तो दोनों ही में थे।

0: buscando su ayuda.
1: Want God die zijn kinderen zoekt. Ik weet niet hoeveel van jullie de ervaring hebben om te verliezen of verloren te zijn.
0: Pero si Dios, si Dios está buscando,
1: maar als God zoekt,
0: algo diferente, no?
1: Is het iets heel anders.
0: O sea, definición,
1: per definitie,
0: Dios no está viendo tanto, ¿verdad?
1: God weet waar iedereen is.
0: Pero si el versículo lo dice,
1: maar de tekst zegt,
0: Dios está busca,
1: God zoekt.
0: Hermano, para nos comprender,
1: het is zodat wij begrijpen.
0: Que Dios está bezig bij, intentionalmente,
1: dat God intentioneel bezig is.
0: Está buscando,
1: te zoeken.
0: A mi cu.
1: Naar u en mij.
0: Maar wat is dat wat dat is?
1: Misschien zeg je,
0: mi
1: ik ben niet verloren.
0: Mi, mi,
1: hier ben ik.

0: Eppure il pianeta non è immune, non Dio si è costruito.
1: Alle planeten e middel di Dio.
0: È l'unico che desvia dal plan di Dio.
1: L'unico che è afgedwaald dal plan di Dio.
0: Del mondo anche.
1: È questa mondo.
0: E per rescatare.
1: En om de inwoners, de mensen van deze wereld te redden,
0: heeft
1: God alles gedaan wat hij kon tot nu. Als wij het woord zoeken definiëren, dan is het de vastbeslotenheid.
0: Insistie.
1: Vasthouden.
0: Persevera.
1: Doorgaan, niet opgeven. Proberen om iemand, dus een persoon, een dier of een object te vinden. Dat niet op zijn plaats is. Hetgeen dat is afgedwaald. God kan zeggen, ze hebben hun kompas
0: kwijtgeraakt.
1: Afgedwaald van de kaart.
0: Als
1: hij doorgaat,
0: dan gaat
1: hij verder verloren. Met het uiterlijke resultaat dat het fataal kan zijn. Zoek altijd.
0: Dat determineert het valor.
1: Wil zeggen de waarde. Die de persoon die op zoek is, geeft aan hetgeen dat verloren is.
0: Wat in deze perder,
1: als je 100 gulden kwijt bent geraakt.
0: Anche con di un milione per fare
1: una cosa che non si può fare. Oh, hai un
0: milione di mil.
1: Soms heb je 1000.
0: Un takai.
1: Eenvoud.
0: Wat een paar moesten.
1: Je gaat zoeken.
0: Metro dan in.
1: De metro komt.
0: Ik mi tieni, mi tieni. Ik probeer hoe metro je
1: gaat. Voordat de metro komt.
0: Maar dit heb je ontdekt niet.
1: Soms vind je het niet.
0: Maar dit heb je wat een toerende.
1: En niet dat vertel je aan iedereen.
0: Per Florin.
1: Ik heb een gulden verloren.
0: Hij is niet gevallen voor metro min.
1: Hij is niet gevallen voordat de metro komt.
0: Zijn impactabel.
1: Want het heeft je aangeraakt.
0: Je beperkt die daar.
1: Verlies lijden.
0: Dat is een speciaal leven van de persoon.
1: Niet speciaal in het leven van de persoon.
0: Hoe ben je een persoon dat verliest?
1: Heel vaak is degene die verloren
0: is. Op het object dat verliest.
1: Op het object dat verloren is. Die weet het niet.
0: Maar wanneer je beperkt
1: iets bent kwijtgeraakt.
0: Dan zie je dat beperkt als een part van jou.
1: Dan voel je alsof je een deel van jou bent kwijtgeraakt.
0: Maar
1: God zoekt u vandaag. Zijn kinderen die verloren zijn. En we moeten dit begrijpen. Verloren zijn is niet makkelijk. Wanneer verloren, geloof me. Je voelt je angstig. Sommigen worden bang.
0: Terror.
1: In terror. Want
0: ze
1: hebben een verbeelding.
0: Sinando cai arriva.
1: Dat als ze de weg niet vinden.
0: Come te perdi?
1: Dat ik verloren ben.
0: Dat ik
1: voor altijd verloren.
0: Mi spera.
1: Ik hoop.
0: Que mi famiglia nan.
1: Dat mijn familie.
0: Hette nan.
1: Mensen.
0: Lo realizza.
1: Zullen realiseren.
0: Come te perdi?
1: Dat ik verloren ben.
0: Hoe heb je dat weer?
1: En de vraag is.
0: Waarom doe je dat niet voor mij?
1: Hoeveel waarde heb jij voor jouw
0: gezin? Waarom doe je dat niet voor mij rondom
1: die? Hoeveel waarde heb je voor de mensen om je heen?
0: Se você é pessoa, por uma gostar também de ter problema, você tem sempre. Se você é pessoa,
1: als je degene bent,
0: o constante também pode orquestrar problemas.
1: O constante problema veroorzaakt.
0: Você tem sido desunião.
1: E je brengt oneenigheid.
0: De manier waarop perde, dat wanneer liefde.
1: Wanneer je bent verdwaald, is het een opluchting.
0: Dat wanneer alivia.
1: Je voelt je. Ze voelen zich opgelucht.
0: Dus wel die dood, twee, drie dagen.
1: Na 2-3 dagen.
0: Dan kom ik aan je liever.
1: Dan kunnen ze misschien opmerken.
0: Oh, maar toen gaat het goed.
1: Wacht even.
0: Dat
1: waar is die ene persoon?
0: Was dat niet in een keer toe?
1: Voel je niet dat het rustig
0: is? Was dat niet in een bier, in de boom, in de zand, in de regen?
1: Alsof de mooie, lekkere omgeving is schoon.
0: Ik heb me apprecieerd dan.
1: Geliefde.
0: Lo que nosotros como te hago mío.
1: Wat we moeten begrijpen vandaag.
0: Opa Dios.
1: Voor God.
0: Nos como ser humano.
1: Wij als mensen.
0: Die een valor speciaal.
1: Hebben een speciale waarde.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nee, maar wat nog een keer. Maar Dios nog een valor speciaal.
1: Wie gelooft dat we voor God speciale waarde hebben?
0: Wat staat die kom?
1: Weet u waarom?
0: Onze hermanen moest door wat de creatieve image.
1: Want wij allen zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God.
0: En
1: geloof mij.
0: Misschien
1: strijd je tegen je omstandigheden. Je strijdt met je problemen. Maar vanmorgen zeg ik je voordat je naar huis gaat.
0: Maar Dios wordt je een valor speciaal.
1: Voor God heb je speciale waarde.
0: Y el resultado.
1: En het resultaat.
0: Que Dios será comprarnos bien.
1: Es dat God ons terug moet kopen.
0: No con oro y con plata.
1: Niet met goud en zilver.
0: Pero sangre.
1: Maar met het bloed.
0: Jesús imitación. Amen.
1: Zeg Jezus, doe ik het.
0: Lo que tú en mi vida para haya vida.
1: Geef mijn leven zodat zij leven kunnen ontvangen.
0: Sin la camino sabe mi quizás usted comprende todo eso.
1: Misschien waar je zit begrijp ik dit alles niet.
0: Pero dat tiene historia.
1: Er was een geschiedenis.
0: Con 33 hombres.
1: Van 33 mannen
0: Chile,
1: in Chili. Ze werkten in een mijn.
0: Había un terremoto.
1: Er kwam een aardbeving. En het zakte in elkaar. En ze konden niet naar buiten komen. Deze mensen. Bleven daar begraven.
0: Voor 69
1: dagen. Ik probeer het aan u te presenteren.
0: 69
1: dagen.
0: De oscuridad.
1: In duisternis.
0: Que esperanza.
1: Met de hoop. Dat de mensen daar buiten boven.
0: Por lo menos lo curva rescatarnos.
1: Zullen proberen om ons te redden.
0: Lo buscan.
1: Ze zullen ons zoeken.
0: Pues nosotros no estamos en cueva.
1: Want ze weten niet waar we in de
0: grond zijn.
1: Want ze gaan heel diep de mijn in.
0: Nada va tan profundidad.
1: Ze waren echt heel ver.
0: De 720 meter, man.
2: Diepte.
0: 720 meter.
1: 720
0: meter.
1: Diepte.
0: Oh. Diepte. Diepte. Diepte.
1: Dus de diepte is geen kram.
0: Maar toen we in
1: elkaar storten. De enige hoop die deze mensen hadden. Mag het zo zijn. Dat God hun ons laat redden. Dat ze niet moe worden. Dat ze niet
0: opgeven.
1: Niet opgeven. Niet opgeven.
0: 69 dagen.
1: De families van wie de man niet naar huis kwam.
0: De jongen naar huis.
1: De kinderen zijn niet naar huis gekomen. En ze maken zich zorgen. Zoals God zich zorgen maakt. Want? Wat is er gebeurd? Toen ze hebben begrepen. Dat
0: de
1: mijn is ingestort. En dat ze daar
0: zijn.
1: 33 mensen. Niemand weet of ze levend zijn of dood. Maar we moeten het proberen. Toen de overheid zich bemoeide ermee. Waren al 10 dagen voorbij.
0: Het
1: enige detail is. Dit gaat kosten met zich
0: meebrengen.
1: Er gaat moeite
0: gaan worden.
1: Er moeten machines gebracht worden. Er moet opnieuw gegraven worden. Waar wij
0: graven.
1: We kunnen niet
0: gekozen worden.
1: Want anders gaan wij ze zelf doden.
0: Er
1: is geen contact met boven.
0: Er moet niet bestemd worden komen.
1: Het enige wezen dat met hun kon communiceren beneden en boven is God. Toen ze eruit kwamen, zeiden ze hun enige middel is
0: pas
1: God. Er is een moment dat je verloren kan raken.
0: Dat
1: alleen God jou terug kan brengen. Deze 33 mannen daar beneden.
0: Boven
1: realiseren ze zich dat en ze hebben actie genomen. En de experts moeten laten zien waar ze
0: moeten maken.
1: Hoe ze het zouden doen. Wanneer mensen geen genade meer vinden.
0: De enige
1: expert die God kon sturen was Christus Jezus. Je
2: tata mi zegt ook dat het kost.
1: En de vader zegt, dit gaat wat kosten.
2: Kijk, dit kost.
1: Wat gaat het kosten,
2: vader? Het kost voor mensen binnen.
1: Het gaat je eigen leven kosten.
2: Maar al final moet je nog pagar je sangue.
1: Maar uiteindelijk moet je betalen met je bloed.
2: Kijk.
1: En dan?
2: Por eso como esta cae conmigo.
1: Misschien.
2: Wat bij de mond edificar.
1: Je gaat in een wereld van zonde.
2: Maar dat is fácil.
1: Het is niet makkelijk.
2: Solo vivir.
1: Om te overleven.
2: Completamente contaminado pecado.
1: Geheel en al besmet door de zonde.
2: Wat is best?
1: Ben je in staat?
2: La Bijbel dice nos.
1: De Bijbel zegt ons.
2: Jesús dice sí.
1: Jezus zei ja, Heer.
2: Pablo, lo me así.
1: Voor u zal ik het doen.
2: Hermana Jesús está aquí.
1: Jezus is gekomen.
2: Hermana, ahora danke yo para Jesús.
1: Vandaar, God zij dank voor Jezus.
2: Que no ha entregado.
1: Dat hij niet heeft opgegeven.
2: Que no ha quedado.
1: Hij heeft niet opgegeven.
2: Que no ha abandonado.
1: Hij heeft niet
2: verlaten. Que sigue perseverando.
1: Hij is doorgegaan.
2: Otro año.
1: Volgende jaar.
2: We zijn celebrando 2000 jaar dat Jezus ons kan
1: leren. Dan vieren we 2000 jaar dat Jezus
2: ons kan leren.
1: 2000.
2: Sommigen
1: van ons zijn 2 uur al moe om bezig te zijn met God. Jezus is 2000 jaar bezig. Mensen te zoeken die eeuwig willen leven.
2: Na 17
1: dagen. Konden ze een smalle pijp naar beneden
2: laten zakken.
1: Zoals God dat alleen
2: kon. De pijp kwam net bereikbaar,
1: maar
2: zodat ze misschien daar zouden
1: zijn.
2: Laten
1: we hopen
2: dat God heeft
1: dit
2: als beleid.
1: Ze hebben geboord naar beneden. En als na 3 dagen kwamen ze daar. En toen ze de
2: pijp
1: zagen, naar beneden zagen
2: ze.
1: Weet je hoeveel blijdschap
2: was? Maar als je niet verloren was, dan
1: heb je niet
2: van
1: uitleg van
2: worden. Maar
1: toen het doorgeboord is naar beneden,
2: hoorden
1: ze de stem.
2: Als
1: jullie in leven zijn,
2: doe een signaal.
1: Geef een signaal.
2: Halleluja.
1: Halleluja.
2: Laat ons een signaal van
1: weet je wat het signaal
2: voor
1: is vandaag?
2: Laat ons
1: je
2: hart
1: klopt.
2: Zie de party voor potente Dios.
1: Als het klopt, kan je God horen.
3: Amen.
4: Amen.
1: Kan je voorstellen de vreugde die ze beneden hadden?
2: Na nossa vida.
1: Ze waren nog niet naar buiten.
2: Een esperança llega, Roma.
1: Maar de hoop kwam.
2: Halleluja!
1: Halleluja!
2: En dat is een pool, een fijne, een
1: spoedige.
2: En pipa, en pipa, zorg, man.
1: Alleen maar die tijd.
2: Want dan was het nou te vol, dat had ik
1: niet. Ze waren niet buiten, maar ze waren nog niet.
2: Maar die pijp kwam
1: naar beneden.
2: Dan zie je de sugar lipa.
1: Ze hebben een tent.
2: Halleluja!
1: Halleluja!
2: Outro. Me dá uma dica, sabe?

0: nog steeds luisteren.
1: Hij heeft ook gekomen met Dios.
0: Je kan God nog steeds begrijpen.
1: Na die
0: 69
1: dagen
0: zijn ze naar buiten
1: gekomen.
0: Je weet het zelf.
1: En die doet de rest op.
0: Ze strijden alle 33 zijn leven.
1: Maar zoek dat dat die derde van morgen is aan de.
0: Degene die zwak was en
1: maar waar is pijn bij dat?
0: Maar toen die pijn naar beneden
1: kwam. Droeg iemand het dat daarboven?
0: Zo slap
1: als dat naar beneden.
0: Zou die op de zee?
1: Pietertje! Wat krijg je? Dat je moet
0: voorstellen. Je krijgt een kracht.
1: Hoe heet het nog op een
0: dat mensen jou niet kunnen begrijpen.
1: Wanneer zei je dat?
0: Ik ben nog niet naar buiten.
1: En wat was de hand?
0: Die pijn is jouw hoop.
1: Nou, wie heeft me dat je dat communicatie kon
0: laten?
1: Ze hebben groter
0: kunnen graven.
1: En
0: deze mensen één voor één.
1: Naar buiten.
0: Als je geluk hebt gezien.
1: Dat je honderd dat die maar dat die
0: mannen die heel slecht gevoed waren.
1: Dat we maar aan vieren. Dat je in het
0: te lang in de duisternis.
1: Maar ik heb je zo die comprendeer. Dat is waar.
0: Alleen het feit om te begrijpen dat ik ben gered. Halleluja. Blijf leven om hierover te getuigen. Dat is wat God dat u wil dat u en ik begrijpen.
1: In de Bijbel.
0: Lucas
1: hoofdstuk
0: 15.
1: Ga even met mij naar het hoofdstuk
0: als u de Bijbel
1: hebt. Lucas kapitel 5.
0: Lucas hoofdstuk 15.
1: U laat je de Bijbel te pakken toen ons die kwarter. Persona, die elementen, wat dat betekent.
0: Je spreekt God over vijf elementen.
1: Nou,
0: vier elementen die verloren waren.
1: Ik kan niet perdi.
0: De verloren schaap.
1: En moneda perdi.
0: De verloren munt.
1: En jou perdi.
0: De verloren zoon.
1: Je prodigo kabai.
0: Verloren
1: zoon. Die en jou prodig, de kast, dat wat perdi na kast.
0: En de zoon die achter is gebleven, die thuis verloren was.
1: Je hoort maar een keer ik kan niet perdi.
0: Als we stilstaan bij de verloren schaap.
1: Lo que Jesús quiere enseñar.
0: Wat Jezus wilde leren.
1: Dat we ons comprender, preciado.
0: Is dat wij begrijpen, geliefden.
1: Con carne.
0: Een schaap.
1: Dat symbolisch of representeert.
0: Symboliseert of representeert.
1: Een persoon die dat perdi.
0: Een persoon die verloren is.
1: Con sangre dat perdi.
0: Die weet dat die verloren is.
1: Pero no hay camino de vacas.
0: Maar die kan de weg naar huis niet vinden.
1: Maar hoe ben je die perdi zien?
0: Ben je ooit zo verdwaald?
1: Ik weet nog, in
0: Nederland zijn we een keer verdwaald.
1: Maar als ik dat doos hoor, perdi.
0: Twee uur lang verdwaald. Waarom?
1: Was er ooit meer dan met Banjaki?
0: Wanneer we kinderen zeggen, ga die kant op?
1: Dan ben je chauffeur.
0: Ik ben de chauffeur.
1: Hallo? Dan ben je de stuurwiel.
0: Ik hou het stuur
1: vast. Papi, wat ben je in de lobby?
0: Papi, je gaat parkeren.
1: Kijk, dat kon ik al.
0: Wie rijdt de auto?
1: Dan mag ik niet koren.
0: En ik bleef rijden.
1: Was ik dat triest toe?
0: Weet je wat droevig is?
1: Voor een moment dat ik zou zo'n hallo.
0: Wanneer ik heb rijden, zeg.
1: Jansen, papi.
0: Jansen, papi.
1: De regel is zeker wel.
0: Ik herken dat je bent afgebaald.
1: Mami, nog keer.
0: Ik wil niet!
1: Zie die mij!
0: En ik ga door!
1: Ik zat er niet.
0: De vrouw kwam.
1: Lucy, ik heb een
0: keer een keer.
1: Saatje, rustig. Maar ze maakt een keer dat ze werd.
0: Als ik had geluisterd, waren we die twee.
1: Maar ze vinden het beter dan toen in de kast. Ik dacht, ik kan
0: het. Iedereen moe was.
1: En dan nog steeds zo, senor. Senor, klaar. Ik kan het. Ik heb het langs.
0: Ik
1: heb het langs. Ik heb het langs.
0: Benen.
1: En mist Akita.
0: De mist gaat
1: weg. Nog een meer een bordje.
0: En we zien een bord.
1: Rotterdam.
0: Rotterdam.
1: 10 kilometer.
0: 10 kilometer.
1: Raad toe met dat jongen dat
0: ik
1: daar voorbij.
0: Ik was heel ver weg van
1: maar dan is het een keer prettig neer, man.
0: En ik weet dat ook.
1: Hoe amissaal, man.
0: Dat ik weet.
1: Ik moest er passen, man.
0: En dit is voor
1: je. Ik kan niet.
0: Met de schaap.
1: Mijn carne, toch een bestia.
0: Schaap is een beest.
1: Wat definitie wat ervoor horen dan?
0: Definitie is toch
1: voor. Zodat je dat ziet, is het waardador.
0: Zijn taak is de herder te
1: volgen. Per die manier of andere man.
0: Op een of andere manier.
1: En het is via.
0: Is hij afgedwaald.
1: En het is kooipen met zijn propje kamie.
0: Hij heeft zijn eigen weg gekozen.
1: Dat is aan de goede evidentie. En dat werd er een.
0: Alle bewijzen.
1: Als je groep een beetje aan ja.
0: Die groep kan
1: gaan. Die groep kan gaan.
0: Als je die kan
1: gaan. Neem bang of laat.
0: Vroeg of laat.
1: Dat moet je niet meer zeggen.
0: Zal je moeten herkennen.
1: Wat ben ik
0: dat je bent afgedwaald.
1: Dat is wel.
0: En dan?
1: Suso.
0: Hij alleen.
1: Ik groep op het jaar.
0: Ik groep ging die kant op.
1: Nootje erbij zeer.
0: Het werd avond.
1: En toen is dat Suso.
0: En hij is alleen.
1: Zo defensa.
0: Zijn verdediging.
1: Zo protection.
0: Zijn bescherming.
1: En

0: Asigurado.
1: Achter de herder.
0: Imaginavo.
1: Stel je nou voor.
0: De angst.
1: De angst.
0: Que esse que está dentro.
1: Dat dit dier gaat.
0: Ik denk dat het een persoon dat dit.
1: Op geestelijk terrein, de persoon die daarin zit.
0: Ausigo die moeder, ausigo wat er die.
1: Nu moet je erkennen dat je verloren.
0: Hoe heb
1: je
0: deze demonstraal?
1: Alle bewijs laten zien.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: En nu komt het.
0: Hoe moet dat weer weg?
1: Hoe ga je dan terug?
0: Kan volgen wat?
1: Je bent de volger.
0: Ja, maar door met jij.
1: De herder ging niet kapot. De hele groep ging mee.
0: Maar dank je
1: Dios. Maar God zei
0: Halleluja. Gloria a Dios. Ore ora cuando llega que la conta conociendo tour y di.
1: Hij telde, de herder telde allemaal.
0: Waar is mijn stad?
1: En hij zei, waar is mijn mieres?
0: Almana.
1: Oh, ik aan kan.
0: Ramírez no tiene.
1: Ramírez es a mí. Oh, yeah.
0: ¿Estás seguro?
1: Seguro.
0: ¿La vuelve para atender? ¿Qué es a mí o cuán? A mí te es lo que te dirigí.
1: Yo
0: tengo que atender. ¿A tu robe?
1: Al ver
0: para atender. ¿A usted toca a ti?
1: En mí sí, es verdad.
0: ¿Cómo está vos?
1: Dame y dame.
0: No, pues aquí también está borracho.
1: Weet je wat je gebed moet zijn?
0: Yo laga.
1: Maar
0: Dios permití.
1: God staat toe.
0: Que guarda no llega.
1: Dat de herder komt.
0: Promé que tigres.
1: Voor de tijger.
0: Promé que león.
1: Voor de leeuw.
0: Promé que colera.
1: Voor de slang.
0: Promé que ver.
1: Voor de beer.
0: Dios laga que vi.
1: Dat God maakt dat hij komt.
0: Como está mi dura bendición.
1: Ik weet dat ik in opstand kom.
0: Pero hoy voy aquí.
1: Maar nu kan ik daar niet naar kijken.
0: Señor, moviendo su corazón.
1: Verzacht mijn hart.
0: Buscando.
1: Verzacht zijn hart dat hij mij komt zoeken.
0: Promete demasiado.
1: Voordat het te laat is.
0: Maar Jezus is gekomen.
1: Amen. Jezus is gekomen. Amen.
0: Jezus is gekomen.
1: Jezus is gekomen.
0: Jezus risca en 99.
1: Jezus heeft de 99.
0: Pone dan de un camino seguro.
1: Ze op een veilige plek gezet.
0: Wie busca mi cubo.
1: En is nu en mij komen zoeken.
0: Maar ons no hay un salvador mejor que Jesús.
1: We kunnen geen betere redder vinden dan Jezus.
0: Eso merece tu gloria.
1: Hij alleen verdient alle heerlijkheid.
0: Hij weet dat we opstandig zijn uit de 99
1: gelaten. Hij weet dat we opstandig zijn uit de 99 gelaten.
0: Wie moest niet komen?
1: Om u en ik te komen zoeken.
0: Want Jezus heeft gezegd dat man.
1: En Jezus heeft ook gezegd.
0: Dat was een mujer, hoor.
1: Er was een vrouw.
0: Dat was in 10 moneden.
1: Ze had 10 munten.
0: Van een despido.
1: Door onvoorzichtigheid. Raakte één munt kwijt. Wanneer je een munt kwijt hebt geraakt.
0: Wanneer dat symboliseert.
1: Een munt symboliseert.
0: Een persoon.
1: Een persoon.
0: Die niet weet dat hij
1: verloren is.
0: Een munt weet niet dat hij
1: verloren
0: is. Ik weet dat een
1: munt
0: is.
1: Maar de munt zegt weet.
0: Moet dat diferente voor de carne.
1: Het is verschillend
0: van de carne. De carne dat hij
1: verloren
0: is. Maar
1: hij weet niet hoe hij terug moet komen.
0: Wij waren door het moskee.
1: De herder ging hem
0: zoeken. Maar een manier dat die.
1: De munt is verloren.
0: Dat representeert.
1: En dat betekent.
0: De personen in ons mundo.
1: De personen in onze wereld.
0: Naar ons zagen dat dat die.
1: Ze weten niet eens dat ze verloren zijn.
0: Maar de vier elementen die we bestuderen, die we studeren hier.
1: En deze vier elementen die we bestuderen.
0: De groep die was groot.
1: De grootste groep.
0: Dat representeert manier.
1: Dat representeert de munt.
0: Maar ze maaien hier nog zagen dat dat die
1: al. Deze van hen weten niet dat ze verloren zijn.
0: Dios sí sabe dónde está.
1: God weet wel wat ze verloren zijn.
0: Pero la nuestra.
1: Maar zij weten
0: het. El enemigo casi para no descubrir tampoco.
1: De vijand wil niet dat zij het ontdekken.
0: Para no caer arriba.
1: Dat ze niet ontdekken dat ze
0: verloren zijn. Pero Dios vino a avisar.
1: God is gekomen om je te vertellen.
0: Dios, si vos no tienes Jesús. Si vos no tienes Jesús.
1: Als je Jezus niet hebt.
0: Wat existe.
1: Dan besta je.
0: O wat contando.
1: Je zit.
0: O wat contando.
1: Je kan meetellen.
0: Pero lo que está contando va pronto va a morir.
1: Maar tel mee dat je spoedig zal sterven.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Omdat Jezus dat biedt.
1: Want Jezus is leven.
0: Y separar de Jesús por no por viva.
1: De scheiden van Jezus kan je niet leven.
0: No es por existir.
1: Wij kunnen bestaan.
0: Pero viva.
1: Maar leven.
0: Los meestal tiene contacto con vida.
1: Wij hebben contact met Jezus.
0: Wat denk je? Amen.
1: Dat
0: is een camino bij bouwen de vida.
1: Er is een weg om jou te brengen.
0: Y de verdad de bouwen de vida.
1: Er is een waarheid om je te brengen naar het leven.
0: Y tú tres podrás decir que Jesús
1: es.
0: Podrás decir que Jesús es camino, es vida.
1: Es
0: verdad, es vida.
1: Es
0: vida misma. Que me imaginaba cuántas personas lo cual está perdido.
1: Stel je nou voor hoeveel mensen vandaag verloren zijn.
0: Y nada no saben.
1: En ze weten
0: het niet. Y algunos de ustedes están
1: geworden.
0: Tu mai amat.
1: Te amo.
0: Mamãe que 50.
1: Ik ben 50 geworden.
0: Man, preparado.
1: Maar bereid je voor.
0: Diz que vou começar um ano novo.
1: Straks begin een nieuw jaar.
0: Quer dizer, um ano novo.
1: Een nieuw jaar.
0: Quer dizer, um ano morto.
1: En dat is een jaar van dood.
0: Dois anos morto.
1: Twee jaar dood.
0: Três anos morto.
1: Drie jaar dood.
0: Você conta de novo.
1: Je begint opnieuw te tellen.
0: Dus ze praten dat God dood op een bier mag zijn.
1: Gescheiden van God kunnen we niet leven genieten.
0: Kijk, Jezus wil deze munt
1: vinden.
0: Por meio tempo de busca cava.
1: Voordat de zoektijd voorbij is.
0: Dus ik doe wat goed in de Bijbel.
1: Als je in de Bijbel
0: kijkt. In Lucas 25. Wat
1: gebeurde er?
0: Wat wel? Adaukito.
1: Ik heb nooit iemand gezien.
0: Rabia.
1: Die boos werd.
0: Parce que la haine,
1: l'eau
0: qui est la perte. Si vous voyez que des expériences de miracles, les gens vont m'en
1: parler.
0: A mi cuando se. A mi cuando se. Que la haine, si vous voyez que tout succède. Mi nota que la haine. Sali comme ma haine. Na qua é bom, já orai de novo. Vou correr por aí, eu volto. Que você sabe? Vai de outro nome. Volto. Vai na minha vida. Não!
1: É para não se tratar.
0: Que mais me ouve?
1: É que é para outro fome.
0: Grande coisa, não é de carápia. Cada imaginado, cada alma, cada moneda, cada pessoa, podia ser rescatada. Pessoa que Deus que imagem de ser
1: pessoa.
0: Vamos começar com Dano, explicar você. Como é que você
1: está? Vamos
0: botar aqui, aqui dentro, estou na América.
1: Tudo bom,
0: em
1: América
0: agora. A dona está
1: dentro
0: de um tram. Vai voltar lá,
1: metro.
0: Ele vai voltar mais. Lua tem a metro aí.
1: Entra o metro.
0: Vou inteira.
1: Onde nós vamos?
0: Na América.
1: Em América.
0: Um entra ali, sabe?
1: Se afirma.
0: Pastorial de Hawaii. Já está aqui para os outros matéria. Você tem bom? E não? Ou de como você me convida a estar com a pápia? Ela atende nos. Eu não entendi o idioma do mundo como você entende.
1: Sim. Você está bom?
0: Vou te buscar ele. Vou te buscar ele.
1: Vou te buscar ele. Identificeren
0: met de
1: persoon. Wat heb je
0: gezien? Je zoekt de persoon.
1: Nu ben ik in
0: Nederland. Hier was ik met een schietdam.
1: Gisteren
0: waren we in Schiedam. We gingen
1: naar een
0: winkel. Maar we hebben de vlag van Curaçao buiten gezien. Oh, wat
1: een bandeer.
0: Heel de vlaggen.
1: Blue wave.
0: Blue wave.
1: Blue
0: dekker.
1: Ik zeg
0: hier niet. Ja,
1: ik zeg het. Ik zeg het. Ik zeg
0: Ela tem que papel, eu também vou. O homem tem que fazer isso comigo. Ela tem que fazer
1: isso comigo.
0: Eu gosto de falar.
1: Sim, agora que eu vou
0: falar. Eu vou fazer tipo, pum, querer. Eu sou uma leu que eu sou.
1: Pode ver, fé com o coração.
0: Eu estou com a pena na poder identificar.
1: Mas a minha vida é mesmo,
0: quando eu vi, eu
1: disse, pum, é folia, é puto.
0: Mas que não é com Deus assim.
1: Tem força que não pode ser.
0: Agora que é recado do Senhor.
1: Mas ele é que tem que fazer primeiro filho.
0: Ik moet spreken over de oma.
1: Ik kan het niet met menselijke woorden uitleggen.
0: Maar wat die eerste woorden?
1: De derde, de zoon.
0: Je prodigo.
1: De verloren zoon.
0: Die is in de kast.
1: Hij is thuis.
0: Hij is terug.
1: Hij heeft alles.
0: Hij is
1: de jongste van haar.
0: Per definitie.
1: Per definitie.
0: Per regel.
1: Voor de regel.
0: En nog een influence voor mijn kleine grande.
1: Kan hij geen erfenis krijgen voor de oudste zoon?
0: Maar de wereld buiten toch? Maar de
1: wereld buiten toch?
0: Er waren die bij internet, er waren die zo'n app, maar ik kan het niet voor.
1: Alles wat daar buiten
0: ligt.
1: En hij wil daar buiten gaan.
0: Dat is het.
1: En ik kwam bij de vader.
0: Dat is het.
1: Vader, ik weet de regels.
0: Misa data.
1: Ik weet vader.
0: Om mijn herencia.
1: Om mijn erfenis te krijgen.
0: Ik moet wachten tot dat
1: ik moet wachten tot dat ik
0: En toen, wie de man die voor mij komt.
1: En mijn oudste broer moet eerst krijgen dan ik.
0: Per data.
1: Mijn vader.
0: Die mensen hebben mijn
1: moeder. Ik moet even naar de wereld.
0: Sorry, maar ik moet naar de wereld.
1: Sorry, maar ik moet naar de wereld.
0: Die nieuwe man daar, ik heb geen
1: zin. Ik kan niet wachten. Ik moet naar de wereld. Ik moet even naar de wereld.
0: Dat vind ik oké, maar dat komt door de regels.
1: Oké, je begrijpt alles.
0: We kunnen de regels
1: niet
0: overtreden.
1: We kunnen de regels niet overtreden.
0: Maar ik zou ook eens aan pensen.
1: En hij begon te denken.
0: Plan B. Tata?
1: Vader?
0: Oké. De mi mente?
1: In mijn gedachten.
0: Va morir.
1: Ben je gestorven?
0: Wordt dan morto de mi mente.
1: Dood in mijn gedachten.
0: Mira mijn ander, maar dat komt.
1: Mijn broer.
0: Na mijn herencia,
1: okay.
0: Ik wil een naam daarvoor.
1: Want als je dat niet geeft, dan weet je
0: het. Maar je tata, hoor ik dat niet, want ik ben geen schandaal in mijn.
1: Logisch, dat is waar, geen schandaal.
0: Wat is die ook dan, oma?
1: En hij geeft maar mee.
0: Ben je een herencia?
1: Zodat de zoon zijn erfenis kreeg.
0: Ik denk dat dat bij herencia.
1: Terwijl de vader bezig was met de voorbereiding voor de overdracht.
0: Sim, mas a falta algo bizarro.
1: De vader zegt, als je iets mis, zeg het tegen mij.
0: E dat is het dan.
1: Ik verdubbel het.
0: Ik moet je hiervoor die hoop in beleggen.
1: Maar mijn kind buiten.
0: Tata, mijn noke tende.
1: Vader, ik wil
0: niet
1: voor. Ik moet gaan.
0: Maar mijn kind, hier binnen heb je
1: zekerheid.
0: Maar hier ben
1: je beschermd.
0: Hier
1: ontbreek je niets.
0: En voor die hoop in beleggen.
1: Buiten is er heel veel gevaar.
0: En voor die manipulatie.
1: Buiten is er veel manipulatie.
0: En gangen.
1: Leugen.
0: Falsificação!
1: vervalsing.
0: Oké, gemeente, mi yo queda.
1: Dus mijn kind blijft.
0: Irmão, eu tava tendo para convencer um pouquinho.
1: O vader pode o zoon niet overtuigen om te blijven.
0: Sim, dat ik creëer espaço bij u bij. Creëer espaço.
1: Hij moest de ruimte creëren voor de zoon om te gaan.
0: Irmão, eu vou.
1: En de zoon ging.
0: Toen ze zijn.
1: Na zijn geld.
0: Bye.
1: En ging weg.
0: Waarom kreeg ik nog wat inkoos?
1: Wanneer je dingen hebt.
0: Ik zeg nog wat die inderdaad.
1: Heb je altijd om je heen mensen.
0: Als we naar Abo, wat is dit?
1: Want het gaat niet om.
0: Wat zo? Dat is allemaal even kijken.
1: Ik heb
0: het al gezien. Ik kom zelf op de reden van mij, want ik heb een kanier van
1: die kast
0: dat tombaat van die laatste. Dat denk ik. Dat je bijna
1: omver
0: trekt. En daarom moet je naar
1: die zaal, want ik heb een
0: kleding, want ik heb een kleding. Maar
1: wanneer
0: zie je
1: zeggen,
0: je ziet een goed en ik wil ze niet dat.
1: Maar ik heb niet meer wat
0: ze te doen. Maar je
1: hebt iets dat ze nodig
0: hebben. En toen hebben we ze dat tornado. En dan begint
1: ze eerder te verzieken. Ze verhogen je. Maar we raken alles kwijt, ons gezond verstand.
0: Finalmente lo puse en cabo.
1: Uiteindelijk
0: wanneer je geld op.
1: Je pand, je ketting of je verkoopt.
0: Maar als ik voor haar kreeg, ik wat dat dat
1: aan.
0: Het team ook wat dat
1: aan. Dat het goed dat.
0: Nooit met hem samen zijn.
1: Dat niemand je nu zegt dat je er goed uitzag en geweldig bent.
0: En dan ben je daar.
1: En ze laten
0: je. Zodat het niet meer
1: wat ze nodig hebben, is op.
0: Maar de Bijbel komt nog een keer over hier.
1: De Bijbel vertelt ons over deze
0: jongeman.
1: Hij kwam terecht in een varkensstal.
0: Hij moest
1: zorgen voor de varkens. Een jongeman die thuis bij zijn vader hij werd gediend door dienstknechten. Maar door zijn hoppigheid, zijn
0: arrogantie,
1: zijn orgullo, zijn hoogmoed,
0: rebeldia,
1: zijn opstand om weg te gaan.
0: Maar lees prins naar lo contrario.
1: Heeft hij tegenovergestelde ervaring.
0: Ahora bestia.
1: Nu was hij onder de dieren.
0: Por cierto, porco.
1: Onder de zorg voor de varkens.
0: Más o menos alguien de un palacio.
1: Als iemand vanuit een paleis
0: kwam. Venga, de un chiquit porco.
1: Om terecht te komen in een varkensstal.
0: Cada una máquina de censo. Es la altura que la
1: paredito. Stel nog voor de verlaging van hoog naar laag.
0: Maar en hij dat ik wil hebben.
1: Daar moest hij komen.
0: Wil ik ons recorden.
1: Om te erkennen en te herinneren
0: padre,
1: dat hij thuis bij zijn vader dat de dienstknechten het beter hadden dan hem.
0: Opa,
1: waarom?
0: Arrogantie.
1: Door arrogantie.
0: Door orgullo.
1: Door hoogmoed.
0: Door desobediencia.
1: Door ongehoorzaamheid. Om de vader te laten zien ik wil gaan. En hij was niet voorbereid. Hij moest zorgen voor de varkens.
0: Maar ik heb je woorden van wagen die banden.
1: Stel je nog voor, de varkens keken in hun steen aan.
0: Ja, dat heb ik ook niet voor. Zou ik niet maar een
1: laat maar, neem maar niets van ons. Pas op.
0: Zo moet alles dat doen.
1: Want je bent een misbruiker.
0: En je moet je steen doen.
1: Eigenlijk moet je ons
0: doen. Ik vind het niet te doen.
1: Denk niet in deze naam op te nemen. Stel je nog voor.
2: Wat doe je de varkens?
1: Waar een mens moet komen.
0: Waarom komen die genade bij ons?
1: Om te begrijpen dat ze God hebben verlaten.
0: Ze hebben ze heel mooi
1: gehoord. Als de laatste
0: kind.
1: Hij is thuis gebleven.
0: Supuestamente.
1: Zo gezegd.
0: Hij kwijt zijn vader.
1: Om te zorgen voor zijn vader.
0: Maar hij wordt protegen zijn vader.
1: Om zijn vader te beschermen.
0: Maar hij is een bengel. Om het
1: zeker te zijn voor zijn vader.
0: Die riep er maar.
1: Plotseling, op een dag.
0: En dat in de kriek.
1: Wordt hij geschreeuwd.
0: En hij is daar!
1: Hij is gekomen!
0: Attent op
1: hem!
0: Het
1: was de broer die naar huis kwam.
0: Hij ging verder weg van
1: huis.
0: Nog invite mis.
1: Zodat ze hem niet eens uitnodigen.
0: Maar ben toen naar bomben in een zinde poëntie.
1: Welkom te heden aan die ondankbare.
0: Ze komt daar!
1: Hoe kan het?
0: Kie heb je zeker? Kie kan bij ons troepen?
1: Wat is hij weer komen doen?
0: En nou moet ik nou moeien, hè?
1: Waarom is hij daar niet gestorven?
0: Het heb je niet daar stiekem om je ding troepen.
1: Wil je dat beetje dat ik heb van mij afpakken?
0: Wil je nou horen?
1: Niet wanneer.
0: Dat de vader zijn zoon
1: tegemoet ging. Waarom
0: moet ons combineren?
1: Goed dat wij begrijpen. De vader,
0: a pesar de cost,
1: ondanks alles,
0: nunca lo buscado,
1: is nooit de zon gaan zoeken.
0: Maar Dios no forzado.
1: God dwingt jou niet.
0: Dios no obligado.
1: God verplicht jou niet.
0: Si vuelve a Dios,
1: als je God verlaat,
0: va la capita.
1: heb je het leven
3: verlaat. Je
1: hebt redding
3: verlaat.
1: Je hebt het eeuwig leven
3: verlaat.
1: God gaat jou niet zoeken.
3: Si un día,
1: als je op een dag
3: maestro,
1: weer je verstand
3: y sellar, y back,
1: en je verlangt naar
3: God, voy a arrepentir.
1: Y
3: vos coge camino para cielo, pero camino para la iglesia, o camino para Dios.
1: Y me ver la weg van de kerk o de weg van de God gaan.
3: Dios lo contra a mitad de camino.
1: God
3: jou
1: ontmoet.
3: Amen.
1: God dwingt jou niet.
3: En dat obligado.
1: Hij verplicht jou.
3: En dat imponeer ik
1: op jou. Hij zet geen druk op jou.
3: Dios siempre te da información.
1: Hij geeft je simpelweg de informatie.
3: Y por para convencer, amén.
1: Probeert jou ervan te overtuigen.
3: Mi hermano, lo que Dios quiere para comprender, nunca por fuerza no.
1: Wat God wil dat je begrijpt, hij zal ons nooit dwingen.
3: Él creó nos.
1: Hij heeft ons geschapen.
3: Dios creó nos con libertad, escogiendo.
1: God heeft ons met de vrije wil geschapen.
3: Tenemos que usar bien lo que.
1: Wij moeten weten
3: compassie, uso,
1: hoe gebruik te maken
3: die nosse escolha,
1: van onze keuze,
3: poder,
1: van de macht om te kunnen kiezen.
3: Dus we maken een escogo, Roberto. Uno, no, no. Un escogo, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze, niet twee, één verkeerde keuze.
3: Buenas noches para los botemas.
1: Dan is het goedenavond, doe het licht maar uit.
3: Un escogo, Roberto.
1: Eén verkeerde keuze.
3: Y botemas.
1: En je bent het niet meer.
3: Está ahora que Roma está pidiendo, está también con tres.
1: Toen deze broer aankwam en zijn vader ging hem tegemoet.
3: Trata de comprender data.
1: Probeer deze vader te begrijpen.
3: Que no me va que yo vaya.
1: Hij keek niet eens naar die zon weg
3: is gegaan. Eso está que yo me met.
1: Het feit is dat hij terug
3: is. Ese está conta.
1: Dat telt.
3: Nunca nos está despedir.
1: Hij is nooit
3: gegaan. Pero como que yo abandoné.
1: Maar doordat de zoon is weggegaan.
3: Él va obligado de me met.
1: Kon hem niet
3: vervolgen.
1: Hij kon hem niet
3: vervolgen. Echa de que es decidido a mí.
1: Hij moest hem zelf de
3: keuze
1: maken. Maar wanneer hij, toen hij zegt dat hij kwam, is hij hem tegemoet gegaan.
3: Sushi.
1: Vuil.
3: Oliendo porco.
1: Ruikend het
3: steeds van de paard.
1: Helemaal misvormd.
3: Baila, brasa, suyu.
1: Hij keek en omhelzen zijn zoon.
3: En we zeiden, no.
1: Hij zei, nee. Ga eerst baden.
3: Ben je papa kurma?
1: Ga je eerst
3: baden?
1: Nee.
3: Nu maar, wat heb je valor? Hoe dat je dat suyu?
1: De waarde die de vader vindt van zijn zoon.
3: Wat heb je?
1: Kijk naar de liefde.
3: Hij omhelst
1: zijn kind.
3: Y
1: terwijl de dienstknecht
3: aan de para paña, te baña, para mí.
1: Bereid kleding voor zodat
3: hij
1: een nieuwe kleding.
3: Mata vaca, want wij gaan feesten.
1: Slacht de koe, want wij gaan
3: feesten.
1: Wij gaan
3: feestvieren.
1: Mijn zoon.
3: Dat was perdí.
1: Was verloren. En hij leeft weer.
3: Maar toen hier Dios
1: elke dag wacht God op jou. Je weet dat je hem verlaat. Je kan doen alsof. Je kan doen alsof ik niet weet. Maar je weet dat hij tot je spreekt. Hij weet dat je niemand zal vertellen. Maar in je slaap
3: spreekt
1: wanneer je in de badkamer
3: staat.
1: Je zit en je concentreert, dan praat hij tot jou. Want God stopt niet met praten. Hij kan je niet
3: dwingen.
1: Hij kan je niet verplichten. Maar wanneer je kiest om terug te keren, kan niets God in de weg staan. Want hij is nooit gestopt om jouw lief te hebben. God wacht op
3: u.
1: Toen de oudste broer zijn broer zag, want hij wist dat.
3: Geloof je?
1: Maar hij is gevoerd.
3: Naar wie mee?
1: Ze hebben hem geroepen.
3: Naar die meneer, dat is niet.
1: Hij zegt, vader, zeg
3: maar. Ik heb het
1: niet. Wat kan ik doen?
3: Naar die meneer, broer.
1: En dan zegt je broer.
3: Broer, wat je kind doen?
1: De jongste broer.
3: Heel de broer.
1: Hij is terug naar huis gekomen.
3: Wat heb ik niet gezien, meneer Rafi, hoor. Naar je papier.
1: De enige die ik heb gezien die boos is geworden.
3: Rafi, mijn
1: vriend. Hij was echt boos geworden.
3: Zo, Elam, je bent niet erbij gekregen.
1: Hij heeft de terugkeer gezien
3: om perdida
1: als zijn verlies.
3: Zij zien die moesten maar zijn.
1: Zie ik om hem meer.
3: Mas herencia.
1: Meer erfenis.
3: Hij is op drie keer voorbereid.
1: Weet je dat ik over heb?
3: Ik
1: moet het met hem delen.
3: Maar ik dacht, ja,
1: hij was boos.
3: Maar hij is
1: en hij kwam dichterbij.
3: Wat doe je dat in kaart op fiesta?
1: Iedereen was thuis
3: aan het feest.
1: Hij kwam bij de
3: dame. Ik dacht, ik ben
1: vader, zij komt binnen.
3: Ja, zie je wel.
1: En zij kwam terug.
3: Wat heb je gedaan?
1: Ben je niet blij? Je broer.
3: Oruman, dat heb je niet.
1: Je broer die verloren was.
3: Abuela, mijn meer.
1: Hij is terug.
3: Wacht je
1: kijk hier.
3: Maar waar krijg je wacht op smijn?
1: De broer keek hier en hij keek met een glimlach. En hij keek.
3: Zo, avanceer de
1: wees even serieus. Wat ben ik opgenomen?
3: Ya, ok, ok, ok. Está Deus diz, está aí atrás. Pero para conocer,
1: é quem?
3: O tata da minha
1: mãe. O padre bem interessante.
3: De verdade, tata da minha mãe.
1: O padre, mas é livre.
3: A minha mamãe ainda está em casa.
1: Olha que você vai ter meu
3: house. Aqui está meu casa.
1: Hier is my house.
0: Na hora que ela vinha.
1: Mas toen hij terugkwam.
0: Que ela compartilha seu testemunho.
1: En hij zijn getuigenis deelde.
0: O tata me compreende.
1: Begreep zijn vader.
3: Hoe leeuw is voor jou?
1: Hoe ver zijn zoon?
0: Hoe nunca dat wij?
1: Die nooit weg is
0: gegaan.
1: Was.
0: Ele estava dando muito mal para ti.
1: Que
0: eu cabai.
1: Mas eu cabai
3: e mata por a mira que ela vai e que ela vim.
1: Mas
3: que nunca.
1: Mas noi,
0: nem. Ele mata por a vez. Eu que da cai.
1: Dus de vader kwam niet
0: bederven. Onda lá, onda eu.
1: De zoon die
0: onda liefde a gás.
1: Die huis van
0: haar. Onda eu, onda.
1: Bezende en
0: dier. Maar que da mata um dia, mas disse que da mori.
1: Hij was bezig.
0: Um dia, mas.
3: Que tu vai.
1: Sterf, sterf, sterf, en
0: hij ging
1: gewoon door.
0: Je nog
1: velen van ons hebben God niet verlaten.
0: We zien dat ding lezen, maar staat
1: maar in de kerk zijn
0: we
1: verloren.
0: Zien dat
1: hier in de kerk zitten we zelf verloren.
0: Hoe ben je voor die
1: jongen voor die kon kapijen? We zijn veel verder dan de verloren.
3: Naar wat ze doen? Naar nasi boom.
1: Ze hebben geen, ze hebben niet
3: goed. Naar wat gaat hij dan voor zoon?
1: Ze zijn hun hart achterna gegaan.
0: Maar wat zien dat ding?
1: Maar jij zit hier.
0: Kijk voor zoon.
1: Met dat hart.
0: Kan boven wat er staat.
1: Ga je ook niet gered worden. Toen de zoon terugkwam. Moest hij begrijpen dat hij zijn broer moest liefhebben. Ondanks alles wat hij deed. En hij was niet gereed om lief te hebben. En de vader
0: begreep dat.
1: Dus.
0: Deze zoon
1: was veel verder dan degene die is
0: weggegaan.
1: Maar degene kwam tot bekering komen.
0: Se la compro, dica la semana.
1: Hij begreep dat hij
0: verkeerd was. Maar degene
1: die
0: geen
1: kwaad
0: niet
1: en hier was.
0: Realmente, Deus, que papa nos.
1: God wil spreken tot ons vanuit.
0: Deus, que
1: God wil je zeggen.
0: Je zal God doen gaan.
1: Misschien ben je geen schaap.
0: Maar zo pakken je er net op.
1: Want je bent bij de kudde gebleven.
0: Je zal God doen moneren.
1: Misschien ben je geen munt. Want je realiseert je dat God je aan het geroepen
3: heeft. Nooit mij.
1: En nooit
3: weggegaan. Je bent orgulloso.
1: En je bent trots dat je bent gebleven.
3: Je bent
1: kwanta mij. En je kan vertellen hoeveel zijn weggegaan. Maar de vraag is.
0: Hoe nou mij?
1: Jij die niet bent weggegaan.
0: Kwanta carne.
1: Je bent geen
0: schaap. Kwanta moneda.
1: Kwanta
0: je prodigo.
1: Je bent geen verloren zoon.
0: Ben je
1: hier vanuit je hart? Ben je ook echt hier met de overtuiging vanuit je hart?
0: Wat voor een van de celebration die tata?
1: Wil je deel zijn van de feestvreugde van de vader?
0: Dat zijn
1: kind terug is gekeerd.
0: Si, wat denk je?
1: Als jij dat kind bent,
0: bomba.
1: Je bent niet weg.
0: Bomba de noem.
1: Je hebt nooit iets kwijtgeraakt.
0: In de kas.
1: Ik ben thuis.
0: We luisteren naar Dios hoy mi.
1: We luisteren naar mij.
0: Mijn corazón está con Dios.
1: Is je hart goed met God?
0: Ik wil
1: voor u bidden.
0: Maar je hebt pakketa.
1: Het feit dat je bent geleefd.
0: Pacos,
1: niet om wat je kan
0: krijgen. Maar je hebt Dios mij amado voor de schoorik data van
1: Dios. Maar vanwege het feit dat God jou heeft geroepen uit de duizend.
3: Bombay?
1: Je bent niet weggegaan.
0: Niet voor die plan niet bij kapot.
1: En je hebt ook geen plan om weg te gaan.
3: Pero que representa Dios.
1: Maar wil je God representeren?
3: Lo que representa a botata.
1: Je wil je vader representeren.
3: Porque para gente na mira é amor de botata de amor.
1: Wil dat de mensen de liefde van de vader in jou zien.
0: Se você é pessoa nele, você
1: vai para o inferno. Se você é uma pessoa, você não vai opstar.
0: Se você é pessoa nele, você vai para
1: o inferno. Se você é uma pessoa, você não vai opstar.
0: Vou ficar nele para ti, vou ter uma linha da vida.
1: Você não é o verloren schaap, o munt ou o verloren zoon.
0: Eu não sabia de gosto de tocar assim.
1: Mas você sabe que isso é o que você faz.
0: Vou dar uma coisa de coisa de mim.
1: Seu pai não é eins com você.
0: Ele quer te estimar por isso.
1: Ele houdt nog steeds van jou.
0: Maar wil je een besluit nemen vanochtend om te stoppen?
1: Maar
0: je wil de liefde van de vader niet
1: kwijtraken.
3: Je wil niet in de angst leven zoals een schaap dat verloren is. Je wil niet in de
1: angst leven
3: zoals een schaap dat verloren is. Je wil niet
1: zijn als een munt dat verloren is, niemand weet het.
0: Waarom staat?
1: Je weet het niet.
0: Je wil niet als de
1: opstandige verloren zou zijn.
0: Je hebt geen
1: geduld. Je bent
0: arrogant.
1: Orgullo. Hoogmoedig.
0: Je bent gereed om te gaan. Het
1: kleinste
3: dat gebeurt
1: en je gaat weg.
0: Maar parte de tua agenda agora.
1: Essa é
0: a parte.
1: Igual
0: que é da casa.
1: Que
0: tipo de coração?
1: What for heart happy I?
0: Porque eu lhe convidei a deixar um bolo de lanque. Pode ter três de lanque, de lanque, de lanque, de lanque. Se você julga que é da casa, eu vou ter que praticamente determinar.
1: Mas eu quero que não dois, mas eu leio que
0: para você. Eu vou permitir, Senhor, eu vou contar com o dedo um
1: pouquinho. Eu vou dizer que o reino não vem em nessa tarde.
0: Eu estava bem de lanque.
1: Ik nodig je uit om naar voren te komen.
0: Wat is het verschil?
1: Kijk naar het verschil.
0: Wat is het verschil?
1: Kijk naar het verschil.
0: Wie kan dit?
1: Kom naar voren.
0: Wie kan ons resultaat?
1: Kom, laten wij samen bidden.
0: Nós não queremos estar com a carne não perdi.
1: We willen niet de verloren schaap zijn.
0: Nós queremos estar com a carne não perdi.
1: We willen niet als de verloren munt zijn.
0: Nem o bro de
1: corno. En niet als de verloren zoon.
0: Nem o que da casa perdi.
1: En niet dat kind dat thuis is geweest.
0: Nós queremos ser servidores de Deus.
1: We willen dienstrechten
0: zijn. Hombre, tu queda agradecido a Deus.
1: Dankbare man en vrouw van God.
0: Eu vou te dar. Lo que Deus faz para mim.
1: Wat God voor mij heeft gedaan.
0: Ele não faz cedo.
1: Kunnen mensen niet doen.
0: Deus tem o coração de bater ainda.
1: Zijn hart klopt nog steeds.
0: Nou,
1: God zorgt ervoor dat mijn hart nog steeds klopt.
0: Dat gaat automatisch.
1: Het gaat niet automatisch.
0: Dat
1: klopt, want dat
0: God.
1: Dat
0: ik
1: adem.
0: Dat
1: God
0: staat
1: dat toe.
0: Quer essa palavra?
1: Wil je deze woorden?
0: Ik wil
1: voor
0: u
1: bidden.
0: Dat die bij mensen die moesten worden
1: met
0: God.
1: Schaam je om te laten zien dat je met God bent?
0: Dat die visie op in die land die?
1: Is het moeilijk om naar voren te komen?
0: Vem cerca de Deus.
1: Com bem God.
0: Vem cerca de Jesus.
1: Com bem Jesus.
0: Se espantar, usa Deus a todo corpo.
1: Eu
0: fico antes de agora. Primeiro, eu vou usar como eu vou estar.
1: Sempre vai com Jesus.
0: Eu estou buscando. Se quer um novo chão.
1: Uma pequena beweging.
0: Se o Senhor quer, mas anda para o Senhor.
1: Ele está opgestaan.
0: Mas mirá.
1: Maar ik heb je uitgenodigd om naar voren te komen. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet naar voren gekomen? Wanneer je vraagt, moet ik antwoord geven zoals je het wilt, zoals je het wenst. Als ik je alleen maar zeg, ik heb je gehoord, ben je niet blij.
0: Want
1: je
0: wil
1: actueel. Je wil dat ik handel. Dus kom naar voren.
0: En we zien ons misschien die ons hier.
1: We hebben God nodig vanaf gisteren, vandaag en morgen.
0: Tenho mais de pessoas, mas não basta quem começa a caminhar. Não basta quem nos corre.
1: Tenho
0: mais. Tenho um manto outro para passar o sol. Tenho um manto.
1: Oh, zijn of haar hand vast. Ik wil je niet afschrikken. We leven in een werkelijke wereld. Wat gaat er gebeuren?
0: Doordat wij ons elkaars handen
1: vasthouden.
0: Als
1: deze platform naar beneden komt, gaat niemand hier.
0: Er is gebeurd dat ze dansen.
1: Dat ze
0: niet
1: kunnen voorstellen dat het dak naar beneden zou zakken.
0: Sommigen zijn eruit gekomen, maar velen
1: zijn gegaan.
0: In Venezuela.
1: In Venezuela.
0: In hun feest.
1: Heb
0: een temblor, man. Twee temblor.
1: Aardbeving,
0: twee aardbevingen. Nu hadden we nog niet eens niet reizen.
1: Niemand kreeg de kans om te bidden.
0: Niet preparaat.
1: Niet voor te bidden. Om niets te doen.
0: Puur wat koren, mensen wat dat
1: difficult. Proberen om te rennen was zelfs moeilijk.
0: In miles amor.
1: En duizenden zijn overleden.
0: Denk je condition dat doen?
1: In welke conditie zijn ze weggegaan?
0: Wat esperen?
1: Amanhã eu vou trazer. Dat ik morgen zal goed maken.
0: Porque eu sabo amanhã da
1: Paulo. Maar wie zegt je dat morgen voor jou is?
0: Ah, is suficiente.
1: Is vandaag voldoende?
0: Porque amanhã não vai ter mesmo
1: corpo. Wil je dat morgen hetzelfde is?
0: Assim eu vi.
1: Doe het vandaag.
0: Decidi agora.
1: Beslis vandaag.
0: Se amanhã não chega.
1: Als morgen niet komt.
0: Pelo menos domingo.
1: Dan ben je op zijn minst gekomen.
0: Estou eles.
1: We gaan bidden.
0: Senhor Deus.
1: Heere God,
0: dank u,
1: dank u wel, Heer.
0: Dank u voor vida.
1: Bedankt voor het leven.
0: En dank u voor de opportuniteit.
1: En bedankt voor de gelegenheid dat wij redding kunnen
0: krijgen.
1: Wij verdienen niets.
0: Abo, a gracia,
1: u door uw genade biedt ons het eeuwig leven aan.
0: Senhor,
1: Heer, Heer, help ons begrijpen.
4: Goed aan ons uit deze dingen die in ons staan.
1: Niet wij hebben besloten de dag dat we geboren werden. U hebt besloten wanneer wij geboren werden.
4: Yes, maar boko, als dat deze dingen die in ons staan.
1: En u kunt zelf ook beslissen de dag dat wij zullen
4: sterven.
1: Maar Heer, nu het tijd is van redding.
4: Porque por lo menos, Señor.
1: Wilt u op zijn minst
4: helpen
1: begrijpen
4: dat
1: nu de gelegenheid is.
4: Morgen
1: kan heel erg laat zijn.
4: Señor, nos queda manera un carne perdí.
1: Heer, we willen geen verloren schaap zijn.
4: Señor, nos queda manera moneda perdí.
1: We willen geen verloren munt zijn.
4: Nos queda manera y una perdí. Señor,
1: we willen geen verloren zoon zijn.
4: Menos, Señor, manera y una paquera casi siendo perdí.
1: Maar zelfs niet degene die thuis was en toch verloren was.
4: Señor, nos queda criatura nando.
1: Heer, we willen nieuwe schepsel zijn.
4: Hombre y mujer,
1: mannen en vrouwen.
4: Salvai transformava
1: Jesus.
4: Senhor, tá bom assim.
1: Cambiamos
4: de padrão de uma força.
1: Verandra-nos van binnen naar buiten.
4: Laga, Senhor, pensar que porta nos objetivo.
1: Laat dit ons doel zijn.
4: Que porta alto de nossa agenda, Senhor.
1: Dat het een deel van onze agenda mag zijn.
4: Portanto, Senhor.
1: Dat zo
4: de oportunidade para a vida eterna.
1: U ons de gelegenheid geeft voor
4: heel. Ajuda-nos, Senhor.
1: Help ons, Heer.
4: Alcança essa.
1: Om dit te kunnen behalen.
4: Senhor, ajuda-nos a compreender.
1: Heer, help ons begrijpen.
4: Vida da vraag.
1: Dat het leven kwetsbaar is.
4: Hou in ons leven.
1: Vandaag zijn we er.
4: Morgen zijn we
1: er niet meer.
4: Dank u, papa, pelo nosso.
1: Dank u wel dat u tot ons hebt gesproken.
4: Dank u wel voor dat u ons kunt doorzien. Bedankt
1: voor de gelegenheid dat we 2 weken lang kunnen luisteren volgens
4: je wil.
1: Blijf met ons.
4: Quieros.
1: Leid ons.
4: Bendicionar ons.
1: Zegen ons.
4: Dat was oração.
1: Is ons gebed.
4: In nom para de teu nome.
1: In de naam boven alle namen.
4: Nom de Jesus.
1: De naam van Jezus.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Vanavond biedt God u redding aan. Waar je bent, buig je hoofd.
4: Senhor, nós está klaar.
1: Heren, wij zijn gereed.
4: Papje woord, Senhor.
1: Spreek, Heren.
4: Papje conosco.
1: Spreek tot ons.
4: Inspira.
1: Inspireer.
4: Illumina.
1: Verlicht.
4: Pero salva nos, Senhor.
1: Maar red ons, Heren.
4: Nossa rezende em Cristo Jesus.
1: We bidden dit in Christus Jezus.
4: Ora com a Bijbel. Temos já benoite. Amita e Deus de todo tempo.
1: Het onderwerp van vandaag. Ik ben de God van alle tijden.
4: Irmã, ora com a Bijbel, Bisa. Of cita,
1: wanneer de Bijbel citeert,
4: Dios te pisa,
1: dat God gezegd heeft,
4: Amita,
1: ik ben,
4: Dios te usa,
1: dan is het omdat God de enige wezen is die deze titel mag gebruiken.
4: Amita.
1: Hij alleen kan zeggen, ik ben.
4: Dios absoluto.
1: Want hij is de absolute God.
4: Dios te único apreciado dan.
1: God is de enige, mijn geliefde,
4: por pisa, Amita.
1: Die kan zeggen, ik ben.
4: Dios no solamente da dona vida,
1: God geeft niet alleen maar leven.
4: Pero Dios te único ser que te vida de en su mes.
1: Maar God heeft leven in zichzelf.
4: Amigo, bo, aha, vida.
1: U en ik hebben leven ontvangen.
4: Pero Dios te vida de en su mes.
1: Maar God heeft het leven in zich.
4: Dat betekent het único que por visa, amita.
1: Daarom is hij de enige die kan zeggen, ik ben.
4: Por ejemplo, de Isaías 45:5 te visa.
1: Bijvoorbeeld in Isaías 45.
4: Oké, okay? Amita, Señor, y no ti ningún otro fuera de mí.
1: Ik ben de Heer en er is geen ander buiten mij.
4: Hermano, imaginaba con Dios pronuncia eso aquí.
1: Kan je voorstellen hoe God dit uitspreekt?
4: Dios me sabe con esta, Señor.
1: God zegt jou, ik ben de
4: Ando
1: Heer.
4: Fuera de je, no tiene otro.
1: En buiten hem is er geen ander.
4: Con otra palabra, Dios te dice, no es quien topa otro Dios.
1: Met andere woorden, God heeft geen andere God gezien.
4: No tiene competencia.
1: Er is geen competentie.
4: Pues soy el único Dios.
1: Want hij is de enige God.
4: Déjame eso en Isaías capítulo 46.
1: In hoofdstuk 46 van Jesaja.
4: Versículo 9. Vers 9. Dit is parte de especial, no tiene otro Dios.
1: Er staat, ik ben geen andere God.
4: Dios te dice, es el único.
1: God zegt dat hij de enige is.
4: Que men Dios que creó tu cos.
1: God die alles geschapen
4: tu rende,
1: heeft. Alle mensen.
4: Te dice, no sé si.
1: Die zegt dit tot ons.
4: Que Dios.
1: Dat God.
4: Está único.
1: Enige is. Er is geen andere God.
4: Anche non sta del mondo, non sta vive ora aqui.
1: Ook al weten we in de wereld waarin wij nu leven.
4: Tien sino tanto Dios que ende crea.
1: Zijn er zoveel goden die mensen gemaakt hebben.
4: Tien biabo tocco dentro sto bom bezig.
1: En soms vraag je jezelf af, zijn we goed bezig?
4: Die illustration.
1: Een illustratie.
4: Dat is ook ora que persona che da scrive Bijbel.
1: Zegt dat.
4: Escritor.
1: De schrijvers van de Bijbel.
4: Ora lang da scrive Bijbel.
5: Wanneer ze de Bijbel schrijven.
6: Kunnen jullie kunnen die schrijven nummer die Dios.
5: En ze moeten de naam van God schrijven.
6: Nang tapon en nam pen abo.
5: Ze leggen hun pen neer.
6: Kunnen die schrijven nummer die Dios.
5: Dus ze gaan de naam van God schrijven.
6: Nang tapon en nam pen abo.
5: Ze leggen hun pen neer.
6: Nang tapai banyan nang kurpa.
5: Ze gaan zich wassen.
6: Nang tapisti un panya special.
5: Ze kleden een speciale kleed.
6: Nanta bini e ora ei.
5: Ze komen dan terug.
6: Nanta hinkurdia.
5: Ze knielen neer.
6: Nanta confessanang pikanang.
5: Ze beleiden hun zonden.
6: Iku orasyon.
5: En met gebed.
6: Ku reverencia.
5: Met eerbied.
6: Nanta skibi e nomber di Dios.
5: Schrijven ze de naam van God.
6: Es mas tradition te bisku algun ta pata skibiele ke emanko nanta usa comuni corriente.
5: De traditie zegt ze gebruikt een hand die ze normaal gesproken niet gebruiken.
6: Ke mensen nanta in nanta skibiku reacts normalmente.
5: Dus als ze rechtshandig zijn.
6: Nanta trainen pas skibie nomber di Dios so ku links.
5: Trainen ze om met hun linkerhand de naam van God te schrijven.
6: Dat dan komprende de kimi explicabo ja, maar
5: ik
6: heb het nooit.
5: Ik probeer uit te leggen vanavond. Het is geen grap.
6: Dios tiene nuestro corazón batir.
5: God laat ons hart kloppen.
6: Si Dios stop en 50 tú no nuende.
5: Als God het stopt, hoeft hij geen rekenschap te geven.
6: Pues aquí dan dice la muri morto natural.
5: Weet je wat de dokter zegt? Natuurlijke dood.
6: Es un conocer nuestros pensamientos.
5: Degene die onze gedachten kent.
6: Es un conocer que día bota nace.
5: Degene die gekozen heeft wanneer je geboren werd.
6: Es un capisa ahorita klaar.
5: Degene die zegt het is nu afgelopen.
6: Hay un momento papai.
5: Het moment om te gaan is
6: un
5: gekomen.
6: Un remedio, ni doctor, ni operación para tener por
5: Er is geen ziekte, geen dokter, geen operatie om je in leven te houden.
6: Pues un cosa seguro.
5: Want één ding is zeker.
6: Tu lo que tiene fecha de comenzamiento.
5: Alles wat een begindatum heeft.
6: Tiene fecha de vencimiento.
5: Heeft ook een einddatum.
6: E mi sa sicuro che il fecha di vencimento llega e se lo
5: botta che. Ik weet dat je nog niet is gekomen, anders was je hier niet.
6: Pero bon sa tampoco quanto tempo sopra.
5: Maar je weet ook niet hoeveel tijd er over is.
6: Un costo sa.
5: Eén ding weten wij.
6: Ahorita dia di salvación.
5: Nu is de dag van redding.
6: Ahorita è tempo.
5: Nu is de tijd.
6: Querido Roman.
5: Geliefde broers
6: en zusters. Dios quiere realizar.
5: God wil dat wij realiseren.
6: O Dios te único.
5: Dat God de enige is.
6: Utinos vivo.
5: Die ons levend houdt.
6: Neem eens in het papiermens.
5: Laat me in het papiermens zeggen, want
6: Romanen. Dios está el único que tiene nos vivo.
5: God is de enige die ons levend houdt.
6: Quizás vos no te gusta Dios.
5: Misschien hou je niet van God.
6: Quizás vos no quieres atender con Dios.
5: Misschien wil je niets te maken hebben met God.
6: Bon ley con él.
5: Je hebt geen wet
6: Pero
5: met hem.
6: Viva,
5: maar om te leven.
6: Me stay Dios.
5: Heb je God nodig.
6: Amen.
5: Amen.
6: Rosea te bien fe Dios so.
5: De levensadem komt van God alleen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Querido hermana,
5: geliefde broers en zusters,
6: nos vamos a realizar.
5: Wij moeten ons realiseren.
6: Que mundo, por ejemplo, de Romano,
5: dat in de wereld van bijvoorbeeld de Romeinen,
6: tien 20 dios.
5: Zijn er 20 goden.
6: De mundo griego, menko.
5: In de Grieken, bij de Grieken 20. Hetzelfde, 20.
6: O que diferencia?
5: Wat is het verschil?
6: E 20 na 40 na tot 1 na.
5: De 20 of de 40 mensen hebben ze gemaakt. De mens heeft het gemaakt en noemt het een God. Weet je wat droevig is? Deze God kan zichzelf niet eens helpen. Wanneer hij de kast heeft, moet je het zelf gaan halen. Als zijn hand gebroken is, moet je het zelf weer opplakken. Hij kan je niet helpen. Mensen gaan naar de winkel en kopen een andere. Want die andere was waarschijnlijk niet goed. Geen enkele is goed. Want degene die goed is, woont in de hemel. Amen. Hij is de enige. Die echt God is. En wij moeten dit begrijpen. God is de omnipotente God. Een God die niet verandert. Hij kan ook niet veranderen. God kan niet liegen.
6: Dios no por ninga sumet.
5: God kan zichzelf niet verloochenen.
6: Dios no por guardo engaña.
5: God kan niet voorgelogen
6: bueno
5: worden.
6: Por gaña Dios.
5: Je kan God niet voorliegen.
6: Bueno por.
5: Je kan het niet.
6: Pues por como pensa,
5: want voordat
6: Dios
5: je dat
6: bedenkt, pensa.
5: Weet God wat je zou denken.
6: Pense,
5: wanneer je het bedacht hebt,
6: Dios
5: weet God wat je gaat doen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Que mi hermana está, es Dios si te son que te llamando no sabe la vida eterna.
5: Dit is de God die ons vandaag roept tot het eeuwige leven.
6: Mi hermana, Dios op alle su palabra dan back.
5: God neemt zijn woorden nooit terug.
6: Lo que Dios saca, bo bin back, Romana.
5: Wat hij uitgeeft, neemt hij nooit
6: si
5: terug.
6: Si bin back, mesta, pues suele ver si algo, palabra cumplico algo. Se bimbek, se palabra bimbek,
5: als het woord terugkomt,
6: pasó el cumplico algo.
5: Is het om het, dat het in de vervulling is gegaan.
6: Dios conoce el fin por el comenzamiento.
5: God kent het einde vanaf het begin.
6: Hermano, Dios es único.
5: God is de enige.
6: Puta santo,
5: die heilig is.
6: Justo,
5: rechtvaardig.
6: Y bon.
5: En goed.
6: En dit
5: herhaal ik, want dat hebben ze
6: Romano,
5: niet gehoord.
6: Dios único, que está santo,
5: God is de enige die heilig
6: justo,
5: is, rechtvaardig
6: bon.
5: En goed.
6: Neem je Romaan, zeg wat ik
5: de hand zien als je dat
6: Dios
5: gelooft.
6: Gloria, Roman.
5: Geprezen zij de Heer.
6: Ayera,
5: hij was er gisteren.
6: Awe,
5: hij is er vandaag.
6: Y lo te
5: en hij zal er morgen ook
6: Romano,
5: zijn.
6: Romaan, ayera.
5: Wij waren er gisteren.
6: No está awe.
5: We zijn er vandaag.
6: En
5: morgen is een ander verhaal.
6: Porta.
5: Misschien.
6: Quien está seguro, seguro, seguro, seguro, seguro, seguro que te
5: hay mañana. Wie is zeker, er zeker van dat je er morgen bent?
6: Samira?
5: Zie je wel?
6: Dios sí te hay mañana.
5: God is er morgen wel.
6: 100%.
5: 100%.
6: Zit de diferencia, Roma.
5: Dat is het verschil.
6: Vamos a ir a Génesis.
5: Laten we gaan naar Genesis.
6: Génesis capítulo 1.
5: Génesis hoofdstuk 1.
6: Nos va a tratar el capítulo aquí.
5: We gaan het in,
6: we gaan, promesi, man.
5: We gaan de komende week over dit hoofdstuk. We gaan hier omheen draaien, we gaan niet ver weg.
6: Pero tiene una pregunta.
5: Maar er is een vraag.
6: Que te guardo repetir.
5: Wat herhaald wordt. En vele mensen die het herhalen denken niet na.
6: Een traditie.
5: Het is een traditie geworden. Voor sommige mensen is het een trauma. Sommige mensen stellen die vraag omdat ze er trots op zijn. Luister wat de vraag is.
6: Si Dios
5: als God
6: está responsable.
5: Verantwoordelijk
6: is,
5: zoals er wordt gezegd en gepredikt.
6: Die komt niet als een tanto desaster.
5: Waarom is er zoveel misère?
6: Als een tanto problemen.
5: Zoveel problemen.
6: Temblornen.
5: Aardbevingen.
6: Tanto personen desamparadas in ons mundo.
5: Zoveel mensen die verdwaald zijn in onze wereld.
6: Si Dios es una bon manera als, pastor te predicar.
5: Als God zo goed is zoals de dominee.
6: Die komt niet als een tanto dolor.
5: Waarom is er zoveel pijn?
6: Algumenta se coge orgullosamente.
5: Mensen zeggen dit
6: contestami no.
5: Geef me antwoord.
6: Si Dios es una bon.
5: Als God zo goed is,
6: manera bossata visa,
5: zoals jullie dat zeggen,
6: die kon,
5: waarom?
6: En not acaba con tu pobreza,
5: doet hij niet af van alle armoede,
6: miseria,
5: alle misère,
6: in ons mundo
5: die er in onze wereld zijn vandaag.
6: Mira, die persona está de lente, besa, que
5: er zijn
6: aquí.
5: Mensen die leunen op deze vraag.
6: Y le cambio eso, bossa, cuánto ateo, no que quiere en Dios, anance. Voor de
5: pregunta, maar laat me je zeggen, weet je hoeveel atheïsten zijn geboren uit deze vraagstelling?
6: Ja, kunt u me staan voor mij?
5: Sommigen zeggen je het niet zeggen.
6: Waarom laat? Contesta mijn pregunta aquí.
5: Wacht even, geef antwoord.
6: Antwoord. De pregunta aquí.
5: En dan breng, komen ze met deze vraag. Sommige mensen voelen zich goed, maar als je God kent, is het anders.
6: Trata de dormir, van de casa.
5: Vader slaapt naast zijn vrouw. Zijn kinderen zijn uitgegaan. En rond 2:00 in de ochtend. Rinkelt de
6: telefoon.
5: Wanneer hij opstaat en hij neemt zijn telefoon. Zegt de stem aan de andere kant tegen hem.
6: Meneer Bonucci, disculpa.
5: Meneer, goedenavond, verontschuldig mij.
6: Meneer de tata di tali tal.
5: Is meneer de vader van die en die?
6: Si, mi de tata di tali tal.
5: Ja, ik ben de vader van die en die.
6: Meneer, por mi hospital más lié posible.
5: Meneer, kunt u zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen?
6: Kiko pasa mi you?
5: Wat is met mijn kind gebeurd?
6: Meneer, por mi hospital, por
5: meneer
6: favor.
5: Kunt u naar het ziekenhuis komen alsjeblieft?
6: Roman, bombeza, con el coche tabay, e hora dos horas madrugada.
5: Je weet wanneer hoe deze dingen gaan vroeg in de ochtend.
6: Voy a salicas.
5: Je kind gaat weg van
6: hospital
5: huis.
6: Hospital te llama.
5: En het ziekenhuis belt jou.
6: Estaba you?
5: En zegt je als dit je kind is,
6: lié posible.
5: Kom zo snel mogelijk.
6: Imaginami, Roman.
5: Stel je voor.
6: Que boña, bota, visti.
5: Wat je krijgt, dat kleedje, daar kleed
6: je mee. Als die auto 200
5: km kan rijden, ga je 300. Want je wil daar
6: aankomen.
5: Je wil daar zijn.
6: Hij zegt
5: tegen zijn vrouw, ga.
6: De vrouw, slaap piano,
5: niet eens de kans om zich om te
6: kleden. De
5: rollers hangen daar ergens en zoals ze is
6: gaan ze.
5: Ze rijden alle korte wegen zodat ze kunnen aankomen. Aangekomen in het ziekenhuis.
6: Gemeld,
5: ik ben de vader van die. De dochter wacht op u, meneer. Ze worden gebracht naar het kantoor van de dochter. Ze komen daar en ze zitten. Niemand daar.
6: Waarom
5: roepen ze ons? En ze zijn je wordt angstig, want je wil weten. Uiteindelijk komt de dochter.
6: Tranquillamente.
5: Heel rustig.
6: De vader
5: die schudt met zijn benen van.
6: Nervio. Ik kan tende, ik ook in ketende.
5: Wil niet eens horen wat ze moet horen.
6: De dokter die zit.
5: De dochter die zit.
6: Het abre file tranquillamente.
5: Hij opent rustig zijn file.
6: Da meneer tata di tali persona.
5: Meneer, bent u de vader?
6: Si dokter, che passé?
5: Ja dokter, wat is gebeurd?
6: Tranquillo meneer.
5: Rustig meneer.
6: Un pregunta.
5: Eén vraag.
6: Meneer, so you sabe beber alcohol?
5: Drinkt meneer gewoon alcohol? Wat?
6: No, dokter.
5: Nee, dokter.
6: Mijn jongste baby.
5: Mijn kind drinkt niet.
6: Dus wat is
5: 18 jaar is hij oud.
6: Meneer, is zeker?
5: Meneer, weet u dat zeker?
6: Dokter, meneer, zeg je dokter, kemen?
5: Dokter, ik weet niet wat u bedoelt.
6: Per mij, no baby, no sa baby.
5: Mijn kind drinkt niet, wij drinken niet.
6: Senora?
5: Mevrouw?
6: Porta, senora, tiene información con senora su baby?
5: Hebt u misschien informatie of uw kind drinkt?
6: No.
5: Nee.
6: Bon, agua sí, okay. Costa en limonada,
5: misa.
6: Pero alcohol, no, no, no, estoy hablando de alcohol.
5: Nee,
6: puro.
5: We hebben het over puur alcohol.
6: ¿Di con, doctor?
5: Waarom, dokter?
6: Pues hombre, señora.
5: Want, mevrouw?
6: Señora, si yo te voy a estar.
5: Uw zoon?
6: Completamente bouw de alcohol.
5: Was onder invloed van alcohol.
6: Een overdosis op je grande de alcohol. En een overdosis?
5: Een overdosis van aan alcohol.
6: Nanta wat quatre personas de auto?
5: Zo waren vier mensen
6: dos,
5: in de auto. Twee dames en twee jongens. En alle zijn overleden.
6: Nos disculpa.
5: Onze verontschuldiging.
6: Nos
5: we hebben alles gedaan.
6: Per motivo de alcohol.
5: Maar door de alcohol.
6: Nos un poco alcanzado tres sebe.
5: Konden we hun niet reanimeren.
6: Demasiado alcohol.
5: Heel veel alcohol.
6: Impossible. No.
5: Mogelijk. Nee, nee.
6: Zit de realiteit, meneer.
5: Maar dat is de realiteit.
6: Yo estaba quejando de mi alcohol, mi tomate. Yo estaba quejando de mi alcohol, mi tomate.
5: Als ik weet wie hem alcohol heeft gegeven, maak ik hem dood.
6: Meneer Turin de Muri.
5: Meneer, allemaal zijn dood.
6: Jezus, ik kom tot
5: daar. Hoe is het
6: mogelijk?
5: Deze man heeft wanhopig gehuild.
6: Tot mijn familie.
5: Dokter, kan ik hem zien?
6: Bang, oké, okay, bang.
5: Okay.
6: And by the way.
5: Oh, trouwens.
6: Él escribe un carta.
5: Hij heeft een brief geschreven.
6: Promé, con alguna palabra, net promé que fallece.
5: Met enkele woorden, net voordat hij stierf. Ze omhelzen elkaar en ze gaan. De dokter zegt, hier is de brief. Hij kijkt naar zijn kind. Helemaal miskorf. Een vreselijke ongeluk.
6: Opent
5: de brief en kijkt naar zijn kind. Tranen in de ogen, kan niet zo goed zien. En in de brief staat geschreven.
6: Tata.
5: Vader.
6: Norabie komi.
5: Word niet boos op mij.
6: Nos via un botte di whisky di tata.
5: We hebben een fles whisky van vader geleend.
6: Toen
5: die in de kast was.
6: Porque pensaba que Dios está malo?
5: Wil je me zeggen dat God slecht is?
6: Porque pensaba que Dios está permitiendo?
5: Wil je me zeggen dat God dit heeft toegestaan?
6: No, Roman. Dios es Dios de bondad, amen.
5: God is een God van goedheid.
6: Y Dios que toma la diferencia.
5: Een God die het verschil maakt.
6: El propio tata.
5: De eigen vader.
6: El admite que te mate persone.
5: Hij belooft dat hij die persoon zal doden.
6: Pues en por favor.
5: Want hij had niet verwacht. Dat de beste voorbeeld die hij zijn kind gaf. Was alcohol drinken.
6: El así que voorbeeld. El así que voorbeeld.
5: Hij heeft je voorbeeld gevolgd.
6: El así manera.
5: Hij heeft gedaan
6: was
5: zoals je hem altijd hebt geleerd.
6: Pero lamentablemente le vai.
5: Maar jammer genoeg is hij gegaan.
6: Want Dios está dando nuestro mejor ejemplo.
5: God geeft ons de beste voorbeeld.
6: Pero bueno, Dios no es uno que tiene la miseria del mundo.
5: God is niet degene die de wereld vult met
6: pero
5: ellende.
6: Pero hoe miseria in de mundo hawe.
5: Alle ellende die in de wereld is vandaag.
6: Dan los meestal tercero.
5: Wij zelf zorgen daarvoor.
6: Genesis, wanneer me avisavo.
5: Genesis, zoals ik u dat zeg.
6: Nós também lemos o versículo 1 de 5, mas também o selo, porque você permite me ler, mas você não pode mirar, você volta-me.
5: Você volta-me uit je Bijbel.
6: Versículo 1 diz: Na princípio, Deus cria céu e terra.
5: E no beginning schiep God de hemel e de aarde.
6: Que meu irmão, Deus te sunco a cria.
5: Dus God is degene die heeft geschapen.
6: Dios prácticamente no tiene identificación.
5: God hoeft zichzelf praktisch niet te identificeren. Hij doet het gewoon.
6: Y él avisa nos.
5: Hij heeft ons gezegd.
6: Dios ha creado cielo y tierra.
5: God heeft de hemel en de aarde geschapen.
6: Entonces, versículo 2.
5: En vers 2.
6: Y tierra tabatata sin forma

0: tipo como por así.
1: De enige die dat kan doen.
0: Pero el ser humano está net contra él.
1: De mens es el tegenovergestelde.
0: El ser humano está con cosas que está bon.
1: De mens neemt iets dat goed
0: está,
1: is.
0: Está deformé.
1: En die misvormt.
0: Está desfiguré.
1: Die maakt het.
0: Está así hace oscur.
1: Het misvormt het en maakt het heel zwart.
0: Y te envía hasta mate.
1: En maakt het zelfs dood.
0: Dios es net contra él, hermano.
1: God is het tegenover.
0: Dios está tomando lo que no te sirve, man.
1: God neemt hetgeen dat niet voor nergens goed
0: is. Y es hace algo admirable.
1: En hij maakt het tot iets wonderbaarlijks. Amen.
0: Zit het Dios, man.
1: Dat is God.
0: Si no es para quieto.
1: Als we even stilstaan.
0: De Bijbel zegt, "Nosco espíritu de Dios estaba mover iba abismo."
1: De Bijbel zegt en de geest van God zweefde over de wateren.
0: Ja, hoor. Romanen 2 versículo dat ik zo.
1: Deze twee teksten alleen.
0: No está baixa bol.
1: We halen ze neer.
0: E alegación satánico.
1: De satanische leugens.
0: Que Dios vino de evolución, Romana.
1: Dat God door evolutie is ontstaan.
0: Of de Big Bang.
1: Of door de Big Bang.
0: Of de Bang Big, misa contal.
1: Of Bang Big, ik weet niet welke volgorde.
0: Roman, Dios ha creado. Amen.
1: God heeft geschapen.
0: Pues amen. Algún día. Algún día.
1: Soms.
0: Dat parece que Dios nos convence.
1: Lijkt het alsof God ons ervan moet overtuigen.
0: Que hij creó.
1: Dat hij geschapen heeft.
0: Romana.
1: Maar broeders, het is goed dat wij realiseren dat de Big Bang is een explosie.
0: En toen die explosie in het lugar,
1: en ze zeiden toen de explosie plaatsvond,
0: mundo,
1: ontstond er een wereld
0: manier zaken,
1: zoals deze.
0: Conubia,
1: met wolken
0: agua,
1: en water
0: beach,
1: en de beach.
0: Van serieus hier,
1: laten we serieus zijn.
0: Kutasine,
1: als het zo is,
0: maar weer een sloperij den banda naar je banda.
1: Nog een keer.
0: Heb ik een sloperij
1: gezien hier achter?
0: Ik neem dynamiet.
1: Ik neem dynamiet.
0: En toen ik deze auto dan plama voor
1: en wanneer ik kom bij die auto's die uit
0: de
1: kaal
0: zende dynamiet.
1: Dan laat doe ik met dynamiet aan.
0: Ik
1: gooi het in de kerkhof van de auto's.
0: Mijn meester staat een Rolls Royce.
1: En er komt een Rolls Royce eruit.
0: Daarom heb
1: ik
0: zo.
1: Ik zeg dat je het moet.
0: Si un explosión por un mundo manesa aquí.
1: Als een explosie zo'n wereld als deze
0: serio,
1: kan vormen. Laten we serieus zijn.
0: Pero porque es de aquí, de coina, de ninga, lo que Bijbel te avisa.
1: Mensen geloven dit en weigeren wat er in de Bijbel staat.
0: El diablo está simplemente alegando con la que está ganando.
1: De duivel geeft deze dingen voor om mensen te vernietigen.
0: Vamos a comprender, man.
1: Je moet begrijpen.
0: Dios es un que crea.
1: God is degene die geschapen
0: no por crea.
1: De duivel kan niet scheppen.
0: Es única manera para engañar gente.
1: De enige manier om mensen voor te liegen.
0: Te falsificar.
1: Is om te falsificeren.
0: ¿Usted conmigo?
1: Kunt u mij volgen? Iemand geeft je 200 euro valse euro's.
0: Sí. 2000 euro falso.
1: Oh, 2000 valse euro's.
0: Papel, papel.
1: Om te pinnen. Papel, papel, papier.
0: Niemand
1: kan het zien.
0: Oh, was dat ik in
1: weet je waarom het niet is?
0: Was zo'n 2000 euro originaal.
1: Er is
0: si
1: geen
0: dat niet, dan falsifique. Oh, sorry.
1: Er bestaat geen 2000 papier geld.
0: Aha. Si dat in
1: het? Als het er was,
0: na la falsifique.
1: Dan hadden ze het gefalsificeerd.
0: Pero como que no ting,
1: maar omdat het er niet is,
0: een bon falsificador dan,
1: hoe goed je ook kan vervalsen,
0: dan no pasie.
1: Ze kunnen het niet maken.
0: Pues dat deel het aan mes.
1: Want ze verraden zichzelf.
0: Falsificación,
1: vervalsing,
0: dat simplemente
1: is
0: imitar.
1: Imiteren.
0: Lo que está original,
1: wat origineel
0: of
1: is.
0: Lo que está correcto, Roman.
1: Of wat van oorsprong is.
0: Want Dios es un que cree costan original.
1: God is degene die van oorsprong heeft geschapen.
0: Dios es un que cree costan correcto.
1: God heeft het juiste geschapen.
0: Es costan bon.
1: Het goede.
0: Diablo no por crea.
1: De duivel kan niet scheppen.
0: When die,
1: iemand zei.
0: Diablo be creende.
1: De duivel ging mensen scheppen.
0: En hij creë un macaco.
1: En hij heeft een aap geschapen.
0: Ahora, ¿qué me pasa?
1: Laat me je vertellen.
0: Onchi diabel.
1: Oh.
0: Antje Diabel, zie. Dat is een naam, Antje. Dat is een oom duivel.
1: Oké, oom duivel.
0: No po creen, niet makako.
1: Kan niet eens een aap
0: scheppen,
1: om dan laat staan een mens.
0: Sí, no? Sorry. Oké. Okay. Que me, Roman, nos moet se realizar.
1: Broeders en zusters, wij moeten ons realiseren.
0: We hebben dagen voor Satanas ding.
1: Dat de uitdaging die de Satan heeft, of de voorsprong dat de Satan heeft.
0: Kweta falsifica.
1: Dat hij vervalst.
0: En lo que quiere falsificar.
1: Hetgeen dat hij wil vervalsen.
0: Así na casi mesun cos.
1: Hij doet het bijna hetzelfde.
0: Como no puede diferenciar cuatro cuatro.
1: Dat je het onderscheid moeilijk kan maken.
0: Y único manera para lograr ese.
1: Het enige waar dat je kan behalen
0: toro
1: is.
0: Vos

0: estudia lo que está original,
1: hermano. Wanneer je het originele bestudeert.
0: Si no jamás nunca.
1: Dus nooit en te nimmer.
0: Bueno, por ahí diferencia.
1: Zal je nooit het verschil ontdekken.
0: De lo que nosotros presentamos dos semanas aquí.
1: Wat we deze twee weken gaan presenteren. Is het origineel. Zoals zuster Janine zei. Jij moet de keuze maken of je het gelooft of niet. Dat is wat God doet.
0: Dios está facilitando esa información.
1: God geeft ons de informatie. En hij laat het aan ons over of wij het geloven
0: of niet.
1: Maar het is goed dat wij ons realiseren. Dat de duivel dezelfde formule gebruikt. Alleen maar vervals. Als u het opmerkt. Dat de evolutie. Iets is dat je moet geloven. En tot nu toe kunnen ze het niet bewijzen. Ik kan je heel veel bewijzen over de schepping. Je hoeft niet ver te gaan. Neem je spiegel en kijk naar jezelf. Je bent niet per toeval. Je bent zoals God wilde dat je het zou zijn. Soms ben je niet blij met jezelf. En dat kan ik begrijpen. Soms wil je
0: een
1: spitse neus als Michael Jackson. Je wil een Chinese ogen.
0: Je wil een
1: flat.
0: Pero, Roman, lamentablemente,
1: maar jammer genoeg,
0: nos con lo oscuro,
1: hebben we allemaal een donkere huiskleur. Het
0: tipo de niche que maneja garage auto. Pero para
1: allá hairo, para allá hairo. Neus als een autogarage.
0: Hoop je hairo, Roman.
1: Heel veel lucht kunnen we inademen.
0: Es un spet, para cuando frío fue. ¿Vos dispara? Es un spet.
1: De spitse neus blaast alleen maar lucht eruit.
0: ¿Qué vos dices, tipo malo, Roman?
1: Voel je niet slecht?
0: Dios exactamente que la creó y dónde la creyeron, man.
1: God weet wat hij geschapen heeft en waar.
0: ¿Y cuál es el propósito?
1: En wat het doel daarvan.
0: Laten we ons brengen contra nos mismos, man.
1: Laten we niet vechten tegen onszelf.
0: Vamos a ver a Michael Jackson best ya 20 más.
1: Michael Jackson is er vandaag niet meer.
0: Versículo 13 te pisa.
1: Vers 3 zegt.
0: Barbo Nandi, Dios, si Dios está bon, ni cuenta que le tanto cos malo.
1: Als God goed is, waarom creëert hij zoveel slechte dingen?
0: Bijbel dice nos dice Dios visa la que tiene luz.
1: De Bijbel zegt en God zei dat er licht moet zijn.
0: Hermanan y luz sabin.
1: En er was licht.
0: Dios tiene un misie.
1: God hoeft er niets
0: Dios
1: aan te raken.
0: Una ordu,
1: God geeft de opdracht.
0: Y luz aparecer,
1: en het licht verschijnt.
0: Wat que poder.
1: Kijk naar die kracht.
0: Zij luz.
1: Er zij licht.
0: Roma, luz sabin.
1: En er kwam licht.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nos un sati onda.
1: We weten niet waar vandaan.
0: Pero nos un poninga que te.
1: Maar we kunnen niet ontkennen dat
0: het
1: er is. Het is er. Er zijn mensen die zeggen, waar komt het vandaan?
0: Het is
1: belangrijk
0: om te weten
1: waar het licht vandaan komt. Het maakt niet uit om waar het licht vandaan komt.
0: Je moet weten
1: dat God het heeft gebracht.
0: Aha.
1: Bij broers en zusters.
0: Thomas Edison.
1: Thomas Edison.
0: De man die
1: dit licht heeft veroorzaakt. Deze man heeft geprobeerd.
0: 1999.
1: Ik heb hem van tevoren gezegd. Okay. Geen getallen.
0: Oké. Okay. 1999.
1: Ja, zeg het
0: okay. Via e la purba romana.
1: Zoveel keren heeft hij het geprobeerd.
0: Na die 2000 via, 2000.
1: Zoveelste keer.
0: Roma, e ora e ela logra pone e bombio sende corra.
1: En toen heeft hij, is het hem gelukt dat het, hoe zeg je, de gloeilamp ging branden.
0: Aha. Su ayudante.
1: Zijn assistent.
0: Ora que está tem 500 biata bike urbando.
1: Toen hij 500 keer ging.
0: Ik ben een brother, ik heb een fusje, ik heb een lagabo.
1: Dit gaat niet werken, ik ga je achterlaten. Maar hij ging door.
0: Finalmente la logré.
1: Uiteindelijk behaalde hij
0: perseverancia.
1: Volhouden.
0: Determinación.
1: Vastbeslotenheid.
0: Insistí.
1: Blijven vasthouden.
0: Maar ik weet Dios que va a comprender,
1: dat is wat God wil dat je begrijpt. Misschien ben je niet van plan om morgen
0: pero
1: te
0: si
1: komen.
0: Dios,
1: maar als je God wil begrijpen.
0: Y si alcanzar salvación,
1: en
0: Roman,
1: als je redding wil behalen.
0: Determina para botar aquí de mañana noche.
1: Wees pas besloten om morgen hier te zijn.
0: Dios tiene que
1: want God heeft iets op jou te vertellen.
0: Finalmente, ahora que un reportero dan a llega,
1: uiteindelijk wanneer de reporters komen.
0: Televisión abin,
1: de televisie kwam er.
0: Na abin, papun trele,
1: ze vroegen hem.
0: Pero va a fallar 1999.
1: Maar je hebt zoveel keren gefaald.
0: Hij zei no.
1: Hij zei nee.
0: Absolutamente no.
1: Echt niet.
0: Dan die zei.
1: Ze zeiden ja.
0: Hij zei no.
1: Hij zei nee.
0: Misa 1999 manier dat je nooit zei.
1: Ik weet zoveel keren hoe ik het niet moest doen.
0: Que me hermano, ahora como pinco, no me sabe si va por 2 Dios.
1: Dus wanneer je twee, drie keren met God hebt geprobeerd.
0: Moet je zeggen,
1: nee, wacht even.
0: Nu weet ik de hoeveelheid dat niet
1: functioneert.
0: Totalmente diferente.
1: En nu weet ik het verschil.
0: En daar moeten we komen, man.
1: En daar moeten we komen.
0: Dios avisa, sea luz.
1: God heeft gezegd, er zijn licht.
0: Hermano, para poder su palabra, luz a tengo bien.
1: Door de kracht van zijn woord moest het licht komen.
0: Hermano, mi hora acaba llega.
1: Mijn tijd om te eindigen is aangebroken. En nu zijn we net opgewarmd. Kunt u me nog 10 minuten geven?
0: Nee, mijn man, toen is dat goed, bij 10 minuten was.
1: Gaan het zien van de mensen die 10 minuten geven.
0: Dios bendiciona, hermano.
1: God zegen u.
0: Que me han dicho, hermano?
1: Dus, met andere woorden.
0: Escuridad.
1: Duisternis.
0: Dat representeert.
1: Of
0: die relation.
1: Of is staat in relatie.
0: Maldad y morto.
1: Het kwaad en de dood.
0: Hermano, Dios está en cubista. Sea luz.
1: God moet zeggen, er zijn licht.
0: Want Dios es un Dios de luz, amen.
1: God is een God van licht, amen.
0: Y ahora Dios acerca, camina, está escuro, mira claro, mano.
1: Wanneer God dichterbij komt, wanneer duisternis is, wordt het licht.
0: Y Dios también dice, para ti promedia, promedia tarde y anoche de promedia.
1: En God zegt, het was de eerste dag. Avond geweest, morgen geweest, de eerste dag.
0: Que hermano, que Dios pone,
1: dus wat God geplaatst
0: is, één dag, un día, hermano,
1: een dag,
0: ta cambia,
1: verandert,
0: die tarde,
1: van middag, naar de ochtend.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Pues un día tiene 12 horas cur,
1: een dag heeft 12 uur duisternis,
0: y 12 horas klaar.
1: En 12 uur
0: pues licht. Ahora Dios llega, ta bata scur.
1: Toen God kwam, was het duister.
0: Y Dios crea luz.
1: God creëerde het licht.
0: Oscuridad siempre queda en primer lugar.
1: Duisternis is op de eerste plaats.
0: Aquí,
1: dus nu.
0: Ya no se tiene primer hora, ya luna.
1: Zijn we in de eerste uren van maandag.
0: Wat denk je?
1: Kunt u mij volgen?
0: Pero qué diablo di?
1: Maar wat zegt de duivel?
0: No. Se camino.
1: Nee, bij mij niet.
0: A mitad de cambia, Jesús sorge noche.
1: Ik zeg dat de dag 12 uur en daarna verandert.
0: Kiko ta camino en usa.
1: Wat verandert weet niemand.
0: Het was donker en het
1: is donker.
0: Pero nada da cambia.
1: Maar niets verandert.
0: Según tu horloge, bon saca la cambia tampoco.
1: Als je geen horloge hebt, weet je niet dat
0: cambia,
1: het verandert.
0: Así, rup, no, hermano, dieta cambia normal.
1: De dag verandert niet één keer, maar verandert normaal.
0: Uno, dos, ya die cambio, hermano, no está sin arumar.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: Pero no se acepta y no está que recoy.
1: Maar we accepteren het en geloven het.
0: Pero es original.
1: Maar het origineel.
0: Dios y ahora solo baja.
1: God zegt wanneer de zon
0: ondergaat.
1: Geven de dieren het signaal, ze gaan naar huis.
0: Día acaba.
1: De dag is voorbij.
0: Nanta sosega.
1: Ze gaan uitrusten.
0: Gara energía.
1: Energie.
0: Fortaleza.
1: Kracht, om de volgende deel van de dag
0: te
1: gebruiken. Maar wanneer de zon morgen opkomt,
0: dan
1: is de volgende deel van de dag begonnen. Mensen hebben het veranderd. Mensen willen nog boos worden op je ook. Want ze zeggen je,
0: 12
1: uur in de nacht word ik jarig.
0: Ook als hij 6
1: uur geleden al geboren
0: is.
1: En de zon is ondergaan, zeggen ze, zing niet voor mij. En omhelst me ook niet. Want ik ben nog niet jarig. Het is nog geen 12 uur. Wanneer het 12 uur is, mag je me omhelzen.
0: Je bent 6 uur geboren.
1: Je bent 6 uren later van je verjaardag.
0: Ik hoor je bijna diep, man.
1: Het is zo diep
0: geworden.
1: Dat zelfs bij de geboorte het een probleem is.
0: Weet je hoe de wereld
1: geworden is? Dit is het origineel wat je presenteert. Het is makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren. Het is niet makkelijk te accepteren, maar het is de werkelijkheid. Want wanneer God geschapen heeft, waren er geen mensen. God heeft de mens als laatst gemaakt. Maar het patroon,
0: die skoor, ik klaar van daar die maïnta,
1: duister naar nacht en van dag naar nacht, gebeurde over al deze dagen. En een detail dat God steeds blijft herhalen. En God zag dat dit goed was.
0: Zeven
1: keer heeft God dit gebruikt. Hij zegt, en dit was goed. Om te begrijpen, voordat hij God de zon maakte,
0: was de presentie van God.
1: Het licht was een deel van God.
0: Dios creó solo de cuatro días.
1: God heeft de zon geschapen op de
0: pero
1: vierde dag.
0: Hecho que estaba presente,
1: dus zijn lichtstraal was aanwezig.
0: Dios luz, hermano,
1: doordat God licht is.
0: Oscuridad tengo
1: wanneer hij komt moet duisternis weggaan.
0: Es más,
1: nog een keer.
0: Oscuridad, hermano,
1: met duisternis.
0: La luz, pues, aquí.
1: kan alleen maar licht verdrijven.
0: Als ik
1: het licht uitdoe, komt er duisternis. Wanneer ik het licht aandoe, moet duisternis weg.
0: Pague luz do puro, mas puxa a escuridão
1: ali. Você pode ligar no trabalho. E probeer om de duisternis uit te duwen.
0: Para você quebrar, tem que acender luz.
1: Om de duisternis weg te duwen, moet je het licht aandoen.
0: Que meu irmão, ora Deus a chega, ela cria espaço para começar a trabalhar.
1: Toen God kwam, creëerde hij de ruimte om te
0: beginnen met zijn werk. Het
1: eerste wat hij schiep was licht.
0: Deus segue sua trajetória. De quatro dias, Deus diz, eu me te pone solo.
1: God gaat door met zijn traject.
0: En de vierde luna.
1: Ik zet een zon en een maan.
0: Iemand kan doen dat in een propósito.
1: Elk een had zijn doel.
0: Solo te brilla de día, Romana.
1: De zon straalt op over de dag.
0: Antos luna te brilla a noche.
1: En de maan in de nacht.
0: Luna, Romana, no brinca con solo a competir con solo de día.
1: De maan kan niet strijden tegen de zon in de overdag.
0: Bobo mire.
1: Je kan het zien.
0: Pero tengo que recordar con su claridad bien de solo.
1: Maar hij moet blijven herinneren, zijn licht komt van de zon.
0: Botegumi.
1: Kunt u mij volgen?
0: Hoor, Romana, nou wat doe.
1: Ze zijn geschapen
0: para
1: om te heersen.
0: E dia,
1: de dag
0: e a noche.
1: En de nacht.
0: Que diabo di?
1: Wat zegt de duivel?
0: Producto de adoration.
1: Ik maak ze een product van aanbidding.
0: De
1: duivel heeft gemaakt dat mensen
0: de zon aanbidden. Di solo,
1: ze aanbidden niet de schepper van de zon,
0: e solo mes.
1: Maar ze aanbidden de zon zelf.
0: Zie
1: hoe ver mensen zijn gegaan.
0: Om
1: te kunnen begrijpen
0: hoe Dios está haciendo lo máximo.
1: Dat God het uiterste doet.
0: Para ayudarnos a comprender
1: om ons te helpen begrijpen
0: hoe esta é único Dios de todo tempo.
1: Dat Hij de enige God is van alle tijden. Weet je wat God
0: pijn zal doen?
1: Wanneer Hij ziet dat mensen neerknielen en eer geven.
0: Veneración. Veneración, homenaje, sí.
1: Eer geven
0: na algo que la crea.
1: Aan iets dat hij geschapen heeft.
0: Y no na e.
1: En niet aan hem.
0: Dios siente,
1: kan je voorstellen hoe God zich voelt?
0: Pero Dios no abre espacio, pues, ainda puede quizás de ignorancia.
1: Maar God geeft je de ruimte, want misschien is het onverschilligheid.
0: Pero ahora vos está diferente,
1: maar wanneer je het weet, is het anders.
0: De Bijbel zegt, mijn tijd maakt op.
1: Want
0: Dios ordena.
1: God heeft opdracht gegeven. Alles wat wij moesten weten. God heeft eerst de ruimte gecreëerd. En dan heeft hij het gevuld met vogels.
0: Dios creó la man para mí.
1: God heeft de zee geschapen.
0: Después él llenó con pescado,
1: en dan gevuld met vissen.
0: Después Dios creó el mundo.
1: God heeft de wereld geschapen.
0: Él llenó con vegetación,
1: en hij heeft het met vegetatie gevuld.
0: Dios creó Adam con Eva.
1: God heeft Adam en Eva gemaakt.
0: Adem Adam con Eva.
1: En hij zei tegen Adam en Eva.
0: Vaya ori multiplica.
1: Ga en vermenigvuldig je.
0: Y llena el mundo.
1: En vul de aarde.
0: Iemand diabla wil altijd koi.
1: De duivel kon dit niet.
0: Deus diz, vai multiplicar.
1: God zegt, ga en vermenigvuldig. Vul de aarde.
0: Cada you,
1: elk kind
0: tem sua maior rang.
1: Heeft zijn ouder.
0: Cada homem tem sua casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: Tem a única maneira de multiplicar. Cada homem tem sua casa.
1: Elke man heeft zijn vrouw.
0: Diabo diz, não está volte coque.
1: De duivel zegt, ga dit omkeren.
0: Diabo diz, não, você anda
1: bij. De duivel zegt, jullie gaan.
0: Você anda multiplicar.
1: Jullie vermenigvuldigen je. En dan ga je weg.
0: Is dit het probleem que nós tínhamos,
1: irmão? Dat is het probleem dat we nu hebben.
0: Om te begrijpen
1: waarom er zoveel problemen in de wereld zijn. Want niets wat God aan het begin gezegd heeft. De duivel heeft het niet bij rust gelaten. Als je niet
0: kijkt naar de Bijbel.
1: Als je niet kijkt tot de Bijbel. Dat gezien wordt als het licht van God. Dan sterf je in je onwetendheid. Wanneer er staat dat God de mens op de vrijdag geschapen heeft. Hij zegt, laten we de mensen schapen naar onze beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
0: We hebben vele
1: dingen zoals God. We zijn geen God. We hebben neus, oor en ogen net als God. We kunnen nadenken. We kunnen herinneren. We kunnen ons verbeelden.
0: Want solamente Dios puede ser, amen.
1: Het enige God alleen kan dat
0: creëren. Un ende
1: iemand scheppen.
0: Popchir humano, tierra, de lodo.
1: Van klei.
0: Lo que no está can arriba, Dios a forme.
1: Hetgeen waarop we lopen, God heeft het gebruikt om te vormen.
0: Rosea, DJ, en den e popchir, misschien komt u aan mij.
1: God heeft zijn levensadem geblazen in deze pop.
0: Miron, e popchir, miron, ser vivo.
1: En het werd een levende wezen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pero no es ni más un por hacer.
1: Niemand kan dat doen.
0: Ni un doctor.
1: Geen enkele
0: dokter. Ni un especialista.
1: Geen enkele
0: specialist. Ni un profesor.
1: Geen enkele profesor.
0: Solamente Dios por hacer.
1: Alleen God kan dat doen.
0: Un día él hacer, hermano.
1: Eén keer heeft hij het gedaan.
0: Voor die ende, Adam.
1: Van deze mens Adam.
0: Nostur.
1: Heeft hij ons allemaal eruit gekregen.
0: Nostur, que sangre te corrente,
1: wij allemaal hebben rood bloed, toch?
0: Tiene que tengo otro color de sangre?
1: Even iemand hier een andere kleur bloed?
0: Que mi hermano era nostur tapete, ni siquiera es un Dios, amen.
1: Wij horen allemaal tot één dezelfde God. Kunt u mij volgen? We zijn verdeeld over de wereld vanwege de
0: naties.
1: Er is niemand op deze wereld zonder een hart.
0: 12
1: longen.
0: 8
1: voeten, dat gaat niet. We moeten het zien als iets dat niet goed is. Iets dat heel verkeerd is. Het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis moet ons doen realiseren.
0: Het valor dat God doet aan ons.
1: Waarde die God ons heeft gegeven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Iemand bent dat kind, kota.
1: Je bent niet gewoon zomaar iemand.
0: Bent dat kota.
1: Je bent niet iets.
0: Bent een ser, een creatura.
1: Je bent een wezen, een schepsel.
0: Kota carga e imagen y semejanza.
1: Die het beeld en gelijkenis van God draagt.
0: Die Dios todopoderoso.
1: Van de almachtige God.
0: Quizás vos te consideras vos mismo una persona con demasiado valor.
1: Misschien zie je jezelf als iemand met minder waarde.
0: Pero para que tú se imagine Dios te mostraba cuánto valor vos tienes.
1: Maar sta even stil en God gaat je deze week laten zien hoeveel waarde je hebt.
0: Para que tú.
1: Sta even stil.
0: Nandi no sabe ni macaco.
1: Ze zeggen we zijn ook we staan maar af van de aap.
0: Nee, mi hermano, je persona con seguro seguro te parar ribe coi bisa pastor a mi sia bini macaco.
1: Laat me een hand zien van iemand die zegt dominee zeker zeker weten kom ik van de aap.
0: Pamir esa cubo no
1: sabe dan kan ik met je bidden, we gaan naar achter bidden.
0: Dank je, Señor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Halleluja. Niemand die dit te
1: niemand hier gelooft.
0: Roman, elo cure te solamente en een incrédulo te quiere coi.
1: Alleen de ongelovigen geloven dit.
0: Maar bij dieren tuin die dat die macaco?
1: De dier, hè?
0: Maar bij dierentuin?
1: Ik ben naar de dierentuin geweest.
0: Op Curaçao, dat, die hebben ze
1: maar niet meer.
0: Maar de chimpansee met de cintatura was zeer serieus.
1: De chimpansee, die kijkt heel serieus.
0: En
1: ik kwam daar en ik zei, hoe gaat
0: het? En hij respondeerde me. Hij gaf
1: geen antwoord, hij bleef kijken.
0: Ik
1: zeg, ik wil je wat vragen.
0: Hij zegt,
1: wat?
0: Broeder.
1: Ik zei, broeder.
0: Bisamo,
1: om mezelf ervan te overtuigen.
0: Quem passe outro? A boa semana, mim passe.
1: Op wie lijkt op elkaar? Lijk ik op jou of lijk jij op mij?
0: Para contestar, irmão.
1: Hij kon me geen antwoord geven.
0: Hij
1: bleef me serieus aankijken.
0: Daarna
1: stond hij op mijn gymnasium.
0: Ik
1: zeg, je moet weggaan, want je kan niet winnen.
0: Accepteren dat het
1: een
0: ofensa is.
1: Om te accepteren dat je afstand van een aap is een grote belediging. En begin God nu al vergiffenis te vragen.
0: Dit is een ofensa grande, irmão. É coisa de uma ofensa grande.
1: Dit is een grote belediging aan God.
0: Nós sabemos de um macaco enorme, nós sabemos de um homem poderoso.
1: We komen van de hand van de almachtige God.
0: Amen.
1: Amen. Hoeveel van ons geloven dat we uit Gods hand zijn
0: komen?
1: Laten we opstaan om te bidden.
0: Dank je minuut, dan kunnen we zijn extra.
1: Laten we bidden.
0: Eterno Señor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank je moment
1: bedankt voor dit moment.
0: Dank je papi con nos, Señor.
1: Bedankt dat u tot ons hebt gesproken.
0: Nos comprende.
1: Bedankt dat u ons hebt doen begrijpen. Als we vandaag levend zijn. Ons hart klopt.
0: Nos pulmonen te funcionar.
1: Onze longen functioneren.
0: Dankinabo, Señor.
1: Dan is het dankzij u.
0: Abo ta siele possible.
1: U maakt het mogelijk.
0: Señor, danki.
1: Heere, dank u wel.
0: Papi con nos noche.
1: Dat u tot ons wil spreken vanavond.
0: Nos sale por de lugar aquí, Señor.
1: We gaan weg van deze
0: convenci.
1: Plaats. Overtuigd.
0: Conoce un creador.
1: Dat wij een schepper hebben.
0: Poderoso.
1: Een machtige.
0: Cusaturcos.
1: Die alles weet.
0: Y cuporturcos.
1: En die alles kan.
0: Dan nos oración en nombre de Jesús.
1: In naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eterno Señor, dank u voor otro día.
1: Eeuwige Vader, dank u wel voor een nieuwe
0: dank
1: dag.
0: Dank u
1: voor
0: het nosse kinanko bon.
1: Bedankt dat u ons veilig
0: hield.
1: Wij gaan zitten aan uw voeten, Heer.
0: Papi con nos, Señor.
1: Spreek tot ons, Heer.
0: Zoals
1: een vader spreekt tot zijn kind.
0: Instruinos.
1: Instrueer ons.
0: Y sáquenos por de lugar aquí.
1: En breng ons weg uit deze plaats.
0: Que convicción.
1: Met de overtuiging.
0: Que nos escucha voz de Dios.
1: Dat wij uw stem hebben gehoord.
0: Nos te pide de nombre de Cristo.
1: Wij vragen dit in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
2: Esperanza para Jesús.
1: Onze hoop is Christus Jezus.
2: No tiene otro camino.
1: Er is geen andere weg.
2: Mi sa si ba nota, familia? Mi sa si ba nota?
1: Ik weet niet als het u is opgevallen.
2: Pero no se trata de un canto.
1: Maar wij proberen een lied te zingen.
2: Canto tema.
1: Een themalied.
2: Para de nuevo esperanza.
1: Om u hoop te geven.
2: No sabe que el mundo ya no tiene esperanza.
1: We weten in deze wereld is er geen hoop.
2: Constante revoltando.
1: De dingen worden erger.
2: Pero por lo menos nos cubiakinan.
1: Maar op zijn minst wij die hier zijn.
2: Nos tabisa.
1: Wij zeggen.
2: Que den Jesús de esperanza.
1: Dat er in Jezus
2: Amen.
1: Hoop is. Amen.
2: Dice pues no van de boca mi den Cristo de esperanza.
1: Zeg degene naast jou in Christus is er hoop.
2: Pon un smile op elkaar, cuál pon un smile
1: en cara. En zet een glimlach op je gezicht.
2: Enige esperanza dat smile.
1: En iemand met hoop lacht.
2: Así de tarde, en Cristo de esperanza.
1: Zo is het, in Christus is er hoop.
2: Escuta un buen día, buenas noches.
1: Ik wil u welkom heten vanavond. En wij willen ook onze bezoekers via onze social media welkom heten. En ik moet u zeggen, God heeft mooie dingen voor u voorbereid. Maar aangezien je al hier bent, wil ik je ook uitnodigen voor morgen. Dat je al het mogelijke doet om er te zijn. Waarom?
2: So, mañana el tema está sumamente importante.
1: Want morgen is het onderwerp heel belangrijk.
2: Maar we sabemos que el tema está conectado para uno otro.
1: Ik heb je al gezegd, de thema's volgen elkaar op.
2: Entonces, mañana noche el tema de titular.
1: Morgenavond is het onderwerp.
2: No tiene otro camino para salvación.
1: Er is geen andere weg voor redding.
2: Comprende?
1: Met andere woorden.
2: Si vos tenés plan de vivir malo.
1: Als je van plan bent ziek te
2: worden. Reprende por maleza.
1: Bestraf je ziekte. En als je van plan bent te sterven, stel je dood uit. Tot na deze seminar. En als je echt moet sterven, sterf daarna. Maar deze dagen heeft God leven om jou te vertellen. En het is, weet zeker dat je op de juiste plaats bent. Op het juiste moment. Amen. Gisteren hadden we een heel belangrijk onderwerp. De Bijbel laat ons zien dat er één God is.
2: Verdad, verdad.
1: Waar of waar? Hoeveelen geloven dat er één God is?
2: Gepreekt
1: is bij de Heer. Er is één God. Er is geen andere. Misschien zijn er andere goden in de menselijke gedachten. Maar in werkelijkheid is er één God. En het is de schepper van alles. Hij is de God. Die doet. Die veroorzaakt dat mijn hart klopt. Dat onze longen functioneren. En ik moet u vertellen.
2: Oké. De batterijen worden opgeladen. De mic wordt
1: opgeladen.
2: Pas in ons woord presenteer palabra.
1: Zodat wij het woord kunnen presenteren.
2: Un Dios.
1: Eén God.
2: Uno tiene dos, Romana.
1: Er is geen twee. Deze God heeft gisteravond gezegd in zijn woord dat hij geen andere God is tegengekomen. Mijn vraag is nu: heb je deze God ontmoet? Vanaf Sabbat zoekt hij jou. Zo is het gisteravond. Heeft de Bijbel laten zien dat God geïnteresseerd is in
2: ons.
1: God heeft ons geschapen. Dat wij op zijn minst het besluit kunnen nemen om de eeuwigheid met hem door te brengen.
2: Amen.
1: Amen. Ik ben nieuwsgierig, hoeveel van ons hebben het plan om voor altijd te leven met God? Laat me uw hand zien.
2: Amen.
1: Amen.
2: Wie heeft dat plan niet? Dan is het strange. Quem não tinha plano aí?
1: Wie heeft dat plan niet? Er is
2: dan is het strange. Plan,
1: als je het plan nog niet hebt, we bidden met je, we praten met je.
2: Pas op de balie lopen.
1: Want het is het waard. En we hebben gisteravond ook gezien dat God niet verantwoordelijk is. Niet voor de pijn. Niet voor het lijden. Niet voor de armen. Mensen met een miserabel leven. God is daar niet verantwoordelijk voor. En veel minder voor zonde en dood. God is een God van leven. Amen. Hij is een God die zorgt dat mensen constant leven. En dat mensen kunnen genieten van het leven. Maar jammer genoeg. Zijn er mensen die hun wegen kiezen. Dat wat ze zaaien. Dat ze het ook moeten oogsten. Maar dat valt niet onder God. Waarom? Want God is er. Om ons te informeren. Om ons te leren. Gisteravond hebben wij dat gezien. Weet je wie achter dit alles zit?
2: Dolor,
1: van pijn,
2: lijden,
1: van zonde,
2: morto,
1: van dood.
2: De Bijbel heeft
1: ons gisteren gezegd. Het is de duivel,
2: Romano.
1: Het is de duivel. De duivel wil ons ellendig zien. De duivel is boos op ons. Hij wil ons niet zien. En weet je waarom? Want wij hebben de beeld en gelijkenis van onze hemelse vader. Doordat hij God niet kan slaan. Dan slaat hij jou en mij. Maar wanneer God met jou is. Dan moet hij staan en kijken.
2: Amen.
1: Want hij kan je niet aanraken. Jammer genoeg. Zijn er velen. Die niet met God te maken willen hebben. En zij worden zijn speelgoed. Hij maakt het leven van hun en hun familie ellendig. En daar gaan we het vanavond over hebben. Wij zien dat God niet verantwoordelijk is. We hebben gezien hoe God alles geschapen heeft dat goed is. De eerste week heeft God alles geschapen
2: dat goed
1: is. Er is niemand die mij kan zeggen dat God iets slechts gemaakt heeft. Alles wat God gemaakt had was goed en heel speciaal. We hebben het gezien, de Bijbel heeft dat laten zien. De duivel is degene die de dingen verandert. En wanneer hij de dingen niet verandert, dan geloven mensen dat veel eerder dan wat God gezegd heeft. Bijvoorbeeld. We hebben gehad over dat hij de dag veranderd heeft van middag naar avond. De duivel heeft de mensen in de wereld ervan overtuigd. Dat een dag verandert midden in de nacht. Heel zielig. Niets verandert. In de gedachten van mensen geloven. Heeft hij hun dat doen geloven?
2: Ja, en als hij dan keren zei.
1: Hij heeft hun dat doen geloven.
2: Oh, maar
1: ik en ik moet u weer vertellen.
2: Si buta keren zei we noche.
1: Als je dit vanavond gelooft.
2: Ik heb die man van mijn moeder met de vergunning. Si buta keren zei we noche.
1: Hef je handen niet op om niet geen schaamte te krijgen.
2: Laga mi sabo com amor.
1: Maar ik zeg het je met liefde.
2: Pabo comprende Dios.
1: Dat je God begrijpt.
2: Si buta keren.
1: Als je gelooft.
2: Con dia ta cambia.
1: Dat een dag verandert.
2: Jesus ora noche.
1: Om 12 uur in de
2: Segundo
1: nacht.
2: Loge.
1: Volgens je horloge.
2: Momente,
1: je brein
2: dat de un condition,
1: is dan in een conditie
2: pa boquere tur mentira,
1: om alle leugen te accepteren.
2: Boquere tur otro mentira,
1: je gelooft alle andere leugens. Met andere woorden. Als je gelooft dat de dag eindigt, verandert bij 12 uur in de nacht. Ik geef je een horloge alleen om te kijken of het
2: verandert.
1: Jouw brein, mijn geliefde broeders en zusters,
2: dat de condition
1: is in een conditie om alle andere leugens te accepteren. Als ik je zeg dat de wereld plat is, dan geloof je mij.
2: Bamira?
1: Zie je het wel?
2: Imaginaar een mundo plat met mij die solo con luna rondo.
1: Stel je voor een platte wereld tussen de ronde zon en de ronde maan. En mensen gaan de discussie met je aan. Dat de wereld plat is. Maar als je bij de rand gaat, pas op dat je niet valt. Als de wereld plat is. Hoe kan je een dag tellen?
2: Pas op mundo, as,
1: want dat de wereld moet draaien om zijn as moet hij rond zijn.
2: Pas op, plat,
1: als het plat is kan het niet draaien.
2: Ore, tu, bota, bota, bota, bota,
1: nog een keer.
2: Ore,
1: wanneer hij omdraait.
2: Turkos, bota, bota, bota.
1: Alles wat erop is valt om.
2: Maar
1: door de wereld rond is.
2: Het
1: heeft een zwaartekracht. En dan ook als hij ondersteboven, we weten
2: het niet. Waarom?
1: Want alles om ons heen is hetzelfde.
2: Maar
1: als ik het in mijn brein registreer
2: dat, rondo,
1: is, dat de zon rond is,
2: luna ta rondo,
1: de maan is rond,
2: zeg
1: me, hoe kan de maan dag in dag uit draaien om de aarde?
2: Con luna ta si trae rondo di solo,
1: hoe kan de wereld draaien om de zon?
2: In 360, dia.
1: In 360 dagen.
2: Ik heb een roman, maar hoe meer ik weet
1: om je te laten zien hoe ver de vijand is
2: gegaan,
1: dat hij mensen kan overtuigen dat de wereld plat is. Er zijn helaas discussies. Want ik zeg je dat ze zeggen je dat de wereld plat is. Het is niets vreemds als mensen je zeggen dat je van een aap afstamt. Mensen zijn geëvolueerd vanuit apen. We hebben nog steeds geen aap zien evolueren. Ik heb
2: 60
1: zoveel jaar
2: leven.
1: Ik heb geen aap gezien die een mens is geworden. Mijn oma en mijn moeder die hebben het ook niet gezien. Het moet in de toekomst nog gaan gebeuren. Stel je voor. Welke aap zal een mens worden? Hoe heet die aap? Van wie is die familie?
2: Romana,
1: laten we serieus zijn. En begrijpen.
2: Diabel te manipulando con información,
1: dat de duivel de informatie manipuleert.
2: Banco de Bijbel.
1: Laten wij naar de Bijbel gaan.
2: Revelación capítulo 2.
1: Openbaring hoofdstuk 12.
2: Y nos voy a poner un plataforma aquí, ¿no?
1: We gaan een platform neerzetten. Dat je God vanavond kan begrijpen.
2: Revelación capítulo 2, versículo 7, mita lesa.
1: Openbaring 12, ik lees vanaf vers 7.
2: Y tabata in guerra del cielo, Miguel y su angelan tabata si guerra contra el dragón. Y el dragón y su angelan tabata si guerra.
1: En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
2: Inan, versículo 8, Inan no prevalece, está el dragón su ángela, y no estaba en el lugar más panán del cielo.
1: Vers 8, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
2: Y el dragón aguardo tira abajo, el culebra de antigüedad, quien de aguardo llama diablo y satanás, quien de gaña en el mundo.
1: En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus de Bijbel zegt ons hoe alles is begonnen. Wij waren er niet. Wat wij doen is geloven wat God gezegd heeft.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja. Wij
1: moeten het alleen geloven. Want wij waren er niet. Maar we weten dat God waarheid spreekt. En het woord van God presenteert de waarheid. Het is aan ons of wij het geloven of niet. Maar de oorlog begon in de hemel. In het huis van God. Daarboven.
2: Un ángel.
1: Een engel die niet tevreden was.
2: Lucifer.
1: Hij heet Lucifer. Een speciale engel. Hij zong voor God. In de ochtend, in de middag.
2: Dios creó ángel con música dentro.
1: God schiep deze engel met muziek in zich.
2: Tabata canta alto, tenor, bas, soprano, todo junto.
1: Hij zong alle tonen samen.
2: Tremendo ángel.
1: Geweldig.
2: El meeste pire cantante.
1: Hij was de zanger.
2: El meeste presenté melodía.
1: En hij presenteerde melodie.
2: Speciaal, hermano. Dios creó así.
1: Heel speciaal. God heeft hem zo geschapen.
2: Pero dado momento.
1: Maar op een gegeven moment.
2: Ángel que sentí.
1: Voelde deze engel.
2: Que Dios no estaba dando ni suficiente atención.
1: Dat God hem niet voldoende aandacht gaf.
2: Entonces su envidia.
1: En zijn nijd,
2: zijn
1: jaloezie, die begon. Vanuit zichzelf kwam dit naar voren. Er was geen enkel ander wezen in de hemel om het voorbeeld over te nemen.
2: acudizar Miguel.
1: Maar hij begon jaloers te worden op Michael.
2: Pero bueno, está Miguel está Jesús.
1: We weten Michael is
2: que
1: Jezus.
2: Jesús, ahora que tiene imagen humano.
1: Jezus heeft de gedaante van een mens.
2: Ahora da para ti imagen de
1: toen hij in de hemel was, had hij de gedaante van een engel.
2: Lucifer, mirando Dios, contact.
1: Lucifer die zag dat God contact had met deze engel. Die begon met zijn jaloezie. En dit begon zich langzaam aan te ontwikkelen. En op
2: een
1: gegeven moment begon hij met een klikje in de hemel.
2: Groepito, groepito, groepito, groepito.
1: Groepje, groepje, groepje. Wanneer mensen dit doen, is het de imitatie van de duivel. Want de duivel is begonnen in
2: een
1: huis. In het huis van God. En hij dacht, God weet het niet. Dat God het niet begrijpt. Maar hij is vergeten dat God hem heeft geschapen. God gaf hem de ruimte om het kwaad in hem te laten ontwikkelen. Op een gegeven moment begon hij met het plannen van een verkeerd concept. Hij begon met leugen.
2: Creando duda.
1: Twijfel brengen. Wanneer we horen dat er oorlog was in de hemel. Is het niet dat ze in het Midden-Oosten met bommen?
2: Raket, nee.
1: Het oorlog in de hemel.
2: Was
1: een oorlog van verkeerd beeldstelling.
2: Informatie dutoso.
1: Twijfelachtige informatie. Toen Lucifer dit heeft uitgezaaid.
2: Si Dios elimine mis,
1: als God hem had vernietigd.
2: Blijf
1: het toch in de gedachten van de andere engelen.
2: Ante Dios tiene eliminatur.
1: En God moet dan allemaal elimineren.
2: Está siendo Dios,
1: want God zijnde.
2: Dat tengo la que desarrollar.
1: Moest hij dit laten ontwikkelen.
2: El pensamiento una robeza aquí,
1: deze verkeerde gedachtegang.
2: Para cada angel realizar,
1: zodat elke engel zich kan realiseren.
2: Lucifer con
1: wat Lucifer begonnen is.
2: En dat is dat hij guerra.
1: En dat is, het, is de oorlog.
2: Dat een guerra entre verdad con error.
1: Een oorlog tussen waarheid en leugen.
2: Mentira, Romana, wordt plamada in cielo.
1: Leugen is verspreid in de hemel.
2: O Dios, un Dios de verdad, Romana.
1: God is een God van waarheid.
2: Su naturaleza simplemente está amor.
1: Zijn natuur is, van, is gewoon de liefde.
2: Romana, camina bon amor, bon mister en verdad, amen.
1: Waar je liefde hebt, moet je waarheid vinden.
2: Camina bon verdad, bon mister en amor,
1: Romana. Waar je waarheid vindt, moet je liefde vinden.
2: Dus separarnos por de otro.
1: Je kan ze niet scheiden van elkaar.
2: A que pese ahora Dios me será la que desarrolle.
1: Daarom moet God dit zich laten ontwikkelen.
2: Tropico, finalmente.
1: Zodat uiteindelijk.
2: Ahora Dios se llama reunión, amor. Dios se llama reunión.
1: God heeft een vergadering bijeen.
2: Misando enga.
1: En heeft gezegd tegen de engelen die bij hem willen blijven. Een besluit moeten nemen.
2: En
1: degenen die bij Lucifer willen horen moeten een besluit nemen.
2: Amen.
1: Amen.
2: In het
1: leven moet er een punt komen dat je een besluit wil nemen waar je de eeuwigheid wil doorbrengen. Of je brengt het door met God. Of je brengt het door ver van God.
2: Dios se llama reunión.
1: God heeft de vergadering ingeroepen. Een derde deel heeft gekozen om met Lucifer te blijven. Want misschien heeft hij. Misschien is wat hij zegt correct.
2: Oké, okay, Dios dijo oké.
1: God zegt oké.
2: Okay. Maar dos tercera parte queda escoe con Dios.
1: Het andere deel heeft gekozen voor God. En om dan te
2: begrijpen.
1: De omstandigheden die in de hemel
2: waren.
1: Lucifer heeft verdeeldheid gebracht.
2: Camino siempre de die harmonie.
1: Waar er altijd harmonie was.
2: Unidad.
1: Eenheid.
2: Amor,
1: liefde,
2: bendición,
1: zegen,
2: gozo,
1: vreugde,
2: Lucifer,
1: heeft Lucifer,
2: vanwege zijn egoïsme,
1: door zijn egoïsme,
2: su orgullo,
1: zijn hoogmoed, heeft hij verdeeldheid gebracht.
2: Op jammer.
1: Heel jammer.
2: Pero Dios tiene la que desarrolla.
1: Maar God moest het zich laten ontwikkelen.
2: Ordicon.
1: Waarom?
2: Lucifer sinti.
1: Want Lucifer voelde.
2: Si Dios ponía adoración.
1: Dat als God aanbidding kon krijgen.
2: Que Dios ponía atención.
1: Dat als God de aandacht kon krijgen.
2: Mi,
1: ik het ook wil.
2: Mi también que.
1: Ik wil het ook.
2: Oscar de León cantó un cantica. Oscar de León.
1: Oscar de León heeft een lied gezongen.
2: Quítate tú.
1: Huh?
2: Kita abu pa po ni Ami.
1: Oh, verwijder jezelf om mij te plaatsen.
2: Ento pong, paich, dapat ang angel privilegia.
1: Het is niet goed omdat hij een engel was met voorrechten.
2: Engel dapat ang mandretje ni Dios.
1: De engel aan de rechterkant van God.
2: Ito pa ta kan.
1: Hij zong.
2: Ito pa ta ang kerubin cubridor.
1: Hij was een bedekkende cherub. Hij beschermde de wet van God. Dat was niet voldoende. Hij wilde God zijn plaats zelf hebben. En om God zijn plaats te hebben, moet je God daarvan afstoten. En hij is een oorlog begonnen in de hemel. En hij veroorzaakte.
2: Difamando.
1: En hij vormde.
2: En vormde
1: de bijzondere naam van God.
2: Duda, Romana,
1: en hij bracht twijfel in de gedachten van een derde deel
2: van de engelen.
1: De Bijbel zegt niet hoeveel een derde deel
2: is. Maar
1: wat we weten, het waren heel veel engelen. God bleef met drie vierde deel.
2: En een derde
1: deel ging achter
2: Lucifer.
1: De Bijbel zegt ze werden uit de hemel geworpen.
2: Ze
1: werden op de aarde geworpen.
2: Maar
1: wat was het plan van Lucifer? Het plan van Lucifer was het
2: volgende.
1: Kijk wat hij zegt in zijn hart. Ik zal in de hemel opstijgen. Ik zal mijn troon hoger stellen dan de sterren des
2: hemels.
1: En ik zal op de heilige berg zitten. Het gedeelte heel ver in het noorden. Een engel die alles had. Een engel die privileges had die andere engelen niet hadden. Maar hij kon zijn egoïsme niet onder controle houden. Hij wilde God weghalen van zijn plek. God is de schepper.
2: Lucifer ta e creatura.
1: En Lucifer is het.
2: Jamás nunca un criatura può bringa contro il suo creador.
1: Nooit zal het schepsel kunnen vechten tegen de schepper. Soms zie je het kind dat we vechten tegen de ouders. Die kan het in kracht winnen. Maar niet in kennis en ervaring. Zoals mijn oma zei. De zon die jij hebt gezien. De zon die zij heeft gezien. Ik heb geen enkele gezien. Degene van mij heeft ze alle gezien. Ze zegt. Wanneer ik dood ben, zie ik ze niet meer, maar ik heb degene gezien voor jou. En mijn moeder zei, mijn kind, je zal altijd mijn kind zijn. Nooit zal je stoppen mijn kind te zijn. En laat me je iets vertellen. Ook, je zal me nooit in leeftijd kunnen evenaren. Waarom? Ook al heb je twee keer, word je twee keer jarig, ik blijf vooruit lopen. Dat zei mijn moeder. Ook als sterf ik. Ik ben één jaar dood, je haalt me nooit in. Dus nooit zal je ouders kunnen
2: behalen.
1: Altijd zal je het kind blijven. Je kan kinderen krijgen. Je kan kleinkinderen hebben. Maar nooit zal je gelijk zijn aan je ouders.
2: Amen.
1: Amen.
2: Lucifer
1: heeft de hemel
2: verwerkt.
1: En vandaag op deze wereld is hetzelfde. Mijn broeders en zusters, de Bijbel wil ons doen begrijpen dat ons brein op een heel speciale manier functioneert. Informatie is leven. Ons brein werkt niet zonder informatie. Gebaseerd op informatie ben je hier vandaag. Op basis van informatie heb je de kleding aan die je nu aan hebt. Gebaseerd op informatie heb je je kapsel zoals je het nu hebt. Jouw kapsel zoals je
2: het nu
1: hebt. De combinatie wat je hebt.
2: Informatie.
1: Het leven draait niet zonder informatie. Wij moeten dit begrijpen. Zowel God als Lucifer gebruiken informatie. En hier moet je begrijpen. God gebruikt informatie.
2: Lucifer Satan
1: gebruikt informatie. Want beiden weten hoe ons brein functioneert. Wat je moet onthouden is. Je hebt één verstand. Je hebt niet één verstand voor informatie van God. En eentje voor informatie van de
2: duivel.
1: Je hebt één verstand. Je kan het ook niet in tweeën splitsen. De helft voor God. En de helft voor de duivel. Dat gaat niet. Of alles voor God. Of alles voor de duivel. Kunt u mij volgen?
2: Dus
1: je kan jezelf niet delen. Je kan je brein niet delen. Nu. Informatie. Wordt geproduceerd.
2: Geproduceerd.
1: Gedachten.
2: Pensamento.
1: Het denken.
2: Produceert.
1: Ideeën. Gaat het goed?
2: Ideeën. Produceren. Habito.
1: Gewoontes.
2: Habito nan.
1: Gewoontes.
2: Produceren. Costumer.
1: Ja, het is hetzelfde, gewoontes.
2: Oké, costumer dan.
1: Ja.
2: Zie je het wel? Oké. Costumer dan.
1: Gewoonten.
2: Produceren.
1: Karakter.
2: Karakter.
1: Produceren.
2: Destino.
1: Bestemming.
2: Dat wij troeven.
1: Nog een keer.
2: Informatie.
1: Produceert gedachten.
2: Pensamento.
1: Gedachten.
2: Produceren
1: ideeën.
2: Ideeën.
1: Produceren gewoonten. Gewoonten. Produceren handelingen, blijvende handelingen.
2: Costumerang.
1: En met gewoonte. Produceren het karakter. En het karakter. Produceren de bestemming. Geef geen antwoord, denk erover na.
2: Maar Dios cambia por destino.
1: Dat God jouw bestemming verandert.
2: Dios cambia.
1: Wat moet God veranderen?
2: No.
1: De informatie.
2: Nada más.
1: Niets anders.
2: Niet de karakter van God
1: alles wat God doet in leven is gebaseerd op informatie. Want je hebt je gevoelens. Je ogen.
2: Orea,
1: je oren.
2: Nishi,
1: je neus.
2: Gevoel.
1: Je gevoel. Alles werkt op informatie.
2: Amen.
1: Ik zie dat niet iedereen heeft begrepen.
2: Oké. Informatie. Diabel tem mundo que controlar, dominar.
1: De duivel heeft deze wereld onder zijn controle.
2: Manipular.
1: Gemanipuleerd.
2: Door de informatie, Romana.
1: Door informatie.
2: Ahora.
1: Nu.
2: Dios también usa información.
1: God gebruikt ook informatie.
2: Pero Dios información es verdad, Romana.
1: Maar God zijn informatie is waarheid.
2: Amen.
1: Amen.
2: Diabel's information is mentira, falsificación, manipulación.
1: De informatie van de duivel is leugen, falsificatie en manipulatie.
2: Is dit wat de diabel daar ziet?
1: Dat is wat de duivel doet.
2: Dit is horror, man.
1: En hij zorgt ervoor.
2: Maar caminet die onverdad.
1: Dat waar er één waarheid is.
2: Het is mentira.
1: Hij 10 leugens heeft.
2: Dios no dice 10 verdad, Romana.
1: God heeft geen 10 waarheden nodig.
2: Un verdad es suficiente.
1: Eén waarheid is voldoende.
2: Pero el diablo sí sabe.
1: Maar de duivel weet.
2: Que si hij 10 mentira.
1: Dat als hij 10 leugens heeft.
2: Romana, wat is dat? Je voelt dat. Hopi malu.
1: Dan ga je van de ene die heel
2: slecht is. Más o menos bon.
1: Naar diegene van ongeveer goed.
2: Goed, dan weer malu.
1: En dat is ook slecht.
2: En
1: je gaat van die
2: más o menos bon, eh?
1: Ongeveer goed.
2: Bon.
1: En je gaat er eentje naar bijna goed. En dat is ook slecht.
2: Bobina te acaba, maar sin nunca bon je verdad.
1: En wanneer
2: Bobina te acaba,
1: en je leven eindigt.
2: Sin nunca bon je verdad.
1: En je hebt nooit de waarheid gevonden.
2: Pues,
1: want je wilt beide hebben.
2: Porque un tiki verdad.
1: Je wil een beetje waarheid.
2: algo de mentira.
1: En een beetje van de leugen.
2: O porque roube verdade.
1: Of je wil heel veel waarheid.
2: Un mentira.
1: En één leugen.
2: Luan pone un batata por ti.
1: Zet één bedorven aardappel.
2: Un saco de batata de 200 batata.
1: In een zak met 200 aardappelen.
2: Wakige batata por ti das é 200 batata na.
1: Kijk wat die ene bedorven aardappel doet met die andere 200 aardappelen.
2: Eta por ti tudo sem.
1: Hij bederft alle 200.
2: Pregúntalo.
1: En nu is de vraag.
2: Die kon sing batata nang ikuta bom.
1: Waarom zullen die 200 aardappelen niet goed zijn?
2: Die batata kota malu.
1: Die slechte aardappel niet verbeteren.
2: Hef haar tam.
1: Oh, hef haar.
2: Tem algum menino que diz assim, Hachim, nós tudo com a água.
1: Kom iemand en nis Hachim, en we zijn allemaal ziek.
2: Nós tudo zijn lubre, nós um pouco.
1: We zijn allemaal gezond, maar we kunnen diegene niet.
2: Papo compre de com malu, automaticamente sempre tá pegando
1: malu. Dus het kwade blijft altijd vasthangen.
2: Dat was die diabel die is net aan de ventaja.
1: Daarom heeft de duivel zoveel voordeel.
2: Pas je net
1: mensen haken veel eerder vast aan de slechte dingen dan de goede. En dat is wat ik wil dat u
2: begrijpt.
1: Het enige wat ik elke avond kan doen is informatie
2: gebruiken.
1: Ik kan je niet dwingen. Ik kan je niet intimideren. Ik kan je niet verplichten. Informatie moet ik gebruiken. En God voor 6000 jaar gebruikt God alleen maar informatie. Want liefde dwingt niet. Het loopt een risico. Maar het verplicht niet. God heeft uw leven gegeven. God heeft mijn leven gegeven.
2: Maar
1: zie je wel dat hij ons niet dwingt om iets te doen? Hij probeert ons ervan te overtuigen. Gebaseerd op informatie. Maar je moet uiteindelijk weten dat er een... Een bestemming is dat je moet bereiken. Je hebt een bestemming dat je moet bereiken. En
2: de
1: enige dat God jouw bestemming kan veranderen. Om te komen waar God wil dat je komt. Is met informatie. Dus deze twee weken. Wat God gaat gebruiken is informatie. Niets anders. Hij kan niet.
2: Un Dios todopoderoso.
1: Hij is een almachtige God.
2: Mucho más grande lo que mi cubo por capta.
1: Hij heeft grotere dingen gemaakt dan wij ons kunnen indenken.
2: Pero pedir con mi cubo,
1: maar om met u en mij bezig te zijn,
2: usa información,
1: moet hij informatie gebruiken.
2: Amen.
1: Amen.
2: Het
1: is het waard dat u dit begrijpt.
2: Genesis. Capítulo 2.
1: Hoofdstuk 2.
2: Genesis 2, capítulo 2, versículo 9, 16 y 17.
1: Genesis
2: 2, 9, 16 en... Genesis 2, 3 versículo.
1: Genesis
2: 2, 9, 16
1: en... 17.
2: Ok? 9. E for de suela, Senhor Deus, assim, nasce turpalo, que está agradável para a vista e bom para a comida. Também é palo de vida, meme de off, e é palo de conhecimento de bom e de mal.
1: Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten, en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.
2: 16. E Senhor Deus a ordena a homem pisando, de turpalo de off, e bom a comer livremente. 17. Pero, de epalo de conhecimento de bom e malo, lobo não come. Para sombra, e dia que o come for de dia, lobo muri seguro.
1: En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Laten we beginnen bij het begin.
2: God heeft niets
1: slechts gemaakt. De boom
2: had een nummer.
1: Het had de naam.
2: Die conocimiento.
1: Kennis.
2: Die bom en mal.
1: Van goed en kwaad. Want God heeft niet slechts geschapen. Maar God moest het zo noemen
2: om
1: te begrijpen. Dat deze boom anders was van de andere bomen. Wat wilde God doen?
2: Dat een engel desviado in cielo.
1: Er was een engel afgeleid, afgedwaald in de hemel.
2: Dragon,
1: de
2: dragon.
1: De draak.
2: Lucifer.
1: Lucifer.
2: Así está.
1: Zo is
2: lo que Dios quiere hacer,
1: wat God wilde doen.
2: permitiu Adão com Eva
1: toestaan dat Adam en Eva
2: in libertad escogen,
1: die de vrijheid hadden om te kiezen
2: strelen,
1: hem konden laten zien uit vrije wil
2: stimen,
1: dat ze van hem houden
2: door, die obedecer,
1: door gehoorzaam te zijn aan de eerste wet die God hun heeft gegeven. De eerste gebod dat God heeft gegeven van alle bomen mogen hij vrij eten. De dag dat u eet van deze boom, de boom van kennis en goed en kwaad, dan loop je een risico.
2: Informatie.
1: En dat was informatie. God laat ze niet struikelen.

0: protegerán.
1: En hij wilde hun beschermen.
0: Door die concentratie prueba un camino.
1: Door de beproeving op één plek te plaatsen.
0: De palo,
1: de boom, genaamd.
0: El palo de conocimiento bom y malo.
1: De boom van kennis van goed en kwaad.
0: Claro, Dios dice dan.
1: God heeft een
0: gezegd. Otro palo vos mag comer.
1: Van alle andere bomen mag je eten.
0: Esa aquí no.
1: Maar van deze niet.
0: Sí, dat es primer mandamiento, hermano.
1: Dat was
0: amor.
1: Het eerste gebod van liefde.
0: Ahora, ¿no?
1: En nu is het aan hun. Zolang wij van God houden, dan houden wij ons niet bezig met die boom.
0: Simpel.
1: Simpelweg.
0: Otro palo no que come.
1: Alle andere bomen mogen
0: we
1: eten. We hoeven niet eens te
0: praten.
1: Kom, pluk en eet.
0: Dios,
1: dat is wat God gezegd heeft.
0: Pero,
1: maar
0: de palo dan één,
1: van al die bomen
0: dat un palo.
1: Was er één boom.
0: En
1: daar moesten ze rekening mee houden.
0: Hij
1: was in het midden van het
0: hoofd.
1: Naast de boom van het
0: en
1: leven.
0: Case, en case.
1: Voor het geval.
0: Acaso op broer.
1: Stel nou dat je je
0: in de boom
1: je eet van de boom
0: van kennis. No
1: alsjeblieft, hou je niet bezig met de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Ene, dat straan, Johan, hè?
1: En de mensen zijn raar, hè? Vind je niet?
0: Dos ser perfecto, hè?
1: Perfecte wezens, twee.
0: Pero, man, ene, dat vervelo.
1: En mensen zijn echt lastig.
0: Maar die praat die contour in mandamento dan casi ta 8 die dan tabisa no, no, no, no y no.
1: Er zijn ongeveer 8 geboden die zeggen nee, nee, nee, nee.
0: Pues el primero que Dios dice una nota tan tropica, tropica, toch natje.
1: De eerste die God heeft gezegd nee, toch zijn ze daar overheen gestruikeld.
0: Dat is mi corda.
1: Het doet me denken. Een paar jaar geleden woonden we hier in Nederland.
0: En
1: sabbatochtend. Ik heb mijn les geleerd, maar ik heb ook mijn zonde beleden. De auto was niet gekeurd. En ik moest naar de kerk. Ik moest naar Vlaardingen, naar Krooswijk.
0: En Romana me zei cent dat ik zwak de zaak.
1: Het geld was een beetje. Iets minder.
0: De auto had geen gasoline.
1: En ik zei, Jezus, ik weet dat je niet boos zal worden op mij. Maar ik ga naar de kerk. Bescherm mij dat ik bij de kerk mag aankomen. Ik stapte in de auto met mijn gezin. En weet je soms, als mens zeg je, laat me God een beetje helpen. Laat me binnen doorrijden. Ik reed binnen door. Ik kwam ergens midden in Rotterdam. Ik was al voorbij Centraal
0: Station.
1: Plotseling zag ik een politieauto. Ik bleef rijden. Ik keek in mijn spiegel. Ik zag dat hij achter me aankwam. Ik zei tegen mijn familie.
0: Tien auto police metraak. No drie wak patras. Mijn oma is een drie wak. Lekker samen, oma.
1: Ik zei tegen mijn familie. Keer niet om en kijk niet om. Er is een politie achter ons. Liever had ik ze gezegd. Kijk om, want ze keerden allemaal en keken om.
0: Dat was een koro, oma.
1: Het was net als een koro. Iedereen deed jump. En de politie kwam achter me aan. Ik heb een procesverbaal gekregen voor de deur van de kerk.
0: Ik net zit de missie met dat bij. Ik moet zien.
1: Ik zeg ja, ik ga naar de kerk. Hij zegt, vraag je zegen over de procesverbaal.
0: Dus je
1: kan geen kwaad doen in naam van God.
0: En dat bestaat, Romanen.
1: Het bestaat niet.
0: Dios te consenti cubo.
1: God kan het niet met je eens zijn.
0: Papa, no hace ni siquiera el mínimo, bien por.
1: Om zelfs niet het beetje te doen, dat hij kan.
0: Su naturaleza no te permite, Roma.
1: Zijn natuur staat dat niet toe.
0: Roma, si vos querés malo.
1: Als je kwaad wil doen.
0: Y vos consciente me sabe que está malo.
1: En je brein zegt, je geweten zegt tegen je dat het kwaad
0: Dios
1: is.
0: Nunca no acompañado.
1: Weet dat God jou niet zal vergezellen.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: En no por.
1: Hij kan niet.
0: Nota su naturaleza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Ze hebben ook Lucifer.
1: Dus toen Lucifer.
0: A decidir, man, que ta sali,
1: besloten heeft dat hij wegging.
0: Dios me proteja su dos yunan,
1: God wilde zijn twee kinderen beschermen.
0: El cabo de creenan,
1: hij heeft ze net geschapen.
0: El visto, okay, te pone, prueba de na un camino.
1: Hij zegt, okay, ik zet de beproeving op één plek.
0: De la visto, na,
1: en hij heeft ze toen gezegd.
0: Come fai tu palo?
1: Eet van alle bomen.
0: Pero no come voor die palo aquí.
1: Maar niet van deze boom.
0: Die hebben staan komen voor je.
1: De dag dat je hiervan
0: eet,
1: ga je sterven.
0: Maar hier de Bijbel zei ons.
1: De Bijbel zei ons.
0: Je zult palo zo palabra atrás, hermano.
1: God trekt zijn woorden.
0: Que le pone,
1: als hij het

0: compliqueren, hermano.
1: Moet hij dat toepassen?
0: Y Dios verwacht. Dios verwacht.
1: En God verwacht.
0: Adam y Eva lo disfrutaron de todo palo.
1: Dat Adam en Eva zouden genieten van alle bomen.
0: Dan pense con que junto.
1: Ik heb, laten we het hierover nadenken.
0: Dan suponer.
1: Stel je nou voor.
0: Dat die mil palen, dat die moeite waard is. Dat die mil palen die hoeven te eten. Mil.
1: Maar stel 1000 bomen.
0: Oké, dan toch we zeggen met oude na palo 1.
1: Ze eten vandaag bij boom 1.
0: Mañana palo 2.
1: Morgen boom 2.
0: Palo 3.
1: Boom 3.
0: Sucesivamente, Romana. Ora na llega, Romana, na un año.
1: Wanneer ze een jaar hadden bereikt. Een jaar.
0: Ongeveer
1: 300 zoveel dagen. Moesten ze de smaak van boom 1 al zijn
0: vergeten.
1: Dus je kan weer terug naar boom 1 gaan. Probeer te begrijpen, ze hebben maar 300 zoveel bomen bereikt. Er was geen rechtvaardiging
0: om
1: van die ene boom te eten. Maar toen God hun zei, heeft de duivel ook gehoord. De duivel zei yes. Ik weet nu waar ik ze moet pakken. Als ik hun laat eten van die boom, dan kunnen ontkomen zij
0: Paso
1: niet.
0: Dios no cambia,
1: want God gaat niet veranderen.
0: En castiga,
1: hij kan niet blijven zonder
0: te
1: hij moet ze laten sterven.
0: Ha! Ha! Ha! Dios en, cierto sentido.
1: En heeft God gewonnen.
0: Maneta si
1: zoals hij vandaag doet.
0: Maneta si
1: vandaag zijn er niet één, maar
0: tien.
1: En de duivel weet heel goed wat hij moet doen. Jij kan niet
0: stilstaan.
1: Maar de duivel heeft geen tijd. Hij weet exact wat hij moet doen.
0: Als één
1: gebod hen doen heeft doen struikelen. Zonder Jezus kan je die 10 niet behalen. Daarom wil Jezus dat je begrijpt dat hij naast jou wil staan. We kunnen dan begrijpen.
0: Dios avisa y la ordena.
1: God heeft gezegd, ik heb jullie opgedragen. Het was geen verzoek. Het was geen mening. Maar een opdracht.
0: Un mandato.
1: Een opdracht.
0: Un mandamento.
1: Een gebod.
0: Die vos dan come,
1: de dag dat je eet,
0: seguramente vos
1: zal je zeker sterven.
0: Genesis 3. Oh.
1: Genesis 3.
0: Genesis 3, maar je naam is als queda.
1: Genesis 3.
0: Wat de Bijbel te bezoeken, versículo 1, tot 5.
1: Kijk wat de Bijbel zegt, vers 1 tot 5.
0: Y ahora colebre ese Satanás, e colebre tabotata más astuto, cutur otro bestia de sabana, que el Señor Dios atraja. Y él dice, mujer, escucha, bueno, hermano, con e colebre de comisión, conversación, con Eva.
1: Luister hoe de slang begint met de conversatie met Eva.
0: De verdad, Dios avisa. De slang
1: nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof.
0: Romanen,
1: mijn broers en zusters,
0: Lucifer
1: begint met een vraag.
0: Verdad,
1: is het waar
0: Dios
1: dat God jullie heeft gezegd dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten?
0: Sempre diabel,
1: altijd
0: lo verifica,
1: zal de duivel verifiëren als je de waarheid weet of als je het correcte weet. Als je het niet weet, telt het voor jou
0: niet.
1: Als je niet weet,
0: dat
1: de
0: stijl ligt te in de conta.
1: Dat wat de vijand doet, hij verspreidt informatie. En zo controleert hij de omstandigheden. Hij controleert jouw leven en mijn leven.
0: Information.
1: Met informatie. Oh ja, weet je, ik hou me niet bezig met de duivel. Maar de dingen die je hebt gedaan, dat heeft hij jou
0: geleerd.
1: Het is zijn informatie. Het is niet van God. En zo manipuleert hij. Stel je nou voor. Luister naar de vraag. Want hij weet wat de
0: prachtig is.
1: Dat het niet zo is. Maar hij weet ook dat het niet zo is. Maar hij wil zeker weten dat Eva weet dat het niet zo is. Dat wanneer hij haar heeft overhaald. Dan kan Eva niet zeggen, ik wist het niet.
0: Hallo.
1: Hallo. Geen zonde overvalt je in verrassing. Geen van ons kan een zonde begaan zonder het te weten. Want dan telt het niet. Elke zonde die je praktiseert. Of je vindt het leuk.
0: Of die manier
1: om ja te zeggen. Het is een keuze die je maakt. Zondigen is een keuze. Kunt u me volgen? Het is een beetje stilletjes hier. Kunt u mij volgen? Zondigen is een keuze. Je kiest ervoor om te zondigen. Je kan ook kiezen om niet te zondigen. Het is een keuze. Maar meestal is het net op iets wat je wacht. Net hetgene dat je
0: verwacht.
1: Oh, ik keek alleen maar en het smaakt hetzelfde als
0: een vorige.
1: Je wilde het al lang. Sommige mensen. Ze roken niet. Maar wanneer de rook voorbij komt, doen ze een beetje.
0: Wacht, het smaakt een korbe.
1: Serieus, serieus zijn, je weet het.
0: Je
1: staat te kijken hoe ze de alcohol inschenken. Wanneer je de schuim van de bier ziet, begin je al je
0: mond te
1: likken. En wanneer je vele dagen gaat, dan probeer je het uiteindelijk. Het is je verleiding. Geloof je dat het rechtvaardig is om een steen te zetten op een rattenval? Dat is onrechtvaardig. Waar of niet? Dan zou je, laten we nou eerlijk zijn. Ik ben een dier.
0: Maar
1: zo een dierachtig ben ik ook wel. Zet op zijn minst iets wat ik kan eten. Ik sterf liever met de volle maag. Maar het is toch vreselijk dat je een steen zet om een rat
0: te vallen.
1: En dat is wat de Satan doet.
0: Hallo?
1: Wat je leuk vindt, dat zet hij. Hij verliest geen tijd. Problemen wordt het wanneer het iets van jou
0: wordt.
1: Het kost jou wat? Om het te laten staan. Je gaat weg en je komt terug. Het is iets van jou. En daar wil God dat je begrijpt dat hij je wil helpen. We hebben geen kracht op ons eigen. Want toen hij Eva vroeg, wilde hij verifiëren
0: of
1: Eva de juiste informatie had. Vers 2.
0: Eva zal eerst kijken.
1: Eva zei
0: nu heel veel. Die fruiten, die palen lang, die hoofd moest voorkomen. Wacht, bon, versículo 3. Pero, die palo, die fruta die palo, kuta que da meme die hoofd, esse caminho não tá para aí. Dios avisa, posso no mister come, DJ, nimi shikune, pa posso no muri.
1: Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven.
0: Irmana, Eva,
1: Eva gaf antwoord,
0: 99%
1: waarheid, met één woord van haar eigen versie. God heeft werkelijk gezegd dat je van alle bomen mag eten. God heeft werkelijk gezegd
0: dat
1: de dag dat je hiervan eet, dat je zo
0: ver.
1: Dat je zo ver. Maar nergens heeft God gezegd om het niet aan te raken. Dat was haar versie. Daar kom ik naar binnen.
0: Voluntad de Dios.
1: Zodra je de wil van
0: Palabra
1: God
0: wijzen, de Dios.
1: Het woord van God wijzen,
0: Consejo de Dios.
1: De advies van God
0: wijzen,
1: en je zet een stukje van jou erin,
0: bota ponche na base para. Ya bota ponchabo na base. Ja, wat is poncha? Poncha, or three strike. Baseball. Huh? Three strike.
1: De duivel zal je oud.
0: Oud, juist. Oud. Het is bon, het is bon, het is bon, het is bon.
1: Oké, jullie hebben het begrepen.
0: Ja? Komt er bijna gool naar Hollandis. Ta gool? Oké, ik ben Romanen. Lokken ons bijna comprendeer, ta?
1: Wat we moeten begrijpen is.
0: Kusi Dios bijna na.
1: Als God nee zegt.
0: Roman dan na.
1: Is het nee?
0: Si bo bijna na.
1: Nee.
0: Pero, wat dat ding?
1: Maar,
0: is het
1: een probleem?
0: No, pero, Dios bijna pero.
1: Ele bijna na. Pero gezegd.
0: Of Dios bijna si.
1: Hij zegt ja.
0: Bobby zegt si, ja, oké. Wat is ding?
1: Dan heb je een probleem.
0: De koe jabelke.
1: En dat is wat de duivel wil.
0: Informatie, Romein, dat manier belakken niet. Dios bijna no, dan no.
1: God zegt nee, dan is het
0: nee. Dios bijna si, dan si.
1: God zegt ja, dan is het ja. Punt.
0: Tenemos opinión, papo.
1: Hou je mening van
0: jezelf. Haas voluntad de Dios.
1: Doe de wil van God.
0: Dios siempre está mejor.
1: God weet het beste.
0: Eva in kaden. No misi.
1: Er staat, Eva heeft er aan toegevoegd niet aanraken.
0: Que me contó para la velar, un leit.
1: Met andere woorden, ze heeft een luik geopend.
0: En
1: het was voldoende dat de vijand binnen kon komen. De originele versie was.
0: No come.
1: Niet eten.
0: Logisch,
1: om te pakken
0: wat
1: je
0: kan
1: moet je het aanraken. Maar dat is wat je logica kan je niet toevoegen aan het woord van God. Vers 4. De slang echter.
0: Satanás usando de colebra como medium. De colebra dice muy. Ha. Seguramente vos solo no morir.
1: De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geen zin sterven.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Pastor Manang, si wil dat ik papi ko Eva.
1: Terwijl hij met Eva sprak.
0: Eva bin compunde.
1: Begreep hij.
0: Goed, pastor, ea kom me fruta e.
1: Omdat hij van het vrucht gegeten heeft.
0: Et tinha habilidade papi.
1: Dat hij de mogelijkheid heeft om te spreken.
0: Goed, pastor Manang. Ja, Eva heeft die habilidade papi. Eva. Ik wil dat voor papi.
1: Dus Eva dacht, doordat hij van een vrucht heeft gegeten, had hij de mogelijkheid om te spreken.
0: Dat was suficiënt, Roman.
1: Het was voldoende.
0: Dus ja, Eva, maar je bent erin op kap, hè?
1: Want Eva was al op het terrein.
0: Ja, zo versom dingen, palabra de Dios.
1: Door haar versie in het woord van God te stoppen.
0: Zo mensen dat wat abrir, Roman. Zo mensen dat wat abrir, kap.
1: Ze was al open voor deze informatie.
0: Dat was fácil voor de inimigo capaz de ganhar.
1: Het was makkelijk dat de duivel haar kon voorliggen.
0: Si enemigo por penetrador de palabra de Dios.
1: Als de vijand zou proberen te komen door het woord van God.
0: No por.
1: Hij kan niet.
0: Pero entiende todo en nuestra opinión, Roma.
1: Maar door onze eigen meningen komt
0: door
1: hij binnen.
0: Formula.
1: Door onze formules.
0: Manier de redeneren.
1: De manier van redeneren. Hij weet dat hij niet bij God kan komen, want het woord van God is recht. Het woord van God verandert niet. Ons probleem als mensen. Hoe interpreteren wij het? En daar komt de vijand altijd naar binnen.
0: De
1: manier waarop wij het woord van God
0: interpreteren.
1: Daarom heeft hij gezegd, jullie zullen niet sterven. Vers
0: 5.
1: En nu komt hij ermee.
0: Pas ombra Dios saco e dia que você come DJ, você ovo lo abre e você lo tam maneira Dios, conociendo bom e malo.
1: Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn kennende goed en kwaad.
0: Eva mensen ponder bij kamin de kava.
1: Eva heeft hem zelf geleid op deze weg.
0: Jonge ding.
1: Heeft haar
0: para debil, eraan toegevoegd.
1: Ze was al zwak voor de vijand. Doordat ze haar eigen mening aan heeft toegevoegd. Als ze had gezegd. God heeft gezegd. Dan had de duivel een andere formule moeten gebruiken. Maar doordat ze gecombineerd heeft. Haar versie.
0: Met
1: het woord van God. Dan was ze al helemaal verzwakt voor de vijand. Weet jullie hoe Jezus overwonnen heeft? Jezus is niet afgeleid.
0: Er
1: staat geschreven. Als je niet leeft volgens er staat geschreven, zal de duivel je altijd voorliegen. Altijd zal hij je voorliegen. Daarom heeft God geschreven.
0: Suficiente.
1: Voldoende.
0: Para.
1: Dat je kan staan. Op wat.
0: Ta para skibi.
1: Er staat geschreven. Vaak voegen wij onze mening eraan toe.
0: Si pastor, ta verdad, ta para skibi.
1: Ja, dominee, het staat dat wel geschreven, maar.
0: Was bij mensen gestekker.
1: Je hebt zelf de stekker eruit gehaald.
0: Versículo 6.
1: Vers 6.
0: Ora ku emuwe amira wakbun oruman.
1: Luister nu goed.
0: Ora ku emuwe amira ku epalu di conocimiento di bom e di malu tabata bom pa kuminda ban serius yon.
1: Laten we even serieus zijn hier.
0: Et ku tabata ta un delicia pa vista ya ta klaka bonuchi.
1: Laten we serieus zijn, heeft God niet gezegd.
0: Lees maar.
1: En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at.
0: Romanen, pisama weet nooit.
1: Zeg me vanavond.
0: Houdt de kwant die juni?
1: Vandaag is hoeveel juni? Juli?
0: 29.
1: 27?
0: Juli. Dank je. Oké, dit ben ik aan het feest te brouwen. Hoorde die hoe lang ik het brouwen?
1: Oh, hij is een beetje in de war van de tijd.
0: In
1: naam van de Heer komt hij.
0: Rubana, kiet de formule differente die de duivel doet.
1: Wat is de verschillende formule die de duivel heeft gebruikt?
0: Nou, een formule nobody die diabel aan.
1: Geef me een nieuwe formule van de duivel vandaag.
0: Dios abisa Adam y Eva.
1: God heeft gezegd tot Adam en Eva.
0: Después que le creé hombre.
1: Nadat hij de man heeft geschapen.
0: De terra.
1: Van aarde.
0: Suple rosé de vida de enje.
1: Zijn levensadem ingeblazen.
0: Ora Adam tabata of la mira Adam tabata su so.
1: Toen hij heeft gezien dat Adam alleen was.
0: Ela crea, el manda Adam sueño.
1: Heeft Adam in slaap doen
0: vallen.
1: Hij heeft de rib eruit gehaald.
0: Ela crea un enemigo.
1: En heeft een vrouw geschapen.
0: Oh, die kom.
1: Waarom?
0: So Adam dat hij miste die un enemigo.
1: Want Adam had een vrouw nodig.
0: Dus dat op.
1: Twee, zo te veel
0: es más, Dios saca un
1: ribje. God heeft één rib eruit gehaald.
0: Que ven en tipo naturaleza.
1: Ze zeiden van nature.
0: Tu reina me falta un ribje.
1: Mis elk man één rib.
0: ¿Cuánto? Uno.
1: Hoeveel? Eén.
0: Botín lugar para un ribje.
1: Ja.
0: Ora botín cuatro.
1: Je plek van één rib. Wanneer je vier hebt.
0: Botín tres ribje. Je pobo rango te gaan buscar un ribje. Ando botín antur en tu cubo.
1: Heb je drie ribben van enkele armen die op zoek zijn naar hun rib.
0: Pues por definición botín lugar para un ribje, Roma.
1: Van natuur, je hebt
0: gewoon plekken.
1: God heeft de man
0: geschapen.
1: Hij heeft de vrouw gemaakt en gebracht
0: naar de man. Dos te junto, hoor.
1: Het feit dat ze samen
0: zijn,
1: zijn
0: ze
1: één vlees geworden voor God. Dus om te begrijpen. God heeft hun alles uitgelegd. Eet van alle bomen.
0: No come por de palo de conocimiento
1: de eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad.
0: Humano, wat bon.
1: Let goed op.
0: Diabel,
1: de duivel,
0: usa un culebra,
1: gebruikt een slang.
0: No un angel,
1: niet een engel.
0: Un culebra,
1: een slang.
0: Un animal,
1: een dier.
0: Papia,
1: die sprak.
0: Was el posee pa diabel.
1: Want hij was bezeten door de duivel.
0: Niet animal, verdad?
1: Een mooi dier.
0: Eta di ala,
1: hij had vleugels. Foto.
0: Attractivo.
1: En ze zeggen hij had een schoonheid dat aantrekt.
0: Pero el diablo usa como instrumento.
1: Maar de duivel heeft hem als instrument gebruikt.
0: Door die bestie.
1: Door dat dier.
0: Diablo te convince Eva.
1: Overtuigt de duivel Eva.
0: Betraicionar.
1: Om.
0: Voluntad.
1: De wil van God.
0: Die sumca creerum.
1: Degene die haar geschapen heeft te verraden.
0: Als de duivel dat die éxito usando bestia, no?
1: Als de duivel succes heeft met het gebruiken van dieren.
0: Dos ser perfecto.
1: Twee perfecte wezens.
0: Maar diabo, die colebra,
1: heeft hij nu geen slang meer nodig?
0: En de meta usa, Ruben.
1: Hij gebruikt de mensen zelf.
0: O sea, ya no está debilicaba.
1: Want hè? We zijn al verzwakt.
0: Pero wat doen?
1: Maar kijk goed.
0: Él usa un bestia.
1: Hij gebruikt een dier. En maak dat het woord van
0: God
1: bovenop het woord van God geplaatst wordt. God zegt je zal zeker sterven. Maar ik als slang zeg tegen jullie. Zo als Satan zegt. Jullie zullen niet sterven.
0: Maar dan doet dat Dios su palabra.
1: God twijfel gaat
0: tegen
1: God. En geloof gehad in de slang. Veel verder kan men niet vallen.
0: Ik wil weten
1: als een hond zegt tegen jou, ze hebben gestolen in huis, wat ga je zeggen?
2: Want de garde zal bondar reprendeken, je wordt er komen zeggen, unabai, unabai,
1: unabai. Ik garandeer je dat je hem niet zal bestraffen. Je gaat zeggen, waar zijn ze gegaan, waar zijn ze gegaan?
2: Onze conditie mentale, Luana.
1: Onze mentale conditie.
2: En inmiddels inventaren we konden nog keren.
1: De vijand heeft een voorsprong op onze denkwijze.
2: Informatie die hij heeft gezaaid in de wereld.
1: Informatie die heeft gezaaid in de wereld.
2: Maar die nog die ecoleten niet.
1: De velen van ons houden dat vast.
2: En wat God heeft gezegd dat we moeten doen.
1: Wat God heeft gezegd dat we moeten doen.
2: Maar ons worden feliz.
1: Om gelukkig te zijn.
2: Contento.
1: Om blij te zijn. Om zeker te zijn.
2: Dat ding ecolei.
1: We twijfelen daarin.
2: Maar wat die hebben we niet te keren.
1: En wat de duivel zegt, geloven wij.
2: De Bijbel zei
1: dat de vrouw heeft gezien dat de boom der kennis van goed en kwaad goed was om van te eten.
2: Delicia pa vista.
1: Een lust voor het oog.
2: Antum palo deseable.
1: En een boom begeerlijk.
2: Papier sapi.
1: Om verstandig te worden.
2: Maar enige probeer maar sapi kulo gedan tata.
1: Ze konden ze wijzer worden dan dat ze al waren.
2: Nou wat ook creëren die mag die semejanza de Dios.
1: Ze schapen naar het beeld en gelijkenis van God.
2: Niet maar sabiduría que sei.
1: Meer wijsheid dan dat is het niet.
2: Es más sabiduría también de Dios, hermano. Amén.
1: Wijsheid komt van God. Amen.
2: Intelligentie dat in die mundo, Romana.
1: Intelligentie komt van de wereld.
2: Intelligentie not about you, Dabu, who is a de Dios.
1: Intelligentie is om jou te helpen om de wijsheid van God te gebruiken.
2: Si vos trabo de noche.
1: Als ik je vanavond vraag.
2: Un ladrón, no?
1: Een dief.
2: Eta sabi?
1: Is hij wijs?
2: Of eta inteligente?
1: Of is hij intelligent?
2: Ainda bestaan, pastor.
1: De mensen zeggen, dominee.
2: Hoppi sabi.
1: Heel wijs.
2: Je doet een tentaarte, hoor, Romana.
1: Ik zeg, dan heeft hij niet gestolen.
2: Zet dat sabi in de horta.
1: Als hij wijs is, steelt hij niet.
2: Eta inteligente.
1: Hij is intelligent.
2: Horta.
1: En daarom steelt
2: hij.
1: Als hij wijsheid respecteert hij de wil van God.
2: Horta.
1: God zegt, je zal niet stelen. Je ziet wijze mensen.
2: Ami.
1: Ik.
2: Not a baby.
1: Ik drink niet.
2: Black label.
1: Ik drink geen black label.
2: Not a baby. White label.
1: Ik drink white label alleen.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Wat is dat?
1: En je bent
2: wijs.
1: Je moet kijken, je moet kijken.
2: In Heineken's Amstel.
1: In
2: Heineken's
1: Amstel. Hallo.
2: Hoop is dat bijbel daar?
1: Heel wijs ben je.
2: Pober tripa.
1: Arme darmen.
2: Want is dat ook een inimigo dat ze in het mundo houden?
1: Dat is wat de vijand doet in de wereld vandaag.
2: Neem een trabo.
1: Laat me je vragen. Eerlijk.
2: Quita más mejor.
1: Wat is beter?
2: Even in de jacke. Tomen het lep. Of bebe na boter.
1: Wat drinken?
2: Veneni jaka.
1: Oh, de rattengif. Wat is beter? Drinken vanuit de beker of vanuit de fles?
2: Quatro mamion.
1: Wat is beter?
2: Pensa, Ruben, pensa.
1: Denk goed na.
2: Toch wat brengen we heineken, ons kwam. Je brengt
1: je
2: vet
1: tussen heineken en Amsterdam. Laat het serieus zijn. Het is hetzelfde.
2: Hallo. Pero trobe condición que enemigo de nos mente tené.
1: Maar de conditie waarin de vijand ons verstand heeft.
2: No so que piensa que Dios por enseña Bible, Romano.
1: We willen niet bij God komen om te leren leven.
2: Y rato va por de ore emi finalmente.
1: Om uiteindelijk te kunnen begrijpen.
2: Es mujer sacamán, Romano. Ella sacamán.
1: Strekt de vrouw haar hand uit.
2: Y ella toma fruta.
1: Ze neemt de vrucht.
2: Y ella come.
1: En ze eet.
2: En dan komen ze zo.
1: En ze eet niet alleen.
2: En alleen bij Pekasa.
1: Ze brengt het ook voor haar man.
2: Pekasa kost die mensen tanto.
1: Die man houdt zoveel van haar.
2: Más que Dios.
1: Meer dan God.
2: Dat Dios me ha doné.
1: Want God heeft haar gegeven aan
2: hem. Sano.
1: En je weet toch.
2: Dus je bent met ons aan het
1: schatje, alles doen we samen.
2: Samen uit.
1: Samen uit.
2: Samen thuis.
1: En samen thuis.
2: Laat me
1: ook
2: eten.
1: Ik kan je niet alleen laten gaan.
2: Met hem met me komen.
1: En hij
2: sabiendas.
1: Eet.
2: Sabiendas,
1: zo wijs als hij is.
2: Die komt daarom niet zeggen, waarom dan mijn potentie naar Dios? Sorry,
1: nee, ik
2: niet.
1: Nee, ik kan God niet verraden. Nee, ik kan niet. Hij hield meer van haar dan van God.
2: Maar kijk, als die mask Dios wordt een probleem.
1: Zodra je meer van iemand houdt dan van God,
2: dan is het een probleem.
1: God boven alles.
2: Exclusivo.
1: Exclusivo.
2: Lugar de más importante.
1: Hij is de belangrijkste.
2: Lugar de más popular.
1: De mooiste.
2: Mejor lugar de movida.
1: Beste. Daar moet die plek moet je God geven.
2: Want Dios es razón por cual nuestra vida humana.
1: God is de reden waarom wij leven.
2: Want comida, droom, lanta, sueña, estupota, dank je voor Dios.
1: Ik slaap, ik sta op, dankzij God.
2: Hermano, tu dosa cae ore.
1: Beiden zijn gevallen.
2: Hoor bak boven, hermana.
1: Laten we kijken.
2: Want dat is cinco mandamento.
1: Zijn niet vijf geboden.
2: Un mandamento na viola, hermana.
1: Eén gebod hebben ze overtreden.
2: Cosa te promé.
1: En dat was de eerste.
2: Na dis komi.
1: Ze hebben alleen maar gegeven.
2: Maar nu ene bisamumbia.
1: Iemand zei:
0: Pastor, heb je bekomperd dekooi?
1: Dominee, ik kan dat niet begrijpen.
0: En dat je malo?
1: Deze mensen hebben niets verkeerd
0: gedaan. Kom je na, kom je?
1: Ze hebben gegeten.
0: Ik doe het inderdaad, kom je na, kom je?
1: Daadwerkelijk, ze hebben gegeten.
0: Daarna komen we voor je palo, omdat die mag je komen.
1: Ze hebben gegeten van de boom waarvan ze niet mochten
0: komen. Kom je in de boom?
1: Kom, eten is goed.
0: Verdaad.
1: Dat is waar.
0: Pero bebe veniente ya acá también, ¿no?
1: Maar drink ook dan de
0: geest van de
1: ratten.
0: Hm?
1: En daar zeg je nee op.
0: Ze
1: wisten het.
0: God heeft
1: hun de informatie
0: gegeven.
1: Voordat het moment kwam.
0: Want God heeft ons turkoos genoeg dingen gezegd. Amen.
1: God zegt ons alles wat we moeten weten. Als God je in deze twee weken zegt, dan heeft hij het vooraf ook gezegd. Of hij zegt je daarna. Maar wat je moet weten, God zal je zeggen. Als hij het in een droom moet zeggen terwijl je ligt naast je man of vrouw, hij zegt het dat jou.
0: Ik heb een keer
1: gedroomd dat ik ben gestorven.
0: Ik ga
1: het niet vertellen, het is niet mooi.
0: Se demi sonho, mamuri.
1: Want in mijn slaap ben ik gestorven.
0: Quem te prometeu que vai ter demi sonho e me está brincando?
1: What is?
0: Quem vai ter que te prometeu que me está brincando demi sonho?
1: What denk je dat het eerste is waar ik tegen vecht in mijn slaap?
0: Maar wie wil ook química zat a casa?
1: Om te weten met wie mijn vrouw gaat trouwen.
0: Demi sonho, irmão.
1: In mijn droom.
0: Dat je zat a koken.
1: Wil ik weten met wie?
0: Per malantambo.
1: En toen werd ik wakker. Laten we ze
0: trauma naar man, trauma.
1: Ik heb een trauma.
0: Ik heb een trauma. Ik heb een trauma. Ik heb een trauma. Ik heb een trauma. Ik heb een trauma.
1: Om te begrijpen het moment dat ze hebben gegeten.
0: Romana, langas. Na relation met Joseph Kibra.
1: Hun relatie met God verbrak daardoor.
0: Romana, consciencia shusha.
1: Hun geweten werd bevuild.
0: Nang amata, nang amor entre, nang o dames, amor romantico.
1: Ze hebben de onderlinge romantische liefde gedood.
0: So, na komen ze acusa otro.
1: Want ze begonnen elkaar te beschuldigen.
0: Nang eliminaren bisti di gloria, Romana.
1: Ze hebben hun kleed van heerlijkheid kwijtgeraakt.
0: Y Romana, finalmente, na caído un picar terrible.
1: Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in een vreselijke zonde.
0: Maar yango Dios quiero seguir que ser, Romana.
1: Morgen gaan we hierop verder.
0: Pero a mi equipo puedo comprender.
1: Maar ik wil dat u begrijpt.
0: Corre Dios se llegue tarde.
1: Dat toen God die middag bij hun kwam.
0: Versículo 8 con 9 te
1: pisa. Vers 8 en 9 zegt.
0: Y nanga tabata tende el sonido del Señor Dios canando den eofi den aire fresco de día. Y hombre y su esposa esconde para la presencia del Señor. Dios me merece, Señor Dios, me media palo de eofi. Tres en 9 meses hora. Y ahora el Señor Dios llama el hombre y apise un tabata.
1: Toen zij het geluid van de Heer God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen het geboomte in de hof. En de Heer God riep de mens tot zich en zeide, waar zijt gij? Vandaag, voordat je naar huis gaat, vraag God, waar ben je? God wist waar Adam en Eva waren.
0: Maar God wist waar
1: God wilde dat ze begrepen dat ze niet op de plek, de normale plek waren. Hun, dat ze bewust waren dat hun geweten bevuild was.
0: Ze
1: hebben gedaan wat God hun verboden had om te doen.
0: Ze
1: hebben de wil van God verraden. Het hart. Zijn ze gaan schuilen. Toen het geen moment was om zich te verschuilen. Toen God dichterbij kwam.
0: Wanneer
1: God dichterbij kwam, moet je naar hem toe gaan. Er is niets wat je gedaan hebt of hebt gedaan. Dat God niet weet. Maar als je levend bent. Is het dat God je wil laten zien hoeveel hij van je houdt. Vanavond is de vraag. Waar ben jij? Ben je in relatie met God? Ben je in communicatie met God? Praat je met God? God heeft vele dingen om jou te vertellen. God geeft je die informatie naarmate je dat kan dragen. Vanavond.
0: Wil ik je uit...
1: nodig om op te staan.
0: Señor, información correcto.
1: En de Heer te vragen, geef mij de juiste informatie. Dat ik het leven kan leiden dat u wilt dat ik heb. Ik volg geen impulsen meer. Ik doe de wil van God alleen. Weet zeker dat God naast jou staat.
0: Eterno Señor,
1: eeuwige God, hier staan wij vanavond. U kent ons. U weet hoeveel dagen wij nog te leven hebben. U kent onze gedachten. U weet alles over de informatie die in onze geheugen gevestigd is. Heer, help ons.
0: Dank je, papa,
1: bedankt dat u vanavond tot ons gesproken
0: dank
1: hebt.
0: Ons,
1: bedankt om ons te laten zien. Omdat u zoveel van ons hebt gehouden. Spreekt u tot ons.
0: Zoals Adam en Eva.
1: Zoals Adam en Eva.
0: A viola, Señor.
1: In overtreding zijn gegaan.
0: El mandamiento que
1: het gebod dat u hen hebt gegeven.
0: Van hun propia protección, Señor.
1: Voor hun eigen bescherming.
0: Dat ons gezinnetje zei.
1: Vader, wij willen hier van
0: leren.
1: We willen niet dezelfde fout begaan. Het feit dat we zijn opgestaan vanavond. Willen wij u vragen, Heer. Help ons.
0: Guíanos.
1: Leid ons.
0: Y finalmente sálvanos,
1: en uiteindelijk red ons.
0: Dat is salvación en nombre de Jesús.
1: Dat is onze redding in je naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Persona por persona.
1: Statura tu geest gaat van persoon tot persoon.
0: De mente por mente.
1: Van verstand tot verstand.
0: Y convéncenos, Señor.
1: En overtuig ons, Heer.
0: Que Jesús te camina.
1: Dat Jezus de weg is.
0: Es verdad.
1: De waarheid.
0: Y es vida.
1: En het leven.
0: Dat is oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Ayer anoche.
1: Gisteravond.
0: Buenas mira, hermana.
1: Je hebt zelf gezien. Dat de Bijbel ons heeft laten zien dat onze vijand werkelijk is. En hij is levend. We hebben, als u herinnert, hebben we iets benoemd.
0: Het plan satanico di Satanas.
1: Het satanische plan van de Satan. Hij heeft gezegd dat hij zijn troon zal
0: vestigen
1: naast dat van de Allerhoogste. Zo is het.
0: Si è che te trono.
1: Als hij een troon wil hebben, heeft hij inwoners nodig. Mensen om hem te dienen. Een koning zonder mensen is geen koning. Een rij is een koning. Maar hij heeft mensen die hij kan, over wie hij kan heersen. Hij zegt, ik ga mijn troon hoger stellen. Dus hij heeft mensen nodig. In werkelijkheid kan de duivel het niet maken. God alleen kan dat. En de vraag is, hoe gaat hij zijn mensen bereiken? En gisteravond hebt u gezien hoe God heeft laten zien hoe de twee enige mensen die God geschapen heeft in de wereld,
0: Adam en Eva,
1: Adam en Eva.
0: Satanas ahasinan kere.
1: Satan heeft hun doen geloven.
0: Orenan kome.
1: Dat wanneer ze eten. Dat ze zullen worden als God.
0: Finalmente, Romana.
1: Uiteindelijk.
0: Dios rañera tomó decisión.
1: Heeft God het besluit moeten nemen.
0: Basaka Adam en Eva.
1: Om Adam en Eva eruit te zetten.
0: Voor die ding.
1: Vanuit het Hof van Eden. De enige twee mensen. Waarom moest God hun naar buiten brengen?
0: Van het resultaat ahora.
1: Om het resultaat te voorkomen
0: pecador,
1: dat zij als zondaars
0: sacaman,
1: hun hand zouden uitstrekken
0: voor de palo di vida,
1: en eten van de boom des levens
0: y pecador inmortal.
1: En een onsterfelijke zondaar te worden.
0: Sorry, man, hoor, si Dios dat un problema.
1: Dan had God een probleem.
0: Dat Dios solo dat un sacole de
1: bicicleta. God alleen zelf zou weten hoe hij dat zou moeten oplossen. Maar stel je voor iemand die slechte dingen doet.
0: Pecador,
1: een zondaar. Die niet sterft.
0: Oh, nee.
1: Wat zeg je?
0: We
1: vragen niet dat niemand doodgaat. Maar soms zeg je geprezen zijn de Heer. Hij is gaan rusten. Stel je voor als Hitler nog in leven was. Idi Amin nog in leven was. Die mensen doden met plezier. En dan zou je niet kunnen begrijpen. dat ik misschien niet mee eens ben.
2: Maar
1: wanneer deze mensen sterven,
2: ze
1: hebben heel veel mensen
2: rust. Want
1: ze zijn er om alleen maar het kwaad te doen.
2: God zegt, ik moet ze naar
1: buiten
2: zetten.
1: Waarom moet hij dat doen?
2: Want
1: de duivel
2: heeft
1: al het mogelijke
2: gedaan.
1: Dat ze niet eerst hebben gegeten van de boom des
2: levens.
1: De Bijbel heeft laten zien dat de boom des
2: levens
1: en de boom van kennis der goed en
2: kwaad
1: stonden naast
2: elkaar.
1: Zij hebben gekozen
2: om
1: eerst van de verboden vruchtboom te
2: eten.
1: En ze zijn zondaars geworden in een heilige hof. Er was niets
2: verkeerds.
1: Er was een boom gedaan, boom van kennis en goed en
2: kwaad. En
1: geleid door een slang.
2: Adam en Eva. Hebben
1: Adam en Eva hun relatie met God
2: gebroken.
1: Want toen ze hebben gegeten.
2: Hebben
1: ze de genade van God
2: kwijtgeraakt.
1: En God moest zijn straf opleggen.
2: God heeft
1: gezegd, de dag dat jullie eten zullen jullie zeker sterven.
2: Geestelijk. Adam en Eva morir al instante.
1: Zijn Adam en Eva gelijk
2: doodgegaan. De
1: scheiding tussen hen en God is gelijk gekomen. We weten nog, ze zijn gaan schuilen. Het kind. Wanneer hij thuis
2: komt.
1: Doet hij de tuindeur open, elke dag. Maar de dag dat hij verkeerd heeft gedaan, komt hij niet. Waarom ben je niet gekomen vandaag? Ik ben
2: moe. En als
1: je ontdekt, hun geweten laten niet
2: betrust.
1: We hebben iets dat we geweten
2: noemen.
1: Wanneer het belast is,
2: zijn de
1: ogen de spiegel van je ziel.
2: In
1: je ogen zien
2: mensen
1: dat je geweten belast is.
2: Dat je
1: bezig bent het leven te
2: toneelspelen,
1: om na te bootsen.
2: Oké, okay. Romanen.
1: Dus mijn broers en
2: zusters,
1: het is goed dat wij realiseren.
2: Ik
1: moet dit vanavond herhalen.
2: Zodat die informatie ons bij deel kunnen hebben, ten finale.
1: We zijn bezig met informatie tot het einde.
2: Laat me het nog een
1: keer met u delen dat u het goed
2: onthoudt. Hoe
1: het menselijk brein werkt.
2: Informatie produceert
1: gedachten.
2: Pensamento
1: gedachten
2: produceren
1: ideeën.
2: Ideeën produceren
1: gewoontes. En gewoontes
2: produceren acties.
1: Produceren acties.
2: Acties. Dat produceren costumeren.
1: Produceren nogmaals gewoontes.
2: En de costumeren.
1: En de gewoontes.
2: Dat produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
2: En finalmente karakter.
1: En uiteindelijk zal het karakter.
2: Dat produceren destino.
1: De bestemming.
2: Laat mij eens een volgende ronde jij hier droeven. Si Dios que cambia por destino, no?
1: Als God jouw bestemming wil wijzigen.
2: Kiko Dios digo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
2: Ah, oh,
1: nu wel.
2: Informatie.
1: Het begint bij informatie.
2: Als
1: je slechte informatie
2: hebt,
1: dan gaat je eindbestemming niet goed
2: uitvallen. Dus
1: je gedachten, je ideeën, alles is slecht.
2: God gaat niet
1: vechten tegen deze dingen.
2: Dios simplemente dat
1: God probeert simpelweg de informatie voor jou te veranderen. Want als hij je informatie wijzigt,
2: pensamento da cambia,
1: verandert je gedachten,
2: hábitos da cambia,
1: je gewoontes,
2: acción da cambia,
1: je handelingen,
2: karakter da cambia,
1: je karakter verandert,
2: finalmente destino también da cambia,
1: en uiteindelijk verandert ook je eindbestemming. Onze gedachten
2: de manera un frigidel.
1: Is als een koelkast.
2: Ons brein is als
1: een koelkast.
2: Ik hoop
1: dat u mij begrijpt.
2: De enige illustratie
1: dat ik kon vinden is dit.
2: Als ik een
1: glas met heet water neem,
2: ik
1: zet het in de vriezer.
2: Wat
1: zijn de twee dingen die de vriezer kan doen met het water?
0: Het
1: kan het maken tot ijs.
0: En het kan het frio, de
1: verdad? Kan het water koud maken.
0: É o único dos coisas dan que é visitar por
1: de enige twee dingen dat de vriezer kan doen.
0: Que visitar e pode água juice.
1: Of denk je dat de vriezer juice kan, sap kan maken
0: van de limonade?
1: Maakt hij limonade van?
0: Cerveza?
1: Kan je bier van maken?
0: Não, toch?
1: Nee toch?
0: Dicom.
1: Waarom?
0: Porque o de processar informação.
1: Want de koelkast processeert de informatie.
0: Ja, informatie que la haña,
1: de informatie dat hij ontvangt.
0: Está processé.
1: Die het is geen proces. Verwerkt hij de informatie?
0: Okay. Word.
1: Nu.
0: Si de mi mente,
1: als in mijn gedachten.
0: Mal información.
1: Slechte informatie komt.
0: Mi acción al otro resultado ya cero.
1: Dan is mijn handelingen het resultaat daarvan.
0: Dus je moet ook constant meer gaan die tik.
1: Als ik dingen houd van die me ergeren en mensen doden. Zal je me voorliegen dat je mooi en zachte karakter zou hebben?
0: Nee.
1: De informatie is agressief. En dat zal ook je handelen zijn. Als je vecht om jouw handelen te veranderen. Maar als je informatie niet verandert, ga je op dezelfde manier
0: doen.
1: Want je brein gaat de informatie
0: verwerken.
1: Het kan het niet veranderen. Als je het kwaad hierin stopt, kan niet het goede eruit komen. Als het goede eruit
0: komt,
1: moet ik goedheid installeren. Dus het moet duidelijk zijn. De mens wil vaak veranderen. Die zegt om te veranderen. Die bidt om te veranderen. Maar die verandert zijn informatie niet. Je verliest gewoon je tijd. Je kan net zoveel campagnes bezoeken, maar je blijft dezelfde. Totdat je begrijpt dat wat God wil veranderen, onze informatie is. En God heeft ons een boek gegeven met voldoende juiste informatie. Weet u hoeveel mensen zich schamen voor dit boek? Sommige mensen willen het niet eens in handen hebben.
0: Is maar diabla corre een campagne. Diabla corre een campagne.
1: Als de duivel een campagne.
0: Bisando, watch out.
1: En hij zegt, let op.
0: Pues están con la Bijbel, voor mira loco.
1: Want degene die de Bijbel lezen kunnen gek worden.
0: Weet je hoeveel gekke mensen ik ken
1: die nooit de Bijbel hebben gelezen?
0: Al contrario, de Bijbel clara,
1: in tegenstelling, de Bijbel heeft hem helderheid gegeven.
0: Hoe
1: kan je me zeggen dat het handboek dat God gegeven heeft? De mensen nemen liever een pistool in huis om zich te beschermen. En ze hebben geen Bijbel.
0: Sadio Major.
1: Er was een ouder toen zijn kind met een Bijbel thuis werd boos. Hij schoot
0: uit.
1: Stuur dat kind om de Bijbel terug te brengen. Want in mijn huis wordt niemand gek. Het kind heeft de Bijbel teruggebracht.
0: Met een trintootje
1: special. Met een geweer. Een pistool. Als mama niet wil dat ik leef, dan maak ik een paar dood. Ouders, laten wij deze fout niet begaan. We weten niet wat we in onze verstand
0: zoeken.
1: We denken dat de Bijbel mensen gek maakt. Weet u hoeveel mensen helder
0: hebben gekregen door de Bijbel?
1: Mensen die dieven waren. Misbruikers.
0: Misbruikers.
1: De Bijbel heeft ze gemaakt tot mensen die Christus verkondigen. Dus, laat niemand je
0: voorliegen.
1: In ons brein, wat God wil veranderen, is de informatie. Je bent misschien niet eens met God, maar er is geen andere formule. Weet, God verdrinkt niemand. Menselijk brein heeft drie geheugens.
0: Het heeft memoria sensorial, que men gevoel,
1: gevoel. Het gehoor,
0: vista,
1: jouw zin,
0: sensorial,
1: de zintuigen.
0: Okay? Dan heb je memoria a corto plazo.
1: een korte termijn geheugen.
0: Huh? En dan moet je
1: een lange termijn geheugen.
0: Waarom
1: moet ik u dat vertellen?
0: Want
1: het is heel belangrijk. Onze geheugen, iedereen heeft drie geheugensoorten. Je zintuigen, je voelen. Die sturen de informatie naar je brein. Je brein verwerkt de informatie die je ontvangt. Je brein geeft het signaal. Wanneer je brein niet goed functioneert, pak je hete dingen vast en je voelt het niet. Je brein verwerkt de informatie. Wat je ziet, wat je hoort, je brein verwerkt het. Ik wil u dat alles vertellen.
0: Een memoria a corto plazo.
1: Het korte termijn geheugen.
0: Wat het
1: eerst de informatie ontvangt.
0: Tiene un espacio de 0 a 25 seconden.
1: Er is een ruimte van 0 tot 20 seconden.
0: 0 a 25 seconden.
1: 25 seconden.
0: 0 a 25.
1: 0 naar 25 seconden.
0: Seconden. Oké? Es memoria eta importante.
1: Dit gedeelte van het geheugen is belangrijk.
0: Dicum.
1: Waarom?
0: Pues ahora lo que pasa de memoria e bueno filtrefo, bueno saqué.
1: Wat er door het geheugen gaat als het niet uitfiltert.
0: Eta bij de memoria a largo plazo.
1: Dan gaat het in het lange termijn geheugen.
0: Ahora escucha.
1: Luister.
0: Lo que drena de memoria a largo plazo.
1: Wat in het lange termijn geheugen terechtkomt.
0: No te sale nunca.
1: Gaat nooit meer eruit. Weet je wanneer het eruit gaat? Wanneer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam zullen ontvangen. Dus wat er hierin komt, het gaat nooit meer eruit. Het blijft daarin. Je vraagt vergevenis. Je doet alles. Er gebeurt iets en het komt weer naar voren. Er gaan jaren voorbij.
0: Dat moment dat ik zei,
1: op een gegeven moment
0: zijn.
1: Want het blijft hier tot het einde. Waarom?
0: Want er was
1: een moment van 0 tot 25 seconden. Om het eruit te doen. Want je weet nu. Dat wanneer het eenmaal binnen is. Dat je het niet meer eruit kan halen.
0: Als je dat weet.
1: Als je wijs bent, als je God begrepen hebt deze dagen, vraag de Heilige Geest om je te helpen filteren. In die 25 seconden dat je hebt, voordat het verder gaat naar achteren. Als je weet, de duivel kent
0: weet
1: het
0: maar.
1: De meeste dingen die voorbij je telefoon gaan, is meer dan
0: 25 seconden.
1: Terwijl je lacht, gaan die 25 seconden voorbij.
0: En
1: daarna heb je voor altijd die informatie in je
0: brein.
1: En voor de duivel is informatie als een zaad. Hij is plant het in je
0: gedachten.
1: En hij weet dat het uiteindelijk vrucht
0: gaat.
1: Al is het niet nu, morgen of overmorgen, maar zeker
0: weten.
1: Als hij maar weet dat het in je lange termijn geheugen terechtkomt. Met andere woorden. Wanneer je geniet van de slechte dingen. Van de dingen die verboden zijn. De dingen die God niet goedkeurt. Denk aan je 25 seconden. Denk eraan. Want wanneer je geweten belast is. En je merkt op dat je er niet uit kan komen. Zijn er sommige mensen die hun leven benemen.
0: En
1: dat is een oplossing. Want ik heb alles gedaan, maar ik heb geen rust. Om te begrijpen hoe je brein werkt. De vijand zorgt ervoor dat er overal slechte informatie is. Wij konden het gisteren zien. Toen Eva alleen maar dicht bij de boom kwam. Hij is niet gegaan om te eten. Ze is gegaan om te kijken. Om te kijken. Wat zo verkeerd is aan die boom.
0: Een bladje verde.
1: De boom heeft groene bladeren.
0: Fruit
1: zoals alle andere
0: bomen.
1: Niets verkeerds aan die boom.
0: Bom,
1: je kan kan het niet zien.
2: Moet keren lo que Dios me sabe,
1: amen. Moet geloven wat God je zegt, amen.
2: No pai, no pai.
1: Ga niet, ga niet.
2: Pero fuera diabla hierba terreno prohibí.
1: Maar vanaf het moment dat de duivel haar op verboden
2: terrein heeft,
1: was de duivel al halverwege. En zo heeft hij haar omver gehaald. De vijand wil zijn koninkrijk herstellen en vullen.
2: We hebben begrepen vanaf het
1: begin. Mooi tapijt, hè?
2: Het ben je representaar, maar die oren hier, want je kunt arabe niet oor, hè?
1: Je komt eerst bij het rood voordat je bij het goud komt.
2: Maar het ben je representeert het platform van salvatie.
1: En dat representeert het platform van redding.
2: Akibana, hier moet je een tapijt preto, Akibana.
1: Moet je voorstellen dat dit een zwarte tapijt is.
2: Het ben je representeert ons mundo.
1: En dat representeert onze wereld.
2: Maar nos turten aan ze Akibana.
1: Wij allen worden hier geboren.
2: Als je moet salvo, moet je bij Ayabanda.
1: Maar als je gered wil worden, moet je daarna
2: toe. Akibana, toen kost het bij dat temporal.
1: Hier zal alles tijdelijk zijn.
2: Akibanda.
1: Hier aan deze kant.
2: Tien kost eterno. Amen.
1: Is het eeuwige leven.
2: Sap to jou. Op de naboor.
1: Het is jouw keuze.
2: Nos turten aan ze Ayabanda.
1: Wij worden daar geboren.
2: Educación.
1: Opvoeding.
2: Desarrollo.
1: Ontwikkeling.
2: Zing.
1: Geld.
2: Onderbouw.
1: Goed werk.
2: Casa. Vrij.
1: Vrije
2: Ayabanda.
1: Alles is daar.
2: Pero claro que tu costa temporal, ¿eh?
1: Maar weet, het is tijdelijk.
2: Je hebt een comenzamiento.
1: Je hebt een begintijd.
2: Y tu fecha vencimiento.
1: En je hebt een eindtijd.
2: Romana, aquí van los cinco costas eterno, amén.
1: Hier hebben we alles eeuwig.
2: Entonces, claro, Dios te va a poner nuestro durante
1: en dat is wat God met ons wil bespreken.
2: En va a cambiar.
1: Hij gaat het niet veranderen.
2: En no por.
1: Hij kan niet.
2: Pues tú tienes que finalmente aquí para infierno.
1: Er zijn mensen die uiteindelijk naar de hel willen.
2: No te vay.
1: Ze willen gaan.
2: Bueno, voy a preguntar al pastor, dijo, Dios está aquí para infierno.
1: En mensen vragen, dominee, waarom haalt God de hel niet weg? Als God een God is van liefde, waarom haalt hij de hel niet weg? Ik zeg, je bent eerlijk. Maar weet je dat er meer mensen naar de hel willen dan naar de hemel? En God wil hen niet mismoedigen.
2: Er
1: zijn meer mensen die naar de hel willen dan naar de hemel.
2: Fiara dan ik dan fila tien fila.
1: Er is een fila daar.
2: Maar kom eens kijken wie de beestje dat smaller man.
1: Mensen de weg naar de hemel is smal.
2: Het is incomodo.
1: Het is ongemakkelijk.
2: Es un die bij fiara de handje.
1: Degene naar de hel is
2: espacioso.
1: Veel ruimte.
2: Maar mijn rieta denje.
1: De meeste mensen zijn daarop.
2: Kom eens kijken wie de man ons probleem is.
1: Je moet begrijpen ons probleem is.
2: Onze mensen die banden man.
1: Wij zijn hier geboren.
2: Ja dank u even dat dat deen is zo dan zijn jij
1: als Adam en Eva binnen waren gebleven, zouden we daar geboren zijn. Maar doordat ze gezondigd hebben, moeten wij buiten Eden geboren worden. En de vraag is, als je God maar kan begrijpen, heb je de interesse voor het eeuwige leven? En dan moet je een besluit nemen. Verloren gaan.
2: Zit
1: en het komt tegemoet. Je hoeft niets te doen. Stop als je
2: wilt
1: eten. En zit te wachten, het komt. Maar redding is een besluit, moet je daarvoor nemen. Dat is wat God u wil vertellen. Zonde heeft ons gescheiden van God. De Bijbel zegt dit.
2: Isaiah 59:1-2.
1: Isaiah
2: 59:1-2.
1: God heeft gezegd, niet mijn hand is te kort. Het is niet dat ik het niet kan. Maar door uw zonde.
2: Die
1: scheidt ons van God.
2: Ons probleem
1: is weer.
2: Mijn
1: moeder en vader zijn zondaar. Ik kan geen heilig kind geboren worden. Hoe kan ik dat doen? Waar ik ook geboren ben.
2: Mijn probleem is mijn natuur.
1: Het zijn niet de dingen die ik doe. Maar het feit dat mijn moeder en vader beide zondaren zijn. Welk kind ze ook maken, het is een zondaar.
2: Amen.
1: Amen.
2: Het
1: zijn niet de dingen die ik doe.
2: Als
1: ik geen kwaad doe.
2: Was die hoofdbekoosbron.
1: Je hebt heel veel goede dingen gedaan.
2: Iglesia.
1: Je kan een kerk bouwen.
2: Een hospital.
1: Je kan een ziekenhuis bouwen.
2: Een school.
1: Je kan een school bouwen.
2: Si banda,
1: maar als je hier blijft, ga je verloren.
2: Salvación ta aquí
1: banda. Want redding is hier. Kunt u mij volgen?
2: Je moet
1: niet proberen om goed te doen, je moet hier zijn. Hier is redding.
2: Nog een keer?
1: Denk je niet dat ik graag naar Nederland wil komen,
2: om
1: die 2000 euro te besparen? Misschien niet vandaag, maar ik zou wel
2: aankomen.
1: Maar ik kon niet te voet komen.
2: Romana, nós não podemos salvar aqui banda.
1: Wij kunnen hier niet gered worden.
2: Als je banden die salvation.
1: Daar is de redding.
2: En de enige die daar is, is zijn naam Jezus.
1: En de enige die daar is, zijn naam is Jezus. Vanavond staan wij daarbij stil.
2: De Bijbel zegt ons in Ezekiel 33.

0: dwingen.
1: Ты кун?
0: Warum?
1: Dios no te forza, buruman.
0: God dwing jou niet.
1: Dios respecta tu voluntad.
0: God respecteert jouw wil.
1: Ты кун? Вот это место ту набе.
0: Warum? Hij heeft het zelf gegeven.
1: Мы нужно себе voluntad un tiki, mañana noche.
0: Morgenavond praten we een beetje over.
1: Que me pusieras tu rabo.
0: Als God je ziet.
1: Baila superma na. Wat jij wil gaan heen. Er gaan we te benen materialen. Hardware.
0: Naar een bouwmarkt.
1: Kubunka boya.
0: Om een touw te kopen.
1: Wat kan sa?
0: Je bent moe.
1: Hoe ben je daar gemeente?
0: Je kan je.
1: Hoe kun je als je daar kan slapen?
0: Je kan geen rust krijgen.
1: Wat ben je als?
0: Je komt naar huis.
1: Schrijf je boekkaarten.
0: Je schrijft je brief.
1: Ponderen op mesa.
0: Je zet het op tafel.
1: Drenten den baño.
0: Je gaat in de badkamer.
1: Zere porta.
0: Je doet de deur op slot.
1: Pente kabuya.
0: Je gooit het touw.
1: Passeer over je balkje.
0: Over de balk.
1: Draai een lus met punta.
0: Je maakt een lus aan het
1: einde. Maar je hebt een punta, niet porta.
0: Je bent de andere punt.
1: Schrijf para, je potje.
0: Je staat op de wc-pot.
1: Passeer een lus.
0: Je zet de lus om je hals.
1: Zou je dat fatage wonder kie?
0: Je bent moe van deze wereld.
1: We moeten bouwen normaal.
0: En je springt naar beneden.
1: Akaba.
0: Dan is het afgelopen.
1: Je moet paren met ramen, sikoi. Dios tu para mi rami.
0: God moet mij helpen.
1: Maar als je boek moet worden, Dios no puede forzar
0: God kan mij niet helpen, want als je wil sterven, zal je sterven.
1: Si boek moet worden, Dios no publica bobi.
0: Als je wil sterven, kan God je niet verplingen.
1: Que vengo si boek moet worden, Dios no puede forzar tu salva, Ruben.
0: Als je verloren gaat. Je moet wel een beetje rustig gaan, nu ga je een beetje staan.
1: Oké, si. Que vengo. Ka uno me quedo. Oké, terwijl je terwijl.
0: God kan je niet dwingen.
1: Het is onrespectabel.
0: Hij moet je respecteren. En dat maakt hem God. Hij weet dat je het gaat doen. Maar je weet ook dat je het gaat doen. Waarom praat je niet met hem? Waarom vraag je niet om hulp? Heel vaak heb je jezelf gedisqualificeerd. Nee, ik ga niet bidden. Wat ik heb gedaan, God kan me niet vergeven. Wees serieus. Noem het grootste wat je hebt gedaan dat God je niet kan vergeven. Zeg maar de grootste zonde. Mensen doden. God vergeeft jou. Als je maar in staat bent. Om God vergevenis te vragen. De conditie om vergevenis te krijgen is je zonde belijden. De dief aan het kruis. Zijn laatste kans. Hij is gekruisigd als een dief daarboven. Ik weet niet als het zijn geluk was. Maar Jezus was naast hem. Terwijl die andere fouten
1: maakte.
0: Ik heb geleefd als een dief. Probeer toch te veranderen. En nu geeft hij Jezus kritiek. En die dief heeft iets erkend. Weet je wat hij zei? Heb je geen respect voor deze man? Jij en ik hebben
1: gesproken.
0: Wij verdienen de dood. Maar wat heeft deze man gedaan? En dan zegt hij tegen Jezus. Heere, denk aan mij. Wanneer je komt in je koninkrijk. Denk goed. Heere, denk aan mij. Wanneer je in al je heerlijkheid komt. Een man met zijn handen
1: kruisen.
0: Wanneer hij in zijn koninkrijk
1: komt.
0: Vele dingen die mensen die hier op aarde wonen. Ze hebben het niet gezien. Zodat je kan begrijpen. Hij wist dat Jezus de dood zal ontkomen. Maar hij weet dat Jezus zal opstaan. Hij weet dat Jezus zal gaan. De plaats voorbereiden. En hij weet
1: Halleluja.
0: Dat Jezus terug zal komen.
1: Gloria Dios, Romana.
0: Prijs de Heer. Vraag een man vragen die in deze conditie gekruisigd is.
1: Futuro.
0: Voor je toekomst. Dat is wat God wil dat je ziet vanavond. Zijn laatste kans. Maar hij heeft gebruik van
1: Sabi.
0: Wijs.
1: Saya bibab ladron.
0: Hij heeft geleefd als
1: hasikoy ladron.
0: Geleefd
1: ladron. Bij perdigum ladron Roma.
0: Geleefd als een dief, alles gedaan als een dief en gestorven als een dief.
1: Dios conoce tu condición hoy noche.
0: God kent jouw conditie vanavond.
1: De enige die
0: tot

0: jouw verstand kan spreken.
1: Je
0: kan niet zeggen dat je hem niet hebt
1: gehoord. Want wanneer
0: God tot je heeft gesproken, hij kent de kanalen waar hij tot jou spreekt.
1: Zet dat apreciado dan.
0: En geliefde,
1: no tiene otro camino.
0: Er is geen andere weg.
1: Jesús es el único.
0: Jezus is de enige.
1: Jesús es único esperanza.
0: Zoals we hebben gezongen, Jezus is de enige hoop.
1: Jesús es nuestra única solución.
0: Hij is onze enige oplossing.
1: Oh,
0: waarom?
1: Romano,
0: mijn broeders, je moet begrijpen.
1: Dentro del líder espiritual,
0: in al de geestelijke leiders,
1: que existe,
0: die bestaan,
1: y que lo ven,
0: en die zullen komen,
1: el único líder espiritual.
0: Enige geestelijke leider die met alle autoriteit kan zeggen: ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven.
1: Is
0: Christus Jezus. Niemand anders kan dat zeggen. Geen van hun. Diezelfde Jezus met kracht en autoriteit heeft gezegd: de Zoon des mensen zal gekruisigd worden, maar op de derde dag zal hij weer opstaan. Halleluja.
1: Wat is de Mahoma? Wat is de Mahoma? Moslim Mohammed.
0: Mohammed dat ook ooit horen zeggen?
1: Wat is de Christen?
0: Heb je Christen dat horen zeggen? Ze kunnen dat niet zeggen. De enige die dat kan zeggen
1: Jesus.
0: Is genaamd Jezus.
1: Op de derde
0: dag zal ik opstaan.
1: Kijk een
0: zekerheid die hij had. Geen tweede, geen derde, maar
1: wow.
0: Geen vierde, maar de derde.
1: Wauw!
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Pastor Romano, Jesús es el único.
0: Want Jezus is de enige.
1: Problema está cuando nos toque reconocer a Jesús.
0: Het probleem is, we willen Jezus vandaag niet erkennen.
1: Nos toque realizar.
0: We willen niet realiseren.
1: Pero sigue busca, Roman.
0: Blijf zoeken.
1: Lo comprende que lo pone un niet parce Jesús.
0: En je zal begrijpen dat er niet één is die lijkt op Jezus.
1: Jesús es superior, Roman.
0: Jezus is superieur.
1: De único ser.
0: De enige wezen.
1: Met
0: dat zijn spuug.
1: Mesclaco lodo.
0: Gemengd met klei.
1: Dan roeien die ciego, Roman.
0: De ogen van de blinde open.
1: Roman, si scoopie die Jesus te zien in.
0: Als de spuug van Jezus zo is, zijn spuug.
1: Waar die roeien die wenig aan zijn ciego.
0: Ogen open van iemand die blind is.
1: Kom wat die doet, Roman.
0: Hoe kan je dan twijfelen?
1: Die kom wat die meer te die confieren.
0: Waarom ben je bang om hem te vertrouwen? Het resultaat kan zijn omdat je hem niet kent. Je hebt nog geen idee. Maar deze Jezus heeft jou geformeerd. En heeft mij geformeerd. In de buik van onze moeders. Mijn moeder lopen. Werkende. Slapen opstaan en alles. 9 maanden lang. Heb ik geslapen in water. Jezus heeft alles vastgemaakt dat vastgemaakt
1: moest worden.
0: Kijk naar het
1: materiaal.
0: Tanden zijn het materiaal.
1: Renda tu materiaal.
0: Tong is het
1: materiaal.
0: Ogen
1: heeft planten aan tu materiaal.
0: Je benen
1: aan tu materiaal. Hallo!
0: Je nagels zijn materiaal. Hallo! Wat moet ik je nog
1: meer
0: vertellen?
1: De oefeningen.
0: Eén zaad.
1: De lesbas. Als het
0: geen, als het een tweeling is, beide krijg je.
1: Hoe komt dat?
0: En die komt
1: het.
0: Maar geen van hun
1: die vingerprint
0: heeft dezelfde vingerprint.
1: En dat is omdat God zegt tanto vingerprint.
0: Hoe
1: gaat het in de mond? Hallo? Hallo, hallo.
0: Waar heeft God al die vingerprints kunnen vinden?
1: Onder Roman.
0: Waar?
1: Toen reed hij dos man.
0: Iedereen heeft twee handen.
1: Roman, dat identico.
0: Ze zijn identiek.
1: Computer, dat is no match. In de match.
0: Computer, dus, geen match.
1: In de match.
0: Het match.
1: Hoe pop je wow?
0: Je pupil van je
1: dat
0: oog.
1: Dat is
0: jij alleen hebt het.
1: Planten bij je marken en
0: de tekens onder je voet.
1: Roman, hoe gasta?
0: Je voet verslijt.
1: Wat duim te gasta.
0: Je duim verslijt.
1: En je vingerprint te
0: maar de vingerprint blijft.
1: Wat serieus, Roman?
0: Laten we serieus zijn.
1: Waar
0: staat u daarbij stil?
1: Wat de mundo, no?
0: In de wereld.
1: Not in niemand
0: is er niemand zoals jij.
1: Wat een unico.
0: Je bent de Je bent uniek. We zijn niet als een lamp. Je kan een tweeling zijn. Jullie hebben samen geslapen in de buik van de moeder, maar elk een is op zichzelf. Wat moet God nog meer doen dat mensen erkennen dat Hij God is? Mensen zien de computer als een competentie met God. Degene die de computer heeft gemaakt, wie heeft hem bestand gegeven? Hallo? Dominee, ik denk dat de computer sneller is dan God. Hallo? Hij is een kind. Wie heeft degene het verstand gegeven die het gemaakt heeft?
1: En toen was stil.
0: En in Nederland zeggen ze, awor etabata ketu.
1: Hoor je goed, man? Romanen, dat is ook een beetje wat ik comprend.
0: Broers en zusters, dit is wat ik wil dat u begrijpt. Deze Jezus is de enige. Om te functioneren in deze wereld. In al de heerlijkheid
1: van God. Emmanuel.
0: Wezende
1: Emmanuel,
0: God schepper.
1: Hij
0: moest kiezen om de mens te worden. Weet je wat de degradatie betekent? Dat de schepper
1: is
0: om te komen in de conditie van een schepsel. Net zoals ik. Ik kies om een rode mier te worden. Zo groot als ik ben. Ik kies ervoor om een rode mier te worden. Weet je hoe ze mieren doden? Zo zijn gelijk
1: 5000.
0: Een risico dat Jezus heeft genomen voor u en ik. Omdat hij van ons houdt. Hij kiest om mens te worden. En de risico om buiten de hemel te
1: blijven.
0: Eén kleine verkeerde gedachte en het was gedaan.
1: Minimo.
0: Het minimum. Toen de duivel zei.
1: Si, bota judi Dios. Has je piede na gebira pang.
0: Als je de zoon van God bent. Maak dat deze stenen brood worden. Denk je dat Jezus problemen heeft om brood te maken van de stenen?
1: Panta koi loco.
0: Brood is iets.
1: Bolo, tert, whatever man. Panta koi kens. Panta koi kens.
0: Brood is iets geks.
1: Bolo.
0: Maar een cake.
1: Tert.
0: Of een taart.
1: Jij. Kemer Romanang.
0: Mijn broers en zusters.
1: Jesus satinku.
0: Jezus moest zichzelf
1: beheersen.
0: En hij heeft geantwoord, mijn vader heeft brood nodig. Want mensen leven niet alleen maar van brood. Maar van elk woord dat uit de mond van God gaat. Wanneer je kijkt naar je portemonnee. Of naar je bankrekening. En je ziet dat de nullen minder worden. Dan leeft God nog steeds. Want velen van ons worden wanhopig. Weet u nu dat u ademt zonder te betalen? Stel je voor dat God ons in rekening zou brengen. Vijf cent om uit te ademen. Hoeveel geld zal je niet kwijtraken? Laten we
1: serieus.
0: Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
1: En dan wordt dat moerie.
0: Je gaat sterven. Wat ga jij doen?
1: Adem.
0: Wat ik wil dat je begrijpt is. Dat we bang zijn voor God. Terwijl de vijand dat gecreëerd heeft. En hij heeft dat gecreëerd met informatie. Er zijn mensen die veel meer angst hebben voor de duivel. Dan dat ze bang zijn voor God. Sommige mensen hebben zelf
1: woorden.
0: De duivel kan het lichaam doden.
1: Maar
0: God kan je gehele bestaan weghalen. Niet in deze wereld en niet in degene die volgt. En wij moeten dat begrijpen.
1: eternidad.
0: Jezus is vanuit de eeuwigheid gekomen.
1: Dentro del tiempo, ¿eh?
0: En gekomen in het tijdelijke.
1: Abandonar eternidad.
0: De eeuwigheid achterlaten.
1: Dentro del tiempo,
0: en komen in het tijdelijke.
1: Para ayudarnos a vivir en tiempo.
0: Om ons te helpen die in het tijdelijke leven.
1: Alcanzar eternidad, Roma.
0: Om het eeuwige leven te kunnen beërven.
1: Het minimum cosa que Dios quiere para nosotros hacer cuando quiere.
0: En het minste wat God wil is dat wij geloven.
1: Hermano, el mínimo.
0: Het minste.
1: Hermano, Jesús es único.
0: Jezus is
1: ser
0: de enige.
1: 100% Dios.
0: Hij is de enige wezen dat 100% God was.
1: Y 100% hombre.
0: En 100% mens.
1: Amen.
0: Amen. De geest van God heeft gefunctioneerd als zijn vader.
1: En Maria fungi como su mama.
0: En Maria als zijn moeder.
1: Pero va que secreto, ¿eh?
0: Maar kijk naar het geheim.
1: Op een momento, ahora, José atende,
0: op gegeven moment toen Jozef hoorde.
1: Con Maria también sale en estado,
0: dat Maria in verwachting was.
1: Junta,
0: hij was het niet.
1: Y dice, no,
0: hij zei, nee.
1: Para atrás, sale,
0: de achterdeur ga ik weer weg.
1: Dios, que tranquilo, brother.
0: Jezus zegt rustig.
1: Pues María puede ser usada como instrumento.
0: Want Maria is gebruikt als een instrument.
1: María es la única mujer.
0: Maria zal de enige vrouw zijn.
1: De historia del mundo.
0: In de wereldgeschiedenis.
1: Cuando siendo virgen.
0: Die een kind heeft gekregen terwijl ze nog maagd was.
1: Ningún otro en posible.
0: Geen enkele ander kan dat doen.
1: Amen.
0: Amen. Wij moeten God kunnen vertrouwen.
1: Dios, me da tranquilo, va tan tranquilo.
0: Wacht even nog een keer. God zegt tegen Jozef,
1: no,
0: wees niet bang. Ik ga niets verpesten.
1: Lo voy a Maria,
0: je zal Maria krijgen. Zoals je haar wilde.
1: Virgen.
0: De maagd. En als je met een vraag in je gedachten zit, wanneer je in de hemel bent, zal je Jezus vragen.
1: Zo meteen maken je nagel, dat kan ik niet mogelijk.
0: Ik kan misschien vragen van, hoe is het mogelijk? Nee, wanneer je in de hemel bent, zal je vragen.
1: Zeker nog de Bijbel te pisa.
0: En dat is wat de Bijbel zegt.
1: Een virgin on you, hallo.
0: Een maagd zal een kind krijgen.
1: Dat die enige persoon over de Bijbel wordt bezig.
0: De enige persoon over wie de Bijbel dat geschreven heeft.
1: Maar Romana, Jesus te caminda.
0: Jezus is de weg.
1: Verdad,
0: de waarheid
1: y vida.
0: En het leven.
1: Wat Jesus te pisa boa noche.
0: Kijk wat Jezus zegt tot u vanavond.
1: Si vola gami topa cubo,
0: als u toestaat dat ik u ontmoet,
1: lo boto porque camina verdadero.
0: Zal je de ware weg ontmoeten.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si boto porque camina verdadero,
0: als je de ware weg hebt gevonden,
1: is de un ding,
0: want er is één,
1: lo boto porque verdad.
0: Zal je de waarheid
1: absoluto.
0: Ontmoeten. De absolute waarheid.
1: Maar dat completo.
0: De complete waarheid.
1: En dus si boto paco e camino de verdadero.
0: En als je de ware weg hebt gevonden.
1: E verdad absoluto.
0: En de absolute waarheid.
1: Bevo alcanza vida eterna.
0: Dan zal je het eeuwig leven ingaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Di otra manera en otra bairo.
0: Het gaat niet op geen enkele andere manier.
1: Pomesterna.
0: Je moet ze vinden.
1: Tutes.
0: Alle drie. Om het eeuwige leven te hebben, moet je de weg van eeuwig leven vinden. Om de waarheid te vinden, moet je de weg hebben. Weet je dat bij Jezus alle drie zijn?
1: Jesús te caminda.
0: Jezus is de weg.
1: Jesús te verdad.
0: Jezus is de waarheid.
1: Jesús te vida.
0: En Jezus is
1: de único líder espiritual que fuera visto en boca grande.
0: De enige geestelijke leider die dat kon volmondig kon zeggen.
1: Ni otro ender, hermano. Ni otro líder.
0: Niemand, geen enkele andere leider.
1: No por abrirse saque.
0: Die kon dat vertellen. Tot de dag van vandaag.
1: Op je land, pretende con anta Jesús.
0: Velen zijn opgestaan en doen alsof ze Jezus zijn. Maar hun stekker is uitgetrokken. Er zijn gezinnen. Die verbieden.
1: Van mij naar attende con Jesús.
0: Dat hun gezin zich bezighouden met Jezus.
1: Awe die scholen.
0: Vandaag zijn er scholen,
1: compagnieën,
0: bedrijven,
1: menciona,
0: dat als je alleen maar
1: el nombre de Jesús,
0: de naam van Jezus noemt, dat je werk kan verliezen.
1: Maar weet je, país dan,
0: en zijn landen
1: con Jesús se crea,
0: die Jezus gemaakt heeft, zorg dat ze gezegend zijn.
1: Solo con agua,
0: met zon en water.
1: Pero si gente,
0: maar als de mens
1: menciona,
0: zijn naam
1: nombre de Jesús,
0: de naam van Jezus noemt,
1: algún poca ya se será,
0: kunnen ze in de gevangenis terechtkomen. Of zelfs de dood krijgen.
1: En nombre arriba tu nombre.
0: De naam boven alle namen.
1: Diablo creó esfera Roman.
0: De duivel heeft een sfeer gecreëerd.
1: Uribe mundo de Dios aquí.
0: Dat in deze wereld van God.
1: Su nombre no te mag guardo mencionar.
0: Zijn naam niet genoemd mag worden.
1: Miedo,
0: mensen met angst.
1: Dat je de sin mencionen el nombre de Jesús.
0: Die noemen de naam van Jezus niet.
1: Atrando mencionar el nombre diablo turdiero.
0: En ze noemen de naam van de duivel elke dag. We zingen de naam van de duivel zonder dat we weten. We zingen de duivel kom in ons woorden zonder dat we weten. Muziek, de meeste muziek. We zijn ermee bezig. Omdat het goed klinkt. Maar wat zingen ze? Weet ik dan. Maar het klinkt goed, Tobinee.
1: We canta bij gol. Canta bij gol.
0: Ze zingen. Maar raak.
1: Papa, bon, pidiendo diablo dice que mi. Pidiendo diablo dice que mi.
0: Denk erom dat je de duivel niet uitnodigt om bij mij te komen.
1: Diablo mi bate mi.
0: Dat de duivel in mij komt
1: wonen. Mi alma aquí.
0: Hier is mijn ziel.
1: Papa, con él, bota cantando.
0: Let op dat je niet die dingen zingt.
1: Pues esto suena bom.
0: Want het klinkt goed.
1: Pero esta información.
0: Maar het is informatie.
1: Suena más a duchi mes.
0: Het klinkt heel erg mooi. Het laat je mooi bewegen. En zo nodig je de duivel uit om binnen te komen. Wij zijn wijs. God wil dat we wijzer zijn.
1: We
0: moeten begrijpen dat de duivel zijn informatie is
1: verspreiden.
0: Jezus is onze oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Je
0: hoeft niet bang te zijn voor de dood. Mensen met een grote mond. Maar ze zijn bang voor de dood. Je moet niet bang zijn voor de dood. Ik wil niet sterven. Maar ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb, want ik heb al een oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen, Romana.
0: Amen.
1: Ik
0: kan niet sterven, ik ben klaar met de campagne.
1: Anke. Anke ko un cosbon di morto ta?
0: Ook al is één goed ding van de dood.
1: Orbo mori bonsa.
0: Wanneer je doodgaat, weet je het niet.
1: Amisago bo mori bonsa, bo mori.
0: Ik weet dat je dood bent, jij weet het niet.
1: Dank je Dios.
0: God zij dank.
1: Zo wat zeg je triste?
0: Weet je wat droevig is?
1: Mori zo, mori. Ik kom mori. Man, te kan mori.
0: Ik wil dat niet sterven.
1: Maar bonsa.
0: Maar je weet het niet.
1: Oh, dat is zero, zeg je.
0: Wanneer je ogen sluit.
1: Agaba.
0: Is het afgelopen?
1: Door de koren,
0: alles wat je hebt gedaan, gerend.
1: Roman,
0: wat
1: een droom, je bent een bonnotje.
0: Je slaapt, je zegt goedenavond.
1: Ik ben bimis en een bon dia.
0: En je zegt ze geen goedemorgen.
1: Pas kien ons te koren, Roman.
0: Waarom rennen wij?
1: Pas kien ons te wisi, Jezus is zo'n goed in poder.
0: Als Jezus degene die kracht heeft.
1: Dat hij interesse heeft in een avion, een avioneta.
0: Er waren
1: drie
0: personen in een kleine vliegtuig.
1: Een pastoor.
0: Een dominee.
1: Een padvinder. Que piloto, Roman.
0: En een piloot.
1: Nanta cruzando oceano.
0: Ze gingen over de oceaan.
1: Dat moment, Roman, de piloot sinti capa.
0: Op een gegeven moment voelde de piloot
1: strike.
0: Dat er iets mis was.
1: Roman, je die nou dat fustange, si di bula.
0: We moeten gereed zijn om te springen. En de vlieger deed het weer.
1: Okay, te para.
0: En hij dacht, dit gaat zeer zijn.
1: Een avion.
0: In de vliegtuig.
1: Peso,
0: vanwege het gewicht.
1: Dos parachuting.
0: Waar zijn er twee parachutes. Wanneer er weer een beweging is, dan gaan ze naar achteren. Hij komt en hij ziet de padvinder en de dominee praten. De dominee legt aan de jongeren uit.
1: Jesus está bom.
0: Jezus is goed.
1: Jesus está grande.
0: Jezus is groot.
1: Jesus está turcos.
0: Jezus is alles.
1: Ela passa a despensa.
0: Hij zei sorry.
1: Vai para trás, abre uma porta.
0: Hij keek naar achter, deed de deur
1: Romana,
0: open.
1: Romana, onde parachute ei?
0: Pakte een van de parachute.
1: Chega bisanang.
0: En hij kwam en hij zei.
1: Wacht, even jongen, daarbij kai.
0: Luister, dit vliegtuig gaat varen.
1: Me não può permitir.
0: Ik kan niet toestaan.
1: Me mes é lujo.
0: Dat ik.
1: Lujo.
0: Ik de luxe.
1: Pa morir hoje.
0: Ik heb niet het luxe om nu te sterven.
1: Mita sociólogo.
0: Ik ben socioloog.
1: Mita cardioloog.
0: Ik ben cardioloog.
1: Mita dokter.
0: Ik ben dokter.
1: Mita meneer is school.
0: Ik ben een meneer.
1: Maar toeristen kunnen we niet.
0: Al de hele lijst die hij heeft gegeven.
1: Ik denk in dos parachute.
0: Er zijn twee
1: parachutes.
0: Deze is voor mij.
1: Waarom bestaan dos taxi?
0: Kijk maar hoe jullie het gaan oplossen.
1: Mita bai.
0: Ik ga.
1: Abri e porta. Bula Romana.
0: Hij deed de deur open en hij sprong.
1: Maar die zijn cruel.
0: Mensen zijn wreed.
1: De pastoor die keer padvinder, wat heb je gelezen?
0: De dominee zei tegen de padvinder, heb je gehoord wat hij
1: zei? Ja, pastoor, wat
0: hij zegt, ja, dominee, ik heb gehoord.
1: Ik weet niet, als over een parachute hoor.
0: Hij zegt, er is nog één parachute.
1: Kom op, wat je hoort bent.
0: Doordat je jong bent.
1: Amen, trek mijn bieden, man, die Dios
0: kan. Ik heb mijn leven al in Godse hand gelegd.
1: Mijn toekomst is verzekerd.
0: Mijn toekomst is verzekerd. Mijn moment is gekomen.
1: Zet daar komen
0: als jongere
1: Mieke invitabo,
0: wil ik je uitnodigen.
1: Doe maar een ultimo parachute.
0: Neem de laatste parachute.
1: Bobula.
0: En spring.
1: Ja, si punkos, maar si
0: doe het goede zoals ik heb geleerd.
1: Maar die ben die
0: zodat God je mag blijven zegenen.
1: Ja, padvinder commissari.
0: De padvinder begon
1: te lachen. Nee,
0: is het serieus?
1: Serieus. Doe parachute.
0: Neem de parachute.
1: Bobula.
0: En spring.
1: Amita kere de man di Dios.
0: Ik blijf in de hand van God.
1: Dios lo wakik dat skumi.
0: God zal zien wat hij doet. De padvinder bleef lachen.
1: Nee,
0: de dominee zegt, heb je begrepen wat ik heb gezegd? Hij zegt ja.
1: Pastor, rustig.
0: Hij zegt, dominee, rustig.
1: Sociologo.
0: Deze socioloog.
1: Meneer is school.
0: Die meneer is school van schoolhoofd. De dokter. Al die dingen die hij
1: heeft.
0: Hij heeft mijn
1: rug
0: genomen. Nu is er een rugtas voor u.
1: Romein, te horen wat u meer doet, die beta.
0: Wanneer je bang bent voor het leven, gebeuren deze dingen. Wanneer je wandelt met degene die de macht heeft over het
1: dood,
0: hoef je niet bang te zijn. Amen. Jezus heeft het laten zien. Toen Jezus kwam bij de dood van Lazarus. En hij liet hun weten. Ik kom. De dood van Lazarus was ter ere van God.
1: Maria
0: en Martha begrepen dit niet. 4 dagen daarna. Toen Jezus aankwam.
1: Maria
0: vroeg Maria. Maria
1: en
0: Martha vroeg aan hem.
1: Señor,
0: Heere,
1: si botaba taquinan,
0: als je hier was,
1: zou
0: mijn broer niet sterven.
1: Jezus zegt, ik ben blij dat
0: ik er niet
1: Papa
0: was.
1: Stankere,
0: zodat jullie kunnen geloven.
1: Bisabo,
0: ik heb jullie
1: gezegd vida,
0: over de opstanding van het
1: si,
0: leven.
1: Señor, pues, Marta, man, de
0: ja, Heere, maar het zal in de toekomst
1: Sustenen,
0: gebeuren.
1: Ah,
0: Jezus zegt, nee.
1: Sapo, nee.
0: Waar heb jullie hem
1: gelegd?
0: Maria,
1: Maria
0: komt aan.
1: Con su versión.
0: Dezelfde vers.
1: Llorando.
0: Huilend.
1: Señor, si botaba taquina,
0: Heer, als je hier was, zou hij niet sterven.
1: Tabo bon amigo.
0: Hij is een goede vriend.
1: Sapo, nee.
0: Hij zegt, waar hebben jullie hem gelegd?
1: No,
0: we hebben hem begraven. Waar?
1: Morto.
0: Hij is 4 dagen dood. Hij stinkt al.
1: Bankumi.
0: Ga met me mee.
1: Graf.
0: Ze kwamen bij het graf.
1: Normalmente dingen aan doen kweepen, te ponen een piedra.
0: Het is een grot met een steen ervoor. Jezus zei,
1: quite piedra.
0: Haal die steen eraf.
1: Maar Jesus me por aquí te piedra.
0: Jezus kon de steen zelf
1: pero
0: weghalen.
1: Si quiere, por, quite
0: maar
1: piedra.
0: Als jullie geloven dat ik kan, haal die steen
1: pues
0: weg.
1: Het probleem de hoy, no subido, romano, no quepa, Dios me quite piedra.
0: Het probleem in ons leven is dat we
1: pues
0: willen
1: si
0: dat God die steen
1: weghaalt.
0: Als je gelooft, haal je die steen opzij.
1: Porta.
0: Je opent de deur.
1: Binnen cruzada.
0: Je komt naar de
1: kerk
0: omdat je gelooft. God kan alles.
1: Amen.
0: Redding.
1: Gente,
0: heeft te maken met mensen.
1: Dios. Amen.
0: En God.
1: Dios tiene poder.
0: God heeft de kracht. En ik moet het geloof hebben.
1: Si no, no tiene milagro.
0: Anders is er geen wonder.
1: Que milagro,
0: het wonder.
1: Ta poder divino,
0: is goddelijke kracht. En.
1: Fuego humano.
0: Geloof van de
1: Amen.
0: Mens.
1: Amen.
0: Als er geen geloof is,
1: poder divino,
0: dan is het goddelijke kracht.
1: Fe,
0: zonder geloof
1: no pasa.
0: Gaat het niets gebeuren.
1: Si mira milagre,
0: als je een wonder wilt
1: amen,
0: zien,
1: querer,
0: moet je geloven.
1: Paso, sin fe,
0: want zonder geloof
1: impossible.
0: Is het onmogelijk.
1: De piedra,
0: toen ze de steen eraf haalden,
1: laten
0: we zien hoe Jezus een dode van 4 dagen geleden opwekt.
1: Laatste oración.
0: Hij heeft gebeden.
1: Lazarus,
0: Bivo. Kom naar buiten.
1: Die mag Jezus proberen bij zijn angor.
0: Jezus kon weggaan en zeggen van oké.
1: Okay.
0: Hij moet opstaan.
1: Maar Jezus aan de moord die 4 dagen.
0: Kijk hoe Jezus een dode heeft opgewekt van 4 dagen geleden.
1: Maar die in de drumie, aan de nacht van mijn
0: interbeeld,
1: kijk, kijk, kijk,
0: er zijn mensen die slapen, zo diep slapen, je kan ze ondersteboven keren, maar ze worden niet wakker. Ik heb mensen zien slapen, ze hebben make-up opgezet voor ze en ze weten niets. Zo diep slapen ze.
1: Maar
0: Jezus heeft een dode van 4 dagen wakker gemaakt. Hij heeft hem 1 keer
1: geroepen.
0: Een man wiens hart niet meer
1: werkte.
0: Er stroomde geen bloed
1: meer.
0: De longen functioneerden
1: niet.
0: Hij hoorde niet
1: meer.
0: Hij zag door
1: de boos de Dios, aleluya.
0: De stem van God, aleluya.
1: Tanto poder,
0: heeft zoveel kracht.
1: Que ela penetra de un rey de un muerto, Roman.
0: Dat het door de oren van een dode is gegaan.
1: Levanta el hombre.
0: En heeft die man opgewekt.
1: Lazarus, sali, Roman.
0: Lazarus kwam naar buiten.
1: Dios dijo nan, Jesús dijo nan.
0: En Jezus zei tegen hun.
1: Dos la que pay.
0: Maak hem los, laat hem gaan. Als God tot een dode kan spreken. En de dode hoort God. Kun je me zeggen dat jij God vandaag niet gehoord hebt? Laten we eerlijk zijn.
1: Jezus is onze hoop.
0: Jezus is onze hoop.
1: Jesús es un cuasi costan así na grande.
0: Jezus is degene die zulke grote dingen heeft gedaan.
1: Vamos a luz con nuestra razón de confiar.
0: Om ons een reden te geven om te vertrouwen.
1: Mandico no siento confiar en Dios.
0: Waarom vertrouwen wij God niet?
1: Wat is een tipo más seguro robot in zijn?
0: Je voelt je zekerder wanneer je geld hebt.
1: Como vida de segura.
0: Wanneer je leven verzekerd is.
1: Como tin cas.
0: Wanneer je een huis hebt.
1: Como auto.
0: Een auto hebt. Met die dingen voel jij je zeker. Maar als je Christus niet hebt. Dan heb je dezelfde problemen. Als je ze gisteren niet had. Zul je ze vandaag hebben. Als je ze niet vandaag hebt. Zul je ze morgen hebben. Want Jezus is de oplossing. Het is niet vechten om goede dingen hier te doen. Wat je hier ook doet, het is tijdelijk. Wat je hier gelukt, is tijdelijk. Wat je hier krijgt, is tijdelijk. Wat je hier verzekert, is tijdelijk. Een dag. Zowel jij als deze dingen zullen verdwijnen. Maar als je wijs bent vanavond. God wil dat je weer in het Hof van Eden komt. Ik ga een oproep doen. Dat waar je bent. Allen. Die hier leuk vinden.
1: Die
0: zich hier zeker voelen. Ze voelen zich hier gezegend. Ze voelen zich goed. Sta op. Sta op. Hier vind ik het leuk. Niemand gaat tegen jou. Ik ook niet. God ook niet. Maar sta op.
1: Señor, met een bombo aquí banda.
0: Heer zegt, je kan hier.
1: Aquí banda la mia vida eterna.
0: Hier is jouw leven.
1: Aquí banda la mia salvación.
0: Hier zal ik redding krijgen.
1: Jesús de mi esperanza, aquí banda.
0: Jezus zegt, sta hier.
1: Met een reza.
0: Ik bid.
1: Met een juna.
0: Ik vast.
1: Y saco Jesús de mi.
0: Ik weet dat Jezus komt.
1: Nada.
0: Niets.
1: Toeristen.
0: Allen.
1: Die
0: weten dat ze daar moeten zijn. Maar wat God vanavond gesproken heeft. Die zeggen, Heer. Ik ben niet een van de goden. Ik ben niet perfect. Ik ben niet speciaal. Maar ik heb u wel gehoord vanavond.
1: Redding
0: begint bij luisteren. Als je hier wil zijn. Als je wil dat God je bestemming wijzigt. Van daar naar hier. Heb je de moed om op te staan. Als het in jouw geval is.
1: Gloria a Dios.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Gloria a Dios.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Voor mij geprezen in kanta.
0: Laat de priester gaan mijn speciaal gebed uitspreken. Voor een persoon die een operatie moet ondergaan. Ik geloof in de gezegde meer gebed, meer kracht. Deze zuster gaat een operatie ondergaan van 12 uur.
1: Het is een operatie.
0: Ze zijn nu bezig met de operatie. Het is niet in Nederland, maar op een ander gedeelte van de wereld. God weet precies wat hij moet doen. Maar omdat wij geloven dat God kan.
2: Nós está pedindo a seu favor.
0: Zullen we vragen om zijn wil.
2: Eterno Senhor.
0: Eeuwige God.
2: Abba de Dios, Senhor.
0: U bent de God,
2: Heer.
0: Die de hemel en aarde geschapen heeft. En alles wat daarin is. Liefdevolle Vader, u hebt gezegd
2: vanavond.
0: Het gebed van de rechtvaardige mag veel.
2: Je
0: hebt gezegd waar twee of drie vergaderd zijn en hetzelfde vragen. Dat u zal luisteren. Op dit moment bemiddelen wij hier voor onze zuster Frans.
2: U
0: kent haar.
2: U
0: kent de situatie.
2: E você, Senhor, é a operação por de momento na tua mão do lugar.
0: Ook over de operatie die op dit moment
2: plaatsvindt. Senhor, está seguro com esta flor de dia.
0: Heren, wij weten zeker dat... Dat zij in narcose zal gaan.
2: Senhor, e doctoran,
0: Heren, de doktoren. Die moeten het werk doen.
2: Senhor, Dios.
0: Maar u bent God.
2: Tome doctor, su manan.
0: Neem de handen van de
2: doktoren.
0: Neem hun verstand.
2: Tome su vista.
0: Neem zijn
2: ogen.
0: En u doet de operatie van deze zuster.
2: Mas, Senhor, não sa.
0: Want Heren, wij weten.
2: Als
0: u het werk
2: e doet.
0: Dat het werk goed gedaan zal worden. Want Heer, als u
2: spreekt,
0: de ogen van een blinde kan
2: openen.
0: Heer, als uw woorden
2: een
0: dode kan opzetten.
2: Heer,
0: dan weten wij dat u in haar voordeel kan werken. Van onze zuster
2: Frans.
0: Dank u wel voor wat u tot nu toe hebt
2: gedaan.
0: Bedankt voor wat u doet. En bedankt voor wat u zal doen. Is ons gebed.
2: In de naam boven alle namen.
0: De naam van Christus. Amen.
2: Amen. Dank je voor acompanharnos.
3: Bedankt. God dienen, geliefde broeders.
2: En Deus aqui do mante Deus com que guiabo.
3: En deze God is de God die jou begeleidt.
2: En Deus com que donabo espacio.
3: De God die jou de spatie wil geven.
2: Para tome bom decisão.
3: Zodat u de juiste keuze kan nemen.
2: Para vida eterna, Roman.
3: Voor eeuwig leven, geliefde broeders en zusters.
2: Roman, bom, também é vida eterna, pastor, wat a querer, wat a pensar sei.
3: Broeders en zusters, je gaat geen eeuwig leven krijgen omdat u dat denkt.
2: Bom, também é vida eterna.
3: U gaat eeuwig leven krijgen.
2: Ora, bom, aceptar Jesus como salvador personal de minha vida.
3: Wanneer je Jezus Christus aanvaart in jouw leven als u... eeuwige vader.
2: Este es un oportuno en nos vida eterna.
3: Hij is degene die ons eeuwig leven kan geven.
2: Ora que está invitado te llamado.
3: Wanneer Jezus Christus u uitnodigt, hij
2: roept u. Comprender.
3: Hij wil graag hebben dat u begrijpt.
2: Como montanha vida eterna num outro caminho, da Roma.
3: Dat u nergens anders eeuwig leven zou kunnen krijgen.
2: Da é o único Deus que donava vida ora aqui fisicamente.
3: Hij is de enige God die jou leven kan geven, fysiek en.
2: Anto é o único Deus que pode dar vida eterna, Roma.
3: En hij is de enige God die jou eeuwig leven kan geven.
2: E o que lá nos for compreender, sim.
3: Hoop dat we dus dit kunnen begrijpen.
2: Ayer à noite, por mensa, mira a Bíblia, mostra-nos.
3: Gisteren had je zelf gezien dat de Bijbel ons
2: laat zien. Sorry, desprezen, por mim, que sei, lega, me cortava manhã à noite.
3: Voor dit moet ik jou even herinneren, want morgenavond...
2: Manhã à noite, eu não vou perder tempo, então quando eu não posso não já.
3: Morgenavond kan u dit niet missen, want het is verbonden met het thema van vanavond.
2: Sem fé.
3: Zonder geloof.
2: Salvação está impossível.
3: Is jouw redding onmogelijk.
2: Me quer repetir.
3: Ik herhaal dit even.
2: Sem fé.
3: Zonder geloof.
2: Salvação está impossível.
3: Is jouw redding onmogelijk.
2: Is dat Deus me sabisa.
3: Dit is het woord van God hemzelf.
2: Que me vou compreender com um importante feta.
3: Zodat u kunt begrijpen hoe belangrijk geloof is.
2: Assim, manhã à noite, vou querer se minder, mano.
3: Dus morgenavond, broeders en zusters, kan je dus eigenlijk niet weigeren om te komen.
2: Se vou vir malo, bin toch.
3: Als u ziek wordt, kom toch.
2: Bisse ambulance passa aqui na Lagabuco, escucha, cabo de seguir para o hospital.
3: Zeg de ambulance, kom even hier langs, laat je even luisteren en daarna ga je weg.
2: Pas op, me tinko escuche teme.
3: Want je zou deze thema moeten luisteren.
2: Het is sumamente importante.
3: Het is van groot belang, broeders en zusters.
2: Dus je moet in plan niet mori.
3: En als je in staat bent om dood te gaan.
2: Postpone bon morto de nombre de Jesus, Roma.
3: Stel u dood uit in de naam van Jezus Christus.
2: Dice la muerte, o aquí no.
3: Zeg de dood nu niet.
2: Otro dia.
3: Een andere dag.
2: Lagame escuche doce van aquí.
3: Laat ik deze twee weken dus eerst luisteren.
2: Toen ons bocorda, hiera.
3: Dan kunnen we herinneren van gisteren.
2: Bijbel mostra nosso humano.
3: Dat de Bijbel heeft ons laten zien.
2: Que o único caminho.
3: Dat de enige weg.
2: Verdad.
3: De waarheid.
2: Die vida.
3: En het leven.
2: Da Jesus.
3: Dat is Jezus Christus hemzelf.
2: Nou, we gaan het entender.
3: Nou, je hebt het niet geluisterd.
2: Ik ga je dat
3: in papiament zeggen.
2: Bijbel-wissenus.
3: De Bijbel die heeft ons gezegd.
2: San Juan 4, 6.
3: Johannes hoofdstuk 14, vers 6.
2: Jesus mesa bisa.
3: Jezus Christus heeft zelf gezegd.
2: Amite caminda.
3: Ik ben de weg.
2: E verdad.
3: De waarheid.
2: E a vida.
3: En het leven. Amen.
2: Amen. Kom in zin, per Jan. Nou, Romanen, nothing otro salvador.
3: Broeder en zuster, er is geen andere redder.
2: Nothing otro caminda.
3: Er is geen andere weg.
2: Nothing otro verdad.
3: Er is geen andere waarheid.
2: Si bonoya es verdad que caminda, Romanen.
3: Als je die weg en de waarheid niet vindt, broeders en zusters.
2: Jamás y nunca lo voy a vida.
3: Zou je nooit leven kunnen krijgen.
2: O algo simple Dios hace.
3: U ziet heel simpel dat God dat maakt.
2: E tres cosas que más ser humano está buscando.
3: De drie dingen dat de mensheid is aan het zoeken.
2: Ta unión caminda.
3: Dat is een betere weg.
2: E único verdad.
3: De enige waarheid.
2: Y vida eterna.
3: En eeuwig leven.
2: Want Dios hacía así simpel.
3: God die maakt het zo makkelijk.
2: Que él pone e tres elementos en dingen ser de la misma persona.
3: Dat hij deze drie elementen in diezelfde persoon gezet heeft.
2: Que me simian a Jesús.
3: Dus als ik Jezus Christus
2: aanvaard. Anto Jesús añami.
3: En Jezus Christus mij vindt.
2: Romana mi tiene garantía.
3: Dan heb ik een garantie, broeder.
2: Y el camino para cielo.
3: De weg naar hemel toe.
2: Es verdad que te guía en el cielo.
3: De waarheid die naar de hemel leidt.
2: Ante vida eterna que me lo añor mi llegue cielo, Romana.
3: En de eeuwig leven dat ik zou vinden wanneer ik in de hemel terechtkom.
2: Amen.
3: Amen.
2: Wat
3: willen we dus nog meer, broeders?
2: Is het
3: enige wat we moeten doen is geloven.
2: Aceptar Jesús.
3: Jezus Christus te aanvaarden.
2: En heeft
3: het zelf gisteren gezien.
2: Praktischamente Jesús de único.
3: Dat praktisch Jezus de enige is.
2: Die ons naar
3: eeuwig leven kan
2: leiden. Na dat moment moest de platform aquí.
3: Op een gegeven moment heb ik deze platform laten zien. Zodat wij kunnen begrijpen.
2: Que plataforma que te representa Eden.
3: Dat deze platform, dit platform die vertegenwoordigt Eden.
2: Que men die aquí den,
3: dus hierin, broeders
2: en zusters.
3: Heeft God dus geschapen.
2: Maar de Bijbel die bestaat, tanto Lucifer wordt gecreëerd in Eden.
3: Zoals de Bijbel zegt, ook Lucifer is in Eden geschapen.
2: Maar we comprende Eden spiritual, moet je zien.
3: Zodat u dus geestelijke Eden kan begrijpen.
2: Después le crea Adam con Eva.
3: Daarna heeft hij dus Adam en Eva geschapen.
2: In de mismo Eden.
3: In hetzelfde Eden.
2: Na wordt gecreëerd separado junto con Dios.
3: Ze zijn gescheiden geschapen samen met God.
2: Wordt gecreëerd con libertad de escoger.
3: Maar toch zijn ze vrijheid om te kiezen.
2: Por cierto, Dios no crea ningún ser que está automáticamente a remote control de humana.
3: God die had geen wezen willen hebben die met een remote control werkt.
2: Turende, tur ser que Dios ha crea, ti libertad es coge.
3: Alle wezen dat God geschapen heeft de vrijheid om te kiezen.
2: Botekumi?
3: Bent u met mij?
2: Lucifer estando in cielo.
3: Jezus, Lucifer, zoal in de hemel.
2: El acudice al puesto de Jesús.
3: Heeft hij dus eigenlijk Jezus Christus
2: geloven? Guerra.
3: Hij begon een strijd.
2: Finalmente, Mr. Warren, kapot voor.
3: Uiteindelijk had hij dus de hemel gezet.
2: Que Dios por tenerle más del cielo.
3: Dus God die had hem dus niet meer in de hemel
2: gezet.
3: Hij is eruit gezet.
2: Junto con él es un tercera parte de ángeles que él logra ganar.
3: Ook die een derde dus engelen, dus eigenlijk die hij dus heeft verloren.
2: También Warren se kapot voor.
3: Die werden dus eigenlijk ook eruit gezet.
2: Oren Matera.
3: Toen hij hier op waarde gekomen is.
2: Adam en Eva de parte aquí, de plataforma aquí, humana.
3: Heeft God dus Adam en Eva in dit platform
2: geschapen. Dat ding solamente un plataforma.
3: Er was alleen maar één platform.
2: Sin embargo.
3: Toch.
2: Por motivo que no tenía libertad de escoger.
3: Doordat zij de vrijheid hadden om te kiezen.
2: Tanto Lucifer.
3: Zowel Lucifer.
2: Et un tercera parte de Angelan.
3: En de een derde deel van de
2: Angelan. Adam y Eva.
3: Adam en Eva.
2: Escoge para traicionar a Dios, humana.
3: Ze hebben dus eigenlijk gekozen om God te verloochenen.
2: Anto como que no escoge para traicionar a Dios.
3: En zodat ze dus de keuze gedaan hebben.
2: Toen werden we poner para tierra, humana.
3: Zo werden dus allemaal gezet op de aarde.
2: Or, entre terra, con cielo, tiene distancia, or,
3: dus tussen aarde en de hemel is er een afstand.
2: Nan a traicionar voluntad de Dios.
3: Ze hebben dus eigenlijk God verlogen.
2: Nan a die resultaat die ta aquí bou, or.
3: Dus met andere
2: woorden. E plataforma que te representa mundo.
3: Zijn ze op deze platform gekomen die vertegenwoordigt de wereld.
2: Camina a mi cubo ta danse.
3: Waar u personen met
2: separa voor de Dios.
3: Gescheiden van God.
2: Or, man, misa si pota comprende.
3: Maar broeders, dus, ik weet niet of u
2: begrijpt. E connection, or.
3: De connectie
2: entre cielo
3: tussen hemel
2: y terra
3: en de wereld
2: para Jesús.
3: Es Jesús. Amen.
2: Sin Jesús bombuyeta, Roman.
3: Zonder Jezus Christus kunt u daar niet terechtkomen.
1: Jesus está etrapi.
3: Jezus Christus is de trap.
1: Jesus está caminda.
3: Hij is de weg.
1: Jesus está brug.
3: Hij is de brug.
1: Jesus está conexão principal, Roman.
3: Hij is de rechte connectie.
1: Correcto, correcto. Vamos ir aíra.
3: Dus u had het gisteren gezien.
1: Tabas é por abisa.
3: Daarom had ik kunnen zeggen.
1: Ete caminda.
3: Hij is de weg.
1: Ete verdad.
3: Hij is de waarheid.
1: Ete vida.
3: En hij is het
1: leven. Roman, aqui banda nos turta nasce.
3: Dus mijn geliefde broeders en zusters, hier zijn we allemaal geboren.
1: Aqui banda botar esse reconhecimento.
3: Hier hebben we dus eigenlijk de kennis.
1: Botar trabalho.
3: We hebben het werk.
1: Sen.
3: We hebben geld.
1: Kas.
3: We hebben huis.
1: Auto.
3: We hebben auto.
1: Casa.
3: We hebben dus
1: turco.
3: Aqui
1: banda.
3: Alles aan deze kant hebben we.
1: En toen nog kosten goed malu.
3: En geen dingen die slecht zijn.
1: Kosten goed bom.
3: Dingen die goed zijn.
1: Pero botar de un condición perdí.
3: Maar u zit in de
1: verloren. Aí a banda de salvação.
3: Daar is de plek van redding.
1: En dus je nu zegt caminda.
3: En als u de weg niet gebruikt.
1: Of een brug.
3: Als u de brug niet
1: of
3: gebruikt.
1: Of een trapie.
3: Als u de trap
1: niet gebruikt. Die
3: contact heeft met de hemel.
1: Roman, bobo tende de vida eterna.
3: Dan zou ik dus horen van eeuwig leven.
1: Bobo asa cante.
3: Je kan het ook zingen.
1: Bobo sonha com ele.
3: Je kan erover dromen.
1: Maar je gaat het ook een Roman.
3: Maar daarom te komen dus iets anders.
1: Dat is de een caminda die.
3: Want er is maar één weg.
1: En de caminda llama Jesus.
3: En deze weg heet Jesus Christus.
1: É caminho de chamar Jesus, Romano.
3: Isso é que ele Jesus Christus.
1: Amém?
3: Amém.
1: Na inglês, tanto diz Jesus Street.
3: Em inglês, diz Jesus Christ.
1: Ei, na street. Street. É calle.
3: Jesus Street.
1: Na espanhol, diz calle Jesus. Calle Jesus.
3: Em espanhol, se diz calle de Jesus.
1: Eu sei. Na chinês, diz Sanyawa. Sanyawa. Sanyawa. Sanyawa.
3: Sanyawa. Dat betekent dat Jezus de enige connectie is.
1: Romans, sinds dat kamin daar botai.
3: Broeders en zusters, zitten de waar je bent.
1: Si botin interesse pa baixelo.
3: Als u de belangstelling hebt om naar de hemel
1: te gaan. Kayeting.
3: Er is maar één weg.
1: Tien dijtje te bisa.
3: Er is een gezegde die zegt.
1: Tur kamina te iba Roma.
3: Elke weg, alle weg die leidt naar Rome toe.
1: In de discussie zei.
3: Dat discussiëren we
1: zei ta Roma.
3: Dat is Rome.
1: Cielo ta untin.
3: Maar aan de hemel is één weg.
1: Si bonoye, bonoye camina Roma.
3: Als u dat niet vindt, dan heeft u de weg, kunnen de weg niet vinden.
1: Amen.
3: Amen.
1: Jesus que papoye.
3: Jezus Christus wil hebben dat je komt.
1: Dat pensé que papo comprende.
3: Hij wil graag hebben
1: dat je komt. Pensé dat er
3: daarom zegt heeft hij jou hier gebracht.
1: Dus comprende que hoy noche un tique calor.
3: Ik begrijp dat vanavond een beetje warm is. Maar laat dat je gedachten
1: zijn.
3: Dat beetje warm is om te weten dat je leeft.
1: De dood die zweet, die
3: transpireert. Dat je transpireert is omdat je leeft. Blijf met ons bij. Er is een geestelijke proces behoorlijk belangrijk. Dat ik dit met u wil delen.
1: Na primeiro lugar.
3: Op de eerste plaats,
1: Botingo tende.
3: U behoort te luisteren.
1: Si bono tende,
3: als u niet luistert,
1: nunca lo bopokere.
3: Zou u nooit kunnen geloven.
1: Keremento,
3: geloven.
1: Dat bin door die tende.
3: Begint bij het horen.
1: Wat de palabra fe,
3: dat woord geloof.
1: Dat bin door die tende.
3: Die komt door luisteren.
1: Ando tende e palabra di Dios.
3: En amen. Luisteren naar het woord van God.
1: Als je
3: niet
1: luistert,
3: dan wordt het moeilijk om te geloven.
1: En
3: als ik niet kan geloven, dan wordt het nog moeilijker om te vertrouwen. Waarom kan ik vertrouwen? Omdat ik geloof. En waarom geloof ik? Omdat ik gehoord heb of omdat ik luister. Als ik nu kan vertrouwen, dan kan ik een relatie toestaan met God. Relatie met God die begint op de vierde plaats. Je moet de mogelijkheid hebben om te luisteren.
1: Pakere,
3: om te geloven.
1: Confia,
3: om te vertrouwen.
1: Anto, Dios.
3: En dan kunt u een relatie hebben met God.
1: En ik confia, Dios, niet te klappen, tende Dios.
3: De mens die wil God vertrouwen zonder hem te luisteren.
1: Roma, met de garantie, sabe, persoon die botaka saco nee.
3: Broeders en zusters, ik garandeer je dat die persoon dat je ermee getrouwd bent.
1: Nog ganha me de gewoon papaces na gibasato po outro coyote zeg dentro clanchi casa. En ba assim nee.
3: Zeg mij dat niet dat je dus haar zo ontmoet, heb je dus haar de hand zo genomen en ging je dus eigenlijk
1: naar de andere kant. Is maar, papa, droom je bang niet je persoon nee.
3: om bij die persoon, naast die persoon te slapen.
1: Baba. Ronka.
3: Snurken.
1: Bommeste te confiëren, man.
3: Je zou die persoon moeten vertrouwen.
1: Sino te lantabo te droom in te bisab.
3: Anders moet je dus wakker naar staan liggen.
1: Dat zeg ik niet, wow.
3: Dan sluit ik mijn ogen niet.
1: Dat zeg ik niet, wow, abrir, man.
3: Ik blijf met de ogen wakker. Ik vertrouw niet.
1: Er is niet te doen, man. Perderiba.
3: Maar als ik dus kan slapen, dus eigenlijk en verslapen.
1: Dan moet je met de persoon.
3: Omdat ik deze persoon vertrouw.
1: Oh, persona, irmão, nunca pensar seu pensamento.
3: Dus deze persoon, broeders en zusters, je zou nooit haar gedachten kunnen weten.
1: Vamos ver que orar, você ou será?
3: Laten we hopen dat wanneer je je ogen sluit,
1: Deus vai pegar nele seu coração, irmão.
3: Dat God dus eigenlijk met haar kan spreken door haar hart.
1: Oh, die komen te confidiosa, sim.
3: Maar waarom kunt u God niet zo vertrouwen?
1: Want Deus ainda se bomar.
3: Want God die doet geen verkeerde dingen.
1: Dan moet je confiëren.
3: Je gelooft toch in mens?
1: Pero nosso problema é viver tarde, irmão. Nos problema o bibiata.
3: Maar ons probleem is meerdere keren.
1: Que nós estamos confiando.
3: Dat wij mensen vertrouwen.
1: E nós estamos confiando em Deus.
3: En wij vertrouwen God niet.
1: O Deus de natureza não por assimale, não por.
3: En God van natuur die kan geen kwade dingen. Dus
1: Anto ende.
3: En de mens.
1: De natureza não pode bom.
3: Van natuur kan die mens geen goede
1: dingen. E não por.
3: Kan niet.
1: E tem que sim, ja.
3: Je behoort dat te leren.
1: Bori para.
3: Heb je dat niet in de gaten?
1: E moet je in dois aí.
3: Dat kind kan 2 jaar hebben.
1: Maar dat is maar een bossie.
3: Maar dit doet de verkeerde dingen. Zonder dat
1: je haar hebt geleerd. Professioneel, Roman.
3: En die doet het ook professioneel.
1: De bolusje kan jullie tapen zien als die bon.
3: En je leren aan deze kind is om dat goede te doen.
1: Kijk, wat we zeggen vandaag en nachtje.
3: Wat wij vanavond moeten begrijpen.
1: Kun ons die een trajectorie, Roman.
3: Dat wij een traject dus eigenlijk hebben.
1: Met die goedende Dios.
3: Dat wij naar God moeten luisteren.
1: Maar met keren denk je?
3: Om in Hem te geloven.
1: Met die goedende Dios, maar met confie.
3: Ik moet God geloven om Hem te vertrouwen.
1: Met die confie, maar met relationaakune.
3: Ik moet Hem vertrouwen om een relatie met Hem te hebben.
1: Adore met de relationaak met Dios.
3: En wanneer ik een relatie met Hem
1: gebouwd. Adore met bossie estima Dios.
3: Dan kan ik God leren. Lief hebben.
1: En dat persoon met de stima Dios hoor.
3: Doordat ik God lief heb.
1: Met obedece.
3: Dan gehoorzaam ik hem.
1: Que me sinistre met die problemen Romana. Pa obedece Dios.
3: Dus als ik een probleem heb om God te gehoorzamen.
1: Dat de kanal arriba met die busca asunto. Dat is kanaal
3: dat Jezus Christus zou moeten gaan zoeken.
1: Que me importa que você bonda clapa tende?
3: Is doordat ik dus eigenlijk niet bereid ben om te luisteren.
1: Bonda clapa quere?
3: Ook niet bereid om te geloven.
1: Bonda clapa confia?
3: Ook niet bereid ben om te vertrouwen.
1: Bonda clapa relacionar?
3: En ook niet bereid ben om te relativeren.
1: Menos sumo Dios.
3: En ook hem niet. Daarom heeft hij problemen om God te gehoorzamen.
1: Pues a con gobierno te ponernos o sin obedecer.
3: Weet u hoe de overheid ons leert om te gehoorzamen?
1: Kumulta.
3: Met de boete.
1: Si bonta obedecemi.
3: Als u mij niet gehoorzaamt,
1: pakaboet.
3: Dan moet je een boete betalen.
1: Maar Dios is Dios de amor, amen.
3: Maar God is een God van liefde.
1: Dios está forte de nuende.
3: God die dwingt niemand.
1: En obligado tampoco.
3: Hij dwingt u je niet.
1: Tapesei.
3: Daarom.
1: Tapas algo bia coende da sinti que tem que obedecer a Dios.
3: Dan lijkt het dat de mens dus God niet zou moeten gehoorzamen.
1: Pero mana bendice na testangus koi pa obedecer Dios. Amen.
3: De liefde broeders en zusters, gezegen zijn degenen die besloten hebben om God te gehoorzamen.
1: Mira Dios está bom.
3: God is goed, broeders en zusters. Amen.
1: Pero volante na casa, Ruben.
3: Wanneer je dus ochtend wakker wordt.
1: Anto kubo saliba fo.
3: En als je naar buiten ging.
1: Boy, een flat tire.
3: En je hebt een lekker band.
1: Ruben, Ruben, Ruben, rabia.
3: Soms word je boos.
1: Pero papi de Dios de boto oración.
3: Maar je hebt God in jouw gebeden
1: gedaan. Dios para mi vida.
3: God. Behoed mijn leven.
1: Het enige God
3: is de enige ding dat God kan
1: je
3: doen.
1: Dan, Roman,
3: om jou een lekker baan te geven.
1: Die kon.
3: Waarom?
1: Omdat
3: dit dus eigenlijk helpt dat je dus achterblijft van de ongeluk die op jou
1: wacht.
3: Want als de ongeluk zou kunnen, moet het dus allemaal gelijk gebeuren.
1: Maar
3: doordat ik wat laat dus eigenlijk ben.
1: Dios está sano, mano. Mas que marrabia que tá aí acabar.
3: Als ik boos ben geworden omdat ik een lekker band heb gekregen.
1: Irmão, Deus, no final, deve me saber depois. Dia, bota corta um momento, bota rabia, mainta.
3: God zou je zeggen, broeder, herinner je niet toen je boos werd omdat je lekker
1: band kreeg? Pas op bij een flat tire.
3: Omdat je lekker band kreeg.
1: Tá morri, bota bem morri.
3: Je ging bijna de dood in.
1: Amigo, gewoon een traag, ik kom maar traag in. Lag een accident, auto was erbij. Dan wordt dat was een vriend, is bij ons
3: ik heb het vertraagd dat die ongeluk dus eigenlijk eerst had moeten gebeuren.
1: Pero va confiar en mí.
3: omdat je mij vertrouwd hebt.
2: Amen.
3: Amen.
2: Maar dat is lo que Dios quiere nos comprender.
3: Brothers and sisters, dat is datgene dat God wil
2: hebben. Que nos mire voor de Heer Romana con Jesús.
3: Wij hadden vanaf gisteren kunnen zien
2: Romana,
3: dat
2: Jesus Christus, is solution. Jesus is de único que puede comunicar dos bandas aquí.
3: Dat Jezus Christus onze oplossing is. Hij is de enige die deze twee met elkaar kan verbinden.
2: Deuteronomio 30.
3: Vanuit het boek Deuteronomio.
2: Testament bio nos tobai. Testament bio Deuteronomio 30.
3: Deuteronomio hoofdstuk.
2: Het is cinco boek die Bijbel.
3: Dat is de vijfde boek van de Bijbel.
2: Deuteronomio capítulo 30 nos tobai.
3: Deuteronomio hoofdstuk 30. Daar gaan we.
2: Se potimo Bijbel, mi invitavo accompagnami in Deuteronomio capítulo 30. Nos vemos en versículo 15, 13, 17.
3: Daar gaan we dus eigenlijk lezen. Deuteronomio hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 17.
2: Aha. Oké. Okay. Mira, que palabra de Dios dice así, Awe. Mira, Awe me ha ponido delante vida y prosperidad, morto y adversidad. Dorco me está ordenado Awe. 16. Pastima, Señor, bo Dios. Pa cana de su camino nan, pa guarda su mandamento nan, su estatuto nan, y su juicio nan, pa bo viva y multiplica. Pa Señor bo Dios bendicionabo, na etera cubo tapai 30, pa poderá dije, 17, mas si bo corazón desvía, y bo nota obedecer, pero ta guarda ojalá, for de e camina, y ta adora otro Dios nan, e te sirvi nan, gestueve, mi te llama xelo e terá como testigo contra vosso Awe, que me apone vida e morto vosso dilante, e bendição e maldição, escorre vida, pensei, escorre vida, pa bo bipa, abo e bo descendiente nan. Palavra de Deus, irmão. Não, nada capté.
3: Amen.
2: Que meu irmão, não sei se Deuteronomio 15, 17 e 19.
3: Brothers and sisters, wij lezen vanuit het boek Deuteronomio hoofdstuk 30, vers 15 tot en met 19.
2: Deus me pone dois caminhos de bodilante.
3: God heeft gezegd, ik heb twee wegen voor u gezet.
2: Adversidad. E prosperidad.
3: En toe, voorspoed.
2: Aha. Bendição.
3: Zegen.
2: E maldição.
3: En vloek.
2: Oké, okay. Romanen, Dios es un que pone camino en nos delante.
3: Mijn geliefde broeders en zussen, God is degene die de wegen voor ons zet.
2: Oh, dikom.
3: Waarom?
2: Pastor, maar nos de libertad pas koi.
3: Omdat wij de vrijheid hebben om te kiezen.
2: Dios es forzado de camino bon.
3: God,
2: en no te forzado.
3: Dwing je niet in de goede weg.
2: Pastor, en saco te zitten lo que boke has.
3: Want hij weet dat datgene is dat wat je wil.
2: En te puxabo de camino malo.
3: Hij duw je ook niet in de slechte weg.
2: Pa bon consider Dios abusador.
3: Zodat je dus hem niet vergelijkt als een slechte God.
2: Et pone nam bodilante.
3: Hij zet deze wegen voor u.
2: Et bisabo atabi te pone todos bodilante.
3: En dan zegt hij dus jou, ik zeg beide wegen dus eigenlijk voor u.
2: Pero como Dios ha dicho sabes cómo vida.
3: Maar doordat God u zegt, kies voor het leven.
2: Ta logico, Romana.
3: En dat is logisch.
2: Romana es criminal di más grande que viva.
3: Broeder, dat is een grote crimineel die wil leven.
2: Enige die dispuesto pa cometer suicidio te engane viva.
3: De persoon die de beslissing neemt om zelfmoord te plegen, hij wil graag leven. Maar hij kan een manier niet vinden om te leven.
2: Su conciencia te cansé.
3: Zijn geweten die laat hem in de steek.
2: Su subconsciencia de yin die maldad.
3: In zijn geweten zitten heel veel slechte dingen.
2: Entonces saque ti quasi.
3: En hij weet niet wat hij moet doen.
2: Maar por een manier de vivir en paz.
3: Als hij maar een weg kan vinden om in vrede te leven.
2: Pero único manera de quitarle su cabeza y su garganta.
3: Maar de enige weg voor hem is zijn hoofd dus eigenlijk van zijn nek
2: af. Pastor, en op evitar die pensa, Roman.
3: Want hij kan dus zichzelf niet weer houden om te denken.
2: Information dat wat denken, aber.
3: Deze informatie is al binnen, broeders en zusters.
2: En heb je dus een idee?
3: Dat wordt zijn gedachten.
2: Dat betekent, hermanos, we moeten comprenden wat Dios heeft aan
3: ons. Daarom moeten wij begrijpen datgene wat God ons zegt.
2: Que pero Dios pone dos tan y bodilanti.
3: Dus wanneer God deze twee wegen voor u zet.
2: Et aconsejabo.
3: Dan geef je advies.
2: Escoge vida.
3: Kies voor het leven.
2: Irmãos, vamos tratar com a maioria de nós.
3: Broeders en zussen, weet u dat de meeste van ons.
2: De cada 10 personas.
3: Van elke 10 persoon.
2: 9 está escogiendo morto todo dia.
3: 9 dus elke dag weer opnieuw die kies voor de dood.
2: Não escoge vida.
3: Ze kiezen niet voor
1: het leven. Morto.
3: Ze kiezen voor de dood.
1: Pero non che viva.
3: Maar ze willen leven.
1: Dios está buscando vida.
3: God is zeg je om voor het leven te kiezen.
1: Pero mientras coge muerto.
3: Maar ik kies voor de dood.
1: Pero mi que viva.
3: Maar ik wil leven.
1: Dus dit is het probleem humano.
3: En dat is het menselijk probleem.
1: Broeder, aquí van de soort in vida.
3: Broeder en zuster, hier alleen aan deze kant is er leven.
1: Amen.
3: Amen.
1: Aquí van de soort, bom is de kop erde. Aquí van de soort in vida.
3: Het is alleen maar aan deze kant dat er leven is.
1: Waarom zit het ook in de bokana? Aquí van de humano.
3: En aan deze kant, mijn geliefde broeder.

0: dit vlot voor niet willen dus eigenlijk daarvan weggaan, verlaten.
1: Nos que chocha kinang.
0: Wij willen dus eigenlijk hier.
1: Nos que fiesta kinang.
0: Genieten en te feesten.
1: Want als ik kom is die bij banda.
0: Want ik de, we hebben dus de gedachte dat dat als wij daar naartoe gaan.
1: Dios te bestaan mij, no así.
0: God is open.
1: No así. No bebe. No come. Ay, na, na, na, mi porque coi.
0: Niet eten, niet drinken en ik kan dat niet houden.
1: La gran mi pipa.
0: Ik wil leven.
1: Wat engaño? Maar wat engaño?
0: Heb je het bedrog gezien?
1: Want als ik wat heb je bando?
0: Want je hebt in de gedachte dat je hier aan het leven
1: bent. Abu Bibo is de vida.
0: En je hebt het leven Ruma, nodig.
1: Halor is een otabiba.
0: Broeders, zegt, ademen is niet leven.
1: Halor is een otabiba, Ruman.
0: In ademen, dat is niet leven.
1: Tiene, maar zeg je het probleem met een angestel, dan is je bakabo. Ze zijn dat cansaar.
0: Er zijn mensen die zeggen dat ze moe om te ademen.
1: Pero bieden een ding.
0: Maar ze hebben geen leven.
1: Dan mortificatie door dia.
0: Het is een vermenigvuldigheid.
1: Dus wauw, wat ben je te bestaan? Maar troep, ben je te bibelswaard? Wat geneek
0: al? En de mensen die zeggen op stand en zeggen, dus ik ben weer leven.
1: Maar zo'n aantal vada.
0: Omdat ze dus eigenlijk gedoofd zijn.
1: Nanting gozo.
0: Ze hebben geen
1: genoeg. Nanot die alegria.
0: Ze hebben geen
1: genoeg. Nanot die nata die nanot.
0: Ze hebben dus niks van hunzelf.
1: Dan bieden ze kudisha wak otro.
0: Hun leven is eigenlijk is alleen maar een andere mensen.
1: Maar die mensen moeten je persoonlijke ayabanda die bieden.
0: Broeders en zusters, als je wil leven, daar is het.
1: No importa lo que voy a alcanzar, que van es a temporal.
0: Het doet er niet toe wat je dus eigenlijk hier bereikt, het is tijdelijk.
1: Ela como un billete.
0: Hij heeft dus eigenlijk een loterij gekocht.
1: Ela grande billete.
0: Hij heeft gewonnen.
1: Ela compra un auto.
0: Hij heeft een auto gekocht.
1: Daar de auto morir, man.
0: En toen heeft hij dus eigenlijk een auto.
1: Mio, ela quiere ser como un billete, man. Serio, ela tá vivo.
0: Het was beter dat hij geen loterij gekocht had.
1: Pedro gozo, ela compra, ela gana.
0: Voor hem is het genoeg, ik heb een loterij gewonnen.
1: Wie dat komt voor auto? Ja, komt voor auto.
0: Ik kan een auto kopen.
1: Maar dat tel moet niet in de auto.
0: Dus als hij van ongelegen is, is het dood gelijk.
1: Maar dan liggen de mensen meer lekker aan de pia.
0: Ja, men zegt dus, had hij beter dus eigenlijk
1: zo goed kunnen. Dit is wat de Bibel.
0: Dan zou je nog steeds leven.
1: Maar ik ben er niet in.
0: Broeders en zussen, daar is het echt geen leven.
1: Hoe heeft u gekomen dat de diabel te poeren, maar akibanda?
0: Je zou moeten geloven dat de God, de duivel, die
1: probeert. Maar falsificatuur koos, Roman.
0: Zodat u dus van alles zou kunnen krijgen.
1: Si, probeer ik om feliz in dit, dat ik dan falsifica.
0: Als je ziet hoe goed de mensen zijn en dingen die vervaald zijn.
1: You know, but I get a stone.
0: Dat ben je stof.
1: Word je per akibanda? Qua kita sina basiru, man.
0: Merk je dus eigenlijk dat hier zo leeg is.
1: Qua bendia, hoop ik ook dat artificiële ook mensen aan favor, man, u koos real.
0: Dat er heel veel dingen die artificieel zijn.
1: Hier is dat pegaan. Dan te pegaan die koos aan artificiële, man.
0: Mensen die zijn verbonden, vast verbonden dus eigenlijk aan de dingen die artificieel zijn.
1: Je hoort dan comprende.
0: En wanneer ze begrijpen.
1: Que koos artificiële te laat, man.
0: Dat deze dingen artificieel zijn, dat is te laat.
1: Pas op mitad is subida bij.
0: Omdat de helft van zijn leven is weg.
1: Roy Makina,
0: broeders, stel eens voor.
1: Kom dat bij zeker minder kiezen correct.
0: Dat u dus eigenlijk zou zeggen dat deze weg correct is.
1: Wat dat baat die kan minder bij.
0: Dat gaat u dus eigenlijk maar door.
1: We bieden dat bij.
0: U leeft
1: niet. Einde passa.
0: De jaren die gaan voorbij.
1: Want dat is nu 30
0: en na 30 jaren.
1: Wat heb je incomprehensie?
0: Dat zou je dus kunnen begrijpen.
1: Kijk hem in en noot hem in.
0: Dat die weg niet de juiste
1: Roman,
0: weg.
1: Roman, wat heb je back?
0: Dan komt u terug.
1: Tabo de crusade hoor.
0: Dan komt u dus.
1: Na crusade, na crusade.
0: Bij die kruising.
1: Maar bij Bijbel staan naar Mandreci.
0: Ik ging vorige keer.
1: Wij bijbel staan bij naar Marubis.
0: Terwijl ik naar de linkerhand.
1: Roman, wat heb je bij?
0: Broer, daar ga je dan.
1: Waar heb je dat?
0: Kijk tot leven.
1: Kijk dat purba.
0: Je blijft proberen.
1: Dus je moet direct kunnen zeggen, ik ben niet aan het robes.
0: Dan kom je te herkennen dat die weg ook
1: verkeerd is. Robin bij Romanen.
0: En wanneer het tot je gedachten komt.
1: 30 jaar bij.
0: Dan ging het al 30 jaar weer.
1: Wat definitie is 60 jaar, pastor.
0: Dan totaal is 60 jaar voorbij.
1: Ja, maar samen bij Mandreci daar robes.
0: Vorige keer toen ging je naar de
1: rechterhand. Maar bij Marubis.
0: Linkerhand was het verkeerd.
1: Ja,
0: en nu ga ik voorwaarts.
1: Man, babai di lanti.
0: Broeders, dus dan ga je voorwaarts.
1: Ik ga komen sabon.
0: Het was goed begonnen.
1: Finalmente,
0: maar uiteindelijk.
1: La bole danya.
0: Dan is het weer verkeerd.
1: Waarom wil je maar 25 jaar bij?
0: Wanneer je dus eigenlijk tot je besef komt, dan is het 25 jaar voorbij.
1: Want die lab wordt dat bij een
0: dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
1: Riba kruk. Einde wordt feliz.
0: Dan kom je dus eigenlijk op een kruk.
1: Einde wordt de sigur.
0: En nog steeds ben je dus niet zeker.
1: E pregunta ta.
0: De vraag is.
1: Ora para llegar en el cruzar,
0: wanneer je dus tot de kruising gekomen had, waarom had je God niet gevraagd?
1: Lo bon disfrutar durante el entero 80 pico años.
0: Je zou dus eigenlijk genieten van al die meer dan 80 jaar.
1: Pero no.
0: Maar nee.
1: Mi te sigue purba.
0: Ik blijf proberen.
1: Bueno, no se toque de vida matrimonial.
0: Broeders, dus we hebben dit gedaan in het. In het huwelijksleven.
1: Nos hacele de trabajo.
0: We hebben dit gedaan.
1: Nos hacele de estudio.
0: We hebben dat in
1: nos hacele de school.
0: We hebben dat gedaan in
1: nos
0: school.
1: Nos hacele de purba, purba, purba.
0: Wij blijven proberen.
1: No, pero nos estamos infelices.
0: Broeders en zusters.

0: Hele van ons die hebben dus eigenlijk zijn de dood ingegaan. Niet gelukkig.
1: Pas op met hun creator.
0: Omdat hij dus een redder
1: heeft. Omdat hij rassum dit purba bieden, Roman.
0: Dan hoef je dus eigenlijk het leven niet te proberen, broeders en zusters.
1: Punta Dios!
0: Vraag aan God!
1: Pero nós mesmo queremos que nós por.
0: Want wij hebben dezelfde gedachte, dat we dat zelf
1: kunnen.
0: Als je God hem zelf vraagt, dan spaart u veel energie. Dan spaart u dus veel pijn. Veel teleurstellingen bespaart u. Maar je denkt dat omdat hij de vrijheid om te kiezen. En God die heeft 2 weken voor u gezegd, hij... heeft respect voor jouw beslissing. Als je hem komt vragen, dan zou hij dus een antwoord geven. Dan zou je zeggen, die persoon niet. Die werkzaamheid. Die studie niet. Maar ik hou ervan. Ik ga God niet vragen. Omdat ik weet dat hij dus niet zou zeggen.
1: Een tragedie, Roman.
0: En dan moet je dus eigenlijk in je ongeluk dus eigenlijk genieten.
1: Daarop het in ons, Roman.
0: Maar velen van ons...
1: Akansen die bieden.
0: Wij zijn moe van het leven.
1: Pas op onze akansen purba, Roman.
0: Omdat wij dus eigenlijk moe zijn...
1: Pero wat die libertad is kogen.
0: Maar je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Skogen Dios, no.
0: Kies voor God.
1: Pide Dios judabu.
0: Vraag God om jou te helpen.
1: Jesus die bieden dos kamida bodiland.
0: Jezus Christus heeft gezegd, ik zeg 2 weken voor u.
1: Matteüs
0: hoofdstuk 7, vers 13 en 14.
1: Un camino smal,
0: een smalle weg.
1: Un camino ancho.
0: En een brede weg.
1: Jesús avisa,
0: Jezus Christus die zegt.
1: E camino smal, Romanang,
0: de smalle weg.
1: De camino que te lleva a la vida,
0: die leidt naar het leven.
1: E camino que te ancho,
0: en de brede weg.
1: De camino que te lleva a la muerte,
0: die leidt naar de dood.
1: En
0: welke denk je dat de mens altijd daarvoor kiest?
1: Ik heb in de ancho.
0: Ze kiezen voor de brede weg.
1: Want de segunda idee, ik heb in de ancho.
0: Want ze denken dat in de brede weg.
1: Het is más espacio.
0: Dat ze meer ruimte hebben.
1: En pas lo que.
0: Dan kunnen ze doen wat ze willen.
1: Pero de camino smal,
0: maar in de smalle weg.
1: Dat incomodo, Roma.
0: Dan is het dus, dan voel je niet op je gemak.
1: En dan
0: kies ik niet ervoor.
1: Maar lo que nos
0: te weinig ruimte.
1: Lo que nos me se comprende.
0: Wat wij moeten begrijpen.
1: Que Dios, Roman, no puede obligarnos con ningún camino.
0: Dat God jou niet kan dwingen om een weg te kiezen.
1: Pero si vos bien puntrele,
0: maar als je hem kan vragen.
1: Dios te bisabo cuál de camino correcto.
0: Dan zou God jou zeggen welke de juiste weg is.
1: Pues aquí Proverbios 4, 12 te bisa.
0: Weet u wat Spreuken hoofdstuk 14.
1: Yes, dos.
0: Vers 12 zegt.
1: Tien un camino.
0: Er is 1 weg.
1: Dat pegamos un salmo, después salmo.
0: Salmo.
1: Tem um caminho.
0: Er is 1 weg.
1: Puta parce bom.
0: Lijkt het goede te
1: zijn. Tem vista de ende.
0: In de ogen van de mens.
1: Pero su fin.
0: Maar zijn einde.
1: De caminho é morto, Roma.
0: Is de weg der dood, broeders en zusters. Amen.
1: Maar die caminho.
0: Ik heb de weg gevonden.
1: Het is zeker.
0: Het is zeker.
1: Maar puntra Dios.
0: Heb je God daarvoor gevraagd?
1: Maar zo benieuwd ze van Dios. Mi mesa.
0: Ik heb God niet nodig om te vragen. Ik weet het zelf.
1: Tu rende te bisa sini.
0: Zeg een ieder persoon.
1: Asoration para mí.
0: Bid voor mij.
1: Qua pegam.
0: Ik zit in gevaar.
1: Problema grande.
0: Ik heb grote problemen.
1: Prenta passe na comissamento.
0: Het was niet makkelijk in het begin.
1: Irma, si nos mesta bata por mira maldad.
0: Want als wij dus de kwaadheid had, zelf had
1: kunnen zien.
0: Om de mensen te bestuderen.
1: Irma, nota que me este Dios se ore prácticamente.
0: Dan hadden we dus praktisch God niet nodig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Met die lenzen, pero. Wat aquí, brother. Oké. Que me han dicho mi mesta bota por.
0: Dus als ik dat zelf had gekund.
1: Min dime se puntra Dios.
0: Moest ik God helemaal niet ervoor vragen.
1: Pero Jesús te bisa meti un camino engañoso.
0: Jezus Christus zei, er is een weg die niet de juiste is.
1: Y Romana, hoe piende te die camino?
0: En er zijn velen in deze weg die niet
1: de juiste is. Problema de ser humano?
0: Weet je wat het probleem is van de mensheid?
1: Si un ende es un co.
0: Als de mens iets doet. Dan doet het iedereen. Ze vragen dus eigenlijk niet.
1: Die komt dan
0: waarom dit gedaan wordt?
1: Wat je telefoon
0: herinnert je nog steeds toen de smartphone gekomen zijn?
1: Heb je een ko grande stikkerman die vergunstig aan de koningerman? Om een chakrandi mee.
0: Toen kwam er zo'n grote ding dat je de schaamte had om ermee te wandelen. Iedereen die had het, broeders en
1: zusters. Omdat je dus eigenlijk met die ene die draait,
0: dat je dus eigenlijk...
1: Despeina ben je een kwastje, net je kiet, Roman.
0: Toen kwam ze dus...
1: Si, hallo. Aha, als je moet ik dat.
0: Toen kwamen ze dus eigenlijk met een kleine ding van ja, hallo, ayo, zo'n klein ding.
1: Toen kwamen
0: ze dus eigenlijk in een middelmatige.
1: Broeders,
0: zie je niet dat ze dus nog steeds nu op dit moment een grote weer hebben dus ontwikkeld? We kunnen dus nooit het correcte krijgen.
1: Ze blijven proberen.
0: Broeders en zusters, het leven, hè?
1: Cada dia,
0: elke dag weer
1: opnieuw.
0: Wordt het dus eigenlijk ouder dan de dag daarvoor? Dus broeders en zusters, ben ik dus jonger dan morgen? Morgen, zou je dus ouder zijn dan vandaag? Amen. Dus kijk wat de Bijbel dus nu
1: zegt.
0: Zodat je, kijk wat de Bijbel zegt. Je hebt de kennis om te kiezen. Maar broeders en zusters, het gevaar is dat er meestal dat je één bocht is naar links en dan is het samen optillen en begraven. Dan ben je weg. Dat is datgene wat God wil hebben dat wij begrijpen. Er zijn mensen die denken
1: Dat ze heel intellectueel zijn.
0: Net als een man die heeft gezegd, ik wil geen verrassing. Hij ging naar de dood en hij zei, de dood, ik heb je verrassing. Hij heeft de dood gezegd, kijk wat er gebeurt. Ik hou niet van verrassing. Maar ik wil graag een afspraak met u maken. Wanneer u dus komt, laat me van tevoren weten. De dood die zei, het is geen probleem. Waar wil u dus uiteindelijk eindigen? Heeft gezegd, iedereen die gaat naar de hemel, zal daar ook gaan.
1: Zal fácil.
0: En zei, makkelijk. Er zijn sommigen die naar de hel gaan.
1: En
0: er zijn enkele die naar de hemel gaan.
1: Fácil.
0: Makkelijk. Om je leven te zeggen, meer met vrede. Kan ik dus eigenlijk beloven dat wij dus beide zullen gaan kijken naar de hemel? Welke wil er eerst in de hel
1: of de hemel?
0: Heeft gezegd dus eigenlijk, ik heb veel gehoord van de hel. De dood die zei, kom. Vanaf het moment dat hij dus direct in de zeikelijk naam, toen hoorde de zeikelijk bachata. Heerlijk
1: zeg.
0: Vrouwen hier, vrouwen daar, ze zei wauw.
1: Alcohol te koren, diablo met de keda.
0: Nou, hij had alcohol gezien, hij zei aan de duivel, ik wil hier blijven.
1: La muerte, bonge wak selu.
0: De dood heeft ook gezegd,
1: weet je dat ik kook? Ik kook je met de boeska. Ja, ik die pita, broeder.
0: Nee, dit is datgene wat ik al langer aan
1: het zoeken was. La muerte, bonge wak selu, bonge wak selu.
0: De dood heeft ook gezegd, weet je wat, voor het recht, laten we dus eigenlijk naar de hemel gaan.
1: Na kom is dat kan ik hem in de selu, broeder. Dat bloe wak. Hobo, niet op je bek.
0: Ze begonnen te lopen, dus eigenlijk richting hemel, maar hij bleef dus achter hem kijken, dus eigenlijk naar de weg.
1: Waar hij dus naar
0: toen hij dus in de hemel kwam,
1: suave.
0: Was het heel rustig.
1: Een paz.
0: Dat is een vrede.
1: Kas de Dios.
0: Het huis van God.
1: Engelen te boelen.
0: Ja, engelen dus eigenlijk die vliegen heen en weer.
1: De muerte.
0: Dat hij de dood.
1: Kijk ook dat zo.
0: Wat is hier?
1: Kijk ook dat.
0: Wat is hier?
1: Ben serieus. Ik kijk dat cielo, broeder.
0: Is dit hemel?
1: Wat zijn dan
0: die vrouwen?
1: Ik heb het niet bij bestie.
0: Nee.
1: Dit
0: zijn iedereen aangekleed.
1: Wat is klaar? Dat is die
0: Toen ze daar in de richting kwamen,
1: maar dus ze de kandelen toe kaminda. En die dan waren. En Maar per diabo,
0: broeder? Nou, broeder en zuster, op een gegeven moment, toen ze dus terugkomen, want hij wil niet in de hemel zijn, hij wil dus eigenlijk hier gaan. In de hel wil hij zijn, maar het was stil. En hij zei dus, ik ben hier bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei, want vroeger was het anders.
1: Correcto. Ik moet naar buiten, waar. Nu zijn we elkaar opwezen, toch?
0: Hij zei, ja, we zijn bij de verkeerde plek gekomen. Dus hij zei,
1: maar ik denk,
0: de dode zei, nee.
1: Het is niet, ja, maar zelfs op je motor gaat dat je niet mee. Die zien een bikini, dat kan niet meer. Met een namelijkje bij.
0: En hij heeft gezegd, dus eigenlijk, herinner dat vroeger, toen we dus eigenlijk hier kwamen, waren dus eigenlijk een paar dames daar met bikini aan. Dus
1: oh, het is muziek.
0: Met muziek en van alles.
1: Wat ik oké, we moeten comprenderen.
0: Aan de dood die zei hem, oh, nu heb ik dat
1: begrepen.
0: Aan de vorige keer toen hij hier kwam.
1: Dat hij propaganda aan Angolan
0: tapas. Dat was de reclame die ze deden.
1: Is dat niet real hell?
0: Dit is de werkelijke hel.
1: Waar kwam onder trouwens die propaganda? Wat is
0: het? Broeders en zussen, kijk uit dat je dus niet achter de reclame bent.
1: Maar propaganda in de realiteit.
0: Want die reclame die zijn niet de werkelijkheid.
1: Tapabo compra. Tapabo bin.
0: Het is om jou dus eigenlijk een bedrog te krijgen. Omdat je komt.
1: Dat is de real thing. Amen.
0: God die laat je de werkelijkheid zien.
1: Ah, wat ik die kwal moet scoren.
0: En u zou moeten dus eigenlijk beslissen datgene wat
1: je kiest. Als je niet
0: de beslissing neemt voor eeuwig leven.
1: Roman, wat je beslissing voor moord eterna door de keda. Amen.
0: Dan heb je dus de beslissing genomen voor eeuwig dood.
1: Aki bana, no importa kiko bohasi.
0: Aan deze kant, dat doet er niet toe wat je doet.
1: No importa lo que logra.
0: Alles wat hier is, is tijdelijk.
1: Je banden te bieden terre.
0: Daar is het eeuwig leven.
1: Je moet te klappen ons.
0: Moet ik heel duidelijk voor
1: ons zijn. Die libertad is koge.
0: Je hebt de vrijheid om te kiezen.
1: Pero por lo menos Dios que yo daba.
0: Maar God, die zou je dus graag hierin helpen.
1: Problema dat hopi persona que bien aquí banda.
0: Velen die hier zijn gekomen.
1: Na bi aquí banda.
0: Ze zijn hier.
1: Jesús se tresenan.
0: Jesus Cristo dijo que
1: esfuerzo. Tu esfuerzo.
0: Ya me admite.
1: Tresenan aquí banda.
0: Heeft Jesus Cristo hem hier gebracht.
1: Na comprende.
0: Ze hebben begrepen.
1: Kunanta ne banda camina Dios que pananta.
0: Dat ze aan de kant zijn waar God had willen hebben dat ze zijn.
1: Redoma op manier of foto algún da bij back room.
0: Nee, op de een of andere manier zijn mensen anderen die teruggaan.
1: Zo je banda nam pose con angu nan kes.
0: Want daar is niet datgene wat ze graag willen doen.
1: Roman, je banda da bij enigo converti, amen.
0: En daar is het voor mensen die bekeerd zijn.
1: Dat zij sinceramente que worden transformar.
0: Dat zijn voor mensen die werkelijk getransformeerd zijn.
1: Dus een banda.
0: Wat daar.
1: Kan
0: je dus niet het leven leiden dat je hier leidt.
1: Een bieden jakibanda.
0: Het leven dat je hier leidt.
1: Dat past aan je banda.
0: Dat past niet daar.
1: Dan
0: ben je jezelf dus eigenlijk voor. Want daar dus eigenlijk laat je zien dat je terug.
1: Roman, denk aan die Dios.
0: Broeders en zussen, in het huis van God.
1: Dat Dios su voluntad sota conta. Amen.
0: Het is alleen maar de wil van God die telt.
1: Niet uw smaak.
0: Niet uw smaak.
1: Niet uw ideeën.
0: Niet uw ideeën.
1: Niet uw concept.
0: Niet uw concept.
1: Bo opinion.
0: Niet uw.
1: Nanta conta akinang.
0: Die tellen dus alleen maar.
1: Ayabanda.
0: En daar.
1: Solamente de Dios.
0: En het is alleen maar de gedachte van God. Amen.
1: Dat is je opinion. Hoe Dios logra je banang? Tresenaki banda?
0: Daarom brengt God hem deze kant op.
1: Finalmente, diabo de para ayanan pistang.
0: En uiteindelijk, dan staat de duivel daar, dus hij gaat dat.
1: Hey, broer, wat is dit? Maar algún in handen bira lombo voor Dios, Roma.
0: Er zijn enige die de rug keert voor God, broer.
1: Roma, is secreto taan ook, nee, momento masco heeft bij ayabanda.
0: Broeder en zuster, het geheim is dat wanneer ik de beslissing
1: heb genomen om daar te gaan, Judami llega aquí banda.
0: En dat Jezus Christus mij geholpen heeft om daar te komen.
1: Broeder, laga el lugar que detrás de Bolonga.
0: Broeder en zuster, laat die plaats achter je rug blijven.
1: Que da enfocar iba Jesús.
0: Blijf focussen op Jezus Christus.
1: Papi kuné.
0: Praat met hem. Praat met hem.
1: Babalu vidalo kita tenya banda.
0: En laat datgene dat achter is, jou achter staan.
1: Esta parte de consciência verdade.
0: En dat is deel van je gedachte.
1: Pero costa novo com Jesus do nabo.
0: Maar dat goedegene dat Jezus
1: Roman,
0: is in jou
1: heeft. Ocupa que costa novo.
0: Dan blijf je bezig met de nieuwe dingen.
1: Con el tiempo para acordar con ambio.
0: Dan heb je geen gedachte meer voor de
1: oude. Sinan aquí banda mes.
0: Wat zei je?
1: Si costa aquí banda.
0: Als de dingen dus van deze kant.
1: Começamos a lançar a cabeça.
0: Jouw gedachte dus
1: Roman, no bira lomba, no bira queda, conserva que la gran que detrás de bolomba.
0: Blijf focussen dus eigenlijk en laat die dingen dus achter jou
1: rechten. Estamos en el que dice, cruz delante y el mundo atrás.
0: Zoals het lied zegt, dat kruis voor jou en de dengue de
1: sangue. No momento que vou vir assim aqui, aqui banda.
0: Op het moment dat je de zijkredeense kant zo doet.
1: Es eso diabo que vou assim, irmão. Diz vira, quanta vai? Pero diz.
0: Alleen maar jouw hoofd.
1: Irmão, é carro que o diabo está traibando, não botei a duele, tive isso aí, não pô, nem mais.
0: Dat gezicht dat de duivel dus eigenlijk laat zien, dan zou je zeggen, oh wat de arme, ik wil terug naar hem gaan.
1: Hoop ik het zien dat zie ik niet.
0: Zijn vele christenen.
1: Maar in het moment dat je ziet,
0: broeder en zuster, het moment dat je dus het gevoel hebt,
1: op het moment dat je tractier, het pensamento bin,
0: dat de gedachten dus eigenlijk die komen dus eigenlijk weer naar voren.
1: Jezus, je dame.
0: Dan zou je dus eigenlijk
1: moeten vertellen om te zeggen,
0: Jezus Christus, help mij.
1: Jezus, met die kana di baia banda.
0: Jesus Cristo, eu quero graças di kant weer.
1: Pero you tell me para mim não vai.
0: But help me on di kant niet.
1: Tem nem para mim não vai.
0: Help me that aqui blijf.
1: Me sago cerca boa tá aqui tem vida.
0: Eu quero that aqui leven is.
1: Senhor, tereme.
0: De Heere, help me
1: here. Irmão Jesus, tá te devo.
0: Jesus Cristo, di só eu hold the brother.
1: Mas vai em público a boqueda.
0: What he can you need doing on
1: the trip? Mas se pedir,
0: mas as je hem vraag,
1: ik te neem.
0: Dat zou je dus eigenlijk
1: jou. Bocana no tapica.
0: Jouw wil is geen zonde.
1: Om
0: erop te werken en in actie te brengen, dan wordt het wel een
1: zonde. God kent onze
0: gedachten.
1: Daarom
0: heeft hij dus ons geroepen. Om ons te helpen,
1: precies.
0: Zodat u dus eigenlijk met de goede dingen zou
1: blijven. Maar tiki tiki kost mal, amen.
0: En beetje bij beetje vergeet je de verkeerde dingen.
1: Mal costumbre,
0: no? Om een slechte gewoonte van jou af te nemen.
1: Moet je dus eigenlijk een
0: goede gewoonte dus eigenlijk zien te doen.
1: Si bon que pensar iba preto,
0: als je niet op de zwarte wil denken.
1: Pensar iba blanco.
0: Blijf op de witte denken.
1: Maar, so, de pensa, si
0: maar je kan niet weerhouden om te denken.
1: Dus stoort dat pensar, man.
0: Wij denken allemaal.
1: Door iba los po comprender, man.
0: Maar om te begrijpen, broeders en zusters, dat wat God ons zegt, het is belangrijk, broeders en zusters, moeten wij het zien te realiseren, doordat wij dus een vrije keuze vandaag hebben, dan wij dus behoort te weten om de keuze
1: te maken.
0: Wat wij hebben gevaar, broeders en zusters.
1: Die kom,
0: waarom?
1: Pas een fout botasie, Roman.
0: Want wij maken dus alleen maar één fout.
1: Quanto in het boiteren met een fout dan asie?
0: Hoeveel mensen zijn vandaag onder de grond begraven omdat ze één fout hebben gedaan?
1: Lotte, wat dat diferente zien en heb ik Dios.
0: Het was zo veranderd zijn als deze mensen allemaal met God gesproken
1: hebben. Roman, Robbie, bij ons een in de Dios.
0: Broeders, dus vele malen dus eigenlijk willen we dus helemaal met God niet bemoeien.
1: Pa Dios, tu bist aan mij kosko in oketene.
0: Doordat God dus eigenlijk, God ons niet te zeggen datgene wat wij niet willen horen.
1: Roman, die mian.
0: Soms wil je dat niet horen, broeders.
1: Maar dat
0: is datgene wat je behoort te horen.
1: Dios te trago información. Dios te trago información.
0: God die werkt met informaties.
1: Maar nós decidimos nós aplicá-las sim ou não.
0: Wij beslissen als wij dit in praktijk willen brengen of niet.
1: Pero Dios tem motivo para ganhar-nos.
0: Maar God die heeft geen reden om ons te liegen.
1: Para obligar-nos.
0: Om ons te dwingen.
1: Maar amor não te obrigar, man.
0: Wat het liefde die dwingt ons niet, broeders. Amen.
1: Maar amor.
0: Maar liefde.
1: Dat kan een risico.
0: Neemt een risico.
1: Yep. Amen.
0: Amen.
1: Maar eentje kunnen we staan liever, want zo Dios te confia.
0: Broeders en zusters, de reden dat wij vrij zijn, omdat God vertrouwt.
1: Kulobo comprende.
0: Dat u zou begrijpen.
1: Que inimigo no timbopa amigo.
0: Dat de vijand die heeft jou niet als vriend. Of
1: para motivo que você imagem de Deus.
0: Maar doordat u dus in de beeld en gelijkenis bent van
1: diabe
0: God.
1: Die rabia ribabo.
0: Heeft God dus eigenlijk, de duivel dus eigenlijk, die is boos op jou.
1: Como que no poder Deus.
0: Doordat hij God niet kan slaan.
1: Et dal amicubo.
0: Daarom slaat hij jouw persoon en mijn persoon.
1: Para causa Deus dolo.
0: Om God dus eigenlijk pijn te doen.
1: Dat
0: is datgene wat ik wil hebben dat
1: Dios
0: je begrijpt. Dat is datgene wat God wil hebben dat je begrijpt.
1: Como ser humano, romano,
0: als mens, broeders en zusters,
1: nós temos que
0: moeten wij een keuze zien te maken.
1: Por exemplo, Jesus aduna,
0: weet je dat voorbeeld dat Jezus Christus gaf?
1: Lucas 10, por aí, 40 pico.
0: Lucas hoofdstuk 10, vers 44.
1: De dos romana, Marta com Maria.
0: Tussen de twee zussen, Marta en Maria.
1: Marta estava tá preocupada com tudo.
0: Marta maakt zich zorgen
1: met Marta alles. Marta is
0: Marta die dus houdt zich bezig met het huis.
1: Ik heb de veranda.
0: Hij wil dus eigenlijk het balkon. Dus
1: ik heb deze kushina.
0: Zij wil dat de keuken in orde maken. Heel veel dingen.
1: Jesus
0: heeft misitanang. Jezus Christus kwam bij hen op bezoek.
1: En Maria.
0: En Maria.
1: Als
0: die heeft dus wijs gekozen.
1: Ik kon het kwijt.
0: Zij al die dingen die zij wel
1: hebben gedaan. Maar zien dat ze Jesus promi.
0: Maar die zei dus eigenlijk ga bij Jezus Christus eerst zitten. Weet u wat Jezus Christus aan Martha gezegd heeft?
1: Martha die reclama.
0: Martha die kwam bij Jezus Christus klagen.
1: Jezus Maria bij die banen namens in de sekabo.
0: Jezus Maria die is bij jou hier gekomen.
1: En dat u daarmee kushina.
0: Ze helpt me niet om te koken.
1: Ni labata yo.
0: En ook de borden niet
1: ni te barikas.
0: En niet het huis schoon te maken.
1: Ik heb zelf nog stukje koos kunnen voorwaarden. Ik heb zelf stukje nog barikas kunnen.
0: Ik zeg je niet dat je dingen niet moet doen. Zeggen dat pastoor die heeft gezegd ik moet deze dingen niet doen.
1: Jesus sabe essa Marta ori.
0: Mas Jesus já sabe Marta que
1: Marta bota preocupada com demasiado coisa.
0: E Marta te fez sorte com vele dingen.
1: Até coisa está com um temporal.
0: É da ser allemaal tijdelijke dingen.
1: Pero Maria.
0: Mas Maria.
1: Escolhe.
0: Die heeft gekozen.
1: É lo que com o novo ato que está a fodir.
0: Datgene wat van haar nooit gehaald kan worden.
1: Mas como pode diferenciar, Roman?
0: Heb je dat?
1: Roman, um bieden nos ding.
0: We hebben dus maar één leven, broeders en zusters.
1: Is hij nog faaien gebied aqui?
0: En als wij dus falen met dit leven.
1: Um ding raar, Roman, um ding herkansing.
0: Dan is er geen andere.
1: Als
0: u dus eigenlijk buiten Jezus Christus nu
1: sterft. Er
0: is geen andere kans om in Israël te komen.
1: Mozes had die kans.
0: Hij heeft gefaald. En toen heeft
1: hij dus.
0: Hij kwam niet meer naar beneden.
1: No, un dia por data baumas.
0: Er is geen mogelijkheid meer hier beneden. Als u dus faalt hier beneden. Dan kunt u niet terugkomen. Daarom, op dit moment. Te realiseren dat wij de vrijheid om te kiezen. Wil ik jou vragen om voor Jezus Christus te kiezen. En doe dat niet omdat je buurman of je buurvrouw dat doet. Doe dat. Omdat u beschouwt. Dat Jezus Christus jou apart heeft gecreëerd, geschapen.
1: Enig. Ja.
0: Weet u waarom God jou wil redden
1: is? Si tu rende del mundo salva,
0: want als een ieder in deze wereld gered zou zijn.
1: Apo no salva,
0: en dan zou u ook gered zijn.
1: Dat wil Dios.
0: En dan zou God dus eigenlijk hem
1: spijten.
0: Omdat u dus een enig
1: bent. No
0: er is niemand die jou dus
1: eigenlijk. Hij
0: zou dus eigenlijk jouw glimlach dus eigenlijk missen.
1: Die boek die karen, wat hij ziet, die zo valt.
0: Datgene?
1: Die boek die karen.
0: Dat beeld van jouw glimlach, dan zou je dat missen.
1: Het ziet, die zo valt.
0: Dan zou je dat missen.
1: Como persona, abosota sini.
0: Als persoon, je bent alleen enig.
1: Dat was dat tour, het is difficile voor Dios.
0: En weet je wat moeilijk is voor God? Dat God jou nooit meer kan
1: schaden.
0: Als hij jou, dus, als hij jou weer zou scheppen, is het een kopie van jou. Het lijkt alsof de God zich verveelt, maar het is niet zo. Hij wil graag hebben dat hij dus ook van dat nieuwe wereld dus eigenlijk ook deelneemt. Daarom wil hij hebben dat hij dus kiest. Kies vandaag. Waar u eeuwig leven wilt doorbrengen. Want God zou je nooit meer kunnen scheppen. Daarom.
1: Como Dios,
0: als God. Dan zegt hij jou. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Omdat niemand jouw plaats kan nemen. Om voor jou te komen.
1: Salvation.
0: Uw redding.
1: De manier dolor.
0: Lijkt als pijn.
1: Niet dolor.
0: Ik kan pijn wel hebben.
1: Maar als ik me pek en me kurpen op een kurpen, dan ben ik dolor.
0: Alhoewel dat ik dus eigenlijk mezelf
1: dolor
0: verbind.
1: Dolor te personal.
0: Zou ik jouw pijn niet hebben.
1: Dolor te
0: pijn
1: personal.
0: Is persoonlijk.
1: Assine salvation daarom.
0: Zo is het ook met uw redding, uw verlossing.
1: Ik weet het zien personal.
0: Het is zo persoonlijk.
1: Quintero voor mij te kijken voor bosota salva.
0: Dat de hele familie dus eigenlijk kwam te vallen en jij de enige die redt.
1: Of een derbo familie de salba besotte kan
0: je
1: voor.
0: Of je hele familie die zou gered worden en je bent de enige die valt.
1: Cada uno toma una decisión personal.
0: Ieder persoon heeft een eigen beslissing.
1: Haciendo uso de un derecho de escoger.
0: Doordat ze dus eigenlijk een keuze hebben gemaakt.
1: Hoy noche me quiere esa palabra.
0: En vanavond wil ik graag voor u bidden.
1: Trebuie invitat o bine dilanti.
0: Nu e nu bine pavo. E só o frente da fraca para fora da coma. Andra pessoa
1: não representava.
0: Andra pessoa de quem foi o único.
1: Bote liberdade escorre.
0: You have the freight.
1: Se é bota bem ou bota que da cinta.
0: Alce mar na fora vel coma of your life sit.
1: Però lascio come che se non ci sta.
0: Mas dat que beta te foi o vanavo.
1: Mas Deus como vebo bom dia vos coi vabia que banda. Se ainda bota tua decisão.
0: Dat God jou zal bewegen om aan deze kant te komen.
1: Se ainda bota tua decisão.
0: En als u dus nog steeds de beslissing niet hebt genomen.
1: E se bota tua decisão.
0: En als je de beslissing hebt genomen
1: om te determina pa muri akibanda.
0: Dat je dus eigenlijk beslist, de beslissing hebt om hier dood te gaan.
1: Als je bemoeren in Christus in bidden terwijl
0: als je dus in Jezus Christus dood zou gaan, heeft u eeuwig leven.
1: Is die botabota akibanda?
0: En als je dus hier was.
1: Babai akibanda.
0: En als je daar naartoe gegaan bent.
1: Roman pa amor pa Cristo.
0: For the liefde voor Jezus Christus.
1: Pai chance ku botanya.
0: For the kans dat hij zou krijgen.
1: Promego pa kurosun stop di bati.
0: Voordat je hart stopt met kloppen.
1: Bim back segre Jesus.
0: Kom terug naar Jezus Christus.
1: Non sigi brigna, non sigi luce, vos Dio sa.
0: Blijf niet strijden om God die weet.
1: En u weet
0: dus eigenlijk ook dat u dus gevaar
1: stop
0: hebt.
1: Stop die comedia en we zijn te functioneren.
0: Stop dat spelletje te spelen, want die werkt niet.
1: Quizás één dan.
0: Misschien zijn
1: we dat.
0: Dat u dus eigenlijk hem op een verkeerde pad wil brengen. Dat
1: men ziet de salva.
0: Dan worden zij wel gered.
1: En
0: dan blijft u buiten.
1: Hier zegt Jezus.
2: Ama
1: che repentire iglesia da vigilanti. Ama che repentire iglesia da vigilanti.
0: E cato da cadagna da vigilanti che andrà fuori so
1: con maniera timba salva.
0: Ma per una maniera sei guardi
1: che manda Roma.

Jesus.

0: mira, van die door die persone dan.
1: Laat maar de handen zien van al de
0: personen. Die de beslissing
1: hebben genomen om de zijde van Jezus Christus te zijn.
0: Het is Señor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je, Señor.
1: Wij danken u, Heer.
0: Nos merece.
1: Wij hebben dit niet verdiend.
0: Pero por gracia está suficiente,
1: maar uw genade is voldoende,
0: Heer.
1: Maar u heeft ons geroepen. Dat ons leven veranderd
0: is.
1: U heeft ons geroepen, Heer. Voor uw wederkomst.
0: Señor,
1: Heer.
0: Help
1: ons.
0: Se nós estamos aqui banda, Senhor.
1: Vader, als wij deze kant waren.
0: E nós vamos aí a banda para uma razão.
1: Ou por uma razão dat wij die andere kant zijn.
0: Senhor, trece nos back.
1: Heer, brengt ons terug.
0: Diabo não faz nada para nós, Senhor.
1: De duivel die heeft niks en niks voor ons gedaan, Heer.
0: Abba, tu me nos vida.
1: U heeft ons het leven gegeven.
0: Papines mundo aqui.
1: U bent in deze wereld gekomen.
0: Vai entregar a vida.
1: U heeft het leven voor ons gegeven.
0: Abba, tu me nos vida de novo, Senhor.
1: Heer.
0: Salva nos.
1: Red ons. Geef ons, Heer, datgene wat wij nodig hebben. Maar houd ons hier, Heer. En als wij moeten slapen, dat wij dus eigenlijk moeten slapen in Jezus Christus. Heer Jezus, dat wanneer u terug bent, dat wanneer wij onze ogen open doen, wanneer wij gingen slapen, dat wij u zullen zien in al uw heerlijkheid, Heer. En als wij dus in leven blijven, Heer, en als wij deze kant blijven, u heeft ons beloofd dat in een oogwenk dat wij gekleed zullen worden met het kleed van heerlijkheid. Wij danken u om onze God te zijn. Wij danken u om met ons te spreken. Het is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Jezus Christus met onze hoofden, met onze ogen dicht en onze ogen.
0: Het is nog Jezus. Eterno Jesus, dank u.
1: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
0: Dank u voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
1: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
0: Nos te bezien, taor.
1: En wij gaan u zitten, Vader.
0: Dios que pide, Señor.
1: En wij vragen u, Heer,
0: papi con nos.
1: Om tot ons te spreken.
0: Manier un tata ta papi con su ayuda.
1: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Nos te pide de Cristo su nombre.
1: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tu asiento.
1: Neem plaats alsjeblieft.
0: Dank u wel, Pascal, voor het ontmoeten van ons.
1: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
0: Jesus é a única esperança.
1: Jezus is de enige hoop.
0: É tempo de esperar, é tempo de aceitar Jesus está ouro, mana.
1: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
0: Amanhã pode demasiado laat.
1: Morgen is het misschien te laat.
0: Jesus é a única esperança.
1: Jezus Christus is de enige hoop.
0: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
1: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
0: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
1: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
0: Uma nação sem Cristo, uma nação de problema.
1: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
0: Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem esperança.
1: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pastor Jesus é a única esperança.
1: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
0: Manhã à noite, não por falta.
1: Morgenavond kunt u dit niet missen.
0: Manhã à noite, tema de titular.
1: Morgenavond is het thema.
0: Ora que é tempo de salvação terminar.
1: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
0: Deus provee um tempo para salvar ainda.
1: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
0: Apreciado dan, Romans Tima.
1: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
0: Tem momento que o tempo de salvação te acaba.
1: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt op te houden.
0: Você tá tempo.
1: Maar dat is een tijd.
0: E tempo de começamento.
1: Er is een tijd om te beginnen.
0: E tempo de momento que te acaba.
1: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
0: Eternidade dura para sempre.
1: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
0: Tempo não.
1: Tijd niet.
0: Maar actualmente Deus está bezig te buscando.
1: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
0: Quem que salva?
1: Wie degene zijn die gered
0: quem is. Quem que alcança a eternidade?
1: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
0: Se amanhã à noite, por que você vem?
1: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
0: Se você não vem, vem toch.
1: Als u niet wil kan komen, kom toch.
0: Vem para o Wakenobi.
1: kwam om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
0: Si tengo piedra malo, reprendemos mal ese en el nombre de Jesús.
1: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk, vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
0: Si tengo muri,
1: als u dus eigenlijk dood zou willen
0: gaan, respondemos morto.
1: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
0: Si dan meste muri, die na ki muri, despeje dos simaki.
1: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken. Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
0: Pero actualmente Dios te bisabo, amen?
1: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
0: Quizás nunca más te ben chance de bisabo.
1: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
0: Pero yo bij dit thema metí algún regalo.
1: Maar voordat ik in het thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
0: Wat de onze amigos hebben niet meer leeuw.
1: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
0: Cinco sábados.
1: Zonder Curaçao inbegrepen.
0: Nee, ik was zover mijn maleuk ook op je heen.
1: Ja, want Curaçao.
0: Dan kun je mis. Voor de auto, bingo, beurs, etc.
1: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie woont ver?
0: Groningen.
1: België.
0: Zwolle. Qual de nosso amigo não? Quem é bem de Zwolle? Vamos estar na parte primeira daqui?
1: Even opstaan, laten we even see.
0: Ok, Roma, que é bem de Zwolle, não? Ok, de Bélgica?
1: Bélgica.
0: Um aplauso para Roma, não? O que é minha, brother? O que é o elemento? Deus me ensinou para tóxico e para onde conosco vem noite.
1: Espera isso, velho.
0: Deus me ensinou para bater, Roma. E um amigo de nós que pensa que ele é bem antigo, mas seca.
1: É ser iemand anders que denkt dat hij dus iets dichterbij woont?
0: Você vai vir de capela, vai vir em Maceco Torino, não?
1: Assim, em capela...
0: Porque quem vem de espécie do óleo, vou vir, por exemplo, lá... Bicho, não é um palco seco aqui.
1: Heerlen?
0: É. Heerlen? Ok. Tem amigo de nós que vem de Heerlen?
1: Eindhoven.
0: Dordrecht, Den Haag. Qual de nossos amigos na Bimba promete via hoje noite, né, Mira Bobang?
1: Laten we even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
0: Pide caballero, bestee, bindu me. Bindu me.
1: Kom toe maar, mijn broeder.
0: Een applaus voor caballero, que el Bimba promete via hoje noite.
1: Een applaus voor hem.
0: Tio persona más que Bimba promete via?
1: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier gekomen
0: is? Ah, oké, bestee, bindu me. Bindu me.
1: Kom toe maar. Kom toe maar, alsjeblieft.
0: Aha, metti un paluti, uso da santo. Também peguei Eruma aqui, mas para mim deve ir à noite. Antes me dava um para Lucrecia também.
1: Eu tenho uma Lucrecia, Luti e a vrouw.
0: Aha, sim. Ilante, danke papim. Então vai arrumar amanhã. Se o irmão gosta de stool, se o irmão gosta de stool, para mim marca stool para o irmão. Bem, até aqui.
1: Vou guardar stool para ele amanhã.
0: Sim, bem, jovem, bem. Danke papim, Deus me ensina a gostar. Danke
1: papim. Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
0: Sim, nós temos Lucrecia também, toque. Era uma que durou muito bem na
1: boca. Guerra dos anjos, sister Lucrecia.
0: Se sou do bingo, sou baby na tua noite. Se baby na tua sobe.
1: E deixa o seu baby. Elke avond come met o baby.
0: Como está a aparecer aqui? Não sou uma luta e não é uma luta e vinte uma.
1: Ei!
0: Ok? Danke, Batei. Ok?
1: Amen. Bedankt om hier te zijn.
0: Toen nós estamos aqui, nós devemos, né?
1: We hebben dus onze
0: schulden. Nós que do na bomba de nosso amigo, não gosto de seguir nós via de. Live streaming.
1: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
0: En ons que gratis Dios, hermano, que hoy noche mi hermano nos para compartir la palabra de Dios.
1: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
0: Oké. Okay. Ja, maar we saben que el título.
1: Ja, u weet al de titel hiervan.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Está imposible.
1: Is het onmogelijk.
0: Para gente agradar a Dios.
1: Dat de mens dus God welgevallig is.
0: Sin fe está imposible.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Nos tares.
1: Wij bidden.
0: Señor, está claro.
1: Heer Jezus Christus, wij zijn u klaar.
0: Permite que el Espíritu de Dios por tome control.
1: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
0: Cada corazón.
1: Dat ieder hart.
0: Cada mente, Señor.
1: Aan ieder gedachte, Heer.
0: Sáquenos por del lugar aquí.
1: Neem ons mee van dit plek.
0: Con seguridad.
1: Met de zekerheid.
0: Que nos escucha.
1: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
0: Nos te pedir en Cristo's nombre.
1: Dit vragen wij in Jezus de naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Era noite, vou me saber qual é o tema de desenvolver.
1: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
0: Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
1: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
0: Jesus die me pone dos caminos de vosso delante.
1: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
0: Prosperidad.
1: Voorspoed
0: y adversidad.
1: En adversiteit.
0: Bendición.
1: Zegeningen.
0: Y maldición.
1: En vloek.
0: Daarom Dios avisa como que la tuna nos libertad escoge.
1: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
0: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
1: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
0: Si vos coge adversidad.
1: Als je kiest voor adversiteit.
0: Dios también es buen enemigo.
1: Wordt God je vijand niet.
0: Dat suficiente cabe malo como me estás coge.
1: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
0: Si vos coge prosperidad.
1: Als u dus voor voorspoed kiest.
0: Dios simplemente está respetado para coge sei.
1: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
0: Pero como que es un Dios de amor.
1: Maar doordat hij een God van liefde is.
0: Está aconsejado.
1: Hij geeft je advies.
0: Escoge camino de vida.
1: Om de weg van leven te kiezen.
0: Pastor hermano, lamentablemente.
1: Want broeders en zusters, het is heel erg.
0: Hopi persona, pero demasiado.
1: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen.
0: Dat escoge el camino de muerte.
1: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
0: Es más, si vos me rinden aquí, te goza de camino.
1: Broeders en zusters, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
0: Disfruta.
1: Genieten in die weg.
0: Con alegría total,
1: hermano. Met een grote genot, broeders en zusters.
0: Sin saque te guardando na final.
1: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
0: Maar
1: die dame
0: con Dios su corazón ta troce.
1: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
0: elkaar komt. Nunca te wat hij plan die Dios wat in dos caminda.
1: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
0: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
1: Eén weg gecreëerd is het nou.
0: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
1: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
0: Qualgo persona.
1: Dat sali
0: vinden lo que está malo.
1: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
0: Drenten den lo que está más o menos bon.
1: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is. Dan blijft u dezelfde weg.
0: Si vos no permitís Dios guiabo.
1: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
0: Wanneer het hebben moesten we de noche. Bota queda purba. Y bota acaba si hay caminda, Roman.
1: En dan blijft u proberen dus hier. Kom tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
0: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
1: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
0: Lobo disfrutar de vida.
1: Dan zou je van het leven genieten.
0: Anto lobo disperanza para vida eterna. Amen.
1: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
0: Que hermano, Bijbel mostra nos.
1: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
0: zien. Dat ik ook Proverbios 4, vers 12, misa.
1: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
0: Ele diz que um caminho que te parece bom.
1: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
0: Den vista de ende.
1: In de ogen des mens.
0: Pero su fin de morte, Roman.
1: Maar het einde van deze weg is de dood.
0: Pero en mensen die ons kan creëren.
1: Broeders, het is dezelfde God die de mens geschapen heeft.
0: Que te protege a gente.
1: Die de mens beschermt.
0: Que tiene derecho de turcos que nos tiene de nos vida.
1: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
0: Dat Dios está clamando, pidiendo en dan permitime salvarlo.
1: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeken, laat mij u redden.
0: Want bij de definitie, Dios no pide nada.
1: Voor definitie moet God ons niks vragen.
0: Want Dios puede comenzar a pisar.
1: God die kan beginnen te zeggen.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij de oren.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij mijn ogen.
0: Ik zie hem er ook op zo over het oog. Naar mijn hand. Die minata.
1: Geef me dat het behoort aan mij.
0: Naar mijn pieren.
1: Geef mij die benen dus.
0: Naar mijn nabu man. Naar mijn toer.
1: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
0: Want hij is aan je.
1: Broeders en zusters, we hebben dat even gedaan.
0: Naar mijn corazon.
1: Geef mij het hart.
0: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
1: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
0: Ik pas hier, man.
1: Hij kan dat doen, broeders
0: en zusters. En toen kunnen we zeggen,
1: En we zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
0: Zie maar ook, Dios está rogando.
1: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
0: Broeders
1: en zusters, er is één weg die naar de hemel leidt.
0: Je camino llama Jesús.
1: En die weg.
0: Amen.
1: Jesus Christus. Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah, Roman.
1: Amen.
0: Je camino llama Jesús.
1: Dat is die weg die heet Jezus.
0: Nosa mira ayer que tiene un proceso, Roman.
1: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
0: Pa ende quiere.
1: Omdat de mens gelooft.
0: Quiere guasi, Roman.
1: Wat behoort hij te doen?
0: Hier matra te cubo. Ya por lo que decaba.
1: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
0: Pa ende quiere, Mr. Tender, Roman.
1: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen.
0: Kijk, quiere si no tende.
1: Hoe kan hij geloven zonder te horen?
0: Si bunda klapa tende Dios nunca lo bueno quiere de Dios.
1: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
0: Y apreciado si bueno te quiere Dios nunca lo confie.
1: En als je God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
0: Y si vos por logra confía Dios,
1: en als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven,
0: por relacionar con Dios,
1: dan kunt u dus een relatie met
0: God hebben. Si vos por relacionar con Dios, hoor.
1: En dat hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
0: hebt. Vos podés tener de por estima a Dios, hermano.
1: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
0: Alguien que estima a Dios y nunca que tende, ¿cómo está ahí?
1: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
0: Si logra estima Dios,
1: als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
0: lobo obedecer te Dios hebben, amen.
1: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
0: Amen.
1: Het begint bij horen.
0: Yo me aspecto felicitado por la decisión de bien escuchar palabra de Dios.
1: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
0: Pastor, enemigo, diabel,
1: want de vijand, de duivel,
0: no que.
1: Die wil niet graag hebben
0: van no escucha Dios.
1: Dat wij naar God luisteren.
0: En no siquiera va a comenzar que trayectoria.
1: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
0: Van orado de Bijbel.
1: Laten we even gaan.
0: Romanen in capítulo 1 versículo 16 y 17.
1: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel, het boek van Romeinen hoofdstuk 16.
0: No, hoofdstuk 1.
1: Hoofdstuk
0: 1 vers 16. 16. Oké. Wat kunnen we zeggen naar Romanen? Romanen in capítulo 1 versículo 16 y 17.
1: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
0: Papa, comprende hoe importante is escuchar palabra de Dios está.
1: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
0: Pablo te bisa, mi no tin vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
0: Pa sombra het a poder de Dios pa salvación.
1: Want het is een kracht Gods tot behoud.
0: Pa turku ta kere.
1: Voor een ieder die gelooft.
0: Pa ehudeu promé.
1: Eerst voor de Jood.
0: Y también pa el griego.
1: Maar ook voor de Griek.
0: Pablo di minó di vergüenza.
1: Paulus die zegt ik schaam mij niet.
0: Pues algo tiene di vergüenza de palabra de Dios, ¿no?
1: Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
0: Tiene di vergüenza de Dios, hermano.
1: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
0: Un Dios que nunca falla.
1: Un God die nooit
0: falla. Un Dios que no está así malo.
1: Un God die geen slechte.
0: Un Dios que no está horta.
1: Un God die niet stil.
0: Un Dios que te tira palabra na nuende, pa nuende.
1: Un God die dus eigenlijk geen woord tot dus eigenlijk.
0: Gente die vergüenza de Dios.
1: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
0: Amigo, sabe que tenía contrario.
1: En ik denk dat het net precies zo
0: is. Dat Dios no tiene vergüenza de nosotros, mano.
1: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
0: Pablo dice, no tiene vergüenza.
1: Paulus dice que es mis schaamte.
0: Ni de palabra de Dios.
1: Voor het woord van God ook
0: die
1: niet.
0: Kon.
1: Waarom?
0: Pas uit de poder.
1: Want het is een kracht Gods.
0: Amen. Maar er is goed te amen.
1: Hij gaat in de gedachte dat je amen
0: zou zeggen. Hij de papi, ben je droog, ben je Mira, mami, no tiene vergüenza. Pablo dice, no tiene vergüenza de evangelio.
1: Paulus dice, ik heb geen schaamte voor de evangelie.
0: Pas uit de poder de Dios.
1: Want het is een kracht Gods.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het is poder voor de stang te keren, Romana.
1: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
0: Poder voor salvación.
1: Een kracht voor redding.
0: Mira, man, Dios toch voor salvabo, ze moet in vergüenza de je.
1: Broeder, zuster, God, die kan je niet redden als je voor God schaamt.
0: Kun je nog bij Abu Shellen, dan moet in vergüenza de Dios.
1: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
0: Kom, kom.
1: Hoe?
0: Pastor, ben je geschelen, Dios, dan moet je toch caminen.
1: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
0: En
1: er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
0: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
1: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
0: Se me acorda.
1: Het laat me even terugdenken.
0: Matopo un Roman.
1: Ik heb een broeder of een zuster
0: de un supermarket.
1: In een supermarket ontmoet.
0: Hoor matopo un Roman que entusiasma.
1: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
0: Me dico ne, hermana conta.
1: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
0: Well, kan hij zei, mikens.
1: Ja, zij doet alsof ze mij niet
0: gehoord. Die hermana.
1: Ik zeg, zuster.
0: Tal, tal. Moment je de naam gegeven.
1: Ik heb de naam dus eigenlijk. Ik
0: heb de naam niet genoemd.
1: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
0: Die neemt een koos aquí.
1: Luister goed.
0: Want hij maakt mijn hermana aquí tengo, ¿entendé?
1: U gaat mij geen zuster.
0: Hermana de iglesia.
1: Zuster is het voor de kerk.
0: Me dice, dispensa, hermana. Oh, sorry, sorry. Dispensa, Roman.
1: Sorry, sorry, zuster.
0: Y cómo te vergüenza?
1: Waarom bent u schaamte?
0: Tampoco en apoyo mabo hermano con brado.
1: Er zijn weinig mensen die bij jouw broeder en zuster die zijn.
0: Tom privilegio dit saco boting hermano con brado.
1: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
0: Roman na papiamento.
1: Broeder in het papiamento of zuster.
0: Bunda se tipo bom.
1: Voel je jezelf niet goed?
0: Was ik in de douche, Roman?
1: Weet je wat heerlijk is, broeder?
0: Kubot in Roman?
1: Dat je een broeder of zus hebt.
0: Hoor je wat in fiesta, want niet meer invitation.
1: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
0: Maar automatisch zijn ze tende zo kubot in.
1: Broeders en zussen, automatisch wanneer ze horen dat je...
0: Boar Roman aan te bisseke boar, amen?
1: Dan komen dus jouw broeders en
0: zussen... Mijn schoos, wat een malu tambe.
1: Zo, wanneer je dus ook ziet...
0: Roman, zie je dat je direct hospital niet in de familie en ook die tempo bewaken.
1: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben aan het toe te komen.
0: Boar Roman aan zit erbij.
1: Je broeders en zussen die komen
0: er wel. Maar wij in tieren bij de reende Roman, dat Roman aan die iglesia zaken karri familie, Roman.
1: Ik ben een...
0: De familie naar mijn bing.
1: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zussen die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen wat de broeder... Hun echt familie verwanten die
0: dat
1: zijn is, niet gekomen.
0: Dat is dat de geren van familie, familie en nog meer moord die persoon.
1: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen dus in die persoon.
0: Iglesia Sakakara, Roman.
1: De kerk die heeft zich dus eigenlijk...
0: Die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
1: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
0: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
1: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
0: evangelio. Maar sombra, het is poder die Dios pa salvación pa turgo ta keri.
1: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
0: Versículo 17.
1: En de vers nummer 7.
0: Maar sombra, tegen saki e justicia die Dios ta queda revelar die fe pa fe.
1: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
0: Manera te paraskibi.
1: Zoals er staat geschreven.
0: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanang.
1: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
0: Romanang, sin fe ta impossible.
1: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Sin feta is impossible, Roman. Bijbel is het zin.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Or wat is plan satanico?
1: En wat is nu de duivelse plan?
0: Asi babo no tende.
1: Hij maakt het zodanig dat je...
0: Asi babo no escucha evangelio.
1: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
0: Pues es asegur.
1: Want hij weet zeker...
0: Si babo no escucha evangelio.
1: Dat als je niet luistert naar de evangelie...
0: Nunca, pero nunca lo quiere.
1: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
0: Si bon quiere, bon ta confia, Roman.
1: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
0: ook si
1: niet.
0: No confia, bon ta relacionado mismo Dios.
1: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
0: geen relatie met fácil God. Per, Roman.
1: En dan is het...
0: En dan het is het fácil per.
1: Het is makkelijk voor hem.
0: Waardoor waren Roman momenten, zo wordt ik bij per, die sigur.
1: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
0: Zo import bij otro.
1: Want het kan niet anders.
0: Die komt ora Dios avisa.
1: Wanneer God gezegd heeft.
0: Sin feta impossible.
1: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
0: Diablo también le sé.
1: De duivel heeft het ook gelezen.
0: Hij die, oh, oké, okay, fácil.
1: Oké,
0: okay, maar... Zou Dios dico, dan diebos dan come, vos eto muri.
1: Want toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven.
0: En die natuurlijk met die kwasi dan come.
1: En toen heeft hij gezegd, al datgene wat ze doen is, doet dat ze niet eet.
0: Awagi sin feta impossible.
1: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
0: Fácil.
1: Makkelijk.
0: Laat ze maar naar
1: de kerk gaan.
0: Laat ze een Bijbel mis.
1: Laat ze
0: een aanstaande Bijbel kopen.
1: Laat ze zeggen, oh, ik kan me niet aan ons Christus.
0: Pero lo mismo para no quiere.
1: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
0: Amen. Je weet, duivel,
1: broeders.
0: Diabolo, dat ben de obscuridad.
1: De duivel die verkoopt dus geen duisternis.
0: Dat kent.
1: Hij is niet idioot.
0: Het ben de luz falsificarum.
1: Hij verkoopt je dus een valse licht.
0: Dat moet ik aan de broer ook een loes falsificaar, Roman.
1: En nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
0: Qualquer dus zoekt een miljoen kubo, zo moet hij
1: een persoon die in de duisternis is, is beter dan jou, want je bent gelogen.
0: Dat is de formule die de duivel doet, Roman.
1: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
0: En dat is niet om naar de campagne te gaan. Nee, nee, dat is niet om.
1: Hij zegt je niet om naar de campagne te gaan.
0: Het is niet om naar de campagne te gaan.
1: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
0: Goza, kanta, alaba, senor, bijbo, kasi, kubo, vida normal.
1: Geniet en zing dus eigenlijk en gaat dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
0: Pregunta, Roman, quando di nostra cuse sonide?
1: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
0: Viper, no entrega tu vida.
1: Ga maar geef je leven.
0: Viper, no quiere de Jesus.
1: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
0: Pero el diablo no quiere nos tende, ni para nos estudia, ni para nos quiere nada.
1: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
0: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
1: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
0: Hermano, de nuestro mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
1: Broeders en zusters, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
0: Demasiado, hermano.
1: Es te veel, broeders en zusters.
0: Y el número está aumentando, el cifra está aumentando.
1: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
0: Carbon, Dios había dicho que sin fe está imposible.
1: Want luister, God die heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
0: Want diablo está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
1: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof, dus eigenlijk gaan het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
0: Humana, wat op een droom is, acaso, Dios su palabra muda. Dios sabía que en tapapia más.
1: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat? Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
0: Met dat raad een compagnie.
1: Ik werkte bij een bedrijf.
0: Oren dus in pauze.
1: Wanneer we pauze hebben.
0: Am toch in mijn Bijbel.
1: Dan neem ik mijn Bijbel.
0: Normaal men nog ziet dat algum como traduzo sin taunto.
1: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
0: Maar ik heb mijn Bijbel, mijn dienst is niet meer nada.
1: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
0: De repente om bij WC.
1: Eén van die wil snel naar de
0: WC. Eén van die wil naar
1: de andere die wil naar de telefoon.
0: Eén van die wil naar de WC.
1: De andere die
0: wil naar de telefoon. Eén van
1: die wil naar de WC. De andere die
0: wil naar de telefoon. Eén van die wil naar de telefoon. Eén van die wil naar
1: de uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
0: Roe, met zo'n groep.
1: Dezelfde groep.
0: Está bien, buque sex.
1: Se ha habido eso, se open.
0: Bueno, estaría bonito si no anda a subir, pero en serio. Mira que está todo el mundo que te da buque.
1: Ze opent dus eigenlijk een Playboy. Dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar kijken. En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg. Maar de duivel die weet het. Zonder geloof.

0: gekomen.
1: Die is niet dood.
0: Mijn God is niet dood.
1: Dios no está muerto, hermana.
0: God is niet dood,
1: mijn Tabata God. Muerto.
0: Hij was ooit
1: dood. Pero él ha resucitado.
0: Maar hij is weer opgestaan.
1: Ya ve la visita bien back, hermana.
0: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
1: Pero en base plan, papá, se eternidad donde Jesús. Was het plan?
0: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
1: Eeuwig leven.
0: Eeuwig leven. Amen.
1: Mucho, demasiado, hermanos.
0: Te veel goddeloze.
1: En Galatians 1, Pablo dice algo sumamente importante.
0: En het boek van Galatians heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
1: Galatians 1, 6, hermanos.
0: Galatians, hoofdstuk 1, vers 6.
1: Pablo dice, te queda asombra.
0: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
1: Con asina lie.
0: Hoe snel.
1: En het klap abandona evangelie di Dios.
0: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
1: En die Paulus die meteen daar sombra.
0: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
1: Collie,
0: hoe snel de mens?
1: En dat klap abandona evangelie di Dios.
0: Weg te gaan van de evangelie God.
1: Maar algún persona también quien simplemente para complacer Dios.
0: Er zijn mensen die dus eigenlijk hier komen dus eigenlijk om God een genoeg te doen.
1: Si dit is plan, ik heb invitabo amigo, pensé a trobe.
0: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken.
1: Pues por eso, dat is het abo último dos semanas.
0: Want dit is misschien is dit je laatste twee weken.
1: Dios nunca te molestiao por mego tempo.
0: God die doet niks voor zijn tijd.
1: No, nunca te molestiao por mego tempo.
0: God die val je niet lastig voor zijn tijd.
1: Die kon.
0: Waarom?
1: Pues hermano, Dios te respeta.
0: Want God die heeft respect.
1: Pero luego Dios te mira por tempo te vai capa.
0: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
1: om te vervolgen. Y no acepta salvación ainda.
0: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
1: Dios hace último intento, Roma.
0: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
1: Pero no forzado.
0: Hij dwingt je niet.
1: En no puedo obligado.
0: Hij kan je ook niet dwingen.
1: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
0: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
1: Daarom zei Paulus, die betekent dat sombra.
0: Daarom zei Paulus, dus eigenlijk, blijf verbaasd.
1: Romanen, incredulidad, dat is een enfermedad, een maleza.
0: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
1: Een ziekte, verdad, broeders, een ziekte.
0: Een ziekte, inderdaad, broeders.
1: Romanen, dat is fácil, hoor.
0: Broeders, het is nog makkelijk vandaag.
1: Ganha een persona.
0: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen,
1: hoe convinceer wordt engañar?
0: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft. Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt. Er zijn mensen die zelf kwaad worden dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt dat
1: dat
0: niet telt. Dat de leugen dat ik heb die telt. Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
1: Y si mentira te pica, pronto puedes pagar.
0: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig te
1: zeggen.
0: Blijf vasthouden eraan. God, je gaat je
1: dus niet.
0: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
1: Pablo's probleem is dat hij denkt dat Galatia nanga presenta een ander evangelie.
0: Paul zijn probleem was dat in Galaten ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar
1: naartoe.
0: Paul die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
1: Paulus dat was serio.
0: Broeders en zussen, Paulus die was dus eigenlijk
1: evangelio de salvación, amen.
0: Het evangelie is redding, broeders en zussen, amen.
1: Dat is bom novo de Jesus.
0: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
1: Si diabel falsifica asunto ei.
0: En de duivel die heeft dit vervalst.
1: Broeders en zussen, de falsificación ei.
0: Broeders en zussen, als u dus in deze vervalsing gelooft,
1: wat bieden voor nada?
0: Dan zou u voor niks leven.
1: Maar existie.
0: Dan heeft u bestaan.
1: Het is jammer.
0: En het is jammer.
1: Dios no da un chance.
0: Dat God jou de kans heeft gegeven.
1: De mundo de problema aquí.
0: In deze wereld van problemen.
1: Die maleza.
0: Van ziekten.
1: Die desapunto.
0: Van de teleurstellingen.
1: Die tipo de problema, nan.
0: Van alle soorten problemen.
1: Dios la gabu nace.
0: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
1: La gabu desarrollar.
0: Om te ontwikkelen.
1: Que único deseo.
0: Met de enige.

0: eeuwige wens.
1: Die offerseb bied eterna roma.
0: Om jou eeuwig leven te geven, te offeren.
1: Wat dan ingeven wat tenne na lo que ta capa roma.
0: And dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zo.
1: Kermen wat dan nasse akibanda roma.
0: Yes, broeders en zusters, je wordt hier geboren.
1: Wel moet je porta aquí como desarrolla akibanda.
0: Doet het niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Pues tú lo que como desarrolla akibanda.
0: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
1: Dat temporal familia.
0: Dat is tijdelijk mijn familie.
1: No importa aquí que está.
0: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze
1: kant,
0: zoals het begonnen is,
1: moment het acaba.
0: Dan eindigt dat
1: ook. Pero ahora voy a vivir aquí banda, aleluya.
0: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja.
1: Birman, tú lo que cubrís y aquí banda te eterno, amen.
0: Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders.
1: Todos, romana.
0: Alles.
1: Pues Dios mismo un Dios eterno, amen.
0: Wat God is, God die eeuwig is, amen.
1: Want diabla así, cora dam cueva calle fo, conosta nace aquí fo.
0: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
1: Adam cueva,
0: wanneer Adam even gezondig hadden,
1: conosta nace pa foro man.
0: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
1: Eindelijk dus bestaat nace dingen hofi.
0: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
1: Pero como que una traición de amor de Dios.
0: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet aan de
1: orde
0: hadden.
1: Romano
0: had God dus hem eruit moeten halen.
1: Panano rek man komen e palo di voor de palo di vida.
0: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
1: In ambira pecador dan immortal.
0: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
1: Gemeente panam mis boom dios dat ik u zakken aan.
0: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de
1: redder.
0: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
1: Salvador bien,
0: en dat we, wanneer de redder de zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
1: Salvador, lo iba a ya ding.
0: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
1: O, Roman, Salvador, bien, amen.
0: Maar broeders en zussen, de redder is gekomen.
1: Ayer amen. De thema.
0: Gisteren hadden we deze thema.
1: Roman, entre el plataforma aquí.
0: Broeders en zussen, tussen dit platform
1: en representa mundo.
0: En dit vertegenwoordigt de wereld.
1: Y el plataforma aquí.
0: En die andere platform.
1: Que representa vida eterna cielo.
0: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
1: Y un camino.
0: Er is maar één weg.
1: Chainan pakinanta un camino ting.
0: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
1: Y el camino de llama Jesús, Roman.
0: De ene weg die heet Jezus Christus.
1: Si porque tú consideres un brug también, el brug llama Jesús.
0: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
1: Si porque consideres un trapi, el trapi llama Jesús.
0: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
1: Pasó ni un rende.
0: Want niemand.
1: No importa por credo.
0: En niemand,
1: ni lo que bossa, bo credo.
0: En doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
1: Ni quien bota.
0: En wie dat je
1: familie quien bota.
0: En familie van wie
1: dat je bota. Abo pasa jibanda.
0: Om vandaar
1: bin aki banda.
0: Hier te komen.
1: Bo mister de Cristo. Amen.
0: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
1: Nos niuno posee de nos mestre, man.
0: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
1: Dat Jezus op je bouw.
0: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
1: gegaan.
0: En hij is teruggegaan.
1: Que ben pa seguridad.
0: Dus voor zekerheid.
1: Jesús sí conoce camina.
0: Jezus Christus, hij weet die weg.
1: Maar wat pa bota si geno ni un pastor.
0: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
1: Ni sacerdote.
0: En geen dus priester.
1: Ni dominee.
0: En geen dominee.
1: Ni niende.
0: En niemand.
1: Sigue Jesús.
0: Volg Jezus Christus
1: este
0: alleen.
1: Este camino, Roman.
0: Hij is de weg, broeder, zuster.
1: Bosama nere piloto, Roman. Bosama nere piloto dat sigi e kompas.
0: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
1: Assim nos temos sigi Cristo, Roman.
0: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
1: Zijn die meer piloto voor Roma?
0: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zich opscheppen.
1: Met de boeien.
0: Ik ga de boeien.
1: Zitten kwart is zitten.
0: 747.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Unte, Roman.
0: Ja?
1: Unte.
0: Hij is er hem niet.
1: Te kompas.
0: Het is de kompas, broer.
1: Kies te kompas, vijf, wat heb je zei, wat boeien, bobbing.
0: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
1: Hoe moet je pakken los, Rubana?
0: Dan is het
1: de kompas te seguur.
0: Het is de kompas, het is zeker.
1: Rubana, toer die te boelen, die Corso bij die Hollanda, bij Corso bij Hollanda.
0: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar Corso.
1: Maar hij weet de kaminda, Rubana.
0: Maar hij weet de weg.
1: En Bobisa, bij pas dat je een nobi, en nobi naar je kompas aan het je, en nobi naar je, aha, tjaki me te koop bij. En boor!
0: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen.
1: Een bossier!
0: Hij kan dat doen.
1: Doe die te boelen, die doos die te boelen, die je boel, mister je kompas.
0: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
1: En papa, neef je een boelen, de piloot automatisch om eens, ik riep het kompas.
0: Hij kan deze, dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk, op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
1: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
0: Broeders en zussen, Jezus Christus is ons compass, amém?
1: Man, é segurança de Jesus.
0: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft. Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredikt heb.
1: Pablo tem 1 persona para nos compreender en cana con Jesús. Então está discípulo, está apóstol.
0: Paulus die was geen discípulo, hij was een apostel.
1: Pero ora la Biblia que na topa Jesús.
0: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet.
1: Ela acepta el evangelio de Jesús, man.
0: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
1: Que mensen dat in goeie cambia.
0: Dus als er iets is om te veranderen. De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is Paulus. Maar Paulus heeft
1: gezegd.
0: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
1: Wat is evangelie nobo?
0: Ook niet geen andere evangelie.
1: De evangelie de Christus Jesus.
0: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
1: Moest dat confirmar ainda.
0: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
1: Ainda, Romana.
0: Nog steeds geliefd
1: wordt. Evangelie de Christus Jesus. Amen.
0: Evangelie Jezus Christus.
1: Het is bom novo, Romana. Het bom novo.
0: Dit is een goed nieuws.
1: Het bom notitia.
0: Goede nieuws.
1: Não tem outro, Romana.
0: Er is geen andere, broeders en zusters.
1: Glorie aan Deus, Romana.
0: Glorie, heerlijkheid zij aan God toe. Amen.
1: Hebreeën 1, vers 1.
0: Het boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
1: Hebreeën
0: 1, vers 1.
1: Hebreeën 1, Romana.
0: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
1: Maar kom Bijbel te ponek.
0: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
1: A woord, fé.
0: En nu geloof.
1: Da é segurança de kostnan. Correndo te espera.
0: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
1: E conviction de kostnan. Correndo nota mira.
0: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
1: Mira maar een fé.
0: Broeders en zusters. Broeders en zusters, geloof.
1: Da un regalo de Dios.
0: Het is een cadeau van God.
1: Donana es ser humano.
0: Gegeven aan de mensheid.
1: Especialmente, Romana.
0: Speciaal voor.
1: Para nós usarmos em conexão com Deus.
0: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
1: Mijn boze sentimento.
0: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
1: Mijn boze vista.
0: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
1: Simplemente, Romana, mijn fé.
0: Mijn geloof.
1: Anto fé, Deus está destruindo em mim.
0: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
1: Através de sua palavra, Romana.
0: Door zijn woorden, geliefde broeders.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romana, nós nenhum estava até Deus a criar mundo.
0: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
1: Amen dat
0: ik was er niet.
1: Romana,
0: maar geliefde broeders en zusters.
1: De palavra de Deus diz que Deus a cria.
0: Als het woord van God die zegt dat God
1: maar heeft geschapen.
0: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
1: Amen.
0: Geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
1: En hoe ben je problemen jou?
0: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
1: Komen we nog eens weer zien dat visibel.
0: Doordat wij ziende zijn geworden.
1: Romana, die ene zou ze bij mij niet.
0: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb het niet gezien.
1: Si me mira Dios mi pokeri.
0: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
1: Romans, ¿cuánto cubo te quiere? Si mira, ¿no?
0: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
1: ¿Quién llega mira amor?
0: Wie heeft liefde gezien?
1: ¿Cuál vas a mirar amor?
0: Wie heeft ooit liefde gezien?
1: A mí mira amor nunca, me mira en de estimar, ma, fue en de estimar, pero mira amor. Hasta muerta va ahí.
0: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
1: Ken je de corriente?
0: Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
1: Babira affecte de corriente, Roma.
0: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
1: Klaar, je bent gestaker in de poort. Kijk, we gaan naar boterena. Maar dat zit in een stroom corriente.
0: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
1: kaarten,
0: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
1: Ken je de wind?
0: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
1: Nostro, maar non sa come viene ad esistere, man.
0: Geen één van ons, maar we weten wel
1: dat het bestaat.
0: Je ziet zijn affectie.
1: Maar nu weet ik hoe mee.
0: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
1: Pastor?
0: Pastor?
1: Ah, am te mi respirito.
0: Ik zie geesten.
1: Mi dico nee, van trove?
0: Ik zeg,
1: pastor?
0: Pastor?
1: Pastor te keren, no?
0: Want hij gelooft niet.
1: Pastor, no, ik dico pastor, van te keren,
0: pastor, no? Je gelooft niet, hè?
1: Pastor, am te mi respirito.
0: Pastor, ik zie geesten.
1: Mi dico nee, oké, okay, come sina?
0: Ik zeg, hoezo?
1: Ik dico pastor, waar, amana sina ka?
0: Na?
1: Man kan manna sina, manna na saku, na saku, wat ik palaba. Manna sina saku.
0: Want?
1: E di manna sina saku. Hold in the sack, brother. Be sick, hold the sack, brother. Be sick, brother.
0: Hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
1: Tee, tee, oké. Okay. Dele na sakku, na sakku.
0: In een baarmoeder.
1: Ja, oké.
0: In een zakje.
1: Romantico, brother. Owo, mi dico, nee. E di no, pastor, waar, pastor. Owo, mi dico, nasi na sakku, no?
0: Zei, nee.
1: Dan ben je respirito.
0: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
1: Ik doe een roman, la conosco, van comprende otro.
0: Zei, broeder, laten wij elkaar...
1: Epista humano aquí. Epista, de gente.
0: Dat ogen, de zicht van de mens.
1: Permira algo.
0: Om iets te zien.
1: En mensen algo te reflectionar back.
0: Dan moet het iets zijn die
1: was terug normal?
0: Reflecteert.
1: Toen ik ons te meten kan bij mi mente dat moet ik bij arriba.
0: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat
1: ondersteboven.
0: Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren.
1: Sinem bomira.
0: Zodat hij
1: niet... Denk suku die maas op die boot, dat is bomira boma.
0: Als je zo dus eigenlijk doet in het
1: donker, wo, wo, wo,
0: dan kan je niet zien.
1: Anto, si bomira,
0: dus als je
1: spiritu,
0: geest kan zien,
1: bomira dios toch?
0: Dan kan je toch God zien.
1: Bobo, mi Espíritu Santo también.
0: Dan kan je.
1: Mi Espíritu Santo.
0: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
1: En toen me dikne baie mira viento.
0: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
1: Ik dikne viento, me dikne si baie mira viento.
0: Ja, zeg wind. Heb je ooit wind gezien?
1: Ik dikne viento, me dikne pensé bon.
0: Zeg het nu, maar denk het.
1: Nos woord dat raar man, maar nos no pomire eko nain awaki.
0: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
1: Maar nos mira nan Dios tengo así un algo.
0: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
1: Want onze ogen trekken los.
0: Want onze ogen die werken dus
1: met de licht.
0: Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na saco in een zak.
1: Na doos, wat is dat doos?
0: Nee, na doos.
1: Wat is dat doos?
0: Nee, na doos, dan kan je dus hebben.
1: Sana, nos no por mi espíritu.
0: Broeders en zussen, we kunnen de geest niet zien.
1: Boy, imagina, schon te traer.
0: Het is jouw gedachte
1: die sabon dat je acuerdo com mi.
0: Misschien ben je niet met me eens.
1: Pero ora bom iris pedito bi se bisi ka posso yanse pemirabo.
0: Dus wanneer
1: maar deze kan mi bo?
0: Wanneer deze geest zien, stuur hen naar mij toe. Dus.
1: Irmanen, spedito bi bodem outro dimensão de nosso irmão.
0: Broeders en geesten die leven dus in een andere dimensie.
1: Nosso mais baixo espírito, irmão.
0: Wij zijn nog lager dan de geesten.
1: Ser espiritual tem outro dimensão, irmão.
0: De geestelijke geesten die zijn van een andere
1: dimensie. Paus spirito funciona de nosso dimensão.
0: Om de geesten te zien werken in onze dimensie. Dan behoort deze dus een lichaam.
1: Het ding moet in een apparaat.
0: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat
1: komen. De bestia.
0: In een beest.
1: Of in een wende.
0: Of in een mens.
1: Algo dat visibel para mi.
0: Iets dat.
1: Dat visibel para mi. Dat
0: voor mij zichtbaar is.
1: Dus die nieuwe manier heb ik bomire.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
1: Dus onze ogen, dat weer espiritu.
0: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
1: Lo llega un día que nos está mirando a esta hora Dios bien.
0: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
1: Hoor je wat ik toen reende goed dat ik mira Dios of Dios dat ik van mira nang, van mire, Dios dat ik zei, materialisatie om eens, of je binnen de vision.
0: Al die mensen dus eigenlijk dat God graag willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
1: Correcto. Ken men die? Romanen, enemigo.
0: Dus geliefde broeders, dus
1: de vijand. De nos mundo. We functioneren in ons mondo.
0: De vijand om ons leven dus eigenlijk te werken.
1: Ik denk om materialisatie mens.
0: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
1: Ah, we pas koe pausa. Algo, un animal of un persona.
0: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
1: Hoor.
0: En nu.
1: Die kongo te keren diabel.
0: Waarom denkt u dat de duivel
1: sempre te brengen?
0: Hij is steeds aan het strijden.
1: Maar hij heeft geen dempica.
0: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
1: Dempica,
0: want wanneer je dus in de zonde bent.
1: Voor definitie.
0: Voor definitie.
1: Wat is zijn propiedad?
0: Bent u zijn eigendom.
1: Of wat die part is zijn propiedad.
0: Je bent deel van zijn eigendom.
1: Y ahora que va camino su propiedad, está Dios mismo por stoppen.
0: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
1: Dat betekent negociar con picatur momento.
0: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
1: Dat betekent Dios así nos confesa pica y libre momento de
0: je. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
1: Pero a trove la haciendo estimo pica asina tanto.
0: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief hebben.
1: Como es que picata quitando algún feribo mundo.
0: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt. Dat wij niet willen stoppen met
1: zondigen.
0: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
1: niet hipocrita.
0: Niemand die kan mij dit wel zeggen. Want
1: zonde. Serio, serio.
0: Heerlijk, man.
1: Het probleem is zijn consequentie.
0: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
1: Is één enkele keer, man.
0: Daarom wil de mens dat niet laten.
1: Dat doe je, man.
0: Heerlijk, broeder
1: en zuster. Maar
0: elk zonde dat je doet, is een zaad die geplant is.
1: Un día voy a cosechar, man.
0: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
1: Sinta abode de bovenbinnen, dat kan je zien.
0: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
1: In mijn Hebreeën, oké. Versículo capítulo 10.
0: Hetzelfde boek van Hebreeën, hoofdstuk 11.
1: Het is nog een feta seguridad, Romana.
0: Hij zegt je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
1: En de versículo 6 zou het misabo.
0: En vers 6 zeg je nu.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Ai, ai, ai. Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Da impossible para agradar a Dios, Roman.
0: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
1: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
0: Als je dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
1: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
0: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
1: Want ahora estoy trata con Dios.
0: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
1: No importa manera om te trata con ende.
0: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
1: Maar we zijn een paar dagen passen. Ora con ende, dat ik ons kiep in nombre de Dios.
0: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
1: Dan doe ik ponden aan pennen bouw.
0: Moeten ze hun pen neerleggen.
1: Bye bye in een kurpa.
0: Ga even een douche nemen.
1: Bistio trompanje speciaal.
0: Andere speciale kleding.
1: Hinkel aan rodilla.
0: Ga knielen.
1: Confessar een pika.
0: Hun zonde beleiden.
1: Being back.
0: En terug te komen.
1: Un pen diferente. Un pen con otros que vinado otro con él. Solamente el nombre de Dios.
0: En dan moeten ze andere pens in te nemen. Dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
1: Y tradición de pisa.
0: En de traditie
1: die zegt. Tiene que escribir con más rechts.
0: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
1: Tiene que escribir con más links. Tiene que escribir el nombre de Dios con más links. Zo.
0: Moet het dus eigenlijk.
1: Vice versa.
0: Moet het dus oefenen. Dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
1: En toen con oración de su corazón.
0: En met een gebed in zijn hart.
1: Dan schrijf je ja of Y.
0: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
1: Y. Ha. Praktisch dat impronunciabel, Roman.
0: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
1: Maar ze pronuncia het nombre de Dios tan honor, Roman.
0: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
1: Tan privilegio.
0: Het is een voorrecht.
1: Roman, we hebben het nombre de Dios dentro chiste, tanto cuta como pone. Roman, Dios está marca, Dios está conta, Dios está vigila.
0: Broeders, zuster, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
1: Nota pica pordona.
0: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open.
1: Also, si no confesse, abandone,
0: want als je dat niet beleidt.
1: Jesus no purpone patras di je, pardona pa Christo.
0: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
1: Christus.
0: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan.
1: Terwijl er dus
0: eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
1: En waarom moet je de repente?
0: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
1: Dat die komt Dios erin keer.
0: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
1: weggehaald?
0: En God die heeft niemand dus eigenlijk getrokken.
1: Maar
0: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeders en zussen. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
1: Want is wat we doen, toch?
0: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
1: Maar waarom kun je het kwantum?
0: Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde
1: je hebt?
0: Er zijn mensen die zeggen dat die kan niet meer tellen.
1: Als de computer had gecrashed.
0: Zelfs de computer die zijn eerst gecrashed.
1: Dat kan seconden, man. Poor mas.
0: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
1: Die komen ze nog een keer in die Oostroom.
0: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
1: zussen.
0: Wij willen God niet meer geloven.
1: Wij
0: willen geen relatie met hem
1: hebben.
0: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders en zussen, God die tolereert dit tot op een
1: bepaalde hoogte.
0: Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
1: om te komen.
0: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
1: Maar ook al heb je
0: je zou dus eigenlijk gewoon vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou.
1: Je dan komt aan je vee.
0: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
1: Vee, nou staan je dek. Weet ik de Bijbel, Romanen en 10, 17?
0: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17.
1: Wat kan je daarbij zeggen?
0: Kijk hoe je dat zegt.
1: Asina taku feta bin door die tendementu.
0: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
1: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
0: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
1: Si bom que tende Jesus nunca lo bom a fé.
0: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof
1: krijgen.
0: Broeders, dus zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt je dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen lief hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
1: op.
0: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren. Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders en
1: zusters.
0: Geloof is zeer belangrijk, broeders en zusters. Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
1: Nee,
0: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
1: moraliteit
0: dan moraal.
1: Efeaki,
0: dit geloof,
1: está mucho más que intelectual.
0: Het is meer
1: intelecto,
0: meer belangrijk dan intellectie.
1: Pues está algo bueno que está intelectual, Romano.
0: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
1: Wat ik te petje bij zijn petje af, Romano.
0: Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen.
1: Voor
0: hun verstandelijke vermogen.
1: Romano, que tú eres intelectual aquí.
0: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
1: moraliteit.
0: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan zoeken. Die kan problemen oplossen.
1: Digiteer.
0: die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
1: Je no te pasa de luz corra.
0: Hij gaat niet door het rood licht.
1: En no sa je boet.
0: Hij krijgt geen bekeuring.
1: Ora mira boche 40 está para 35, mas seguro.
0: Dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
1: Pues esto moral.
0: Omdat het moreel is.
1: Usa papi palabra malu.
0: Spreek geen vieze woorden.
1: Netje.
0: Is een nette persoon.
1: Dispensa.
0: Correct persoon.
1: Pide disculpa.
0: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
1: Tremendo karakter.
0: Mooie karakter.
1: Pero ese niño va a la banda.
0: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
1: No está de re. Bonita.
0: Wait.
1: Netje.
0: Wij begraven hem netjes.
1: Con honor.
0: Met eer.
1: Pero la va a perder, hombre.
0: Maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
1: Un de cosas que nos tiene, un de cosas que Dios te quiere dar a nosotros. Amen.
0: Dat is datgene. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat
1: wij. Datgene
0: wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders, er zijn vele van ons die hier
1: strijden.
0: Om een supermoreel persoon te zijn.
1: Super intelligent.
0: Zeer intelligent.
1: Hasta sabi.
0: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
1: Amigo. Amigo,
0: geliefde vriend,
1: Roman Stima,
0: mijn geliefde broeders
1: familia,
0: en zusters, mijn geliefde familie.
1: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
0: als u niet deze kant komt, zeg
1: ami
0: ik,
1: muri sigur.
0: Ik zou zeker komen te overlijden.
1: Anders kon je muri in Christus.
0: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
1: Pero lo mi no topaba.
0: Maar ik zou je niet ontmoeten.
1: Eso bueno te va a llegar.
0: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
1: Zeg ik met tabisabo zei.
0: Weet u waarom ik dit zeg?
1: Want toen lo que Jesús tabisabo mi siete eran.
0: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus.
1: Broeders
0: en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
1: Het
0: schip was aan het zinken.
1: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
0: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen dat de dood te ruiken, broeders en
1: zusters.
0: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Zien dat dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie. Hij heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen. Dat deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
1: Oro también para banco. Oro también para banco.
0: Hij transporteerde dus ook gold voor de bank. Hij trok zijn been weer terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
1: En dat soepje van de trapie, ik heb
0: de mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
1: Ik kreeg de bodega.
0: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
1: Ik kreeg de bodega, ja, maar dat kan ik niet tarken, wat daarbij in.
0: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half.
1: Jeroen, maar je moet je pissen. Moet je pissen.
0: Al die zakken die waren
1: toen.
0: Ah, hij heeft een zak genomen dus
1: eigenlijk.
0: Kwam hij dus eigenlijk wankelend
1: te trappen.
0: Wankelend kwam hij naar boven. Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de weg.
1: Nee, pachate de oude Rubana.
0: Bam, die is in het water gevallen.
1: Ruma, ik kan het apisar.
0: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
1: Eta kulikuawa.
0: Hij
1: weet wat de trap.
0: Hij nam grote slokken water.
1: En wees een persoon, ik ga kwestie salvabida, die kunnen. Ambra, ik kan je baan, ik kan haar baan.
0: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los. Maar je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los. Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd. Alhoewel zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan. Weet u, broeders, dus hoeveel van ons zelf beslissingen nemen? Wij hebben dingen van deze wereld. Wij kunnen dus zien dat wij dood gaan. Laten wij deze dingen van deze wereld niet los. Dus blijf water trappen.
1: Trempa of laat de motor taki, maar, man.
0: Er komt een moment dat de motor de zegel komt, de zegel verbrandt.
1: Maar Jezus, Joseph is amita, manda me jou.
0: Maar Jezus, God heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
1: Pasod Joseph is mamunda sina tanto.
0: Omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
1: Ella dona su unico jou.
0: Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan.
1: Maar je bid etern.
0: Maar eeuwig leven hebben.
1: Want Joseph dona su jou, maar no salva.
0: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn moeten we geloven. Weet je wat? Kijk, wat is er in vers 7? Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door... Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem. Degene die in hem gelooft, is niet veroordeeld. Degene die niet gelooft, is al veroordeeld. Broeders
1: en zusters. Het is
0: het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als je waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
1: in Jezus.
0: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten. Maar God kan een verandering
1: brengen.
0: Maar
1: in de
0: meerderheid
1: die
0: een groot deel van ons zijn hier geboren.
1: Maar het probleem die ons
0: en het probleem van ons is dat wij hier geboren zijn. Dat is niet dat. Het is niet dat het slechte dat je aan het doen bent. Het probleem is dat je hier geboren bent. Je hebt een natuur, een zondige natuur. Als je niet maandag zondag. Zorg dat het je
1: dus
0: eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag. Maar als je niet stopt. We hebben dus een redder nodig. Amen.
1: Salvador que tiene una transformación romana.
0: En deze redder die geeft ons een transformatie.
1: Cambio de corazón, cambio de mente.
0: Een verandering van hart, van gedachten.
1: En die baba ki banda.
0: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
1: Vita nuevo.
0: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt. Vergeet u dus die kant op.
1: Ze zijn een nabira konan bio.
0: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen. Op deze kant. U bent de eigendom of de eigenaar. Van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen. Ik had graag willen geloven. Maar ik geloof niet. Maar God. Ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
1: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcto ahora.
0: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
1: Yo dame acepta evangelio.
0: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
1: Para mi poder de embo.
0: Zodat ik in u kan geloven.
1: Para mi poder confiabo.
0: Zodat ik u kan vertrouwen.
1: Para mi relacionar cubo.
0: Zodat de relatie met u kan opbouwen.
1: Para mi poder estimado, Jesús.
0: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig u uit om uw hoofd te buigen.
1: Eterno Señor.
0: Eeuwige Vader.
1: Dank u, Señor.
0: Wij danken u, Heer.
1: Dat conscientiseren
0: ons. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt.
1: Kusinfe.
0: Dat wij zonder geloof.
1: Dat impossible, Señor.
0: Dat het onmogelijk is, Heer.
1: Nostro no alcanzabi de eterna, Señor.
0: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
1: Señor, wat is dan onze woorden die we zo bestimmen ons?
0: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
1: Ik heb ningún de nosotros, Señor, te kanando con esperanza falso.
0: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
1: Imaginación que nunca lo vuelve a la realidad, Roman, Señor.
0: Met denken dus, Vader, dat u nooit de realiteit zullen worden.
1: Eterno, Señor, dank u, papa, con ons.
0: Eeuwige Heer, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
1: Manier un tata, papa, con Señor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Señor, no saco, Señor, que pasa eternidad junto con nosotros.
0: Heer, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
1: Pero, Señor, un publica ni un de nos.
0: Maar, Vader, we weten dat u dus geen een van ons wilt.
1: Pronto algún de nos subida, tope capa, que pao, Señor.
0: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
1: Señor, permitico nos atuma e decision pa vida eterna.
0: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
1: Dat is niet de manier die no muri, Señor.
0: Maar Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
1: Unico manier te accepta vida, Señor.
0: Is de enige manier is om eeuwig leven te accepteren.
1: No te acaba.
0: Een leven dat nooit ophoudt.
1: Dank je, papa, con
0: ons. Wij danken u om met ons te spreken.
1: Zeg ook cada persona que viene aquí na
0: venir. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
1: Y la gran comprendes aquí.
0: En laten ze begrijpen, Vader.
1: El Espíritu Dios grabede en memoria.
0: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
1: hart. Awor,
0: awor. Nu, nu, vandaag.
1: Awet el tiempo de salvación.
0: Vandaag is de dag van redding.
1: Ayúdanos con nuestro corazón duro.
0: Help ons, Vader, dat wij onze hart niet verhard.
1: Danos petición de nombre de Jesús.
0: Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen.
1: Pues Dios nos capa de cantar, me quita porque nos queda sin tanto. El diácono anda, sácanos.
0: Nadat wij
1: dus
0: gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan diakenen en de orsen die zou ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus, dank je.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank je voor het privilege die porpini un viaggio más in lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nosso bem sinta or.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: E os que pedi Senhor.
0: En wij vragen u, Heer.
1: Papie conos.
0: Om tot ons te spreken.
1: Maneira um tata ta papie com o Senhor.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nosso pedido em Cristo seu nome.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu paciente.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u wel, Pasco, voor het ontmoeten van Benoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus is de enige hoop.
1: É tempo de aceitar Jesus tá ouro, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Manhã porta demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Uma nação sem Cristo, uma nação de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem esperança.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesus tem única esperança.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Manhã à noite vou não por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Manhã à noite tema da titular.
0: Morgenavond is de thema.
1: Ora que o tempo de salvação termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee um tempo para salva ende.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tem um momento que o tempo de salvação te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Maar dat is een tijd.
1: E tempo de começamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo não.
0: Tijd niet.
1: Maar actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Se amanhã não te bono porque de simbini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Se bono po bini, bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po boa kenobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Se tenho bira malu, reprende bo malese, de nome de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem morrer,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen
1: gaan, você vai morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se você está meste morrer, dia na que morrer, despede do cima, é cima.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Morir vai não é bem aí dia está aí, você acaba cabeori.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Deus tem que avisar, amém?
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: E que quizás nunca mais também tenha chance de avisar.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero eu que vai de tema me tinha algum regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legame o aqua de nosso amigo na Beni Masleu.
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco Sauden.
0: Zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik zou wel maar leuk op je heen.
0: Ja, want Curaçao.
1: Dan wil landen mis. Voor de auto, bingo, beurs, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de beurs, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle?
0: Zwolle.
1: Wat is ons amigo na? Quem é de Zwolle?
0: Even opstaan, laten we even zien wie.
1: Oké, Roma, ik heb de Zwolle, no? Oké, de België.
0: België, België.
1: Een applaus op Roma, man. Op je camina, brother. Op je corrimento. Je hebt misschien al wat talks gehoord, wat dan ook nog zo benoemd.
0: Verre is mijn
1: vriend. Dat is wat hier, man. Die jongen amigo die ons kan, dat pensen, dat hij een tikje maar seca.
0: Is er iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai vir, mas é que eu tô rindo, não?
0: Assim, em capela...
1: Porque bem, de espesso alho, vou pedir, por exemplo, lá... Bicho, não é
2: mesmo, para você que aqui.
0: Erlen.
1: Erlen?
0: É.
1: Erlen.
0: Se não que verde.
1: Ok. Tem amigo de nós que vem de Erlen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Den Haag. ¿Quién? ¿Cuál de nuestros amigos en la bimba promedia hoy noche? De mira, Bobán.
0: Laten we even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pide caballero, ¿viste? Vindome, vindome.
0: Continuar, mi brother.
1: Un aplauso, mi caballero, que el bimba promedia hoy noche.
0: Un aplauso por él.
1: ¿Tú persona más que vindome promedia?
0: Es er nog niemand anders die voor de eerste keer hier.
1: Ah, oké, ¿viste? Vindome, vindome, vindome.
0: Komt u maar. Komt u maar, alsjeblieft.
1: Ajá, metí un paluti con su casanto. También pedí que era un aquí. Pero primero de feir la noche. Antes me dati un par Lucrecia también.
0: Ik heb even Lucrecia, Luti en de vrouw.
1: Ajá, sí. Y la anti. Danke, papín. Me te voy a arreglar una mañana. Si lo mando, estul. Si lo mando, estul. Para mi madre, que estul para Rubán. Bien, okay. Hasta aquí.
0: Bawar estul por ahí por morgen.
1: Sí. Bien, joven, bien. Danke, papín. Dios me enseñó bastante.
0: Mogen de heren jullie allemaal zegenen.
1: Sí. Nos tiene Lucrecia también, que era un maqui. Duré mucho bien.
0: We have this on the Lucrecia.
1: Sí, seguro que tengo su baby na toda noche aquí. Sí, baby na tesorbe.
0: And this is the same baby. Elke avond kwam met the baby.
1: Como está apreciado hoy. No somos Luti, nada que haga, Luti vintuma.
0: Sí.
1: ¡Ey!
0: Luti, come.
1: Ok. Danke, Bate. Ok.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Todas las pagas nos deben, ¿eh?
0: We have this on the
1: school. Nos que de una bomba dina, nos amigos, nos amigos, nos via de... live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
1: En ons que agradecer Dios, hermano, que hoy noche mi hermano nos va a compartir la palabra de Dios.
0: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay. Ja, maar we saben que el título.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe.
0: Zonder geloof.
1: Está imposible.
0: Es het onmogelijk.
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe está imposible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nos tares.
0: Wij bidden.
1: Señor, está claro.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permite que el Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Con seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha. E voz de Deus.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nós te pedimos em Cristo seu nome.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Era noite, vou mesmo mira com o tema de Soraya.
0: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
1: De Bijbel is nog in Deuteronomie 30.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos de vosso delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: En adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Daarom Dios avisa como quella de una nos libertad escoge.
0: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
1: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
0: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
1: Si vos coge adversidad.
0: Als u kiest voor adversiteit.
1: Dios también es buen enemigo.
0: Wordt God uw vijand niet.
1: Dat suficiente cabe malo como mesas coge.
0: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad.
0: Als u dus voor voorspoed kiest.
1: Dios simplemente está respetando vos coge zei.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que un Dios de amor.
0: Maar doordat hij een God van liefde is.
1: Het aconsejable.
0: Hij geeft je advies.
1: Coge camino de vida.
0: Om de weg van leven te kiezen.
1: Pastor Urbano, lamentablemente.
0: Want broeders en zussen, het is heel erg.
1: Hoppie persona, pero demasiado.
0: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen.
1: Dat is koe, ik amine die moord.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Is wat ze, wat meer rennen dan die gozer die ik amine.
0: Broeders en zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Met een alegria total, Urbano.
0: Met een grote genot, broeders en zussen.
1: Sin saki te wardando na na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: Je mag je daarmee kon Dios su corazón ta troos, hé.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
1: elkaar kreeg. Was er nooit het plan die Dios met in dos caminda.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios creëa un caminda, amen, un plataforma.
0: Hij heeft één weg gecreëerd. Is het nou?
1: Pero diablo creëa asina tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat...
1: Dat sali vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drenten den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
1: Tromba que te ben camina.
0: Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer het hemos nos hier de noche. Bota que está purba. Y bota acaba si hay camina, Roman.
0: En dan blijft u proberen dus je komt tot dus, dat je dus dat weg niet vindt.
1: Pero que tal si no para punto, Señor, mostrame camino.
0: Maar hoe staat het dat je dus even stil staat en God te vragen, wijs mij de weg.
1: Lo puedo disfrutar de vida.
0: Dan zou je van het leven genieten.
1: Entonces, lo puedo esperanza para vida eterna. Amen.
0: En dan zou je dus ook hoop hebben voor eeuwig leven.
1: Que hermana, Bijbel mostra nos.
0: Dus geliefde broeders, dus de Bijbel die van ons laat
1: zien. Aquí, Proverbios 4, 12, misa.
0: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
1: Ele diz que um caminho da conta parece bom.
0: Die zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
1: Den pista de ende.
0: In de ogen des mensen.
1: Pero su fin de morte, Roman.
0: Maar dat einde van deze weg is de dood.
1: Pero el mismo Dios que crea ende.
0: Broeders, het is dezelfde God die de mens geschapen heeft.
1: Kuta protega ende.
0: Die de mens beschermt.
1: Kuta indirecte de turcos con os tin de nos vida.
0: En dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
1: Que Dios está clamando, pidiendo, en dan permitíme salvarlo.
0: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeek, laat mij u redden.
1: Maar de definitie, Dios no digo pide nada.
0: Voor definitie moet God ons niks vragen.
1: Pues Dios puede comenzar a pisa. Dios puede comenzar a pisa.
0: God die kan beginnen te zeggen.
1: Naam je oren.
0: Geef mij de oren.
1: Naam je oren.
0: Geef mij mijn ogen.
1: Ik zeg het nog op een sober toon. Naam je dan. Die
0: wat je
1: zegt.
0: Geef me dat het behoort.
1: Naam je pieren. Naam je nabu.
0: Geef mij die benen. Dus.
1: Naam je nabu man. Naam je tour.
0: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
1: Want daar is nog zanya.
0: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
1: Naam je corazon.
0: Geef mij het hart.
1: Naam je nier. Naam je tripa.
0: Geef mij de darmen. Geef mij de nier.
1: Ik pas hier, man.
0: Hij kan dat doen, broeders
1: en zussen. En dan kunnen we zeggen, nee, in dat diebo.
0: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
1: Sin embargo, que Dios está rogando.
0: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
1: Mijn man, die un camino que te iba a cielo.
0: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
1: Y camino llama Jesús.
0: En die weg.
1: Amén.
0: Jesus Christus.
1: Amén.
0: Aleluya.
1: Aleluya, Roman.
0: Amén.
1: Y camino llama Jesús.
0: Dat is die weg die heet Jesus.
1: Nos amira hier dat hier een proces, Roman.
0: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
1: Para ende quiere.
0: Omdat de mens gelooft.
1: Que te guasi, Roman.
0: Wat behoort hij te doen?
1: Hier me trae, mata te cubo. Ya por lo que decaba.
0: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
1: Para ende quiere, Mr. Tender, Roman.
0: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen. Hoe kan hij geloven zonder te horen? Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven. En als u in God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen. En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven, dan kunt u dus een relatie met God hebben. En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met God
1: hebt.
0: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben. Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren. Als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
1: te lief te hebben, amen.
0: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
1: Amen.
0: Het begin bij horen.
1: Je mag me feliciteren bij de decisie die bij de palabra de Dios.
0: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
1: Pastor, enemigo, diabel.
0: Want de vijand, de duivel.
1: No que.
0: Die wil niet graag hebben
1: no Dios.
0: Dat wij naar God luisteren.
1: No va, trayectoria.
0: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
1: Bangurato den Bijbel.
0: Laten we even gaan.
1: Romanen in kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel. Het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
1: No, hoofdstuk 1.
0: Hoofdstuk
1: 1,
0: vers
1: 16. 17. Oké, wat kunnen we zeggen aan Romanen in kapitel 1, versículo 16 en 17.
0: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
1: Papa, kom voor de koe importante escuche palabra de Dios está.
0: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
1: Pablo, te bisa, mi no tin vergüenza de evangelio.
0: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
1: Pa sombra eta poder de Dios pa salvación.
0: Want het is een kracht Gods tot behoud.
1: Pa turku ta kere.
0: Voor een ieder die gelooft.
1: Pa ehudeu promé.
0: Eerst voor de Jood.
1: Y también pa el griego.
0: Maar ook voor de Griek.
1: Pablo die minoti vergüenza.
0: Paulus dizer que escama init.
1: Você sabe o que tem de vergonha de palavra de Deus, não?
0: Weet dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
1: Tem de vergonha de Deus, irmão.
0: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
1: Um Deus que nunca falha.
0: Um God die nooit
1: falha. Um Deus que não está malo.
0: Um God die geen slechte.
1: Um Deus que não está orta.
0: Um God die niet stil.
1: Um Deus, irmão, que tira a palavra, que tira a palavra não ende, para não ende.
0: Um God die dus eigenlijk geen woord op Deus eigenlijk.
1: Ende de vergonha de Deus.
0: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
1: Amigo, essa conta não é contrário.
0: En ik denk dat het net precies
1: dat Deus precies de vergonha de nós, irmão.
0: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.
1: Pablo diz que não tem vergonha.
0: Paulo diz que eu tenho escândalo.
1: Diga a palavra de Deus.
0: Por a tua ordem, God, ok?
1: Diga como?
0: Waarom?
1: Para você ter poder.
0: Mas você tem kracht, God.
1: Amém? Mas que você gosta de dizer amém?
0: Ele já tem a gedachte dat je amém.
1: Ele já me disse que eu tenho que entender. Meu irmão, não tem vergonha. Paulo diz que não tem vergonha de evangelho.
0: Paulo diz que eu tenho escândalo por o evangelho.
1: Mas você tem poder de Deus.
0: Mas você tem kracht, God.
1: Amém?
0: Amen.
1: Het is poder voor iedereen die goed keren, mannen.
0: Het is een kracht voor ieder die gelooft.
1: Poder voor salvação.
0: Een kracht voor redding.
1: Mirman, Deus toch voor salvabo, ze moet in vergonha de je.
0: Broeder, zuster, God, die kan je niet redden als je voor God schaamt.
1: Kun je nu bij jou schelen, dan moet in vergonha de je.
0: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schaamt?
1: Kom, kom.
0: Hoe?
1: Als je nu bij jou schelen, Deus dan moet je toch caminda.
0: Want wanneer je dus in de hemel terechtkomt, dan is God overal.
1: Hebben die vergonha de Deus?
0: En er zijn mensen van heden die het schaamte hebben voor God.
1: Vergonha de identificar na mens com Deus.
0: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
1: Se me corda.
0: Het laat me even
1: terugdenken. Roman.
0: Ik heb een broeder of een zuster
1: in een supermarkt.
0: In een supermarkt ontmoet.
1: Hoor me topo Roman enthousiasma.
0: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme.
1: Me dico né, hermana conta.
0: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
1: Boy, kan zei me kans.
0: Ja, zij doet alsof ze mij niet
1: gehoord. Die hermana.
0: Ik zeg, zuster.
1: Tal en tal. Moet je niet een naam geven.
0: Ik heb de naam dus eigenlijk. Ik heb de naam
1: niet genoemd. Kan dat
0: toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
1: Die neem een koos hier.
0: Luister goed.
1: Want je mami hermana, ik denk, wat dan?
0: U gaat bij je geen
1: zuster. Hermana bij iglesia.
0: Zuster is het voor de kerk.
1: Me doe je dispenser, hermana. Oh, sorry. Dispenser, Roman.
0: Sorry, zuster.
1: E como tem vergonha?
0: Warum bent u,
1: Roman, tampouco ainda põe uma boa.

0: dat je een broeder of zuster hebt.
1: Hoor wat in feest van de missie invitation.
0: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
1: Maar automatisch zijn aan tende sokobotik.
0: Broeders en zusters, automatisch wanneer ze horen dat je.
1: Waarom aan het missen gebo, amen?
0: Dan komen dus jouw broeders en zusters.
1: Mensen kosten wat malu tambe.
0: Zo wanneer je dus ook ziet.
1: Maar die hebben direct hospitaal niet in de familie nog die tempo bewaken.
0: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben aan het toe te komen.
1: Waarom aan het zitten?
0: Je broeders en zusters die komen.
1: Maar wij in tiere bij de reënder bang dat Roman en die glazen zakken karri familie, Roman.
0: Ik ben een.
1: De familie nam je om bing.
0: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zusters die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen. Want de broeder, hun echt familie verwanten, die
1: dat
0: zijn is, niet gekomen.
1: Dat je zegt dat de geren van familie, nog moord je persoon.
0: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen, dus zijn die persoon. De kerk die heeft zich dus eigenlijk.
1: Die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
0: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
1: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
0: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
1: evangelio. Maar sombra het poder die Dios pa salva, show pa turgo ta keri.
0: Want het is een kracht Gods die redt een ieder die gelooft.
1: Dat is in Lucas 7.
0: En de vers nummer 7.
1: Maar sombra tegen saki e justicia di Dios ta keda revela di fe pa fe.
0: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
1: Manera ta paraskibi.
0: Zoals er staat geschreven.
1: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanang.
0: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
1: Romanang, sin fe ta impossible.
0: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
1: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zien.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Or quate plan satanico.
0: En wat is nu de duivelse plan?
1: Asi babo no tende.
0: Hij maakt het zodanig dat je.
1: Asi babo no escuche evangelio.
0: Hij doet zodanig dat je het evangelie niet luistert.
1: Pues es asegur.
0: Want hij weet zeker.
1: Asi babo no escuche evangelio.
0: Dat als je niet luistert naar de evangelie.
1: Nunca, pero nunca lo quiere.
0: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
1: Is die bonkere monta confia, Roman.
0: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
1: and
0: ook
1: si
0: niet.
1: Bon, no confi, bon, ta relaciona con mis Dios.
0: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
1: geen relatie met fácil God. Per, Roman.
0: En dan is het.
1: En dan het is het fácil per.
0: Het is makkelijk voor hem.
1: Waar Roman momento zo botico bij perdi sicur.
0: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
1: Zo import bij otro.
0: Want het kan niet anders.
1: Die komt zo Dios avisa.
0: Wanneer God gezegd heeft.
1: Sin feta impossible.
0: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
1: Diablo también le sé.
0: De duivel heeft het ook gelezen.
1: Hij die, oh, oké, okay, fácil.
0: Oké,
1: okay, maar. Zou Dios dico, dan die was dan komen, was het amuri.
0: Want toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven.
1: En toen
0: heeft hij gezegd, al datgene wat hij moet doen, is doet dat ze niet eet.
1: Awagi sin feta impossible.
0: Nu, zonder geloof is onmogelijk.
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Laat ze maar
0: naar de kerk gaan.
1: Laat ze maar naar de Bijbel mis.
0: Laat ze aanstappen.
1: Laat ze kanta ook je amigo dan ons Christus toerekonai.
0: Laat ze zingen, oh, ik kan me niet aan ons Christus.
1: Pero mi sorgo para no quiere.
0: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
1: Luan, was dat diabolo?
0: Je weet duivel, broeder.
1: Diabolo, dat ben de obscuridad.
0: De duivel die verkoopt dus geen duisternis.
1: Dat kent.
0: Hij is niet idioot.
1: Het ben de een luz falsificarum.
0: Hij verkoopt je dus een valse licht.
1: Dat moet ik aan de broer ook een luz falsificar, Roman.
0: En nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
1: Qualquer dia sucuta mi un cubo, só botar enganar.
0: Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
1: Dat is de formule die de duivel doet, Roman.
0: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
1: En dat is niet om naar de campagne te gaan. Nee, dat is niet om.
0: Hij zegt je niet om niet naar de campagne te gaan.
1: Het is niet om naar de campagne te gaan.
0: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
1: Goza, canta, alaba, señor, bijbel, kaas, ik heb vida normal.
0: Geniet en zing dus eigenlijk en gaat dus straks terug en gaat verder met je normale leven.
1: Pregunta, Roman, quando di nostra cuse sonide?
0: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
1: Viper, no entrega tu vida.
0: Ga maar geef je leven.
1: Viper, no quiere de Jesús.
0: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
1: Pero el diablo no quiere nos tende, ni para nos estudia, ni para nos quiere nada.
0: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
1: Paso exacto sin evangelio no tiene salvación.
0: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
1: Pero en nuestro mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
0: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
1: Demasiado, Roman.
0: Dat is te veel, broeders.

0: Y el número está aumentando, la cifra está aumentando.
1: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
0: Want luister,
1: God die heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
0: Want de diabel está plamando incredulidad de una forma sorprendente.
1: Broeders en zusters, de duivel is ongeloof dus eigenlijk aan het verspreiden dus op een wonderbaarlijke manier.
0: De humana, wat punt erop is, acaso, Dios su palabra muda.
1: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij, nooit, dat hij niet meer praat? Broeders en zusters, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn. Ik werkte bij een bedrijf. Wanneer we pauze hebben, dan neem ik mijn Bijbel.
0: Normaal zitten
1: normaal zitten we als werknemer in een kring.
0: Wanneer ik mijn Bijbel
1: open, hoef ik niemand iets te zeggen.
0: De repente een bij wc.
1: Eén van die wil sneller de wc.
0: Bij telefoon.
1: De andere die wil naar de telefoon.
0: De andere die wil naar de
1: telefoon.
0: De andere die wil
1: naar de telefoon. De andere die
0: wil naar de telefoon. De andere die wil naar de telefoon.
1: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
0: Roem, met zo'n groep.
1: Dezelfde groep.
0: Tabi un boogie sex.
1: Ze hebben dus ze openen.
0: Wel, daar is boodschap aan dat subiro, maar van serio. Weet je dat? Toen ik het in de
1: ze openen dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen ernaar kijken.
0: Waar die palabra de Dios toen ik het bij
1: en als het het woord van God open, dan rennen ze weg.
0: Want diabel sa.
1: Maar de duivel die weet het.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Nou, nota bij alcanza.
1: Dan bereiken ze dat niet.
0: Maar nog mensen per comprendere se hebben nooit.
1: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond.
0: Demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
1: Te veel goddelozen.
0: Demasiado romanang.
1: Te veel goddelozen.
0: Caminos y un Bijbel.
1: Terwijl we een Bijbel hebben.
0: Die un Dios que vino al mundo.
1: We hebben een God die naar de wereld is
0: gekomen. Él ha muri.
1: Hij is gestorven.
0: Él ha resucitado.
1: Hij is opgestaan.
0: Él dice, "Me te voy a preparar un lugar."
1: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
0: Yo te vine back.
1: En dan zou ik terugkomen.
0: Y Dios no está muerto.
1: Mijn God is niet dood.
0: Dios no está muerto, hermano.
1: God is niet dood, mijn
0: Tapa está muerto.
1: Hij was ooit
0: dood. Pero él resucitó.
1: Maar hij is weder opgestaan.
0: Ya ve la pista, está bien back, hermano.
1: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
0: Dan was het plan, papa, zet hij dat onder Jezus. Was het plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, romanos.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatië dan Pablo is algo sumamente importante.
1: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
0: Galaten 1, 6, romanen.
1: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Pablo die mitte queda asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asina lie.
1: Hoe snel.
0: En het klap abandona evangelie de Dios.
1: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
0: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
1: Paulus die zei, ik blijf verbaasd.
0: Koolie.
1: Hoe snel de mens.
0: En dat de klappen banden evangelie die Dios.
1: Weg te gaan van de evangelie God.
0: Maar algum persoon te beginnen, simplemente pa complacer Dios.
1: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen, die eigenlijk om God een genoeg te doen.
0: Zit dit op plan, ik heb niet invitabel, amigo, pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is, misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestia por mi tiempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Want Dios te respecta.
1: Want God die heeft respect voor
0: Dios te mira, tempo te kapa,
1: maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
0: om te bevolen, no salvation ainda,
1: en dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard,
0: Dios hace último intento, Roman.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Pero en forzado.
1: Hij dwing je niet.
0: En op obligado.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
1: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
0: Dat was Pablo die weet ik dat sombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, blijf verbaasd.
0: Romanen, incredulidad wanneer een enfermedad wordt, een maleza.
1: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeder.
0: Romanen, dat is fácil, ouwe.
1: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganha een persona.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
0: Convencer, wordt engañar.
1: dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft. Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus houdt. Er zijn mensen die zelf kwaad worden dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt dat hij niet
0: telt.
1: Dat de leugen dat ik heb dit houdt. Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
0: Y si mentira te pica, pronto puedes pagar.
1: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig blijf vasthouden eraan. God, je gaat je
0: bezeggen.
1: Jij moet kiezen om dit tot gronden te zetten.
0: Pablo, su problema estaba atacado de Galacia, nada presenta un otro evangelio.
1: Paul, zijn probleem was dat in Galaten, ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld. En toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar
0: naartoe.
1: Paulus die zei, vervloek zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Paulus dat was serio.
1: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
0: salvación, amen.
1: Het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
0: Dat is bon novo de Jesus.
1: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
0: Si diabel falsifica asunto,
1: en de duivel die heeft dit vervals.
0: Broeders
1: en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft,
0: por nada.
1: Dan zou u voor niks leven.
0: Va existir.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dios un chance.
1: Dat God jou de kans heeft
0: gegeven. De problema
1: in
0: aquí.
1: Deze wereld van problemen.
0: Die maleza.
1: Van ziekten.
0: Die desapunto.
1: Van teleurstellingen.
0: Die tipo de problema, nan.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabu desarrolla.
1: Om te ontwikkelen.
0: Que único deseo
1: met de enige wens
0: die ofrecebo vida eterna, Roman.
1: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
0: Wat dan ningueva botene na lo que te acaba, Roman.
1: En dan weig je dat om vast te houden aan datgene die zou.
0: Que men bota nace aquí banda, Roman.
1: Dus broeders en zusters, je wordt hier geboren.
0: Wat moet je voor aquí como desarrollar aquí banda?
1: Het doet niet toe wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Pues tú lo que como desarrollar aquí banda.
1: Want al datgene wat je dus eigenlijk hier ontwikkelt.
0: Dat temporal, familia.
1: Dat is tijdelijk, mijn familie.
0: No importa aquí que está.
1: Wat het ook kan zijn. Wat je ook doet aan deze kant, zoals het begonnen is,
0: momento te acaba.
1: Dan eindigt dat ook.
0: Pero ahora voy a aquí banda, aleluya.
1: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt, halleluja! Al datgene wat je hier ontvangt is eeuwig, broeders. Alles.
0: Pues Dios mismo un Dios eterno, amen.
1: Want God is een God die eeuwig is. Amen.
0: Want diabla así. Cora Adam Cueva Kaya Fo, Kunosta Nancy Akifo.
1: De duivel die heeft het zo gepland dat wanneer
0: Adam Cueva,
1: wanneer Adam even gezonder hadden,
0: Nosta Nancy Paforum,
1: dat wij dus geboren zijn hier buiten.
0: Eindelijk dus bestreden Nancy Dingen Hofi.
1: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
0: Pero como una traición y amor de Dios,
1: maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet
0: Romano
1: aan
0: Dios
1: hadden,
0: te sakanan.
1: Had God dus hem eruit moeten halen.
0: Panano rek man komen. E palo di voor die palo di vida.
1: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
0: In ambira pecador dan immortal.
1: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
0: Je bent panan mis boom dios dat ik u zakken aan.
1: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de
0: maar
1: God heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
0: Por Salvador sin aceptele.
1: En dat wanneer de redder zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
0: Salvador lo iba nam beka je ding.
1: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
0: O Roman is Salvador bin, amen.
1: Maar broeders en zusters, de redder is gekomen.
0: Ayer uso plate tema.
1: Gisteren hadden we deze thema.
0: Roman entre el plataforma aquí.
1: Broeders en zusters, tussen dit platform.
0: Tú te representa mundo.
1: En dit vertegenwoordigt de wereld.
0: Y el plataforma aquí.
1: En die andere platform.
0: Tú te representa vida eterna cielo.
1: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
0: Un camino.
1: Er is maar één weg.
0: Jij nang pakinang ta un camino de tin.
1: Van daar hier naartoe is er één maar één weg.
0: Je camino ya mag Jesús, Roman.
1: De ene weg die heet Jezus Christus.
0: Si porque tú puedes considerar un brug tam e brug ya mag Jesús.
1: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
0: Si porque considerar un trapi e trapi ya mag Jesús.
1: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
0: Pas op nieuw rende.
1: Want niemand.
0: No importa por credo.
1: En niemand.
0: Ni lo que vos sa. Por credo.
1: En doet er nu toe, dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
0: Ni quien bota.
1: En wie dat je.
0: Familie quien bota.
1: En familie van
0: wie dat je bota. Jay banda.
1: Om vandaar.
0: Bing aki banda.
1: Hier te komen.
0: Om mister de Cristo. Amen.
1: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
0: Nos niñum no posee de nos mestre, man.
1: Wij kunnen dit via onze eigen niet doen.
0: Dat Jesus sabia bou.
1: Dat Jezus Christus die naar de wereld is.
0: Anto er by back.
1: En hij is teruggegaan.
0: Que ben pa seguridad.
1: Dus voor zekerheid.
0: Jesus sí conoce camina.
1: Jezus Christus, hij weet die weg.
0: Maar wat pa bonte siguiendo niñum pastor.
1: Broeders en zusters, zorg ervoor dat je geen pastoor dus volgt.
0: Niet sacerdote.
1: En geen dus priester.
0: Niet dominee.
1: En geen dominee.
0: Niet nuhende.
1: En niemand.
0: Zeg Jezus.
1: Volg Jezus Christus
0: alleen. Eet het kamien de Roma.
1: Hij is de weg, broeders en zusters.
0: Bosama ne piloto dat zeg je kompas.
1: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt. Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
0: Zijn die piloten op Roma?
1: Maar deze piloot kan dus eigenlijk zich opscheppen.
0: Met de boeien.
1: Ik ga de boeien.
0: Zitten kwart zitten.
1: 747.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ontero, man.
1: Ja?
0: Note.
1: Hij is hem niet.
0: De kompas.
1: De kompas, broer.
0: Kies de kompas voor je, want dan is hij op de boeien, bobbing.
1: Haal die kompas van hem weg en zeg dan vlieg je boeien nu.
0: Hoe moet je pakken los, Rubana?
1: Dan is het
0: de kompas te seguur.
1: Het is de kompas te zeker.
0: Rubana, toer die te boelen, die Corsau bij Hollanda, bij Corsau bij Hollanda.
1: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
0: Corsau. Pero no se camina, Rubana.
1: Maar hij weet de weg.
0: En Bobisa, bij pas dat je een nubi, en nubi naar je kompas van je, en nubi naar je, aha, tjake me te koop bij. En boor!
1: Hij kan niet zeggen, dus eigenlijk, deze wolken, dus eigenlijk, die gaat deze kant mee voorbij. Hij kan niet zeggen.
0: Een bossie!
1: Hij kan dat
0: niet doen. Die dos pieten boelen, die je boelen, mister je kompas.
1: Elke dag vliegt hij dezelfde weg, maar hij heeft deze kompas nodig. Hij kan niet zonder.
0: En papa neef je een boelen, de piloot automatisch komt, maar hij riep het kompas.
1: Hij kan dit vliegtuig laten werken, dus eigenlijk, op de automatische piloot, maar hij heeft de kompas nodig.
0: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
1: Broeders en zusters, Jezus Christus is ons kompas, amen?
0: Man, é segurança de Jesus.
1: De zekerheid is Jezus Christus hemzelf. Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
0: Pablo die maldijo na bing, si na bo aceptar um evangelho que não predica.
1: Paulus die heeft gezegd, vervloekt zou jij een evangelie aan te nemen dat ik niet gepredigd heb.
0: Pablo heeft 1 miljoen personen van ons comprenden en kan ik Jezus. En dat was een discipel, een apostel.
1: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
0: Maar ora la Bibbia che la topa Jesus.
1: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet, heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
0: Que me si dat ingoe cambia.
1: Dus als er iets is om te veranderen.
0: Een miljoen personen die voor comprende zitten met Pablo.
1: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is
0: Pablo.
1: Maar Paulus heeft gezegd.
0: Miljoen die bergwijze evangelio.
1: Ik schaam mij niet voor de evangelie.
0: Maar evangelio nobo.
1: Ook niet geen andere evangelie.
0: Evangelio de Cristo Jesus.
1: De evangelie is Jezus Christus.
0: Durant 2000 jaar después.
1: Dus 2000 jaren daarna.
0: Moest dat confirmaku ainda.
1: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
0: Ainda, Romana.
1: Nog steeds geliefd.
0: Evangelio de Cristo Jesus. Amen.
1: Evangelie Jezus Christus.
0: Is bom novo, Romana. Is bom novo.
1: Dit is een goed nieuws.
0: Is bom notitia.
1: Goede nieuws.
0: No tem outro, Romana.
1: Er is geen andere, broeder en zuster.
0: Glorie aan Deus, Romana.
1: Glorie, eerlijkheid zij aan God toe. Amen.
0: Hebreeën 1, Jesus.
1: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
0: Versículo 1.
1: Vers 1.
0: Hebreeën 1, Jesus 1, Romana.
1: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
0: Maar kom Bijbel te ponen.
1: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
0: Awor fe
1: en nu geloof.
0: Ta es segurança de costan cuando te espera.
1: Es de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
0: E convicción de costan cuende nuestra mira.
1: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
0: Mi hermano, fe,
1: entonces, broeders, geloof.
0: Es un regalo de Dios.
1: Het is een cadeau van God.
0: Donado al ser humano.
1: Gegeven aan de mensheid.
0: Especialmente, hermano.
1: Speciaal voor
0: nós usamos em conexão com Deus.
1: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
0: Ik
1: kan mijn gevoelens niet gebruiken. Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken. Mijn geloof. En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
0: Através de sua palavra, Romana.
1: Door zijn woorden, geliefde broeders.
0: Amen.
1: Amen.
0: Irmãos, nós não estamos até Deus a criar o mundo.
1: Broeders, zeggen wij, waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen. Ik was er niet, misschien jij wel, hè? 6000 jaar geleden.
0: Amen.
1: Ik was er niet.
0: Irmãos,
1: maar geliefde broeders,
0: de palavra de Deus diz que Deus a cria.
1: Als het woord van God zegt dat God heeft geschapen.
0: Maar is
1: het ondanks dat ik hem niet gezien heb.
0: Dat keren is zij. Amen.
1: Maar geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
0: En hoe ben je die problemen jou?
1: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
0: Como que nós sabemos que é visível?
1: Doordat wij ziende zijn geworden.
0: Romanen, die ene zouden ze bij mij niet.
1: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
0: Si me mira Dios mi pokeri.
1: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
0: Romans, a quanto cubo te quiere? Si mira na.
1: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
0: Quien llega mira amor.
1: Wie heeft liefde gezien?
0: Quien va a mirar amor.
1: Wie heeft ooit liefde gezien?
0: A mi mira amor nunca, ma mira en de estimar, ma fa en de estima, pero mira amor. Hasta muerto va ahí.
1: Ik heb mensen gezien die wel lief hebben, maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde. Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
0: Babira affecto de corriente, Roma.
1: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
0: Claro, si voy que estar en de por que vaya na botella, pues da sentir un otro corriente.
1: Als je de stekker dus eigenlijk verkeerd in doet in die twee
0: kaders,
1: dan ervaar je een andere soort stroom, maar je kan hem niet zien.
0: Quem llega mira viento?
1: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
0: No, señor, pero no está cubierto de existir, man.
1: Geen één van ons, maar we weten wel
0: dat het bestaat.
1: Je ziet zijn affectie.
0: Maar weet ik hoe mee.
1: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Ah, am te mire espíritu.
1: Ik zie geesten.
0: Me digo, nee. Van trove.
1: Ik zeg.
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Pastor, te quiere, no?
1: Want hij gelooft niet.
0: Pastor, no, ik digo, pastor, want te quiere,
1: pastor, no? Pastor, je gelooft niet, hè?
0: Pastor, am te mire espíritu.
1: Pastor, ik zie geesten.
0: Me digo, nee, oké, okay, como así, no?
1: Ik zeg, hoezo?
0: Ik digo, pastor, waar, amana zijn acá.
1: Na?
0: Man, kan manana zijn acá, manana saco, na saco, wat de palabra. Manana zijn saco.
1: Want?
0: E di mana sana saco? Come in the saco, bravo. Bisogna come in the saco, bravo. Ah, bisogna come in the saco,
1: hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
0: Sì, sì, oké. E di mana sana na saco, na saco.
1: In een baarmoeder.
0: Ja, oké.
1: In een zakje.
0: Romano, come per dire? Oh, mi dico, e di no, pastor, guarda, pastor. Un enico nasce na saco, no?
1: Sei, nene.
0: Un spirito.
1: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
0: Ik doe niet, Roman, la que nos va a comprender otro.
1: Zei, broeder, laten wij elkaar...
0: E vista humano aquí? E vista de gente?
1: Dat ogen, de zicht van de mens...
0: Permira algo?
1: Om iets te zien.
0: E mista algo te reflexionar back.
1: Dan moet het iets zijn die
0: was terug normal?
1: Reflecteert.
0: Toen ik ons te meten kapé bouw, mi mente dat moet ik kapé arriba.
1: Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat ondersteboven.
0: Het is mijn gedachte die dat luz te functionen.
1: Maar het behoort de licht te hebben om te functioneren.
0: Sinem bomira.
1: Zodat
0: die... Denk eens zoeken hoe die maat zich moet die boten, sinem bomira bomira boma.
1: Als je zo dus eigenlijk doet in het
0: donker, bo,
1: dan kan je niet zien.
0: Anto, si bo bomira,
1: dus als je
0: spiritu,
1: geest kan zien,
0: bo bomira Dios toch?
1: Dan kan je toch God zien.
0: Bobo, mi Espíritu Santo también.
1: Dan kan je.
0: Mi Espíritu Santo
1: también. Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
0: Anto, me dijo, vaya que mira viento.
1: En ik heb hem gezegd, heb je ooit wind gezien?
0: Dijo, mi viento, me dijo, vaya que mira viento.
1: Ja, zeg, wind, heb je ooit wind gezien?
0: Ik dacht, no, mi viento, me dijo, me pensé bon.
1: Zeg, nu, denk het.
0: Nos woord dat raar, man, pa nos, no pomire, e konain awaki.
1: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
0: Pa nos mire, na Dios, tengo así un algo.
1: om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
0: Want onze ogen trekken los.
1: Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je de zegel geboren is, na zaku en na zak.
0: Na doos. Wat is dat doos?
1: Nee, na doos.
0: Nee, wat is dat zak? Wat is dat doos?
1: Nee, na doos dan kan je dus hebben.
0: Maar na doos, no por mi espíritu.
1: Broeders en zussen, wij kunnen de geest niet zien.
0: Boy, mag je een schoen te trekken?
1: Het is jouw gedachte
0: die sabon dat je acuerdo com mi.
1: Misschien ben je niet met me eens.
0: Pero ora bom ir espírito bisse bisse que posso ir antes para mirabo.
1: Dus wanneer
0: je deze
1: geest ziet, stuur hem naar mij toe. Dus.
0: Broeders en
1: zusters, de geesten die leven dus in een andere
0: dimensie.
1: Wij zijn nog lager dan de
0: geesten. De
1: geestelijke geesten die zijn van een andere
0: dimensie.
1: Om de geesten te zien werken in onze
0: dimensie.
1: Dan behoort deze dus een lichaam.
0: Het ding moet de een apparaat.
1: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat
0: komen. De een bestia.
1: In een beest.
0: Of een wende.
1: Of in een mens.
0: Algo que está visível para mim.
1: Iets dat
0: puta visível para mim, então mira.
1: Dat voor mij zichtbaar is.
0: Ou seja, de nenhuma maneira me impomire.
1: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
0: Ou seja, nosso olho não está vendo espírito.
1: Want onze ogen die kunnen geen geest zien.
0: Lo llega un día que nos está mirando esta hora Dios vem.
1: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
0: Al die mensen zeggen
1: dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
0: Correcto. Que mendi, Romanan, enemigo.
1: Dus geliefde broeders, dus
0: de vijand.
1: Om in de vijand, om in onze leven dus eigenlijk te werken.
0: Ik denk om materialiseren zo mens.
1: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien.
0: Ah, we pas koeien pauze. Algo, een animal of een persoon.
1: Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
0: Hoor.
1: En nu.
0: Die kong moet een keer de diabel.
1: Waarom denkt u dat de duivel?
0: Sempre te brengen.
1: Die hij is steeds aan het strijden.
0: Maar hij hende keer de dempica.
1: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
0: Want
1: wanneer je dus in de zonde bent.
0: Voor
1: definitie.
0: Wat is propriedad?
1: Bent u zijn eigendom.
0: Wat is parte de su propriedad?
1: Je bent deel van zijn eigendom.
0: Y ahora que va camino su propiedad, a Dios mismo puede stoppen.
1: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
0: Dat betekent negociar con pecado todo momento.
1: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
0: Dat betekent Dios así nos confesa pecado y libre vos de
1: Dios. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
0: Pero atrove el haciendo estimo pica así na tanto.
1: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk zoveel de zonde laten lief.
0: Como es que pecado quitando algún ferido mundo.
1: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt.
0: Van een nostro que stop de peca.
1: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
0: O mi que para pretender que me te hipócrita aquí na.
1: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
0: niet. No, no, te zijn picata douche, man.
1: Niemand die kan mij dit wel zeggen, want zonde.
0: Ai! Serio, serio!
1: Heerlijk, zeg.
0: Douche, man.
1: Douche, man.
0: Het probleem is zijn consequentie.
1: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
0: Is hij in een man?
1: Daarom wil de mens dat niet laten.
0: Dat doe je, man.
1: Heerlijk, broeder en zuster. Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
0: Un día voy a cosechar, man.
1: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
0: Sinta abo de bo familia, ta kaisi.
1: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
0: En mismo Hebreo aquí, versículo capítulo 10.
1: Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
0: Het is nog een feta seguridad, romana.
1: En zeg je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
0: En versículo 6 zou het misabo.
1: En vers 6 zeg je nu.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Ai, ai, ai. Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Está imposible para agradar a Dios, Roman.
1: Is het onmogelijk God welgevallig te zijn?
0: Si vos no quieres en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
1: Als u dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
0: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
1: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
0: Want ahora estamos trata con Dios.
1: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met God gaan werken.
0: No importa manera que te trata con ende.
1: Het is niet zo als je met de mens dus eigenlijk omgaat.
0: Maar we zijn een paar dingen passen. Ora con ende, dan te digo, schiebe, nombre de Dios.
1: Ik heb hier dus een paar dagen geleden, toen de mensen dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven. Moeten ze hun pen neerleggen. Ga even een douche nemen. Andere speciale kleding. Ga knielen. Hun zonde beleiden. En terug te komen.
0: Un pen diferente, un pen con letras que viene nada otro con él. Solamente el nombre de Dios.
1: En dan moeten ze andere pens in te nemen dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
0: Y tradición de pisa.
1: En de traditie
0: die en het is kibig om rechts.
1: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
0: Het is prins kibig om links, het is kibig nombre de Dios om links. Zo.
1: Moet het dus eigenlijk.
0: Vice versa.
1: Moet het dus oefenen dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven dus eigenlijk. Of vice versa.
0: En toch een oración in su corazón.
1: En met een gebed in zijn hart.
0: Ja of Y.
1: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
0: Y.
1: Ha.
0: Praktisch is impronunciabel, Roman.
1: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
0: Want ze pronuncia nombre de Dios tan honor, Roman.
1: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
0: Tan privilegio.
1: Het is een voorrecht.
0: Maar wat hij nombre de Dios dentro chiste, tendo puta como pone. Maar Dios está marca, Dios está conta, Dios está vigila.
1: Broeders en zusters, tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonden. Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
0: Jezus niet Christus.
1: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaat, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
0: Christus.
1: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan. Terwijl
0: er
1: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn. En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga,
0: dat die komt Jezus er een keer.
1: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
0: moeilijkheid?
1: En God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
0: Maar
1: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeder en zuster. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
0: Want interesse hebben we ons geporten, toch?
1: Je hebt geen belangstelling om vergiffenis te vragen,
0: toch? Maar waarom heb je
1: het? Ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde
0: je hebt?
1: Er zijn mensen die eigenlijk die kan niet meer tellen.
0: Als de computer had gecrashed.
1: Zelf de computer die zijn eerst gecrashed.
0: Dat kan ze counteren, man. Poor man.
1: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
0: Die komen ze nog eens keren in die oosten, man.
1: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
0: zusters.
1: Wij willen God niet meer geloven. Wij willen geen relatie met hem
0: hebben.
1: Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt.
0: Broeders
1: en zusters, God die tolereert dit tot op een bepaalde hoogte. Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
0: om te komen.
1: Want er is, hier komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
0: Maar ook al aan die
1: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben krijgen van al die zonden van jou.
0: Je dan komt aan je vee.
1: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
0: Vee, nou staan je de Bijbel, Romanen en 10, 17.
1: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen, hoofdstuk 10, vers 17.
0: Wat komt er bij zeggen?
1: Kijk hoe je dat zegt.
0: Asin ataku feta bindor di tendementu.
1: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
0: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
1: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
0: Si bon que tende Jesus, nunca lo voy a fe.
1: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof
0: krijgen. Broeders
1: en zusters, zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen
0: krijgen.
1: Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen liefde hebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zou je jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God, ik ga deze weg niet meer op. Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren.
0: Solamente cerca Dios va poner vida eterna. Amen.
1: Maar herinner je wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders.
0: Pero la fe es importante.
1: Geloof is zeer belangrijk, broeders.
0: La fe es importante que Dios dice sin fe es imposible.
1: Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoor je dat, je hebt het nodig de hele weg.
0: Het
1: hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vast klampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer
0: moraliteit
1: dan moraal.
0: Aquí,
1: dit geloof
0: está mucho más que intelectual.
1: Het is meer
0: intelecto,
1: meer belangrijk dan intellectie.
0: Pues está algo bueno que está intelectual, Romano.
1: Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn.
0: Wat aquí está pecho, dice pecho, afro, man.
1: Je zou de pet dus afnemen van deze mensen.
0: Voor
1: hun verstandelijke vermogen.
0: Roman, que tú eres intelectual aquí.
1: Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
0: moraliteit.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zo, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan bezoeken.
0: Die kan solucionar problemen.
1: Die kan problemen oplossen.
0: Digiteer.
1: Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren.
0: En no te pasa de luz corra.
1: Hij gaat niet door het rood licht.
0: En no se haya boot.
1: Hij krijgt geen bekeuring.
0: Wanneer
1: hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Pues esto es moral.
1: Omdat het moreel is.
0: Usa papi palabra malo.
1: Spreek geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Is een nette persoon.
0: Dispensa.
1: Correct persoon.
0: Die disculpa.
1: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Pero ese niño va a la banda.
1: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está de re. Bonita.
1: Wij begraven hem netjes. Met eer.
0: Pero la va a perder,
1: maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen. Dat is niet datgene wat God ons wil geven. Dat is niet datgene dat wij
0: hebben.
1: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het. Broeders, er zijn vele van ons die hier
0: strijden.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Super intelligente.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabí.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: Roman stima,
1: mijn geliefde broeders
0: familia,
1: en zussen, mijn geliefde familie.
0: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: ami
1: ik,
0: muri sigur,
1: ik zou zeker komen te overlijden.
0: No, muri den Cristo.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mino topab.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Als u no topa llega.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier
0: terecht bent.
1: Weet u waarom ik dit zeg?
0: Lo que Jesús me decía que eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, daar heb ik wel erin geloofd. Want ik kan mezelf niet redden. Ik ga niet discussiëren met Jezus Christus. Broeders en zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: Het
1: schip was aan het zinken.
0: Ik ben toen begonnen te zoeken een manier om te overleven.
1: Ieder persoon die gaat een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. iedere persoon die wil redden.
0: Wat mijn moord door manang.
1: Begon te zeggen dat de dood ruiken, broeders.
0: Een barku tasing.
1: Dat schip die is aan het zinken.
0: Een hombre ku tapata ayaribatan.
1: Een man die daar boven was.
0: Mirando la bang.
1: Zien dat de zeikelen naar de zee.
0: Usupia ya afoka bab de trali.
1: Maar één met de ene been te zeikelen door de trali.
0: Recorda enang.
1: Hij heeft daar te zeggen tot zijn gedachten gekomen.
0: Waar kan ik dat met transporta plaka?
1: Dat deze schip te zeggen geld transporteert.
0: Oro tamwe pa banco. Oro tamwe pa banco.
1: Hij transporteerde dus ook goud voor de bank. Hij trok te zijn been weer terug.
0: Kita salbo bita bintabo.
1: Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
0: Ene de subi vir de trapi ekeba.
1: De mensen te zeggen komen de trap naar boven. Hij wil naar beneden gaan.
0: Ik kreeg de bodega.
1: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te
0: komen.
1: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half
0: vol van water.
1: Al die zakken te waren tussen. Ah, hij heeft een zak genomen dus eigenlijk.
0: Toen
1: kwam hij dus eigenlijk wankelend
0: naar boven.
1: Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de rails. Bam, die is in het water gevallen. Broeders en zussen, de doos was te zwaar. Hij nam grote slokken water.
0: En is een persoon die
1: dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los.
0: Hou wat dat moer.
1: Maar je gaat
0: erbij.
1: Maar je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los.
0: Semper me biba pober.
1: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd.
0: Want meer is je moer rico.
1: Alhoewel, zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan.
0: Je dan bestaat kwando die nooit om meer zo'n decisie in.
1: Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen nemen?
0: Nos die kost die mundo te geven.
1: Wij hebben dingen van deze wereld.
0: Hoe maakt het met de mieren, met de muriendo?
1: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
0: Minota la gabay.
1: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
0: We zien water trappen.
1: Dus blijf water trappen.
0: Trempao flatbo motor takim, Maruma. Trempao flatbo motor takim.
1: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk verbranden.
0: Maar Jesus, Dios abisamita. Mándame yo.
1: Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen. Omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben. Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden. Maar om gered te zijn, moeten we geloven.
0: Zat ik gewoon wakker bij de schete?
1: Weet je wat? Kijk, wat is er in vers 7?
0: Pas omdat Dios no mando se yu pa condena mundo.
1: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd.
0: Maar pa mundo wordt salvador de je.
1: Om zijn. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door.
0: El mundo por salvar salvador je.
1: Maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem.
0: Es un kukere de je.
1: Degene die in hem gelooft.
0: No ta condena.
1: Is niet veroordeeld.
0: Es un kunok takere.
1: Degene die niet gelooft.
0: Ta condena kabaro.
1: Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
0: Je was solamente Dios te mire op corazón.
1: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren. Ik zal je actie dus eigenlijk zien. Als u waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft.
0: In Jezus.
1: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u, broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
0: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
1: Maar God die kan een verandering
0: brengen. Maar de mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
1: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
0: Het
1: probleem van ons is.
0: Que nosotros nace aquí banda.
1: Dat wij hier geboren zijn.
0: No tenemos algo en Bogotá. Want hij maalt botasi.
1: Dat is niet dat.
0: Het
1: is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
0: Het probleem is dat je banase akibanda.
1: Het probleem is dat je hier geboren bent.
0: Wat je naturaleza pecaminoso.
1: Je hebt een natuur, een zondige natuur.
0: Si bon pecachaluna.
1: Als je niet maandag zondag.
0: Wat je wees bondasi pecaluna, ik jamasi jarason.
1: Zorg dat het je eigenlijk. Je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Maar zo no stop.
1: Maar als je niet stopt.
0: Nosso mestre un salvatore, amen.
1: We hebben dus een redder nodig, amen.
0: Un salvatore che dona una trasformazione romana.
1: En deze redder die geeft ons een transformatie.
0: Un cambio di cuore, un cambio di mente.
1: Een verandering van hart, van gedachten.
0: Antri baba ki banda.
1: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
0: Un vita nuovo.
1: En een nieuw leven.
0: Eenmaal
1: dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
0: Ze zijn een konabira konambio.
1: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen. U bent de eigendom of de eigenaar van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen, ik had graag willen geloven, maar ik geloof niet. Maar God, ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, ik leef nog.
0: Señor Jesús, yo dame tu mi decisión correcta ahora.
1: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
0: Yo dame acepta evangelio.
1: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
0: Para mi poquere dembo.
1: Zodat ik in u kan geloven.
0: Para mi poco confiabo.
1: Zodat ik u kan vertrouwen.
0: Para mi relacionar cubo.
1: Zodat de relatie met u kan
0: opbouwen. Para mi poco estimado, Jesús.
1: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u kan gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen.
0: Eeuwige
1: Vader.
0: Dank u, Señor.
1: Wij danken u, Heren.
0: Dat
1: u dus ons bewust hebt gemaakt.
0: Dat
1: wij zonder geloof.
0: Impossible, Señor.
1: Dat het onmogelijk is, Heren.
0: Nostro no alcanza vida eterna, Señor.
1: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
0: Señor,
1: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt. U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
0: Imaginación que nunca lo vuelve a la realidad, Roman. Señor.
1: Met dingen dus, Vader, die nooit de realiteit zullen worden.
0: Eeuwige
1: Heren, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken. Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Heren,
1: we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen. Maar Vader, we weten dat u dus geen een van ons
0: dwingt.
1: Vader, spoedig zal een van ons de leven dus eigenlijk om deze wereld ophouden te bestaan.
0: Señor, permitico nos
1: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
0: Maar
1: Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
0: Is
1: dus de enige manier is om eeuwig leven te accepteren. Een leven dat nooit ophoudt.
0: Dank je, papa, voor ons.
1: Wij danken u om met ons te spreken. Wees met iedere persoon die vanavond hier is gekomen. En laten ze begrijpen, Vader.
0: Dat
1: de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
0: hart.
1: Nu, en nu, vandaag. Vandaag is de dag van redding. Help ons, Vader, dat wij onze harten niet verharden. Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen. Nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan diakenen en de orchester die zou ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: Christus met onze hoofd, met onze ogen dicht en onze ogen.
1: Eterno Jesus, dank u.
0: Onze lieve Vader, wij willen u bedanken.
1: Dank u voor het privilege die por bini un viaje más en lugar aquí.
0: Wij willen u bedanken voor het voorrecht dat wij dus hebben om nogmaals in dit plek te komen.
1: Nos te sinta hoor.
0: En wij gaan u zitten, Vader.
1: Dios que pide, Señor.
0: En wij vragen u, Heer.
1: Papie con nos.
0: Om tot ons te spreken.
1: Maneer un tata ta papie con su yuran.
0: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
1: Nos te pide in Christus su nombre.
0: Dat vragen wij in Jezus Christus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tu me siento.
0: Neem plaats alsjeblieft.
1: Dank u wel, Aspasco, voor het ontmoeten van Benoci.
0: Wij bedanken u dat u dus gekozen heeft om vanavond weer met ons te zijn.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus is de enige hoop.
1: É tempo de esperar, é tempo de aceitar Jesus está ouro, mana.
0: De tijd om Jezus Christus te aanvaarden in jouw leven is nu.
1: Amanhã pode demasiado laat.
0: Morgen is het misschien te laat.
1: Jesus é a única esperança.
0: Jezus Christus is de enige hoop.
1: Um mundo sem Cristo, um mundo sem paz.
0: Een wereld zonder Jezus is een wereld zonder vrede.
1: Uma família sem Cristo, uma família de dolor.
0: Een familie zonder Jezus Christus is een familie met pijnen.
1: Uma nação sem Cristo, uma nação de problema.
0: Een natie zonder Jezus Christus is een natie met problemen.
1: Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem esperança.
0: Een persoon zonder Jezus Christus is een persoon zonder hoop.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pastor Jesus é a única esperança.
0: Omdat Jezus Christus de enige hoop is.
1: Amanhã à noite vou não por falta.
0: Morgenavond kunt u dit niet missen.
1: Amanhã à noite tema de titular.
0: Morgenavond is de thema.
1: Ora que o tempo de salvação termina.
0: Wanneer de tijd van redding komt te voltooien.
1: Deus provee um tempo para salvar.
0: God heeft een tijd bepaald om mensen te redden.
1: Apreciado dan, romanstima.
0: Mijn geliefde broeders en zusters en bezoekers.
1: Tem um momento que o tempo de salvação te acaba.
0: Er komt een tijd dat de tijd van redding dus eigenlijk komt te op te houden.
1: Você tá tempo.
0: Want dat is een tijd.
1: E tempo de começamento.
0: Er is een tijd om te beginnen.
1: E tempo de momento que te acaba.
0: En er is ook een tijd dat het dus eigenlijk eindigt.
1: Eternidade dura para sempre.
0: Eeuwigheid die blijft voor altijd.
1: Tempo não.
0: Tijd niet.
1: Maar actualmente Deus está bezig te buscando.
0: Maar op dit moment is God bezig mensen te zoeken.
1: Quem que salva?
0: Wie degene zijn die gered is.
1: Quem que alcança a eternidade?
0: Wie wil de eeuwigheid ingaan?
1: Se amanhã noite bono porque desse vini.
0: Dus morgenavond kunt u dus eigenlijk niet laten om te komen.
1: Se bono po bini, bin toch.
0: Als u niet wil kan komen, kom toch.
1: Bin po boa que nobi.
0: Kom om te zien dat degene die niet gekomen zijn.
1: Se tengo bira malu, reprende bo malese, de nome de Jesus.
0: Als u dus ziek zou worden, dus eigenlijk vraag ik u om de ziekte dus eigenlijk even naartoe te spreken.
1: Se você tem morrer,
0: als u dus eigenlijk dood zou willen gaan,
1: responde bo morto.
0: Zou u dus eigenlijk uw dood moeten verlengen?
1: Se meste bo meste morrer, dia na que morrer, despede do sima, esse maak.
0: Als u dus een van deze dagen dood zou gaan, zou ik u vragen om dood te gaan na deze twee weken.
1: Morir vale não é bem aí dias tá aí, se acaba acabe hoje.
0: Sterf maar de 9e, de 10e of zo.
1: Pero actualmente Deus tem que avisar, amém?
0: Maar op dit moment heeft God u wat te vertellen.
1: E que quizás nunca mais também uma chance de avisar.
0: En misschien zou hij dus nooit meer de kans krijgen om jou iets te zeggen.
1: Pero eu vou dar tema, meti algum regalo.
0: Maar voordat ik in de thema ga, heb ik wat cadeau meegenomen.
1: Legal, meu, qual de nosso amigo não abençoe mais leu?
0: Laat maar even kijken, wie van onze vrienden die woont heel ver?
1: Cinco horas de
0: zonder Curaçao inbegrepen.
1: Nee, precies. Ik was alweer maar leuk op opieën.
0: Ja, want Curaçao.
1: Dan die Hollanden mis. Voor de auto, bingo, bus, etc.
0: Hier in Nederland zelf, misschien ben je met de auto, met de bus, met de metro, trein. Wie? Wie woont ver?
1: Groningen.
0: Groningen.
1: België.
0: België.
1: Zwolle.
0: Zwolle.
1: Wat is nosso amigo na? Quem é de Zwolle? Nós estamos para ver mira daqui.
0: Even opstaan. Laten we even see wie.
1: Oké, Roma que vive de Zwolle, não? Oké, de België.
0: België, België.
1: Um aplauso para Roma, não? O pica minha, brother. O pica o evento. Eu vim ensinar o Botóxico aí para todo mundo que nós
0: sabemos.
1: Eu vim ensinar o Roma. Tem amigo de nós que escuta, pensa que ele vem um tique mais seca.
0: É ser iemand anders die denkt dat hij dus ietsje dichterbij woont?
1: Você vai pedir capela, vai vir, mas sei que eu estou rindo, não?
0: Assim, em capela... Mas
1: porque bem, em despeito, eu vou pedir, por exemplo, lá... Deixa eu ver, um palco para seca aqui.
0: Helen.
1: Helen? Helen.
0: Se
1: não houver. Ok. Tem amigo de nós que vem de Helen?
0: Eindhoven.
1: Eindhoven. Dordrecht, Danach. Quem? Qual de nosso amigo não vem para promover a noite, né, Mirabobang?
0: Laat me even zien wie voor de eerste keer vandaag gekomen is.
1: Pidi ka bayer bise bindu me bindu me.
0: Kom nu maar, mijn broeder.
1: Wat applaus bij ka bayer gel. Wie papro me bia wij dochi.
0: Een applaus voor hem.
1: Jo persoon maas ka bindu papro me bia.
0: Is er nog niemand anders die voor de eerste keer hier?
1: Ah oké, bise bindu me bindu me bindu
0: me. Kom nu maar, kom nu maar, kom nu maar. Kom nu maar, alsjeblieft.
1: Aha, metti un paluti, uso da santo. Tambe pe ero maki, ma per mi defe ero noci. Antu mi dati un par Lucrezia tam.
0: Ik heb even Lucrezia, Luti en de vrouw.
1: Aha, si. Nilanti, danki papin. Mito warro mama nya. Sirman kuste stul. Sirman kat kuste stul. Pa mi marke stul paru bang. Bi,
0: ataki. Bawari stul for you for morgen.
1: Si, bien joven, bi. Danki papin, Dios vince na vostan. Danki papin.
0: Mocht de heren jullie allemaal zegenen.
1: Si. Nothing Lucrezia también toque era más que duré mucho bien.
0: We have this also sister Lucrezia.
1: Si su baby, su baby natura noche que si baby natu sobe.
0: And this is sister who elke avond kwam met the baby.
1: Tú me estás presente hoy. No somos Luti nada ya capa Luti pintuma.
0: Sí.
1: Hey.
0: Luti kom.
1: Okay. Dank je voor dit. Okay.
0: Amen. Bedankt om hier te zijn.
1: Toen was de baga nos deben aan.
0: We have this also sister.
1: Nos que de una bomba dina nos amigo rango de seguirnos via de live streaming.
0: Wij willen onze vrienden die ons volgen via de live streaming dus verwelkomen.
1: En ons que gracias Dios, hermano, que hoy noche mi hermano nos puede compartir la palabra de Dios.
0: En wij willen God bedanken dat wij vanavond het woord met elkaar kunnen delen.
1: Oké. Okay. Ja, maar we sabaka be titulo.
0: Ja, u weet al de titel hiervan.
1: Sin fe,
0: zonder geloof.
1: Ta impossible.
0: Is het onmogelijk.
1: Para gente agradar a Dios.
0: Dat de mens dus God welgevallig is.
1: Sin fe ta impossible.
0: Zonder geloof is het onmogelijk.
1: Nostres.
0: Wij bidden.
1: Señor, ons te klaar hoor.
0: Heere Jezus Christus, wij zijn u klaar.
1: Permitir que Espíritu de Dios por tome control.
0: Wij vragen de Heilige Geest om de controle over te nemen.
1: Cada corazón.
0: Dat ieder hart.
1: Cada mente, Señor.
0: Aan ieder gedachte, Heer.
1: Sáquenos por del lugar aquí.
0: Neem ons mee van dit plek.
1: Que seguridad.
0: Met de zekerheid.
1: Que nos escucha. E voz de Dios.
0: Dat wij de stem van God hebben gehoord.
1: Nos te pedir en Christus su nombre.
0: Dit vragen wij in Jezus de naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Era noche vamos a saber qué tema desarrollar.
0: Jezus, gisteren had u zelf gezien hoe dat thema ontwikkeld is.
1: De Bijbel
0: is
1: in ding, Deuteronomie 30.
0: De Bijbel die heeft ons gezegd in het boek van Deuteronomie hoofdstuk 30.
1: Jesus die me pone dos caminos de vosotros delante.
0: Dat Jezus Christus gezegd, ik heb twee wegen voor jullie gezet.
1: Prosperidad.
0: Voorspoed.
1: Y adversidad.
0: En adversiteit.
1: Bendición.
0: Zegeningen.
1: Y maldición.
0: En vloek.
1: Daarom Dios avisa como quella de una nos libertad escoge.
0: Wat God heeft gezegd, doordat hij onze vrijheid gegeven om te kiezen.
1: En no te forza ni un escoge ni un de dos banda.
0: Dwingt hij niemand om een van die kanten dus eigenlijk te kiezen.
1: Si vos coge adversidad.
0: Als u kiest voor adversiteit.
1: Dios también es buen enemigo.
0: Wordt God uw vijand niet.
1: Dat suficiente cabe malo como me estás coge.
0: Het is genoeg dat de slechte dat u zelf gekozen heeft.
1: Si vos coge prosperidad.
0: Als u dus voor voorspoed kiest.
1: Dios simplemente está respetando para escoger.
0: Heeft God respect dat u dat gekozen hebt.
1: Pero como que un Dios de amor.
0: Maar doordat hij een God van liefde is.
1: Es aconsejable.
0: Hij geeft je advies.
1: Escoge camino de vida.
0: Om de weg van leven te kiezen.
1: Pastor Urbano, lamentablemente.
0: Want broeders en zusters, het is heel erg.
1: Hoppie persona, pero demasiado.
0: Dat zoveel mensen en te genoeg mensen.
1: Dat escoge camino de muerte.
0: Dat ze voor de weg naar dood kiezen.
1: Is wat ze voor meer reden dan dat goosse de kamindi.
0: Broeders en zussen, als je deze mensen ziet genieten in die weg.
1: Disfruta.
0: Genieten in die weg.
1: Met een alegria total, man.
0: Met een grote genot, broeders en zussen.
1: Sin saki te wardando na na final.
0: Zonder te weten wat hem te wachten staat.
1: We maken daarmee kom Dios su corazón ta troos, hè.
0: En ik kan mezelf voorstellen hoe het hart van Jezus Christus dus eigenlijk in
1: elkaar trekt. Was het plan die Dios met in dos caminda.
0: Want nooit was het de plan van God dat er twee wegen bestaan.
1: Dios crea un caminda, amen, un plataforma.
0: Hij heeft één weg gecreëerd, is het zo?
1: Pero diablo crea así no tanto otro plataforma na romana.
0: Maar de duivel die heeft zoveel andere platformen gecreëerd.
1: Qualgo persona.
0: Dat.
1: Dat sali vinden lo que está malo.
0: Dan ze komen uit datgene wat slecht is.
1: Drenten den lo que está más o menos bon.
0: En dan komen ze dus in datgene wat ongeveer goed is.
1: Tromba que te ben camina.
0: Dan blijft u dezelfde weg.
1: Si vos no permitís Dios guiabo.
0: Als u dus niet toestaat dat God u leidt.
1: Wanneer te vamos unos días de noche. Bota que te purba. Y bota acaba si hay en camina, Roman.
0: En dan blijft u proberen dus je komt tot dus, dat je dus.

0: Patricius 12 bisa.
1: Weet u nog steeds wat Spreuken hoofdstuk 14 vers 12 zegt?
0: Ele bisa tem um caminho que te parece bom.
1: Je zegt dat er is een weg die lijkt als goed.
0: Den vista de ende.
1: In de ogen des mens.
0: Pero su fin de morto, Ruben.
1: Maar het einde van deze weg is de dood.
0: Pero el mismo Dios que creó gente,
1: broeders, is dezelfde God die de mens geschapen heeft,
0: que protege gente,
1: die de mens beschermt,
0: que tiene derecho de turcos con los tin de nos vida,
1: en dat hij de eigendom is van al datgene wat wij in ons leven hebben.
0: Parce que Dios está clamando, pidiendo gente nan permitirme salvarlo.
1: En het lijkt als de God die ons vraagt te smeekt, laat mij u redden.
0: Want bij de definitie van Dios no digo pedir nada.
1: Voor definitie moet God ons niks vragen.
0: Want Dios puede comenzar a pisar. Want Dios puede comenzar a pisar.
1: God die kan beginnen te zeggen.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij de oren.
0: Naar mijn oren.
1: Geef mij mijn ogen.
0: Ik zie hem er ook op zo over het dorp. Naar mijn nang. Die minata.
1: Wat je dus eigenlijk hebt. Geef me dat het behoort.
0: Naar mijn pieren. Naar mijn donabu nang.
1: Geef mij die benen. Dus.
0: Naar mijn donabu man. Naar mijn toer.
1: Ik heb je de handen en armen gegeven. Geef mij dat terug.
0: Want daar is nog zaaien.
1: Broeders en zussen, we hebben dat even gedaan.
0: Naar mijn corazon.
1: Geef mij het hart.
0: Naar mijn nier, naar mijn tripa.
1: Geef mij de darmen, geef mij de nier.
0: Ik pas hier, man.
1: Hij kan dat doen, broeders
0: en zussen. En toen kunnen we mensen dan in dat diep.
1: En wie zou kunnen zeggen, nee, het is niet van u.
0: Zie maar ook de Dios zit er ook aan.
1: Maar dat is die God die nog aan het smeken is.
0: Mijn man, die onkamine goed die bij de cielo.
1: Broeders en zussen, er is één weg die naar de hemel leidt.
0: Je camino llama Jesús.
1: En die weg.
0: Amen.
1: Jezus Christus.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja, Roman.
1: Amen.
0: Je camino llama Jesús.
1: Dat is die weg die heet Jezus.
0: Nosa mira, hier gaat hier een proces, Roman.
1: We hebben gisteren gezien dat er één proces is.
0: Para ende quiere.
1: Omdat de mens gelooft.
0: Que te guasi, Roman.
1: Wat behoort hij te doen?
0: Hier metraba mata te cubo. Ya por lo vi de cava.
1: Ik heb het gisteren met jou behandeld. Heb je dat al vergeten?
0: Para ende quiere, Mr. Tender, Roman.
1: Als iemand dus eigenlijk moet geloven, zou hij dus moeten horen.
0: Hoe
1: kan hij geloven zonder te horen?
0: Si bunda klapa tende, Dios nunca lo no quiere de Dios.
1: Als u niet bereid bent om te horen, dan kunt u dus nooit in God geloven.
0: Y apreciado si bunda te quiere, Dios nunca lo confie.
1: En als je God niet gelooft, dan kan je hem nooit vertrouwen.
0: Y si por logra confie Dios.
1: En als u dus eigenlijk God zou kunnen geloven.
0: Por relacionar con Dios.
1: Dan kunt u dus een relatie met
0: God hebben. Si por relacionar con Dios, hoor.
1: En het hangt af dus eigenlijk als u dus een relatie met
0: God hebben.
1: Zodoende kan je dus tot komen om God lief te hebben.
0: Algunos que estima Dios y nunca que tende. Como está bij.
1: Sommige mensen die willen God lief hebben zonder ooit naar God te horen of te luisteren.
0: Si vos lo crees, Dios.
1: Als u dus eigenlijk bereid zou zijn om God
0: lobo, obe, te lief Dios te hebben, amen.
1: Dan zou u dus God ook gehoorzamen.
0: Amen.
1: Het begin bij horen.
0: Yo me hace felicitarlo por la decisión de bien escuchar la palabra de Dios.
1: Broeders en zusters, ik feliciteer u dat u dus de moeite heeft genomen naar het woord van God te komen luisteren.
0: Pastor, enemigo, diabel.
1: Want de vijand, de duivel.
0: No que.
1: Die wil niet graag hebben
0: no escucha Dios.
1: Dat wij naar God luisteren.
0: En no siquiera va a comenzar que trayectoria.
1: Hij wil niet graag hebben dat u begint met deze traject.
0: Van orato de Bijbel.
1: Laten we even gaan.
0: Romanen in kapitel 1, versículo 16 y 17.
1: Dan gaan we dus eigenlijk naar de Bijbel, het boek van Romeinen, hoofdstuk 16.
0: No, hoofdstuk 1.
1: Hoofdstuk
0: 1, vers 16. 17. Oké, wat kunnen we zeggen aan Romanen in kapitel 1, versículo 16 y 17.
1: Kijk wat het dus eigenlijk hier zegt.
0: Papa, kom de importante escuche palabra de Dios ta.
1: Zodoende dat je kan weten hoe belangrijk het is om het woord van God te luisteren.
0: Pablo
1: te
0: wissen, mi no tin vergüenza de evangelio.
1: Paulus die zegt hier, want ik schaam mij niet het evangelie.
0: Pa sombra et a poder de Dios pa salvación.
1: Want het is een kracht Gods tot behoud.
0: Pa turku ta kere.
1: Voor een ieder die gelooft.
0: Pa ehudeu promé.
1: Eerst voor de Jood.
0: Y tambe pa griego.
1: Maar ook voor de Griek.
0: Pablo di mi no tin vergüenza.
1: Paulus die zegt, ik schaam mij niet.
0: Pues algo tiene de vergüenza de palabra de Dios,
1: hoor. Weet je dat er mensen zijn die schaamte hebben voor het woord van God?
0: Tiene de vergüenza de Dios, hermano.
1: Er zijn mensen die schaamte hebben voor God.
0: Un Dios que nunca falla.
1: Een God die nooit
0: falla. Un Dios que no está así malo.
1: Een God die geen slechte.
0: Un Dios que no está horta.
1: Een God die niet steelt.
0: Un Dios, hermano, que tira palabra na nuende, pa nuende.
1: Een God die dus eigenlijk geen woord op dus eigenlijk.
0: Gente de vergüenza de Dios.
1: Mensen die hebben dus eigenlijk schaamte voor God.
0: A mí que se acota ni a contrari.
1: En ik denk dat het net precies
0: dat Dios no tiene vergüenza de nosotros, hermano.
1: Het tegenovergestelde is wat God die behoort schaamte voor ons te hebben.

0: лица.
1: Полюси всякое, как мы скам
0: тобой. Ниде палавра де Диос.
1: Твора твортва хот,
0: окей. Тикун.
1: Варом.
0: Посо это пудер.
1: Вата ты сан крах хот.
0: Amen. Magari sa kubot abis amen.
1: Eh, hat in the gedachte dat you amen.
0: Eh, lagay mi sila papi, bendo tulo papi Miro mami no tin vergüenza, Pablo dice, no tin vergüenza de evangelio.
1: Paulo dice, ich habe keine Schamte vor der Evangelie.
0: Paso esta poder de Dios.
1: Cuando te san kraft.
0: Amen.
1: Amen.
0: Esta poder para tu restango ta querer humana.
1: Te san kraft for ieder die geloof.
0: Poder para salvación.
1: A kraft for redding.
0: Miro mami, Dios to por salvavo se por tin vergüenza de je.
1: Brudas esto God, kan je niet redden als je voor God schamt.
0: Kun je roepen bij Abu Shelen door die vergüenza de Dios.
1: Hoe kan God jou naar de hemel leiden terwijl je dus voor hem schamt?
0: Kom, kom.
1: Hoe?
0: Vosotros vais a llegar al cielo, Dios te va a estar tu camino.
1: Cuando uno de Dios en el cielo te recom, then is God overal.
0: A ver, tienen vergüenza de Dios.
1: En er zijn mensen van de heden die het schaamte hebben voor God.
0: Vergüenza de identificar a mens con Dios.
1: Het is een schande dus eigenlijk om henzelf te identificeren met God.
0: Se me acorda.
1: Het laat me even terugdenken.
0: Ma topo un roman.
1: Ik heb een broeder of een zuster
0: in een supermarket.
1: In een supermarket ontmoet.
0: Hoor ma topo roman que entusiasma.
1: Wanneer ik deze persoon ontmoet met enthousiasme,
0: mi dico ne, hermana conta.
1: Heb ik haar gezegd, zuster, hoe gaat het met je?
0: Bueno, kan je zeggen, mi kans.
1: Ja, zij doet alsof ze mij niet gehoord.
0: Dik hermana.
1: Ik zeg, zuster.
0: Tal y tal. Moet je de naam geven, zuster.
1: Ik heb de naam dus eigenlijk, ik kan de naam niet benoemen.
0: Bueno, trae a mi, la cara bien.
1: Toen ze dus omdraaide, toen kwam ze naar me toe.
0: Tenemos un cosa aquí.
1: Luister goed.
0: Want daar heb je mi hermana, aquí tengo, ¿entendé?
1: U gaat bij geen zuster.
0: Hermana bij iglesia.
1: Zuster is het voor de kerk.
0: Me dicen dispensa, hermana. Oh, sorry, sorry. Dispensa, Roma.
1: Sorry, sorry, zuster.
0: Die komen te vergüenza.
1: Waarom bent u, heb je schaamte?
0: Tampoco je niet meer hermana con brado.
1: Er zijn weinig mensen die jouw broeder en zuster die zijn.
0: Tom privilegio dit saco botin hermana con brado.
1: Het is een voorrecht om te weten dat je zuster en broeder hebt.
0: Roma in het papiamento.
1: Broeder in het papiamento of zuster.
0: Want is het niet bom?
1: Voel je jezelf niet goed?
0: Você que te duche, Roman?
1: Weet je wat heerlijk is, broeder?
0: Kubotin, Roman?
1: Dat je een broeder of zuster hebt.
0: Kore botin fiesta, want niet meer zes invitation.
1: Dat wanneer je een feest hebt, dat je dus hem niet behoort uit te nodigen.
0: Maar automatisch, si non tende, so kubotin.
1: Broeders en zusters, automatisch, wanneer ze horen dat je...
0: Boa, Roman, dat is zeker boa, amen?
1: Dan komen dus jouw broeders en
0: zusters... Mijn kosten, wat dat malo tambe.
1: Zo, wanneer je dus ook ziet...
0: Roman, tiënta, ga je direct hospital, niemand in de familie, nog die tempo bewaaknen.
1: Er zijn mensen die in de ziekenhuis zijn dat de familie geen tijd hebben naar hen toe te komen.
0: Romana zit erbij.
1: Je broeders en zusters die komen
0: er maar. Wij in tiere bij de reënde Roman, dat Romana die iglesia zegt, kari familie, Roman.
1: Ik ben een...
0: De familie naar mijn bing.
1: Ik ben een begrafenis geweest dat de broeders en zusters die hebben dus eigenlijk het lijk gedragen. Want de broeder, hun echt familie verwanten, die
0: dat
1: zijn is, niet gekomen.
0: Dat is inderdaad de geren van familie, de familie naar nou, mijn moord die persoon.
1: Er was zoveel ruzie tussen de familieleden dat ze dus niet kwamen, dus in die persoon.
0: Iglesia zegt, kara, Roman.
1: De kerk die heeft zich dus eigenlijk...
0: Die komen in vergüenza, vergüenza Kiko.
1: Waarom heeft u schaamte? Wat is de reden hiervoor?
0: Pablo die misint in vergüenza de evangelio.
1: Paulus die heeft gezegd, ik heb geen schaamte voor de
0: pa
1: evangelio.
0: Sombra et poder de Dios pa salvación pa turco ta keri.
1: Want het is een kracht Gods die redt en ieder die gelooft.
0: Versículo 17.
1: En de vers nummer 7.
0: Pa sombra tenga saque e justicia de Dios ta queda revelar de fe pa fe.
1: Want in dit zou de gerechtigheid Gods herzien worden van geloof tot geloof.
0: Manera te paraskibi.
1: Zoals er staat geschreven.
0: E hende justo lo pipa pa medio di fe, Romanan.
1: Want de rechtvaardige die leeft door geloof, broeders en zussen.
0: Romanan, sin fe ta impossible.
1: Broeders en zussen, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Sin feta es imposible, Roman. Bijbel is het zien.
1: Zonder geloof is het onmogelijk.
0: Or quate plan satanico.
1: En wat is nu de duivelse plan?
0: Asi babo no tende.
1: Hij maakt het zodanig dat je...
0: Asi babo no escucha evangelio.
1: Hij doet het zodanig dat je het evangelie niet luistert.
0: Pues es asegur.
1: Want hij weet zeker...
0: Asi babo no escucha evangelio.
1: Dat als je niet luistert naar de evangelie...
0: Nunca, pero nunca lo boquere.
1: Dat je nooit dus eigenlijk zou geloven.
0: Is die bonkere monta confia, Roman.
1: En als je dus niet gelooft, dan vertrouw je
0: ook
1: niet.
0: Bon, no confi, bon, ta relaciona con mis con Dios.
1: En als je niet vertrouwt, dan heb je dus eigenlijk
0: geen relatie met fácil God. Per, Roman.
1: En dan is het...
0: En dan het is het fácil per.
1: Het is makkelijk voor hem.
0: Waar Roman momento, zo botico, ik perdi, sigur.
1: Hij wacht alleen maar op dat moment, want je gaat zeker verloren.
0: Zo import bij otro.
1: Want het kan niet anders.
0: Die komt zo Dios avisa.
1: Maar wanneer God gezegd heeft.
0: Sin fe está imposible.
1: Want wanneer God gezegd heeft, zonder geloof is het onmogelijk.
0: Diablo también lo sé.
1: De duivel heeft het ook gelezen.
0: Hij zei, oh, oké, okay, facil.
1: Hij zei, oké.
0: Okay,
1: maar toen God ook gezegd heeft, de dag dat je eet, dan zou je sterven. En toen heeft hij gezegd, al datgene wat je doet, is doet dat ze niet eet. Zonder geloof is onmogelijk.
0: Facil.
1: Makkelijk.
0: Laat ze maar
1: naar de kerk
0: gaan. Laat ze een Bijbel mis.
1: Laat ze aanstappen
0: bij de Bijbel komen.
1: Laat ze zingen, oh, ik kan me niet aan ons Christus.
0: Pero mis oro para no quiere.
1: Maar ik zal zorgen dat ze niet geloven.
0: Amen. Je weet, duivel,
1: broeders.
0: Diablo no te vende obscuridad.
1: De duivel die verkoopt dus geen duisternis. Hij is niet idioot.
0: Te vende un luz falsificarum.
1: Hij verkoopt je dus een valse licht.
0: Dat moet ik aan de broer ook een loes falsificaar roepen.
1: Nu ga je dus eigenlijk opscheppen met een vals licht.
0: Qualquien dus zoekt een miljoen kubo, zo moet hij gaan.
1: Een persoon die in de duisternis is beter dan jou, want je bent gelogen.
0: Dat is de formule die de duivel doet zo weer roepen.
1: En dat is de manier dat de duivel tegenwoordig gebruikt.
0: En dat is niet waar je campagne. Nee, dat is niet waar.
1: Hij zegt je niet om niet de campagne te gaan.
0: Het is niet waar je campagne te gaan.
1: Hij heeft gezegd, je mag gaan, maar je moet niet geloven.
0: Goza canta, alabas, señor, bijbelkast, ik moet bieden normaal.
1: Geniet en zing dus eigenlijk en ga straks terug en ga verder met je normale leven.
0: Pregunta, hermano, ¿cuándo de nuestra cosa son idee?
1: De vraag luidt nu, hoeveel van ons die houdt van dit geluid?
0: Bij, pero no entrega tu vida.
1: Ga maar geef je leven.
0: Bij, pero no quiere de Jesús.
1: Ga en geloof niet in Jezus Christus.
0: Broeders, diabel no quiere nos tender, ni para nos estudiar, ni para nos quiere nada.
1: Broeders en zussen, de duivel die wil niet hebben dat wij dus geloven, dat wij dus luisteren. Hij wil hebben dat wij niks doen.
0: Pastor, exacto sin evangelio no tiene salvación.
1: Omdat hij weet dat zonder het evangelie dat er geen redding is.
0: Broeders, en ons mundo tiene demasiado, pero demasiado incredulidad.
1: Broeders en zussen, in ons leven zijn er te veel van goddelozen.
0: Demasiado, Roman.
1: Dus te veel, broeders en zussen.
0: Je nummer te aumentando, de cifra te aumentando.
1: En het getal van goddelozen die is aan het vermenigvuldigen.
0: Carbon, Dios ha dicho que va sin fe está imposible.
1: Want luister, God heeft gezegd, zonder geloof is onmogelijk.
0: Want diabo está plamando incredulidad de un forma sorprendente.
1: Broeders en zussen, de duivel is ongeloof dus eigenlijk gaat het verspreiden dus op een wat wonderbaarlijke manier.
0: Jumana, wat op een droom is. Acaso, Dios' palabra muda. Dios' abira que enta papia mas.
1: Je zou zeggen, is God dus eigenlijk stom geworden dat hij niet meer praat?
0: Maar hij no quiere entender, atender con nada de Dios.
1: Broeders en zussen, de mensheid die wil niks dus doen met datgene wat van God behoort te zijn.
0: Mita trae un compañía.
1: Ik werkte bij een bedrijf.
0: Ora dos in pausa.
1: Wanneer we pauze hebben.
0: Am toca mi Bijbel.
1: Dan neem ik mijn Bijbel.
0: Normalmente no siento algún como traduce no siento unto.
1: Normaal zitten we als werknemer in een kring.
0: Maar ora mi Bijbel, mi dime si visto no viene nada.
1: Wanneer ik mijn Bijbel opent, hoef ik niemand iets te zeggen.
0: De repente unto un BBC.
1: Een van die wil snel naar de wc.
0: Eén bij de telefoon.
1: De ander die wil naar de telefoon.
0: Eén ander die wil naar de
1: telefoon.
0: De ander die wil naar
1: de andere die roept die andere, hey, kom.
0: Finalmente te quedé mi solo, man. Finalmente te quedé mi solo.
1: Uiteindelijk blijf ik zelf alleen.
0: Roem, is een groep, hé.
1: Dezelfde groep.
0: Daar heb je een boekje seks.
1: Ze hebben dus, als ze openen.
0: Wel, daar die boot is aan het subir, maar van serio. Weet ik dat toch te redden, dat is.
1: Ze opent dus eigenlijk een Playboy, dus eigenlijk tegelijkertijd ging iedereen er naar kijken.
0: Waar die palabra Dios tú eres con el baile, man.
1: En als je het woord van God opent, dan rennen ze weg.
0: Dan diablo sa.
1: Maar de duivel die weet het.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: No te va a alcanzar.
1: Dan bereiken ze dat niet.
0: Terwijl nog mensen comprendeer zijn benoemd.
1: Mijn geliefde broeder, dat zou hij vanavond.
0: Demasiado incredulidad, man. Demasiado incredulidad.
1: Te veel goddelozen.
0: Demasiado, Romana.
1: Te veel goddelozen.
0: Camino no sin Bijbel.
1: Terwijl we een Bijbel hebben.
0: Die un Dios que vino al mundo.
1: We hebben een God die naar de wereld is
0: gekomen. Él ha murió.
1: Hij is gestorven.
0: Él ha resucitado.
1: Hij is opgestaan.
0: Él ha dicho, mira, voy a preparar un lugar.
1: Hij heeft gezegd, ik ga een plaats voor jou bereiden.
0: Luego, él ha been back.
1: En dan zou ik terugkomen.
0: Y Dios no está muerto.
1: Mijn God is niet dood.
0: Dios no está muerto, hermano.
1: God is niet dood, mijn
0: Tapa está muerto.
1: Hij was ooit
0: dood. Pero él resucitó.
1: Maar hij is weder opgestaan.
0: Ya wil hij zitten bij back, hermano.
1: En hij heeft gezegd dat hij terug zou komen.
0: Pero en base plan, papa, se te ha dado un de Jesús. Wat was je plan?
1: Heb je het plan gemaakt dus eigenlijk om met Jezus Christus door het leven te gaan?
0: Eeuwig leven.
1: Eeuwig leven. Amen.
0: Mucho, demasiado, romanos.
1: Te veel goddeloos.
0: En Galatië dan Pablo is algo sumamente importante.
1: En het boek van Galaten heeft Paulus dus iets heel belangrijks gezegd.
0: Galaten 1, 6, romanen.
1: Galaten, hoofdstuk 1, vers 6.
0: Pablo die mij te keren asombra.
1: Paulus heeft gezegd, ik blijf verbaasd.
0: Con asina lie.
1: Hoe snel.
0: In het klap abandona evangelie di Dios.
1: Dat de mensen dus eigenlijk bereid zijn het evangelie van God van weg te gaan.
0: En die Paulus die meteen daar zo'n bra.
1: Paulus die zei ik blijf verbaasd.
0: Kon je
1: hoe snel de mens
0: in de klappen banden van evangelie van God
1: weg te gaan van de evangelie God.
0: Maar algum persoon te beginnen simplement op complacer Dios.
1: Er zijn mensen die eigenlijk hier komen die eigenlijk om God een genoeg te doen.
0: Si dit is het plan met je invitabo amigo pensé a trobe.
1: Als dit uw plan is, dan vraag ik u, geliefde vriend, om dit weer te herdenken. Want dit is misschien is dit je laatste twee weken.
0: Dios nunca te molestou por meu tempo.
1: God die doet niks voor zijn tijd.
0: No, nunca te molestou por meu tempo.
1: God die valt je niet lastig voor zijn tijd.
0: Die kon.
1: Waarom?
0: Porque Dios te respeita.
1: Want God die heeft respect.
0: Pero Dios te mira, tempo te vai cava.
1: Maar wanneer God ziet dat je tijd is eigenlijk
0: om te vervolgen. Y vos no aceptas salvación ainda.
1: En dat je de redding dus eigenlijk niet hebt aanvaard.
0: Dios hace último intento, Roman.
1: Dan doet God zijn laatste dus eigenlijk intentie.
0: Pero en forzado.
1: Hij dwingt je niet.
0: En no puedo obligado.
1: Hij kan je ook niet dwingen.
0: Dat is wat Dios facilita. Informabo.
1: Is de enige wat hij dus kan doen, is jou de informatie geven.
0: Dat is Pablo die met de sombra.
1: Daarom zei Paulus dus eigenlijk, ik blijf verbaasd.
0: Romanen, incredulidad te benen, een enfermedad, een maleza.
1: Broeders en zussen, goddeloosheid, het lijkt alsof een ziekte.
0: Een ziekte, verdad, broeders, een ziekte.
1: Een ziekte, inderdaad, broeders.
0: Romanen, dat is fácil, ouwe.
1: Broeder, het is nog makkelijk vandaag.
0: Ganha een persona.
1: Om een persoon dus eigenlijk te bedriegen.
0: Hoe convincer wat hij ganhar.
1: Dan die persoon te overtuigen dat hij dus bedrog heeft.
0: Que me eta quer un mentira upi mas lié.
1: Dus hij gelooft dus eigenlijk in een leugen zo sneller.
0: Hoe quer e verdad que te saqueje mentira, Roman.
1: Dan de waarheid en de waarheid te geloven die hem uit zijn bedrog dus haalt.
0: Die het rabia me escubo.
1: Er zijn mensen die zelf kwaad worden.
0: E verdad que te no te conta.
1: Dat de waarheid dat je dus eigenlijk hebt, dat dat niet
0: telt. En mentira que mi tinta conta.
1: Dat de leugen dat ik heb, dit telt.
0: Wij zijn tenen naar boven mentira begon.
1: Dus houd vast aan je leugens en dan ga maar verder.
0: Is die mentira te pica, pronto wordt apagapé.
1: En als leugens een zonde is, dan zou je dus spoedig
0: dus eigenlijk.
1: Spoedig dus eigenlijk.
0: Yo, so je arranca, no?
1: Blijf vasthouden eraan. God, je ga je
0: dus eigenlijk niet wat trekken.
1: Jij moet kiezen om dit te gronden te zetten.
0: Pablo, zijn probleem is dat hij denkt dat hij een ander evangelie presenteert.
1: Paul, zijn probleem was dat in Galaten, ze hebben dus een andere evangelie dus eigenlijk verteld.
0: En
1: toen Paulus dit hoorde, toen ging hij daar naartoe.
0: Wat maldiciona sky riba abili, riba anke to wangel.
1: Paulus die zei, vervloekt zij als een andere engel met een andere evangelie naar je toe zou komen.
0: Die man, Paulus dat was serio.
1: Broeders en zusters, Paulus die was dus eigenlijk
0: serieus met
1: het evangelie is redding, broeders en zusters, amen.
0: Dat is bom novo de Jesus.
1: Het is het goede nieuws van Jezus Christus.
0: Die duivel falsifica assunto ei.
1: En de duivel die heeft dit vervalst.
0: Wil maar je bokeren dat je falsificatie ei.
1: Broeders en zusters, als u dus in deze vervalsing gelooft,
0: wat bieden voor nada?
1: Dan zou je voor niks leven.
0: Bij existie.
1: Dan heeft u bestaan alleen.
0: Het is jammer.
1: En het is jammer.
0: Dios te dará un chance.
1: Dat God jou de kans heeft gegeven.
0: De mundo de problema aquí.
1: In deze wereld van problemen.
0: De maleza.
1: Van ziekten.
0: De desapunto.
1: Van de teleurstellingen.
0: De tipo de problema, nan.
1: Van alle soorten problemen.
0: Dios te la gabo nace.
1: God die heeft jou de mogelijkheid gegeven.
0: La gabo desarrolla.
1: Om te ontwikkelen.
0: Que único deseo.
1: Met de enige wens.
0: Die ofrecebo vida eterna, Roman.
1: Om jouw eeuwig leven te geven, te offeren.
0: Wat er ninguém botene lo que está acá por uno.
1: And now when you hear that, I'm fast holder and that he in this out.
0: Que me botan nace aquí banda Roman.
1: Yes, brothers and sisters, your word here geboren.
0: Well, no te importa aquí como desarrolla aquí banda.
1: Do you need to what to say like here on Twitter?
0: Pues tú lo que como desarrolla aquí banda.
1: What all that he in what you just say like here on Twitter?
0: Está temporal familia.
1: That is tijdelijk mijn familie.
0: No importa aquí que está.
1: What that all can say.
0: Kiko kubosi aki banda.
1: What you ook doet aan deze kant.
0: Meskos ke la kunisa.
1: Zoals het begonnen is.
0: Momente takaba.
1: Dan eindigt dat ook.
0: Pero ora mo bigi aki banda. Hallelujah.
1: Maar wanneer je dus eigenlijk aan deze kant komt. Hallelujah.
0: Birman tulo ke kubori sibi aki banda te eterno. Amen.
1: All datgene wat je hier ontvang is eeuwig. Broeders.
0: Tukus Romana.
1: Alles.
0: Oso Dios misto un Dios eterno. Amen.
1: Wat God is of God die eeuwig is. Amen.
0: Então diabla assim, cora dam coeva caia fo, conosco nasce aqui fo.
1: The devil die heeft zo gepland dat wanneer
0: Adam coeva,
1: wanneer Adam Eva gezonde gaden,
0: conosco nasce pa foro man.
1: Dat wij dus geboren zijn hier buiten.
0: Eindelijk dus bestaat nasce denk je hofi.
1: Eindelijk de bedoeling was dat wij in die hof hadden moeten geboren zijn.
0: Pero como que una traición amor de Dios.
1: Maar doordat ze dus het liefde van God dus eigenlijk niet aangenomen hadden. Had God dus hem eruit moeten halen.
0: Panano rek man komen e palu di voor die palu di vida.
1: Zodat ze hun handen niet uitstrekt om van die boom van eeuwig leven te eten.
0: In ambira pecador dan immortal.
1: En dat ze dus eigenlijk dodelijke zondaar zullen worden.
0: Gemeente panan mis boom dios dat ik u zakken aan.
1: Dus voor een eigen goed heeft God dus eigenlijk de recht.
0: Maar Dios primitinan, het bij manu salvador aquí fo.
1: Maar God die heeft hem geloofd dat ik dus eigenlijk een redder zou brengen hier buiten.
0: Ore salvador bini sin acceptele.
1: En dat wanneer de redder de zou komen en als ze dus hem aanvaarden.
0: Es salvador lo iban a ver aquella ding.
1: Dan deze redder dus hem daar terug zullen brengen naar de Eden.
0: Ore man es salvador bin, amen.
1: Maar broeders en zussen, de redder is gekomen.
0: Ayer os tocate teme.
1: Gisteren hadden we deze thema.
0: Romana entre el plataforma aquí.
1: Broeders en zussen, tussen dit platform.
0: Tú te representa mundo.
1: En dit vertegenwoordigt de wereld.
0: Y el plataforma aquí.
1: En die andere platform.
0: Tú te representa vida eterna cielo.
1: Dat vertegenwoordigt eeuwig leven en hemel.
0: Y un camino.
1: Er is maar één weg.
0: Jainan pakinanta un camino de ti.
1: Vandaar hier naartoe is er één maar één weg.
0: Y el camino de llama Jesús, Roman.
1: De ene weg die heet Jezus Christus.
0: Si porque tú te consideres un brug, también el brug llama Jesús.
1: Je kan dat ook vergelijken met de brug en die brug die heet Jezus Christus.
0: Si porque consideres un trapi, el trapi llama Jesús.
1: Als je dat beschouwt als een trap die heet Jezus Christus.
0: Pasó ni un rende.
1: Want niemand.
0: No importa por credo.
1: En niemand.
0: Ni lo que vos sa. Bo credo.
1: Doet er nu toe dus eigenlijk datgene wat je erin gelooft.
0: Ni quien bota.
1: En wie dat je.
0: Familie quien bota.
1: En familie van wie
0: dat je. Abo pasa jay banda.
1: Om vandaar.
0: Bien aquí banda.
1: Hier te komen.
0: Bo mister de Cristo. Amen.
1: Je behoort en je hebt Jezus Christus nodig. Amen.
0: Nos ni uno posee de nos mestre, man.
1: Wij kunnen dit via onze eigen doen niet doen.
0: Dat Jezus op je bouw.
1: Dat is Jezus Christus die naar de wereld is
0: gekomen.
1: En hij is teruggegaan.
0: Que ben pa seguridad.
1: Dus voor zekerheid.
0: Jesús sí conoce camina.
1: Jezus Christus, die weet die weg.
0: Maar wat pa bota si geen nieuw pastor.
1: Broeders, zorg ervoor dat je geen pastor dus volgt.
0: Ni sacerdote.
1: En geen dus priester.
0: Ni dominee.
1: En geen dominee.
0: Ni niemand.
1: En niemand.
0: Sigue Jesús.
1: Volg Jezus Christus
0: alleen. Este camino, Roman.
1: Hij is de weg. Broeder, zuster.
0: Bosama, piloto, dat sigi e kompas.
1: Je weet net als de piloot is hij zijn kompas volgt.
0: Así nos tengo sigi Cristo, Roman.
1: Zo behoren wij Jezus Christus te volgen.
0: Zijn die piloten op Roma?
1: Maar deze piloot die kan dus eigenlijk zeggen, opscheppen.
0: Met de boeien.
1: Ah, ik ga de boeien.
0: Shit, wat is shit?
1: 747.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Ontero, man.
1: Ja?
0: Note.
1: Hij is er hem niet.
0: De kompas.
1: Het is de kompas, broer.
0: Kies de kompas, vijf, want heb je zei, wabula, boboeie, bobing.
1: Haal die kompas van hem weg en zeg dan, vlieg je boeien nu.
0: Boe, nootje pagaloos, Roman.
1: Dan is het,
0: de kompas, te segur.
1: Het is de kompas, het is zeker.
0: Roman, toer die het, boele, die Corso, die Hollanda, bij Corso, bij Hollanda.
1: Elke dag vlieg hij van Curaçao naar
0: Corso. Pero no se camina, Roman.
1: Maar hij weet de weg.
0: En bobisa, bebas satu pari nubi nubi nak mampas apa ni je nubi nak aha jaga mitu kubai
1: empor hij kan niet zeggen dus eigenlijk deze wolken dus eigenlijk die gaat deze kant mee voorbij hij kan niet zeggen
0: hij kan dat doen
1: elke dag vliegt hij dezelfde weg maar hij heeft deze kompas nodig hij kan niet zonder
0: hij kan dit
1: vliegtuig laten werken dus eigenlijk op de automatische piloot maar hij heeft de kompas nodig.
0: Irmão, Jesus está nos compassa, amém?
1: Brothers and sisters, Jesus Christ is on compass, amém?
0: Man, é segurança da Jesus.
1: De zekerheid is Jesus Christus himself.
0: Pensei em Deus que vai buscar ele dentro.
1: Daarom wil God hebben dat u dus in hem gelooft.
0: Pablo de maldição na bíblia, na boa seta um evangelho que não predica.
1: Paulus die heeft gezegd, gevloekt zou jij een evangelie aan te nemen ben, dat ik niet gepredigd heb.
0: Pablo, miljoen personen van ons comprende en kan ik Jezus en dat was een discipel, een apostel.
1: Paulus die was geen discipel, hij was een apostel.
0: Pero ora la Biblia que la topa Jesús.
1: Maar op het moment dat hij Jezus Christus heeft ontmoet,
0: ela acepta evangelio de Jesús, man.
1: Heeft hij de evangelie van Jezus Christus aanvaard of aangenomen.
0: Que me si dat in goe cambia.
1: Dus als er iets is om te veranderen.
0: Een miljoen personen die kunnen comprenderen, dat is Pablo.
1: De beste persoon die dit had kunnen begrijpen is
0: Paulus.
1: Pablo
0: die?
1: Maar Paulus heeft
0: gezegd. Ik
1: schaam mij niet voor de evangelie.
0: Maar evangelie novo.
1: Ook niet geen andere evangelie.
0: Evangelie de Christus Jesus.
1: De evangelie is Jezus Christus. Dus 2000 jaren daarna.
0: Nós está confirmado ainda.
1: Dus hebben wij gezien dat de evangelie nog steeds.
0: Ainda, Romana.
1: Nog steeds
0: geliefd. Evangelie de Christus Jesus. Amen.
1: De evangelie Jezus Christus
0: Jesus. Bom novo, Romana. Bom novo.
1: Dit is een goed nieuws.
0: Bom notitia.
1: Goede nieuws.
0: Não tem outro, Romana.
1: Er is geen andere, broeder en zuster.
0: Glória a Deus, Romana.
1: Glória, eerlijkheid, zij aan God toe. Amen.
0: Hebreu na 1, Jesus.
1: Boek van Hebreeën, hoofdstuk 11, vers.
0: Versículo 1.
1: Vers 1.
0: Hebreeën na Jesus 1, Romana.
1: Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1.
0: Waar komt de Bijbel te ponek?
1: Kijk hoe de Bijbel dit zegt.
0: Awor fé
1: en nu geloof.
0: Da segurança de kostnan kuende ta espera.
1: Is de zekerheid van dingen dat de mensen erop wachten.
0: E conviction de kostnan kuende nota mira.
1: De zekerheid van dingen dat de mensen niet zien.
0: Mira maar een fé
1: dan is het. Brothers, geloof
0: is een regalo de Dios.
1: Het is een cadeau van God.
0: Donana es ser humano.
1: Gegeven aan de mensheid.
0: Especialmente, Romanen.
1: Speciaal voor.
0: Wanneer ons zullen den connection con Dios.
1: Dat wij dit gebruiken in connectie met God.
0: Mijn pose, mijn sentimento. Mijn pose, mijn sentimento.
1: Ik kan mijn gevoelens niet gebruiken.
0: Mijn pose, mijn vista.
1: Ik kan dus eigenlijk mijn ogen niet gebruiken.
0: Simplemente, Romanen, mijn fe.
1: Mijn geloof.
0: Anto fé, Deus está desenvolvendo em mim.
1: En geloof God die ontwikkelt dit in mij.
0: Através de sua palavra, Romana.
1: Door zijn woorden, geliefde broeders en
0: zusters.
1: Amen.
0: Amen. Romana, nós não estamos a ter de Deus a criar o mundo.
1: Broeders en zusters, wij waren dus eigenlijk niet toen God deze wereld heeft geschapen.
0: Maar pelo menos a mim está a ter, está quase a ter.
1: Ik was er niet, misschien jij wel, hè?
0: 6000 anos.
1: 6000 jaar geleden.
0: A mim está a ter.
1: Ik was er niet.
0: Pero, Romana,
1: maar geliefde broeders en zusters.
0: A palavra de Deus diz que Deus a cria.
1: Als het woord van God zegt dat God
0: heeft geschapen.
1: Ondanks dat ik hem niet gezien heb.
0: Amen.
1: Geloof ik die broeder en zuster. Amen. Want geloof is erin te geloven zonder te zien.
0: En hoe ben je die probleem jou?
1: En er zijn vele mensen die dit probleem hebben.
0: Como que nós sabemos que é visível?
1: Doordat wij ziende zijn geworden.
0: Romanen, die ene zou ze bij mij niet.
1: En zouden mensen zeggen, dus eigenlijk, maar ik heb niet gezien.
0: Si me mira Dios mi pokeri.
1: Als ik gezien zou hebben, dan geloof ik.
0: Romo, sa quanto cubo ta keri? Si mira na?
1: Weet u hoeveel dingen dat je gelooft zonder te zien?
0: Ken je mira amor?
1: Wie heeft liefde gezien?
0: Wai bo sa mira amor?
1: Wie heeft ooit liefde gezien?
0: A mi mira amor nunca, ma mira ende estimaro, ma ende ta estima, pero mira amor. Ata amor ta ba
1: ahí? Ik heb mensen gezien die wel lief hebben. Maar ik heb nooit liefde gezien. Kijk, dat gaat liefde.
0: Kijk, mira corriente.
1: Wie heeft dus ooit de stroom gezien?
0: Maar weer affecte die corriente, Roma.
1: Je hebt de affectie wel gezien van stroom.
0: Klaar, je bent gestrekt in de kijk, waar je naar boterina. Maar dat is niet een corriente.
1: Als je de stekker de zijkelen verkeert in doet in die twee
0: kaderen,
1: dan ervaar je een ander soort stroom, maar je kan het niet zien.
0: Ken je mijn viento?
1: Wie heeft ooit de wind gezien? De wind.
0: No, signor, maar non sa come viene ad esistere, man.
1: Geen één van ons, maar we weten wel
0: dat het bestaat.
1: Je ziet zijn affectie.
0: Maar nu weet ik hoe.
1: Maar iemand heeft me ooit gezegd.
0: Pastor?
1: Pastor?
0: Ah, am te mire spirito.
1: Ik zie geesten.
0: Mi dico ne, van trove?
1: Ik zeg,
0: pastor?
1: Pastor?
0: Pastor te keren, no?
1: Want hij gelooft niet.
0: Pastor, no, ik dico pastor, buon te keren, no?
1: Je gelooft niet, hè?
0: Pastor, am te mire spirito.
1: Pastor, ik zie geesten.
0: Mi dico ne, oké, okay, con la sina.
1: Ik zeg, hoezo?
0: E di pastor, va, amana sena ka.
1: Na?
0: Man kam na nasena, na saku, na saku, wat de palabra. Mana sena saku.
1: Want?
0: E di mana sena saku. Gewoon in de zak, bro. We zitten gewoon in de zak, bro. Nou, wie zeg ik? Is het kwijt, bro?
1: Hij heeft gezegd, ik ben geboren in een baarmoeder.
0: Nee, nee, oké. Het is een zak, een zak.
1: In een baarmoeder.
0: Ja, oké.
1: In een zakje.
0: Romantisch, bro. Ik weet het. Oh, ik weet het. Pastor. Ik weet het. Ik
1: weet het.
0: Ik weet het.
1: Hij zei, nee, pastoor. Weet je, iemand die dus eigenlijk in een zak geboren zijn, die kan geesten wel zien.
0: Roman, la conosco, va a comprender otro.
1: Zei, broeder, laten wij elkaar
0: even vista humano aquí, vista de gente,
1: dat haar ogen, de zicht van de mens,
0: mira algo,
1: om iets te zien,
0: algo te reflexionar back.
1: Dan moet het iets zijn die
0: was terug normal?
1: Reflecteert. Want al datgene wat wij dus eigenlijk zien, is dat onderste boven. Maar het behoort een licht te hebben om te functioneren. Zodat
0: hij niet...
1: Als je zo dus eigenlijk doet in het donker, dan kan je niet zien. Je kan
0: niet zien.
1: Dus als je
0: geen
1: geest kan zien,
0: dan kan je toch?
1: Dan kan je toch God zien.
0: Bobo mi Espíritu Santo también.
1: Dan kan je.
0: Mi Espíritu Santo.
1: Dan kan je de Heilige Geest ook zien.
0: En toen met die bij je mira viento.
1: En ik heb hem gezegd, heb je ooit een wind gezien?
0: Ik kom viento, met die zei bij je mira viento.
1: Ja, zeg wind, heb je ooit wind gezien?
0: Ik noem viento, ik noem viento. Zeg bom.
1: Zeg het nu, maar denk het.
0: Nos woord dat raar man, pa nos no pomire ekonain awaki.
1: Onze ogen die zijn zodanig ontwikkeld dat wij deze dingen nu kunnen zien.
0: Pa nos mira nan Dios tengo así un algo.
1: Om deze dingen te zien, dan behoort God iets te doen.
0: Want onze ogen trekken los.
1: Want onze ogen die werken dus met de licht. Het spijt me dat ik jou moet zeggen. Dus ondanks dat je dus eigenlijk geboren is, na zaku in een zak.
0: Na doos, wat is dat doos?
1: Nu in een doos?
0: Nee, wat is dat zak? Wat is dat doos?
1: Nu in een doos, dan kan je dus hebben.
0: Sana, nos no por mi espíritu.
1: Broeders en zussen, wij kunnen de geest niet zien.
0: Voor imaginação te traer.
1: Het is jouw gedachte die
0: sabon dat je akkoord komt.
1: Misschien ben je niet met me eens.
0: Pero ora bom ir espírito bisse bisse pastor Jans be mirabo.
1: Dus wanneer
0: je Mandela saka mi bom?
1: Wanneer je deze geest ziet, stuur hen naar mij toe. Dus.
0: Irmãos, espírito de poder outra dimensão para de nós, irmão.
1: Broeders en zussen, de geesten die leven dus in een andere dimensie.
0: Nós estamos abaixo do espírito, irmão.
1: Wij zijn nog lager dan de geesten.
0: Ser espiritual tem outra dimensão, irmão.
1: De geestelijke geesten die zijn van een andere
0: dimensie. Pa o espírito funciona de nós dimensão.
1: Om de geesten te zien werken in onze
0: dimensie.
1: Dan behoort deze dus een lichaam.
0: Het is een apparaat.
1: Die moet dus eigenlijk aan een apparaat komen.
0: De een bestia.
1: In een beest.
0: Of in een wende.
1: Of in een mens.
0: Algo que está visível para mim.
1: Iets dat.
0: Que está visível para mim. Dat
1: voor mij zichtbaar is.
0: Want op geen andere manier kan ik dat zien.
1: Want op geen andere manier kan ik dat zien. Amen.
0: Want
1: onze ogen die kunnen geen geest zien.
0: Lo llega un día que no está mirando esta hora Dios bien.
1: Er zou een dag komen dat wij dat kunnen zien, maar dat is de dag dat God terugkomt.
0: Al die mensen
1: dat God graag dat willen hebben dat ze hem zien, had God dus eigenlijk hem moeten materialiseren.
0: Correct. Romanen, enemigo.
1: Dus geliefde broeders, dus
0: de vijand.
1: De vijand om in ons leven dus eigenlijk te werken.
0: Ik denk hoe materialiseert zo'n mens.
1: Of te functioneren moet je dus eigenlijk een materiaal zien. Die kan dus eigenlijk kiezen om een dier of een mens dus eigenlijk zien te zoeken daarvoor.
0: Hoor.
1: En nu.
0: Die Congo te keren diabel.
1: Waarom denkt u dat de duivel.
0: Sempre te bringa.
1: Hij is steeds aan het strijden.
0: Maar
1: hij
0: de keren dempica.
1: Zodat de mensheid gelooft in zonde.
0: Want
1: wanneer je dus in de zonde bent.
0: Voor
1: definitie.
0: Wat is zijn propriedad?
1: Bent u zijn eigendom.
0: Of wat die part is zijn propriedad.
1: Je bent deel van zijn eigendom.
0: Y ahora que va camino su propiedad, Dios mismo lo stoppe.
1: En wanneer hij dus wil gaan waar zijn eigendom is, zal God hem ook niet stoppen.
0: Tal vez te negociar con picatur un momento.
1: Daarom blijf je dus eigenlijk onderhandelen met zonde overal.
0: Y tal vez Dios así nos confesa picar y libre vos mes de
1: je. Daarom heeft God ons geleerd om de zonde, je zonde te beleiden en leef zonder.
0: Pero a trove la hacienda estimo pica hacienda tanto.
1: Maar hij heeft dat mens dus eigenlijk de, zoveel de zonde laten lief.
0: Más que picata quitando algún ferido mundo.
1: Dat ondanks dat de zonde dus wat mensen uit deze wereld haalt,
0: stop die peka.
1: Dat wij niet willen stoppen met zonde.
0: Oh, ik para pretender que hipócrita aquí nan.
1: Ik
0: para pretender que hipócrita.
1: Ik wil hier niet staan om te lijken te doen alsof dat ik
0: niet. No, no te picata douchilo, man.
1: Niemand kan mij dit wel zeggen, want zonde.
0: Serio, serio.
1: Heerlijk, zeg.
0: Douchilo, man.
1: Douchilo, man.
0: Het probleem is zijn consequentie.
1: Maar het probleem is dat gevolg daarna.
0: Is hij in een gelager, man?
1: Daarom wil de mens dat niet laten.
0: Dat doe je, Shiruma.
1: Dat is heerlijk, broeder en zuster.
0: Er kan doen kuboa, Shiruma, doen ze minje planten.
1: Maar elk zonde dat je doet is een zaad die geplant is.
0: Un día botá cosechero, man.
1: Eén dag zou je dus eigenlijk dat oogsten.
0: Sinta abo de boven binnen, dat kan je zien.
1: Als je dat niet oogst, dan is dat komt dat in je familie terecht. Dat zou wel komen.
0: En mismo Hebreo aquí, versículo capítulo 10.
1: Hetzelfde boek van Hebreeën hoofdstuk 11.
0: Het is nog een feta seguridad, romana.
1: En zeg je dat geloof is een zekerheid, broeder en zuster.
0: En de versículo 6 hoe het is abo.
1: En vers 6 zeg je nu.
0: Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Ay, ay, ay. Sin fe.
1: Zonder geloof.
0: Está imposible para agradar a Dios, hermano.
1: Es onmogelijk God welgevallig te zijn.
0: Si vos no crees en Dios, vos no puedes relacionar con Dios.
1: Als je dus niet in God gelooft, dan kan je dus geen relatie met God hebben.
0: Want Dios es un ser, un creador que crea nos.
1: Want God is een wezen die ons geschapen heeft.
0: Hermano, ahora nos vamos a trata con Dios.
1: Broeders, dus wanneer we dus eigenlijk samen met
0: no
1: God gaan
0: porta,
1: werken.
0: No importa wanneer we te trata con ende.
1: Het is niet zo als je het met de mens dus eigenlijk omgaat.
0: Maar we zijn een paar dagen pas ahora con ende en dat ik uski binomber de Dios.
1: Ik heb hier dus een paar dagen geleden toen de mens dus eigenlijk de naam van God alleen had moeten schrijven.
0: Nanti con ponen en pena bou.
1: Moeten ze hun pen neerleggen.
0: Bye bye en een kurpa.
1: Ga even een douche nemen.
0: Bisio trumpaia special.
1: Andere speciale kleding.
0: Inkelen rubia.
1: Ga knielen.
0: Confessar en pica.
1: Hun zonde beleiden.
0: Being back.
1: En terug te komen.
0: Un pen diferente. Un pen con letras que viene de otro con él. Solamente el nombre de Dios.
1: En dan moeten ze andere pens in te nemen. Dat ze nooit eerder wat ermee geschreven hebben om de naam van God te schrijven.
0: Y tradición de pisa.
1: En de traditie te
0: zeggen. Tiene letras que viene con más rechts.
1: Dat de persoon, als de persoon met de rechterhand schrijft.
0: Tiene prens que viene con más links. Pues que viene nombre de Dios con más links. Zo.
1: Moet het dus eigenlijk.
0: Vice versa.
1: Moet het dus oefenen. Dus eigenlijk om met de linkerhand de hand van God te schrijven. Dus eigenlijk. Of vice versa.
0: En toen con oración en su corazón.
1: En met een gebed in zijn hart.
0: Ja of Y.
1: Dan schrijft hij dus eigenlijk ja, ha,
0: Y. Ha,
1: Y. Ha,
0: ha. Praktisch impronunciabel, Roma.
1: Dat het onmogelijk is te vertalen, broeder en zuster.
0: Pues pronuncia el nombre de Dios con un honor, Romana.
1: Want het naam van God te vertalen is een eer, broeder en zuster.
0: Een privilegio.
1: Het is een voorrecht.
0: Maar wat het naam van Dios dentro de chiste, no está con un pone. Maar Dios está marca, Dios está conta, Dios está vigila.
1: Broeders, is tegenwoordig zie je de naam van God is eigenlijk. En God die houdt alles bij. Hij ziet en hij merkt en hij doet van alles. Misschien zijn er zonden hier in ons dat we dus eigenlijk misschien dat we helemaal vergeten hebben. Vergeten zonde.
0: Nota pica pordona.
1: Het is geen zonde die vergeven is. Het is nog steeds open. Want als je dat niet beleidt.
0: Jezus no purpone patras di je perdona pa Cristo.
1: Als je dat niet beleidt en dat niet ervan afgaan, dan kan God dat niet gezegd dat het vergeven is door Jezus
0: Christus.
1: Dus je kan hier dansen en te genieten ervan. Terwijl
0: er
1: dus eigenlijk in de hemel, dus achter mijn naam, een hoop zonden zijn die open zijn.
0: En toen heb je moeder die repente.
1: En wanneer ik dus eigenlijk even onverwacht doodga.
0: Dat die kon Dios arranque.
1: Dan zou je, waarom heeft God dit zijn
0: moeder dat Dios arranque nu
1: en God die heeft niemand dus eigenlijk in de getrokken.
0: Maar
1: als je dus schuldig bent, dan moet je wel betalen, broeder en zuster. Laten we even eerlijk zijn. Als je schuldig bent, dan behoor je te betalen.
0: Want dit is wat we moeten doen, toch?
1: Je hebt geen belangstelling om vergevenis te vragen.
0: Maar waarom kijk je toen pika
1: ben je stilgestaan dus eigenlijk om te denken hoeveel zonde je hebt?
0: Maar ik ben er bij de conteo.
1: Er zijn mensen die zijn eigenlijk die kan niet meer tellen.
0: Als de computer had een crash.
1: Zelf de computer die is gecrashed.
0: Dat kan ze controleren, een paar maas.
1: Ja, die is te moe om verder te tellen. Kan niet meer.
0: Die komen ze nog zo'n keer in die oosten.
1: Omdat wij niet in God geloven, broeders en
0: zussen.
1: Wij willen God niet meer geloven.
0: Wij
1: willen geen relatie met hem. Maar wij willen het leven van God om te blijven leven, om te doen datgene wat God niet behaagt. Broeders, is God die tolereert dit tot op een
0: bepaalde hoogte.
1: Dus morgenavond is het thema van morgen, kan je dat niet weerhouden
0: om te komen.
1: Want er komt een tijd dat er geen vergiffenis meer is.
0: Maar ook al heb je
1: je zou dus eigenlijk vergiffenis hebben gekregen van al die zonden van jou.
0: Je dan komt aan je fe.
1: Broeders, dus hoe kunnen we geloof krijgen?
0: Fe no sta je de acuerdo con Bijbel Romanen 10:17.
1: De Bijbel die zegt dat wij geloof krijgen volgens het boek Romeinen hoofdstuk 10 vers 17.
0: Wat komt er bij?
1: Kijk hoe je dat zegt.
0: Assina ta cu feta bin door di tendimento.
1: Zo is het zo dat geloof komt door te horen.
0: Entendimento por meio de palavra de Cristo, amém.
1: En het horen van het woord van Jezus Christus, amen.
0: Si bon que tende Jesus nunca lo bon fe.
1: Als je naar Jezus Christus niet wil luisteren, dan zal je nooit geloof krijgen.
0: Broeders,
1: zonder geloof is het onmogelijk om een eeuwig leven te kunnen krijgen. Al datgene wat de duivel zou doen, is te doen dat je dus eigenlijk niet gelooft. Want als je niet gelooft en hoort, dan kunt u dus ook niet geloven. En als je niet gelooft, dan kun je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan kun je geen relatie hebben. En als je geen relatie hebt, dan kan je geen liefhebben. En als je niet lief hebt, dan kan je nooit gehoorzamen. En als je God niet wil gehoorzamen, zal hij jou nooit in zijn huis nemen, want hij wil niet meer beginnen met dit probleem. Hij heeft Lucifer eruit gehaald omdat hij niet wil gehoorzamen. Hij heeft Adam en Eva ook uit Eden gehaald omdat ze niet willen gehoorzamen. God die gaat deze weg niet meer
0: op.
1: Als je de keuze maakt dat je met God niks wil hebben, dan God die zou je dus eigenlijk respecteren. Maar herinner het wel dat alleen bij God dat je eeuwig leven kan krijgen. Er is geen andere weg, mijn geliefde broeders. Geloof is zeer belangrijk, broeders. Geloof is zo belangrijk dat God gezegd heeft dat zonder geloof is onmogelijk. En je moet dit geloven en te blijven herinneren. Want dit geloof behoort je dat, je hebt het nodig de hele weg. Het hele proces, broeders en zusters. Het is niet al iets dat je kan nemen en even weg zien te zetten.
0: Nee,
1: je moet het vastklampen eraan. Door middel van geloof moet je alles doen. Want zonder geloof is het onmogelijk, broeders en zussen. Broeders en zussen, dit geloof. Het is meer dan moraal. Dit geloof het is meer
0: intellecto.
1: Meer belangrijk dan intellectie. Er zijn mensen die zeer intellectueel zijn. Je zou de pet dus afnemen voor deze mensen. Voor hun verstandelijke vermogen. Broeders en zussen, met al deze intellectuelen dat deze mensen zijn, gaan ze verloren als ze niet in Jezus Christus geloven. Gaan ze verloren. Praat er niet over
0: moraliteit.
1: Broeders en zussen, die persoon, dat kan zijn een man of een vrouw, zeer moreel, dat ze hem kan nemen dus als een adviseur. Die kan leiden. Die kan bezoeken. Die kan problemen oplossen. Die kan naar je toe gaan. Om naar hem te luisteren. Hij gaat niet naar het rood licht. Hij krijgt geen bekeuring. Wanneer hij dat verkeersbord ziet 40, dan gaat hij dus rijden naar 30 kilometer.
0: Mas esta moral,
1: omdat hij moreel is.
0: Usted puede hablar mal.
1: Spreek geen vieze woorden.
0: Netje.
1: Is een nette persoon.
0: Dispensa.
1: Correct persoon.
0: Die disculpa.
1: Hij zegt dus eigenlijk mijn excuses. Netjes.
0: Tremendo karakter.
1: Mooie karakter.
0: Pero si no va a la banda.
1: Maar als hij daar niet naartoe gaat.
0: No está de bonita.
1: Wait.
0: Netje.
1: Wij begraven hem netjes.
0: Honor.
1: Met eer.
0: Pero la va a perder.
1: Maar dan gaat hij verloren, broeders en zusters. Amen.
0: Un te conozco nos tiene, man. Te conozco Dios que dura nos. Amen.
1: Dat is hetgeen. Dat is niet datgene wat God ons wil geven.
0: No te conozco nos tiene.
1: Dat is niet datgene dat
0: wij. Conozco Dios que tiene nos. Vai a llevar. De zeggen Dios que tiene nos.
1: Datgene wat God ons wil geven is daar naartoe te gaan. Dat is het.
0: Irmán, algunos nos te brengen aquí banda.
1: Broeders en zusters, zijn vele van ons die hier
0: staan. Maar we zijn een supermoraal.
1: Om een supermoreel persoon te zijn.
0: Superintelligente.
1: Zeer intelligent.
0: Hasta sabí.
1: Met een hoge verstandelijke vermogen. Slim.
0: Amigo. Amigo,
1: geliefde vriend,
0: Roman Stima,
1: mijn geliefde broeders en zusters, mijn geliefde familie.
0: Si no bin aquí banda mi tabisabo,
1: als u niet deze kant komt, zeg
0: ik. Ami pomuri sigur,
1: ik zou zeker komen te overlijden.
0: Anders kon je pomuri in Christo.
1: Maar ik zou sterven in Jezus Christus.
0: Pero lo mino topab.
1: Maar ik zou je niet ontmoeten.
0: Als u bonota bij je.
1: Omdat u dus eigenlijk niet hier.
0: Zal ik om je tabisabo zei?
1: Weet u waarom ik dit zeg?
0: Want toen lo que Jesús tabisabo mi siquiera eran.
1: Want al datgene wat Jezus Christus mij gezegd heeft, heb ik wel erin
0: geloofd.
1: Want ik kan mezelf niet redden.
0: Ik
1: ga niet discussiëren met Jezus Christus.
0: Broeders en
1: zusters, wij hebben Jezus Christus nodig. Amen. Amen.
0: Het
1: schip was aan het zinken.
0: Toen ik begon te zoeken een manier om te overleven.
1: Ieder persoon die had een weg moeten zoeken om te overleven. De mensen die in de dek daar beneden waren, beginnen naar boven te komen omdat ze eruit willen komen. Ieder persoon die wil redden. Begon te zeggen de dood te ruiken, broeders en
0: zusters.
1: Dat schip die is aan het zinken. Een man die daar boven was. Ziende dus eigenlijk naar de zee. Maar één met de ene been is eigenlijk door de tralie.
0: Hij
1: heeft daar dus eigenlijk tot zijn gedachten gekomen.
0: Dat
1: deze schip dus eigenlijk geld transporteert.
0: Oro también para banco. Oro también para banco.
1: Hij transporteerde dus ook goud voor de bank. Hij trok zijn been weer terug. Hij heeft de reddingsvest weggegooid.
0: En dat is zo weer de trapje. Ik heb het.
1: De mensen dus eigenlijk komen de trap naar boven en hij wil naar beneden gaan.
0: Ik lege de bodega.
1: Hij wil dus eigenlijk daar in de magazijn zien te komen.
0: Lege de bodega, ja, waar komt dat kasi met tarka wat daar bijeen door?
1: Toen hij daar in de magazijn kwam, toen was het schip dus eigenlijk bijna half.
0: Jeroen, hij heeft moet je pissen. Moet je pissen.
1: Al die zakken die waren
0: tussen.
1: Ah, hij heeft een zak genomen dus eigenlijk.
0: Jeroen, hij heeft bier
1: riepen de trappie. Bier riepen de trappie. Toen kwam hij dus eigenlijk
0: wankelend de trappen. Bier riepen de trappen. Vier de voor, man.
1: Wankelend kwam hij naar boven.
0: Sowieso, pas zo pia.
1: Hij ging dus met zijn been over de rails. Hij ging met zijn been over de
0: rails. Pachate de oude man.
1: Bam, die is in het water gevallen.
0: Roma, ik kaga tapisa.
1: Broeders en zussen, de doos was te zwaar.
0: Hij
1: nam grote slokken water.
0: En mens een persoon, ik heb een soesal babida, die kon niet. Ik kan je maar, ik kaga bij.
1: Dezelfde persoon die zijn reddingsvest genomen had, die heeft gezegd, laat die doos los. Nee, dat ik laat het niet los.
0: Hou wat dat moet.
1: Maar je gaat dood. Maar hij zei, nee, ik laat deze doos niet los.
0: Semper mabi ba pobre.
1: Ik heb altijd dus eigenlijk arm geleefd.
0: Olo meres mabi moeri rico.
1: Alhoewel, zou ik dus ook rijk kunnen doodgaan.
0: Dan was dat kwam die nooit mijn meest een decisie in.
1: Weet u, broeders, hoeveel van ons zelf beslissingen nemen?
0: Nos die kost die mundo te geven.
1: Wij hebben dingen van deze wereld.
0: Hoe maakt ze met dat mieren, met dat muriendo?
1: Wij kunnen ze zien dat wij dood gaan.
0: Minota la gabay.
1: Laten wij deze dingen van deze wereld niet los.
0: We zien water trappen.
1: Dus blijf water trappen.
0: Trempao flatbo motor takim, Maruma. Trempao flatbo motor takim.
1: Er komt een moment dat de motor dus eigenlijk komt, dus eigenlijk verbranden.
0: Maar Jesus, Dios abisamita. Manda-me eu.
1: Maar Jezus, God die heeft gezegd, ik zal mijn zoon sturen.
0: Pasó Dios a este mundo así tanto,
1: omdat God de wereld zo lief heeft gehad.
0: Él adonó su único hijo,
1: dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Voor een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan. Maar eeuwig leven hebben.
0: Want Dios adonó su hijo, nos salva.
1: Broeders en zusters, God die heeft zijn enige zoon gegeven, zodat wij kunnen redden.
0: Pero para nos salva, nos tengo que querer,
1: maar om gered te zijn, moeten we geloven. Weet je wat? Gelijk wat is er in vers
0: 7?
1: Wat God die heeft zijn zoon niet gestuurd. God die heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld dus eigenlijk te veroordelen. Maar door.
0: El mundo por salvar, salvador y
1: maar dat de wereld dus eigenlijk gered zou kunnen worden door hem.
0: Es un creyente.
1: Degene die in hem gelooft.
0: No está condena.
1: Is niet veroordeeld.
0: Es un no está quiere.
1: Degene die niet gelooft.
0: Está condena cabrón.
1: Is al veroordeeld. Broeder en zuster.
0: Pero solamente Dios te mira por corazón.
1: Het is het enige dat God hier naar jullie hart kan luisteren.
0: Ik
1: zal je actie dus eigenlijk zien. Als u waarlijk gelooft of niet. Maar God ziet jouw hart. Maar de veroordeling is er. Degene die gelooft
0: in Jezus.
1: In Jezus Christus. Die zal gered zijn. Maar degene die niet gelooft, die is al veroordeeld. Weet u broeders, hoeveel mensen rondlopen die al veroordeeld zijn? Ze blijven ademen zonder te weten dat ze al veroordeeld zijn. En God zou toestaan dat ze in deze wereld dus eigenlijk een beetje kunnen genieten. Want er is niks anders op hen te wachten.
0: Pero Dios puede hacer un cambio, amén.
1: Maar God die kan een verandering
0: brengen. Amen. La mayoría de nosotros nace aquí banda, no sa.
1: Een groot deel van ons die zijn hier geboren.
0: Pero el problema de nosotros está.
1: En het probleem van ons is.
0: Que nosotros nace aquí banda.
1: Dat wij hier geboren zijn.
0: No te mal lo hago botasi. No te mal lo hago botasi.
1: Dat is niet dat.
0: Es malo lo hago botasi.
1: Het is niet dat het slechte dat je aan het doen bent.
0: El problema está que nace aquí banda.
1: Het probleem is dat je hier geboren bent.
0: Por tu naturaleza pecaminoso.
1: Je hebt een zondige natuur.
0: Si bon peca chaluna.
1: Als je niet maandag zondag.
0: Waco chaluis botasi peca chaluna y jamás y jarasom.
1: Zorg dat het dus eigenlijk je bent dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Pues para no stop.
1: Maar als je niet stopt.
0: Nos hemos tenido un salvador, amen.
1: We hebben dus een redder nodig, amen.
0: El salvador que tiene una transformación romana.
1: En deze redder die geeft ons een transformatie.
0: Un cambio de corazón, un cambio de mente.
1: Een verandering van hart, van gedachten.
0: Ante die baba que banda.
1: En die brengt je dus eigenlijk aan deze kant.
0: De un vida nuevo.
1: En een nieuw leven. Eenmaal dat je deze leven dus eigenlijk leidt, vergeet je dus die kant op.
0: Ze zijn een nabira colombio.
1: En deze dingen die zijn de oude dingen geworden. Dit is de mijn nieuwe leven geworden. Ik nodig u uit om even op te staan. Als u deze kant wil voorbij zien te komen.
0: Apota Tonio di bo libertà di scoglie. Apo a mi pubblicavo.
1: Io sono. U bent de eigendom of de eigenaar. Van je vrijheid. Maar als u de stem van God vanavond gehoord hebt. En als u dus God wilt zeggen. Ik had graag willen geloven. Maar ik geloof niet. Maar God. Ik kan niet weigeren dat ik van u vanavond gehoord heb. En ik ben blij dat u dus mij deze dingen verteld hebt. Nu dat ik leef, nog.
0: Señor Jesús, dame tu mi decisión correcta ahora.
1: Jezus Christus, help mij om de juiste beslissing nu te nemen.
0: Je dame acepta evangelio.
1: Help mij de evangelie te accepteren, Vader.
0: Para mi poquere dembo.
1: Zodat ik in u kan geloven.
0: Para mi poco confiabo.
1: Zodat ik u kan vertrouwen.
0: Para mi relacionar cubo.
1: Zodat de relatie met u kan
0: opbouwen. Para mi poco estimado, Jesús.
1: Zodat ik u kan leren liefhebben, Heren. Zodat ik u ga gehoorzamen. En met u voor eeuwig zou kunnen leven. Waar je dus eigenlijk bent, nodig ik u uit om uw hoofd te buigen.
0: Eeuwige
1: Vader.
0: Dank u, Señor.
1: Wij danken u, Heer. Dat u dus ons bewust hebt gemaakt.
0: Dat sin fé.
2: Dat wij zonder geloof.
0: Impossible, Señor.
2: Dat het onmogelijk is, Heren.
0: Nostro no alcanza vida eterna, Señor.
2: Wij zullen geen eeuwig leven bereiken.
0: Señor, wat is nuestro horror que vos obstimo en ons?
2: God, u zegt ons nu omdat u dus ons lief hebt.
0: Don't keep on ingundi no, Señor, te canando con esperanza falso.
2: U wil niet hebben dat wij met een valse hoop rondlopen.
0: Imaginación que nunca lo vuelve a ser realidad, Truman. Señor.
2: Met denken dus, Vader, dat die nooit de realiteit zullen worden.
0: Eterno Señor, dank u voor papa con ons.
2: Oge Heren, bedankt dat u dus tot ons heeft gesproken.
0: Manier un tata ta papa con Señor.
2: Zoals een vader met zijn kind spreekt.
0: Señor, no saco, Señor, que pasa eternidad junto con nosotros.
2: Heren, we weten dat u dus de eeuwigheid met ons wilt doorbrengen.
0: Pero Señor, un publica ni un di nos.
2: Maar Vader, we weten dat u dus geen één van ons dwingt.
0: Pronto algún di nos subida tope capa que pao, Señor.
2: Vader, spoedig zal één van ons de leven dus eigenlijk aan deze wereld ophouden te bestaan.
0: Señor, permití que nos actúe decisión para vida eterna.
2: Vader, laat het zodanig zijn dat wij de beslissing hebben genomen voor eeuwig leven.
0: Maar zo'n andere manier die no muri, Señor.
2: Maar Vader, er is geen andere manier dus eigenlijk om niet dood te gaan.
0: Unico manier te accepta vida, Señor.
2: Is de enige manier is om eeuwig leven te accepteren.
0: No te acaba.
2: Een leven dat nooit ophoudt.
0: Dank je, papa, pe con
2: ons. Wij danken u om met ons te spreken.
0: Zego cada persona que viene aquí na
2: vida. Wees met ieder persoon die vanavond hier is gekomen.
0: Y la gran comprende esa.
2: En laten ze begrijpen, Vader.
0: Espíritu de Dios, grabeden en memoria.
2: Dat de geest van God dit, Vader, zou graveren in hun
0: hart. Awor,
2: awor. Nu, vandaag.
0: Awet het tempo de salvación.
2: Vandaag is de dag van redding.
0: Ayúdanos con nuestro corazón duro.
2: Help ons, Vader, dat wij onze hart niet verhard.
0: Danos petición de nombre de Jesús.
2: Dat is onze vraag in de naam van onze lieve Heer Jezus Christus. Amen.
0: Pues pienso nos capaz de cantar, me quita porque nos queda sin tanto. El diácono anda, sácanos.
2: Nadat wij dus gezongen hebben, vraag ik u te gaan zitten, dan de diakenen en de orsen die zo ons naar buiten begeleiden. En zeggen ieder dat God dus ons lief heeft en komt morgen terug.

0: over iets bijzonders belangrijk. Zoals ik eerder had gezegd, het zijn het gewichtige onderwerpen. Want we proberen... Want we hadden het over een zonde waar er geen vergeving voor is. Want in de Bijbel... spreekt het over een zonde... die niet vergeven kan worden.
1: Niet deze siglo aquí.
0: Niet in deze eeuw.
1: Niet deze siglo que también.
0: Nog in de komende eeuw.
1: Estamos siendo nosotros considerados importantísimo.
0: En daarom vinden we het ontzettend belangrijk.
1: Bijbel die amele pica con no importón, importunabel.
0: De Bijbel zegt dat het een zonde dat niet vergeven kan worden.
1: De acuerdo con Mateo 10:31-32, wat ahora nos sale.
0: We lazen het in Matthäus.
1: Versen 31 en 32.
0: Dus dat u begrijpt dat het geschreven staat.
1: Jesús ha pronunciado.
0: Jezus heeft het uitgesproken.
1: Mateo dice registré.
0: En Matthäus heeft het geregistreerd.
1: Romanen, het is preocupante.
0: Maar broeders en zusters, het is iets waar we ons zorgen om zouden moeten maken. Want weet u wat het is om tegen de Heilige Geest te zondigen?
1: Het costumbre di serra orea.
0: Het gewoonte om je dus van hem af te keren.
1: Je
0: hard maken, verharden. God als het ware negeren, de rug toekeren.
1: En repetition je zei.
0: En door dit steeds te doen, te herhalen, wordt dus een gewoonte in uw leven. En zoals we weten worden deze gewoontes beïnvloed ons gedrag en beïnvloed ons karakter. En jouw karakter bepaalt uiteindelijk waar je
1: beëindigt.
0: Dus wat worden we geleerd? Als ik dus ervoor kies om te geloven, is het belangrijk dat ik dus kies om te luisteren. En waarom is dit zo belangrijk? Want het geloven komt door het horen of luisteren naar Gods woord. En als ik geloof, kan ik dus vertrouwen. Als ik dus kan vertrouwen, is er dan sprake van een relatie met God. Dus als je dus moeite hebt met een relatie zijn met God of tot God.

0: En daar beginnen we allemaal.
1: Entonces, si vos por relacionar con Dios,
0: en als er dan sprake is van een relatie met God, wederzijds
1: begrip,
0: dan ontstaat de liefde voor God.
1: Pero, Dios, si bonta confía, si bonta relacionar,
0: en liefde kan niet ontwikkelen zonder dat er sprake is van vertrouwen. En laat niemand u voorliegen. Degene voor wie je zegt dat u van hem of haar houdt, is omdat er sprake is van een relatie. U gelooft in hem of haar en er is sprake van vertrouwen.
1: Manera, forget it.
0: En dat kan op geen andere manier ontwikkelen. En dan bent u misschien koortsig. Er is geen sprake van
1: waarheid.
0: En als u dus van God houdt, dan gaat u hem gehoorzamen. En begrijpen we dus waarom het zo moeilijk is voor sommigen om God te gehoorzamen? Omdat ze dus moeite hebben met de eerste 5 dingen. Dus dat wij dus begrijpen. Gisteren heeft de Geest ons laten zien dat tijd ontzettend belangrijk is. De tijd die we dus nu hebben, dat komt nooit meer terug. En op een gegeven moment raakt de tijd op. Het komt aan een einde. En dus daarom hebben we dus deze campagne titel gegeven. Het is nu de tijd voor redding. Maar deze periode komt wel tot einde. En op een gegeven moment kan niemand meer gered worden. Degenen die gered zijn, zullen gered blijven. En degenen die het dus niet accepteren, die zijn dan verloren. Dus het is belangrijk dat we dit begrijpen. Dat deze zonde die dus niet vergeven kan worden.
1: Diabel tiene ventaja.
0: Want we moeten begrijpen dat de duivel ons haat.
1: Dus
0: God zegt iets waarmee hij hem betrapt heeft. Degene die dus deze zonde gaat, die kan nooit meer vergeven worden. En de duivel zegt van, oh, dan is het makkelijk. Maar wat ik dus moet zorgen, zorgen dat ze dus dit zonde juist doen. En als er bij deze zonde sprake is van de Heilige Geest steeds terugkeren, moet ik ervoor zorgen dat ze nooit
1: zullen luisteren.
0: En als ze misschien wat horen, moet ik ervoor zorgen dat ze nooit zullen geloven. En mochten ze een beetje geloven, moet ik ervoor zorgen dat ze niet vertrouwen. En als ze een beetje vertrouwen hebben, moet ik ervoor zorgen dat er geen relatie ontstaat. En als ze ergens denken van, oh, toch, een relatie met God, zal ervoor zorgen dat ze nooit van hem leren houden. En dan horen mensen wel eens zeggen van, ja, ik hou van God, maar ja, dat is echt niet waar. Want ze hebben nooit geloofd. Ze hebben nooit gehoorzaamd. Het is maar een idee die ze hebben. En van God houden kunnen we niet vergelijken met zoals we van elkaar houden. Sommige mensen zijn dus in de war. Ze houden van hun hond evenveel als ze van hun echtgenoten houden. En ja, we gebruiken wel het woord liefhebben. Maar het is onmogelijk om van een mens te houden evenveel of dezelfde manier zoals van een hond houden. Er is een verschil. En op dezelfde manier zoals van een ander houdt, kun je dat niet vergelijken met liefde voor God. En dit is wat God wil dat u begrijpt.
1: Want
0: de vijand die luistert ook mee. En hij wil natuurlijk ons hierin voor zijn.
1: Incredulidad.
0: Ja, ongeloof is een van de problemen die we hebben. En het is een van de elementen waarmee de duivel het meest succesvol is. Mensen in hun ongeloof houden.
1: Oh, incredulidad, Roman.
0: En dit ongeloof.
1: Dat diferente voor die persoon die nog no sa.
0: En dat is heel anders als iemand niet beter weet.
1: En dat keer hebben ze no sa.
0: Hij gelooft niet omdat hij niet weet.
1: Or,
0: en als hij dat begrijpt, dan leert hij geloven.
1: Pero incredulidad,
0: maar ongeloof,
1: dat decidi,
0: is het dus bewust
1: no
0: kiezen om niet te geloven,
1: maar
0: desondanks dat

0: Satan peligroso.
1: Geïnformeerd bent.
0: Super peligroso.
1: Ontzettend gevaarlijk.
0: Dios te dando evidencia.
1: God geeft bewijs.
0: Para vos querer.
1: Om je te doen geloven.
0: Y te dice que me está querer toch.
1: En dan zeg je, ik doe het toch niet.
0: Pero nada otro Dios no puede hacer.
1: God kan dan niks anders doen.
0: Entonces aquí nos se comprende.
1: En dit is wat voor ons duidelijk moet worden.
0: O diablo tiene ventaja.
1: En dus de vijand die is
0: si,
1: dus
0: incredulo.
1: Die advantage.
0: Si.
1: Ja, hij heeft dus een voordeel als wij dus niet geloven.
0: Juist. Pasó de cuatro va a haber más fácil, pero.
1: Maar het wordt steeds makkelijker voor hem.
0: La que te la acabo goza.
1: En laat u maar uw gang gaan.
0: Pues saco tren van a ver día te llega.
1: Maar hij weet uiteindelijk, er komt de dag.
0: Wat erbij moet teren.
1: Dan gaat u dood.
0: Y seguro, seguro, va a participar de ningún, pero de ningún. Die resurrection.
1: En uiteindelijk is er geen kans.
0: Want participa de probe.
1: Je zult niet deelnemen in de eerste opstanding.
0: Camila Dios que para realmente por participar.
1: Waar God juist wil dat u daar deel van uitmaakt.
0: Nos problema principal.
1: En ons voornaamste probleem of uitdaging.
0: Dat in Jeremias. Van hoe raad het kom je in Jeremias?
1: Vinden we in het boek Jeremia.
0: Jeremia
1: 17 en 9.
0: Juist. Jeremias 17, 9. Wat kijk je dan op de
1: scherm,
0: Romana?
1: En het komt misschien op het scherm.
0: Oké. E corazón está más engañoso que turcos y está totalmente corrupto. ¿Quién puede comprender?
1: Misschien staat het op het scherm. Nee, nog niet. Het hart is het meest bedriegelijk ding dat bestaat. Het is door en door slecht.
0: El corazón.
1: Het hart.
0: En lo que con más nos está cuida.
1: Hetgene waar we het meest om geven.
0: Ahora la Bijbel habla de corazón.
1: En de Bijbel zegt ons nu.
0: Bijbel de Bijbel dice lo que nos está usa para pam sangre. No, te
1: hij heeft het niet over het hart die voor het bloedsomloop zorgt.
0: Momente Bijbel te considerar corazón.
1: Hij heeft het over ons denken.
0: Lo que más nos está cuida.
1: Het hart. Daar zijn we geven we dus het meest om.
0: Romanstima amigo.
1: Beste vrienden.
0: Si enemigo logra controlar vos mente, vos corazón,
1: en als het de vijand lukt om uw hart in zijn greep te krijgen.
0: Está controlar turcos vivo.
1: Dan beheerst hij alles in uw leven.
0: Está controlar vos pasado.
1: Hij beheerst dan uw verleden.
0: Vos presente.
1: Het heden.
0: Y vos futuro.
1: En uw toekomst.
0: Está controlé.
1: Hij zal alles gewoon
0: beheren. Para simple hecho que pasó, mete vos mente na je.
1: Simpelweg omdat u dus uzelf hebt overgegeven, overgeleverd aan hem. En dan zegt u misschien, nee, ik heb me niet aan hem gegeven. Maar weet u wanneer dat rode lampje juist gaat branden in uw auto? Als er een probleem is. Dat rode lampje gaat niet branden om vooraf aan te geven dat er iets gaat gebeuren. Maar als hij juist gaat branden, is omdat er dus een probleem is. En als u verstandig is, dan zegt u auto aan de kant.
0: Luz oranje,
1: uw oranje lampje geeft een waarschuwing.
0: Un problema por su.
1: Er gaat iets gebeuren.
0: Luz verde, por su.
1: Groen lampje, gaat uw gang.
0: Si tempo pita, por mira, luz corra, hallo.
1: Als u in uw leven een rode lampje ziet branden, dan moet u even stoppen. Nou, er zijn mensen die zien dat rood lampje branden. En die doen alsof ze niet hebben gezien. Gaan gewoon door. En uiteindelijk gaat uw auto stuk. En
0: dat
1: is precies hetzelfde in ons leven. En in 2026 spreekt God op dezelfde manier tot ons. Hij spreekt tot mensen waar op dit moment is er een rood lampje aan het branden in hun
0: leven.
1: U moest allang aan de kant gaan. En maar toch gaat u door. Want als u stopt, dan doet het auto het niet meer. Als u stopt, dan houdt alles op. Maar als dat uiteindelijk stopt, is omdat er gewoon niks meer mogelijk is. Ze zullen u misschien wassen. Ze zullen u dus openmaken. Oh, ja.
0: Abribo curva.
1: Ja. Ja.
0: Dan te zagen tour kon dan gewand en hij deed tot de
1: halen ze alle organen eruit.
0: Dan te kosten weg.
1: Maken ze weer dicht.
0: Dan te poneren drumi.
1: Dan zetten ze daar.
0: Familie aan de bingo panja.
1: Komt de familie met kleding.
0: Panja kon dan gusta.
1: Ja, of lieve kleding. Maar u weet het zelf niet.
0: Geen, en dan is die bepaalde.
1: Dan zorgen ze dat u
0: het ziet. Als u
1: geluk heeft, is het misschien uw lievelingsoutfit.
0: En dan ben je ook erbij.
1: Zorgen dat ze de haar heel als vrouw, dan doen ze wat make-up op.
0: Netjes. Bonsa.
1: Maar daar weet u niks van.
0: Dus we nemen dat boiteren.
1: En dan gaat u dus onder de grond.
0: It's over.
1: En dan is het voorbij.
0: Bonsa.
1: Maar u bent er niet bewust van.
0: Maar si va tomar decisión por aquel momento, gloria a Dios.
1: Maar had u de keuze daarvoor genomen, prijs de Heer.
0: Pero si vos no tomé,
1: maar mocht was dat niet zo.
0: Hoop jammer.
1: Dan zou het heel jammer zijn.
0: O sea, Dios op papel cubo.
1: Want God heeft u gewaarschuwd.
0: Hij
1: heeft u hierheen gebracht. Explicabo. Hij heeft het een en ander uitgelegd en heeft u gezegd.
0: El problema está por corazón, por mente.
1: Het gaat erom uw denken.
0: Está corrupto.
1: Het is bedriegelijk.
0: No confíe.
1: U moet juist daarop niet vertrouwen. Vertrouw op God.
0: Marcos capítulo 7.
1: Marcos
0: capítulo 7.
1: Marcos hoofdstuk 7, 3 versen, vanaf 21 tot en met 23.
0: Precies, oké? Pa sombra, voor die padeng, is voor die mente, voor die coração, die hende te sali, mal pensamento, voor die caixão, ladronícia, matamento, adulterio.
1: Hij zegt, uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord. Overspel, hebzucht en kwaadwilligheid, bedrog.
0: Hecho dan die codicie, die maldad. También engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y bobedad.
1: Yes, dus hebzucht, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid.
0: Tur en madatang aki. Jesus abisa dat salivideng. Coração de hende nanta contamina e hende.
1: En deze dingen komen van binnenuit de mens. Dus we willen dat u begrijpt.
0: Because Dios está por vada ayuda ser humano.
1: Waarom God het zo belangrijk vindt om de mensheid te helpen.
0: Pas un persona.
1: Want een persoon.
0: No dos, un persona.
1: Eén persoon.
0: Que coração aki.
1: Met één zo'n hart. Waar hij thuis hoort.
0: No, sí, está en tangi candela.
1: Is in de hel.
0: Cielo, ¿cómo puede que corazón ir?
1: Want met zo'n hart kom je de hemel niet binnen.
0: Jamás.
1: Nooit.
0: El tipo de corazón aquí.
1: Met zo'n hart.
0: Miro man, permíteme saber que Jesús me está acercando.
1: Komt Jezus persoonlijk naar u toe. Want hij weet dat het niet meer mogelijk is om
0: te
1: en hij zult u dus hulp aanbieden. Om u te doen begrijpen. Dat alleen Jezus in staat is om u te helpen.
0: Geen dokter.
1: Geen arts.
0: Geen scientifico.
1: Geen wetenschapper.
0: No por operabu.
1: Zou niet op uw hart kunnen werken.
0: Ik kan mijn corazón.
1: U een nieuwe hart te geven. Ze zouden misschien een nieuwe persoonlijkheid kunnen geven. Maar uw hart,
0: wie u bent, Dios posee,
1: alleen God is in staat om hierin verandering te brengen.
0: Want hier best leuk naar die dokter opereren en kamen naar een imagen.
1: Sommige mensen zijn zo ver gegaan dat ze dus artsen vroegen om hun uiterlijk volledig te veranderen.
0: Het oké.
1: En dat kan.
0: Dokter,
1: dat
0: zie je.
1: Dat wordt gedaan.
0: Man, persona.
1: Maar u blijft van binnen hetzelfde persoon.
0: U
1: blijft met hetzelfde gedachte.
0: Met een vorm van
1: dezelfde manier van reageren.
0: Die kon.
1: En hoe dan?
0: Pastor Roman, op mente.
1: Omdat u denken
0: dat Dios supo cambiar.
1: Alleen God is in staat
0: si om te veranderen. Dios,
1: en als u niet naar hem toe komt,
0: mas que vos cambie, vos personalidad,
1: dan kunt u van alles veranderen. Persoonlijkheid fysiek verandert u.
0: Hasta socialmente.
1: Misschien zelfs sociaal.
0: Pero intelectual.
1: Maar in uw IQ.
0: Espiritual.
1: En geestelijk.
0: Maar het exactamente met Dios creado.
1: Hetzelfde persoon. U kunt uw denken, uw hart niet veranderen. Persoonlijkheid wel.
0: En dit is een transformatie.
1: Het cambio que tien mister,
0: de verandering die u nodig hebt.
1: Niet de personaliteit, Romano.
0: Gaat niet om uw persoonlijkheid.
1: Niet een cambio social.
0: En niet, ook, niet een sociale aanpassing.
1: Bueno, es un cambio de corazón.
0: Maar het moet om uw hart gaan.
1: En dus zei Romano lo que opinie te resistir.
0: En dit is hierin zijn er heel veel
1: no
0: mensen die
1: brinda.
0: Verzetten. Ze
1: no
0: vechten hier tegen.
1: No está esconde.
0: We verschuilen
1: ons.
0: Doen alsof we het niet hebben gehoord. Terwijl uw geweten zegt, God roept ons. Kom, laten we gaan. En dan zegt u vandaag niet. Het gaat nu supergoed met me. Nu niet. Maar voor het u weet, is tijd voorbij. Zonder dat u doorhebt, is het voorbij.
1: Dat is wat we begrijpen.
0: En dit wil de Heer dat wij
1: grijpen. Pica afecta a nuestra naturaleza completo. Pica afecta a nuestra naturaleza completo.
0: De zonde heeft ons zijn, ons bestaan volledig beïnvloed.
1: Bijbel dice nuestro, hermana.
0: En de Bijbel zegt ons.
1: Broer, Romanen 3:23 nostura peca, Romanit.
0: In Romeinen 3:22 zegt u dat we allemaal gezondigd
1: nostura
0: hebben.
1: Nostura peca.
0: We hebben allemaal gezondigd.
1: Que mal, Romano, sentimo malo.
0: Dus voelt u niet slecht. Dat u zondaar bent.
1: Want
0: u zit naast een zondaar. We hebben allemaal
1: gezondigd.
0: Misschien heeft hij een andere outfit aan. Een ander kapsel. Ander kapsel. Ander geurtje op. Maar dit is een zondaar. Dus voelt u zich niet slecht. Want overal waar we gaan zijn er
1: zondaren.
0: Sommigen doen alsof ze heilig zijn, maar we zijn
1: niet.
0: Het zijn soms grappenmakers, maar acteurs. Want zij hebben Jezus nodig. Omdat ze niet in staat zijn om zichzelf te redden. Hebben Jezus nodig. Zonde heeft ons zodanig beïnvloed.
1: En het boek in Romeinen 6:23.
0: En hetzelfde boek Romeinen 6:23. Zegt het.
1: Maar sobrepago de picata morto.
0: Want het beloning van de zonde is de dood.
1: Pago de picata morto.
0: Beloning van de zonde is de dood.
1: Apreciado Roman, amigo.
0: Broeders en zusters.
1: Si vos sirvi pica.
0: Als wij dus de zonde dienen.
1: Su pago ta morto.
0: Zullen we uiteindelijk doodgaan, want dat is uw beloning. En als u daar volledig van geniet, kunt u zich helemaal bevredigen in het in de zonde. U kunt daar volledig van genieten. Maar denk eraan, er is een prijs. Er is een prijs. En u gaat niet weg zonder te betalen. We moeten betalen. En want dat betaling, de prijs, is de dood. U geniet toch? Toch naar uw zin. Soms wilt u niet slapen, want u wilt geen FOMO. U bent een slaaf van de zonde. Maar denk eraan, er is een prijs aangekomen. Hebt u al uw zondes geteld? Maar God heeft, tot de laatste heeft hij geregistreerd.
1: De laatste.
0: Tot de laatste. En misschien bent u de uwe al vergeten. Mocht het een computer zijn, was hij al lang gecrashed. Maar God niet. Hij heeft in ieder van onze zonden geregistreerd. Als u 's avonds naar bed gaat, gaat u bewakende engel, neemt hij zijn register terug naar boven. En dan zegt hij tegen de Heer van vandaag was hij
1: normaal
0: wat rustiger.
1: 80,000 is así, padilla.
0: Normaal gesproken hebben we het over 80,000 zondes per dag.
1: El Baba ni 50, está muy bon.
0: Vandaag ging het iets beter.
1: 50,000.
0: Maar ik ga tot hem spreken, tot zijn hart spreken, dat hij dus naar dat campagne gaat.
1: Pero yo te acorda, eso Dios te avisa, yo te acorda que viene de un par.
0: En zeg God, doet hem wel eraan denken dat hij alsnog misschien
1: moet betalen.
0: En als hij dus een schone lei wil, dan moet hij naar Jezus
1: komen.
0: Hij moet van dit platform af. Dus een platform van zonde. Leven in zonde. Genieten in zonde. Hij moet hier weggaan.
2: dit ook bin akibanda.
1: En
2: dat
1: hij hier naartoe. Want hier krijgt u nieuwe leven.
2: Un comienzo nuevo.
1: Een nieuw begin. En Jezus zult hem daarbij helpen. Op het moment dat u dus inziet wat zonde is. En Jezus gaat u helpen om dat niet meer te doen. En als Jezus u zover krijgt. Ja, leert hij ons hoe we dit verder elke dag kunnen doen. Wie?
2: Y te único líder espiritual,
1: Jesus.
2: Jesus.
1: Jesus is de enige geestelijke leider die dit dus heeft
2: gedaan. Dat
1: hem gelukt is om in een zondige leven te bestaan zonder te zondigen. 33 jaar.
2: Y no, para algunos de nosotros, 33 seconden te hopen.
1: En voor sommigen van ons is 33 seconden al te veel.
2: Dus dat maakt niet 33
1: jaar. Jezus heeft de 33 jaar vol kunnen houden.
2: Seconde.
1: Tel maar dus nu in seconden. En dan begrijpt u hoeveel we hem nodig hebben. Ons probleem is de zonde. En ik weet niet of het misschien duidelijk is wat er in de tekst uitgelegd is. Maar we zijn van nature zijn we zondaars. Als we hier zijn, op platform zonde.
2: Mijn mama en mijn tata zijn pecador.
1: Mijn vader en mijn moeder, die zijn zondaars. Met al hun goede bedoelingen. Kunnen ze nooit een kind ter wereld brengen die zonder zonde is, heilig. Elk kind die zij krijgen. Kunnen er 50 zijn. Ze zijn allemaal zondaars.
2: Dus dan kan je dat ook in misa mee, dan kan je dat
1: dat u begrijpt hoe ernstig dit is. Onze natuur. Het zijn niet de dingen die we doen. Maar zolang onze natuur zondig is, dan blijven we die dingen doen. We kunnen wat rustiger aandoen. We kunnen wat rustiger aandoen. Maar u blijft een zondaar. Want omdat u een zondaar bent. En misschien zegt u van, ik heb vandaag deze week niet
2: gezondigd.
1: Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb geen enkel zonde begaan. Afgelopen week. Nou, wacht maar even. U bent gewoon heel deze week binnengebleven. Nergens gegaan. Dus niks gedaan. En als ik hem vraag, maar hoe gaat het met uw gedachten? Heeft die wel gezondigd? Ziet u? Het begint hier. De zonde. Onze natuur. Zondige natuur. Een man was...
2: boos.
1: Oh.
2: Ja. Fada.
1: Huh? Ja, ze weten
2: het. Oké. Okay.
1: Ja. En hij dacht, als hij dus naar de campagne komt... hoorde hij... over een zondige leven die hij
2: had.
1: En dat het belangrijk dat hij dus stopte met zondigen. En hij hoorde dus over het leven daar... de mogelijkheid... om te leven zoals Jezus dat wendt. In overwinning. Maar dat hij dus een verandering van hart nodig had.
2: Jammer, Satanas.
1: En dus hij belde de Satan.
2: De diabel?
1: Hij zei, hallo.
2: Oh, wat mijn diabel? Nee, nee, burato.
1: Hij zei, kom even.
2: Zullen ze iets heel belangrijks om
1: te ik heb iets heel belangrijks om te vertellen.
2: Ja, maar net zei Satan dat hij pura.
1: En hij kwam heel snel.
2: Ja, hoe kun je dat?
1: Waar kan ik u mee helpen?
2: Satan dat hij sabo om kosten te beripiti op.
1: Hij zei tegen hem, luister duivel, ik ga iets duidelijk maken.
2: Maar bij een cruzada.
1: Ik ben naar een campagne geweest.
2: En toen na predica Christus.
1: En ze hadden het over Jezus. En ten eerste had ik gelijk door dat u leugenaar bent. Want u zei tegen mij dat ik niet zou sterven. Maar Jezus zei juist in de Bijbel. Dat juist de prijs van de zonde is de dood. En elke dag motiveert u mij om te zondigen. Ik ben er klaar mee. Vandaag is ons vriendschap voorbij. Pak je spullen. Vertrek.
2: De duivel
1: zei, wacht even, wacht even. Wil je dit even herhalen?
2: Ik doe niet meer wat was. Kuchami bong.
1: Hij zei, luister goed.
2: Piki turbo koroto dan tubo kostang bohala kita.
1: Pak je spullen, pak je troep
2: en daarbij
1: en vertrek.
2: Satan als ik dat waakte.
1: The devil keek a man.
2: Je laat bij elkaar pas jij onkom met zeggen karos. Piki bukalon. Want die bierpakken wat diablo over elkaar getreden komt met zeggen troepen. No waakte.
1: De duivel keek hem aan, probeerde hem op andere gedachten. Hij zei, nee, ik wil er niks over hebben, pak je spullen.
2: En
1: de duivel begreep dat hij heel serieus was.
2: Dus hij ging kamer
1: in, kamer binnen. Hij pakte wat boeken.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hij
1: gooide ze in een doos.
2: Hij pakte
1: wat pornografische boeken van onder zijn bed.
2: Ja.
1: In de doos.
2: Want
1: hij probeert hem natuurlijk te breken. Hij ging de koelkast in. Hij ging heel achterin. Pakte hij
2: de
1: met heel veel, heel theatraal pakte hij de
2: bierflessen.
1: Langzaam
2: naar
1: en die man dacht, ik kijk niet eens naar hem. De duivel ging de keuken
2: in.
1: Pakte alle de varkensvlees. En de shrimps. En heel theatraal was de duivel. Hij liep met alles mee, zodat de man alles kon zien. En die man vroeg, ben je
2: klaar?
1: Rustig, ik ben bijna klaar. Ik weet dat ik weg moet.
2: Computer.
1: En hij ging dus naar de computer. Hij zei, je zei toch dat ik mijn spullen mee moest nemen. Hij deed de computer aan.
2: Programma's, porn
1: en noem maar op.
2: Tablet.
1: En hij zei, mag ik je tablet?
2: Pak je mijn tablet, zo dem tablet in kwartier.
1: Hij zei, want in jouw tablet zijn dingen die er van mij zijn.
2: Nante idee toch?
1: Die zijn toch van mij?
2: Of nou?
1: Ik moet toch mijn spullen nemen, of niet?
2: Weet tablet doen niet.
1: Hij pakte zijn tablet.
2: Hij
1: zocht in alle files.
2: Eigenlijk paar regels met die formateren tablet die nog op.
1: Hij zei, eigenlijk zal ik dit hele.
2: Waarom formateren ik jouw zoestang?
1: Hele tablet
2: die minuten met tafel.
1: Dus hij heeft al zijn dingen gedelete. En pakte ze.
2: Hij zei,
1: mag je je telefoon?
2: Doe net telefoon. Hij pakte de code.
1: Hij zei, doe maar even code.
2: Hij zei,
1: ik wil dat jij je telefoon openmaakt.
2: Maar dat mijn telefoon.
1: Hij pakte ze. Hij zei van, nou de telefoon zit vol spullen, zoals vol van mijn dingen.
2: Redo critica.
1: Ik moet de hele telefoon meenemen, want het zit vol van. Neem hem maar mee.
2: Voor de telefoon is ook.
1: Hij pakte dus een doos vol spullen. Hij keek.
2: Die man
1: keek weg, want hij vertrouwde het niet natuurlijk. Hij was bijna bij de voordeur. En hij kwam terug. Hij zei nog iets. Ik weet dat ik weg moet. Je hebt een verlosser gevonden. Denk er aan mij. De man daarboven. Hij zei, ja, hij heet Jezus. Ja, ik weet hoe hij heet. Hij zei, we waren toch goede vrienden, Satan, het is voorbij. Wanneer vertrek je?
2: Die maken we die boel kik me die kikko, want die maakt dat babo.
1: Hij zei, mag ik even vertellen, die man was er klaar mee.
2: Kiboke!
1: Wat wil je?
2: Mijn poren, ik klaar, ja.
1: Ik zie een spijker. In de muur. Mag ik die hebben?
2: Ik klaar, boy. Kiboke, als ik klaar, boy.
1: Wat ga je met mijn spijker doen?
2: Ik
1: vroeg.
2: Mag ik
1: hem hebben?
2: Oké. Toen ik klaar
1: het is van jou, maar zorg dat je weggaat. Goed. Ja, de duivel liep weg. En die man ging door. Een leven met Jezus. Hij had vreugde in Jezus. En op een dag kwam hij thuis. Van de duivel en die spijker in zijn huis. Hij belde hem en hij zei, kom, nu. Dus hij kwam. Kwam thuis, op het huis binnen. Hij zei, je bent echt heel vrijpostig. Heel erg. Het was toch voorbij tussen ons. Ga niet doen alsof je neus bloedt. Je weet heel goed waar ik het over heb. Waarom hangt jouw foto daar? Waarom? Overal, foto's van Jezus. Waarom hangt jouw foto? Dat geeft mij kortsluiting.
2: Dat
1: is gewoon slechte reclame. Het doet als, het laat mensen denken dat ik niet weet wat ik wil.
2: Kijk
1: om je heen. Een en al
2: Jezus.
1: Die van jou past hier. Hij zei, zorg dat je meeneemt.
2: Ja, wil ik niet waar. Calm down.
1: En de duivel zei, even rustig, rustig.
2: No. En die waarde,
1: rustig, wacht even.
2: In detail.
1: In detail.
2: Die king, ik la buta.
1: Van wie?
2: Een pregunta.
1: Een vraag.
2: Die king, ik la buta.
1: Van wie is die spijker?
2: Bonotu na me klaboy.
1: Die spijker heb je aan mij gegeven, toch?
2: Nou,
1: heb je hem aan mij gegeven, ja of nee?
2: Si, ma doen aan mij gegeven,
1: ja. Ik heb het aan je gegeven, maar dat is geen gemaakt.
2: Si, ma doen aan mij klaboy.
1: Je hebt hem aan mij gegeven.
2: Mag die collega niet portret.
1: Dan mag ik hem meedoen.
2: Na mij klaboy.
1: Ik wil, dus ik hang mijn foto aan mijn spijker.
2: Een palabra kawa.
1: Hij kon niks
2: zeggen.
1: Het spijker was
2: van
1: hem.
2: Portret van DJ. De
1: foto was van hem.
2: Apreciado.
1: Geliefde.
2: E cos di mais chiquito que vou larga de diabo de embobida e te climbo back.
1: Het kleinste. Kleinste wat we aan hem
2: geven. Grande, un clavo.
1: Het hoeft niet groot te zijn. Kleinste ding wat we aan hem geven.
2: Hij
1: het claimen. Je moet hem niet eens een punaise geven. Helemaal niks. Als het uiteindelijk uit is met de duivel. En je begint met Jezus. Geef hem al zijn spullen. Maar ondanks dat hij misschien
2: ver is.
1: Hij blijft rustig. Want hij weet al. Ik heb het
2: niet.
1: Laat hem maar doorgaan met
2: zijn
1: prijs en aanbidding.
2: Laat
1: hem elke dag naar de kerk gaan als hij dat wil.
2: Ik
1: heb een spijker aan zijn muur. En als hij dus zijn spijker
2: komt,
1: God die een rechtvaardig God is.
2: Gaat
1: niet tegen hem zeggen van hé, je moet weg. Want als u wilt dat hij niet meer in uw leven bent, zorg dat hij met alles meegaat. Maar dat allerkleinste ding. Blijft hij rustig. En zijn demonen gaan zeggen, maar hij heeft ons eruit geschoten. Hij heeft alle kleren. Hij is naar voren gegaan toen de predikant mensen naar voren riep.
2: Tranquilo.
1: Dan zegt de duivel, rust. Is de spijker er
2: nog?
1: Hangt hij er nog?
2: Rustig.
1: Komt goed.
2: Ons garantie, tranquilo.
1: Dit is ons verzekering. Laat hem doen wat hij wil.
2: Roman, dat die explicatie staat ernaast mij,
1: Oh, er hoeft er niet heel veel zondes te zijn, maar eentje. Eén is voldoende.
2: Amen.
1: En daar is waar hij jou wil krijgen. Want hij weet dat het probleem te maken heeft met onze aard. En door die, door de spijker, een soort virus. Die zien we niet met blote
2: ogen.
1: We hebben een
2: moeten
1: hem vergroten onder een telescoop. Om dat ding te zien die ze virus noemen.
2: Het
1: ding die u misschien niet met uw ogen ziet,
2: is
1: in staat om u gewoon te doden. Zonde hoeft niet groot te zijn. Klein.
2: En de toer desobediencia.
1: En alles wat ongehoorzaamheid is.
2: Tapica.
1: Is zonde.
2: En de toer pica.
1: En elk zonde.
2: Dat kan je brengen die leeg.
1: gaat tegen de wet. Er is geen enkel zonde waar de wet het niet over heeft. Alles is zonde. Dus om te begrijpen hoe ernstig deze zaak is. Johannes hoofdstuk 4.
2: Juan capítulo 4. Vanaf vers 5.
1: Johannes hoofdstuk
2: 4.
1: Okay. Vanaf vers 5.
2: Metelesa 5 e 6. Ah, perdão, 6 e 5 e 6. Antônio, manda ele traduzindo, nos siga adelante. Assim ela chega, esta Jesus chega no estado de Samaria, que chama Sicar. Pegar, que é pisa terreno de Jacob, a que Jacob aduna, suyo homem José, e aí em versículo 6, e pôs de Jacob tabatá, Jesus santo, cansado de seu viagem, a Caicintana, e pôs, e tabatá mais ou menos 10 do sol de merdia. Casa, mané, ok.
1: Ongeveer zoals het nu is, 12 uur 's middags.
2: Romanen,
1: broeders en zusters. Wat ik wil dat u begrijpt is. Dat er met Jezus bestaat er geen toeval.
2: Amen. Het
1: feit dat u vandaag hier aanwezig bent is omdat u onderdeel maakt van Gods plan. God verspilt niemands tijd. Omdat hij het ons juist geeft. Dus als je hier bent
2: vandaag,
1: en u meeluistert vandaag, is omdat u onderdeel bent van Gods plan. Maar hij kon ons nergens toe dwingen. Dus probeert hij ons te roepen of uit te nodigen. En de keuze is verder aan ons. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik geef u twee keuzes.
2: Salvation.
1: Verlossing.
2: Perdition.
1: Of... de dood.
2: Okay. Satanás is het aan het einde.
1: De duivel is hier ook van op de hoogte, maar hij heeft het ook gehoord.
2: En
1: hij gaat dus kijken, wat zijn de dingen die God doet om mensen richting de redding
2: te sturen.
1: En God kan niks anders doen.
2: En
1: het enige wat hij kan gebruiken om ons naar de verlossing, is ons verder te informeren.
2: Information.
1: Hij geeft ons informatie.
2: Voor die commissamento, Deus com Adam com Eva.
1: Vanaf het begin zei hij tegen Adam en Eva.
2: Si vos han quedado fiel.
1: Als jullie trouw willen zijn.
2: Si vos han quedado mostrado vos santo estimami.
1: Als jullie willen laten aantonen dat u van
2: mij voor die turpalo.
1: Mag u van alle bomen eten.
2: Maar come voor die palo aquí, die conocimiento de bom y de mal.
1: Deze. In het
2: midden.
1: En het was een boom of.
2: Dat die nada malo de palo.
1: Kennis en. Goed en kwaad, dank je.
2: Okay. Yes.
1: En dat boom was op zich niet slecht, maar zo werd het maar genoemd. Maar door van het boom te eten krijgt u zowel kennis van goed en kwaad. Yes. En Adam en Eva, hun ongehoorzaamheid zorgt dat wij, jij en ik, vandaag geboren worden met de natuur die we hebben. We kennen goed en kwaad. En dit is de geestelijke strijd die we dagelijks leven. Goed doen of slecht doen. Vanaf het moment dat u ogen doet 's ochtends. Vandaag doet u goed. Doet u vandaag goed of doet u vandaag slecht?
2: Passa de luz cora o no passa de luz cora.
1: Rijd door, stop ik bij een rode licht of niet? Rijd sneller dan ik mag rijden of niet?
2: In de supermarkt.
1: In de supermarkt.
2: Paga tour esta aquí, no? Esta aquí, no? Of paga tour.
1: Betaal ik alles en deze niet? Of... alles juist eerlijk betalen. Ik zag dat drie mensen gewoon
2: een
1: genomen hebben. In hun zakje gestopt. Heel makkelijk. Dat zijn de strijden die we leveren. Want zij hebben het gedaan. Zij zijn wel dieven, maar jij nog niet. En ze doen het omdat het dieven zijn. Maar jij kiest er misschien voor om dief te worden. Want dat bent u nog niet. Dus niet stelen. Dus want om te dief te worden, dan moet u eerst stelen. En omdat u dief bent, gaat u stelen. Ah, het is niet omdat u steelt, ja, wordt u dief. Dan ben u al. Dus waar u dus bent,
2: auto,
1: in uw auto,
2: in bagno,
1: in de douche,
2: papotje,
1: op een
2: weg.
1: Maar daar wordt u dus een dief.
2: En dan wordt u
1: daar wordt u dief. En als u dus dief wordt, heel makkelijk om dan gewoon door te gaan.
2: Si vos no estás ladrón.
1: Maar als u geen dief bent.
2: Wat je geen aan je diarree, maar bompo kwekoi. Bompo kwekoi.
1: Komt u binnen en krijgt u gelijk benauwd. Want u wordt heel zenuwachtig. Maar als u een dief bent. Gaat het heel makkelijk.
2: Maar
1: hoe vaker u iets doet, dan wordt gewoon onderdeel van wie je bent.
2: Wordt het
1: gewoonte, onderdeel van wie je bent.
2: Picar, mas je, mas het parte
1: hoe vaker u doet,
2: que verwanta,
1: hoe meer het onderdeel wordt van wie je bent.
2: E senhora.
1: Dus Jezus die zat daar en wachtte op de vrouw.
2: Versículo 7, y había un mujer samaritano.
1: En er kwam een Samaritaanse vrouw
2: agua.
1: Om water te putten.
2: Jesus para ver para mim.
1: Dus Jezus was er als eerst. En Jezus sprak tot haar.
2: Sí, tu nami di bebe.
1: Geef alsjeblieft wat te drinken. En zij vroeg, ja, waarom? Want Jezus wist van de relatie tussen de Samaritanen en de Joden. Maar Jezus komt zelfs om zijn vijanden te redden. Als hij eentje heeft. Als Jood ging hij daar zitten en wachten op een persoon die gewoon cultuur een vijand was. Omdat Jezus wist. Dat deze dame die in de middag water kwam putten. Doet ze 's ochtends niet wanneer alle andere vrouwen dat doen. Ze komt ook 's avonds niet of late middag wanneer alle andere vrouwen komen. Maar komt ze in de middag omdat ze eigenlijk niemand
2: wil zien. Ja, ze doet een
1: ja,
2: roddelaars.
1: Willen hebben over alles wat je in het verleden
2: hebt.
1: Ze komen wel heel vriendelijk groeten, maar ze willen gewoon weten wat er in je
2: om
1: het uiteindelijk op Instagram te plaatsen. Ik ben vandaag iemand tegengekomen. Zo vol zonde. En ze had ineens vertelde ze alles. Maar ik kan niet zeggen wie het is. Dat heb je al duidelijk gemaakt. Je hebt het gezegd, je hebt het verteld. Je hebt alle informatie gegeven en nu gaan zij zelf op zoek. Heeft ze tegen jullie gezegd wie ze vandaag tegenkwam?
2: Ja, dank je.
1: Duidelijk. En zonder te veel te zeggen heeft ze alles duidelijk gemaakt. Ga maar naar Jezus.
2: Romana, Jezus is een symptoom van de Seigneur hier.
1: Dus Jezus zat te wachten, want hij wist dat deze vrouw geen toekomst zou hebben. Toevallig, zij zou geen toekomst hebben. Dus Jezus wachtte op haar.
2: Jezus,
1: 12 uur 's middags. Hij wachtte op haar. En uiteindelijk kwam ze.
2: Versículo 9.
1: Vers 9.
2: Anto emue.
1: En zij vroeg, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse vrouw? Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En dit is een strijd wat al generaties gaande was.
2: Voor die moment dat we zitten aan een tempel, waar Joden niet naar permitten Samaritanen, naar Romeinen, of Joden naar auto kan bieden Samaritanen, een probleem.
1: Er was een probleem met waar de tempel geplaatst moet worden. Ze waren het niet mee eens.
2: Generaties. Romeinen, amen.
1: Jezus is niet van de problemen en de ruzies.
2: Romeinen, zijn religie is een probleem. De Joden zijn partiend de salvation.
1: Jezus is niet bezig met religies. Hij is bezig met verlossing. De redding. Hij gaat al die regeltjes voorbij. Want hij weet dat wat wij nodig hebben is de verlossing. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is leven.
2: Amen.
1: Dus hij wachtte daar op haar. Dus zij stond daar. Haar leven, ze kwam tot een stagnatie. Ze droeg al jaren een probleem met zich. En ik weet niet wat vandaag uw probleem is. En wat moeilijk is. Vooruit gaan. Als u een last bij zich draagt. En vaak vertegenwoordigt je last
2: problemen dan bij jou.
1: oude problemen, dat ketting die u met zich
2: meedraagt.
1: Probeer vooruit te gaan, maar het lukt niet, omdat het lastig is.
2: Amen.
1: En Jezus wil ons bevrijden. En als Jezus u verlost, bent u inderdaad waarlijk vrij. Dus hij heeft op haar gewacht. En hij wou, hij wou het haar duidelijk maken. Dat het was gewoon een hele bewuste keuze om hier te zijn. En zij had zoiets van. Ten eerste heb ik heel veel issues met mannen.
2: En toen moet je maar humber udiu.
1: En vooral Joodse mannen.
2: Goede palabra. Kijk eigenlijk dat keren toch.
1: Met andere woorden, wat denkt deze man?
2: Kijk eigenlijk dat.
1: Wie is hij?
2: Senhor, digo né? O versículo 10, mano.
1: Vers 10.
2: Não, mas para 10 por mim. Jesus sabe se é contestar. Se bot na ara, arriba mês. Não é bem mês, hã?
1: Ok, 9.
2: Sim. Com então, com porta a, sendo judio, tá pedindo a mim, um samaritano.
1: Ja, dus hoe kunt u dat u een Jood mij te drinken vraagt?
2: Yes, Jesus te contestar, ia bisé.
1: En Jezus gaf antwoord. En als je wist wat God jou wil geven. En als je wist wie hier aan jou te drinken vraagt. Zou je aan hem om drinken vragen. En heel veel van ons herkennen God niet.
2: Nossa força, Deus está quase mendigar para salvar-nos.
1: En soms leggen we een bepaalde druk op God om ons te.
2: Posso Deus chamar me? Sim, ik ben supplicar
1: a mim. Ja, dus we smeken.
2: Dan moet ik zeggen: Awoki, wat, Senhor? Sim, pero o tempo de acabar. Wat worry, Senhor? Met die maneira, met die tempo reserva.
1: En dan denken we: van, oh ja, nee, ik heb nog tijd. Het komt nog.
2: Nossa sentimos bom.
1: We voelen ons goed. Als we dit soort dingen zo met God omgaan.
2: Weet dat een campagne?
1: Er was een campagne, ja. Roepen we mensen naar, vragen we mensen naar
2: God.
1: En zoals God dat doet.
2: Mabisa.
1: Heb ik dat uitgehebt gezegd.
2: Después de cruzada aquí.
1: En na deze campagne.
2: Daarbij die moord seguro.
1: Zal er zeker een dode vallen. Want als Jezus ons, de Heer ons roept voor leven. Zijn er mensen die bestemd zijn om dood te gaan. En niemand geloofde me. Maar ik preekte door. En we kwamen dus uiteindelijk aan het einde van de campagne. Deed ik dus een oproep. Waar een paar mensen die naar voren kwamen. En wat er gebeurde was. Was er een persoon. Was er een persoon. Die kwam naar voren. En hij zei tegen. Die persoon zei tegen mij. En toen was ik nog geen pastoor. Hij zei broeder. Ik heb zo'n blaadje genomen. Ik schrijf mijn naam wel op. Maar ik weet niet of ik er morgen ben voor de doopdienst. Ik zei tegen hem een beetje. Zorg dat je komt. God roept jou.
2: Ik weet niet.
1: Hij zei, ja, ik weet het.
2: Misschien, schrijf je mijn naam.
1: Vandaar ik mijn naam opschrijf.
2: Maar
1: ik weet niet of ik er morgen ben.
2: Maar is dat goed?
1: Ik zei, oké. Okay. Wat verder met hem. En hij ging weg.
2: Maar in tembing.
1: Volgende ochtend was hij er niet. De plek waar hij zou zitten was leeg. Bleef leeg. Deed weer een oproep. We hadden een doopdienst. Twee weken later had ik een andere campagne. Stond ik bij de deur na het einddienst. Komt iemand naar me toe.
2: Zei broeder.
1: Weet u, twee weken geleden deed u dus een
2: oproep.
1: En u zei, zoals God nu mensen roept, gaat er zeker doodvallen en
2: doodvallen.
1: Weet u de persoon die er was? Ik vroeg, ja, is hij er? Hij zei, nee.
2: Nee, die kon.
1: Hij vroeg, hoe dan?
2: Hij
1: is overleden.
2: Hij
1: kwam.
2: Hij
1: had zijn naam opgeschreven om vervolgens te dopen. Maar hij heeft het nooit gehaald.
2: Dat is suficiënt, Roma.
1: Dus het is niet alleen voldoende om naar voren te komen.
2: Dat is suficiënt, Roma.
1: En je naam opschrijven is ook niet voldoende.
2: Llega a qué banda, dat is suficiënt, amen.
1: Tot daar komen is misschien voldoende.
2: Dat wat llega a qué banda, con decisión, Roma.
1: Maar hier kom je als je dus de juiste keuze maakt.
2: No como solo pensé.
1: Niet omdat je er even over na hebt gedacht. Omdat je het graag
2: wil.
1: Maar actie.
2: Dios, que le llamamos, obedecer.
1: God gehoorzaam.
2: Si vas escuché.
1: Als je dus
2: hem
1: gehoorzaam, je luistert, je
2: vertrouwt,
1: bouwt een relatie,
2: dan
1: heb je hem lief en zo kun je gehoorzamen. Hij zegt, kom naar me toe.
2: Dat is zoals de Señora.
1: Dus Jezus is met deze vrouw. En hij zegt tegen haar, als je dus wist.
2: Dat zeg je met Jezus.
1: Vers 11.
2: Je moet hebben gezegd. Señor, vos no tenés nada para sacar agua con él. Y he puesto un todo. Botanya, agua, agua, bibu,
1: Waar krijgt u dus dat levende water? U heeft niks om het geen emmer om het water te putten. En je kan misschien nu tegen God zeggen: van, weet je, ik zie geen hemel, ik zie alleen problemen. Maar de hemel komen we door te geloven. Want God is niet in staat. Als Jezus zegt dat hij eeuwig leven voor u heeft, dan is dat zo. Maar u moet daarin geloven. Want alleen maar horen is niet voldoende. Als u luistert, wil God dat u dus verder gelooft. Omdat u vertrouwt. En zoals deze vrouw, ze zei van, ik wil dat water graag eerst
2: zien voor het wil.
1: Sommigen van ons willen eerst de oplossing zien voor
2: het God.
1: Als u mij helpt, dan kom ik. Als u mij niet helpt, laat me alsjeblieft met rust.
2: Stop,
1: laat me met rust. Is dit, hebben we het over Gods leven? Dat waar u mee spreekt, is dat van God? Die woorden die u spreekt, zijn ze van jou? Oh, maar uw hart klopt vanwege God. Jouw longen die functioneren vanwege God. U bent in staat om te lopen door God. U kunt uw handen gebruiken door God. U bent in staat om te zien. Te horen. Haar op uw hoofd. Sommige van uw tanden zijn van God. Alles heeft u van God. Dus waarom is het voor ons zo moeilijk? Wat is ons probleem? Omdat we vaker gehoor geven aan de vijand dan dat we naar God luisteren. En het is niet, maakt niet uit wat voor instrument, welke manier hij dat doet.
2: Hij is een culebra.
1: Hij had laatst een slang gebruikt om twee perfecte wezens te verleiden.
2: Kan je dan?
1: Hij heeft ze gewoon totaal om de tuin geleid. En hij hoeft vandaag de dag geen slang te gebruiken om ons te verleiden.
2: Simplemente,
1: maar gewoon de indruk wekken van het niet nodig is om je volledig over te leveren aan God. Maar op een of andere manier kom je toch de hemel binnen. Dus deze vrouw, ze was klaar om in strijd te gaan met
2: Jezus.
1: En ze zei tegen
2: Jezus.
1: En ze zei, ben jij groter dan Jacob die ons de put gegraven heeft?
2: Jezus, die kon een kind hebben.
1: En Jezus zei tegen haar, degene die hiervan drinkt, maar wie van het water drinkt, zal nooit meer
2: dorst
1: krijgen. Dus degene die water uit de put drinkt, krijgt weer dorst. Maar als hij denkt van het water die ik geef, zal nooit meer dorst krijgen. En dat water zal in hem als een fontein worden waaruit eeuwig leven voortkomt. Broeders en zusters. Jezus is de enige die ons geestelijke dorst kan lessen. waar u anders ook naartoe gaat.
2: Qual outro tipo de água que você bebe?
1: Welk ander water u nu ook nog drinkt?
2: Volta aqui, tá com sede espiritual.
1: Krijgt u weer geestelijke
2: dorst. Ora, vou vencer com Jesus.
1: Maar als u naar Jezus toe komt,
2: eita, aqui tá com sede espiritual.
1: Is hij degene die uw dorst kan lessen.
2: Sede que, Senhor.
1: En vandaar, daarom zei hij tegen de vrouw.
2: Água que tá comum.
1: Dit is gewone water.
2: Para mim, tem água extraordinária.
1: Maar mijn water is bijzonder. Veel van ons rennen achter dat gewone water. We willen het vasthouden. We zijn al blij dat we water hebben. En heel vaak denken we dat we gewoon onze water even goed is als Gods water. Maar uw water zal heel snel opdrogen. En mocht het stand houden, weet dat het alleen maar tijdelijk is.
2: Acorda que está temporal.
1: Het is tijdelijk.
2: Senhor pastor, a mim não tem que ser 30 de igreja para me goza.
1: En dan zegt u misschien, ik hoef niet naar de kerk om vreugde te hebben.
2: Gozo wat hij solamente zegt aan Dios, amen.
1: Maar vreugde krijgt u alleen bij God.
2: Alegria com contentura wat hij nou.
1: Blijdschap kan je overal vinden.
2: De kon animo malo wat hij.
1: In de slechtste plekken vind je een beetje
2: gozo.
1: Maar vreugde.
2: Gozo.
1: Vreugde.
2: Botanje solamente.
1: Vinden we alleen.
2: Cerca Jesus, amen.
1: Bij Jezus.
2: Want de gozo is diferente voor die alegria. Wat
1: want vreugde is anders dan blijdschap.
2: Want de gozo is mee die toer tristesse, Roma.
1: Want vreugde is in het midden.
2: Is het alle eterno.
1: Het is iets eeuwigs.
2: En
1: dit is wat wij moeten begrijpen. En voordat u, ik wil dat het laatste begrijpen voordat u naar huis gaat. Dus de vrouw, ze staat op. Ze wordt geestelijk wakker. Krijgt een opwekking.
2: Senhor, do nami e awa aqui, pa mi no hanya set.
1: En zij zegt, Heer, geef me dit water dat ik nooit meer dorst krijg en dan hoef ik nooit meer hier te komen om water te putten. Dus zij probeert Jezus een beetje slim af te
2: zijn.
1: Jezus geeft haar eeuwig water, levende water, geestelijk water. En zij wil dat geestelijke water. Maar wil dan dat het probleem oplost dat ze dus nooit meer naar de put moet komen. En dit is niet wat God bedoelt. Wat God wil zeggen. Als hij eenmaal jouw leven binnenkomt.
2: Het
1: eerste wat hij wil doen. Is jou er zeker van zijn dat je dus anders gaat denken.
2: Amen.
1: En dat doet hij door ons te informeren. En als hij dus je zover krijgt dat je anders gaat denken. Dat je nieuwe informatie binnenkrijgt. Dan verandert hij jouw manier van denken. En als hij jouw manier van denken verandert. Dan verandert hij jouw gedachten, jouw denken. Jouw gewoontes
2: veranderen.
1: Jouw karakter gaat dan ook veranderen. En uiteindelijk is jouw destiny, jouw toekomst ook anders. Dit kunnen wij niet zelf doen. Alleen God. Want we weten niet wat het is. Misschien is het jouw laatste dag op aarde. Dat weten we niet. En misschien bent u bang voor de dood. Maar dit gaat niet. Dit gaat niet verhouden dat je dus uiteindelijk wel sterft. Soms kan je dus de angst jouw einde bezorgen. Maar God geeft een oplossing. Dus toen zij dus zei: geef me van het water. Jezus zei: ja, dus dat is een vervolg. Roep je man. Roep je man, want iedereen wil hiervan krijgen.
2: Ze
1: zei, Heer. Welke van ze? Ik heb geen man. En hij zei, je hebt de waarheid gesproken. Want je had er vijf. En de zesde is ook niet van jou. Met andere woorden. Is dit de leven die je voor je ziet?
2: Spertaaien, wat hier atiende?
1: Waar je een soort spertaaien worden van mensen?
2: Dat je steeds
1: dat je steeds verbruikt wordt.
2: Maar creëren voor algo mucho más superior.
1: Ik heb jou geschapen voor iets groter. Hoeveel lager wil je komen? Hoeveel meer moet je gebruikt worden? Maar als je naar mij komt, word je gelijk veranderd. Misschien is het lelijk, misschien
2: is het raar,
1: maar elk pan heeft zijn
2: deksel.
1: En deze zal bij je blijven.
2: En
1: deze zal jou gelukkig
2: maken.
1: En s'avonds snurkt hij misschien een beetje, maar dan moet je gewoon even
2: openen.
1: Deze zal degene zijn die bij je
2: voor
1: altijd zal blijven. Maar je wilt hem niet. Die wil je hebben.
2: Na niet je spit. Hoe blauw?
1: Spitse neus, blauwe ogen.

0: maar van jij houdt.
1: Wat kent als die Mauro?
0: Maar wie van jou houdt?
1: Irmã, se não está senhor que finalmente me será confessar que não sabe, é um bobai, mas junta DJ.
0: Dus essa vrouw gaf eerlijk aan van, weet je, ik heb geen man.
1: Irmã, é um senhor que estava a condenar o man.
0: En zij, zij was, ze was onder druk.
1: Subisse, estava a atender com ele, amor.
0: Ze had, de last, haar zonde was, dus verschillende mannen hebben.
1: Tem hora que ela topa com um homem diferente, amém?
0: Tot ze uiteindelijk een man aantrof die anders was.
1: Quando solamente a bisseque que te meste.
0: En deze man zei niet alleen wat ze nodig had, maar hielp haar ook in te zien van als je zo doorgaat, raak je tijd op. En jouw tijd zal dan eindigen in zonde. En uiteindelijk geloofde ze in Jezus. Op zo'n manier dat ze ging naar de hele buurt.
1: En
0: zei, kom. Want ik heb iemand ontmoet die mij vertelde wie ik ben. Wat ik denk. Mijn verleden. Hij kende mijn verleden. Hij kende mijn heden. En ik heb mijn toekomst. En hij heeft mij een toekomst beloofd dat heel anders is dan ik ooit had kunnen verwachten. Als u Jezus ontmoet. En als u dus inziet en begrijpt wie hij is. Zal Nederland te klein zijn om te evangeliseren. Heel de wereld zal het
1: doen.
0: Het zal jouw status op internet beïnvloeden. Het zal alles veranderen. Je zult beginnen te zeggen, ik heb eindelijk heb ik leven. Eindelijk heb ik de waarheid gevonden. Eindelijk heb ik de weg naar het eeuwige leven gevonden.
1: Amen. Maar wat op een keer zo'n boeket, dan is het een kwast.

0: dat u dat zonde niet zondig tegen de Heilige
1: Geest.
0: Want als de Heilige Geest u niet kan overtuigen van uw zonde, is er geen ander macht of kracht in het leven die u ook op andere gedachten kan brengen. En ik wil voor u bidden voordat we naar huis gaan. Maar Jezus heeft op haar gewacht om haar verlossing aan te bieden. En vandaag heeft hij gevraagd dat zijn engelen over u zouden waken onderweg hier naartoe. Zodat u dus te horen krijgt dat vandaag de dag van uw verlossing is. En als u dit gelooft, alsjeblieft wil ik uw handen zien. Gelooft u dit echt? Als u dit echt gelooft, vraag ik u om op te staan. Jezus heeft het eeuwig levende water. Hij heeft de oplossing voor onze
1: zijn.
0: Hij is de oplossing.
1: Maar
0: hij wil gewoon van vooraf aan beginnen met u. En hij wil dat u gewoon gelooft in hem. Aanstaande Sabbat, 8 augustus. Zullen we een doopdienst hebben?
1: Quizás wordt meer door het bautismo.
0: En misschien vindt u dit een beetje spannend. Misschien schaamt u daarvoor. Maar dat wilt u vandaag laten weten. Daar begint het.
1: Amen. Nos problema está.
0: En ons probleem is.
1: Nos nascimento aqui nang.
0: We zijn hier geboren in zonde.
1: Não quero que botasse.
0: Niet de dingen die we doen, maar wie we zijn. Hier zijn we geboren, in de zonde. En als het verandert, wil God dat jij dus inziet dat je hier gewoon opnieuw geboren bent.

0: als je voor hem kiest. En dat is geen andere manier.
1: Si vos nacés,
0: word je opnieuw geboren,
1: vos pouvez crecer.
0: Bent u in staat om te groeien.
1: Vos pouvez desarrollar.
0: Kunt u ontwikkelen.
1: Vos pouvez vivir en lo que Dios quiere
0: votar. Kunt u degene worden die God in u ziet.
1: E questo non è cambio.
0: Het gaat niet om verandering.
1: Un lapi, lapibo.
0: Het gaat niet dat God je even hier en daar op
1: plakt. Cambio,
0: maar hij gaat je volledig transformeren. En misschien denkt u nog van, weet je, als ik voor God kies, zijn er dingen die ik niet meer mag doen. Kan niet meer feesten.
1: Ik ben feesten in Bulgaar.
0: Weet je, de wereldse feesten.
1: Bom, bebe mas.
0: Mag ik geen alcohol meer drinken?
1: Bom, mas.
0: Mag ik niet meer roken?
1: Bom, usa droga mas.
0: Geen drugs meer gebruiken?
1: Bom, fornica mas.
0: Mag ik niet meer seks hebben?
1: Rupi, kos, bom, poasi.
0: Er zijn heel veel dingen die niet meer mogen doen.
1: Also, que sentido tiene nacer de nuevo?
0: Maar de zin in het opnieuw geboren worden.
1: Anto que da se conan, chakibanda.
0: Wat voor zin heeft het om opnieuw geboren worden?
1: Maar waar je banden bent, dan kan je banden
0: maar in de zonde blijven. Als u daar gaat en toch zonde. Maar als u ervoor kiest, als voor Jezus kiest. Dus omdat u tegen de hemel zegt, ik heb genoeg gezondigd en ik ben geen stap vooruit gegaan. Ik wil opnieuw beginnen. En Jezus, ik wil niet alleen uw hand vasthouden. Ik ga uw hand niet vasthouden. Oh, ik wil dat u mijn hand
1: neemt.
0: Want als u mijn hand
1: vasthoudt,
0: dan zal het niet uitmaken wat er gebeurt. Dan weet u dat u mij nooit zal loslaten.
1: Ten man, Jesus.
0: Houd mij vast, Heer.
1: Ten pian,
0: houd mijn benen vast.
1: Ten mi boca.
0: Houd mijn mond.
1: Mi oreja.
0: Mijn oren.
1: Mi ojo.
0: Mijn ogen.
1: Señor, ten mi completo cerca,
0: neem mij volledig in u op.
1: Jesus, que
0: Jezus zal u redden.
1: En obligabo.
0: Hij zal u niet dwingen. Hij zal u niet dwingen. Aanstaande sabbat 8 augustus. Is er een doopdienst? Heeft uw naam nog niet opgegeven? Wil ik u aanmoedigen om dit te doen. Dit gaat niet om mensen en dingen die mensen doen onderling. Dit is gewoon Gods business. En ik vraag u om degene naast u hun hand vast te nemen, vast te houden. Niet te veel over nadenken, gewoon houd iemands hand vast. Neem de hand van degene naast u. Neem iemands hand.
1: Engelen dat ze kan op het red.
0: Engelen die nemen foto's.
1: No para vos solo.
0: Sta alsjeblieft niet alleen. Neem iemand, houd iemand
1: ten
0: hand vast.
1: Persoon. Basta bere esa.
0: En we bidden.
1: Eterno Señor, danke. Danke per gran privilegio che nos hai, Señor. Na primer lugar che nos ta vivo. E che nos escucha vos ten. Senhor, que coende está? Quem não está, Senhor? Como você gasta assim tanto tempo em busca-nos, explica-nos e trata de tua maneira para salvar-nos, Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender que cada de nós, Senhor, vai crer-nos com o propósito para nos passa a eternidade junto cubo. Nos cada de mundo que tem motivo, Senhor. Não está casualidade, não está suerte, Senhor. Não está forma parte de plano divino de Bo Jesus. E se vos papi com nós hoje me inta, porque para nos compreender, que bom força-nos, bom obriga-nos. Se nós não tomamos decisão, Senhor, para cambiar de plataforma, logo tenho que respeitar-nos. Lo duelvo. Mas o base turco, Senhor. Demos possibilidade, sendo Deus. Mas, Senhor, como pode nos libertar, escorre. E se nos escorre para não pensar que acabou, pode seguir estima-nos. Maar u nos corda também, Senhor, com a eternidade, nos nota parte de dia, Senhor. Pero eu me ainda, Senhor, nos que tu na valor na boa palavra, nos que mostrava Jesus, com que o mundo está revoltando, Senhor, e ainda não está parte com todo mundo, está dinando, e não está dominando, Senhor, o lugar. Tem tu saque, Senhor, nos que oferece nos vida na demboman, e pedimos, Senhor, dona nossa água de vida. Nos que, para nos ser, Senhor, espiritual, guarda que está. Nos rampa espiritual, guarda que eliminar, Senhor. Senhor, nos está aqui dando, para ser somente ser capô, nos para a vida eterna, Senhor. Tanque, Senhor, para invitar nos. Nos está reconhecendo que o Senhor pode invitar outro. Só tem um opi. Pelo um motivo, tem que o Senhor as coisas para invitar nós com as coisas que eu me ainda. Senhor, danke para estima nos assina tanto. Danke para bater nos porta. Danke para considerar nos. Senhor, amanhã à noite temos sumamente importante. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Como amanhã à noite, porque explica-nos que tem somente um passaporte, Senhor, para salvação. Uno, Senhor. E se nós não logre passaporte, ei, Senhor, logo não posso sacar nós fé de mundo aqui legalmente, nem tampouco introduzir-nos em mundo novo legalmente, Senhor. E, Senhor, bom, não tem Deus que está participando em coisa ilegal. Percebo te informar, percebo te chamar, percebo te convencer e percebo que transforma-nos. E bom, nos caso, or, Senhor. Para pedir que a palavra não importa nos meditação durante inteiro dia, Senhor, e que nos porta convencer que tá é rei de rei, é Senhor de Senhor, é Redentor, é Salvador, é único caminho, verdade e vida. Tá é sum que chama-nos for de morto na vida, for de perdição na salvação, for de escuridade, Senhor, na luz, e for de erro na verdade. Da nossa oração em nome de Jesus. Amém. E se você não chega, tem qual? Turcuta den graf, lo tende su voz.
2: Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen.
1: E lo sali es, escucha, por favor, e lo sali es nan, ku ahasi bon, pa un resurrectio di vida. E estão a cometer maldade para uma ressurreição de juízo.
2: Luister goed. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel.
1: Dois ressurreições romanas.
2: Twee opstandingen.
1: Uno tot de vida.
2: Eén tot leven.
1: E outro tot de juízo.
2: En de andere ten oordeel.
1: E promê.
2: Het eerste.
1: Tot de vida eterna.
2: Is voor het eeuwig leven.
1: E die dois.
2: De tweede.
1: Is
2: voor de eeuwige dood.
1: Jij
2: kiest. God dwingt jou niet.
1: De
2: duivel kan je niet dwingen. Maar hij legt wel verleidingen op je pad. En je hebt geen kracht om nee te zeggen. En hij zegt tot God. Ik heb niet gekozen. Hij heeft gekozen. Weet je net als die rat? Ik heb de kaas maar daar gezet. Hij moest het daar laten. Maar hij wilde de kaas. Hij ging voor de kaas. En hij kwam in de val terecht. Heel slecht voor hem. Zo kwam de duivel
1: vrij.
2: De duivel heeft jou geleerd. Hoe je jezelf kan doden.
1: En dan een dede ribabo. Hij
2: zet geen vinger op jou. Waarom? Want hij wil altijd vrij zijn. Maar als je Jezus niet hebt. Geloof
1: me.
2: Ook heb je rattenval gezien. Je tante, je oom, je neef. Weet je wat je zegt? Deze mensen waren zwak. Wil je zien hoe ik die kaas pak zonder dat ik in de rattenval terechtkom? Je komt daar, je draait om de kaas heen. Die rattenval is er nog steeds. Je komt dichtbij. Niets gebeurt. En nu met alle vertrouwen. Je vergeet en je begint te eten. Blab! Blab! Je hoort het geluid en je ziet je staart. Het is afgelopen. En dat is wat de vijand doet met ons. Ons probleem is de kaas. En hij weet van elk een welke smaak kaas wij lekker vinden. De kaas die ik lekker vind, die ik lekker vind, nu niet meer. Wanneer de duivel die kaas voor me legt, in snelheid ga ik erachteraan. Maar wanneer ik de geur van de kaas hoort, word ik langzamer. En ik ga zo voor de kaas. Het is je geur. Het is je smaak. Het is je geluid. Het is iets van jou. Hij weet het. Hij heeft je zien geboren worden. Hij heeft je zien ontwikkelen. Hij weet wat je van hout in het duister. Hij weet wat je graag eet. Hij weet het. Je hoeft hem niet uit te leggen. Hij weet het. Ik wil dat je Jezus begrijpt. Dat Jezus ook weet. Maar hij dwingt jou niet. Als je niet wil luisteren. Zal je niet geloven in hem. En als je niet in hem gelooft. Zal Jezus je nooit kunnen helpen.
1: Dus resurrection.
2: Twee opstandingen. De Bijbel zegt de eerste is voor de rechtvaardigen. En na 1000 jaar. En dat voor de slechten. U moet kiezen voor vandaag. U moet vandaag de keuze maken. In welke opstanding u deel wilt hebben. Je kan niet in beiden, aan beiden deel hebben.
1: Morto.
2: De dood is iets werkelijk. Wanneer je sterft, dan is het voorbij. De duivel heeft zoveel dingen gefalsificeerd. Net zoals hij de doop van volwassenen gefalsificeerd heeft en gemaakt tot dat baby. En velen geloven dat. Met de dood is hetzelfde. Vele mensen geloven dat wanneer iemand gestorven is, dat er iets levens aan de kant begint. En die begint te reizen van hier naar daar. En ze denken. Dat je moet gaan bidden. Dat dit gaat rusten. Nergens in de Bijbel vind je dit. Mensen geloven het. Na 8 dagen. 16 dagen. 32. Een jaar. 2 jaar. 15 jaar gaan voorbij. Wat voor soort ziel is het dat hij niet tot rust kan komen? Je bent zelf moe geworden van bidden. Begrijp wat God je vandaag zegt. Als ik spijkers heb. En een stuk hout. En ik spijker de hout aan elkaar. En ik
1: vorm een box.
2: En ik vorm een box. We noemen het een kist. We hebben een kist.
1: Visiblemente een kaha.
2: Zichtbaar, een kist. Als ik die spijkers weer eruit haal. Wil je me ervan overtuigen. Dat ik nog steeds een kist heb. Mensen geloven dat. Wanneer iemand gestorven is.
1: Dan zijn je mensen. Vivo.
2: Maar niet in slaap, levend.
1: No,
2: oh, wanneer die slaapt, weet hij het niet. Maar die is levend wanneer die slaapt. Je zet lippenstift, je zet eyeshadow. Degene die diep slapen. Je verandert hun kleding en ze weten het niet
1: eens.
2: Wil je me zeggen dat ik moet geloven? Dat wanneer we alles hebben gedaan met de begrafenis. We zetten hem in de auto. We gaan naar de plaats. Tegenwoordig cremeren zij. Sommigen worden in beton gezet. Je staat en je kijkt hoe ze dat beton dichtmaken. Je gaat naar huis. Kan je me zeggen dat die persoon achter me aankomt? Dat zijn die dingen die jij en ik geloven.
0: Met alle respect, hij is iemand die misbruik maakt. Als hij hier naartoe kan lopen, hoe, waarom loopt hij niet zelf daar naartoe? Hij laat me zoveel geld verspillen.
1: Mama bimitra.
0: En hij komt weer achter me aan. Ik scheld niet uit.
1: Mama, ik kom niet op.
0: Ik zeg, mama, dit is niet goed.
1: Mama, zeg hoeveel geld ik heb.
0: Mama, weet hoeveel geld ik heb uitgegeven.
1: Oh, mama, ik heb een kabi.
0: En nu kom je thuis om mij lastig te vallen. Mensen geloven het en wanneer je dit zegt, worden ze boos. Maar het is niet God die gefalsificeerd heeft. Toen God zei tegen Adam en Eva, de dag dat je eet, zal je sterven van de verboden vrucht. God meende het. Ze hebben toch gegeten. En vanaf dat moment zijn ze gestorven. Hoe zijn ze gestorven? Geestelijk. De connectie met God is verbroken.
1: Gracias.
0: Door de genade heeft God gezegd, weet je, ik stuur een redder. En wanneer die redder komt, dan gaat hij jullie bevrijden. De wereld moest 4000 jaar wachten voordat de redder kon komen. De redder is 2000 jaar geleden gekomen. Nu is de wereld 6000 jaar. 4000 voordat Jezus kwam. 2000 daarna. 2027 volgend jaar. Viert de wereld. Dat Jezus 2000 jaar geleden gezalfd werd. Dit gaat niet voor altijd zo blijven. Het blijft niet altijd zo. De eerste 2000 jaar van de wereld. Heeft God een zondvloed gestuurd. De twee andere 2000 jaar daarna vormt 4000.
1: Jesus
0: komt Jezus. In de helft.
1: In persona.
0: In persoon.
1: Sobra 2000 más.
0: Er is dan nog 2000
1: over.
0: Volgend jaar vieren wij
1: het.
0: God alleen weet wat er gaat
1: Pero
0: gebeuren.
1: Si Dios mantiene su modus operandi, Roman,
0: maar als God zijn modus operandi behoudt. Dan gaat er iets gebeuren.
1: Algo mister pasa.
0: Er moet iets gebeuren.
1: Dios no cambia.
0: Want God verandert niet. En nu is het de tijd.
1: Nu
0: is de dag van redding. Morgen kan het heel erg laat zijn. Ik heb mijn plannen. God heeft ook zijn plannen. Maar wat gebeurt er? God zijn plan komt ten einde. En wij zijn afhankelijk van hem als God om te leven.
1: Juan Jesús.
0: Johannes 11. Ik lees een paar tekstversen daar om te sluiten. Johannes 11, ik lees vers 11. Luister wat de Bijbel zegt. Ik wil dat je het hoort.
1: Vers
0: 11 zegt, zo sprak hij en daarna zeide hij tot hen, Lazarus onze vriend is ingeslapen, maar ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.
1: Maarten
0: en Maria stuurden iemand om Jezus te zeggen.
1: Bicele,
0: zeg tot hem
1: amigo,
0: dat zijn vriend,
1: stima,
0: geliefde vriend,
1: malo,
0: heel ziek is.
1: Que bobin, por favor.
0: Of hij alsjeblieft kan komen.
1: Maar Jesus un bay.
0: Jezus is niet gegaan.
1: Dios dat die otro plan.
0: Want God had een ander plan. Het resultaat was dat Lazarus ook echt ziek was. Heel erg ziek. Totdat hij is gestorven. Lazarus werd begraven. Toen Jezus zei dat Lazarus in slaap was. Voor hen was Lazarus gestorven. Maar voor Jezus was hij in slaap gevallen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Romana, amigo, nanti Jesus no tamuri.
0: Vrienden van Jezus sterven niet.
1: Nanta drumi.
0: Ze slapen.
1: Guarda Jesus bilanta na
0: en ze wachten totdat Jezus ze gaat opwekken. Kunt u mij volgen? Dat is het verschil. De dood heeft geen autoriteit en macht over de vrienden van Jezus. Dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Hij heeft 4 dagen gewacht. En daarna ging hij. in de richting van Lazarus.
2: Vers 24.
0: Martha zei tot hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen. Jezus moest Martha gezegd hebben: als je gelooft, zal je de kracht van God zien. Velen van ons hebben die macht nog niet ervaren omdat wij niet geloven. Ze hebben ons zo intellectueel gemaakt met artificiële dingen. En ze maken dat wij geen levende relatie hebben met God. En dat maakt dat wij niet kunnen geloven. Zoals God wil dat wij geloven. Vers 34. Jezus zeide tot hen. Of hij vroeg hen. Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie. Om op die weg te komen. Jezus heeft zoveel ongelovigen gezien. Mensen die hij uitleg heeft gegeven. Hij heeft hun de macht laten zien. Lazarus was niet de eerste die Jezus zou opwekken. Hij had eerder al mensen opgewekt. Maar met dit alles wilden de mensen het niet geloven. Velen van ons zijn nog niet gereed om Jezus te geloven. Maar alles wat AI me zegt, geloof ik. En ik ga zelfs in discussie daarvoor. Mocht het zo zijn dat God zoveel mensen krijgt om in hem te geloven. Zoals wij AI geloven. Je schrijft hier en je zegt: goedendag. Begrijp je papa bent?
2: Sigur.
0: Zeker.
2: Stel
0: me een vraag wat je wilt. Ik weet niet wie aan de andere kant zit. Kan je me vertellen hoe ik een vrouw kan vinden? Welke stijl? Weet je wie aan de andere kant is? Aan God moet je deze dingen vragen. De vijand maakt daar gebruik van, want wij willen niet bij God komen. De Bijbel zegt: Jezus begon te huilen. De kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. De schepper huilde. Van de hoeveelheid. Het gewicht. De diepte, geliefden. Van de ongelovigheid. Want hij heeft ze alles uitgelegd. Ze gedragen zich alsof hij er niet is. Jezus was onder hen. Vers 39. Jezus ging weg en ze vroegen, hij vroeg: waar is hij? En hij kwam daar. Hij zei tegen ze: neem de steen weg. Als jullie geloven, neem de steen weg. Weet je waarom God in onze leven, vele van onze levens niets kan doen? Want we zijn nog niet gereed om de steen weg te halen. We zijn nog niet gereed om de deur te openen. We zijn nog niet klaar om te luisteren. Daarom zijn velen van ons waar we zijn
2: nu.
0: Met een almachtige God. Een Vader in de hemel. Maar wij willen niet. Niets wat hij ons zegt, doen wij. Hij zegt: haal de steen weg. Twee opties. Je haalt de steen weg. En ik roep Lazarus naar buiten. Of jullie laten de steen erop. En er is geen wonder. Wonder.
2: Divinidad.
0: Is goddelijkheid.
2: Plus. Humanidad.
0: Menselijkheid.
2: Is. Milagre.
0: Wonder.
2: Amen.
0: Amen.
2: Milagre divinidad zo.
0: Wonder is niet alleen maar goddelijkheid. God hoeft zichzelf niet te overtuigen. Hij moet u en ik overtuigen. En om dat te kunnen doen, moeten wij geloven. Er is niets onmogelijk voor hem. Het probleem is, wij willen niet geloven. Waarom wil ik niet geloven? Want ik heb het nooit in een film gezien. Daarom geloof ik het niet. Als ik het in een film zie, geloof ik het. Jezus komt.
2: Martha
0: zei eerst tot hem.
2: Señor,
0: Heere. Hij moet nu wel stinken. Zie je de zorg van Martha?
2: Jezus te preocupa para Martha quiere.
0: Jezus maakt zich zorgen dat Martha gelooft.
2: Martha preocupa que está ole.
0: Martha maakt zich zorgen dat hij stinkt.
2: Que está ole Kiko.
0: Waar stinkt hij naar?
2: Eu não posso para Deus e operar?
0: Zal de geur God hen tegenhouden om te werken? Jezus kwam voor het graf. Ze hebben de steen weggehaald. Jezus heeft gebeden. Eén keer. Een man 4 dagen dood. Zijn hart klopt niet meer. Er stroomt geen bloed. Zijn longen functioneren niet. Zijn brein is dood. Kijk naar de kracht van het woord van God. Lazarus. Kom naar buiten. Een man 4 dagen dood. De enige stem die door kan dringen in een dodig verstand en maakt dat hij hoort, is die van Jezus. Lazarus, kom naar buiten. Ze hebben ons geleerd. Ons wordt geleerd dat wanneer iemand sterft, dat zijn gehoor naar de hemel gaat. En nu spreekt Jezus dat. Jezus heeft gezegd. Lazarus, kom naar beneden. 4 dagen, je zou al boven moeten zijn. Jezus is gegaan waar hij was. In het graf. Waar ze hem gelegd hebben. 4 dagen. En hij moet nog steeds daarin zijn. Want hij kan nergens
2: naartoe.
0: Hij is dood. Om daar te gaan moet hij leven. Hij moet opstaan. Sommigen geloven dat zolang hij in de kist ligt, is hij al weg. Ze zeggen, maak je geen zorgen. Huil niet. Deze broeder, die is al naar de hemel. En wie ga ik dan begraven? Sommigen accepteren dit en zijn blij. Het is een vervalsing. Diezelfde wezen dat heeft gezegd, je zal niet sterven. Hij zegt jou, want hij kan het niet meer veranderen. Hij zegt, hij sterft, hij is gestorven. Maak je geen zorgen. Hij is al naar de hemel gegaan. Als allen naar de hemel gaan, waarom komt Jezus terug naar beneden? Als allemaal naar de hemel gaan, wie komt Jezus hier beneden halen? Het is heel veel kosten voor Jezus om helemaal naar beneden te komen. Hij wacht maar rustig tot allemaal boven zijn gegaan. Niemand gaat naar de hemel zonder Jezus. Als je naar de hemel wilt, kom hier aan deze kant. Wees vastbesloten dat je aan deze kant sterft. En wanneer Jezus komt, dan neem je deel aan de eerste opstanding van degenen die eeuwig zullen leven. Daar zullen ze 1000 jaar daarna opstaan. En wanneer ze opstaan, is het voor hun eigen vernietiging. Met andere woorden. Wanneer je opstaat. Moet je Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Ik herhaal. Wanneer je opstaat. Je weet niet hoeveel jaar voorbij gaat. God alleen weet.
2: Een kosie.
0: Eén ding is zeker. Wanneer je weer opstaat. Wanneer je wordt geroepen uit je graf. Wanneer je ogen openmaken. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid. Moet je Jezus zien in zijn heerlijkheid. Omringd. En dat betekent. Dat je het eeuwig leven hebt. Gered voor altijd.
2: Maar als je wordt resuscitaat.
0: Je bent hier gebleven toch? Na 1000 jaar. Die zijn al opgestaan. En jij gaat nu opstaan. De duivel neemt je weer in de maling zoals altijd. Altijd heb je hem geloofd. Je hebt hem geloofd en je bent hier gebleven. Wanneer je opstaat.
1: Si bomira.
0: Als je ziet.
1: Jeruzalem taba.
0: Dat Jeruzalem naar beneden komt.
1: Amito consejo fe awe.
0: Ik geef je nu het advies.
1: Corre.
0: Ren.
1: Corre baika mi lo pian tiba.
0: Ren en zoek de rotsen op.
1: Corre Roman.
0: Ren mijn broeders.
1: Vai un caminda.
0: Ga ergens naartoe.
1: Mane boto corre wagi po Dios e di boto corre.
0: Net zoals je nu voor God rent, dan moet je die dat je rennen. Als je wijs bent, dan ren je nu naar Jezus.
1: En die
0: dag,
1: Roman, corre.
0: Ren.
1: Pia pa kimi timbo. Corre, Roman.
0: Voeten, waarvoor heb ik je? Ren. Vraag me niet naar waar je toe rent.
1: Kom, corre, corre.
0: Ren gewoon. Zoals je nu rent. Probeer te schuilen. Zoals je nu schuilt.
1: Kan je kans?
0: Doe alsof je het niet weet.
1: Maar nee, botas, je.
0: Zoals je het nu doet.
1: Pues die het later.
0: Want die dag is het heel veel te laat.
1: En recitaka, wat en bestaan, biba worden.
0: Ze zijn opgestaan en de levenden zijn getransformeerd.
1: Romano, lo que sobra to paquima.
0: Wat overblijft is om verbrand te worden.
1: As, pa candela, Roman.
0: As van vuur tot as.
1: A, wat is die?
0: Jij beslist.
1: Hoor.
0: Ik ga afsluiten.
1: Laat
0: me de handen zien van degene die zeggen, dominee.
1: Tremendo predicatie.
0: Een geweldige prediking.
1: Dan heb je 10 plus.
0: Ik geef je een 10 plus.
1: Pero sorry.
0: Maar sorry.
1: Aquí quedo yo.
0: Hier blijf ik.
1: Ja, mira,
0: laat me je hand zien. Ik ga daarna met je bidden.
1: Dank je, Señor.
0: Dank u wel, Heer.
1: Ik ga nu
0: hier.
1: Señor,
0: Heere,
1: ik
0: ben niet een van de goeden. Ik ben niet zo
1: perfect.
0: Ik ben geen heilige.
1: Maar
0: Heere, ik heb je gehoord.
1: En
0: ik heb in u geloofd.
1: En
0: ik wil u vertrouwen. Alles wat ik heb, leg ik in uw hand. Help mij,
1: Heer.
0: Kom hier, dat ik bij dit platform kom. En om zeker te zijn, Jezus, hou mijn hand vast. Hou mij hier
1: vast.
0: Totdat ik sterf. Als ik moet sterven. Of totdat u komt. Want als u mij hier treft.
1: Zij bibu.
0: Het zij leven.
1: Of morto.
0: Of dood.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Malogre.
0: Ik heb het gehaald.
1: Not te bon dan.
0: Het zijn niet de goeden.
1: Not te perfecto dan.
0: Het zijn niet de perfecten.
1: Not te intelligente dan.
0: Het zijn niet de intelligentste.
1: Estanco simplemente escucha Dios.
0: Het zijn simpelweg de mensen die God geluisterd hebben. Zult u opstaan dat wij kunnen bidden? Morgen moet je komen. Ik laat je achter met die
1: gedachten.
0: Ik vraag God dat zijn geest toestaat dat u hierover droomt. Dat u droomt. En begrijpt dat u nu de kans hebt. Morgen kan het te laat zijn. Of de eerste opstanding.
1: Of Edidos.
0: Of de tweede. De eerste is voor het eeuwige leven.
1: Edidos de morte.
0: En de tweede is voor de eeuwige dood. Laten we bidden.
1: Eterno Señor.
0: Eeuwige God. Wij kunnen niet weigeren. Nogmaals, Heer. Hebt u laten zien dat u van ons houdt. U hebt ons leven gegeven, Heer. U kunt het afpakken wanneer u het wil. Maar, Heer.
1: Siendo un Dios de amor.
0: Terwijl u een God van liefde bent, nodigt u ons uit. U geeft ons de recht om vrij te kunnen kiezen. Zodat wij zelf kunnen kiezen om bij u te komen.
1: Of
0: van u weggaan.
1: Señor, si nos coge para que da leo,
0: Heere, als u niet kiest om ver te blijven,
1: stop,
0: zult u ons niet stoppen liefde
1: hebben.
0: U zult ons keuze respecteren.
1: Nos me corda,
0: maar wij moeten eraan denken.
1: Jamás y nunca nos comiera bocar.
0: Dat wij nooit en te nimmer uw aangezicht zullen zien.
1: Dat is het, Señor.
0: Daarom, Heer.
1: Ayúdanos.
0: Help ons.
1: Guíanos, Señor.
0: Leid ons, Heer.
1: Nos coge.
0: Dat wij kunnen kiezen.
1: El plataforma de vida eterna,
0: het platform van eeuwig leven. Dat wij u kunnen zien. En dat we met u kunnen zijn voor eeuwig. Is ons gebed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.

0: wil ik even een samenvatting geven van gisteren. Ik word niet moe om u te vertellen, om te geloven moet u horen. Om te vertrouwen moet u geloven. Om een relatie met God te hebben moet u vertrouwen. Om God lief te hebben moet u een relatie met hem hebben. Om God te gehoorzamen moet u van hem houden. God kan niet dat u vandaag tot morgen zegt ik hou van hem. Het is een proces. Maar vele mensen kennen God. Ze weten dat God bestaat. Maar ze geloven niet in God. De duivel weet ook dat God bestaat. Maar hij gelooft niet in God. Als hij geloofde zou hij God niet ongehoorzaam zijn. En dat wil dat God dat wij begrijpen. Dat wij dichter bij hem moeten komen geliefd. De plan van de vijand is om ons te doen twijfelen. Want wanneer je twijfelt ben je gestopt met geloven. En het enige dat God kan doen is u informeren. Weet, God zal u niet verplichten om te geloven. Hij dwingt u ook niet. Maar de manier waarop God u roept is dat u begrijpt dat als je een begin had, je leven is begonnen, dan kom je makkelijk aan je einde. En voordat het einde komt, wil God zijn deel doen. Hij biedt jou een leven dat niet eindigt. Amen.
1: Amen.
0: Gisteravond heeft de Bijbel ons laten zien dat er twee vormen van opstanding zijn. Ik heb u op allerlei manieren uitleg gegeven. De eerste opstanding zijn voor degene die voor altijd zullen leven. De mensen die op dat platform komen. Alleen de mensen die het gehaald hebben om hier te komen, zullen deel hebben aan de eerste opstanding.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nee,
0: gelooft het niet.
1: Laat
0: me het in het papiment zeggen. Als de geest van God niet lukt om jou vandaar te halen, om
1: je
0: te overtuigen om hier naartoe te komen,
1: kan
0: je geen deel hebben aan de eerste opstanding. De eerste opstanding is voor degene die naar de hemel gaat.
1: Amen.
0: Amen. De eerste opstanding
1: is voor
0: hun die in Christus gestorven zijn. En wanneer Jezus komt, dan roept hij je bij je naam. Want vanaf het moment dat je hier bent gekomen, je bent opnieuw geboren, schrijft God jouw naam in zijn boeken des
1: levens.
0: En alleen degene wiens naam geschreven is in het boek des levens, die hier gelooft, die hier blijft, alleen zij zullen het eeuwig leven ontvangen. Zij die gekozen hebben om hier te blijven, waar je geboren bent,
1: je
0: bent getrouwd, je hebt je werk, je hebt geld gekregen, je hebt een auto, je hebt alles, maar je wilt daar niet naartoe. Om deze dingen die je hier hebt niet kwijt te raken. Maar hier is het beste wat God je kan geven, de eeuwige dood. Want hij kan je niet dwingen. Hij kan je niet verplichten. Maar omdat dit hier tijdelijk is, dan komt er een moment dat het eindigt. Maakt niet uit hoe goed je geleefd hebt. Maakt niet uit hoeveel je vecht om gezond te leven. Elke dag word je een dag ouder. Gisteren was je jonger dan vandaag. Morgen ben je ouder dan vandaag. Langzaam aangaan wij. Maar zeker. De spiegel laat je zien. Soms vecht je, je doet van alles, maar je weet goed. De spiegel ligt niet. Je kan van spiegel veranderen.
1: Pero nada no cambia, hermano.
0: Maar niets verandert.
1: Que ven, si nos comprende,
0: dus als wij begrijpen,
1: personas que aquí banda,
0: de mensen die hier blijven,
1: en die, doos
0: die zullen deel hebben aan de tweede opstanding.
1: Están lo lanta,
0: en dat zijn de mensen die zullen opstaan
1: para recibir castigo final.
0: Om de eind, het eindoordeel, de straf te ontvangen.
1: Para que me avisabos, si hay banda, resucitar,
0: denk eraan wat ik je zei, als je daar bent en je staat op,
1: mira Jesús,
0: dan zie je Jezus.
1: Halleluja, le vimos capo,
0: halleluja,
1: amen.
0: Hij is je komen halen.
1: Pero si vos resucitar, si vos resucitar,
0: maar als je opstaat,
1: vos mira Jerusalem taba,
0: en je ziet Jeruzalem nederdalen,
1: corre,
0: ren,
1: esconde,
0: schuil,
1: wie,
0: vlucht.
1: Candela,
0: want het vuur komt eraan.
1: Un candela, como vamos a escapar.
0: Een vuur dat je niet kan
1: Dios
0: ontkomen.
1: No,
0: en God wil dat niet voor u. Daarom nodigt hij u uit.
1: Banda.
0: Kom hier aan deze kant.
1: Claro que Dios me forzaba.
0: Denk eraan, God gaat u nu dwingen.
1: Diabel,
0: de duivel.
1: No por creer gente.
0: Kan geen mensen scheppen.
1: Hij
0: zegt dat hij zijn troon gaat stellen naast dat van God. Om het te doen, heeft hij mensen nodig om hem te volgen. Denk eraan, hij heeft al een paar engelen. Hij heeft nu mensen nodig. Want hij wil het doen zoals God. God heeft engelen. En God heeft mensen.
1: Amen.
0: Amen.
1: No.
0: Nee. Vanavond het lijkt het een beetje als.
1: Zie no? Tweede keer pijn.
0: Iedereen heeft keelpijn. Ja.
1: Amitamitien hoor.
0: Ik ook.
1: Que me han dicho, no se comprende.
0: Dus als wij begrijpen.
1: Diablo su tarea.
0: Is de taak van de duivel.
1: Hace todo posible.
0: Het al het mogelijke doen.
1: Papo queda aquí banda.
0: Om dat je hier blijft.
1: Ga
0: en luister naar de campagne.
1: Escuche, pastor, de borotai.
0: Luister naar deze vervelende of moet
1: ik het zeggen? Si, borotai, se bochincha,
0: gekke dominee.
1: Pero queda aquí banda. Sorry. Ben traes op de traducir. Queda aquí banda.
0: Blijf hier.
1: Oké? Okay?
0: Want dat is de uiteindelijke intentie.
1: Tenebu,
0: je hier houden.
1: Akibana,
0: hier.
1: Con paricos,
0: met een paar dingetjes.
1: Met tenebu contento,
0: hij houdt je blij.
1: Mientras se torta, bo alma.
0: Terwijl hij je ziel stilt.
1: Bo oportunidad abai.
0: Je gelegenheid gaat voorbij.
1: Que me de chance, bai,
0: wanneer je de kans laat
1: gaan.
0: Dan trekt hij zich terug.
1: Bo Mr. Muri.
0: En hij weet dat je zal serven.
1: Pero Dios vos y otro.
0: Maar God kan het niet anders
1: Dios
0: doen.
1: Papi, papi, papi.
0: God spreekt en spreekt en spreekt.
1: Ja, noche, Dios papi,
0: en vanavond praat God wederom.
1: Romana, e grupo.
0: Broeders en zusters, de groep.
1: Den, e di dos resurrección,
0: die deel zal hebben aan de tweede opstanding.
1: Miljardes y millones.
0: Het zijn miljarden en miljoenen.
1: Dicum.
0: Waarom? Kijk naar de formule die Christus heeft gegeven. Jezus heeft gezegd.
1: De cada cuatro persona,
0: in elke vier mensen.
1: Ama,
0: die hij roept.
1: Tres que desimbin,
0: drie komen niet.
1: Un tabin,
0: één komt.
1: Orebines,
0: en zelfs wanneer die gekomen is.
1: Banda,
0: komt die hier.
1: Diabel te para aya banda,
0: de duivel staat daar.
1: En de duivel te pisse.
0: En de duivel te
1: Ablief.
0: Ablief.
1: Bontingana.
0: Heb je geen zin?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Wat akorda?
0: Weet je?
1: Bontingani purbe.
0: Wil je het niet proberen?
1: Bontingani bistietrobe.
0: Wil je het niet nog een keer zeggen?
1: Bimpase so.
0: Kom alleen maar even.
1: Paso mi tapase.
0: Ik kom even langs.
1: Wat a morturuma.
0: Je bent dood.
1: Si bobiki banda back.
0: Als je weer hier komt,
1: Roman, lo máximo, tenebo,
0: zal de duivel al het mogelijke doen om je hier te houden.
1: Leven,
0: hij doet er alles aan dat je hier zal sterven.
1: Dios,
0: want als je God verlaat,
1: diablo,
0: vertrouw de duivel jou zelfs. Hij weet dat je hem op geen moment zal verlaten. Hij zorgt ervoor dat hij je doodt voordat je weggaat. Maar het is serieus. God praat met u. God moet u informeren. De duivel werkt met vervalsing.
1: Mentira.
0: Leugen.
1: Manipulatie.
0: Manipulatie.
1: Engañan.
0: Leugens.
1: Diabel te zitten zo forma.
0: Dat is de kracht van de duivel.
1: Neemt
0: wat van God is en verdraait het.
1: Cambia nang.
0: Verandert het. Manipuleert het.
1: Falsificaan.
0: Hij vervalst het. Om mensen voor te liegen.
1: Hierbang, si tiene un euro, 50 euro falso, ¿no?
0: Als er een valse 50 euro is.
1: Si me dan 2 euro falso.
0: Als ik je 2 valse euro's geef.
1: Bon posalje voor.
0: Je kan het niet ontdekken.
1: El único manier bon posalje voor.
0: De enige manier waarop je het kan ontdekken.
1: Dat si me dan un euro correcto, un euro real.
0: Als ik je een echte euro geef.
1: Entonces lo comparan.
0: En wanneer je ze vergelijkt.
1: Es un robes.
0: Degene die fout is.
1: Es un correcto.
0: Degene die
1: juist
0: is. En dan weet je het weer.
1: Si bonoanya es un correcto.
0: Als je het correcte niet ontvangt.
1: Lo voy a llamar es un falso correcto.
0: Ga je het valse juist noemen.
1: Es verbo di mai be compra con grisisa.
0: En je wilt zelfs dingen gaan kopen ermee.
1: Door de politie.
0: En wanneer de politie komt.
1: Bankunos.
0: Dan zeggen ze ga maar mee.
1: Oso bo que pasa si es falso.
0: Want je wil vals geld afgeven.
1: Pero bo punta botasa.
0: Maar jouw arme, ik, je wist het niet.
1: Exactamente lo que Dios te está diciendo
0: en dat is wat God je vanavond zegt.
1: Lo que el diablo te ofrece,
0: wat de duivel jou aanbiedt.
1: Parce es verdad.
0: Het lijkt op de waarheid.
1: Casi, casi es verdad.
0: Bijna de waarheid.
1: Si no, wat, boom,
0: als je goed kijkt.
1: Hombre, hoop is zeker die verdad.
0: Oh, het is heel dicht bij de waarheid.
1: Pero está falso, ¿no?
0: Maar het is vals.
1: De única persona que sabe que está falso es Dios.
0: En de enige persoon die kan zeggen dat het vals is, is Jezus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Entonces, ¿sabes lo que nos está haciendo? Nuestro comisario, man.
0: En dat is wat wij doen.
1: Ribera, toda noche nos estamos hablando con la Biblia.
0: Denk eraan, elke avond praten wij met de Bijbel.
1: Presentando es verdad.
0: We presenteren de waarheid.
1: Para desmascarar una mentira.
0: Om een leugen aan het licht te brengen.
1: Un engaño.
0: Een leugen.
1: Un falsificación.
0: Een vervalsing.
1: Dat betekent onze studie.
0: Daarom studeren wij.
1: Dat betekent onze vita mobili.
0: Daarom nodigen wij u uit om te komen.
1: Was ik dat triste, Roman?
0: Weet je wat droevig is?
1: Que de banda.
0: Daar blijven.
1: En te pretenden que lo vos salva.
0: En doen alsof je gaat gered zal zijn.
1: En tabai.
0: Het gaat niet.
1: Dios me ha informado.
0: God laat u informeren.
1: Para comprender.
0: Dat je begrijpt.
1: Satanás es un que te falsifica.
0: Dat de Satan degene is die vervalst.
1: Turcos casi que Dios creía te falsifique.
0: Bijna alles wat God geschapen heeft, vervalst hij.
1: Dat besef ook aan je casi prácticamente en el mundo.
0: En daarom kan hij praktisch bijna de hele wereld voorliegen.
1: Mira, para Dios daña, para Dios daña.
0: Dat God krijgt.
1: Peña 10 personas.
0: Om 10 mensen te krijgen.
1: Dios te llama 40.
0: Moet God 40 roepen.
1: Para Dios hay 100 personas.
0: Dat God 100 mensen krijgt.
1: Dios te llama 400 personas.
0: Moet hij 400 mensen roepen.
1: Para Dios hay 1000 personas.
0: Dat God 1000 mensen krijgt.
1: Dios te llama 4000 personas.
0: Moet hij 4000 mensen roepen.
1: Si Dios quiere 10,000.
0: Als God 10.000 wil.
1: Él te llama 40,000 gente.
0: Moet hij 40.000 mensen roepen.
1: Pues 30,000 no te escuché.
0: Maar 30.000 luistert niet.
1: En dat ik hoop dat no te envía 10,000 te escucha.
0: En heel veel pijn luistert die 10.000
1: wel. Dios trae 100,000 gente, Roman.
0: Zo dat God 100.000 kan krijgen.
1: Dios te llama 400,000 gente.
0: Moet God 400.000 mensen roepen.
1: Even hard dan.
0: Laten we even serieus zijn. Het zijn alle mensen die hij geschapen heeft. De duivel heeft geen enkel geschapen. Uiteindelijk is hij de winnaar, want hij heeft meer dan God. Ziet u?
1: En dat in de campagne.
0: Hij had geen campagne.
1: En dat predica.
0: Hij predikt niet.
1: En dat encanta.
0: Hij komt niet zingen.
1: En dat oración.
0: Hij bidt niet.
1: Guarda wat abo ninga Dios.
0: Hij wacht alleen maar dat je God afwijst.
1: Hallo, klaar, kawa.
0: Hallo, dan is het klaar.
1: Ninga Dios tapé.
0: God afwijzen, ontmoet je hem.
1: Dat doe ik hem in dat ding.
0: Twee wegen zijn
1: er. Sinta kuné.
0: Als het niet met hem is.
1: Dat doe Dios, amen.

0: se crea,
1: in de eerste week dat God geschapen heeft,
0: casi Dios se crea todo cosa y dan,
1: God heeft bijna alles geschapen.
0: Satanás, después que Dios, Bijbel meestal pisa, que Dios admira y todo cosa está bon.
1: God heeft gezien en hij zag dat alles goed was.
0: Satanás abaya hoor.
1: En de Satan
0: Dios
1: ging
0: acaba, Dios
1: God was
0: abay.
1: Klaar, God is weg. En nu begon hij.
0: Comisa la pisa.
1: Om te beginnen is, zei hij,
0: mundo,
1: dat de wereld,
0: abin de evolución,
1: door evolutie is geschapen.
0: De Big Bang.
1: De Big Bang.
0: Dat is een explosie.
1: Er was een explosie.
0: Así de grande,
1: zo groot.
0: De universo,
1: in het universum.
0: En mundo bonito que ya sale,
1: en deze mooie wereld is daaruit voortgekomen.
0: Un solo,
1: met een zon.
0: Un luna,
1: en een maan.
0: Perfectamente.
1: Die perfect zijn.
0: Me imaginabo,
1: stel je voor.
0: Voor de un explosion,
1: vanuit een explosie.
0: El mundo así de bonito
1: is er zo cine. Een mooie wereld gekomen als wij die hebben.
0: Casi como que está tentando, Roma. Casi está tentando.
1: Het verleidt mij bijna.
0: Maar we busco un dynamite.
1: Om een dynamiet te zoeken.
0: Maar je sloperij hier.
1: En dan ga ik naar een sloperij hier.
0: Maar zit de explosie in de vorm van een mundo.
1: Als een explosie zo'n wereld kan vormen.
0: Maar met de sloperij.
1: Ik neem een dynamiet en ga naar de sloperij.
0: Waar
1: zoveel stukken, de onderdelen van auto's.
0: Zend mijn dynamiet.
1: Ik doe mijn dynamiet aan.
0: Ben je de sloperij?
1: Gooi het in de sloperij.
0: We missen een Rolls Royce.
1: En ik moet een Rolls Royce eruit halen.
0: Wat is die explosie?
1: Want als explosie.
0: Dat voor een mundo perfecto man is.
1: Een perfecte wereld als dit kan creëren.
0: Moet in 6000 jaar draaien door zijn as.
1: 6000 jaar draait hij om zijn as.
0: Zijn draaibij.
1: Zonder uit te schieten.
0: De meest zo'n camino que Dios pone.
1: Dezelfde plek waar God hem geplaatst heeft.
0: Einde tijd.
1: Nog steeds is
0: hij 24 uur perfecto.
1: 24 perfecte uren.
0: Die 25.
1: Het is nooit 25 geworden.
0: Abidien.
1: Of 21.
0: 24 uur in la queda.
1: 24 uren
0: is het. 2 uur klaar.
1: 12.
0: 2 uur skoor.
1: 12 dag, 12 nacht.
0: Roman, dat Dios posee, amen.
1: God kan dat doen.
0: Aan een school, universiteit.
1: Vandaag op school, op de universiteit.
0: Dat zie je, Jonandinos.
1: Leren ze onze kinderen. Dat de wereld ontstaat door een explosie. En de vraag is zeker.
0: Den examen.
1: Op het examen.
0: Quem a creia mundo?
1: Wie heeft de wereld gemaakt?
0: Roman, die pregunta 10 punten.
1: Alleen die vraag krijg je 10 punten voor.
0: Tomás, que saco de Dios.
1: En ook al weet je dat het God is.
0: Pero vamos a ganar 10 punto.
1: Om die 10 punten te behalen.
0: Laat
1: me maar schrijven evolutie.
0: Roman, wat ben je traditionando de consciëntie?
1: Ben bezig je geweten te verraden.
0: Was een nieuwe evolutie.
1: Want het is geen evolutie.
0: Dat Dios crea.
1: Het is God die geschapen heeft. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dat depende quando wat ik over Dios.
1: Het is afhankelijk van hoeveel je op God vertrouwt.
0: Tiende je een evolutie drijft toch?
1: Mensen hebben geschreven evolutie en ze zijn toch afgewezen.
0: En dat tiende je een creation na slag.
1: En mensen hebben schepping geschreven en ze zijn geslaagd.
0: Zullen dan para para Dios, Dios te para para dan.
1: Want als ze staan voor God, staat God voor hun
0: ogen. Want diabo te falsificar tu cos.
1: De duivel falsificeert alles.
0: Dios avisa.
1: God heeft gezegd.
0: Un día te cambia a tardi.
1: Een dag eindigt aan het eind van de middag.
0: Diabel die no.
1: De duivel zegt nee.
0: Ah, mi te pone cambio. Jesús hoy en noche.
1: Ik laat het 12 uur in de nacht verwisselen.
0: Para no dice en todo el mundo.
1: Om niet te zeggen de hele wereld.
0: Mayoría gente.
1: De meeste mensen.
0: Quieren.
1: Geloven.
0: Un día te cambia.
1: Dat een dag verandert.
0: Jesús hoy en noche.
1: 12 uur in de nacht.
0: Ando vamos a sacar la cabeza de teología.
1: En om dat te weten heb je een horloge nodig.
0: Si teologi,
1: als je geen horloge hebt,
0: que la cambia.
1: Weet je niet dat de dag is omgegaan.
0: Hermana, es tanto que creer en Dios,
1: degene die in God geloven,
0: scur,
1: weten dat wanneer het donker wordt,
0: dia cambia.
1: Dat
0: amen.
1: De dag voorbij is. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Duro,
1: het is hard, maar het is de waarheid. De gewoonte heeft niets veranderd.
0: Zie
1: niet dat de dieren exact weten wanneer de dag verandert.
0: Zij
1: gaan wel rusten. Want God heeft het in hun systeem geplaatst. Ze hebben geen horloge. Maar ze weten dat de dag voorbij is. Wanneer de dag weer begint. Mensen kunnen in de war raken. Maar de haan niet.
0: Je
1: begint vroeg te kraaien.
0: Naast
1: mijn huis is er een haan die is volgens mij dronken. Hij heeft zijn tel kwijtgeraakt.
0: 8 uur,
1: 11 uur.

0: tratamiento, me hacía tratamiento.
1: Ik zeg, heeft behandeling nodig.
0: Ze gaat het een hele nacht doen.
1: Want de Han zing de hele avond.
2: Hij is blij.
1: Dus wij moeten begrijpen dat God alles correct heeft gemaakt. Als je even stil
0: zat
1: en
0: kijkt
1: naar de wereld,
0: wat zei je
1: nog een keer?
0: Nog een keer.
1: Als
0: je
1: even stil
0: zat
1: en we kijken,
0: enemigo cambia bastante cosas.
1: Heeft de vijand heel veel dingen veranderd. Waarom verandert hij ze? Want wanneer hij jou informeert en je leeft volgens zijn wil, en als God jou zegt en je weigert het advies van God, dan is de definitie dat je kiest om te zijn waar hij is. Als God zegt tegen je, sta op. En de duivel zegt tegen je, blijf zitten. En je blijft zitten. Heb je niet geluisterd? Want als je had geluisterd, dan zou je niet ervoor kiezen om de vijand gehoorzaam te zijn. Zodat wij begrijpen. De Satan heeft mensen voorgelogen dat wij van de apen zijn. Mensen geloven dat trouw. Dat mensen afstammen van de apen. Gelooft u dat?
0: Want hij toont.
1: Vind je het niet een belediging?
0: Non sabe ni macaco.
1: Wij van de apen.
0: Bij je welkom macaco jazeker.
1: Heb je een aap van dichtbij gezien?
0: Dan serieus man.
1: Laten we even serieus zijn.
0: Die is al.
1: Mensen
0: zijn die macaco nu sabe.
1: Amen. God zijn hand heeft mij geschapen.
0: Sinds lang keer ik naar die macaco nu manen dispensami.
1: Als ze wel blij geloven dat ze van de aap komen, oké.
0: Amen sinds lang man.
1: Ik niet.
0: Dios suban poderoso.
1: God zijn machtige hand.
0: Crea a mí.
1: Heeft mij geschapen.
0: Y le macaco.
1: En heeft die aap geschapen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Anseiro que macaco na quiero.
1: Laten we even serieus zijn met het aapgedoe.
0: Bij de tuin die macaco abo.
1: En de dierentuin en ik zie de aap.
0: Abo pas hebben die natte roman.
1: Ik lijk helemaal niet op jou. En niets.
0: Tikum.
1: Waarom? Want hij wil, de Satan wil simpelweg de weg
0: veranderen.
1: Hij wil de dingen van God veranderen.
0: Dat Dios avisa.
1: God heeft gezegd. De man en de vrouw zullen trouwen. En ze zullen één vlees worden. De duivel zeg ik veranderen. Vandaag man
0: en
1: man, vrouw en vrouw. God heeft ons dat niet geleerd. Maar het is iets dat men zelfs druk oplegt. Kan je begrijpen waarom de vijand zoveel mensen hier heeft staan? Alleen maar zij die daar zijn zullen voor altijd kunnen leven. Want God heeft zijn voorbeeld gegeven. De vijand is degene die ons voorliegt. Om te begrijpen dat de duivel
0: geleerd
1: heeft mensen voorgelogen. Maak je geen zorgen. Wanneer je sterft, ga je gelijk naar de hemel. Gisteren hebben we het onderwerp gehoord. De Bijbel heeft ons laten zien dat geen mens naar de hemel gaat wanneer ze sterven. Jezus zelf is niet
0: gegaan.
1: Hij is gegaan nadat hij is opgestaan.
0: Amen.
1: Amen.
0: Laat
1: niemand u misleiden. Als je niet opstaat in de eerste opstanding, ga je niet. Als je dood, kan je niet eens gaan. Om te begrijpen, mijn geliefde, als je van plan bent om te gaan,
0: moet
1: je dit platform verlaten.
0: Toestaan
1: dat Jezus
0: leidt.
1: Opnieuw geboren worden en dit platform betreden. Vragen aan de Geest van God om je trouw te houden. Zodat je hier mag sterven. Dat als je hier mag sterven. Dat wanneer Jezus komt. Dat je weer zal opstaan. Als je blijft leven wanneer Jezus komt. Degenen die blijven leven zullen in een oogwenk veranderd worden. Maar hier. Dus hier, als je hier blijft, zij leven of dood, hier is het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Broeman, ay banda,
1: daar, mijn broeders en zusters,
0: sea vivo o morto,
1: dood of levend, verloren zal
0: banda
1: je
0: gaan. No
1: daar is
0: ay
1: geen
0: redding.
1: Daar is redding.
0: No hay nebuskoy, Pablo.
1: Niemand kan voor
0: u kiezen.
1: Uw echtgenote of
0: echtgenote
1: vriend of vriendin
0: kan niet gaan.
1: Uw baas van het werk kan niet voor u doen. Uw buur kan niet voor u gaan. Niemand kan voor u gaan. Als je gered wil worden, moet je het zelf doen. God kan niet liegen. God kan niet veranderen. God is geen mens om tot bekering. God is geen mens om tot bekering te komen. God maakt geen fout. Hij faalt niet. God kan zijn woord niet terugnemen. En God sterft nooit. Wij sterven door de zonde. Maar God sterft nooit. Het is dat je kan begrijpen waarom God spreekt zoals hij spreekt vandaag. Om ons de serieusheid van de zonde te doen begrijpen. Velen van ons kunnen het nog niet realiseren. De zonde heeft de mensen gescheiden van God. Wist u dat de zonde een wet is? De Bijbel zegt de zonde is een wet. Waarom? De wet is iets dat simpelweg daar blijft. Totdat je het wegdoet met een andere wet. Dus je kan de wet niet wegdoen. En je mening plaatsen.
0: Of smaak die einde.
1: Of de smaak van een mens. Stel je voor dat ze morgen een wet
0: uitbrengen.
1: Morgen brengen ze een wet uit. Dat alle wetten.
0: Die luz corra,
1: van een rode licht.
0: Parkeer,
1: van parkeren.
0: Acaba de Holanda.
1: Weg is uit Nederland. Halleluja.
0: Ah, zie. Si? Halleluja. Was dat die kousen die je de trester man?
1: Weet je wat chaos dit brengt? Wanneer ik bij het rood
0: licht kom,
1: wanneer het me laat doet stilstaan omdat het een wet is, ik zorg ervoor dat ik snel voordat het groen wordt. Ik ga niet eens langzaam rijden, want als ik zelfs doorga en de politie ziet me, dan krijg ik geen boete.
0: Zal je maar comprenderen, man. Irmão, para boa marcha de vida, para boa marcha, para bem-estar.
1: Ten goede van het leven.
0: Irmão, meste tem regras com lei, amém?
1: Moeten er regels en wetten zijn.
0: Meste, irmão.
1: Het is nodig.
0: Dikong.
1: Waarom?
0: Para nos libertar de escolha.
1: Want we hebben de vrijheid om te kiezen.
0: Anto para regular com lei.
1: En om alles te reguleren.
0: Deus meste a usar lei, irmão.
1: Moet God wetten gebruiken.
0: Dank je, Deus.
1: God zij dank. Voor de wet van God. Dat op zijn minst. Sommigen respecteren
0: hem.
1: Om te kunnen leven.
0: Dank Dios,
1: God zij dank.
0: Dikun.
1: Waarom?
0: Dios no ha poner regla, ley,
1: als God geen regels heeft geplaatst. Dan is deze wereld al lang voorbij. Maar God zij dank. Voor de wet van God. Weet u waarvoor mensen het meest voor vechten? De wet van God. Alle manieren zoeken zijn om het te elimineren. Degene die achter al deze mensen zijn, is de duivel. De duivel is degene die de wet van God wil teniet doen. Om die van hem toe te passen. En die van hem is simpelweg de wet der zonde. Hij houdt je in de zonde. Hij maakt je tot slaaf. Maakt niet uit hoeveel God praat. Je kan niet weggaan. De overtreding van de wet van God heeft gemaakt dat wij vandaag in de zonde leven. De Bijbel zegt ons, wie de zonde doet, is degene die de wet breekt. Dat is wat de duivel wil. Hij wil dat de mensen de wet van God overtreden. Waarom? Wanneer je de wet overtreedt, dan is jouw dood hier verzekerd. Wanneer je de wet van God overtreedt, verdien je de dood. Waarom? Want de zonde is overtreding van de wet. En het loon van de zonde is de dood.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maar
1: kijk hoe de God van liefde tot je spreekt. God wil dat je realiseert. Dat wij allemaal hebben gezondigd. Wij verdienen allemaal de dood. Ik weet zeker dat je afgelopen week hebt gezondigd. Ik weet zeker van vorig jaar. 2 jaar terug.
0: Toch moet de Bijbel.
1: En toch leef je nog.
0: Pa gracia.
1: Door de genade.
0: No, pas wat de bom zit pika.
1: Niet omdat je niet zondigt.
0: No, wat de bom is door.
1: Oh, niet omdat je een goede zondaar bent.
0: No.
1: Of dat je goed weet te zondigen.
0: Juist. Gracia.
1: Genade.
0: Ado na bun chance pas.
1: Je heeft je nog een kans gegeven.
0: Amen.
1: Amen.
0: Si Dios aplica justicia mes hora.
1: Als God gelijk zijn oordeel zou vellen.
0: Ruban quizás no se llega de edad aquí mes.
1: Als we misschien dit, deze leeftijd niet behaald.
0: Pero si no se llega.
1: Maar als we het hebben behaald
0: pica,
1: en we zondigen,
0: dank je Dios, man.
1: God zij dank.
0: Dank je naar Jezus.
1: Dank zij Jezus.
0: Qua, paga pica, nan, die ser humano, die
1: de zonde van de wereld heeft betaald
0: en, to purba na salvab.
1: En probeert om u te redden.
0: Danus,
1: het is niet wij.
0: Wie paga?
1: Iemand heeft betaald.
0: Su nombre da Jesús.
1: En zijn naam is Jezus.
0: Todo nos espacio.
1: En hij geeft ons de
0: pa
1: ruimte
0: comprende.
1: Om te begrijpen. De Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood. Als we allen gezondigd
0: zijn,
1: moesten we al sterven. Maar als we niet zijn gestorven, is het omdat God onze kans wil geven. Om te kiezen om te stoppen met zondigen. En te gaan bij Jezus. Amen. Het is moeilijk om gered te worden. Want de mens vindt het fijn. De vrijheid om zelf zijn wil te bepalen. God zijn wil is zo gevaarlijk. Dat we zelfs 1 fout begaan. En we zijn er niet meer. Eén.
0: Lei.
1: De wet.
0: Dat een regel fijo.
1: Is een.
0: Fijo, directo,
1: is een wet dat recht is.
0: Het
1: is informatie.
0: Na qual tu rende no somete.
1: Waaraan iedereen zich moet onderwerpen.
0: Tu rende, Romana.
1: Iedereen.
0: Oponia,
1: dus, maar het kan gebeuren.
0: Expressa,
1: dat de wet wordt uitgedrukt.
0: Of, skibi,
1: of geschreven.
0: Pero tu rende, tingo, para que tu leje, tu respecte.
1: Maar iedereen moet het respecteren.
0: Awor.
1: Nu.
0: Birma,
1: deze
0: wet
1: moet altijd geplaatst worden door een autoriteit dat superieur is. Met andere woorden, de overheid past een wet toe. Wij als inwoners moeten die wet gehoorzamen. Want als we die wet overtreden, worden wij voor de rechtbank gebracht. En de rechtbank moet dan met ons onderhandelen. Moet ons dan oordelen, want wij hebben de wet overtreden. Als we die wet moeten veranderen. Als we het moeten wegdoen. Kan een autoriteit die lager gesteld is niet dat doen. Wij als inwoners kunnen niet zeggen we gaan deze wet wegdoen. We kunnen dat niet. Want wij gezamenlijk hebben de overheid daar geplaatst. En wij erkennen hen als de autoriteit dat boven ons zit. Als er iets moet veranderen. Als het een veranderd moet worden. Kunnen alleen zij dat doen.
0: Amen.
1: Alleen zij kunnen dat. De autoriteit die daaronder zit, kan het niet doen. En deze wet is nationaal. Nederland alleen.
0: Internationaal.
1: Europa.
0: Universal.
1: De hele wereld. Maar de vorm is hetzelfde
0: gegeven.
1: Een autoriteit dat bovenaan staat moet het plaatsen.
0: Is hoe menor?
1: Degene die daaronder is, kan het niet wegdoen. Die moet het gehoorzamen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het
1: is dat u begrijpt waar ik naartoe ga. Volgens de Bijbel.
0: Exodus
1: 20.
0: 1-7.
1: Ik ga het even parafraseren. God heeft zijn wet geschreven. Twee keer heeft hij het geschreven. Waarom? Weet je nog, Mozes kreeg eerst twee stenen tafelen. Hij heeft ze kapot geslagen. Door zijn boosheid. Hij kwam met de wet van liefde naar het volk.
0: Formal.
1: En het volk was in een grote zonde. Hij zegt, jullie zijn het niet waardig en heeft het kapot geslagen. God zegt, je hebt het nodig, het is belangrijk. Kom weer met twee stenen en ik schrijf het weer. Mozes kon de wet van God niet voor God schrijven.
0: Want
1: niemand kan de wet van God noteren. Amen. God moest het zelf schrijven. Op twee stenen tafelen en hij gaf het aan Mozes. Ik wil u laten begrijpen dat de vijand hiermee speelt. Vele mensen zeggen je vandaag dat God de wet van God niet
0: bepaalt.
1: Net is wat de vijand wil dat de wereld gelooft.
0: Maar
1: als God de superieure autoriteit is, het maximum, kunnen mensen zijn wet niet veranderen. Je moet groter zijn dan God om God zijn wet te kunnen veranderen.
0: Amen.
1: Amen. Want zo functioneert het hier beneden ook. Als het parlement een wet zet, kunnen mij en mijn gezin de wet wegdoen. Hallo? Ik kan zeggen dat ik het niet gehoorzaam. En ze beboeten mij. En ze zetten me in de gevangenis. Maar ik kan het niet veranderen. Ik kan het niet
0: wegdoen.
1: Want de wet van God.
0: Die
1: God geschreven heeft. Met zijn eigen
0: vinger.
1: Twee keer. Mensen kunnen het niet
0: veranderen.
1: Mensen kunnen het ook niet veranderen.
0: Amen.
1: Amen. Maar dat is wat de Satan mensen doet geloven. Hij zegt je, de wet van God telt niet meer. Die wet is er niet eens meer. Simpelweg. Deze mensen hebben niets begrepen. De wet van zonde. Want Paulus zegt, de wet is als de zonde is als een wet.
0: Romeinen
1: 8. Je kan het lezen wanneer je thuis bent. Paulus zegt, ik zie twee wetten in mij strijden. Eén wet van zonde. En één de wet van God. Waarom wil ik je uitleggen dat zonde een wet is? Want vanaf het moment dat de zonde in je leven komt, is de duivel is degene die heeft gezorgd dat de zonde deel van ons leven is.
0: Een poder superior die diabel, Lucifer.
1: Alleen een macht dat hoger is dan de duivel kan de wet van zonde
0: wegdoen.
1: Of veranderen.
0: Of
1: elimineren. Kunt u mij volgen? En die persoon is God. Er is geen enkele menselijk wezen hier op aarde die de wet van zonde kan wegdoen. Maak dit als ze een selectie van maken. Ze kunnen het niet
0: wegdoen.
1: Ze kunnen het niet wegdoen. Je hebt een autoriteit dat superieur is. Degene die de wet ingesteld heeft.
0: De persoon is Jezus.
1: En die persoon is Jezus.
0: Dat betekent dat
1: daarom moest hij komen.
0: En por amar un ángel.
1: Hij kon geen engel sturen.
0: En por amar un querubín.
1: Hij kon niet een cherubin.
0: Een serafin.
1: Of een serafin.
0: En meester tien kubin.
1: Hij moest zelf komen.
0: Want hij is superieur.
1: Want hij is superieur.
0: Want hij eliminaat hij.
1: Om die wet weg te doen.
0: Want ik heb niet meer kunnen zeggen.
1: Voor zover ik hem ken.
0: Je weet niet dat kita lei.
1: Niemand haalt een wet weg.
0: Laat ik obashi.
1: En laat het leeg.
0: No.
1: Nee.
0: Sinan kita lei.
1: Als een wet weg.
0: Dan kan je wat doen lei.
1: Is het om een andere wet in te stellen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Pensero man.
1: Denk erover na.
0: We hebben het modificeren.
1: Heel vaak wordt het aangepast.
0: Dus, kan je dat die lei?
1: Dus waar er een wet is.
0: En de lei.
1: Mensen zijn gewend aan een wet.
0: Kabashi.
1: Je kan het niet leeg laten.
0: Chaos.
1: Het is een chaos.
0: Modifiquer.
1: Je kan het aanpassen.
0: Cambier.
1: Veranderen.
0: Pero me siento leído,
1: maar er moet een wet
0: me
1: zijn.
0: Regla para buena marcha.
1: Er moet een regel zijn.
0: Está muy bon.
1: Dat de dingen goed lopen.
0: Está ahora Jesús vino,
1: en toen Jezus kwam.
0: Is
1: hij gekomen om de wet van zonde te niet te doen.
0: Establecer su ley
1: en
0: de
1: om
0: nuevo.
1: Zijn wet opnieuw in te stellen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Daarom
1: heeft hij gezegd, ik schrijf het dit keer in je hart. Wanneer Jezus de wet van zonde uit je leven haalt. Je bent gewend om hier te zondigen. Een slechte gewoonte.
0: Je
1: haalt het weg door een goede gewoonte. Maar doordat je gewend bent om te zondigen. Wil God dat je begrijpt. Dat hij je hier naartoe brengt. En hier leert hij jou om zijn wil te
0: amen.
1: Amen.
0: Picata lei.
1: Want de zonde is een wet.
0: Dios
1: en alleen God kan het niet
0: Dios
1: doen.
0: Superior di Satanás.
1: God is superieur boven de Satan.
0: Dios que puede comprender.
1: Dat wil God dat je begrijpt.
0: Dat kan saber, dat siabo.
1: Het lijkt alsof hij je lastig valt en vermoeid.
0: Marcos capítulo 10.
1: Marcos hoofdstuk 10.
0: Marcos capítulo 10, versículo 17.
1: Marcos hoofdstuk 10, vers 17.
0: Okay. Marcos 17 está misasina. E ora com esta Jesus estava a sair vai para seguir seu caminho. Homem a correr bem cerca de e a cair na rodia. Su delante e apontre. Bom maestro, que como mestre rasi para heredar vida eterna.
1: Então ele, sendo Jesus, op weg ging, liep iemand op hem toe, viel op de knieën en vroeg hem. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de grootste vraag.
0: Más importante.
1: De belangrijkste vraag.
0: De pregunta más urgente.
1: De meest urgente vraag.
0: Ora pregunta que abordo así.
1: Toen deze vraag werd gesteld.
0: Dios etate del cielo.
1: Was God de Vader in de hemel.
0: Abisa turando la guta canta.
1: En hij zei tegen alle engelen die zongen.
0: Guta toca.
1: Die speelden.
0: Silencio.
1: Stilte.
0: Want ik
1: wil horen wat mijn zoon gaat beantwoorden. Want als een mens zo'n vraag stelt. Dan verlamt de gehele hemel. Want af en misschien heel ergens anders zou je soms deze vraag krijgen.
0: Als het de oren hoeven ik je koren.
1: Dus toen deze jongeman kwam.
0: En hij
1: viel op zijn knieën.
0: Hij
1: zei tot
0: Maestro,
1: meester. Wat moet ik doen?
0: Para me participar de primeira ressurreição.
1: Om deel te hebben aan de eerste opstanding.
0: Para me viver para sempre.
1: Om voor altijd te kunnen leven.
0: Para mim mirar Deus cara a cara.
1: Om God van aangezicht te kunnen zien.
0: Dizame que como tem quase.
1: Zeg me wat ik moet doen.
0: Meu irmão, eu vou ver que está para sincero.
1: Deze jongeman was heel sterk.
0: Hij zei: Jezus, dit moment ideaal.
1: Hij kwam op het juiste moment bij Jezus.
0: Hoor ik het dan, Robin?
1: Nu ben ik jong.
0: Hij
1: ben
0: zeker een persoon ideaal.
1: Hij kwam bij de ideale persoon.
0: Wat is Jezus?
1: En dat was Jezus.
0: Maar geen pastoor,
1: geen enkele priester,
0: geen sacerdote,
1: geen priester,
0: geen bisschop,
1: geen bisschop.
0: Nog contest hij pregunte.
1: Kan antwoord geven op
0: deze vraag.
1: Alleen Jezus.
0: Was zo eten caminda.
1: Want hij is de weg.
0: Eten verdad.
1: Hij is de waarheid.
0: Eten vida.
1: En hij is het leven.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Hij alleen kan antwoorden. Deze jonge
0: man,
1: in de bloei van zijn jeugd, ging hij bij de correcte persoon.
0: De laatste vraag.
1: Deze laatste vraag.
0: Maestro,
1: meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te
0: beërven?
1: Vers 18. Ik wil dat u
0: begrijpt.
1: Toen deze jongeman rende om te komen. Als je een rijke man ziet rennen.
0: Dan is hij dat ding.
1: Dan heeft hij echt iets nodig. Want rijke mensen rennen niet. Als je een rijke man ziet rennen. Dan heeft hij iets nodig. Deze jongeman die rijk was.
0: Die
1: rende naar Jezus toe. Met andere woorden. Ik kan deze kans niet voorbij laten gaan. Het is mijn moment. Nu is het de tijd van
0: redding.
1: Ik wil weten. Wat moet ik doen. Om voor altijd te kunnen leven.
0: Vers 18.
1: Jezus vroeg hem. Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Jezus heeft hem gelijk gecorrigeerd. Niemand is goed. Allen hebben gezondigd. Allen ontbreken de
0: heerlijkheid.
1: Alleen God is goed. Je bent bij mij gekomen. Maar ik breng je bij God. Ik zal je de woorden van God geven als antwoord. Ik zal je de wil van God laten weten. Want alleen God kan je voor altijd laten
0: weten.
1: Niemand kan
0: dat.
1: Niemand.
0: Geen dokter.
1: Geen enkele dokter.
0: Geen specialist.
1: Geen specialist. Niemand. Alleen God.
0: Amen.
1: Amen. Je kan niet voor eeuwig leven gescheiden van God. Als je van plan bent eeuwig te leven.
0: Dan
1: heb je God nodig. Er is geen andere manier. Je kan niet gelukkig worden. Gescheiden van God. Je kan blij worden. Je kan vreugde hebben. Maar om gelukkig te zijn. Alleen bij God.
0: Amen.
1: Amen. God heeft u en mij geschapen. Dat wij bij hebben gelukkig kunnen zijn. Wat je daar zoekt om jou gelukkig te maken. Je vindt het niet gescheiden van God. Als je mij niet gelooft. Probeer je het met geld. Heel veel geld.
0: Als je
1: het. Je probeert het met mensen. Je verandert elke week van iemand. Je probeert het met bezittingen. Je verzamelt ze om je heen. Wanneer de dood
0: intreedt,
1: sterf je ongelukkig. God heeft ons geschapen om gelukkig te zijn bij Hem. Om te begrijpen. Hij heeft ons niet geschapen om een andere God gelukkig te maken. Hij heeft ons geschapen zodat wij Hem gelukkig kunnen maken. Wetende dat Hij een God van liefde is. Hij kan niet van zichzelf houden. Hij heeft ons geschapen om ons lief te hebben. De duivel wil. Als de duivel mensen wil, laat hem ze maar gaan maken. Maar nee, hij steelt die van God. Want mensen luisteren naar hem. Mensen willen niet naar God luisteren. Maar God dwingt u niet. Jezus heeft gezegd. Alleen God. Geeft eeuwig leven. Merkt u niet op dat, dat wij in ons leven iets
0: zoeken?
1: Je wil een nieuwe auto. Je hebt de auto. Je begint de auto te wassen.
0: Daar
1: haal je de banden weg en je was ze zelf helemaal. En je staat 's morgens op en je kijkt als die auto er is. Zie je die auto? Begint auto te worden. Hier een roes, daar een schram.
0: Ja, een auto, ja maar. Ja, een auto, ja,
1: en dan is het niet meer die auto van toen.
0: Ja, mijn kelabie,
1: ik wil het niet meer wassen.
0: Papo compreende.
1: Dat je begrijpt.
0: Romano, nos felicidad no está depende de constan con nosotros.
1: Ons geluk is niet afhankelijk van de dingen die wij hebben.
0: Nos felicidad depende de hecho que nos haya Dios.
1: Ons
0: Amen.
1: Geluk is afhankelijk van het feit dat wij God hebben gevonden.
0: Amen. No importa qué está, importa auto, importa casa, pero lo que está, que está.
1: Maakt niet uit wat het is, een huis, een auto of wat het ook is.
0: Ripara botanya ve.
1: Je hebt het vandaag.
0: Je enthousiasmo.
1: Je bent heel enthousiast.
0: En
1: morgen heb ik misschien niet meer.
0: En nu
1: sta je weer voor de spiegel.
0: Jezus
1: heeft gezegd.
0: Versículo 19.
1: Vers 19. Jezus
0: vraagt.
1: Kent gij de geboden? Deze man heeft Jezus een vraag
0: gesteld.
1: Wat moet ik doen om eeuwig te leven? Jezus zegt, doe de wil van God.
0: Bewaar
1: de geboden van God. Er is geen andere manier om eeuwig te leven. Als je de geboden van God niet wil naleven, dan zeg je tegen God, ik wil niet eeuwig leven. Want wanneer we naar de hemel gaan in het huis van
0: God,
1: dan gaan de dingen zoals God het wil.
0: Zijn we naar Bolanda gij?
1: Wanneer ik hier in Nederland, we kunnen zeggen wat we willen. Maar de overheid beslist hoe het feest afloopt. Zij beslissen hoe de stroom loopt. Het water. Het huis. En betaal maar niet. Zij bepalen het. Want zij betalen.
0: Ik weet het aan Hollandese wijn niet. Wie betaalt, wie zegt. Que me romanos te ma.
1: Mijn geliefde broeder. Wanneer we in de hemel komen.
0: Estanca costuma. Así voluntad de Dios no te va a tener problema.
1: Te doen hebben geen probleem.
0: Pues están.
1: Maar degene.
0: Uno que guarda Dios su voluntad aquí bow.
1: Die de wil van God hier beneden niet willen doen.
0: Dios te forza nan grande un problema allá arriba.
1: Waarom God ze dwingen om ze straks daarboven in een probleem te brengen.
0: Dios te acuerdo con su ley.
1: Ze hebben God toch al laten zien dat ze het niet eens zijn met
0: zijn wil. Voluntad.
1: Ze zijn niet eens met zijn wil.
0: Kiko Dios te forza nan.
1: Waarom zal God hen moeten dwingen? Om de hemel tot een hel te maken voor hen? Nee. God laat ze waar ze gekozen hebben om te zijn. Want één ding is zeker. Hier kan je je strijd hebben. Je kan vechten. Je kan alles doen wat je wil. Je kan de geboden van God hier niet bewaren. Als je de geboden van God wil heiligen.
0: Halleluja.
1: Moet je komen bij de enige die het heeft nageleefd. Op deze wereld is hij de enige die de geboden van God heeft nageleefd. En zijn naam is Jezus. Daarom kan hij jou leren. Daar kan je doen wat je wilt. Je kan zelfs zeggen dat ze niet bestaan. Maar hier geeft Jezus antwoord aan deze jongeman. Een oprechte jongeman. De Bijbel zegt toen Jezus hem zag, had hij hem lief. Jezus zegt, ken jij de geboden?
0: No mata.
1: Niet doden.
0: No comete adulterio.
1: Niet echt breken.
0: No horta.
1: Niet stelen.
0: No doen testimonio falso.
1: Geen valse getuigenis geven.
0: No codicia. No fraude. No codicia.
1: Niet.
0: Fraudeer?
1: Nee.
0: Oké.
1: Niet begeren.
0: Oké.
1: Je vader en moeder. Deze jonge man wil naar de hemel komen. Maar hij was nog niet gereed om de geboden van God na te leven. Hij heeft gezegd tot Jezus. Ik heb ze nageleefd vanaf ik klein ben. Met zijn mond. Maar hij ontbrak één detail. En dat is wat Jezus wil dat je begrijpt. Jezus heeft
0: benoemd
1: de zes geboden.
0: Dat is
1: het horizontale gedeelte. Die man voelde zich goed, want hij leefde de vier na. Maar hij had problemen met zijn naasten. Doordat hij oprecht bij Jezus kwam. Heeft Jezus hem lief gehad. Maar geliefden, Jezus heeft gezegd, één ding ontbreek jij. Sommigen van ons zitten hier en we ontbreken één ding. En dat is misschien de keuze om daar te zijn. Je weet alles al. Je hebt alles begrepen. Maar dit besluit wil je misschien niet nemen.
0: Om
1: van daar van het platform te gaan. Om daar naartoe te gaan. Deze jongeman kwam bij Jezus. Jezus heeft gezegd.
0: De geboden
1: zijn nodig. Want dat is de wil van God. Ze representeren het karakter van God. Waar je gaat,
0: vind
1: ze. Waar je het vindt, vind je God.
0: Waar je God vindt,
1: vind jij zijn wil en zijn geboden. Je kan God niet scheiden van zijn karakter. Laat de vijand jou niet misleiden. De vijand heeft gemaakt dat er een oorlog is tegen de geboden van God.
0: Er
1: zijn mensen die zeggen het is afgelopen, de meesten zijn gekruisigd. De geboden van God zijn niet gekruisigd aan het kruis. Ze kunnen niet gekruisigd worden aan het kruis.
0: Amen.
1: Amen. Denk eraan, degene die het kan wegdoen is iemand die superieur is.
0: Jesus, wat fungi, como ende e ora e.
1: Jezus fungeerde als mens op
0: dat moment. De Dios.
1: Hij kan de geboden van God niet weghalen. Daarom heeft hij
0: gezegd,
1: alleen God is goed.
0: Siendo ende,
1: terwijl hij mens was,
0: en poquita voluntad de Dios,
1: kan hij de wil van God niet wegdoen.
0: Dios es superior a él, hermano.
1: Want God is superieur boven de mens. En Jezus heeft tot hem gezegd, één ding ontbreekt u.
0: Vai,
1: ga.
0: Vende todo lo que botín.
1: Verkoop alles wat je hebt.
0: Y tu nena y pobre
1: nan. En geef het aan de armen.
0: Y bien.
1: En kom.
0: Lo botín tesoro de cielo.
1: En je zal schatten in de hemel
0: hebben.
1: Kom en volg mij.
0: Mijn Bijbel die wist nog
1: kwestie.
0: Nee, deze jongeman.
1: Hij stond met zijn gezicht naar het platform. Jezus praat
0: tot hem.
1: Jezus zegt kom.
0: Dat was klaar, man.
1: Hij was klaar.
0: Jezus zei een koos moet er falta.
1: Toen Jezus zei één ding ontbreek je.
0: Vai e vende lo que botín.
1: Ga en verkoop wat je hebt.
0: Doe lambo oro nan.
1: Geef het je geld.
0: Doe lambo plata.
1: Geef van je geld.
0: Bo medalla.
1: Je medaille. Geef hun alles. Kom terug. En je zal schatten hebben die nooit zullen eindigen. De jongeman hoort Jezus dat zeggen. En hij is maar hier naartoe gekomen. Hij was halverwege. Hij kon zijn goud niet laten. Hij kan zijn sieraden niet laten. Het leven dat hij had wilde hij niet laten. Hij kon het zondige leven niet achter
0: zich laten.
1: Om de wet na te leven was voor hem voldoende. Maar Jezus zegt nee, dat is niet genoeg. Verandering is voldoende. Daarom heeft hij besloten om Jezus te verlaten. Nooit meer is zijn naam genoemd in de Bijbel. Want deze jongeman, hij was halverwege. Hij zag de eeuwige dingen. Hij begreep dat daar het eeuwig leven was. Vanwege de dingen van de wereld keert hij zich om en laat het eeuwig leven. Ga jij hetzelfde doen? Zul je ook hetzelfde doen? Wanneer God jou roept voor het eeuwige leven. In deze wereld waarin wij leven. De duivel zal zijn leugens blijven gebruiken. Een goed voorbeeld hier zo. Deze man vroeg, wat moet ik doen om voor eeuwig te leven? Jezus zegt. Leef de geboden van God na. Vandaag heeft Satan een campagne tegen de geboden van God. Velen leven in zonde. Grote zonde, gruwelijke zondes. Want ze negeren de wil van God. predikanten spreken.
0: Lei di Dio acaba.
1: De wet van God.
0: Quem acabe?
1: Is beëindigd. Wie heeft het beëindigd?
0: Pergunto acaba.
1: Om het te beëindigen.
0: Misschien superieur un poder más grande que Dios.
1: Moet er een macht zijn groter dan God.
0: Pequito Dios leiro.
1: Om God zijn wet
0: te doen. Jesus fungi como ende.
1: God.
0: Afungi como ende.
1: Hij fungeert als mens.
0: De primeira que ele morreu de cruz, ele precisa estar cumprir.
1: En voordat hij stierf aan het kruis,
0: hij
1: is volbracht. Kijk naar zijn leven.
0: Sempre la mia abitazione, lo che mi tata che pa mia.
1: Hij heeft altijd gezegd, ik doe wat mijn vader wil dat ik doe.
0: Mandami.
1: Mijn vader heeft mij gestuurd.
0: Ik
1: wil afsluiten met dit gedeelte om u eraan te herinneren.
0: E mentira con massa plama nel mondo,
1: de leugen die verspreid is over deze wereld
0: acaba su lei na cruz.
1: Is dat Jezus zijn wet er niet heeft gedaan aan het kruis.
0: Mentirita.
1: Het is een leugen.
0: Pues siendo gente,
1: want ondanks hij een mens was,
0: murió por amor y para salvar gente.
1: Kon hij alleen maar sterven om de mensen te redden.
0: Se le vive un vida sin pica.
1: Hij heeft een leven geleid zonder zonden.
0: Die falsificación de bayendo rond.
1: Er gaat een vervalsing rond.
0: Pero bantuma, hipotéticamente.
1: Maar laten wij dit hypothetisch stellen.
0: No tiene ley.
1: Dat er geen wet is.
0: No está como un ejemplo entonces para comprender.
1: Ik geef alleen een voorbeeld om te begrijpen.
0: Van supone que no tiene ley de Dios.
1: Stel nou voor dat er geen wet van God is.
0: Si no tiene ley.
1: Als er geen wet is.
0: No por tímpica.
1: Kan er geen zonde zijn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Was op pika?
1: Want zonde.
0: De quebramento de lei.
1: Is het overtreden van de wet.
0: Mi no puedo dar un palo de teléfono que no tiene.
1: Ik kan niet tegen een telefoonpaal aanlopen dat er niet is.
0: Mi no puedo hoca.
1: Ik kan niet
0: verbreken
1: in een zee dat niet bestaat.
0: Een glasje agua.
1: In een glas water.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet zeggen dat hij verdronken is in water. Er is geen zee.
0: Als er
1: geen wet is, kan er geen zonde zijn. Want zonde is de overtreding van de wet. Als er nu geen zonde is, omdat er geen wet is, kan er geen dood zijn. Want dood is het loon van de zonde. En zonde is het overtreden van de wet. Als ik die wet weg doe, kan er geen zonde zijn. Als ik zonde
0: weg doe,
1: kan er geen dood zijn. Als er geen dood is, geliefde, hebben wij geen redder nodig. Waarom komt Jezus ons redden? Waarvan? Er is toch geen dood? Want er is geen zonde. Er is geen wet.
0: Er
1: kan ook geen zonde zijn, logisch gezien. Als er geen wet is,
0: no puede morto.
1: Zie je, er kan geen dood zijn.
0: Si no te morto,
1: als er geen dood is,
0: nosotros tenemos el Salvador.
1: Hebben wij geen redder nodig.
0: Y si nos, no tenemos el Salvador,
1: als we geen redder nodig hebben,
0: para que nos tenemos la iglesia.
1: Waarom hebben wij dan een kerk nodig?
0: Para predicar Kiko.
1: Om wat te prediken? Over wie?
0: Para quien?
1: Voor wie?
0: Hermana, si nos no tiene iglesia,
1: als wij geen kerk hebben,
0: eigenlijk gaan we nooit, estamos perdiendo tiempo.
1: Zijn we eigenlijk vanavond onze tijd aan het verspillen?
0: Was er nooit iemand
1: niemand gaat verloren. Er is geen redder die ons komt
0: zoeken.
1: Want geen van ons zullen sterven. Want wij zijn niemand
0: gestorven.
1: Want we hebben nooit een wet overtreden. Bent u het met me eens? Ziet u hoe ver het kan gaan? De campagne dat de duivel houdt dat er geen wet is. Mijn broeders en zusters, elke dag sterven
0: en
1: mensen. Want tot nu toe is de wet van de zonde dat het loon van de zonde de dood is.
0: Maar Dios stoppe qui.
1: Zodat God
0: dit kan beëindigen,
1: moet hij die wet wegdoen. En hij gaat het wegdoen.
0: Maar
1: hij wil u en mij eerst bevrijden. Uiteindelijk. Wanneer God ons probeert weg te halen van de zonde, zal de zonde ons voor altijd bij God weghouden. Kunt u mij bent u het eens met mij? Wil je dat de zonde je voor altijd weghoudt bij God? Laat me de handen zien van degenen die het wel willen.
0: Pastor, ik ben ziek.
1: Dominee, ik wil het wel. Hoeveel van ons wil dat Jezus ons
0: niet
1: wil opstaan om dat besluit te nemen?
0: Mapakomprende.
1: Ik heb het begrepen. Het is een wet.
0: Si Dios quita ley de pica,
1: als God de wet van zonde
0: weghaalt,
1: is het om jou te leren zijn wet toe te passen.
0: Vida,
1: en dat produceert het leven,
0: vida eterno,
1: het eeuwig leven.
0: Jesus
1: zoals
0: Robin.
1: Jezus heeft beantwoord.
0: Robin,
1: ik hoop niet dat u weggaat als deze jongeman voor de dingen van de wereld. Want de dingen van de wereld komen ten einde. Of jij gaat weg en je laat ze achter. Hou de hand van degene naast jou. Weet dat je niet alleen voor staat. Aan het einde van deze campagne. Als je vanavond de stem van God weer hebt gehoord, die persoonlijk tot jou sprak. En je ziet dat het waard is om dit platform te behalen.
0: Sabbat
1: aanstaande hebben wij een doop. Er zijn al verschillende mensen die hun leven hebben gegeven. Als je dat wil, ga naar achter.
0: Straks,
1: vraag een papiertje en noteer je naam.
0: Jesus,
1: en zeg Jezus. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil dat u mijn naam schrijft in het boek des levens. Dat als er iets mag gebeuren. Dat ik u zal zien van aangezicht tot aangezicht. Eeuwige God. Dank u wel, Heer. Bedankt dat u vanavond tot ons hebt gesproken. Dank u wel dat u ons hebt laten zien. De weg naar het eeuwig leven. Bedankt dat u uw waarheid hebt gepresenteerd. Dat ons hart heeft gebroken.
0: Heer,
1: wij willen niet doen als deze jongeman. Zijn beste gelegenheid.
0: Heeft
1: hij weggegooid,
0: Heer.
1: Voor de dingen van de wereld.
0: O
1: eeuwige Vader. U hebt tot ons gesproken. Wij hebben geluisterd. En wij willen
0: gehoorzamen.
1: Help ons, Heer. Om het besluit te nemen. En het platform dat de dood representeert te verlaten. En te komen onder de leiding van uw Heilige Geest. Naar het platform dat het eeuwig leven dank u wel dat u ons gebed hebt verhoord. Is ons gebed in de naam boven alle namen. De naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Om
1: te vertrouwen moet je geloven. Om te geloven moet je horen. Het is een ketting. Om volwassen te worden. Moet je geboren worden. Je kan niet groot zijn en daarna geboren worden. Dat gaat niet.
0: Dat
1: gaat niet in geen enkel opzicht. Om groot te worden moet je eerst geboren worden. Om te vertrouwen moet je geloven. Nu, als je een relatie wil hebben met God, wat moet je doen? Je moet hem vertrouwen. Ik denk dat ik alleen het weet.
0: Maar
1: elke avond zeg ik hetzelfde. Dat is het leven. Om lief te hebben, moet je relatie hebben. Mensen die niet gereed zijn voor een relatie, kunnen niet lief hebben.
0: Amen.
1: Amen. Degene die jij vertrouwt, van diegene iemand die je niet vertrouwt, je hoopt niet van diegene. Je kan zeggen dat je van diegene houdt, maar je weet donders goed dat je niet van diegene houdt.
0: Want
1: een van de basis van liefde is vertrouwen. En als je lief hebt, dan ben je gehoorzaam. Dat is dat wat God wil dat we begrijpen. Maar het begint allemaal bij het horen. Degene die niet gereed is om te luisteren, die zal nooit in God geloven. Dus als je gelooft, als je niet gelooft, kan je niet vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan ga je geen relatie
0: beginnen.
1: Als je geen relatie hebt, zal je nooit en te nimmer lief hebben. En daarom kan je niet vertrouwen. kan je niet gehoorzamen.
0: Hetzelfde zeg je elke
1: dag. Ik wil dat u het vasthoudt. Morgen is de laatste avond. Jezus werkt met informatie. Want hij weet dat ons verstand werkt door middel van informatie. Informatie is wat het leven is. Het leven is gebaseerd op informatie. Wij kunnen niet leven zonder informatie. Informatie heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Mensen kunnen niet leven zonder informatie. Informatie produceert gedachten. Gedachten produceert ideeën. Ideeën produceert gewoontes. Gewoonten produceert handelingen. Handelingen produceert karakter. En karakter produceert bestemming.
0: Pregunta.
1: Vraag.
0: Pa Dios cambia por destino. Que Dios digo cambia.
1: Dat God jouw bestemming verandert. Wat moet hij veranderen? Je moet het begrijpen. Wat verandert hij?
0: Señor, dank je.
1: Dank je. Nu hebben ze het
0: gegeven.
1: God moet jouw informatie veranderen.
0: Si Dios información,
1: als je niet toestaat dat God de informatie voor jou verandert,
0: kan je
1: niet je gedachten,
0: ni action,
1: niet je handelingen,
0: ni destino,
1: niet je bestemming.
0: Dios te bien.
1: Daarom nodigt hij je uit om te komen. Om jou te helpen begrijpen dat hij de beste informatie heeft. Vaak vechten wij met de mens om zijn handelingen te veranderen. Maar als we iemand willen helpen om te veranderen, moet je de informatiestroom veranderen. Soms sla je je kind totdat je riem kapot gaat. Zolang het kind dezelfde informatie blijft krijgen, kan je niet veranderen. Want het brein verandert de informatie niet. Ons brein processeert de informatie. Ik wil het illustreren, want ik wil dat je het begrijpt.
0: Nos mente de manera fisical.
1: Ons brein is als een koelkast. Als ik warm heet water neem, ik neem het uit de kraan, in een glas, ik zet het in de koelkast. Twee dingen kan de koelkast doen met het water. Het kan het koud maken, of het kan ijs van maken. Want het bewerkt het water. Hij kan het niet veranderen. Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas bier. Je kan niet een glas water zetten en je krijgt een glas
0: sap.
1: Want de koelkast verandert het water niet. Het processeert de informatie. Je brein is hetzelfde. Als je het verkeerde instapt, zijn je gedachten verkeerd. Uiteindelijk zijn je handelingen verkeerd. Als je je slechte handelingen wil veranderen, moet je stoppen het kwade in je brein te stoppen, de verkeerde informatie.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God u zegt. Mensen willen niet naar God luisteren. Ze willen niet luisteren naar God. Maar ze willen veranderen. Hoe kan je dan veranderen? Je gaat dood zonder te veranderen. Zolang je die informatie hebt, verander je niet. Dus als je toestaat dat God je helpt, dan helpt God jou aan gezonde informatie. Positief. En langzaamaan merk je zelf de veranderingen op. Want God weet precies wat hij moet doen. Gisteravond heeft God duidelijk laten zien dat het zegel van God de zevende dag is van de week. De Bijbel heeft dat gisteren laten zien. God heeft dit in zijn Bijbel gelaten. De profeet
0: Ezekiel
1: heeft het geschreven. En gisteren hebben we het gelezen. En hij Hij heeft duidelijk gezegd, God heeft duidelijk gezegd. Ik geef hem mijn sabbaten als een teken tussen mij en hen. Dat ze kunnen weten dat ik hun God ben. En dat zij mijn volk zijn. Er is heel veel discussie. Heel veel discussies.
0: En quanto de dia sagrado de Deus.
1: Over de heilige dag van God. Maar ik wil dat u vanavond begrijpt. Dat degene die de zondag geschapen heeft. Degene die maandag geschapen heeft. Dinsdag. Woensdag. Donderdag. Vrijdag.
0: Sabbat,
1: en zaterdag. Hij heeft allemaal geschapen. Hij heeft tussen al degene dat hij geschapen heeft. Heeft hij gekozen. Hij heeft gezegd. De zevende wordt speciaal voor hem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Daniel.
1: Niet de mens.

0: uitgekozen.
1: Ik
0: kan niet met hem in discussie gaan.
1: Hij
0: heeft zijn reden.
1: Pero lo que sí me saca la Asia, sí es diferente por el tour.
0: Maar wat ik weet, heeft het verschillend gemaakt dan de andere. De zevende heeft hem gezegend.
1: Hij
0: heeft het geheiligd. En heeft gerust daarop. Dus wat heeft God gedaan?
1: Hij
0: heeft het gezegend. Het feit dat hij het heeft gezegend geniet. Deze zevende dag is een dag geworden. Dat altijd de zegen van God met zich meedraagt. Want wat God gezegend heeft, blijft voor altijd gezegend. Amen.
1: De primera semana del mundo.
0: In de eerste week van de wereld.
1: Dios ha bendecido tres elementos.
0: Heeft God drie elementen. Heeft God drie keer een zegen uitgesproken. God heeft de dieren gezegend. Om zich te vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen de dieren zich.
1: Hallo, hebben ze dan te multiplicar, man?
0: Vermenigvuldigen de dieren zich. Voor 6000 jaar heeft het dezelfde kracht. Elke dag wordt er een dier geboren. Het is de zegen van God dat het heeft gedaan. In diezelfde week heeft God ook de mens gezegend. Hij zei tot Adam en Eva, ga en vermenigvuldig jij. Wauw.
1: Ze hebben
0: ongeveer een schatting gemaakt van 8 biljoen mensen.
1: En
0: nog steeds vermenigvuldigt de mensen. Waarom? Want God heeft dat gezegd. De kracht van God is daarin. Je kan niet vermenigvuldigen dan op de wijze dat God heeft gegeven, natuurlijk.
1: Nu
0: worden kinderen gemaakt als een robot. Kinderen zonder gevoel, zonder niets. Mensen die kinderen, geen kinderen kunnen krijgen, kopen kinderen. Ze bestellen kinderen. God, laat het zo zijn dat ze de correcte bestellen. Dat je geen monster op je afkomt. Kinderen zonder gevoel. Die worden door een apparaat gecreëerd. Maar God heeft hen de kracht gegeven om te vermenigvuldigen. Als de dieren zich vermenigvuldigen. Als mensen zich vermenigvuldigen. Waarom moest de Sabbat wel eindigen?
1: Die koeien die zitten die nooit dat die mag, die zich multiplicaat.
0: Waarom mag de zevende dag zich niet blijven vermenigvuldigen?
1: Kenta contra.
0: Wie is daar tegen?
1: Dat Dios ha visto, Roma.
0: God heeft het gezegd.
1: Dus we begonnen door die kon.
0: En om te begrijpen waarom.
1: Voor Jezus heb je niet.
0: Toen Jezus kwam.
1: Ribatera.
0: Op deze aarde.
1: Siendo Dios toma mirando gente.
0: Hij was God en hij nam de natuur van de mens aan. Jezus heeft de Sabbat geheiligd als zijn gewoonte.
1: Amen.
0: Amen.
1: Lucas 4:16.
0: Lucas 14, als gewoonte. Als er twijfel was. Na 4000 jaar. Dat God de zevende dag geschapen heeft en heeft gezegend. 4000 jaar daarna is Jezus naar de aarde gekomen en hij heeft de zevende dag geheiligd als zijn gewoonte.
1: Dus
0: mensen hebben een probleem. God heeft geen enkel probleem. Paulus, die geen discipel was,
1: apostel.
0: Hij was een apostel. Hij was
1: praktisch een caso van de apostel die zijn apostel van ministerie van de Saint-Main.
0: Hij is na die ongeveer die 3,5 jaar van zijn werk,
1: die Christus werk,
0: van Christus zijn werk gekomen. En toen kwam hij aan, in beeld. Als zij zeggen, Jezus de wet aan het kruis heeft gekruisigd, dan is het duidelijk dat als hij het gekruisigd heeft,
1: Sabbat eliminar.
0: Dat de Sabbat weggedaan moest zijn.
1: Verdad, Romana.
0: Waar of waar?
1: Onze Sabbat is de vierde mandamiento.
0: Want de Sabbat is de vierde gebod. Alle dood en liegen en alles is weg. Want er is geen wet.
1: Heb je dicho, ni uno te pica más.
0: Van het feit dat niets meer zonde is.
1: Onze si Dios quita el ley,
0: als God de wet wegdoet.
1: Manera alguna te pisa,
0: zoals sommige mensen zeggen. Dan wil ik dat u dit begrijpt en eerlijk bent ermee.
1: Si el ley ta, el, ta muestra, quico te pica,
0: als de wet laat zien wat zonde is.
1: Si no te ley,
0: als er geen wet

0: is,
1: nu putem pica.
0: Dan kan er geen zonde zijn.
1: Verdad of verdad?
0: Waar of waar?
1: Quanto de acordo con il mio papà?
0: Hoeveel zijn het met me eens? Laat me de handen zien.
1: Oké. Okay. Dank je. Dank je wel.
0: Wie is het?
1: Amaro, man,
0: het is jouw recht. Ik wil alleen maar vragen waarom je er tegen bent. Want waar?
1: Si lei awardo kita,
0: als de wet is weggedaan
1: pica,
0: en de wet laat zien wat zonde is,
1: lei,
0: en men kan geen zonde vinden dat in de wet is,
1: allora, si lei awardo kita,
0: dus als de wet weg is,
1: komt het mogelijk dat er nog steeds zonde
0: is? Hoe is het mogelijk dat er nog steeds zonde is? Je kunt me zeggen, dominee, hoe kan je zeggen dat we zonde hebben?
1: Fácil.
0: Makkelijk.
1: Pago de picata morto.
0: Het loon van de zonde is
1: dood. Morena? Tiene la morena?
0: Zijn er nog steeds mensen die sterven? Want als er geen zonde is, kan er geen dood zijn.
1: Pago de picata morto.
0: Want het loon van de zonde is de dood.
1: Si no te lei,
0: dus als er geen wet is,
1: un potin pica.
0: Kan er geen zonde zijn.
1: Pica,
0: want zonde
1: lei,
0: is het overtreden van de wet.
1: Morto,
0: en dood
1: pago de pica.
0: Is het loon van de zonde.
1: Si no te su,
0: dus als dat het niet is,
1: no potin otro,
0: kan de ander er niet zijn.
1: Simpel.
0: Het is simpel.
1: Si mi quita la bang, no?
0: Als ik de zee weghaal,
1: is er,
0: zijn er vissen in de zee? En dat is wat mensen zeggen en mensen en anderen herhalen het zonder na te denken.
1: Si vos no tienes un, robot tiene otro.
0: Als je de een niet hebt, kan je het ander niet hebben. Toen Jezus kwam, heeft hij het uitgelegd, heeft het laten zien. Geen enkel mens kan de wet van een almachtige God veranderen. Net zoals de overheid op Curaçao niet op Curaçao kan zitten en een wet in Nederland veranderen. Dat gaat niet. Net zoals de overheid van Nederland. Dat de wet van het Europese parlement niet kan veranderen. Want het Europese parlement is superieur dan dit. En die van Nederland is superieur boven dat van Curaçao. Dus een mens kan de wet van de God des hemels niet veranderen. Om het een gewicht toe te kennen, zeggen ze, Jezus heeft het veranderd. Laat me twee dingen herinneren. Toen Jezus aan het kruis was, voordat hij de geest gaf, heeft hij gezegd, het is volbracht. Op aarde heb ik het verlossingsplan afgerond. Het is volbracht. Het is voorbij. Daarna is hij gestorven. Ze zeggen dat door zijn dood hij de wet veranderd. Maar hij heeft het plan afgesloten voordat hij
1: stierf.
0: Dus alles wat Jezus geleefd heeft staat geschreven in het Oude Testament. God heeft duidelijk uitgelegd wat hij kwam doen.
1: Amen.
0: Amen. Dus toen Christus stierf, terwijl hij mens was, hij fungeerde niet als God. Want een God kan niet sterven. Hallo? Als hij sterft om de mens te redden, moest hij een mens worden. Maar God sterft niet. Terwijl hij mens was, kon hij de wet van God niet veranderen.
1: Simpel, man. Simpel.
0: Als je het wil begrijpen of geloven. Maar als het jou niet uitkomt om te geloven en te begrijpen, dan
1: begrijp ik het ook.
0: Ik leg het je uit, want dat is de waarheid. Het staat in de Bijbel. Op een gegeven moment zei Jezus, hij zei, de Sabbat is gemaakt voor de mens. Het is een gave voor een cadeau voor de mens. En niet de mens voor de Sabbat. En hij heeft verder gezegd, dus de Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Voordat hij stierf. Hoeveel leugens heeft Jezus dan
1: gezegd?
0: Want als hij zegt dat hij Heer is van de Sabbat en hij houdt het zelf weg.
1: Jesus passa nos fastball. É isso que é louco. Ela ganha. Sorry.
0: Dus Jezus heeft dus gelogen.
1: Ela ganha. Oké? Urbana, ik was tegen Drecha. Ik word corrigeerd naar Pablo. Hoor, Pablo Jega.
0: Het moet hersteld worden en gecorrigeerd worden. In de tijd dat Paulus kwam.
1: Pablo in después de cruz.
0: Paulus is na het kruis gekomen.
1: El mejor evidencia nos tiene la vida de Pablo.
0: Het beste bewijs is het leven van Paulus.
1: Pablo was een sabbat, of no?
0: Heeft Paulus de sabbat nageleefd, ja of nee?
1: Als de sabbat
0: daadwerkelijk eindigt bij het kruis,
1: Pablo heeft een miljoen personen voor ons signalen.
0: Is Paulus de beste persoon om ons het juiste signaal te geven? Handelingen
1: 17:2.
0: Zegt de Bijbel
1: dat Paulus
0: zijn gewoonte was de sabbat te heiligen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Que meu irmão não devia discutir.
0: Dus mijn broeders, we hoeven daarover
1: niet te discussiëren.
0: De mensen volgen veel eerder het Nieuwe Testament.
1: Sabbat waren sabbat zoals gewoonte.
0: En dat we die hielden de sabbat volgens de gewoonte. Handelingen
1: 18.
0: Handelingen 17.
1: 17, 18.
0: Dit alles praat over Paulus zijn gewoonte om de sabbat te heiligen. Waarom zeg ik u dit alles? Ik ben geen
1: sabbatist.
0: Ik ben iemand die de sabbat heiligt.
1: Amen.
0: Ik wil dat u begrijpt dat als ik je alle zonden heb geleerd om ze niet te doen, heilig de sabbat dan ook. Ik moet het je leren. Ik moet je laten zien. Waarom? Misschien heb je nooit iemand gedood. Je hebt nooit een overval gepleegd. Je hebt nooit iemand misbruikt. Je bent geen verkrachter.
1: Oké.
0: Maar mijn broers en zusters. Als je de Sabbat niet heiligt. Als je de Sabbat niet heiligt. Elk jaar. Op jouw rekening. Jouw rekening van zonde.
1: God heeft gezegd. 52 pika.
0: Moet God 52 zonden schrijven. Laat staan de anderen die je niet hebt gedaan of die je hebt gedaan. Vanwege het feit dat je de Sabbat niet heiligt. Staat elk jaar op jouw rekening. 52 zonden. Want God kan het niet anders doen. Je kan niet zeggen ik heb niet gezonden. Als je de Sabbat niet heiligt, het is de wet, de vierde gebod. Begrijp je waarom God van je houdt en jouw bid laat
1: leven?
0: Want misschien denk je, ik heb geen probleem, ik sta
1: goed.
0: De duivel gaat je deze dingen niet vertellen. Want hij gaat niet tegen zichzelf in. Maar God moet je wel vertellen. Dat je geen valse hoop hebt. Ik heb niet
1: gedood.
0: Ik heb niet gestolen. Ik heb geen overstelde
1: mee.
0: Ik maak geen misbruik van kinderen, dus ik sta goed.
1: Maar...
0: mocht je maar weten.
1: Je hebt 52
0: zonden. Elk jaar.
1: Als het
0: niet in de wet stond, was het anders. Maar het staat erin. En ik heb je geleerd. Wat God zijn wil is.
1: Ik
0: kan het niet wegdoen.
1: Amen.
0: Amen. Het klinkt misschien hard.
1: Pero de verdad.
0: Maar dat is de waarheid. Soms kom je bij de dokter.
1: De dokter gaat diagnosticeren.
0: Wanneer de dokter de diagnose heeft gegeven. Met goed gekozen woorden moet de dokter je vertellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar voor ik op de medie.
0: Ik heb vele medicatie geprobeerd.
1: Pero, no sé un camino aquí.
0: Maar we zijn nu op het punt gekomen.
1: Dat dos opción.
0: Twee opties.
1: Of het opera.
0: Of je gaat opereren.
1: Of het preparano.
0: Of je bereidt je maar voor.
1: Dat is cool.
0: Is jouw keuze.
1: Of we opereren.
0: Of we opereren jou.
1: Als we bij een paar dagen was.
0: We kijken hoeveel dagen je nog bij
1: kunt. Dokter, ik moet die operatie.
0: Dokter, ik ben bang voor
1: de operatie.
0: Niemand snijdt in mij.
1: Je moet een turbo versie.
0: Je kan je oude versies hebben.
1: Dokter, we saben die alida.
0: Maar de dokter heeft je de werkelijkheid gezegd.
1: Is cool dan abo.
0: De keuze is aan jou.
1: Is dat triest hoor man?
0: Weet je wat droevig is?
1: Wonsako bamori.
0: Je weet niet eens dat je gestorven bent. Wij weten dat je gestorven bent.
1: Onza.
0: Jij weet het niet.
1: Sueño.
0: Je ogen gaan dicht, je gaat in een diepe slaap. En het gaat alleen maar niet meer open.
1: Dit is heel vervelend.
0: En dat is vervelende
1: eraan.
0: Nu kan God jou vertellen.
1: En God geeft
0: je de ruimte.
1: We
0: weten al, degenen die hier aan deze kant geboren worden,
1: wat
0: ze hier behaald hebben, kan goed zijn in ogen van de mensen. Maar voor God is het droevig. Want elke dag is een dag dichter bij je graf. Je kan het proces niet stoppen. We kunnen niet de dood niet stoppen. Gisteren waren we jonger dan vandaag. Morgen zijn we ouder dan vandaag. Elke dag sterven we af. Je kan het niet stoppen. Je kan alles doen. Maar je kan het niet stoppen. En sommige mensen proberen het te versnellen. Dus hier, wat je hier bereikt hebt, is tijdelijk. Hier aan deze kant, halleluja. Daarom wil God dat je hier komt. Want hier begint het leven echt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maak
0: je plannen om hier te zijn aan deze kant. Want hier, als je zelf sterft,
1: halleluja,
0: je hebt het behaald.
1: Je bent
0: in Christus gestorven, amen. Als je leven blijft, wanneer Jezus
1: komt,
0: dan word je veranderd. Maar hier, aan deze kant nu, als je sterft, dan ga je verloren. Want hier is er geen redding. Daar is redding. Als je zegt om in leven te blijven, en Jezus komt en je bent hier aan deze kant, dan ga je toch verloren. Want daar is de redding. God kan je niet dwingen. Je hebt ruimte om hier te blijven. Je hebt de ruimte om te kiezen om daar te zijn. De keuze is in uw hand. De duivel kan je niet dwingen om te blijven. God kan je niet dwingen om te gaan. Jij beslist. Maar je bent hier aan deze kant geboren.
1: Ons probleem is onze natuur.
0: We kunnen zonder God niet stoppen met zondigen. Ik kan proberen. Ik kan zelf een les volgen. Maar ik kan niet stoppen. Want de kracht om te stoppen is buiten mij.
1: Het is in Christus Jezus.
0: Het is in Christus Jezus.
1: Jezus,
0: Jezus wil dat u uw leven verandert. Uw handelingen verandert. En de enige om dat te doen is je informatie wijzigen. Als je je lekker daarbij voelt, ga je gang. Maar tel de dagen. Tel ze, want het gaat gebeuren. De waarschuwing van God is net zo belangrijk als alle waarschuwingen die hier in Nederland geplaatst zijn. Want waarschuwingen is om een mens te helpen om het gevaar te ontwijken. Voorkomen dat je in de problemen terechtkomt. Waarom, mijn broeders? Want opnieuw, de mens weet niet alles. Je krijgt een bordje dat zegt, ga niet door. Maar misschien ga je door en het wordt een fatale.
1: Je
0: rijdt auto, je krijgt een bordje van wees voorzichtig met de bocht.
1: Waarom?
0: Want opnieuw, er is gevaar. En ze zetten waarschuwingsborden om u en ik te helpen. Dat wij meer zekerheid en meer rust hebben. Iedereen weet het. Dat als je een bord, getekend bord ziet, met een schedel erop. En ze zeggen de stroom is
1: 440.
0: En ze zeggen pas op.
1: Mensen
0: zeggen, ik heb 220 gehad en niets is
1: gebeurd.
0: Laat me kijken hoe 440 smaakt. Je hebt zulke mensen op deze wereld. Mensen die niet eens pijn voelen. Wanneer ze... En het is afgelopen.
1: 4,40, mamá, serio.
0: 40, maar het kost
1: 220 man.
0: 2 keer 220. Maar mensen geloven van nee, ik kan het wel. Met redding is het hetzelfde. God geeft heel veel waarschuwing. God heeft laten zien. God heeft uitgelegd. Met andere woorden. De Bijbel.
1: Dios su carta de amor
0: es God zijn brief van liefde voor mensen die willen begrijpen dat God niet tegen hun ingaat maar in hun voorbeeld.
1: Dios,
0: waarom zal God jou toestaan in de wereld te komen met verschillende soorten ziektes, verschillende soorten ziektes,
1: accidenten,
0: ongeluk, dingen waarbij je zelf je leven kan
1: beginnen.
0: Waarom staat God toe dat je in deze wereld komt, dat je verloren gaat?
1: Dan
0: laat hij je toch waar je was. Maar als God toestaat dat je geboren wordt in een wereld als deze, en ik garandeer je, als velen van onze eerste waren we niet gekomen, laten we serieus zijn, maar omdat we niet weten zijn we hier
1: met
0: alle problemen om ons heen. En als je niet stilstaat om te vragen, waarom heeft God toch toegestaan? Waarom heeft God me in deze slechte wereld geboren laten worden? Vreselijk.
1: Problemen.
0: Want
1: je mist een probleem.
0: Soms heb je zelf een probleem. Weet je waarom God jou in deze slechte wereld geboren heeft laten worden? Zodat je kan kiezen voor deze wereld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Als
0: je daar geboren moet zijn, moet je hier ook geboren worden. Ook al is de geboorte anders. Daar word je geboren uit je moeder. Met hulp van je vader. Maar hier om geboren te worden,
1: heb
0: je de geest van God nodig. En daarom noemt de Bijbel het opnieuw geboren worden. God maakt het duidelijk dat je kan begrijpen. Dat hij niet tegen jou is. De zonde is tegen ons. Want de zonde brengt ons steeds meer in het kwaad. Noem mij iets waaraan je denkt. Iets slechts waaraan je denkt. Dat nog niet gedaan is op deze wereld. Noem een nieuwe kwaad. Laten we serieus zijn.
1: Salomon
0: zegt, er is niets nieuws onder de zon. Wij moeten begrijpen. Dat de Bijbel ons iets heel interessants zegt. Laten we gaan naar Openbaringen.
1: Openbaring
0: hoofdstuk 14, we lezen vers 6. Luister wat het woord van God zegt. Johannes spreekt hier. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. En hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. Johannes zegt, ik heb een engel gezien. Ik heb een boodschapper van God gezien. Net een boodschap.
1: Evangelio eterno.
0: Eeuwig evangelie. Het enige evangelie dat God wil dat we naar luisteren. Er is één evangelie. Het zijn niet veel. En God wil dat je er naar luistert. Dat je erin mediteert. Dat je realiseert. Dat wat God je aanbiedt door het evangelie. Dat geen enkele andere kracht op deze wereld jou dat kan aanbieden. Want wat kunnen ze je aanbieden op deze wereld?
1: Dat is temporaal.
0: Dat is
1: tijdelijk.
0: Alleen God kan jou iets eeuwigs aanbieden. Dat God jou iets eeuwigs aanbiedt. Geeft God jou het eeuwige goede nieuws. En het eeuwige goede nieuws is.
1: Dat God
0: Dat God wil dat je besluit. Maakt niet uit wat je hier hebt.
1: Bandone.
0: Verlaat heb.
1: Amen.
0: En kom aan deze kant. Amen. Als je daar sterft. Kan God niets meer voor jou doen. Nu je leven bent, wil God dat jij het
1: besluit.
0: Misschien hebben ze je voorgelogen. Dat als je nu sterft. En je laat een geweldige predikant jou begraven. Dan kan hij God ervan overtuigen. Om je in de hemel toe te laten. Als je zo denkt. Er is daar heel veel gevaar in. Ik vind het zo. Als je hier sterft. Ondanks alles wat God gezegd heeft. En je gaat toch naar hemel. Dan nodig ik de hele kerk. Kom, laten we allemaal hier blijven. Laten we daar blijven. Maar we kunnen daar niet blijven. Want God heeft gezegd, daar is de dood. Hier is het leven, zegt hij. Dat heeft hij gezegd. Niet wij, dat heeft hij gezegd. Hij redt ons. Hij kan je opwekken. Als hij zegt daar nee. Maar hier ga ik je doen opwekken. Om deel te hebben aan de eerste opstanding. Daar is de tweede opstanding. Maar dat is voor de eeuwige verdoemenis. Hier, zegt hij, is voor het eeuwige leven. Wij moeten kiezen. Maar als je niet kiest, dan blijf je hier staan. Want hier ben je geboren. Ik ben bang. Ik kies dan voor om hier te staan.
1: Maar de beslissing.
0: Een verkeerde
1: beslissing. Wat moet ik met
0: je sterft met angst.
1: Adinedo.
0: Of van angst.
1: Dus
0: als je hier sterft, dat is het probleem.
1: Maar
0: daar gaan ze ook dood. Maar het verschil is. Daar sterven ze in Jezus. Hier ben je gestorven ver weg van Christus. Dat is het verschil. Je moet het kunnen begrijpen. Johannes heeft gezegd. Hij heeft een boodschap, de informatie van God gekregen. Om het eeuwig evangelie te verkondigen. Aan iedereen. Dat is mijn taak vanavond. Zie mij niet als het probleem. Ik ben de boodschapper. God heeft de boodschap. Amen. Ja, ik ben de
1: postbode.
0: Ik heb niet de brief gebracht dat ze je huis in elkaar zullen storten. Ik ben het niet. Als je hypotheek niet hebt betaald, kijk niet naar mij, word niet boos op mij. Ik ben simpelweg de postbode. Goeiedag mevrouw.
1: Meneer.
0: Mevrouw, wilt u hier tekenen dat u het hebt ontvangen? Gezegende dag verder. En mijn werk is afgelopen.
1: Ik maak
0: de postbode dood. Je bent gewoon...
1: Je bent gewoon gek,
0: want hij heeft niets gedaan. Hij heeft alleen de brief gebracht.
1: Vers
0: 7. En hij zeide met luider stem. Als hij met luider stem spreekt, wil hij dat iedereen het hoort. Zoals God wil dat je vandaag ook luistert.
1: Teme Dios.
0: Vrees God.
1: Y tu gloria.
0: En geef hem eer.
1: Mas hombre, es hora de su juicio llega.
0: Want de uren van zijn oordeel is gekomen.
1: Y adora es un.
0: En aanbid hem. Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
1: Met een advertentie.
0: Het is een waarschuwing.
1: Teme Dios.
0: Vrees God.
1: Respeta Dios.
0: Heb respect voor God.
1: Y tiene gloria.
0: En geef hem alle eer.
1: Escucha su stem.
0: Luister naar zijn stem.
1: Obedece.
0: Wees gehoorzaam. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Wij allen die op deze wereld leven zullen in het oordeel
1: komen.
0: Iedereen komt in het oordeel. Als ik op deze wereld voor God geleefd hebt.
1: Dios que avisaba, buen noche, un día, but by the juicio.
0: Wil God dat ik u vanavond zeg dat u een dag in het oordeel zal verschijnen.
1: El mundo, entran en el mundo, o ha de repartir de tres categorías.
0: De mensen van de wereld zijn onderverdeeld in drie categorieën.
1: Están, pues, ganan vida.
0: Zij die hun leven draait.
1: De primer grupo.
0: Is de eerste, degene die het eeuwige leven hebben, is de eerste groep. Ondanks dat ze hier zijn, moeten ze het oordeel moeten in het oordeel komen.
1: Maar Dios mostra universo de cómo está aquí van.
0: Dat God aan het universum kan laten zien waarom ze hier zijn.
1: Pues, sin pecador,
0: want als ze geboren zijn als een zondaar, per definitie moeten ze daar zijn.
1: Pero aquí banda.
0: Maar wat doen ze hier dan?
1: Dios dice, pues, no acepta el sangre precioso
0: God
1: mío.
0: Zegt, omdat ze het kostbare bloed van mijn zoon hebben geaccepteerd.
1: Ze hebben
0: mijn zoon geaccepteerd als de weg,
1: como verdad,
0: als de waarheid,
1: como vida,
0: en als het leven. En daarom zijn ze daar.
1: Y dos grupos, hermanos,
0: de tweede groep
1: te están con pretender.
0: Zijn degenen die doen alsof.
1: Nanta pretender.
0: Ze doen alsof.
1: Con nanta que banda,
0: dat ze aan deze kant zijn.
1: Pero finalmente, nanta aquí banda.
0: Maar uiteindelijk zijn zij aan deze kant.
1: Ahora te con.
0: Waarom?
1: Want
0: ondanks het feit dat ze daar zijn, ze doen niets wat God hun geleerd
1: heeft.
0: Alles wat ze doen is van hier. Ze leven in Punda, maar alles wat ze doen, doen ze in andere banden.
1: Ik vraag me af, wat sentido tiene vivir en Punda?
0: Wat, het heeft geen zin om daar in Punda te wonen. Deze mensen, God oordeelt ze in het papiament.
1: Maar dan moet dan, wat zeg je God? Wat zeg
0: je
1: God?
0: Papiament. Wat zeg je God? In het papiament gaat hij ze oordelen.
1: Maar dan komen we dat goed aan het papiament.
0: Dat ze begrijpen dat God tot hen spreekt.
1: Door mij die derde groep.
0: De derde groep.
1: De groep más grande.
0: Is de grootste groep.
1: De groep Romanen.
0: Het is de groep.
1: Kupanang bipa.
0: Voor hen om te kunnen leven.
1: Alarosia.
0: Is alleen maar het adem.
1: Het
0: heeft niets te maken met God, met de kerk. Nee.
1: Goza.
0: Ik geniet.
1: Fiesta, mita, fiesta.
0: Ik feest.
1: Disfruta de vida.
0: Ik geniet van het leven.
1: Beta pasa. Vida tu beta pasa.
0: Het leven gaat zo voorbij. Ik moet een voordeel eruit halen. En die groep was steeds groter.
1: Pero manena, biba,
0: maar zoals ze geleefd hebben,
1: así, Dios, Dios, Dios,
0: zo gaat God ze ook oordelen.
1: Não vai banda.
0: Ze zijn daar niet gekomen.
1: Não, que daqui banda.
0: Ze zijn hier gebleven.
1: Não atende com Deus mesmo.
0: Ze hebben zich niet eens bezig
1: gehouden
0: met God. Ze hebben God zijn stem gehoord en hun oren gesloten.
1: E na por verdad, cara, mas tanto coisa visível
0: en ze hebben geprobeerd om steeds meer zichtbare dingen te verzamelen.
1: E finalmente, Deus
0: uiteindelijk is de wereld aan zijn einde gekomen.
1: E grupo, romante, vai ter grupo de mais grande.
0: En dat gaat de grootste groep zijn.
1: Want três opções.
0: Drie opties.
1: Wat decide?
0: Jij beslist.
1: Dos die dan daarbij perdi.
0: Twee van hen gaan verloren.
1: Een groep de salva.
0: En één groep wordt gered.
1: Wat kan je bemis?
0: Dus neem jezelf niet in de maling.
1: Wat decide?
0: Jij beslist.
1: Elección de moment.
0: Het besluit is in uw hand.
1: Dios avisa klaar.
0: God heeft duidelijk gezegd.
1: Aquí.
0: In deze tekst.
1: Es un co adorami.
0: Degene die mij aanbidt.
1: Es un. De persona lo marca diferencia.
0: Die is degene die het verschil maakt.
1: Dios que dice nuestro hermano.
0: God wil ons zeggen.
1: Onde problema de ser humano está adoración.
0: Dat één van de problemen van de mens is aanbidding.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Nos wordt creëren.
0: We zijn geschapen.
1: Para adorar.
0: Om te aanbidden.
1: Amen.
0: Amen.
1: E questo tempo Roma,
0: è in
1: me.
0: Het is in u en het is in mij.
1: Per il pericolo sta.
0: Maar het gevaar is.
1: Si mi no adora Dios.
0: Dat als ik God niet aanbid.
1: Algo mi adora.
0: Dat ik iets aanbid.
1: Also,
0: want ik kan niet blijven zonder te aanbidden. En ik kan zo ver gaan.
1: Si no nada para adorar,
0: dat als ik niets vind om te aanbidden.
1: Adora mi mis.
0: Dan aanbid ik mezelf.
1: Also,
0: want het is in mij. Ik kan het niet voorkomen. Ik moet aanbidden. Aanbid God. Daarvoor ben je geschapen. God heeft ons geschapen om hem te aanbidden. Het is al in u. Maar de duivel maakt daar gebruik van. hij weet dit.
1: Ze tanden worden creëren para adorar a Dios.
0: Want hij is ook geschapen om God te aanbidden.
1: Que ben que sabe que hoy tiempo.
0: Dus hij weet dat het in u is.
1: Aprovechamos somos ignorantes.
0: En hij maakt er misbruik van, want u bent onverschillig. En hij maakt er gebruik van.
1: La adora turcos.
0: En hij laat je alles aanbidden.
1: Menos Dios.
0: En niet God.
1: Pero el último mensaje, la advertencia
0: aquí. Dit is de laatste boodschap, de waarschuwing.
1: Teme Dios y tiene gloria.
0: Vrees God en geef hem eer.
1: Want zijn oren dus niet zijn jega.
0: Want de uren van zijn oren
1: zijn gekomen.
0: En aanbid hem.
1: Wat als cielo y tierra la mayor fuente de la
0: tierra. Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt.
1: Versículo 8.
0: Vers 8.
1: Wat komt er bij zich?
0: Luister wat
1: er staat. Angel.
0: En een andere.
1: Un dos.
0: Een tweede engel.
1: Así que pisando el acai. Hasta el gran Babilonia acai. Es un cuajasi tur. Una razón bebe de piña, de pasión, de su inmoralidad.
0: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn, van de hartstocht zijner hoererij, al de volkeren heeft doen drinken.
1: Que mijn hermano, para comprender.
0: Dus mijn broeders, om te begrijpen,
1: Dios te manda bisanos,
0: God laat ons weten,
1: Babylonia acai,
0: dat Babylon is gevallen.
1: Babylonia te para para turcos kuta impuro,
0: Babylon staat voor alles dat onrein is.
1: Turcos kuta malo,
0: alles dat slecht is.
1: Turcos no para de la presencia de Dios.
0: Alles dat niet in Gods aangezicht kan staan.
1: Babylonia te simbolizanan.
0: Babylon is dat symbool daarvan. Ik wil dat u herinnert. Een paar avonden terug heeft God tot ons gesproken. God heeft ons laten zien dat de duivel, Satan, hij vervalst alles. Alles wat God heeft in het origineel heeft Satan een vervalsing voor. Daarom kan hij mensen misleiden. Je hebt echt hulp nodig om te begrijpen dat je bent misleid.
1: Amen.
0: Amen. Want het is makkelijker om iemand voor te liegen dan hem te overtuigen dat hij misleid is. Er was een mevrouw die in de bank werkte. En ze werkte met geld.
1: En toen zijn broer en amigo zijn falso.
0: Altijd wanneer ze met vals geld komen.
1: Ze
0: gebruikt niet eens het licht. Ze erkent het geld. Ze hebben het gedrukt. En ze hebben besloten haar te interviewen. Ze zeiden, mevrouw. Je hebt een record. De meisje met de machine, het geld komt toch binnen. Maar jij. Nog steeds. Geen enkel keer. Hoe doe je dat? Mevrouw, heb je al dat vals geld bestudeerd? Ze zei nee.
1: Maar je zo'n correct als
0: ik heb alleen maar de juiste
1: zorg.
0: Dat ik gelijk het valse kan onderscheiden. Alleen de waarheid kan God gebruiken, niets anders. Als je de waarheid niet hebt, ga je alles geloven als waarheid. Totdat je de waarheid krijgt, dan zeg je van, hé, dit is vals.
1: Amen.
0: Amen. Maar vele mensen willen niets te maken hebben met de waarheid.
1: Wees
0: welkom in de wereld van leugen, want wat kan God nog meer voor jou doen? Maar God heeft gezegd, aanbid mij, zegt God. Want het uur van de oordeel is gekomen. Ik ga de wereld oordelen.
1: Babylonia
0: representeert het paradijs van de duivel. Waarom? Als God praat over het nieuw Jeruzalem, heeft de duivel Jeruzalem vervals. En hij noemt het Babylon.
1: Babylon staat voor Babel.
0: Babylon staat voor de
1: Babel.
0: Corruptie. Wat niet in Gods aangezicht
1: staat.
0: Alles wat God heeft, heeft de duivel een vervalsing. Wij moeten begrijpen. De val van Babylon is verzekerd. De engel heeft het twee keer gezegd. Gevallen. Gevallen. Om ons als mensen die lezen te helpen begrijpen. Dat Babylon al gevallen is.
1: Amén.
0: Amén.
1: Wat ik wil viajar.
0: Je moet reizen.
1: Bij het aeropuerto.
0: Je komt bij de luchthaven. En ze zeggen jou.
1: Nós temos surpresa para você.
0: We hebben een verrassing voor je vandaag.
1: Nós temos Concorde. Você acerta
0: Concorde? What is that?
1: Concorde. É avião.
0: We hebben een Concorde.
1: Nós temos surpresa para você.
0: Een verrassing hebben we voor jou.
1: É Concorde aqui?
0: Deze Concorde.
1: Você sabe mesmo como é?
0: Je weet niet eens dat je in de lucht bent.
1: Hotel é.
0: Het is als een hotel.
1: Want dat zien we, dat droom
0: je. Je zit niet, je ligt.
1: Wat een servicio cada meia hora.
0: Elke half uur krijg je een wordt je bediend.
1: Nós queremos bom passaporte.
0: We willen dat je een goed
1: doorhebt.
0: Genieten van je
1: vlucht.
0: Dat je je voelt in de lucht voelt.
1: Pero.
0: Als?
1: Pero.
0: Maar.
1: Het kan.
0: Het valt.
1: Dan moet je daar
0: halverwege zal je weer starten. Maar wees niet ongerust.
1: Wat is champagne?
0: Je krijgt champagne.
1: Caviar.
0: Caviar.
1: En die toekomst wat aan je.
0: Alles krijg je.
1: Ik wil ook.
0: Wat je wil, vraag het maar. Maar één ding wil ik je zeggen.
1: En het compleet.
0: Hij gaat niet de gehele route.
1: Het kan.
0: Hij valt.
1: En dit is een avion, hoor.
0: En dit.
1: Een avion met één propeller.
0: Is een vliegtuig met één propeller. De piloot zit voor je en jij zit daarachter. Er is niets om jou te beschermen. Je hebt alleen maar een
1: propeller.
0: Normaal, jouw tranen zullen veranderen in ijs. Je krijgt heel veel wind om jou te doen herinneren dat je in de lucht bent. Maar het komt veilig aan. Laat me zien hoeveel handen met de Concorde gaan.
1: Wat? Hetzelfde
0: biedt God jou aan.
1: Hallo?
0: Hetzelfde biedt God je aan. Hij geeft je waarschuwing een week van tevoren. Laten we gaan met de Concorde. Geweldig. Maar even wachten. Het gaat wel neerstorten. Maak je geen zorgen. We genieten ervan voordat hij neerstort. We worden blij. We sterven gelukkig.
1: Zo
0: graag als je wil vliegen in de Concorde. Ik hoop dat je op zijn minst het juiste besluit zal nemen. Je krijgt een televisie om te kijken. Je verandert de kanalen zoveel als je wil.
1: Wordt internet gratis.
0: Je hebt gratis internet. Met heel veel snelheid. Maar. Hij stort neer. Als de duivel een lijst voorbij laat gaan vanavond.
1: Van
0: degenen die geïnteresseerd zijn in de Concorde, schrijf je naam op alsjeblieft. Wat ga je dan doen? Vele mensen kijken naar mij. Deze mensen. Nee, mensen zijn moeilijke mensen.
1: Ik knip
0: oog bij de duiven van stuur voor mij.
1: Mande via app.
0: Stuur het via de app voor mij. Niemand weet dat ik het heb gekregen. Kijk hoe je diezelfde dood heeft gekozen. Maar via de app weet niemand het. Er is toch geen verschil? De keuze die je hebt gemaakt is verkeerd. God wil dat je het begrijpt. De leugen is groot. Elke keer als de duivel zijn mond open, liegt hij. Wanneer hij gromt, dan nog liegt hij. Ik wil dat u begrijpt, geliefden. Alleen God kan ons helpen.
1: De Bijbel zegt Babylon
0: is gevallen.
1: Dobi palabra te falta con ella, ¿tiene? Dank je voor de gif. Ben wakker, hè?
0: Ja, ik ben.
1: Romanen, Bijbel is Babylon kai.
0: De Bijbel heeft gezegd Babylon is gevallen.
1: Toch, Romanen.
0: Toch, broeders en zusters.
1: Die het preferen bij Babylon.
0: Zijn de mensen die ervoor kiezen naar Babylon te gaan en niet naar het nieuwe Jeruzalem.
1: Bom, pastor, ja.
0: Dominee, ja.
1: Mijn mama, abai Babylonia.
0: De moeder van mijn moeder van mijn
1: moeder naar Babylon abai.
0: Mijn oma, haar oma.
1: Mijn mama tam abai.
0: Mijn moeder is ook
1: gegaan.
0: Dominee, waarom moet ik naar Jeruzalem?
1: Pastor, wat is die met Dios?
0: Omdat je van God houdt, toch?
1: Me dicen que no falta.
0: Ik mis hun.
1: Pero de que no dicen que no falta.
0: Maar in het vuur is er geen gevoel van missen.
1: Hermanos, coge correctamente.
0: Kies het juiste.
1: Versículo 9.
0: Vers 9.
1: Y otro ángel.
0: En een andere engel, een derde.
1: Así que todos están pisando.
0: Volgde hen
1: zeggend.
0: Met luider stem.
1: Con fuerza.
0: Met kracht.
1: Escucha bien, hermano.
0: Luister goed.
1: Si un hombre adora a bestia. Con tu palabra, representante del diablo. Si un hombre adora a bestia. Y su imagen y recibir una marca en su frente o en su mano es también, versículo 10, es también lo bebe de vida de furia de Dios cuando guardo baja puro de reconte de su rabia.
0: En un andere engel, un derde volgde hen zeggende met luider stem, indien iemand het beest in zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, vers 10, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. God spreekt vandaag heel serieus tot ons. Ik weet niet als ik u nog ontmoet. Maar dit is de boodschap die God mij vanavond heeft gegeven voor de kerk. Als er iemand het beest mag aanbidden, dan gaat hij heel duur moeten betalen. Niemand wil sterven totdat de dood aanklopt. En mensen met de grote man, nee, ik ben niet bang om te sterven. Laat de dood komen. Wanneer de dood aan de deur is, dan wil je leven. Waarom moet het zo ver komen? God zegt u vanavond. De duivel is degene die misleidt. God heeft u geschapen. Daar. Om te kiezen om daar te gaan. Hij kan je niet
1: denken.
0: Hij kan je niet
1: verplichten.
0: Maar je moet wel weten. Waarom? De duivel vervalst alles.
1: Jezus.
0: Die
1: Jeruzalem
0: heeft het nieuwe Jeruzalem.
1: De
0: duivel vervalst een Babylon hier beneden. Zodat mensen niet daarboven gaan. Als Jezus een kerk heeft. Als de bruid waarmee hij gaat trouwen.
1: Satanás te falsifica.
0: Vervalst de Satan. Een kerk. Die bijna hetzelfde is. Maar de hemel noemt haar een prostituee. Om te begrijpen wie de duivel is. Hij geeft niet op. Als God een zegel heeft. Als een teken. Gisteren hebben we het onderwerp behandeld. God zegt de zevende dag is mijn zegel. De duivel zegt ik kom ook met een teken. De eerste dag van de week is mijn teken. Weet u wat u God heeft gezegd? Degene die jouw zegel hebben geaccepteerd zijn voor jou. En degene die mijn dag hebben gekozen, mijn teken is zijn van mij. God is het met hem akkoord gegaan. Wie denk je dat hij wint?
1: Dios?
0: God?
1: Norman.
0: Nee.
1: Onze formula.
0: God heeft onze formule gegeven. Van elke vier mensen. Drie kiezen ervoor om bij de duivel te blijven.
1: Eén
0: pijn gaat hij daarheen. En gaat soms weer terug. God heeft altijd de minderheid. Hij heeft alle mensen geschapen. Maar hij krijgt minder. Want wat God aanbiedt. Je moet in hem geloven. Je ziet het niet. Wat de duivel gebruikt. Zijn de dingen die je ziet. En dat beheerst jou veel
1: makkelijker.
0: Dat God 10 mensen krijgt. Moet hij 40 mensen roepen. Om 100 te krijgen. Moet hij 400 roepen. Om 1000 te krijgen, moet hij 4000 halen. Voor 10.000 mensen moet God 40.000 mensen roepen. Want 30.000 blijven aan de andere kant. Het lijkt alsof God geen geluk heeft. Nu, mijn broeder. Wanneer de duivel met hun achterblijft, is de vraag nu, Waar ga je ze zetten?
1: Allá van die cielo, Dios in cielo.
0: Daar heeft God een hemel.
1: Dios in tierra nuevo.
0: God heeft een nieuwe aarde.
1: Dios un mundo con acabo,
0: God heeft een wereld dat niet eindigt.
1: Anche diavel.
0: Om duivel.
1: Niente molto buona.
0: Waar ga je ze zetten?
1: Dice no no molto bene.
0: Zeg ze waar je ze naartoe brengt.
1: Ese mogi dice na.
0: Je wil ze niet zeggen.
1: Tanti che andrete guardando
0: hijos. Zoveel vuur wacht op hen.
1: Non cambia coma.
0: Je kan het niet meer veranderen.
1: Con Dios, con Dios.
0: Je kan niet schuilen.
1: Con Dios.
0: Je kan niet vluchten.
1: En de
0: duivel weet al waar hij naartoe gaat.
1: Pero como él no que quima para su show,
0: maar doordat hij niet alleen wil verbranden, vraagt hij jou om mee te helpen. Het is jouw keuze nu.
1: Tiene gusta candela.
0: Sommige mensen houden van vuur. Een jonge man zei tegen mij, dominee, ik ga gewoon makkelijk naar de hel. Ik zeg, waarom?
1: Ik zeg, waarom?
0: Hij zegt, ik kom heel veel mensen tegen. Ik zeg, in de hel, hij zegt, ja, geen mensen. Hij zegt, ik ga net als Michael Jackson. Ik zeg, jongeman, wees alert. Wie je daar tegenkomt, is niet in jouw voordeel. Wie je daar tegenkomt, je gaat sterven. Kies wijs. Hij was zo onder invloed dat hij dacht van, ik ga alle muzikanten tegenkomen. Het is uw keuze. Wanneer je verloren gaat, je gaat voor jezelf. Je gaat voor niemand anders. Wees wijs. Als iemand het beest aanbidt, en zijn beeld. Wat is het beeld van het beest? Als gisteren de zegel van God. De logo van God. De Sabbat is. Dan heeft de duivel het gefalsificeerd. Logischerwijs, wat heeft hij gedaan? Hier aan deze kant heeft hij zijn logo. Zijn merkteken. En dat is de zondag. Daarom is de strijd in de christelijke wereld. Sommige christenen denken, doordat ze met grote meerderheid zijn, dat zij gelijk hebben. Maar God heeft een ark dicht gedaan met alleen 8 personen erin. Alles wat daar buiten was, is verdronken. En zijn mensen die dachten,
1: met die diploma A, B, C, D,
0: ik zal niet verdrinken, ik heb diploma A, B, C, D, E, F, G.
1: Tranquilo, laat het water
0: maar komen. Rustig maar, laat het water maar komen.
1: Trappen, man.
0: Ik zal water trappelen.
1: Water trappen, man.
0: Kan je een jaar lang water trappelen? Kan je een jaar water trappelen?
1: Man, onze school is op de
0: onze excuus is heel vaak dat wij denken dat we kunnen. Maar als God je zegt,
1: dan
0: is het omdat er geen andere uitweg is. Eén weg is er. En dat is weg Jezus.
1: Jezus straat.
0: Kaya Jesus.
1: In het Engels is Jesus Street.
0: In het Engels is het de straat van Jezus.
1: Dat
0: is
1: van jouw kaya Jesus.
0: Oké, we gaan het zwarte
1: bij. Ja. Dat doet trouwens niet meer. Toen het Chinees dat aan jou was, man. Waar komt het probleem, man?
0: U hebt mij begrepen.
1: Moet je motor?
0: Er is geen andere.
1: Romanen. Advertentie, ik kon het pas op als goed jouw.
0: Deze waarschuwing telt omdat u het hebt gehoord vandaag. Het wordt geschreven en genoteerd dat u hebt gehoord. Je kan niet zeggen, ik wist het niet. Je kan zeggen, ik ben niet geïnteresseerd. Misschien over 2 maanden ben je het weer vergeten. Maar het is geschreven dat je het weet. God gaat je niet
1: weten.
0: Hij verplicht jou niet.
1: Maar
0: God wil dat je begrijpt. Dat degene die ontvangt het merkteken van het beest op zijn hand of op zijn voorhoofd, er is geen ruimte voor hen in de hemel. Want het is een verraad. Het is een belediging tegen de God die jouw leven heeft gegeven, jou in leven heeft gehouden. En uiteindelijk kies je ervoor om tegen God te gaan samen met de vijand.
1: Want
0: God kan je dat niet vergeven.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Pues hablo no confesa.
0: Want jij gaat nooit belijden.
1: Lo van abandona.
0: Je gaat niet verlaten. Als je het niet vandaag doet. Als je het niet in deze tijd doet. In die tijd zou je het ook niet doen. Weet je waarom God jou achter jou aanzet? Weet je waarom het kan lijken alsof God jou misschien dwingt? Want God kan je niet opnieuw scheppen. Nooit meer kan God jou scheppen. En niet ik. God kan een kopie van mij maken. Maar God kon mij één keer scheppen. Daarom zit hij achter u aan. Ook al wordt de gehele wereld gered.
1: No salva.
0: En jij wordt niet gered.
1: Ami no salva.
0: Ik niet gered.
1: Dios lo sinti nos falta.
0: God gaat ons missen.
1: Pues no tiene una manera mi.
0: Want er is niemand als ik.
1: No tiene una manera,
0: er is niemand als u.
1: Lo ta único de el mundo.
0: U bent uniek in deze wereld.
1: 8 billion persona.
0: Van 8 miljoen mensen.
1: Pero vos estás especial.
0: Ben jij speciaal.
1: Lo ta único.
0: Je bent uniek.
1: El fingerprint como ti.
0: De fingerprint die je hebt. Die van je twee handen.
1: Exactamente idéntico.
0: Identiek.
1: Pero ni un camino más del mundo grande aquí uno pone.
0: Maar nergens op deze grote wereld kan je een andere vinden.
1: Maar je ogen die pootje pa ding.
0: Je oogpupil.
1: Niemand heeft dat.
0: Niemand heeft
1: dat. Maar je bouwt die pia.
0: De tekens onder je voeten.
1: Dios a trabos diferente.
0: God heeft je anders gemaakt.
1: Único.
0: Je bent uniek.
1: Quizás bon gusto bo mes.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Bon estima bo mes.
0: Misschien hou je niet van jezelf.
1: Otro.
0: Je vecht om te worden zoals
1: pero
0: een
1: Dios
0: ander.
1: Que otro, eh.
0: Maar God wil niet dat er twee van die anderen zijn.
1: Que un, eh.
0: God wil dat er één van u en één als u.
1: Pues si Dios te brinda vos salvado.
0: Daarom vecht God ervoor om u te redden.
1: Pues vos mai.
0: Want je glimlach, je stem, je
1: toon,
0: de persoon die je bent, de manier waarop je denkt, er is niemand als u.
1: Abo.
0: U.
1: Abo Dios que pase.
0: U wil God dat
1: ik doe.
0: Daarom wil hij u redden.
1: Dat is speciaal, pe.
0: Je bent speciaal voor hem.
1: Único, pe.
0: Je bent uniek voor hem. De waarde die je hebt voor God. Geen enkel ander mens heeft dat. Want er is niemand zoals u. Als je niet in de hemel komt, gaat God u missen. Want hij heeft u daadwerkelijk daar geschapen. Maar hij heeft de informatie gestuurd. Hij is zelf persoonlijk gekomen. De wereld een voorbeeld gegeven. Want hij wil dat je van daaruit
1: kiest.
0: Gebruik maken van jouw vrijheid. Om te kiezen om daar te gaan.
1: Quizás moet ik cargen.
0: Misschien ben je beladen.
1: Je
0: ziet de weg moeilijk. Maar alles wat God wil is dat je beslist om te gaan. En hij brengt jou. Gisteravond. De meesten die daarvoor zijn gekomen. Ze hebben een blaadje meegenomen naar huis. In gebed. Dat ze hun naam kunnen noteren. En de gegevens die zijn gevraagd. Want sabbat aanstaande. Willen ze opnieuw geboren worden. En toestaan dat God hun naam mag schrijven in de boeken des levens. Ze weten dat hun naam niet geschrapt wordt uit de boeken van de zonde. Het blijft in het boek van zonde. Maar achter hun naam
1: Jesus, con su pen de oro,
0: zal Jezus met zijn gouden pen
1: lobisa,
0: schrijven,
1: ordona,
0: vergeven
1: van mi sangre precioso,
0: door mijn waardevolle bloed dat is gevloeid aan het kruis van Calvary. Hij zal niet doen alsof je nooit een zondaar bent geweest of geen zondaar bent. Dat is niet wat Jezus gaat doen. Jezus biedt jou een nieuw leven aan. Een nieuwe straat. Een nieuw hart. En een nieuwe bestemming. Je moet op een plek komen. Je moet kiezen en zeggen.
1: Basta con pecado.
0: Het is nu genoeg met de zonde.
1: Esta es verdad.
0: Het is heerlijk. Ik weet het ook.
1: Pero su consecuencia vervelend.
0: Maar de consequenties die zijn vervelend. De zonde gaat over tot de vierde generatie. En dat wil God voorkomen. Dat is wat God wil veranderen. Maar dat God het verandert, moet hij een besluit nemen. Dat platform verlaten en kiezen om hier te komen.
1: Alleen als je bombeert in die land.

0: Quizás moet maar kaka ba.
1: Misschien ben je al getekend.
0: Que marca de inimigo.
1: Met het teken van de vijand.
0: Pero aún no te laat.
1: Maar het is nog niet te laat.
0: El mundo no acaba.
1: De wereld is nog niet afgelopen. Je bent nog niet gestorven. Kom zodat God de verandering kan brengen. Kom zodat God je kan vergeven. Kom zodat God opnieuw met je mag beginnen. Maar je moet het besluit nemen.
0: Zullen
1: we in Jezus komen? Amen. God zegen u. Het is een goed besluit. Is er nog iemand? Kom bij Jezus.
0: Je
1: ziet God roept uit om mensen te redden.
0: Is dat normaal?
1: Het is niet normaal. Maar hij kan je niet dwingen. Daarom nodigt hij je uit. Hij heeft je uitgelegd. De vijand ligt en hij loert. Wie hij nog meer kan tekenen. Wat hij je zegt, je gaat verloren. God zegt jou wel. Kom bij Jezus. Je bent gisteren niet gekomen. God geeft u de kans.
0: Sábado wordt het nascimento de novo.
1: Sabbat aanstaande opnieuw geboren
0: wordt.
1: Jezus heeft de namen van de mensen in de boeken geschreven. Maar hij kan het niet doen.
0: Se você não tomar decisão.
1: Als je het besluit niet neemt. De wereld zal niet verbeteren.
0: Het gaat de malo en peor.
1: Het gaat van kwaad tot erger. Maar jij neemt het besluit. Als je gered wil worden. Als je voor altijd wil leven. Niemand kan het nu voor je nemen. Nu is de gelegenheid. Vandaag is de dag van. Nu is de tijd. Besluit is genomen. Ze willen.
0: No momento exacto, man.
1: Op het juiste moment.
0: No tempo correcto.
1: Juiste tijd.
0: Dios sabe que nada sobre de la vida.
1: God weet wat er nog over is van je leven.
0: A Dios su voluntad.
1: Het is God zijn wil.
0: Cuanto más dan porraña.
1: Hoeveel kunnen ze nog meer ontvangen?
0: Pero puede segurar tu mejor.
1: Maar ze zijn zeker dat ze het nu
0: ontvangen.
1: Want morgen kan het te laat zijn. Het is hard om te kiezen voor God. Maar het is een getuigenis. Want God heeft u geroepen. Het is niet iets dat makkelijk is. Maar iets dat je niet alleen kan
0: laten.
1: Je kan het niet achterlaten. Daarom nodigt hij je uit. Laat me je helpen. Is er nog iemand? We kunnen niet de hele avond
0: blijven.
1: Gisteren ben je niet gekomen. Ik heb voor u gebeden. Dat u vandaag wel naar voren komt. Ik vraag de gemeente om op te staan. Om het makkelijker te maken voor u.
0: Nu
1: moet je alleen maar naar voren. Als het moeilijk was om op te staan, loop nu naar voren. Jongeren die bij Jezus komen.
0: Wat
1: zegen u. De gelegenheid is aan ons. Eén ding weet ik. En ik heb het in verschillende seminars gezien. Wanneer God zo'n oproep doet. Dan zijn het sommige mensen die aan de rand staan. God roept niet voor niets.
0: Als God je wil geven 5 jaar.

0: Si Dios te va a entregar que 5 años.
1: Als God wil dat je na 5 jaar je overgeeft.
0: Pues quiero que me lo hoy.
1: Waarom zou hij u vandaag roepen?
0: Pero puta que 5 años bondé.
1: Misschien ben je over 5 jaar niet meer.
0: Pues quiero que me lo hoy.
1: Daarom roept hij u nu.
0: Lo bueno que piensa que Jesús.
1: Wil je niet bij Jezus komen?
0: Así no es difícil estar abandonado muerto.
1: Is het zo moeilijk om de dood te laten staan?
0: Así no es difícil estar abandonado perdición.
1: Is het zo moeilijk om de het verloren gaan te laten?
0: Así no es difícil estar abandonado candela.
1: Is het zo moeilijk om het vuur te laten?
0: Want Dios no te engañaba.
1: God liegt niet.
0: Te han dado vida.
1: Wie heeft jouw leven gegeven?
0: Vivo.
1: Hij heeft je levend gehouden. Om jou de kans te geven. Wat wil je nog meer van deze wereld? Wat anders wil je nog van deze wereld? We zijn daar buiten een nummer. Als we sterven, niet iedereen komt naar de begrafenis, want ze zijn druk. Maar jouw kans is voorbij. Ik ken mensen die hebben gezegd: ik heb weerstand geboden.
0: No vai dilanti.
1: Ik ben niet naar voren gegaan.
0: A mí se no puede trampa.
1: Mij krijgen ze niet in een val.
0: Quieto para.
1: Blijf staan.
0: Tres semanas después de campaña la muri.
1: Drie weken na de seminar zijn ze overleden.
0: Lo que no comprendeta.
1: Wat ze niet begrepen hebben is.
0: Usted en trampa no puede.
1: Dat ze niet in een val, niet dat ze niet in een val zijn gelopen.
0: Sale beetje.
1: Maar ze zijn niet daaruit gegaan. Wanneer Jezus u roept, is het om u vrij te maken. Maar als Jezus u vrij maakt, bent u daadwerkelijk ook vrij. We gaan bidden. Ik ben getuige dat iedereen hier de gelegenheid heeft gekregen.
0: Casi Dios te mendiga. Casi Dios está mendigando, está pidiendo, suplicando.
1: Bijna kan God smeken.
0: Bijna kan God eten na vida.
1: Aan dat mensen die Hij het leven heeft gegeven.
0: Bijna kan God debe Dios turcos.
1: Mensen die God alles verschuldigd zijn.
0: Dios está roca.
1: God smeekt.
0: Suplica.
1: Hij smeekt.
0: Dame un chance de salvarlos.
1: Geef me een kans om u te redden.
0: El enemigo no hace nada.
1: De vijand heeft niets gedaan.
0: En de bestinara tampoco.
1: Hij gaat ook niets doen.
0: Sigue ganha.
1: Blijven liegen. Maar uiteindelijk is hij de winnaar in de strijd. Maar gezegend zijn zij die de stem van God hebben gehoord. Eeuwige God.
0: Dank u, Señor, por noche más.
1: Dank u wel, Heer, voor nog een avond. Onze één voorlaatste avond.
0: Señor, por 4 días por interrogar del lugar aquí.
1: 14 dagen lang met u bezig te smeken in deze plaats.
0: Suplicando en de nang, Señor.
1: U smeekt de mensen, Heer.
0: Que tienen marca de muerte de nos frente, Señor.
1: Die het teken van de dood op hun voorhoofd
0: cada
1: hebben.
0: Día nos está mirando más viejo, Señor.
1: Elke dag worden we ouder, Heer.
0: Y más cerca de los muertos, Señor.
1: En dichter bij onze dood.
0: Y vaya que de tiempo exacto.
1: U bent op het juiste moment gekomen. Wanneer wij het besluit moeten nemen. Voor het eeuwige leven. Maar de vijand heeft de strijd gewonnen. En hij lacht. Hij glimlacht. Maar hij verdient niet. Hij heeft geen leven gegeven. Hij houdt het leven niet in stand. Alles wat hij doet is het leven verspillen.
0: Toch,
1: Heren. Wil de mens u niet zien. Ze willen leven. Dat komt van u. Om te blijven leven gescheiden van u. Heer, heb genade vanavond. Vergeef ons, Heer. Want wij weten niet wat wij doen. Eén ding is zeker. Misschien komt deze dag nooit meer. Want wij hebben voldoende tijd gekregen. En we hebben waardevolle tijd gekregen. Vader, wij denken nog steeds terug aan de dag dat u de ark dicht deed. Een jaar daarna hebt u de deuren weer open gedaan. Dat degenen die gered zijn een leven kunnen hebben.
0: Señor Dios,
1: Heren, als er mensen hier zijn onder ons, die strijden tegen uw stem, die vechten. den Heer. Om u niet te accepteren. Om niet van een platform te wijzigen.
0: Espíritu Santo,
1: Heilige Geest.
0: Mi sa così uno di mister.
1: Ik weet dat de Heer het niet nodig heeft.
0: Per come ser umano, Signor,
1: maar als mens.
0: Mi te pidi, Signor,
1: vraag ik Heer. Klop nog een keer.
0: Batine porte di corso mi ama,
1: Signor. Klop nogmaals op het hart. Dat misschien de deur open gedaan wordt. Klop nog een keer, Heer. Het is hij is levend. En ik kan een besluit nemen.
0: Dank u
1: wel dat u hebt geluisterd naar ons. Bedankt dat u ons hebt gesproken. Bedankt voor elk een die de waarde heeft ingezien. En hun naam hebben geschreven. En toestaan naar de Heilige Geest. Hun afscheid. En voorbereid. Voor redding.
0: Dank u, Señor.
1: Dank u wel, Heer. Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.

0: vertrouwen moet u geloven.
1: Para relacionar con Dios, motivo confiar, querer, entender.
0: En om een relatie te hebben met God moet u vertrouwen, horen en geloven.
1: Para estimar Dios,
0: en om God lief te hebben,
1: comienza por relacionar con Dios,
0: moet er sprake zijn van een relatie met God.
1: Dios,
0: moet u God vertrouwen,
1: querer Dios,
0: geloven
1: en entender Dios,
0: en gehoorzaam aan God.
1: Amen. Anto para obedecer Dios, ser apreciado.
0: En om God te gehoorzamen, moet u hem lief hebben. Anders is het niet mogelijk.
1: Dios,
0: want God leert ons hem lief
1: hebben.
0: Want als u het niet kunt, dan kunt u het niet.
1: Dios que vamos realizar, Dios que vamos realizar, tú
0: en God, God wil dat u inziet, en dat brengt u ieder avond, dat hij u doet leren geloven. Hij doet u vertrouwen. Aan een relatie bouwen met hem. Om hem uiteindelijk lief te hebben. En als u God lief hebt, dan wil
1: hij
0: altijd zijn waar hij is.
1: Superbon.
0: En hij is een geweldige, goede God. En ik herhaal, want ik wil niet dat u deze dingen vergeet. Want we hebben het geleerd. We hebben het erover gehad dat wat nodig is voor God iemands toekomst te veranderen. Dat hij jouw toekomst verandert. We hadden het over dat de prijs van de zonde is de dood. En we zijn allemaal op deze weg. En alleen God kan hier verandering in brengen. Ze zeggen dat we in ieder hand een M hebben staan. Hier een M. Hier een M.
1: En het papiamento.
0: En het papiamento. Oké, het papiamento vrij vertaald moet je doodgaan.
1: En
0: Engels spreken, dat zei wat anders. En ze vond ze fijn. Ja, in het Engels zeg je death, to die. En ze zei, oh nee, dat geldt het niet voor ons. We hebben M's en geen D.
1: En dat klopt in ons idioma.
0: Dus in ons taal past het niet. Dus iemand zei. Niemand, we ontkomen er niet aan.
1: Die bestaande zona?
0: En weet je hoe die van jullie klinkt?
1: Meste mooi. Kijk maar,
0: we ontkomen er niet aan.
1: Jezus intervenie kost cambia.
0: Alleen als Jezus in het te midden zit, komt er verandering. En het moet gewoon duidelijk zijn voor een ieder van ons.
1: Zo
0: om ons toekomst of te veranderen. Moet hij dus ook dat informatie die we hebben, moet hij ervoor zorgen dat het verandert. En gedurende de afgelopen avonden, dagen, heeft God ervoor gezorgd dat u andere informatie
1: binnenkrijgt.
0: Want als u niet anders geïnformeerd wordt, kan er geen sprake zijn van verandering. Dan blijft u dezelfde handelingen uitvoeren. Want in uw denken is dat informatie niet veranderd. Hij blijft het processen. Als ik dus slechte informatie binnenstop, krijg ik slecht gedrag. Slecht gedrag, slechte houding. Omdat mijn denken niks doet met nieuwe informatie. En wat God aan ons wil veranderen, is informatie die we binnenkrijgen.
1: En
0: zoals dat informatie binnenkomt, daar gaat u denken bewerken. En als het om de juiste informatie gaat, zullen de handelingen ook correct zijn. Zal uw houding correct zijn. Maar gaat het dan om slechte informatie? Dan krijgen we slechte gedrag. Krijgen we een slechte houding. En hoezo? Omdat er geen sprake is van een verandering in het denken. Zoals die bewerkt wordt. En de duivel is hiervan ook op de hoogte. En hij zorgt ervoor
1: mundo,
0: dat in de wereld dat er voldoende slechte informatie verspreid wordt. Overal. We hebben onze vijf zintuigen. En hij zorgt ervoor dat we op verschillende manieren geprikkeld worden.
1: Wat
0: we hoort, wat we ruikt, etc.
1: O inimigo está com nos mente de trás.
0: Dus de duivel is goed op de hoogte van hoe dat werkt.
1: En
0: hij zorgt ervoor dat het slechte informatie verspreid wordt. Ja, dus hij verdeelt, verspreidt slechte of verkeerde informatie.
1: Maldaten, informatie malu.
0: Dus alles met betrekking tot kwaad.
1: Mentira.
0: Leugens.
1: Etcetera. Ayer anoche.
0: Gisteravond
1: hadden
0: we het over een hele belangrijke onderwerp.
1: En dan zagen we ook
0: hoe de Satan alles wat God gemaakt of geschapen
1: heeft,
0: hij had alles daaromheen verdraaid. Hij kan niet scheppen.
1: Satanas kan construeren.
0: Hij kan iets imiteren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Want God is schepper.
1: Oké? Okay? El único que puede creer a Dios.
0: Enige die kan scheppen is God.
1: Also Dios te crea algo por di nada.
0: Want hij heeft iets uit niets gemaakt.
1: Toda criatura tiene ser de materia prima primero para construir algo.
0: En elk schepping, elk schepsel heeft een basis nodig om iets te maken, creëren.
1: Dios tiene poder para papia y cosas sucede.
0: Maar God is in staat om te spreken. En ervoor zorgen dat er iets ontstaat. Dus als God zegt, hier, de zon, dan ontstaat er
1: een zon.
0: De maan, precies hetzelfde.
1: In
0: Gods woord is er kracht. Als ik een huis moet bouwen, heb ik stenen nodig, zand, etc. Maar God niet. Dus wij bouwen. Maar God schept. Dus gisteravond hadden we het over Gods wet. En Gods wet is iets wat de Satan heel erg stoort. Want hij ging ervan uit dat hij zijn troon naast die van God zou plaatsen. Maar om zijn troon te plaatsen moet je ervoor zorgen dat God uit de weg krijgt. En om God te elimineren,
1: het
0: enige wat hij kan doen is leugens verspreiden.
1: En
0: ervoor zorgen dat wij als schepsels God niet langer voor God kiezen. En er zijn twee gebieden. Dus de ene platform waar we geboren
1: zijn.
0: En waar God wil dat we uiteindelijk komen. Er is geen derde. En als u niet hier komt, geleid door de Heilige Geest, dan blijft u hier. En hier is er geen sprake van eeuwig leven. Alles hier is tijdelijk. Noem het maar wat je wil. Een huis. Een auto.
1: Tesoro.
0: Rijkdom. Wat je wilt noemen. Tijdelijk. Hier is er sprake van. Is er sprake van eeuwigheid, eeuwig leven. En dit is wat God wil dat u begrijpt. Maar natuurlijk, de Satan, hij luistert ook mee. Hij luistert en hij wil dat u denkt. Oh, hij laat u meeluisteren, maar zorg ervoor dat u niet gelooft. En mocht u toch geloven, zorg er dat u dus niet vertrouwt. Laat hem maar geloven. Maar ik moet ervoor zorgen dat hij of zij God niet vertrouwt. En als je op een of andere manier toch wat vertrouwen in God
1: moet
0: doen, doet hij alles eraan om ervoor te zorgen dat u geen relatie met God krijgt. Want hij weet dat als er sprake is van een relatie met
1: God,
0: als dat u uiteindelijk dan God lief gaat
1: hebben.
0: En als u God lief hebt, dan weet hij dat u hem gaat gehoorzamen. Dus hij wil ze alles aandoen om dat te voorkomen.
1: Si de verdad porque viva muri aquí banda.
0: En als u uiteindelijk kiest om hier te leven.
1: Botigo tu un decisión papiro ma.
0: Dan moet u dan, oh, als u hier wilt leven, dan moet u de keuze nemen.
1: Jesus,
0: want Jezus gaat u er hier niet
1: wegvoeren.
0: Want als u hier blijft staan.
1: Jesus, je dan bij Ayabanda,
0: en dan zegt u, God, Jezus, help mij daarheen te komen. Kan de Satan nog geen van zijn engelen daarheen doen.
1: Het
0: enige wat God wil horen is dat u zegt, God, ik wil. En verder, de rest neemt hij over. En heel veel mensen die hier bevinden, willen, durven dit niet te zeggen. En de duivel voelt zich
1: dan.
0: En gisteren hadden we het over een mindere macht. Dus een mindere macht is niet in staat om een wet van een hogere macht te doen veranderen. En de Bijbel laat ons vertellen ons gisteren.
1: Die
0: heeft bijvoorbeeld landelijke wetten. U heeft ook internationale wetten. Dus globale wetten. En dan ook universele wetten. Dus één wet. Een landelijke of nationale wet. Of een autoriteit, een nationale autoriteit.
1: Kan
0: nooit de wetten van een universele wet doen veranderen.
1: Die komt.
0: En hoezo niet?
1: Dus het gobierno,
0: want de regering
1: de no sistema,
0: hier in het
1: no
0: systeem kan nooit dus een landelijke bestuur kan nooit een wet van een parlement doen veranderen.
1: El parlamento ta pone ley.
0: Het parlement zorgt voor de wet.
1: El gobierno de ciudadano.
0: En de regering hier voert het uit zoals alle andere burgers. Als de regering het een en ander wil veranderen, moet die naar het parlement.
1: Amen.
0: Dus broeders en zusters. Dus als de regering een bepaalde wet of regel stelt, dat wij niet door een rode licht mogen rijden.
1: Nós somos formam um equipe de casa, de barrio.
0: Kunnen wij niet denken dat wij een soort buurtbestuur gaan vormen? En zeggen van, wij gaan wel door rood. En kijken wat ze gaan doen. Nou, dan zullen ze de hele wijk gewoon afsluiten. Dus als de overheid een wet
1: 50 kilometer moet maken koren.
0: Een wet geeft. We mogen 50 kilometer per uur rijden. Als u 51 rijdt, krijgt u een bekeuring. En als u dus doorgaat, wordt u rijbewijs ontnomen. En als u te voet door de rode licht gaat, krijgt u alsnog een bekeuring. Dat u dus begrijpt hoe serieus dit is.
1: Want de superior te pone ley.
0: Want dat hogere macht zorgt voor de wetten. En het enige wat wij horen te doen is te gehoorzamen. En als we niet gehoorzamen, dan wordt onze les
1: gehaald.
0: Krijgt u, wordt u bestraft. En zoals we gisteren avond geleerd hebben, heel veel mensen zeggen. Zeggen ze dat Jezus dat wet heeft veranderd. Jezus in zijn tijd op aarde leefde als mens en niet als God. En hij noemde zichzelf de mensenzoon. En hij zei, ik ben gekomen om het wil van mijn vader uit te voeren. Ik voer het wil van mijn vader uit. Mijn geliefde broeders en zusters. Alles wat Jezus moest doen. Werd vooraf geschreven. Voor zijn geboorte.
1: Zelfs
0: de naam die hij zou krijgen werd vooraf vastgesteld. Dus hij kon helemaal niks doen op zijn eigen kracht. En mensen die dus niet begrijpen hoe de duivel werkt. Zeggen dat Jezus de wet heeft veranderd. Nou, denken we dat Jezus komt om te sterven. Dus de boete van de zonde op zich
1: neemt.
0: Om uiteindelijk dat ding dat aangeeft wat zonde is, juist weg te nemen. Dat hij dus dat geestelijke spiegel wegneemt. Dat hij het en ons dus met het probleem laten.
1: Jezus
0: fungeerde als mens. En de autoriteit van de mens is, kan nooit meer zijn of hoger zijn dan die van
1: God.
0: Hij is niet komen te laten weten hoe groot een God is.
1: Hij
0: kwam juist om ons te laten zien hoe heerlijk het is als mens God gehoorzaam. Hij kwam hier als mens. Want dit is wat wij, dit is onze situatie. En als Jezus het kon doen, kunnen wij het ook.
1: Amen. Heb je het klaar voor ons, man?
0: Dus het moet vooral duidelijk zijn.
1: Voor ons.
0: Want de duivel heeft een aantal mensen
1: gekregen
0: om hem te helpen een campagne tegen Jezus te
1: voeren.
0: Want Jezus heeft geen duivel geschapen. Maar hij schiep een perfecte engel. Maar door jaloezie. Heeft hij zichzelf in een Satan. Vandaar dat hij ons zo haat. Dat wij in Gods eigen beeld geschapen zijn. En als het hem niet lukt, als hij dus liegt. Leert hij jou jezelf uit te schakelen. Hij raakt je niet aan. Maar hij leert jou jezelf uit te schakelen. Laat jou zien hoe je jezelf kan doen, verloren laten gaan. Want uiteindelijk, als jij verloren bent, gaan jullie allebei dezelfde kant op. Nou, elk gebod van God is een vorm van bescherming. Prediker, dank je, yes. Prediker 3.
1: 20, Visa, versículo 10.
0: Host.
1: Ecclesiastes 20, 10. 20, Ecclesiastes. No, Ecclesiastes.
0: Oké. Prediker, ik moet hem heel even zoeken dan. Prediker.
1: Ezekiel. Ah, dank je.
0: All right.
1: Ezekiel 20, versículo 10.
0: Yes, Ezekiel 20 en hoofdstuk 10.
1: Fout de mensen, hè?
0: Yes, it is.
1: Ezekiel 20, versículo 10, dice así, pensei, Dios papiando, mi asacanán for the etera de Egipto y a Ibanán del desierto, Jesús, y mi adunanán, mi estatutonán, y a Hasinán conoce mi ordenanzanán, pa medio de cualán e gente cucumpli cunan no viva. Vincesos también me adunanán mi sabatán como un señal entre a mí y nan panan por saco a mí de Señor quende ta santificanán.
0: Amen.
1: Ok, que mi hermano lo que no se comprende.
0: Dus wat we moeten begrijpen.
1: Is signaal, Romana.
0: Is het een teken. Is
1: ons teken.
0: We zullen het vandaag hebben over de Sabbat van de Heer.
1: Is Sabbat, Romana, wanneer een signaal.
0: En de Sabbat is een teken. Of
1: Romana, een signaal dat identificeert algo.
0: En een teken die identificeert wat. Denk
1: een país.
0: Een land.
1: Een persona.
0: Een persoon.
1: Een negocio.
0: Een bedrijf.
1: Maar hier heb je, Romana, un sello.
0: Een zegel.
1: Dat signala algo, Romana.
0: Het geeft aan wat iets is of wie het is.
1: Signala, sello, eh?
0: En vooral, en zodra u dat zegel ziet, weet u gelijk waar het over gaat.
1: Nostur sabe, Romana, el logo, por ejemplo, de Toyota.
0: We herkennen allemaal het logo van Toyota.
1: We conocen de Kia.
0: We kennen die van Kia.
1: Als is toere auto dan hier, man. Nantien een logo, nantien een signaal.
0: Die auto's hebben een logo, een
1: zegel.
0: Een zegel.
1: Amen.
0: En aan die zegel weet u gelijk wat het is. Als u een Toyota wil, gaat u op zoek naar de logo. U zoekt geen andere auto. U zoekt niet wat voor model of kenteken. Als u wil weten wat voor model het is, zoek u niet naar het kenteken. Zoek u naar het logo, kenmerk. Met God is precies hetzelfde. En hij had zijn logo voor alle
1: anderen.
0: Hij had die van hem als eerste. En een zegel heeft drie belangrijke elementen. Naam van de eigenaar. Titel van de eigenaar. En het gebied waar de eigenaar heerst.
1: Met je nummer,
0: naam,
1: met je titel,
0: titel en het gebied.
1: Oké?
0: Ja.
1: Si nos comprende, Romana.
0: Dus als het dus voor ons duidelijk is,
1: Dios avisa,
0: zijn God,
1: artículo 10:2, mi te repitiamo potente,
0: in vers 12,
1: y también mi adunen a mi sabbat, en señal es ello,
0: ik gaf hun de sabbat,
1: como un señal entre a mi kunan,
0: als een teken voor hen en mij, om hen eraan te herinneren dat ik, de Heere, hen heilig en dat zij werkelijk mijn volk zijn. Dus God zei, degene die met mij wandelen, die krijgen dan de teken, die zijn heilig. Het zijn niet mijn woorden, maar God zei. God zei. Degene die voor de redding kiezen. Die ervoor kiezen om met mij te wandelen. En wachten op de wederkomst van Jezus. Wat de Satan doet, ze blijven standvastig in hun geloof. En die kiezen ervoor om hier te sterven.
1: Dios die entre nos, kune.
0: God zegt tussen hen en ons. Is er een teken? Is er een zegel?
1: Amen.
0: Het is de zevende dag.
1: Oh, die kom.
0: En waarom is dit belangrijk?
1: Een
0: paar dagen geleden zei ik. Normaal in ons paspoort. Een paar jaar geleden moest je om de 5 jaar vernieuwen. Nu is het om 10 jaar.
1: Pero el paspoort de Dios,
0: maar Gods paspoort,
1: eterna,
0: welke geldig is voor
1: eeuwig
0: leven,
1: no pago de país,
0: het gaat niet dat je van de ene naar de andere land mag
1: sino
0: reizen,
1: de terra pa cielo,
0: maar van aarde naar het hemel.
1: Dios que va a poder ver tu simán.
0: En God wil dat u hem wekelijks vernieuwt.
1: Amen. Tu simán moet u updaten.
0: Wekelijks updaten. Als u een week overslaat, loopt u een risico. Maar het kan zijn dat net in die week dat het voor u eindigt. En als het voor u eindigt, moet ervoor zorgen dat je paspoort gewoon geldig is. Want een paspoort zonder juiste geldigheidsdatum of zonder een goede foto, dan krijg je geen toegang. Heeft u Jezus een handtekening niet, komt u er niet in. Dus begrijpt u waarom het zo belangrijk is om wezenlijks, zover het mogelijk is qua gezondheid, vraag God dat wij dit ons paspoort met hem vernieuwen.
1: Amen.
0: Want het is zo belangrijk dat God geeft aan dat we om de 7 dagen, als we bij hem komen, ongeacht waar in de wereld, worden we hieraan herinnerd dat Jezus de weg is, hij de waarheid is,
1: amen,
0: en het leven.
1: Maar Dios no puede tolerar.
0: Want hij kan niet het een en ander zomaar toelaten.
1: Sorry.
0: Omdat het leven iets heel kwetsbaars is. Vandaag zijn we er.
1: Mañana es un día.
0: En morgen misschien niet.
1: Van cómo miro en la Biblia, nos miro un día origen, y un día es yo que asali. Génesis capítulo 2.
0: Dus we gaan naar Genesis hoofdstuk 2.
1: Y va a decir, porque está con algo como estar en el mundo aquí.
0: En als je wilt weten hoe alles begonnen is.
1: Dan ben je aan die naturaleza.
0: We hebben het over natuur. Over het natuur. Gaan we naar Genesis.
1: Comienzo, principio.
0: Naar het begin.
1: Genesis te bisabo tur kos kona komisai kos mo Dios a crea voral.
0: En in Genesis vertelt het ons hoe alles is begonnen.
1: De eerste man.
0: Eerste week.
1: Dios a crea.
0: Waar
1: God.
0: Alles wat God geschapen heeft.
1: Te einde nante.
0: Die bestaan tot de dag van vandaag.
1: Verdad o verdad.
0: Is het waar?
1: Te einde nante.
0: Die bestaan nog.
1: Dan zou je dit toe, maar in het geval wat zeker zou je moeten kapen.
0: En naarmate
1: we
0: gaan, zult u het wel kunnen snappen.
1: Als in het cielo dan, in terra, aké da kla, in turnan ejército dan, versículo 2. En ribe de 7 dia, Dios acaba su trabajo con el agassi. En ribe de 7 dia, el sosega, de tur su trabajo con el agassi, versículo 3. E ora ei, Dios a bendiciona, e de 7 dia, e a santifique passando a ribe e dia e ele disse ela sossegar de tudo seu trabalho que Deus a creia e atraha. Amém? Que meu irmão para Deus,
0: dus wat God betreft,
1: ele creia dia 1
0: is hij op dag 1 begonnen.
1: Ele creia dia 2
0: dag 2 ging
1: dia 3
0: dag 3
1: 4, 5, 6
0: 4, 5, 6.
1: Maar hij siendo Dios.
0: Maar hij, God
1: zijnde,
0: die al die dagen had geschapen, zei op een gegeven moment,
1: sete,
0: de zevende dag,
1: dat een speciaal pami como Dios.
0: Wordt een bijzondere dag voor mij als God.
1: En dat hij ons opinion in Wendy.
0: En hij had niemands mening nodig.
1: Want
0: hij
1: schept
0: alles geschapen, inclusief de mens.
1: Dus
0: en hij zei,
1: mijn creatuur.
0: Ik heb alles geschapen.
1: Ja, Jingo, ja, Luna,
0: zondag, maandag,
1: ja, Mars,
0: dinsdag,
1: ja, zon,
0: woensdag,
1: ja, web,
0: zondag,
1: ja, viernes,
0: vrijdag,
1: en sabbat.
0: En sabbat.
1: Niet als gewoon sabbat.
0: Dus ik kies sabbat.
1: Wat zeg je, man?
0: Om de week af te sluiten.
1: Dus per sabbat.
0: En na sabbat.
1: Wordt in 8.
0: Kan er geen 8
1: zijn. Wordt in 9.
0: Is er ook geen 9.
1: Dus we zijn daar ultro.
0: Begin ik weer bij 1.
1: Roman, is het niet different, hè?
0: Is het anders vandaag?
1: Después sabbat, ¿qué día también?
0: Na sabbat, welke dag volgt
1: er?
0: Is het niet de eerste dag?
1: Maar wanneer kon cambia, vindt Dios dat erin cambia?
0: Dat is niet veranderd, niet vanaf het begin.
1: Hoor. ¿Qué Dios hace, Romana?
0: Dus wat deed God verder?
1: Para el sabbat, a ver, día de siete vida diferente.
0: Wat heeft hij gedaan om de zevende dag bijzonder te maken?
1: De Bijbel zegt, ella bendiciona el día de
0: hoy. De Bijbel zegt dat hij die zegende.
1: De Bijbel zegt, ella santifique.
0: Heeft hem heilig verklaard.
1: De Bijbel zegt, ella sosega ribaje.
0: En hij rustte op die dag.
1: Dat Dios.
0: Dat is goed.
1: E
0: hij.
1: Ascoe para su voluntad.
0: Koos ervoor om zijn wil.
1: Romana, Dios da e cabeza de e gobierno universal.
0: En God is hoofd van de universele regering.
1: Amen. Dios ha decidido.
0: En God besloot.
1: El mundo te draait rondo de su as de 24 horas.
0: Dat de wereld om zijn as in 24 uur draait.
1: Dat Dios ha decidido.
0: God heeft het besloten.
1: El mundo te draait rondo de mundo en 30 días.
0: Dat de maan om de aarde beweegt in 30 dagen.
1: Oh, wat is het nu misschien per pastor waar dat je min 18 hebt? Dios, tuta 30.
0: En we kunnen discussiëren van ja, sommigen hebben 28
1: en 31, etc.
0: De mens heeft er 28 en 31 van gemaakt.
1: Influencia op enemigo.
0: Dit is dus onder invloed van de vijand.
1: Dat Dios avisa.
0: God zei.
1: Solo, of moeten de rondo di solo.
0: Dus de wereld draait om de zon.
1: In 360 dagen.
0: In 360 dagen.
1: Wat? Están capillas tegen de ene ponen aan. Dios sufía, beba que de Bijbel, 360 Roman.
0: En er staat in de Bijbel 360, alle extra dagen, dat heeft de mens besloten.
1: Maar in Genesis, wat erbij zei, zodat ik dat dit loofje wat dat kon te.
0: In Genesis, na de zonnevloed kunt u tellen, het klopt.
1: En dit is die ribatera.
0: De mens had ooit besloten dat een dag eindigt op 12 uur. Maar God zei, het eindigt wanneer de zon ondergaat.
1: Jesus oscuro.
0: 12 uur duisternis en 12 uur licht.
1: Die kon sempre oscuridad promedio dia.
0: En waarom is de donker voor het licht? Yes, eerst het gedeelte van de dag.
1: Maar
0: toen God kwam.
1: Eerst
0: wat hij zei is laten licht zijn.
1: Oscuridad siempre queda por mí.
0: En maar er was altijd duisternis.
1: Que bendice aquí, hermana.
0: En zo meteen.
1: Ora que solo va completo.
0: Wanneer de zon volledig ondergaat. Zijn wij in de eerste
1: uren. Van
0: donderdag.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ora solo salimos de última hora.
0: En wanneer het licht wordt, dan zijn we de laatste
1: 12 uur.
0: Als die vrijdag ondergaat. Dus als het donderdag ondergaat, begint vrijdag. En u kunt me vreemd aankijken. Maar, en vraag mij dan of God een... Heeft God een klok of horloge gemaakt? Nee.
1: Het
0: enige wat God gemaakt heeft is de zon.
1: Solo hay un beurt, 12 horas.
0: En
1: solo hay un beurt.
0: De zon krijgt de kans om 12 uur te schijnen.
1: Luna también tiene 12 horas.
0: En de maan krijgt dan ook 12
1: uur.
0: En als de.
1: Como mire, pero entonces tiene efecto.
0: En we zien de maan zien we wel overdag, maar dat heeft geen effect.
1: Pero al noche solo bobby.
0: Maar 's avonds kan er geen zon schijnen.
1: Bagana que tiene que guardar.
0: En misschien moet de zon zien, maar die moet gewoon wachten.
1: Zijn
0: 12 uur. En dan pas mag
1: het.
0: En dit noemen we een wet.
1: Amen.
0: En vanaf de tijd dat God dit bepaald heeft. Heeft niemand dit veranderd en kan niemand
1: dit
0: veranderen. God heeft het besloten. Zoals de zee. Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
1: Wat denk je?
0: Volgt
1: de kant toe.
0: Die komt tot aan het strand. En gaat terug.
1: Maar het is een
0: en een slecht weer of een storm. Krijgt u misschien golven van 5 meter. Maar uiteindelijk komt hij weer naar beneden en gaat terug. Dat is een wet. En soms gaat hij dus over zijn grens. Maar uiteindelijk komt hij hij kan nooit zeggen van ik ga vandaag gewoon Nederland volledig bedekken en dan ga ik naar België,
1: etcetera. Amen.
0: Want er zijn hier in Nederland zijn er mensen
1: die
0: dit wet kan nooit veranderd worden.
1: Is dit de confianza que nos tiene,
0: hermano? Het is vertrouwen die we in God hebben.
1: En toen ons mensen komen daar wordt Dios explicándonos.
0: En we moeten begrijpen dat God
1: ons
0: duidelijk wil maken dat hij ons de zevende dag heeft gegeven. Als een zegel. Als een teken. Geen andere dag. En er zijn verschillende
1: discussies.
0: Welke de dag van op welke dag we God mogen aanbidden. God is niet stom. Hij heeft het gezegd. Hij zei de zevende.
1: Amen.
0: De zevende, de volgende, de zesde.
1: En de zesde,
0: en zes komt na vijf.
1: En de zevende, de volgende, pardon.
0: En zo gaan we door.
1: Oké, ik heb een papa, kom proberen, man.
0: Dus om duidelijk te
1: maken.
0: Er is geen vergissing.
1: Dios nunca minda cambia sello.
0: En God heeft het nooit veranderd of aangepast.
1: Cambia pa kiko.
0: Waarom zou hij?
1: Hoor.
0: Dus waar we het gisteren over
1: hadden.
0: Dus om een dag gekozen te worden als zegel van God.
1: Como ley,
0: als wet.
1: En misdraaien. Un persona más grande que Dios.
0: Is het belangrijk? Het, oh, om dit te kunnen veranderen is iemand nodig die
1: machtiger is dan God.
0: Die machtiger is dan God. Om de eerste dag van de week te zegenen. Om de eerste dag van de week te heiligen. En uiteindelijk op de eerste dag te rusten. God te, zo te laten zien dat die groter machtiger is dan
1: God.
0: En alleen op die manier kan hij daar een universele wet van maken.
1: En
0: welk andere manier is het gewoon verzinsels? Maar de duivel die verloochent ons. Denk even op God als
1: creatuur.
0: Hij is een
1: schepsel.
0: En alles wat God geschapen heeft, probeert hij te evenaren.
1: €2.000
0: Hebben we ooit een brief van €2.000 Nooit. Nee. En daarom kunnen ze ook niet vervalsen.
1: Dus één ding, en dat je nog eens ziet.

0: es un mensaje para la ley.
1: Amén. Si me tienen miedo, si me tienen motivo, si me tienen ganas de engañar, ¿para qué me te falsifica?
0: En als ik geen nut heeft om mensen voor te liegen, waarom zou ik daar een kopie van maken?
1: Que me meta principal de falsificar engañar.
0: Hij heeft als doel mensen voor te liegen.
1: Want Dios ha creado siete días la bendición es sosegado, ¿pa qué?
0: Want God heeft de zeven dagen geheilig en rusten daarop.
1: De man en diabel, die hebben me te falsificar.
0: En Satan zegt van ja, ik ga daar een kopie van maken.
1: Het is niet fácil. Señor,
0: hij zei, Heer,
1: es narco adorar y pedir siete días.
0: De mensen die op de zevende dag aanbidden,
1: adora a vos.
0: Die aanbidden u.
1: Es seita bo día.
0: Dat is uw dag.
1: Es seita bo sello.
0: Dat is uw zegel.
1: Es seita bo turcos.
0: Dat is uw alles.
1: Pero,
0: maar,
1: es narco adorar y pedir otro día.
0: Maar de anderen die op een andere dag aanbidden, die zijn voor mij.
1: Dios tiene tranquil, está bom.
0: Jezus zei, goed, doe maar.
1: En
0: toen, en daarom heeft Jezus hem geschreven.
1: A pesar que Dios lo escribieron, mannen.
0: Maar ondanks dat God het heeft opgeschreven.
1: Maar están con adorar el domingo, está sin tanto.
0: Zijn er zoveel die op de eerste dag aanbidden.
1: Como otro mes,
0: dat u zich afvraagt, hoe dan?
1: Dios ha creado.
0: God heeft ons geschapen.
1: Dios nos manda para ti.
0: God zorgt dat mijn hart klopt. Het is zo verschrikkelijk als ik dan op een andere dag
1: aanbid.
0: En wat heeft de duivel gedaan? Hij heeft soort voor een groepsdruk gezorgd.
1: Er
0: zijn miljoen mensen die, of duizenden mensen die op zondag aanbidden. En weet u wat moeilijk is? Dan denk ik, kunnen er zoveel mensen het verkeerd hebben? Maar hier hebben we bijna... De meeste zijn al maar hier. Maar bij God gaat het niet om hoeveelheid. En als u in uw eentje staat, bij in de weg... Staat u voor zaterdagochtend op. Maakt u klaar. Spuit u lekker geurtje
1: op.
0: Stapt u auto in. Zet hem aan. En rijdt u naar de dienst.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Want het gaat niet om de mensen. We aanbidden God.
1: Dus
0: de duivel heeft groepsdruk gecreëerd. En zo krijgt hij mensen mee. En mensen schamen zich voor God. We gaan verder in Exodus. Hoofdstuk 16. En ik nodig u uit om het hele hoofdstuk thuis te lezen. Maar ik neem gewoon hier een deel uit om mijn onderwerp duidelijk te maken.
1: Exodus 16, 4.
0: Hoofdstuk 16 en vers 4.
1: E ora el Señor avisa Moisés. Mira. Lo milagro pan yo ve for di cielo paboso y tu día el pueblo meste sali y recoge e porción pa un día pa mi pone nan na prueba si nan takana den milay si of no Romanan
0: brothers and sisters
1: es sábado aquí
0: sábado is here
1: ta nos prueba
0: dat is ons bewijs
1: amén.
0: Want als God in het woord geschreven heeft. En als God de aarde geschapen heeft. En hij heeft Jezus gestuurd. En Jezus is gekomen. En Jezus heeft alles gemaakt waar wij ons mee
1: bezighouden.
0: Waarom zou hij ons niet een dag geven om hem te aanbidden? Waarom zou hij dat
1: niet doen?
0: Als toen hij het volk uit Egypte
1: bracht,
0: zei hij, ik stel ze op de proef. En hij maakte gebruik van de Sabbat.
1: En vers 5.
0: En
1: los osos de Curiba en de 6 días, ora nan tak prepara lo que nan taiba paten, esta pa come, esa aquí lo ta, dos días más tanto, culo que nanta recoge dure otro día nan. Jesús esa aquí está lo que el Señor ha ordena y no pide él ha ordena viola e orden eita quibra ley romana o arriba dam con Eva recoge dice tu rende según su necesidad vos me recoge un hombre cantidad cada persona según

0: quantidade de pessoas que cada de vós tem dentro da sua casa, ou dentro da sua tente. Versículo 20 de Bahia, agora você tem que repetir na casa. Manai não escuta Moisés e algum alaga parte de Jê permanecer e esse a cria bichi e a bomba e Moisés a rabia kunan. Mas o problema de ele está.
1: O problema é que nós, os mensen,
0: nós não estamos capazes de obedecer a Deus.
1: Nós somos não bereid om te gehoorzamen.
0: Deus avisa.
1: God zei het. Elke dag één portie wat je nodig hebt.
0: Het
1: tweede gedeelte doe je 's middags
0: eraan.
1: Bewaar het niet.
0: Maar zo beetje te creëren.
1: Dan gaat hij verrotten. Dus als er manna 's ochtends gegeven wordt.
0: Wat een flow.
1: En je lui bent.
0: Wat een jani land.
1: En je denkt van ik heb geen zin om op te staan. Dan moet je gewoon wachten tot de middag.
0: Als je manna dan ga je door zo. Die
1: valt. Want die valt ook niet om 3 uur.
0: Dan ga je tetardi troepen.
1: Het pas einde van de dag.
0: Als het Joost abisa.
1: Maar God zei.
0: Dan ga je maïnta.
1: Dan krijg je 's ochtends.
0: Dan ga je tardi.
1: En 's middags.
0: Lei.
1: Dat is zijn wet.
0: Oh, wat kijk je maar lei.
1: Nou, jij wilt de lei.
0: Je hebt
1: niet gehoord
0: aan
1: dat meent God niet.
0: Ik krijg,
1: vanmiddag krijg ik wel wat. Ik word normaal rond 11 uur wakker, dan ga ik kijken. Nou, u zult dan zonder eten blijven. Maar net dat klein beetje wat misschien voor iemand voor jou had bewaard, daar komen de wormen in. Wil je eten? Dan moet je 's ochtends opstaan om
0: Amen.
1: Te rapen.
0: En
1: hij doet dit om ons duidelijk te maken hoe serieus zijn heilige dag is.
0: Dus
1: een aantal mensen dachten van, oh, wij bewaren hem toch.
0: Als die Joost de serie, no!
1: Ja, wow, wat gaat God doen?
0: Zoals
1: de mensen van de ark.
0: Ze
1: dachten, hè?
0: Moet ik hier Joost de serie arka?
1: Denk je dat God de deur gaat sluiten? Met maar 8 mensen daar binnen.
0: Hoe
1: veel mensen hier buiten staan?
0: Duizenden.
1: Ik wil zien of God hem echt gaat sluiten. Kijk of God het durft te doen. En de kind zei, ma, ik wil naar binnen. Mama zegt, hou op. En
0: zijn
1: vriendin zegt tegen de ander, als jij naar binnen gaat, dan is het uitgezocht. Want daar binnen zijn alleen maar dieren. Een man zegt tegen zijn
0: echtgenoot,
1: maar als je gaat, ja, dan. Als je gaat, dan blijf je op de droge.
0: Na
1: een week sloot
0: God de
1: ingang van het ark met maar 8 mensen. Iedereen had een reden, een excuus waarom ze niet naar binnen konden
0: gaan.
1: En voor dezelfde reden zijn ze allemaal
0: gesloten.
1: Ze zijn doodgegaan omdat ze
0: niet
1: kozen voor God. God gaf manna. Word wakker. Neem wat je nodig hebt. Er zal genoeg zijn. Sommige mensen zoals altijd waren gulzig. Dus als God zei neem maar 4 schepjes. Namen zij 14 scheppen. Ja, dus. Maar dat wet was. 4.
0: Vers 22.
1: En wat deden ze?
0: Sabbatochtend.
1: In plaats van dat ze naar de dienst gaan. Ze hadden zich niks
0: voorbereid.
1: Sabbatochtend, de meeste mensen zijn klaar voor de
0: dienst. Zijn
1: een paar die dachten, oh, wij gaan mannen rapen.
0: Señor,
1: Heer,
0: mannen,
1: wanneer komt het?
0: Wanneer
1: valt de mannen? Maar zo zijn de
0: Deus avisa.
1: God zei.
0: Weet je, sette dia,
1: op de zevende
0: manna, dag.
1: Valt er geen manna. Maar zoals altijd de ongelovigen. Die niet gehoorzamen. Ze begrepen het niet. En zij dachten het goed idee om
0: sabbat op te doen.
1: In plaats van God te gaan aanbidden. Gingen ze manna rapen. En tegen de middag, weet je wat ze zeiden? Er komt geen manna. Laten we wachten tot straks.
0: Dan bemisa.
1: Zijn toch niet naar de dienst gegaan.
0: Dan probleem met de mana. En mana, ik ook dus dat
1: doen. Ze wachten op de mana, wat God zou geven. Ze wachten tot het einde van de middag.
0: De
1: zon ging onder, het werd donker. En er was geen mana. En waarom was dit zo? Want God zei, op de zevende dag valt er geen mana. De afspraak was er op de zesde dag. Dat ze twee keer zoveel
0: moesten rapen.
1: Gods wet. Twee keer zoveel. Zodat we genoeg zouden hebben voor de vrijdag en sabbat. Want dit zal niet bederven. Er komen geen wormen. Waarom niet? Want God zei het.
0: Amen. En
1: als we nooit niet stilstaan en God gehoorzamen, zal dit campagne ten einde komen.
0: Gaat
1: u door met uw leven en alles zal precies hetzelfde blijven zoals het nu is. Want desondanks dat God ons
0: toespreekt,
1: wilt u niet de informatie veranderen. En als u informatie niet wilt veranderen,
0: Dios es respetable.
1: Dan respecteert God dit.
0: Sorry, Dios es basi mucho.
1: En hij, zelfs God heeft hierin een beperking.
0: Basi mucho. Roman, que Dios hace después.
1: Dus wat deed hij daarna?
0: Dios me cerró a legalizar, Roman.
1: Dus hij maakte dus een wet. En zorgde dat de zevende dag een onderdeel werd van zijn wet. Niet alleen voor de wereld, maar het universum. Enige dag. Die ruimte gekregen in Gods wet. Is de zevende dag. En waarom is dat zo? Want als je die breekt. Als je niet gehoorzaamt. Als je erop trapt. Dan zondigt u. En als u zondigt. Dan is de prijs daarvan de dood. En hier verandert God het hele scène. Hij heeft het geprobeerd met Israël. Hij heeft het hen uitgelegd. Elke dag voldoende nemen voor één dag. Voor een dagdeel. De middag krijg je dan weer voor die dagdeel. En op de zesde dag neemt u een dubbele portie voor de sabbat. Want het zal niet bederven. En deze mensen hebben twee keer gefaald. En dus God zei om deze mensen vooruit te helpen. Moet ik hier een wet van maken?
0: Hoor.
1: Geen landelijke wet. Ook niet internationaal. Maar een universele wet.
0: Het inclui een mundo que tiene completo, Roman. Het inclui een mundo que Dios cree.
1: Heel de wereld is inbegrepen.
0: Roman, si Dios cree un ley, no.
1: En als God een wet maakt. Die hij met zijn eigen hand geschreven heeft, beide keren. Wie kan dit veranderen? Wie is in staat dit te veranderen? Niemand kan dat. En toch probeert de duivel ons wijs te maken dat niemand het gedaan heeft. En dat we niet per se de zevende dag moeten bewaren. We mogen de eerste bewaren, de zesde, de vijfde, de derde, de tweede
0: zelf.
1: En dan zegt u op een dag van, hé, ik bewaar ze allemaal.
0: Bon hobby, bon si.
1: Nou, goed gedaan, zeg ik dan. Maar God vroeg om de zevende.
0: Het
1: enige wat hij van ons vraagt. Dit is zijn zegel. Dit is zijn gebod. En als u daarop trapt, als u hem overtreedt, dan zondigt u.
0: commettez pecado.
1: En als u zondigt,
0: vous méritez mort.
1: Dan is uw beloning de dood.
0: Vous méritez mort.
1: Dan is uw beloning de dood.
0: Hoor.
1: En nu.
0: La gamme savait soir pour comprendre. La gamme savait soir pour comprendre.
1: Ik praat dus nu op een rustig manier zodat u het beter begrijpt.
0: Quizás nunca una viola ninguno.
1: Misschien heeft u iemand nooit mishandeld.
0: Quizás nunca una horta nada de ninguno.
1: En misschien heeft u iets nooit wat gestolen.
0: Quizás una mata ninguno tampoco.
1: Misschien heeft u nooit een moord gepleegd.
0: Pero un cuota seguro.
1: Maar één ding is zeker.
0: Si bono guarda sabbat.
1: Als u God sabbat niet niet aan God sabbat houdt.
0: Conta quanto botinsi guarda sabbat.
1: En tel dan alle jaren die u God sabbat niet eert.
0: Anto conte picana con botin posso pa. Aita 52 picadi chachi bo quel.
1: En dan heeft u dan jaar per jaar 52 keer gezondigd wat de sabbat betreft.
0: Dat zien we ook een keer die banden dan.
1: En als u ervoor kiest om op deze manier te blijven
0: aangaan. Condenai.
1: Tel ze maar.
0: Ma è l'unica maniera per cui cambia.
1: En de enige manier om dit te veranderen.
0: Dat si busca por tu.
1: Is dat dus vergevenis
0: vragen. Amen.
1: Opnieuw. Geboren wordt en opnieuw beginnen met God.
0: Anders
1: is het dood.
0: Ja, maar de logra charge voor bekwenta. 52 pika is het porque yes.
1: Want elk jaar krijgt de duivel zijn kans en zorgt hij ervoor dat u 52 keer
0: God
1: breekt. En ze zijn allemaal, allemaal kost. God wil graag dat u hier vanaf gaat. En hou op met anderen te volgen. En hier naartoe lopen. En God gehoorzamen, zijn uitnodiging aannemen. Want broeders en zusters, we
0: ontkomen niet aan.
1: Want dezelfde duivel die u aanmoedigt om de sabbat te breken, zegt tegen de Heer, denk aan het contract. Degene die aan de sabbat houden zijn voor u. En degene die het niet, er niet aan houden zijn voor mij. En ik heb heel hard gewerkt. Geef maar mijn zielen. En God gaat verder niet in strijd met
0: hem.
1: Want hij heeft geprobeerd om te bereiken. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft gezegd, nu is de tijd aangebroken om te leven. Nu is de tijd. Hij dwingen zal hij niet doen. En sabbat, aanstaande sabbat zal er feest zijn hier in het gebouw. Er zijn mensen die al hun namen hebben opgegeven. En er zal een moment aankomen dat u naar voren zal roepen. Als u echt in Jezus gelooft. En als u in hem vertrouwt. En u graag van hem wil houden. Hem lief wil hebben. Vanavond is uw kans.
0: Sabbat wordt een startpunt. Start dit nog.
1: En aanstaande sabbat is uw kans om opnieuw te beginnen. Vraag God om het blad over te slaan. Om te slaan. Vraag vergevenis voor al uw zonden. En vooral als het om het overtreden van de sabbat gaat. Want dit gaat om een geen landelijke
0: wet.
1: Laat niemand u voorliegen. Laat niemand u voor de gek houden. Waarom? Want zij kunnen u verder niks aanbieden. Maar vanavond mogen we uit om naar voren te komen. Want vanavond zal het iets anders verlopen. Want u heeft alle informatie gekregen. Om opnieuw geboren te worden, u bent geïnformeerd. En om verder te groeien, dat gebeurt nadat u opnieuw geboren
0: wordt.
1: U moet eerst geboren worden. En daarna kunt u rekenen om te groeien, om te ontwikkelen, moet u opnieuw geboren worden. En aanstaande
0: sabbat
1: geeft God de kans aan zijn schepsels om opnieuw geboren te worden. Aanstaande sabbat wilt u gedoopt worden. Nodig u uit om naar voren te
0: komen.
1: Niemand kan het voor u doen. Zet schaamte en angst aan de kant. Zet schaamte aan de kant. Kom naar Jezus. Nu, dit is het moment. Hij heeft u heel de week voor. voorbereid.
0: Ela invitava o enterzima.
1: Heel de week heeft u
0: uitgenodigd.
1: Kom naar voren.
0: A volte momento.
1: Dit is het moment.
0: Non ti nada mi perde. E mondo sta per caba, vieni, vieni.
1: The world is coming to an end.
0: E mondo sta per caba.
1: The world is coming to an end.
0: Dios te mo bibu.
1: En God wil je leven bieden.
0: Rende no poten abu nata.
1: De mens kan je verder niks aanbieden.
0: Nada, mo non ti di perdere, man. Morto te pisabu, e che te ne confruato. Dios te invitabu. A volte momento. Con il miedo che per quello su mano potete aiutarlo. Dice che Gesù.
1: Come a Jesus.
0: Di maniera
1: potente.
0: Di maniera potente.
1: Come so su bent.
0: Dios está bom.
1: Want God is goed.
0: Dice que Jesús.
1: Come a Jesus.
0: Agora que coisa cambia, amor. Que coisa cambia.
1: Dingen veranderen.
0: A volte momento.
1: Maar dit is het moment.
0: Vim seca Jesus.
1: Kom na Jesus.
0: Eu fico preparado para sábado agora. Eu fico preparado para sábado agora.
1: Eu fico preparado para sábado agora.

0: tawarin lang kami ng passport.
1: Sabon din passport at yung oportunidad ay
0: aanstaande sabat krijg je een nieuwe paspoort. Als u die niet heeft, is dit de gelegenheid.
1: Kies
0: ervoor om God
1: te vragen.
0: Hij houdt uw leven. Hij heeft uw leven gehouden. Met God verliest u dit. Dus alleen maar winst. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus.
1: Jezus te llamado.
0: Jezus roept u. Hij zegt, iedereen die vermoeid en beladen is, kom naar mij toe. En ik geef u rust. Het leven, is oneerlijk. En vaak hoe meer u best doet, hoe gekker het
1: eindigt.
0: En als u vanavond voor Jezus kiest,
1: heeft
0: u misschien elke avond uw naam opgevallen. Dit is uw kans. Want het is een hele serieuze zaak. Kom naar Jezus. Niemand kan het voor u doen.
1: Teresa.
0: En op dit moment wil ik het moment uitspreken. En ik ga voor u bidden. En het gewicht die u voelt. Dat het afgewezen wordt in de naam van
1: Jezus.
0: Dat het van u weggaat. Want u kunt niks voor mij doen.
1: U
0: heeft altijd van mij genomen. En hier zijn vanavond mensen hier aanwezig. Die weten dat ze naar voren moeten komen. Maar het is niet dat we hen dwingen of verplichten. Maar we willen dat ze inzien. Dat het leven heel kwetsbaar is. Precies zoals ze vanavond hier zitten. Luisteren naar uw woord. Hun hart maken.
1: Is het
0: misschien de laatste kans die ze krijgen? Geef hen de kracht die ze nodig hebben.
1: Dat
0: de engelen de taal
1: ontvangen.
0: Instaan en vader de mensen hier naartoe leiden. Zijn engelen op de vlucht slaan. Maar Jezus is aanwezig. Vader, neem de hand van degene die nog wilt komen. Jezus. Help degene die misschien angstig is. Jezus. Sta naast degene die heel
1: erg
0: schaamt omdat anderen naar hem of haar kijken. Jezus, help hen.
1: Want
0: de keuze moet gemaakt worden.
1: We
0: moeten uiteindelijk van de platform veranderen.
1: Er
0: is geen andere manier. Geef hen de kracht om voor verandering te kiezen. En dat u verder de rest in hun leven zo doet. Roep hen, Heer Jezus. Nodig hen uit, Heer Jezus. Heilige Geest, help deze zielen. U heeft hem zo ver gebracht. Bedruk om hun hart. Dat zij naar Jezus toe komen.
1: Wie
0: heeft het voor Zacchaeus gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Johannes gedaan?
1: Wie
0: heeft het voor Petrus gedaan? Heilige Geest, doe het voor hen vanavond. Laat hen naar voren. Het enige wat Jezus waait is dat verlangt. En hij wacht. De rest zult hij doen. Heere Jezus, help hen naar voren te komen. We bidden.
1: Jezus
0: naam. Kom naar Jezus. Ik nodig u uit om op te staan. Ik heb het makkelijker gemaakt voor u. Ik heb het makkelijker om naar voren te staan. Makkelijker om naar voren te komen.
1: Ik
0: loop gewoon naar voren, jongeren.
1: Mama, bindi lang,
0: mama, kom naar voren met uw zoon of dochter. Vader, kom naar voren met uw echtgenote. Want dit is uw kans.
1: Mira con Dios clama.
0: Jezus roept.
1: Salva pecadores que estão perdidos.
0: Graag de verlorenen redden.
1: Want sem Cristo não estou perdido seguro.
0: Zonder Jezus zijn we allemaal zeker verloren.
1: Wat com Deus roga.
0: Kijk hoe Jezus smeekt om u te verlossen van de
1: zonde.
0: En vanavond hoort u hem. Alsjeblieft, verhard u
1: hart.
0: Kom zoals u bent. Hij weet wie u bent. Hij weet wat u denkt. Hij wil je een nieuwe kans geven.
1: Wilt
0: u niet naar Jezus komen? Wat heeft de duivel u ooit gegeven? Want hij heeft niks. Wilt u niet naar Jezus komen?

0: Nuestro ministerio con oración.
1: We ronden af met gebed.
0: Ainda por Borbini.
1: En u kunt nog naar voren komen.
0: Ainda por Borbini.
1: U kunt alsnog naar voren komen.
0: A mí tiene mangi persona aquí.
1: Is er nog ruimte voor iemand die wil komen? God heeft een plan voor
0: u.
1: En u weet dat hij ervoor zal zorgen dat u vooruit gaat. Als u zijn stem hoort, gehoord, geeft
0: hij
1: aan.
0: Creado.
1: Heeft u geschapen.
0: Hij
1: heeft u tot zover beschermd.
0: El problema momento aquí.
1: En hij heeft het moment voorbereid.
0: De temporada aquí.
1: De tijdperk voorbereid. Zodat u een keuze kan maken. En weet u waarom God zoveel vraagt? Omdat hij geen tweede van u kan maken. En als hij dat opnieuw zou doen, zou er een kopie zijn van u
0: bent.
1: Maar hij zou er geen tweede van u kunnen maken. Hij houdt van u zoals u bent en wie u bent. Voordat we afsluiten, is er nog iemand?
0: Eeuwige
1: Vader,
0: dank
1: u.
0: Señor Abayama,
1: u heeft geroepen.
0: Nuestro testigo,
1: en wij zijn daar getuigenis van.
0: Abayama,
1: dat u geroepen heeft.
0: Y persona en la que escucha vos.
1: En deze mensen die hier voor u staan hebben gehoord van uw stem. Ze zijn naar voren gekomen zoals ze zijn. Ze hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en ze zijn hier naartoe gekomen.
0: Ze
1: hebben voor gekozen om u te gehoorzamen.
0: Mogen
1: er problemen zijn,
0: ze
1: hebben hun situaties. Maar heren, ze zijn toch naar voren gekomen omdat ze geloven. Als u aan hen het leven hebt gegeven om hier in het leven, in het wereld te leven, dat u in staat bent om hen te redden, zodat ze met u voor eeuwig mogen zijn.
0: Dank
1: u,
0: Señor.
1: Dank u, Heer Jezus.
0: Dank u, Jesus.
1: Dank u.
0: Zegen
1: hen.
0: Cuidanan, Señor.
1: Zorg voor hen.
0: Y permití, Jesús. Permití.
1: En Vader, sta toe.
0: Ora e lista passa, Señor.
1: Dat als dat lijst rondgaat.
0: Ik wil mention een number.
1: En dat de namen geroepen worden. Mensen die hier in het kring staan.
0: Por deze Señora Tania aquí.
1: Die zeggen, Heere, hier ben ik.
0: E a Bolo Bissé passa para dentro.
1: En u zult hen tegen hen zeggen, kom naar binnen.
0: De reino para Pablo,
1: kom in mijn koninkrijk die ik voor u voorbereid heb.
0: Dank u, Padre, conocer mi voz.
1: Dank u dat u gehoor gegeven hebt.
0: Dank u, para respetar.
1: Dank u dat u gerespecteerd
0: bent.
1: En dank u dat u mijn uitnodiging
0: hebt.
1: Kom in mijn eeuwig vreugde.
0: Abonto que sobras al
1: bien. U samen met alle anderen gered.
0: Is
1: ons gebed.
0: In de naam.
1: In de naam.
0: Boven
1: alle namen.
0: In
1: de
0: naam van Christus Jesus.
1: Naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
2: Even een samenvatting van gisteren. Degene die er waren hebben al begrepen. En voor degene die vandaag voor het eerst hier zijn. Om in God te kunnen geloven. Moet je kiezen om naar God te luisteren. Waar of waar.
0: Amen.
2: Amen.
0: Om
2: te geloven moet je luisteren. Om te vertrouwen. Moet je geloven. Je moet luisteren om te geloven om te kunnen vertrouwen. Om een relatie met God te hebben. Moet je God vertrouwen. Iedereen die een relatie heeft met iemand op een bepaald niveau gaat om vertrouwen. Zodra het vertrouwen begint af te zwakken, dan loopt de relatie ook risico om kapot te gaan. Je hebt geen relatie met iemand die je niet vertrouwt. Omdat je hem of haar vertrouwt,
3: begint
2: je een bepaalde relatie, een vriendschap met diegene. En als je een relatie met God wil hebben, dan ga je hem leren liefhebben. Je kan God niet lief hebben als je geen relatie met hem hebt. Niemand houdt van iemand die ze niet kennen. Naarmate je degene
3: liefhebt,
2: je leert hoe om te gaan
3: met
2: hem, hoe meer je vertrouwt
3: geeft,
2: en je begint je te openen om lief te hebben. Wanneer degene jouw vertrouwen schendt, als normale persoon sluit je weer af. Zo is het. Met God is hetzelfde. Hoe meer relatie je met hem hebt, hoe meer je hem leert liefhebben. Amen. Hoe meer je God leert liefhebben, dan heb je vreugde om hem gehoorzaam te zijn. Want wat God je zegt, wat God je leert, is voor jouw eigen goed. Amen.
3: Tremendo Dios,
2: een geweldige God. Maar we moeten luisteren. En daar begint het. Vele mensen weten over Christus.
3: Pero no te quieren en Jesús.
2: Maar ze geloven niet in Jezus.
3: Nansa.
2: Ze weten het.
3: Pero no te quieren.
2: Maar ze geloven niet. Vele mensen geloven.
3: Pero no te quieren limitar. No
2: maar
3: te quieren limitar.
2: Ze houden het beperkt. Ze geloven niet in Jezus zoals God wil dat ze geloven in Jezus. Ze hebben een bepaald niveau van wantrouwen. Ze zijn bang. Terwijl God simpelweg hun vertrouwd heeft met het leven. Want het leven
3: komt
2: alleen van God. We leven omdat we leven hebben gekregen. We leven niet omdat we het leven geschapen hebben, want we kunnen niet het leven niet scheppen. We hebben het leven gekregen. En omdat we het leven gekregen hebben, moeten we proberen om goed te leven. Want dat leven heeft een periode. God alleen weet hoeveel jaar je hebt gekregen. God alleen weet hoeveel ik heb gekregen. Maar één ding is zeker. Als je nu 60 jaar bent, kan je niet met 40 jaar sterven. Waar of waar? Je kan niet met 10 jaar sterven. Je bent het al voorbij. Je kan wel met 61 sterven.
3: Zie of nou?
2: Ja of nee?
3: En
2: dat is wat God u vanavond wil uitleggen. Je bent het al voorbij. Maar het is nog niet afgelopen. Want hij heeft nog steeds een tijd van overtuiging. Wat God je vandaag wil aanbieden, is een leven dat niet
3: eindigt.
2: Hoeveel van ons zijn geïnteresseerd in zo'n leven? Laat me de handen zien.
3: Dat doe je, dank je, maar
2: hoeveel mensen geloven daarin, want je hebt je eigen manier hoe je het wil bereiken. En ze zijn niet geïnteresseerd. Ik leef 200 jaar. En wanneer het af is, is het af. Wij allemaal hebben hem nodig. Allen die hun hand hebben opgeheven, die willen. Maar weet je dat alleen maar God het eeuwig leven kan aanbieden? God is de enige die de macht heeft. Als het resultaat zelf is,
3: dokter Rampobisa,
2: kunnen de doktoren je vertellen,
3: scientificamente prueba,
2: wetenschappelijk bewezen,
3: kuta, dos años bravo,
2: dat je 2 jaar over hebt.
3: Dios te bisa, wij, met dat doen 50 más.
2: God zegt, ik geef je nog 50.
3: Qua dokter, bobay, contra.
2: Welke dokter kan daar tegenin?
3: Toch een experiëntie die ik heb aan Marie.
2: Ik ken de ervaring van.
3: Lijkt je 5 en más. Dat betekent nou even in mijn mente. Yes, Zacchaeus. Elanya, je cinco reyes aquí. Elanya, je cinco
1: hermanos. Koning Jezekia heeft 15 jaar erbij gekregen.
3: Dios manda dice.
1: God heeft hem laten weten.
3: Preparatur cos.
1: Bereid alles voor.
3: Pasó por tu
1: Want je gaat sterven.
3: Hermana, la preparatur cos.
1: Mijn broeders heeft alles voorbereid.
3: Pero Dios está viendo dice que Dios me espera.
1: Maar hij is zelf naar God teruggegaan.
3: Pues aquí digo, señor.
1: Weet je wat het tot de
3: señor, Heer zegt? Llega, okay, me está aceptado.
1: Heer, als de dag komt, accepteer ik het.
3: Pero discorda con macana cubo.
1: Maar denk er alleen maar aan hoe ik met u gewandeld heb.
3: Como servivo.
1: Hoe ik u heb gediend.
3: Como obedecebo.
1: Hoe ik u heb gehoorzaam.
3: Como confiabo.
1: Hoe ik u heb vertrouwd.
3: Como si estimabo.
1: Hoe ik heb geleerd u lief te hebben.
3: El Bairro, lo que la hace.
1: Met andere woorden, hij is gegaan op de dingen die hij heeft gedaan.
3: Ora profeta Isaías, salive,
1: toen de profeet Jesaja daar wegging.
3: Dios dijo, "Ne, bye, back."
1: Heeft God gezegd tegen hem, ga
3: terug. Ezekias,
1: zeg tegen koning Jehezkia.
3: Como escucha su
1: oración. Dat ik zijn gebed hoor. Alleluia.
3: Alleluia.
1: Kunt u mij volgen?
3: Dios manda mi se prepara.
1: God heeft hem gezegd, bereid je voor. Want je gaat sterven. Hij is bij geen enkele dokter. Hij is gegaan naar God zelf. Want God heeft kan het leven verlengen. Als je moet sterven, zal de dokter zeggen, roep je familie enzovoort. Geen van hun kan het proces stoppen. God wel.
3: Amen.
1: Amen.
3: God heeft
1: deze man 15 jaar meer
3: gegeven.
1: Kan je voorstellen, vandaag is de laatste dag.
3: En je hebt
1: nog 15 jaar gekregen. Weet je wat geweldig is?
3: Dat
1: gedurende die 15 jaar je niet kan sterven. Die auto rijdt je aan en je staat weer op. Want ik kan niet sterven.
3: Met de kijfendag, bla!
1: Ik val van de dak, blam.
3: Pasobimpumuri.
1: Want ik kan niet sterven.
3: Dios adunami 15 años.
1: God heeft me 15 jaar
3: gegeven. Después, okay.
1: Daarna, okay.
3: Pero promeno.
1: Maar daarvoor.
3: Amen.
1: Okay. Amen.
3: E Dios me tapa pek dijiko.
1: Over die God chico. Spreek ik vanavond met jou.
3: 15 años su vida acaba.
1: 15 jaar.
3: Maar
1: hij wist waar hij naartoe
3: ging. Hij gaat misschien naar de dokter,
1: specialist,
3: scientifico.
1: Wanneer het op is, is het op. Geen van hun kan het stoppen. Maar God wel. Is het niet waard om hem te vertrouwen en te geloven? Dan, dus je kunt begrijpen dat een van de problemen die we hebben, zoals we benoemd hebben,
3: Jeremia 17, 9,
1: het hart.
3: Nos corazón,
1: ons hart is leugenachtig.
3: Dios die está corrupto.
1: God zegt het is corrupt.
3: Hermana, nos problema está,
1: ons probleem is, broers en zusters, wanneer we hier geboren
3: nos
1: worden,
3: problema básico, nos corazón,
1: is ons basisprobleem,
3: nos mente.
1: Ons denken, ons verstand.
3: Eta nos problema.
1: Dit is ons probleem.
3: Y si vos no permitís, Dios te va a cambiar.
1: En als je niet toestaat dat God je helpt om het te veranderen.
3: En met zo'n mente, como te cuidado, te va a caminar bon que vaya.
1: Hetzelfde verstand dat je blijft verzorgen, het brengt je waar je gaat.
3: Pero para Dios informado.
1: Maar zodat God je kan informeren.
3: E tengo que buscar canal de momento.
1: Moet hij de toegang hebben tot jouw verstand.
3: E tengo papi cubo.
1: Hij moet tot je spreken.
3: E tengo explicado.
1: Hij moet je uitleggen.
3: Para comprender.
1: Zodat je kan begrijpen.
3: Aunque vaya turco.
1: Ook al heb je alles hier gekregen. Soms moet je wat opgeven om dit platform te verlaten. Maar denk ook na. Hier blijven. Is kiezen om te sterven. En verloren gaan.
3: Amen.
1: Amen. Hoeveel van ons geloven dat? Laat me je
3: dat
1: als je hier staat, dat je hier blijft, dat je
3: gaat sterven
1: en
3: verloren gaat.
1: Wie zegt, dominee, je spreekt
3: nooit.
1: Ik blijf hier, dominee. Laat me je
3: hand zien. Schaam
1: je niet. Het is wat je gelooft.
3: Oké. Dus
1: we gaan nu naar hier.
3: Hoeveel
1: van ons
3: sabiendo que van de vida eterna,
1: die weten dat deze kan het eeuwig leven
3: y va para siempre,
1: voor altijd leven
3: no de cinco años,
1: niet 15 jaar
3: wow, eternidad, wow, no tiene hay más.
1: Voor eeuwigheid.
3: Hoeveel
1: van ons geloven dat?
3: Dus
1: ik ga je vertellen wat je moet doen om daar te komen. Denk erom, je wordt hier geboren.
3: Wat nace aquí banda?
1: Je wordt hier geboren.
3: En die verbod nace, ya va a comenzar a morir.
1: Je bent net geboren en je begint al te sterven. Wanneer je een dag oud bent. Op deze wereld. Is een dag dichter bij je dood. Wanneer we naar boven tellen. Dan tellen we om eraf te halen. Weet u nog hoeveel jaren de Bijbel zegt dat we te leven hebben? 70 jaar. Dat wil zeggen, als je vanavond hier zit, en je bent 35, dan ben je aan de top.
2: En de top,
1: en wanneer je aan de top bent, dan begint hij naar beneden te gaan. Wat je wilt, mag je doen.
2: Pedicure.
1: Manicure.
2: Kurpakuur.
1: Toure. Al die kuren.
2: Roman bonopo stop het proces.
1: Je kan het proces niet stoppen.
2: Als
1: je wilt kan je je gezicht veranderen. Je wordt oud van binnenuit. En dat gebeurt met ons allemaal. Ik wil dat je het belang van het onderwerp van vanavond
2: inziet.
1: Want God geeft u een kans. God zegt, ik haal het hart van steen weg. En ik geef u een hart van vlees.
2: Een
1: hart om zijn wil te doen. Waarom mijn broers en zussen? Want ons probleem is ons natuur. Het is niet wanneer je verkeerde dingen doet. Dat je een zondaar wordt. Dat je een zondaar bent. Doe je de verkeerde dingen. En alleen God kan je helpen in dat proces. Wat je ook wil doen, je doet toch het slechte. Als je geen kwaad doet, denk je aan het kwaad. Want het probleem is onze natuur.
2: Sommigen
1: vechten om te stoppen met verkeerde dingen doen, maar dat is niet God zijn doel. Want je kan niet stoppen met verkeerde dingen doen. Hoe je het ook verlangt, je kan niet stoppen. Er was een kikker. Er was een schorpioen. Die wilde de rivier oversteken. En de enige kandidaat die hij tegenkwam was een kikker.
2: Hij fluit
1: de kikker. Kom luisteren. En die kikker zei. Hij zegt ja.
2: Die kikker
1: kwam en die bleef op een afstand. Die kikker zei van waar kan ik je mee helpen? Hij zegt kikker weet je ik wil naar de overkant. Maar zoals je weet zwemmen is een probleem. Die kikker zegt wat betekent dit? Hij zegt nee kikker weet je weet wel. Als je me helpt. Jij kan zwemmen je bent heel goed in het water. Geef me hand. Die kikker zegt je moet wel gek zijn. Want als ik je op mijn rug toelaat.
2: Schorpioen.
1: En je bent een schorpioen.
2: En voor
1: gekheid kan je.
2: En die kunnen sapo. Foei, sapo, want zeg je
1: foei, kikker.
2: Nee, serieus.
1: Je gaat me toch helpen?
2: Nou, minder check, cruel, sapo.
1: Zo gemeen ben ik ook weer niet.
2: En
1: hij overtuigde de kikker.
2: De kikker
1: kwam naar achter, parkeerde
2: zich.
1: De kikker zegt: stap op.
2: Subiru.
1: Hij stapte op.
2: Naarmate
1: ze gingen, bleven ze praten.
2: Sabo, normaal,
1: de kikker, de rivier is diep. Hè? Ja, het is heel erg diep.
2: Sabo,
1: wij als schorpioenen kunnen niet zwemmen. Maar ik vind het
2: geweldig
1: van je. Je weet hoe je moet zwemmen. En ze gingen.
2: Sabo,
1: Hij liet zijn staart zakken, zijn
2: steken zakken. Hij liet zijn staart zakken.
1: Hij was moe.
2: Hij
1: zei tegen die kikker, ik moet moe zijn dat mijn angel gaat zakken. Maar die kikker die vertrouwde het niet. Hij zegt, kikker,
2: foei.
1: Kijk, we zijn al bijna 3/4 van de weg. Nog een beetje en we zijn er. Je zakt het weer, til het weer omhoog. Uiteindelijk kon hij het niet meer volhouden. Ze waren er bijna.
2: En de kikker zegt,
1: ik heb je gezegd dat je me gaat prikken.
0: Mira,
1: heb je gezien?
0: En nu
1: gaan we beide
0: zwemmen.
1: Want ik zwem en jij kan niet zwemmen.
0: Ik zei, sorry.
1: Hij zei tegen de kikker, sorry.
0: Het
1: is mijn natuur. Ik kan het niet anders doen.
0: Maar ons probleem is onze
1: natuur. Ons probleem is onze natuur.
0: Je
1: belooft God van maandag tot vrijdag.
0: Ja, sabre, wat als
1: je. Maar je doet hetzelfde. Als we ons natuur niet veranderen, blijven we slaaf van onszelf. Het probleem ligt in ons natuur. En als we dit begrijpen, dan blijven we steeds in de belofte. Sommigen willen veranderen en bij God komen. Als het mogelijk was, dan zou God in de hemel blijven en iedereen naar boven roepen. Maar heb je niet gemerkt dat Jezus moest komen? Om zijn leven op te offeren. Om onze schuld te betalen. Zodat wij vergiffenis van zonde krijgen. Met de mogelijkheid om te kunnen veranderen. Want uit onszelf kunnen wij dat niet. En ik wil dat u dit begrijpt. Mensen veroorzaken vaak problemen voor zichzelf. Ze denken wanneer ik klaar ben met alle de slechte dingen doen, dan kom ik bij God. Geef me de datum. Geef me het jaar. Want je kan niet. Wanneer je strijdt met die 10 zonden die je hebt. En de duivel merkt op dat je bij de 9 aankomt. Dan zegt hij, laten we nog een pakket erbij doen. Zo blijf je strijden totdat je leven voorbij is. En nooit heb je redding
0: gezocht.
1: Nooit heb je hem geaccepteerd. Je strijdt daadwerkelijk tegen je zonde. Maar de redding is niet strijden tegen je zonde. Redding is komen bij degene die je eeuwig leven kan geven. Amen. Het moet duidelijk zijn voor ons. Anders vermoeien wij onszelf. Vele mensen die doen alsof zij kunnen stoppen met zondigen en dan komen ze bij God. Ken je iemand die nadat hij beter is geworden naar het ziekenhuis gaat? Dat is net het tegenovergestelde. Wanneer je ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Met God is hetzelfde. Nu dat je in de problemen bent. Nu je een slaaf bent. Nodig God jou uit. Laat me jou helpen. Laat me je bevrijden. Waarom? Want als Jezus jou bevrijdt. Dan ben je daadwerkelijk vrij. Amen.
0: Amen.
1: Je kan jezelf niet bevrijden. Je kan niet. Sommigen doen en blijven vasthouden dat ze het kunnen. En vanavond zeg ik u, je gaat het niet halen. Als je iets kunt behalen, dan is het niet volgens de wil van God. Dus in plaats van je tijd te verspillen, kom bij Jezus. We leren hier dat informatie de basis is.
0: Y para Dios cambia nos destino.
1: Zodat God onze bestemming verandert.
0: Dios que cambia nos información.
1: Wil God ons informatie veranderen.
0: Si vos no permitís Dios cambia vos información.
1: Als je niet toestaat dat God je informatie verandert.
0: Dios no cambia vos destino.
1: Kan God je bestemming niet veranderen.
0: Pues información te mira pensamiento.
1: Want informatie wordt gedachte.
0: Pensamiento te mira idea.
1: Gedachten worden ideeën.
0: Ideeën te mira hábitos.
1: Ideeën worden gewoontes.
0: Hábitos te mira acción.
1: Gewoontes worden handelingen.
0: Acción te mira costumbre.
1: Handelingen worden weer gewoontes.
0: Costumbre te mira carácter.
1: En de gewoonte vormt de karakter.
0: En de karakter te guiaba naar vos destino.
1: En het karakter brengt je naar je bestemming. Dat God je bestemming verandert. Moet God je informatie veranderen. Ouders, luister. Vaak wil je kind pakslag geven. Je geeft zoveel pakslag dat je zelf moe wordt. Want je wil dat het kind verandert. Als je wil dat je kind verandert, verander zijn informatie. Want naarmate het kind eet van die informatie,
0: Het is simplemente mente dat traduceert informatie.
1: Het brein vertaalt die informatie.
0: De actie.
1: In handelingen.
0: Cambia sua informação, bota mira.
1: Verander sua informatie en dan ga je zelf
0: zien. De persoon está cambia.
1: De persoon verandert.
0: Und die müssen sla.
1: Die heeft geen klappen nodig.
0: Die heeft geen
1: draai. Die heeft geen draai om het oor te
0: doen.
1: Je hoeft niet te knijpen.
0: Cambia sua informação.
1: Verander de informatie.
0: De persoon está cambia.
1: En diegene gaat veranderen.
0: Dios que cambia nos.
1: Precies zoals God ons wil veranderen. God geeft ons informatie. En de hoop dat wij het op zijn minst ten uitvoer zullen brengen. Want je kan ook de informatie van God weigeren. En doen en denken dat je zou kunnen veranderen. Hoe kan je veranderen? Ze hebben een kind kwijtgeraakt in een van de landen in Europa. Het kind was 2 jaar. Ze hebben overal gezocht, ze hebben dat kind niet meer gevonden. Ze hebben het opgegeven. 10 jaar daarna, ze is nu 12, hebben ze een kind gezien, die rent achter de honden. En ze hebben laten weten dat het misschien het kind is dat ze 10 jaar geleden zijn kwijtgeraakt. En het was uiteindelijk was het dat kind. Toen ze zijn gaan zitten kijken waar die honden, wanneer die honden kwamen. Het kind was tussen de honden. Ze blaft als de honden. Ze
0: rast
1: het lichaam als de honden. Zelfs urineren als de hond. En waarom? Want gedurende de 10 jaar... de informatie die zij heeft gekregen... was van een hond. Ze hebben haar genomen en ze moesten haar heropvoeden. En het was niet makkelijk. Want alles deed ze als een hond. Water drinken als een hond.
0: Liggen op de hond
1: en zich wrijven als een hond. Wat ze heeft gezien. Dat was haar informatie dat ze heeft ontvangen. Ik neem je kind. Die pas geboren is. Ik zet dat kind samen met een paar
0: chimpansees.
1: 10 jaar later doet dat kind precies als een chimpansee. Je kan boos worden. Maar dat is de informatie die het kind heeft gekregen.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Degene die wil veranderen. Maar die wil zijn informatie niet veranderen. Nooit zal je veranderen. Als je wil veranderen. Sta toe dat God jouw informatie verandert. Toen Jezus naar de wereld kwam. Hij zei tegen hun. Jullie hebben gehoord dat er is gezegd.
0: Gente pa gente.
1: Tand om tand. Oog om oog. En nu verandert hij de informatie. Maar ik vertel u. Vergeet degene die jou haat. Bid voor degene die jou niet mogen. Jezus veranderde hun informatie. Die chip daarbinnen wilde Jezus veranderen. Want als Jezus die chip niet verandert. Hoeveel ruimte er ook is. Hoeveel landen je ook verandert. Hoeveel kleding je verwisselt. Zolang je die informatie hebt. Zal dat jouw handelen zijn. Ons brein is als een koelkast. De koelkast. Wanneer je warm water neemt. Je zet het in de koelkast. 2 dingen kan de koelkast ermee doen.
0: Of het is vriel.
1: Of het maakt het koud.
0: Of het is ijs.
1: Of het maakt het tot ijs.
0: Pero en vos es limonada.
1: Het kan geen limonade van maken.
0: En vos es cerveza tampoco.
1: Het kan ook geen bier van
0: whisky
1: maken.
0: Pio.
1: Whisky nog erger.
0: Dus het is een koos.
1: Het is hetzelfde.
0: Het processa informatie que va doné.
1: Het processeert de informatie die je erin stopt.
0: Roma bom bom bom un libre de galinha.
1: Je kan
0: libre de galinha.
1: Een kilo kip kopen. Je zet het in de koelkast. En je gaat en je krijgt 2 kilo aan geitenvlees. Hallo? Een koelkast doet dat niet. Het vriest of het maakt het koud. Het is hetzelfde. Informatie die je in je hart toelaat. Dat komt terug in handelingen. Als je problemen hebt met je handelen. Je houdt niet ervan. Verander je informatie. Je brein kan de informatie niet veranderen. Het processeert het. Wat binnenkomt als informatie, komt terug als handelen.
2: Amen.
1: Amen. Daarom biedt God u vanavond aan dat u begrijpt. Het dik paspoort is een van de belangrijke paspoorten in je leven. Niet degene waarmee je gaat naar Nederland, Curaçao, Bonaire. Nee. Je weet net zo goed als ik. Als je geen paspoort hebt.
2: Up-to-date.
1: Dat up-to-date is. Kan je het niet gebruiken. Als het verlopen is. De foto is van jou.
2: El nombre da Dibo.
1: De naam is van jou.
2: E data Dibo.
1: De geboortedatum is van jou.
2: De altura da Dibo.
1: De lengte is van jou. De kleur ogen is van jou.
2: Se fecha caduca,
1: maar als de datum verlopen is. Je kan kind zijn van wie je ook wil zijn. Je kan een kind van een regeerder zijn. Een kind van de koning. Wanneer je bij Schiphol komt. Zeggen ze je.
2: El caduca.
1: Het is verlopen.
2: No, pero, amita,
1: ja, maar ik ben de koning, de kind van de koning. Ze zeggen, en dan?
2: No, pero, mi
1: ja, maar ik moet gaan.
2: Mag
1: ik,
2: passage?
1: Ik heb een ticket gekocht.
2: Mi
1: ik heb mijn koffer. Ik heb mijn zaken te gaan doen op Curaçao. Ik moet gaan.
2: Meneer, señora,
1: meneer of mevrouw,
2: fecha,
1: de datum
2: paspoort,
1: van jouw paspoort is verlopen.
2: Rechts om keer.
1: Keer terug.
2: Mars.
1: Mars. Anders niet, bellen we de politie van je. En ze bellen de politie
2: voor
1: jou. Maakt niet uit wie je bent. Let op de details. Je kan ze het verbaal zeggen.

0: Dat is veel wezen. Ik heb het op kabar bij Jaya.
1: Als je wil, kies je maar een boot via via.
0: Maar
1: wanneer je op Curaçao kwam en ze pakken je, dan heb je een probleem. Op Bonaire en je hebt een probleem. Want je bent dan illegaal. Paspoort is heel erg belangrijk. Als het belangrijk is in ons leven.
0: Hoort
1: op het geestelijk gebied dat u begrijpt hoe belangrijk dat paspoort is. Het is heel belangrijk. Je zet je geld op de bank. Maakt niet uit,
0: 10.000, 20.000
1: euro. Je hebt 1.000 nodig. Je gaat naar de bank. Je staat in de rij.
0: Finalmente, bon number.
1: Uiteindelijk komt je nummer. Je staat voor.
0: Bon dia, vrouw.
1: Goeiedag mevrouw.
0: Ma bien pasante, mille,
1: ik ben gekomen
0: euro.
1: Om 1000 euro op te nemen.
0: Kan ik
1: identiteitsbewijs krijgen?
0: Nee mevrouw,
1: dat heb je niet nodig. Ik ben hier.
0: Een
1: foto, alles is hetzelfde.
0: Maar
1: mijn geboortedatum is dit en dit en dit.
0: Mevrouw,
1: mijn adres is
0: geloof
1: ze het document of gelooft ze mij?
0: Meneer?
1: Er zijn nog meer mensen die wachten. Of u geeft mij uw identiteitsbewijs.
0: Of
1: ik roep de beveiliging. Mevrouw, maar het is mijn geld. Jullie hebben daar mijn 10.000 euro. Geef me mijn geld.
0: Meneer, via mijn
1: identificatie. Mevrouw, weet hoeveel geld ik heb? Je kan doen wat je wilt. Als je jezelf niet kan identificeren, krijg je jouw geld niet. De identiteitsbewijs zegt meer dan jij. God zijn identiteit. Je kan zeggen wat je wilt. Als je het niet hebt, kan je de hemel niet binnen. Laten we gaan naar Johannes. Johannes hoofdstuk 3, wij gaan daar bij stilstaan. Johannes hoofdstuk 3, vers 1.
0: Ik dacht dat een hombre die fariseen aan. Quem estava a chamar Nicodemo? Governador de Udinan.
1: En er was iemand uit de fariseeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden.
0: Ambra aqui a bem cerca Jesus de noite e a bisé rabi no saco boa bem de Deus como maestro. Pa sombra nenhum rende no brasi e milagre aqui com a botasi se Deus não está com ele.
1: Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. De Bijbel zegt dat deze man Nicodemus
0: heet.
1: De Bijbel benadrukt dat hij een overste was. Niet gewoon zomaar iemand.
0: Un hombre que está en posición.
1: Een man met een positie.
0: Un hombre reconocé.
1: Een man die erkenning had. Wanneer hij komt aangelopen, behandelen mensen hem met respect.
0: Sin embargo, Roman.
1: Desondanks zegt de Bijbel dat deze man in de nacht bij Jezus kwam. Dat wij hier kunnen begrijpen.
0: Su prestigio,
1: wat hij bereikt heeft, zijn eer,
0: su posición,
1: zijn positie,
0: tanto,
1: dat was zoveel,
0: na su parecer,
1: naar wat hij dacht, dat hij Jezus niet gewoon overdag kon bezoeken. Hij komt in de nacht wanneer niemand hem kan zien, dat ze niet kunnen zeggen dat ze zijn gegaan naar de campagne van de kerk in Pauluskerk. Dus voor hem, zijn positie had gewicht.
0: Gobernante.
1: Hij was een regeerder. Een man met geld.
0: Prestigio.
1: Hij had prestige.
0: Pero tati un pero.
1: Maar er was een maar. Weet je wat er het probleem is? Onze maar.
0: Nos peronan.
1: Ons maar.
0: Want Dios que mate peronan de
1: en
0: nos
1: God
0: piderum.
1: Wil deze maar of die hond. Als het letterlijk vertaald. Soms hoor je
0: tremendo mesla.
1: Geweldige boodschap. Deze man heeft zijn huis gebouwd.
0: Algún día.
1: In een paar dagen. Van beneden naar boven.
0: Pero,
1: maar.
0: Alcoholico, meneer, Dios dit abasta, Roma.
1: Oh, wacht
0: alcohólico.

0: een alcoholist.
1: Maar hij is een alcoholist.
0: Maar net Dios dit basta.
1: Net alsof God zegt het is genoeg.
0: Tremendo mucha mujer.
1: Geweldige de jonge dame.
0: Trana banco.
1: Ze werkt bij de bank.
0: Impresionante.
1: Ze is indrukwekkend.
0: Papia manejando esta papia.
1: Ze praat als een engel spreekt.
0: Papia netchi.
1: Ze praat netjes.
0: Papia bonita.
1: Mooi.
0: Je
1: wil twee tot drie keren kijken naar haar.
0: Pero ora que no está en banco,
1: maar wanneer ze niet in de bank is,
0: está con otro alfabet.
1: Dan heeft ze een ander alfabet. Het probleem is het maar. En God kent elke maar. Deze man had een leegte. En die leegte hield hem bezig. Die leegte werd niet gevuld door zijn positie. Het werd niet gevuld door geld. Het werd niet gevuld door aandacht. Die leegte is alleen maar.
0: Pero solamente Jesús.
1: Alleen maar Jezus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Puede llenar, man.
1: Die kan het vullen.
0: Man, quizás vos también te kan walken con un basí.
1: Misschien loop je ook rond met een leegte.
0: Va por bajo sen.
1: Je hebt het geprobeerd met geld.
0: Va por bajo hopje in de hombre.
1: Je hebt het geprobeerd met vele mannen.
0: Va por hopje in de mujer.
1: Of vele vrouwen.
0: Va cambiar trabajo Dios ni te basta.
1: Je hebt zoveel banen verwisseld en
0: God zegt het is genoeg. Barrio.
1: Je hebt de omgeving veranderd.
0: Con tío.
1: En jij zelf bent de tel kwijt. Wanneer je ochtend opstaat.
0: Gente,
1: je poets je tanden.
0: En
1: je zegt hoe gaat het?
0: Ainde kote.
1: Nog steeds is het er niet. Nog steeds
0: Ainde?
1: Is het er. Nog steeds is het hart leeg.
0: Maar
1: misschien probeer je met vele dingen. Maar je komt er niet uit.
0: Als
1: je luistert naar Jezus vanavond, kan dat het verschil
0: maken.
1: Luister naar Jezus dat hij het verschil kan maken in uw leven. Deze man erkende dat hij en Jezus gelijk waren.
0: Tremendo maestro.
1: Geweldige meester.
0: Ele pone Jesús en su nivel.
1: Hij zette Jezus op zijn niveau.
0: Otra palabra, maestro dan también papia.
1: Met andere woorden, meesters onderling gaan spreken.
0: Ele papi, idioma de maestro con
1: hij
0: Jesús.
1: Komt om te praten als een meester met Jezus.
0: Y no, pues, que triste de gente,
1: weet je wat het droevige is van mensen?
0: Por no reconocer, grandeza de Jesús,
1: wanneer ze de grootheid van Jezus niet erkennen.
0: Jesús creó nuestro, man.
1: Jezus heeft ons geschapen.
0: Zonder
1: hulp.
0: Je
1: moeder en je vader hebben die geholpen. De elementen zijn aan elkaar gevoegd en het was
0: afgelopen.
1: Nee, God was 9 maanden
0: bezig.
1: Soms 7. Soms 8.5. Het was God.
0: Nu...
1: We geven meer eer aan de mensen dan aan God. Maar God heeft het werk gedaan. En hier is Nicodemus. Mijn broers en zusters. Hij plaatste Jezus op zijn niveau. En vanuit daar wist Jezus al wat zijn strijd was. Zijn probleem was zijn reputatie. Het is schandelijk. Als ze mij zullen zien. Nicodemus,
0: gobernador,
1: de regeerder,
0: zeker Jezus.
1: Bij Jezus.
0: Van serieus, man.
1: Laten we serieus zijn.
0: No.
1: Nee.
0: Want dat klopt.
1: Het klopt niet.
0: Enkele, toen ben ik zeggen rij.
1: Ik moet naar de koning gaan.
0: Toen ben
1: ik
0: zeggen, ik ben die rij die rijden kon.
1: Koningen, groot, grote mensen.
0: Hij disqualificeert Jezus mentalement.
1: Heeft Jezus vanuit zijn brein gedisqualificeerd.
0: En waarom ik denk die ja.
1: Hij kon niet overdag komen.
0: Vergonzoso.
1: Want hij schaamde zich.
0: Van versículo 3.
1: Vers 3. Jezus antwoordde. Jezus gaf hem als antwoord.
0: Jezus antwoordde.
1: Jezus antwoordde hem. En zeide tot
0: hem. Die verdad met de bisabo. Si un ende no nace de nuevo y no por mira el reino de Dios.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. De Bijbel zegt, Jezus gaf hem het antwoord. Maar hij heeft geen vraag gesteld. Met zijn mond. Zijn hart heeft een vraag gesteld. Ben ik bij de juiste man?
0: Mirando Jesus.
1: Kijkende naar Jezus.
0: Maestro, pero.
1: Hij is een meester, maar... Ik ben een regeerder.
0: Permita-se que ande correcto.
1: Ben ik bij de juiste persoon?
0: Jesus sale directo para su consciência.
1: Jezus ging gelijk richting zijn geweten.
0: Is dit ook zo consciente wat apunta?
1: Dat is wat zijn geweten vroeg.
0: Mita salva?
1: Ben ik gered?
0: Mita perdi?
1: Of ben ik verloren?
0: Ta vale la pena como vim?
1: Is het waard dat ik ben gekomen?
0: Liberdade, liberdade, mita bisabo.
1: Waarlijk, waarlijk, ik zeg u.
0: Si uende non nasce di nuovo,
1: als iemand niet opnieuw geboren wordt,
0: no potrà entrare nel regno di Dio.
1: Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
0: Un discípulo a papier. Un discípulo.
1: Het is niet een discipel, heeft dat gesproken.
0: Apostel.
1: Niet een apostel.
0: È dono di cielo a bisè.
1: De eigenaar van de hemel heeft dat gezegd.
0: E cammina.
1: De weg.
0: E verdad.
1: De waarheid.
0: E vita.
1: En het leven.
0: Amo da maestro.
1: Hij was een meester.
0: E senti sua reputação da muito alto.
1: Hij voelde dat zijn reputatie veel hoger
0: e
1: was.
0: Nazareno ei.
1: Om bij deze Nazareer te komen.
0: Pero ma lo che l'attende?
1: Maar wat hij gehoord heeft.
0: E ora non ci late.
1: Die avond laat.
0: E so attende.
1: Hij alleen heeft het gehoord.
0: Di verdad, mi t'abisavo.
1: Voorwaar, ik zeg u.
0: Si uende non nasce di nuovo.
1: Als iemand niet opnieuw geboren wordt.
0: Non dormire regno di Dio.
1: Kan hij het koninkrijk van God niet zien.
0: Nicodemus era comprendere, umana.
1: Nicodemus moest begrijpen.
0: Qua pesar di dificultad.
1: Dat ondanks zijn moeilijkheden.
0: Spirito di Dio è impressionato by saga Jesus toch.
1: De geest van God hem heeft beïndrukt om naar Jezus te gaan.
0: Suo orgoglio.
1: Zijn hoogmoed.
0: Non ha permesso di intendia.
1: Heeft niet toegestaan dat hij overdag kwam. Maar hij kwam in de nacht. Wat hij hier gehoord heeft. Niemand had hem dat kunnen vertellen. De eigenaar van de hemel moest het hem zelf vertellen. Dus als je vroeg in de ochtend komt. Of in de middag. Of laat in de middag. Of in de avond. Of vroeg in de ochtend. Als je niet opnieuw geboren wordt. Zal je het koninkrijk van God niet zien. Dus het opnieuw geboren worden is het paspoort voor redding. Ondanks Jezus is gekomen om mensen te redden.
0: Su nombre, palabra Jesús,
1: zijn naam, Jezus,
0: lo es salva, su pueblo de pica.
1: Betekent hij zal zijn volk redden van
0: zonden.
1: Jezus zegt u,
0: si non nasce di nuovo,
1: als je niet opnieuw geboren wordt,
0: bo non il regno di Dios.
1: Zal je het koninkrijk van God
0: Roma,
1: niet zien. Als Jezus kon liegen, had ik jou een beetje troost kunnen geven. Maar Jezus liegt niet. Hij kan niet liegen.
0: Amen.
1: Amen. Wat Jezus zegt, dat is het. Hij sprak rechtstreeks tot
0: Nicodemus.
1: Zodat Nicodemus kon begrijpen dat er geen andere manier is. Als je je eer achterlaat.
0: Si vuole che posto.
1: Als je je positie achterlaat.
0: Si vuole che posizione.
1: Als je je positie, je functie achterlaat.
0: Bo finanza.
1: Je financiën.
0: Strobabu di tendemi.
1: Die jou hinderen om mij te geloven. Die jou hinderen om in mij te geloven.
0: Di confiami.
1: Jou hinderen om mij te vertrouwen.
0: Di relacionarmi.
1: Om een relatie met mij te hebben.
0: Stimami.
1: Om mij lief te hebben.
0: Nunca lo vuole mirare di Dio.
1: Zal je nooit het koninkrijk van God zien.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maakt niet
1: uit wie je bent, van wiens familie je bent. Als je dit beeld hebt, is dat wat God je wil zeggen. Dat is het paspoort naar het eeuwig leven. Als je dit paspoort niet hebt,
0: legal,
1: dat legaal is,
0: up to date,
1: dan kan je blijven proberen. Je kan blijven vasthouden. Wanneer je komt bij de balie. Met al je instrumenten. Zeggen ze je keer maar terug. Je kan niet gaan. Waarom niet? Vandaag wat God je zegt dat je nodig hebt. Je negeert het. Je zegt, nee. Laat de dominee maar blijven ratelen. Ik kom wel in de hemel. Als wij het woord over de opnieuw geboren worden begrijpen.
0: Es aquí también un asunto sumamente necesario.
1: Wordt het iets dat heel nodig is.
0: Irmãos, botem o pé, pé, passaporte, botem o viagem de Curaçao para lá, Curaçao para lá, etc. Perde-se aí.
1: Als je paspoort om te kunnen reizen van hier naar Curaçao wil kwijtraken, raak het maar kwijt.
0: Pero para amor para Jesus me te pedi, irmão.
1: Maar uit de liefde voor Jezus vraag ik jou.
0: Wat para bom perde e passaporte de babuchelo.
1: Zorg ervoor dat je paspoort naar de hemel niet kwijtraakt.
0: Mantenele up to date, irmão.
1: Hou het up to date.
0: Não sei, meu paspoort cada dia sai e botarei no B.
1: Elke 10 jaar vernieuw jij je paspoort. Maar die van God is elke week. Moet je het vernieuwen. Zo belangrijk is het. Om het up-to-date te houden. Dat Nicodemus kwam met zijn hoogmoed. Moest Jezus hem tegemoeten. Met de waarheid. Jezus heeft hem 3 keer gezegd voor waarheid. Voorwaar.
0: Die verdad,
1: voorwaar.
0: Nico de verdad, dat is haal.
1: Ik die de waarheid ben, zeg het aan jou.
0: Jaar, man.
1: 3 keren.
0: Maar masker is zo voor een papje.
1: Duidelijker kon Jezus niet spreken.
0: Nicodemus kwam met zijn
1: rechtvaardiging, vers 4.
0: Como ende por nasce ora coeta bieu? Acaso e podrenta de barriga de sua mama?
1: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de 2e maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus heeft hem dat niet gezegd. Het woord is opnieuw geboren worden. Niet weer geboren worden. Opnieuw geboren worden. Het was iets heel verschillends.
0: Een paspoort spiritual.
1: Een geestelijk paspoort.
0: Diferente.
1: Is anders.
0: Voor die paspoort fysico
1: dan een fysieke paspoort dat wij normaal hebben.
0: Pero het is o más importante.
1: Maar het is het belangrijkste.
0: Pues o, Roman, es de determinar.
1: Want dat
0: culo,
1: is...
0: Culo va pasa, vida eterna, den cielo.
1: Dit zorgt ervoor dat je eeuwig leven in de hemel zal doorbrengen.
0: Of, den fiero morte eterna.
1: Of eeuwige dood in de hel.
0: Es coge danabo.
1: De keuze is aan u. Maar God zegt u vandaag. Hij informeert u vandaag. Misschien ga je en kom je niet terug. Maar je kan niet zeggen ik wist het niet. Nooit meer kan je zeggen ik wist het niet. Want die informatie is al in je brein. Je kan doen alsof het er niet
0: is.
1: Maar op een gegeven moment brengt de Geest weer naar voren. Aan wat God jou gezegd heeft. Die zondagavond.
0: Naar Holland.
1: In Nederland.
0: In Pauluskerk.
1: In de Pauluskerk.
0: Amen.
1: Amen.
0: Het thema is serieus, man.
1: Het onderwerp is heel serieus.
0: Pregúntame sobre Nicodemo, como me ponasse de novo? Como? Tu mole vai?
1: Hoe ben ik opnieuw geboren? Moet ik weer terug? Hallo?
0: É onda.
1: Na waar?
0: Não vou cometer barriga, suma. Ban serieus
1: in de moeder van in de baarmoeder van mijn moeder. Laten we serieus zijn. Is dat
0: een
1: vraag die je vanavond ook stelt? Hoe kan ik opnieuw geboren worden?
0: Vers 5.
1: Luister wat Jezus
0: zegt. Liberdade, liberdade me tabisabo. Se ende não nasce de água e espírito, e não por drenta o reino de Deus.
1: Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is goed dat wij dit begrijpen. Die man kwam in de nacht. Maar wat hij gehoord heeft. In zijn gehele leven heeft hij dit nooit gehoord. Hij heeft het niet gevraagd. Zijn geweten vroeg die stelde die vraag. Hij heeft het niet met woorden gesteld. Maar zijn geweten vroeg het. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om in het koninkrijk van God te komen? En Jezus ging gelijk naar zijn geweten. En heeft hem gezegd. 2 keer heeft hij het herhaald. En nu heeft hij het specifiek gemaakt. Opnieuw geboren worden. Is geboren worden uit water. En geest. Dus niet geboren worden uit water alleen. En niet alleen uit de geest.
0: Je
1: wordt geboren uit water. En geest. Amen.
0: Amen, Roman.
1: Amen, broers en zusters.
0: Dois elementos.
1: Twee elementen.
0: Água,
1: water,
0: espírito
1: e geest.
0: O mestre tem combinações.
1: Je moet die combinatie hebben.
0: Senão você não nasce de novo.
1: Anders kan je niet opnieuw geboren worden.
0: Agora você nasce aqui, bana.
1: Als je hier geboren wordt,
0: tá carne e carne.
1: Dan is het vlees en vlees.
0: O te gumi?
1: Kunt u me volgen?
0: Mamãe com batata.
1: Je moeder en
0: je vader.
1: Geen van hun is geestelijk.
0: Geen is
1: eetgeest.
0: Tá carne com carne.
1: Het is vlees en vlees.
0: Aqui, banda.
1: En hier aan deze kant.
0: Tá totalmente diferente.
1: Is heel anders.
0: Aqui, banda, tá carne.
1: Hier is het vlees.
0: Espírito.
1: En geest.
0: O te gumi?
1: Kunt u mij volgen?
0: Deus quebra o ciclo.
1: God breekt de cyclus.
0: Você pode ter duas pessoas pecador.
1: Want als je twee zondige mensen
0: hebt. Dan santo.
1: Ze kunnen geen heilig kind
0: voortbrengen. Você pode ter Espírito Santo.
1: Als je de Heilige Geest hebt.
0: Persona.
1: En een persoon.
0: En dan moet je een combinatie met Deus.
1: En daar krijg je de combinatie dat God zoekt.
0: Amen.
1: Amen. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Het gaat niet om een andere manier. Je kan rennen. Maar op een gegeven moment kom je tegen de muur. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Het telt voor u. Het telt voor mij.
0: Amen.
1: Amen. Opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven voor de zonde. Niet minderen. Niet langzamer. Scheiding tussen zonde. Noem het bij zijn naam. Weet je wat ik
0: zei?
1: Iemand zei. Als in je gebed je de naam van je zonde kan benoemen, dan is je hoop al ten einde. Als je het niet kan benoemen,
0: Heere,
1: wil mijn zonden beleiden. Welke van ze? Hoe heet het? Dat bedoel ik.
0: Heer,
1: u weet het, Heer. Jij weet het ook. Noem het bij naam. Laat je oren horen. Wat je mond zegt. Heer, help mij om te stoppen met stelen. En geef mij de moed. Om de dingen die ik heb gestolen te nemen. En ze terug te brengen. Laat, wees serieus. Maar dat is
0: beleidenis.
1: Eén keer ga je hier doorheen, zeg ik je.
0: Señor,
1: Heren, help mij om het te zeggen. Geen overspel meer. Ik ga zelf zeggen tegen mijn vrouw. Dat zij en ik samen overspel plegen. Dominee, laten we
0: gaan
1: zeggen. Nee, doe het niet.
0: Confession.
1: En dat is beleidenis.
0: Eén
1: keer doe je het. En nooit meer doe je het. Heer, vergeef me van mijn zonden.
0: Heer, je weet.
1: Hallo. Ik bedoel, hallo. Om opnieuw geboren te worden. Moet ik naar het extreme gaan.
0: Identifieer een nummer.
1: Identificeer het bij naam.
0: En dat determina hoe dat stop.
1: En wees vastbesloten
0: om
1: te stoppen. Niet minder. Niet minder maken.
0: Divorcia.
1: Scheid ervan.
0: Voor die pika.
1: Van de zonde. Weet je zoals de man gisteren gedaan heeft?
0: Hij heeft
1: de duivel gelaten met zijn spijker en zijn punaise alles. Hij gaf hem alles wat van hem was. Als je met het kleinste van hem achterblijft, dan blijft de duivel rustig. Hij verleidt jou niet eens. Waarom niet? Want dat, hoe klein het ook is, mensen kunnen het bijna niet zien. Het is een groot defect in je hart.
0: Obedientie, chiquito.
1: Klein beetje gehoorzaamheid is hetzelfde als grote gehoorzaamheid. Kunt u mij volgen? Als je verloren gaat voor een grote zonde, ga je verloren voor een kleine. Want zonde is zonde. Allen zijn zonde. In de hemel kom je met geen enkele zonde.
0: Niet een moment.
1: Niet in jouw
0: comfort.
1: Daarom zullen we veranderd worden.
0: Nasce di nuovo,
1: opnieuw geboren worden is kiezen om te sterven.
0: Papika, amen.
1: Voor de zonde, amen. In de natuur van God.
0: In modus operandi di Dios.
1: In de manier waarop God werkt.
0: Si algo non muri,
1: als iets niet sterft.
0: En op balans werkt.
1: Kan het niet opnieuw geboren worden.
0: Si esse mia non muri,
1: als het zaad niet sterft.
0: En op bim back roban.
1: Kan het niet terugkomen.
0: Esse mia mester muri,
1: het zaad moet sterven.
0: Terra,
1: het moet aarde krijgen.
0: Op bim back roban.
1: Om terug te
0: komen. Regenera.
1: Weer opnieuw genereren.
0: Exacto.
1: Als je het niet krijgt,
0: Romano, tabai.
1: Gaat het niet.
0: Romano, unico manera, nos muri,
1: de enige manier dat wij sterven,
0: divorcia voor die nos pica.
1: Is om te scheiden.
0: Ja, man, man, number.
1: Noem ze bij naam.
0: Sin vergüenza.
1: Zonder je te schamen. Het is jouw
0: echt God.
1: Open je hart.
0: Dios acaba.
1: God weet het
0: Pero
1: al. Maar hij wacht nu alleen maar om te kijken hoeveel je hem vertrouwt. Wanneer je hem vertrouwt. Zolang je niet daar bent gekomen,
0: doe
1: even rustig, hij maakt zich geen zorgen. Wanneer je vraagt, ik ben gegaan naar de
0: seminar.
1: Wanneer ze vroegen, ben je gegaan naar de
0: seminar?
1: Vraagt hij, is hij opnieuw geboren? Nee, hij is niet geboren. Oh, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Er zijn nog 2000, laat die allemaal gaan. Want niets gebeurt toch. Maar hij gaat vroeg. Recht tot de laatste. Die zingt. De hoop is Jezus. Hij leest in de Bijbel. Hij schrijft. Is hij opnieuw geboren worden? Nee. Om de duivel. Dus maak je maar geen zorgen. Hij is nog steeds van ons. Wanneer hij een nieuw paspoort heeft. En dan stempelt Jezus zijn naam daarin. Als hij geen nieuw paspoort heeft, kan hij nooit van hier gaan. Hij blijft hier samen met ons branden. Hij kan niet weg. Want God gaat niet liegen. Begrijp je?
0: Je
1: kiest om te sterven voor de zonde. Het is niet in jouw voordeel. Het is simpel een tijdelijke emotie waarvoor je moet betalen.
0: Een pintor.
1: Een schilder die heel beroemd was, die besloot Jezus en zijn 12 discipelen te schilderen. Je weet hoe een schilder werkt. Je zoekt mensen die het gezicht hebben naar mate zijn verbeelding
0: geeft,
1: van wat hij heeft gelezen, om hem te inspireren. Om te schilderen. De gezichten van de personen. En hij kreeg een gezicht van Matthäus. Hij kreeg een gezicht van Levi. Hij kreeg een gezicht van Jacobus. Johannes was een beetje strijd, maar hij heeft een gezicht gevonden. Want niet iedereen heeft de liefde van Johannes. En uiteindelijk kreeg hij zelfs een gezicht voor Jezus. Het heeft even wat tijd gekost. Eindelijk heeft hij een gezicht gevonden voor Jezus. 11 personen. 12 personen. En hij ontbreekt één gezicht. Hij ontbreekt het gezicht van Judas. En hij begon te zoeken. Hij zocht. Een jaar ging voorbij. 2 jaar. Hij kon geen gezicht vinden. Hij wil echt een Judas gezicht hebben. Een vals gezicht. Maar hij doet alsof hij heel geestelijk
0: bent.
1: Hij weet wat hij zoekt. Maar hij kan het gezicht niet vinden. Hij heeft ingevonden die
0: leider
1: of Judas.
0: Een verrader.
1: Iemand zijn ogen probeert zichzelf voor te liegen. Een ingetrokken gezicht. En hij zoekt. Na 5 jaar zei hij nee. Hij heeft het schilderij afgedekt. Hij zit waar hij gaat en hij observeert. Dit is bijna. Dit ook niet. 5 jaar gingen voorbij. Hij ging op vakantie. Hij zat in een restaurant.
0: Net na poen zo koffie, zo empanada.
1: Ze hebben zijn koffie en empanada klaargezet. Hij pakt de koffie, hij deed zo. En hij zag een man.
0: Bati.
1: Helemaal verslagen, vuil. Die ging voorbij.
0: Ik heb een
1: koffie. Hij zat een koffie en hij rende weg.
0: Het is caballero.
1: Hij zegt meneer. Kom even horen.
0: Hij kan het bing.
1: Hij kwam dichterbij. Hij zei tegen die man.
0: En zo mensen die
1: laten we serieus zijn.
0: Ik heb hier met
1: hij zegt meneer, ik heb een werk.
0: Meneer, wat is het?
1: Meneer, krijg je geld? Ja, je krijgt
0: hier
1: geld. Wat is het werk, meneer? Hij zegt, je moet gewoon met me meegaan naar mijn land. Ik moet een schilderij afronden. Maar ik schilder niet. Nee. Jij zit. En ik schilder.
0: Romans, ik weet wat ik die band heb.
1: Naar mate, die man kijkt.
0: Nee, je pas goed als een
1: En ze kwamen daar. Ze gingen naar binnen. Hij zegt even baden. Maak je gezicht schoon. En ik kom. Kom naar de kamer. Ze gingen beiden naar de plek waar hij schilderde. Hij haalde het kleed van de schilderij af. Hij zei. Vele mensen heb ik hier gebracht.
0: Maar pinta.
1: Ik heb getekend.
0: Pinta.
1: Ze hebben me geïnspireerd om te schilderen. Ik ontbreek één persoon maar. Die man keek naar de schilderij en hij begon te huilen. Hij zei, nee, wacht. Nee, je krijgt geld. Droog je tranen. Hij droog zijn tranen. Hij zegt, ik heb heel lang gewacht.
0: Perfecto.
1: Je bent de perfectste persoon. Die man begon weer te huilen. Laten we serieus zijn, vriend.
0: Je
1: moet wel stilzitten dat ik de schilderij kan afmaken. En hij zegt van, kan je voorstellen,
0: ik ben
1: die man en die
0: zit
1: te huilen. Hij weer droogde de tranen af.
0: Tranquilo.
1: Wacht even, rustig. Hij begon aan de zijkant en die man huilde weer. Hij zei, meneer, luister één ding. Wat is er aan de hand? Die man zei... 5 jaar geleden heb ik hier gezeten.
0: Je hebt
1: mijn gezicht gebruikt om Jezus te schilderen. En nu gebruik je mijn gezicht om Judas te schilderen. Mijn broeder. Wie is gezicht heb jij? Hetzelfde gezicht. Gebaseerd op de verraad.
0: Violation.
1: Hoe zeg je
0: dat? Quebramento, quebramento,
1: breken van het contact met God.
0: Deze
1: man is gebruikt om het gezicht van Jezus te schilderen. En hij wordt betaald om het gezicht van Judas te schilderen. God verraden is iets vreselijks. Je kan poeder smeren op je gezicht. Je kan het scheren. Je kan je look veranderen. Maar je kan dat niet veranderen. De engelen herkennen dit van nee, deze niet. Deze heeft niet het beeld van God. Deze heeft het beeld van de vijand. Opnieuw geboren worden met broeders en zusters. Je moet het doen. Je moet het doen.
0: Dios heeft het klaar.
1: God zegt het is klaar. Je moet geloven. Je moet vertrouwen. En je moet gehoorzamen. Wat zijn wil doen. Om daar te komen. Opnieuw geboren worden. Is niet het verbeteren van het vorige leven. Het is een hele nieuwe begin. Je moet tot bekering komen. Je moet je zonde beleiden en verlaten. Je moet je richting wijzigen. Je moet erkennen dat door jouw zonden Jezus gekruisigd is. Je moet het besluit nemen om Jezus lief te hebben. Om te kunnen stoppen om de zonde lief te hebben. Het is niet het tegenovergestelde. Vecht niet om te stoppen met te zondigen. Om God lief te hebben. Wees vastbesloten om God lief te hebben. En je zal de zonde haten.
0: Amen.
1: Verspil je leven niet. Je weet niet hoeveel tijd je hebt op deze aarde. Het kan heel veel lijken omdat je jong bent. Het kan heel kan nog vele jaren lijken omdat je sterk bent. Maar de dood heeft geen leeftijd. Het gaat niet om gezondheid. Niets.
0: Morto tanto que no llega Roma porque oportunidad es cohibida.
1: Amén. Zolang het niet is gekomen, heb je de tijd om te kiezen voor het leven.
0: Hoy noche mi casa un rechón, Pablo.
1: Vanavond wil ik voor u bidden.
0: Roma, papo, bien que van de mester, mester de nacimiento de nuevo.
1: Om hier te komen, moet je opnieuw geboren worden.
0: Un mester pasaporte.
1: Je hebt dat paspoort nodig.
0: Sigue pasaporte.
1: Zonder het paspoort.
0: De bautismo,
1: en dat is de dood. Het opnieuw geboren worden.
0: Je
1: gaat niet uit deze wereld.
0: En
1: je komt ook niet in de nieuwe.
0: Si 30,
1: als je wilt binnengaan en hieruit gaan.
0: Y 30 el mundo nuevo,
1: om te gaan in de nieuwe wereld.
0: Paspoort,
1: heb je paspoort nodig.
0: Non paspoort, simplemente un paspoort, no.
1: Niet een paspoort hebben. Alleen maar om een paspoort te hebben.
0: Legal.
1: Het moet legaal zijn.
0: Je de firma die Jesus
1: het
0: je
1: moet een handtekening van Jezus erin
0: hebben.
1: Net zoals die van u en ik, die van de koning heeft.
0: Die is paspoort, het paspoort van Jezus.
1: Heeft de paspoort van Jezus.
0: Meester tien zijn firma die je
1: zijn handtekening nodig.
0: Sine nota conta.
1: Anders telt het niet.
0: Baby, eh?
1: Degene die je hebt gekregen als baby.
0: Nota conta.
1: Telt niet.
0: Bueno, quiere,
1: je hebt niet geloofd.
0: Bueno,
1: je bent niet tot bekering gekomen.
0: Y bueno,
1: en je hebt de zonde niet verlaten.
0: Dios ofrece, behoor,
1: degene dat God je nu aanbiedt.
0: Es cita conta.
1: Dat telt.
0: Bent u
1: geïnteresseerd? In zo'n paspoort.
0: Si vous êtes intéressé par paspoort, begin visa wil ik zo man van mij wa.
1: Als je geïnteresseerd bent in zo'n paspoort, laat me je
0: handen zien.
1: De enige paspoort dat je in de hemel kan krijgen.
0: Wat is zeker de loke basis?
1: Weet je zeker wat je wil gaan doen?
0: Eet ook bij je man, wat is zeker?
1: Het feit dat je je hand opheft, ben je zeker?
0: Si vous êtes sûr, begin visa wil lang te para.
1: Als je zeker bent, vraag ik.
0: Lang te para, si vous êtes un paspoort.
1: Als je dat paspoort wil om naar de hemel te gaan. God zegen
0: u.
1: Want je kan niet met een illegale paspoort binnenkomen. Je kan niet met een verlopen paspoort binnenkomen.
0: Sabotoor.
1: Aanstaande zaterdag. Wil God degene die geen paspoort heeft.
0: Paspoort nobo.
1: Een nieuw paspoort geven. Dat ze zeker weten.
0: Kudang number.
1: Dat hun naam.
0: Lo wordus kibi.
1: Geschreven wordt.
0: In het boek die vida.
1: In het boek des levens. Laat deze kans niet voorbij gaan. Alleen maar nu zo kan God u de paspoort aanbieden. De geest van God is gereed om u te helpen. Pak de handen van degene naast u.
0: Tiene su man, tiene su man.
1: Houd zijn of haar hand vast.
0: Nos te vayan en el mismo camino.
1: We gaan naar dezelfde plaats.
0: Reino de Dios.
1: Het koninkrijk van
0: Nos
1: God.
0: Mister de pasaporte.
1: Wij hebben een paspoort nodig.
0: Dios te dice sí.
1: God heeft dat gezegd.
0: Un pastor.
1: Geen no paspoort.
0: No, un pastor.
1: Het is niet de dominee.
0: Un da iglesia.
1: Het is niet de kerk.
0: Un da niende.
1: Niemand.
0: Jesús dice sí.
1: Jezus zegt dat.
0: Cielo da dice.
1: De hemel is van hem.
0: Esta dueño.
1: Hij is de eigenaar.
0: Si nos no tiene paspoort.
1: Als we geen paspoort hebben.
0: Nos no potente,
1: kunnen we niet binnenkomen.

0: Dus wat een sigur.
1: Als je zeker bent.
0: Bij het feit dat je je hand hebt
1: opgegeven. Dus
0: moet je osje naar bewikkelen bij kaas. Dus moet je osje dan.
1: Zoek een van de osjes voordat je naar huis gaat.
0: Schrijf
1: je naam op.
0: Het is een sabbat geworden, ik ken mijn paspoort
1: nog. En zeg, sabbat aanstaande wil ik mijn paspoort.
0: De osjes zijn achter een laatste
1: De osjes zijn achter een laatste
0: laatste.
1: Zeg tegen hen, ik wil een papiertje.
0: Ik wil mijn nummer.
1: Ik wil mijn naam
0: doperen.
1: Ik leef nog.
0: Ik weet
1: niet wat er kan gebeuren.
0: Sabbat geworden.
1: Maar sabbat aanstaande.
0: Ik ken mijn paspoort nog.
1: Wil ik een nieuw paspoort.
0: Ik ken mijn paspoort.
1: Ik wil mijn paspoort.
0: Ik heb mijn nummer waar
1: ik wil ook dat mijn naam geschreven in de zin.

0: Un día lo vas a salvar. Un día nos lo vas a salvar.
1: Op een dag zullen wij gered zijn.
0: Dus Jesus zegt: "Ik heb mijn stempaspoort."
1: En daarom zegt Jezus: "Je hebt een paspoort
0: nodig."
1: Zij die geen paspoort hebben, zullen niet gaan.
0: Mijn palabra. Jesus disse,
1: Jezus heeft het gezegd.
0: Ela disse. Mano, vai casa e escreve o nome.
1: Ga niet naar huis zonder je naam te noteren. Schaam je niet.
0: Deus tem bom vivo para oferecer isso aqui.
1: God heeft dit om jou aan te bieden.
0: Vai se ganhar tu um papel.
1: Ga bij hun en neem een papiertje.
0: Escreve o nome.
1: Schrijf je naam.
0: Sábado te hoor.
1: En sabbat aanstaande.
0: Loborice vivo passaporte.
1: Zal je paspoort ontvangen.
0: Nesta Barissa.
1: We gaan bidden.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank je.
1: Dank u wel.
0: Dank je Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Quando nós entre estanco da la roseia, Senhor.
1: Zolang wij nog kunnen ademen.
0: Nós podemos tomar decisão.
1: Wij kunnen beslissingen nemen.
0: Dank u voor informatie, Senhor.
1: Dank u wel voor de informatie.
0: Voor wat de pizza nos kosten.
1: Heer, u zegt ons de dingen.
0: Mas sobre o que para nos alcançar vida eterna, Senhor.
1: Want u wil dat wij het eeuwig leven beërven.
0: Senhor, ajuda-nos.
1: Heer, help ons.
0: Nós não tem paspoort.
1: Als we geen paspoort hebben.
0: Sábado hoor.
1: Sábat aanstaande.
0: Nós buscamos nosso paspoort.
1: Willen we ons paspoort.
0: Jesus por nós tem a caducar, Senhor.
1: Want wat we hebben is verlopen.
0: Ajuda-nos a renovar, Senhor.
1: Help ons het te vernieuwen.
0: Dat-nos que te seguro.
1: Vader, wij willen zeker zijn.
0: Onze vida acaba.
1: Dat als het leven voorbij is.
0: Nos nombra wordt que vida em boek de vida.
1: Dat ons naam geschreven mag zijn in het boek des levens.
0: Dat-nos lo participar de ressurreição.
1: En wij zullen dan deel hebben in de opstanding.
0: Dedo, Senhor.
1: Eeuwige God.
0: Tago cada de nos amigo na.
1: Wees met elk een van onze vrienden.
0: Nosso humana.
1: Onze broeders en zusters.
0: Senhor, we kunnen ze cada coração.
1: Heer, u kent elk hart.
0: Abo po salva.
1: U kunt redden.
0: E babisa, como bota salva nos, Senhor.
1: En u hebt verteld hoe u ons gaat redden.
0: Não na nossa maneira.
1: Niet op onze manier.
0: Por maneira abo decidi, Senhor.
1: Maar zoals u het hebt besloten.
0: Dank je, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Bij informatie.
1: Voor deze informatie.
0: Protegamos para casa.
1: Bescherm ons onderweg naar huis. Breng ons morgenavond terug. En blijf ons onderrichten. Voor sabbat aanstaande. Dat ook wij. U kunnen toestaan. Ons naam te schrijven in de boeken des hemels. Het boek des levens. Is ons gebed in Jezus' naam.

0: de zeven zegeningen.
1: Die salvation.
0: Om gered te worden.
1: De
0: zeven zegeningen van redding. Laten we bidden.
1: Señor, permite que palabra ande en nuestra boca.
0: Heer, sta toe dat de woorden van onze mond.
1: Y meditación en nuestro corazón.
0: En de overleggingen van onze hart.
1: Aceptable en bovista.
0: U welgevallig mogen zijn.
1: Dan nuestra oración en nombre de Jesús.
0: Is ons gebed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wat ik hoorde, je moet het volgende repeteren.
0: Kunt u zich herinneren? Ik ga het weer herhalen. Om te geloven. Wat moet u doen?
1: Wat u tende, wat u
0: moet luisteren.
1: Si vos querés,
0: als je kan geloven.
1: Lo vos confía.
0: Dan zal je vertrouwen.
1: Si vos confía,
0: als je vertrouwt.
1: Lo vos relacionar con Dios.
0: Dan zal je een relatie hebben met God.
1: Si vos lograr relacionar con Dios,
0: als je een relatie hebt met God.
1: Lo vos tiene.
0: Dan zal je van hem houden.
1: Y si vos postima Dios,
0: en als je van God kan houden.
1: Lo vos obedece Dios.
0: Dan zal je hem gehoorzaam zijn.
1: Si vos obedece Dios,
0: en als je God gehoorzaam kan zijn.
1: Vos candidato para vida eterna.
0: Dan ben je kandidaat voor het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: Maar
0: het is goed dat we dit begrijpen. Het begint bij luisteren
1: naar God.
0: En God maakt u een kandidaat voor het eeuwige leven. Als u maar gelooft in hem. Als u in hem vertrouwt. Als u een relatie hebt
1: met
0: hem. Hem lief hebt. En hem gehoorzaam.
1: God heeft geen interesse.
0: God heeft geen andere interesse. Dan anders jouw naam te schrijven in het boek des
1: levens.
0: Alles wat God gedaan heeft in de afgelopen 6000 jaar. Is om de mens te redden.
1: Nada otro.
0: Niets anders.
1: Dios interesado en salvarnos.
0: God is geïnteresseerd in onze redding. Want het feit dat Hij ons geschapen heeft. Maar Hij kan geen van ons dwingen om het eeuwig leven te accepteren. Hij moet u eeuwig leven aanbieden. En hopen dat u het zult accepteren. Maar als u het niet accepteert. Wordt God niet uw vijand. God blijft net zoveel van u houden. Maar u moet onthouden. Dat je het eeuwige leven niet hebt geaccepteerd. En dan telt dat niet voor u. Er zijn twee dingen. Twee manieren om uit deze wereld te gaan. Gered voor het eeuwige leven. Of veroordeeld tot de eeuwige dood. U kiest. God kan u niet dwingen. De duivel kan u niet dwingen. Beiden wachten dat u een keuze maakt. Gebaseerd op de informatie die u hebt. God heeft voldoende informatie gekregen. De duivel manipuleert iedereen die hij kan krijgen. Informatie is belangrijk, familie. Want informatie produceert gedachten.
1: Pensamento
0: gedachten
1: produceert
0: ideeën.
1: Ideeën te produceren habitonen.
0: Ideeën produceert gewoonten.
1: Habitonen te produceren action.
0: Gewoonten produceert handelingen.
1: Action te produceren karakter.
0: Handelingen produceert het karakter.
1: En het karakter te produceren destino.
0: En het karakter produceert de bestemming. Het begint met informatie.
1: Maar Dios cambia vos destino,
0: zodat God jouw bestemming kan wijzigen.
1: Dios mister logra cambia vos información.
0: Moet God jouw informatie toegestroomd
1: veranderen.
0: Als je niet gereed bent dat God jouw informatie wijzigt.
1: Dios nunca por cambia vos destino.
0: Kan God nooit en te nimmer jouw bestemming wijzigen. Want het besluit moet u nemen. Hij is wel gereed om u te informeren. Maar hij kan niet voor u kiezen. Gisteravond hebben een belangrijk onderwerp behandeld. De serieuze waarschuwingen van God. En ik moet u zeggen, waarschuwingen zijn een onderdeel van ons leven. Overal zie je waarschuwingen. Waarom? Doordat je de vrijheid hebt om te kiezen. Zowel de overheid.
1: Na casa, na school,
0: thuis en op school. Ze proberen waarschuwingen te gebruiken. Om je te helpen het juiste te kiezen. Mensen kunnen u niet dwingen.
1: Wat een lieve boskooi.
0: U bent vrij om te kiezen.
1: Boskooi lo que está bom.
0: U kunt kiezen wat goed is.
1: Boskooi lo que está malo.
0: U kunt ook kiezen wat kwaad is.
1: Está boskooi.
0: Maar u hebt gekozen.
1: No es por obligado.
0: Niemand kan u verplichten.
1: Y ya no está contra de advertencia.
0: Soms zijn we tegen de waarschuwingen.
1: Pero no está poniendo advertencia contra vos.
0: Maar niemand zet een waarschuwing dat tegen u spreekt.
1: Generalmente.
0: In het algemeen.
1: Mayoría advertencia.
0: Zijn de meeste waarschuwingen. Voor onze eigen goedwil. Als u dat begrijpt. Ondanks dat de waarschuwing u niet bevalt. Maar het is voor uw welzijn. Bijvoorbeeld als we gaan reizen. Ze zeggen je welke producten je niet mag meenemen op reis. In jouw handbag in het vliegtuig. Ze kunnen het toestaan in jouw koffer, in de
1: kofferruim.
0: Want soms heb je chemische producten die veranderen door de hoogte.
1: Dan is het voor welzijn.
0: En ze doen het voor onze bestwil. Want als er iets daarboven gebeurt. Zo hoog als het vliegtuig is. Ze kunnen niet aan de kant schuiven om te kijken wat er aan de hand is. Dus dan kun je begrijpen. Dat als jij onverschillig bent.
1: Of viola un advertencia.
0: Of een waarschuwing overtreedt. Kan je het leven kosten. Van vele anderen. De waarschuwingen is heel erg belangrijk. De Bijbel geeft ook enkele waarschuwingen. Ik wil de nadruk leggen. Het zijn niet geen waarschuwingen voor nu alleen. Maar het is ook bestemd voor onze toekomst. Aan het einde van de wereld.
1: Dios que repite.
0: Wil God het herhalen. Zodat u en ik die hier zitten niet kunnen zeggen ik had het niet geweten. U kunt niet zeggen ik wist het niet. Ik herhaal. Als je niet wil luisteren. Dan kun je nu gaan. Want ik ga het herhalen. Zoals de Bijbel zegt. Wanneer het eenmaal binnen is. Kan je niet zeggen, ik wist het niet.
1: Ik
0: herhaal. Niemand is weggegaan, dus ik herhaal. Openbaring 14 vers 8. God heeft drie engelen gestuurd met een belangrijke boodschap. De boodschap is belangrijk. Urgent.
1: Necessario.
0: En nodig.
1: In otro ángel.
0: Een andere engel, een tweede volgde zeggende.
1: Elakai.
0: Gevallen.
1: Elakai.
0: Gevallen.
1: De Grand Babylonia Akai.
0: Het grote Babylon is gevallen.
1: Zulko Ahasi turna John Bebe die bier die passion die zo.
0: Degene die heeft gemaakt dat allen hebben gedronken van de wijn haar roerij. Een boodschap gaat rond.
1: Die Dios
0: van God.
1: Babylonia kai.
0: En het zegt dat Babylon is gevallen.
1: Die kom.
0: Waarom?
1: Pastor Roman die opiende ku influencia pa Babylonia.
0: Want er zijn heel veel mensen die beïnvloed zijn door Babylon.
1: Demasiado ende.
0: Heel veel mensen.
1: Ku Dios se crea.
0: Die God geschapen heeft.
1: Dios se permitieron formar parte del mundo aquí.
0: Die God toegestaan heeft dat ze onderdeel zijn van deze wereld.
1: Babylonia está corriendo delante.
0: Babylon loopt vooruit. En zij beïnvloedt mensen. Niet met moraliteit. Maar met immoraliteit. Met andere woorden. Als God praat over huwelijk. Het is moreel. Dan heeft zij in haar campagne. Dat je niet hoeft te trouwen.
1: Practica adulterio.
0: Blijf maar in de overspel.
1: Practica fornicación.
0: Doe maar samen wonen.
1: Don't worry.
0: Maak je geen zorgen. Want bijna iedereen doet het. Maar God zegt ons. Dat dat de stijl is van Babylon. God heeft mensen die geschapen om overspel te plegen.

0: Se pode chegar a 4, papai.
1: Onde é o que eu fiz?
0: Pelo tempo de reserva.
1: Maria para reserva.
0: Bebe de pisar um repti. Adam.
1: De Bijbel zegt, God heeft één rib gehaald uit Adam.
0: Eén
1: rib. Dus wat de man zoekt, is één rib.
0: Één
1: rib ontbreekt
0: hij.
1: Één rib heb je
0: nodig.
1: Wanneer je die één rib hebt gevonden, dan ben je klaar.
0: Je
1: hebt alleen maar plek voor één rib.
0: Maar
1: wanneer je drie ribben hebt...
0: Want die dos weet je niet maar.
1: Dan heb je twee te veel.
0: En dat een paar pober.
1: Er zijn een paar zielige.
0: Dat moet gaan naar Rechina.
1: Die op zoek zijn naar hun rib.
0: Dat wordt in tres.
1: En jij hebt drie.
0: En wie denkt dat ik wel moest doorzien?
1: Ik vind dat je een beetje misbruik maakt van de situatie.
0: Pober en dat moet gaan naar Rechina. Maar wat wordt in tres?
1: De andere zoekt zijn ribs van hier en daar en jij hebt er drie. Maar je kan maar één onderhouden. God geeft je de mogelijkheid om één persoon lief te hebben. Je kan niet drie personen lief hebben. Je kan doen alsof... Met andere woorden, Babylon zegt, ga maar door. Weet je wie de heerser is van Babylon? God heerst over Jeruzalem. Weet je wie Babylon overheerst?
0: Onze diabel. Een diabel. Diabel, mag ik jou? Diabel.
1: Duivel. Meneer de duivel.
0: Dat governa Babylonia.
1: Hij regeert over Babylon. Waarom? Want alles wat God geschapen heeft, vervalst hij. Alles wat God geschapen heeft. Daarom heeft hij succes om mensen aan zijn kant te krijgen. Want hij kan geen mensen scheppen. Hij pakt ze af van God. Met een leugen. Hij doet ze in de zonde. Leert mensen in zonde te leven. Leert mensen te leven in zonde. Want hoe meer mensen in zonde leven. Als ze sterven in hun zonde. Dan gaan velen aan de kant waar hij is. En iedereen weet de richting die de duivel opgaat. De duivel gaat naar de hel. En hij wil niet alleen gaan. Daarom waarschuwt God. God zegt, trek je terug van de informatie van Babylon. Stop om er naar te luisteren. Ze zijn heerlijk voor de oren. Ze zijn heerlijk voor de ogen. Voor je gevoel. Maar waar ze je naartoe brengen is de hel.
0: Herstel.
1: Herstel.
0: Lantariba.
1: Wees wakker.
0: Wake up.
1: Word wakker. De derde engel.
0: Vers 9
1: lees ik.
0: Revelatie met de 4 ainda. Em outro ângulo,
1: Openbaring 14.
0: Um outro ângulo, um de três, assignando, visando na voz alto. Escute bom, família.
1: Leste com família.
0: Se um rende adorar a bestia e adorar sua imagem e receber na sua frente of na sua mão uma marca de bestia. Essa aqui no bebê de Ebinha, versículo 10, Ebinha de fúria de Deus, contra o ordem baixar puro, de Nicomte de Surabia.
1: En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luide stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. Ik heb u gezegd, de duivel vervalst alles wat God geschapen heeft. God heeft praktisch een Jeruzalem geschapen. En de duivel heeft een kerk
0: gefalsificeerd.
1: Hij vervalst de kerk, maar ook alles.
0: Die Waarom?
1: Waarom? Want als hij de waarheid
0: spreekt,
1: dan ondersteunt hij
0: God.
1: En hij wil God niet
0: ondersteunen.
1: Het is God bestelen.
0: En
1: hij wil ervoor zorgen dat de hemel

0: blijft.
1: Também como assim Deus a preparar cielo.
0: Ook al heeft God de hemel voorbereid.
1: Para estar com quem vive para sempre.
0: Voor degenen die eeuwig willen leven.
1: Diabo está sendo o máximo.
0: De duivel doet zijn uiterste best.
1: Para tanto cielo.
0: Voor zowel de hemel.
1: Como a terra novo.
0: Als de nieuwe aarde.
1: Que está vazio.
0: Dat het leeg blijft.
1: Pero uma um conto seguro.
0: Eén ding is zeker.
1: Amas coi papai, amen.
0: Ik heb gekozen om te gaan.
1: Sinceramente.
0: Eerlijk gezegd.
1: Você não liga para ensinar para acabar na candela, acaba. É muito destinado para acabar na candela.
0: Mas deze wereld is bestemd om te eindigen met vuur. Bent u daarvan op de hoogte?
1: Não importa acabando, papai.
0: Maakt niet uit welke kant je gaat.
1: Única maneira para sair foi jeito para escapar.
0: De enige manier om te ontkomen.
1: É candela de Deus.
0: Het vuur van God.
1: Dat dirigir.
0: Is gericht om de zonde te vernietigen
1: in, forza,
0: in al zijn kracht
1: in
0: en in al zijn diepte.
1: Bon.
0: Luister goed.
1: Ik kan delen die Dios
0: het vuur van
1: God
0: is gericht op de zonde.
1: En
0: het is niet gericht op de mens. Het is gestuurd om de zonde te vernietigen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Simon la pica bai.
0: Als je de zonde niet loslaat, dan is het geen God.
1: Tabo.
0: Maar dat bent u.
1: Dus
0: God wil mensen niet vernietigen. Waarom gaat hij u scheppen? Om uzelf daar
1: no.
0: te vernietigen. Nee. God doet zulke dingen niet. God wil dat je begrijpt. Het probleem waarin we nu zitten, de zonde heeft dat voortgebracht. Het enige dat God wil vernietigen, is de zonde. En God wil ons
1: redden.
0: Amen. Als je de zonde niet wil laten gaan, dan is het geen God. Maar u hebt er niet voor gekozen de zonde te laten gaan. God houdt meer van u dan u denkt. Hij heeft tot de dag van vandaag voor u gezorgd. En hij gaat voor u blijven zorgen. Maar hij wil op zijn minst uw informatie
1: toestellen.
0: Er is veel leugen in deze wereld. Hij heeft gezegd. Als iemand ontvangt. Het merkteken van het beest. Op zijn hand.
1: Of,
0: of op zijn voorhoofd. Dan zal je de toren, de boosheid van God tegenkomen. Dezelfde God die vandaag liefdevol is. Is de God die zonde zal vernietigen. God heeft al één keer opgeruimd.
1: Familie die oude.
0: Door middel van water. Maar het is weer opgekomen. Maar dit keer gaat hij geen water gebruiken. Hij gaat vuur gebruiken. Maar God wil ons redden. Net zoals hij Noach en zijn gezin heeft gered. Hij heeft ruimte voor de mens om gered te worden. Hij roept u. Hij nodigt u uit. Hij beschermt u. Want voor de duivel, zodra je hebt gezondigd, wil hij dat u sterft. Hij wil niet dat u vergiffenis vraagt van uw
1: zonden.
0: Hij wil niet alleen naar de hel. Hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen. Daarom zegt God, als iemand het teken ontvangt, dan gaat hij de boosheid van God leren kennen. Weet u wat dit teken is? Een paar avonden terug hebben we gesproken over dit teken. Waarom? Want als God een zegel heeft.
1: Een logo.
0: Een teken. Wat doet de duivel? Hij falsificeert er
1: één.
0: Alles wat de duivel doet is vervalsen wat God heeft geschapen. God heeft een teken gegeven. God heeft een teken gegeven en dat is de Sabbat.
1: God
0: heeft u daar gezegend. God heeft erop gerust. En God heeft het geheiligd. Het is een hele andere dag. Vanwege de drie dingen die God heeft gedaan.
1: Hij
0: heeft het gezegend.
1: Hij
0: heeft het geheiligd. En
1: hij
0: heeft erop gerust. De enige dag uit de zeven. De zevende dag.
1: Hij heeft
0: het niet op de
1: maandag.
0: Ook niet op zondag. Ook niet op
1: dinsdag.
0: Geen enkele dag van de week.
1: Dios,
0: God die alle dagen geschapen heeft. Zeg ik zegen de zevende dag. Ik heilig de zevende. En ik rust op de zevende. Hij kan het doen. Hij is God.
1: Amen.
0: Amen. De duivel zegt ja, maar dan gaat het niet zo. Ik neem ook één van zijn dagen. En ik ga de wereld proberen te overtuigen. Dat de dag van God niet meer telt, maar die van mij telt. Weet je wat Oscar de Leon heeft gezongen?
1: Kita te tu, papo nermeyo. Voor wij jij, papo met agassini. Algosini.
0: Ongeveer zoiets.
1: Dat
0: is wat de duivel wil doen.
1: De duivel wil ook een continent, een país.
0: De duivel wil ook een continent, een land, een volk creëren.
1: Een mundo.
0: Een wereld.
1: Hij heeft
0: engelen voor besleid en van God afgepakt. En ze zijn veel. De Bijbel zegt een derde deel.
1: Tabel is die engel.
0: Heel veel de engelen.
1: Hij
0: heeft ze van God
1: afgepakt.
0: Maar nu heeft hij mensen nodig. Maar als God mensen en engelen
1: heeft, dan
0: wil hij ook mensen en engelen hebben.
1: Hij
0: heeft al genoeg engelen. Zijn er mensen hier die graag een van zijn mensen wil worden? De sollicitatie is open.
1: Degenen
0: die willen solliciteren om naar de hel te gaan.
1: Zijn er mensen
0: die willen zeggen, dominee, waar is dat?
1: Ik
0: wil mijn naam inschrijven.
1: Laat
0: me je hand zien.
1: Dank je naar Dios.
0: God zij dank.
1: Amen.
0: Dat u nu luistert naar God. Want dat is wat de vijand doet.
1: Als Dios staat in Dios' sello.
0: Als God zijn zegel heeft, dan zet hij de vijand de zondag daarnaast. Kijk hoe hij het heeft geplaatst.
1: Señor,
0: Heer,
1: están arriba bodia,
0: degene die op uw dag aanbidden,
1: papabo,
0: zijn van u.
1: Están arriba dimi,
0: degene die op mijn dag aanbidden,
1: tapami,
0: zijn van mij.
1: Dios is okay.
0: God zegt oké.
1: Okay.
0: God is niet bang om te verliezen.
1: Dios is in
0: God is geïnteresseerd in mensen die trouw zijn.
1: Personen die disposto a pesar que mundo te bij rechts, nanti is die bij links goed Dios.
0: Mensen die in staat zijn dat ook al gaat de wereld rechts, dat zij links gaan
1: met God. Links, bij rechts, goed Dios.
0: Of als de hele wereld links gaat, gaan zij rechts met God.
1: Want ze zijn
0: ervan overtuigd dat God hun het leven heeft gegeven.
1: Dat Dios in een corazón te bati.
0: God zorgt ervoor dat hun hart klopt.
1: Dat Dios in een pulmón te funcionar.
0: God zorgt ervoor dat hun longen functioneren. Dat er bloed stroomt door hun systeem.
1: Dat Dios in een pasalba na.
0: En dat God voor hen gestorven is om te redden.
1: Die hebben ons net, net nada.
0: De duivel heeft niets gedaan.
1: Nee, maar toch zit te proeven.
0: En hij gaat ook niets doen. Wat hij gaat doen. Zitten en wachten totdat u God afwijst. Om uw naam in zijn boek te schrijven. Want als je naam niet in God zijn boek staat geschreven. Dan schrijft hij het in die van hem. Als je wil dat je naam daar is, God respecteert het. Maar God heeft u wel gezegd. Hij heeft u gewaarschuwd. Zondag is de dag dat meest geheiligd wordt. Maar denk eraan zelfs in de geboden van God. Is de zevende dag. De enige dag. Dat als je het niet heiligt. Dat je een zonde begaat. Op zondag niet. Zondag is geen onderdeel van de wet. Maar als je goed de zondag heiligt,
1: tremendamente bom,
0: geweldig goed,
1: honor de sabbat, die zette dia,
0: en je heiligt de sabbat de zevende dag niet,
1: kwarek moet in picaribo bekwenta.
0: Denk eraan, je hebt een zonde op je rekening.
1: Y si vos conté pa ahí,
0: als je per jaar telt,
1: dat 52,
0: is dat 52 weken.
1: 52 sabbaten die we cuenta
0: dichar. 52 sabbaten die.
1: Wat dat wordt, met die je sabbat verschuldigd. Dios que va a pasar.
0: Ik zeg het u, want God wil dat u dat weet.
1: Si en el mismo contrario,
0: als mensen u tegenovergestelde
1: vertellen,
0: zeg ze, pak de Bijbel en laat mij het zien. Pak de Bijbel en laat me zien. Laat me zien waar God, toen God de
1: gezegend
0: heeft. Waar God het gezegend heeft. En waar God gerust heeft op de zondag. Laat me dat zien. God geeft u de keuze om te kiezen. Maar hij geeft u wel de informatie. De duivel geeft u geen informatie. Hij zorgt voor groepsdruk. En de meeste van ons doen wat de groep doet. Nee, de groep is altijd fout. Dat is wat de vijand doet. Eerste boek van Kronieken.
1: Versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo
0: 17. Vers 27.
1: Primera crónica.
0: Het eerste boek
1: Kronieken.
0: 1 Kronieken 17, vers 27.
1: Wat kijk de vijfde missa? Ja, kijk is escritor de missa.
0: Luister wat er staat geschreven.
1: E agora agradável de bendicionar e casa de vos servidor. E permanecer para sempre por delante, para sombra, a bo o Senhor a bendicionar. E lo está bendicionar para sempre.
0: Nu heeft het u behaagd het huis van uw knecht te zegenen, zodat het voor altijd voor uw aangezicht zal zijn. Want gij, Heere, hebt het gezegend, daarom zal het gezegend zijn voor altijd.
1: Wanneer
0: God iets zegent, is het voor altijd gezegend.
1: Hier hebben we eerst een thema.
0: Laten wij terugdenken aan het thema.
1: Dios ha bendicionado bestia para multiplicar.
0: God heeft de dieren gezegend om zich te vermenigvuldigen. Tot de dag van vandaag vermenigvuldigen zij
1: zich. Dios ha bendicionado pareja para multiplicar.
0: God heeft een echtpaar gezegend zodat zij zich vermenigvuldigen. Daarom zijn u en ik hier vandaag.
1: Dios ha bendicionado sabbat de siete días.
0: God heeft de sabbat de zevende dag gezegend.
1: Para multiplicar.
0: Om zich te
1: vermenigvuldigen.
0: En 6000 jaar en het is er nog
1: steeds.
0: Amen.
1: Amen.
0: Niemand kan het verwijderen. Om iemand te vinden om het te verwijderen. Moet hij groter zijn dan God. Machtiger dan God. Om weg te halen wat van God is. En dat wezen bestaat helemaal niet. Want God heeft gezegd, ik ben overal gegaan en ik ben nergens gekomen. Want er is niemand.
1: Amen.
0: Amen. We presenteren u een God. Die u heeft geschapen. In de buik van uw moeder. Zonder dat jij er iets aan hebt kunnen doen. Eén zaadje. Je kan het niet zien met het natuurlijke oog.
1: Moet je vergroten met een microscoop.
0: Je moet het met een microscoop vergroten. Om iets te kunnen zien. En in dat zaadje. Wat het oog van de mens niet kan zien. Heeft God tanden gezet. Nagels. Ogen.
1: Linda.
0: Tong.
1: Planta die man.
0: De handpalm. Het huid. De huid. Haar.
1: Hallo.
0: Hallo. Sommige mensen zeggen toch ook, ja, maar ik heb geen ogen
1: zijn gekregen. Dat erbij, hè?
0: Misschien functioneert het niet, maar je hebt wel gekregen. Wat ik wil dat u begrijpt, dat God de enige is die ons kan geven een hart dat 9 maanden begint te kloppen nog voordat je kon ademen. Je draait je om in het water. Je zuigt op je duim in het water. Je geniet een beetje van het water.
1: Je
0: En na 9 maanden word je geboren.
1: Ga het proberen.
0: Ga in het water liggen. Haal je adem en zuig op je duim.
1: Je
0: kan het niet, ik kan het ook niet.
1: Wie
0: kan dat wonder verklaren? Leven scheppen. Weet je wat goed, wat mooi is? Dat je hart nooit een snipperdag neemt. Dat je hart nooit een snipperdag neemt.
1: Vakantie tampoco.
0: Ook geen vakantie.
1: Die maak je pensioen, ja, meneer Cementi. Hoor je maak je pensioen, dat meneer Cementi, in dat drama. Kijk eens hoe ze gaat. Wij niet traduceren.
0: Sorry. Wanneer je met pensioen gaat?
1: Nou, de hart gaat met pensioen.
0: Wanneer je hart met pensioen gaat, ja, kunnen we er niets aan doen.
1: En dat is zijn best.
0: Hij heeft gedaan wat hij kon.
1: Per la cansa.
0: En hij is moe geworden.
1: Man, Dios te bon, man.
0: God is goed, mijn broeders. Je kan deze batterij nergens opladen. Alle andere wat je hebt, je moet het opladen. Om elektriciteit gebruiken.
1: Mijn
0: lichaam functioneert dag in dag uit zonder opgeladen te worden door
1: batterijen.
0: Ben je God niet dankbaar daarvoor?
1: Humble.
0: We moeten niet zo ondankbaar zijn. Er moet een moment zijn dat we zeggen, Heer, dank u wel. We zijn speciaal in deze wereld. We kunnen nadenken. We kunnen ons dingen herinneren. We zijn gezegend.
1: Weet je wat de Bijbel zegt?
0: De Bijbel zegt de zegening Macarius.
1: Ando Macarius significa?
0: En Macarius betekent
1: feliz,
0: gelukkig,
1: bienaventura,
0: gezegend,
1: dichoso,
0: gelukkig,
1: afortunado, mis God, bendiciona,
0: gezegend.
1: Macarius, Roman.
0: Macarius.
1: Idioma griego.
0: Dat is het Griekse woord.
1: Roman, ik wil begrijpen.
0: Ik wil dat u begrijpt.
1: Que Dios ha creado.
0: Dat God u geschapen heeft. Zodat u bij hem gelukkig
1: amen.
0: Bent.
1: Amen.
0: Dus hetgene waar je naar op zoek bent. Je vindt het niet bij de mens. Je vindt het niet in geld. Je vindt het niet in materiaal. Je vindt het niet in vele mannen. Je vindt het niet in vele vrouwen.
1: De
0: leegte dat je hebt in je leven. God alleen kan het vullen. Daarom maakt niet uit hoeveel dingen je hebt. Je kan niet rustig zijn. Want de leegte dat geschapen is, kan niet gevuld worden met dingen. Maar met een wezen. En zijn naam is Jezus. Als Jezus in uw leven komt. Als Jezus niet in uw leven komt, ook al wordt u miljonair, u voelt zich niet gelukkig. Weet u hoeveel zelfmoord hebben gepleegd? Waarom? Want ze dachten dat geld hun gelukkig zou maken.
1: Nee.
0: Je bent geschapen zodat Jezus je gelukkig mag maken. Proberen, blijf proberen. Misschien bij je begrafenis zullen ze zeggen, het was een goed persoon. Die heeft een gelukkig leven geleid. Maar weet je wat God vaak zegt? In ogen van de mens. Dus als je zijn hart kon zien. Als je van binnen kon zien. De strijd die hij had. Om te doen alsof. Alsof. Hij gelukkig is. Maar niemand kan gelukkig zijn zonder God. Je moet blij zijn. Om blij te zijn. Dat wanneer je sterft, dat je aangezicht laat zien dat je gelukkig bent gestorven. We kunnen niet winnen. Zonder God zal je het niet halen. Alleen in God. Dit is wat God met u wil spreken. Mateo capítulo 5.
2: Mateus hoofdstuk 5.
0: Mateus 5.
2: Mateus 5.
0: E na Bijbel te mencionar, me interessa estar uma nova bendição.
2: Ik lees de 9 zegeningen.
0: Que men die, ora que Jesus abissa, su problema mensagem, su problema sermão.
2: Dus de eerste preek van Jezus.
0: Sintarva ser de olijfje.
2: Hij zat op de olijfberg.
0: Ora abre su boca.
2: Toen hij zijn mond opende.
0: E abissa.
2: Zei hij.
0: Bendiciona.
2: Gezegend.
0: Dele versículo 2.
2: Vers 2.
0: 3, pardon, 3.
2: Vers 3.
0: Bendiciona.
2: Gezegend.
0: Door de palabra feliz.
2: Dus met andere woorden gelukkig.
0: Da estan pobre de espíritu.
2: Is de, zij gelukkig de armen van geest.
0: Estan por reconocer.
2: Zij die kunnen erkennen.
0: Durante el misterio de Dios.
2: Dat ze God nodig hebben.
0: Durante feliz, man. Amen.
2: Zijn gelukkig. Amen.
0: Su sabese. Su primer sermón.
2: Jezus heeft het gezegd in zijn eerste preek.
0: Versículo 4.
2: Vers 4.
0: Bendiciona.
2: Gezegend.
0: Testan que te llora.
2: Zij die treuren.
0: Mas om een andere woord te consolen.
2: Want zij zullen getroost worden.
0: Quien lo consolará?
2: Wie gaat ze troosten?
0: Cristo Jesús.
2: Christus Jezus.
0: Versículo 5.
2: Vers 5.
0: Bendiciona.
2: Gelukkig.
0: Ta estan.
2: Zijn
0: humilde.
2: Zij die zachtmoedig zijn.
0: Mas om een andere erda etera.
2: Want zij zullen de aarde beërven. Er is geen ruimte voor hoogmoedige mensen. Mensen die arrogant zijn. God kan niet toestaan dat ze in de hemel komen. Want God heeft Lucifer daar buiten gezet.
0: Vanwege
2: zijn hoogmoed.
0: Zijn
2: arrogantie. God staat niet toe dat dit nog in de hemel komt.
0: Ik ben een arrogant.
2: Iemand die arrogant is. Iemand die hoogmoedig is. God kan niet handelen met deze persoon. En je bent een groot instrument in de hand van de
0: duivel.
2: De Bijbel zegt. Voor de val. Komt de hoogmoed. Dus iemand die hoogmoedig is, die moet vallen. Zolang God leeft. Want er staat geschreven. Wanneer iemand trots is en hoogmoedig doet. Neem een stap terug, want die valt neer. Het is zo. Sommige mensen zeggen. Dat ze trots zijn. Om trots te zijn. Kunt u mij volgen?
0: Dat is een bom kunnen orgulloos.
2: Dus ze voelen zich goed dat ze hoogmoedig zijn.
0: Aunque das que bico orgulloso me estrecai.
2: Ook al staat er geschreven dat de hoogmoedige zal vallen.
0: Otro bando botanya.
2: Aan de andere kant krijg je dat mensen je zeggen.
0: Mita contento.
2: Ik ben blij.
0: Como no orgulloso.
2: Dat ik niet hoogmoedig ben.
0: Habita orgulloso.
2: Of ik ben trots.
0: Como no orgulloso.
2: Dat ik niet hoogmoedig ben.
0: Pero orgulloso.
2: Maar je bent hoogmoedig.
0: De partij die tres.
2: De derde.
0: Dat is jou.
2: Die zegt jou.
0: Nanta humildemente orgulloso.
2: Dat ze nederig hoogmoedig zijn.
0: Zo wil je dan timbia. Nanta zijn orgulloso en humildad. Kunanta orgulloso en saroma.
2: Ze zijn zo hoogmoedig over nederigheid.
0: Kunanta orgulloso en sa.
2: Dat ze hoogmoedig zijn zonder dat ze het weten.
0: Want ze zijn humildemente.
2: Want ze zijn nederig hoogmoedig. Het gif van de vijand. Alleen God kan ons helpen om daaraan te ontkomen. Vers 6.
0: Bendiciona.
2: Gelukkig. Zijn zij.
0: Die
2: hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden.
0: Bendiciona.
2: Zalig.
0: Daar is dan misericordioso.
2: Barmhartigen.
0: Pas op een nalo recibir misericordia.
2: Want hun zal barmhartigheid geschieden.
0: Bendiciona.
2: Zalig.
0: Daar is dan die corazón puro.
2: De reinen van hart.
0: Pas op een nalo mira Dios.
2: Want zij zullen God zien.
0: Bendiciona.
2: Zalig.
0: Daar is dan kutasi paz.
2: De vredestichters.
0: Pas op een nalo wordt jamayuno de Dios.
2: Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
0: Want tiene klapas y paz, ¿verdad? Tiene otra clapa si paz.
2: Niet iedereen is klaar om vrede te hebben.
0: El mundo que su problema crónico tapas no tiene clapa si paz.
2: Het chronische probleem van deze wereld is omdat mensen niet bereid zijn om vrede te hebben.
0: Si un de dalmi,
2: als iemand mij slaat,
0: miste dalbe,
2: dan moet ik terugslaan.
0: Un de ofendemi,
2: als iemand mij beledigt,
0: miste ofendebe,
2: dan moet ik terug ook beledigen.
0: Un de criticami,
2: geef je me kritiek?
0: Mita critique back,
2: dan geef ik weer kritiek.
0: Que tira copa a mi?
2: Als je dingen gooit in mijn gezicht, dan gooi ik het weer terug. Zo leven wij. Als iemand iets gooit naar jou, laat hem in de hand van God. Vergeef. Misschien weet hij niet beter. Het doet me denken aan een vrouw. Haar buren. Elke dag. Pak zij haar poep.
1: Vuilnisbak.
2: Die gooit het in de tuin van de buurvrouw. De vrouw neemt het vuil. En ze gooit het in de prullenbak. Elke dag doet ze dat. De dag dat die vrouw de vuil pakte om in haar vuilnisbak te gooien. Heeft ze een bosje bloemen gekocht. Ze kocht het. Ze ging van haar tuinje. Ze drukte op de bel.
1: En ze zei de bosje bloem.
2: En ze zei de bosje
1: bloem.
2: En die vrouw
1: dacht,
2: en ze schrok. En
1: die met
2: ze dacht, ik ga klappen krijgen. Haar geweten.
1: Ze zag een bosje bloem.
2: Die vrouw haalde de bosje bloemen tevoorschijn. Ze zegt, ik heb een bosje bloemen gebracht.
1: Pami?
2: Ze zegt, voor mij?
1: Si pabo.
2: Ja, voor u.
1: Moet u zeker?
2: Weet je het zeker?
1: Zeker? Stranjo.
2: Vreemd.
1: Die komt stranjo.
2: Waarom is het vreemd?
1: Pas sombra.
2: Omdat...
1: Door die hebben we dat hier
2: gewoon elke dag gooi ik vuil in jouw tuin.
1: Kom op het kompen. Bosje bloemen tussen pami.
2: Hoe kan je een bosje bloemen kopen om voor mij te brengen?
1: Dat is simpel.
2: Die vrouw zegt het simpel.
1: Toen dat dona en mij hoor kon aan tien.
2: Iedereen geeft het beste wat ze hebben.
1: Dat kon je zoiets te mien. Die boem niet als op die. Maar dan moet je dan een bosje bloemen.
2: Als vuil het beste is wat je kan geven, dan accepteer ik het. Ik geef jou een bosje bloemen.
1: Je moet hebben mij hoor. Je moet hebben mij hoor.
2: Laat zien dat je beter kan. Doe niet hetzelfde. Je doet niet hetzelfde. Je leert daar niets uit. Je groeit niet. Je ontwikkelt je niet. Als je kiest om zo te zijn. Doe het anders.
1: Amen.
2: Amen. Dat zijn de mensen die God nodig heeft. Gezegend. Zijn degenen. Die vervolgd zullen worden. Omwille der gerechtigheid.
1: Jezus zegt
2: gezegend zijn
1: wij. Want
2: de hemel is van u. Gezegend.
1: Zijt
2: gij. Wanneer men u smaakt en vervolgt. En liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil.
1: In Jezus bent
2: u gezegend. Je bent gezegend.
1: Feliz,
2: je bent gelukkig. Misschien kunnen we dat niet zien. Weet u dat niemand de bestemming van Jezus kon veranderen? Niemand kon Jezus uitlokken om het kwaad te doen. Wat Satan ook heeft willen proberen. Het was niet voldoende. Om Jezus uit te lokken om kwaad te doen. Want Jezus wist. Dat hij de zoon van God was.
1: Amen.
2: Amen. Wanneer God je roept. Als hij je hier naartoe brengt. Dan is het om een verschil te maken in uw leven. God verandert uw informatie. Hij verandert uw manier van denken. Hij verandert uw manier van handelen. En uiteindelijk verandert hij uw bestemming. Maar u moet wel gereed zijn om te luisteren naar God. De mensen die aan deze kant leven. Die zijn gereed om te moorden. Gereed om terug te
1: staan.
2: En soms kunnen ze misschien vergeven. Of die heeft het kunnen
1: behouden.
2: Maar de vergadering is afgelopen. Die stapt in zijn auto. Die gaat naar huis. Naarmate hij naar huis gaat. In een rood
1: stoplicht.
2: Vraagt hij zichzelf. Waarom heb ik dat gedaan? Het is niet besteld. Hoe kan het dat ik stil ben gebleven?
1: Ik
2: moest die op zijn plaats zetten. Weet je, ik kom van het huis van God. En ik heb God iets anders
1: horen.
2: Ik kom bij de volgende
1: licht.
2: En de duivel zegt, je bent gek. Heb je niet opgemerkt dat diegene lacht, die lacht jou uit. Je komt thuis aan. Je gaat naar binnen. Je pakt je telefoon. En je belt diegene. Goedenavond.
0: Aboy, no?
2: Daarnet, hè?
0: Pa Dios malagabo.
2: For, omwille van God heb ik je gelaten.
0: Belagami sawo.
2: Maar laat me je zeggen.
0: Si bubol, bihasini?
2: Als je het weer doet,
0: bota saking mita.
2: Dan ga je zien wie ik ben.
1: Maar boy, je bent natuurlijk op.
2: Je hebt alles weer omver gegooid. Laat los. God wil je vrijmaken. Mensen leven onder druk. Omdat ze dingen niet willen laten gaan. Ze willen terugbetalen. Ze hebben het verlangen om de anderen ook gewond te zien. Maar dat is arrogantie en hoogmoed. De nederige vergeeft. In het begin met je te leven alsof er niets aan de hand is. Want diegene heeft contact met God.
0: Revelation.
2: Openbaring. Laten we gaan naar de andere zegeningen. Ik wil dat u ernaar luistert.
0: Revelation capítulo 1.
2: Openbaring hoofdstuk 1.
0: Versículo 1 tot 3.
2: Vers 1 tot 3.
0: Escuche aquí.
2: Luister.
0: La primera bendición que tengo alcancé.
2: De eerste zegening, u moet het behalen.
0: Het is
2: nodig.
0: Het is important.
2: Het is belangrijk.
0: Het
2: is
0: urgente.
2: En het is urgent.
0: En revelación de Jesucristo que Dios ha dado para mostrar su servidor en costa con mester soso de pronto. Y él manda esa aquí y a comunique para medio de su ángel a su servidor Juan, quien de aduna testimonio de palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta lo que él mira, versículo 3, bendiciona ta están culesa y están cutende y están guarda e palabra de profecía.
2: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden en welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
0: Bendicionabota.
2: Gezegend bent u.
0: Si botende.
2: Als u hoort.
0: Lesa.
2: Leest.
0: Y guarda el palabra de Dios.
2: En het bewaart in uw hart. Gezegend ben je. Je bent gezegend.
0: Feliz.
2: Je bent gelukkig. Maar je moet het bewaren. En om het te kunnen bewaren moet u het lezen. Je moet het begrijpen. Dat is wat God zegt. De tweede zegen.
0: Revelación 4, vers 3.
2: Openbaring 14, vers 3. We blijven in het boek Openbaring.
0: Revelación 4, vers 3.
2: Openbaring 14, vers 13.
0: Y me atendo un voz por de cielo visando, scrivi, bendicionata e morto nan, cuya orpa dilante muri, ten Señor, si, espíritu tapisa, con nan, a sossegar de nan trabalho nan, para somar nan obra nan, ta seguir junto com nan.
2: En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf, zalig de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de geest, dat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na.
0: Bendiciona.
2: Gezegend.
0: Dichoso.
2: Gezegend.
0: De persona que muere en Cristo
2: Jesús. Is degene die sterft in Christus.
0: Amen.
2: Amen.
0: No casi.
2: Niet bijna.
0: Sino de Jesús.
2: Maar in Jezus.
0: Tiene de casi.
2: En zijn mensen die bijna.
0: Brengen ervoor.
2: Maar ze zijn buiten.
0: De bendición de bestaan como muere patini.
2: De zegen is voor degene die binnen sterven.
0: Droma papo muere patini.
2: Om binnen te sterven.
0: Lesa,
2: moet je lezen.
0: Keren,
2: je moet geloven.
0: Palabra,
2: en
0: amen.
2: Je moet de woorden bewaren in je hart. Amen.
0: Dus ora wat morto,
2: want wanneer je dood bent.
0: Nada Jesus posi, Pablo.
2: Kan,
0: Jesus no posi nada,
2: kan Jezus niets voor je doen.
0: Die tres.
2: Ten derde.
0: Revelación 16, 5.
2: Openbaring 16 vers 15.
0: Mira. Mi cabin manera ladrón. Bendicionata es un. Que da lanta y queda con su paña en vestí pa enocana su nu y rende mira su vergüenza.
2: Zie, ik kwam als een dief. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Gezegend bent u. Jezus wil u een kleed van gerechtigheid aandoen. Hij wil dat je dat kleed bewaart. Maar hij wil dat u geestelijk wakker blijft. Dat je geen enkele leugen van de Satan accepteert. Waarom? Want je hebt de waarheid. Je hebt de waarheid gelezen. Je hebt het begrepen. En de vierde zegen.
1: Openbaring 19:9. Halleluja. Na escena matrimonial die lamchi.
2: En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Mijn broeders, ik wil u een vraag stellen voordat ik verder ga. Zijn er mensen hier die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen om eeuwigheid met God door te brengen? Als je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen, laat me uw hand zien. Zodat ik u persoonlijk kan zeggen dat Jezus u uitnodigt. Want hij wil de eeuwigheid met ons doorbrengen.
1: 5.
2: De vijfde.
1: Revelation 26.
2: Openbaring 20, vers 6.
1: Bendiciona. I santo ta esun. Kut in parte de promé. Resurrection. Ripesa ki nan edi dos morto. Moti poder. Pero nan lo ta sacerdote nan di Dios. I di Cristo. I lo reina unto kune. Pa milai. Amen.
2: Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hem heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren.
1: Palabra de Dios, amen.
2: Het woord van God, amen.
1: Seis, penultimo.
2: De zesde, de laatste.
1: Revelation 22.
2: Openbaring 22.
1: Y mira, mi tabin pronto. Bendicionata esun kuta guarda e palabra nan die profecia die buki aki.
2: Openbaring 22 vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart.
1: Romano, wat kan Dios bese?
2: Kijk hoe God het hier beschrijft.
1: Bendicionata.
2: Je bent gezegend.
1: Ik ben pronto.
2: Hij zegt, ik kom spoedig.
1: Romano, staan guarda palabra di odinan corazon.
2: Zij die het woord van God bewaren in hun hart.
1: Ik hoe obedece.
2: En gehoorzaam zijn.
1: Dan te bendicionar, Romano.
2: Ze zijn gezegend.
1: Ultimo sete.
2: De laatste, de zevende.
1: Revelation 22:4.
2: Openbaring 22:14.
1: De ultimo capitolo di Bijbel.
2: De laatste hoofdstuk van de Bijbel.
1: Net mijn medio capitolo hier.
2: Net in het midden van dit hoofdstuk.
1: Bendiciona. Ta esnan kulaba nan panyanan. Panan portin derecho, derecho. Riba e palo di vida. E panan por drenta estat. Door die poorten dan halleluja.
2: Zalig zij die hun gewaden wassen opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. De vertaling in het Nederlands is perfect. In het papiment zeggen ze gezegend degene die hun klederen wassen.
1: Maar Biden is strong, dat praktijk een alfabet, de Bijbel.
2: Dus de Bijbelse alfabet.
1: Strong, dat is strong.
2: Strong.
1: Tentje botanja.
2: Dan vind je dat de vertaling is zoals het is in het Nederlands. Gezegend.
1: Feliz.
2: Gelukkig.
1: Zij
2: die de geboden van God heiligen. Om het recht te hebben. Om te eten van de boom des levens. Je bent gezegend.
1: Privilegia.
2: Je hebt een voorrecht.
1: Dus ik zat de moe van mij, dat was zo. Ik zat de moe van mij, dat was zo.
2: Misschien.
1: De moe van mij, dat was zo.
2: In je familie ben jij misschien de enige.
1: De moe barrio, portaat, dat was zo.
2: in de buurt ben je misschien de enige.
1: También vos trata vos so.
2: Waar je werkt ben je de enige.
1: Un privilegio, man.
2: Het is een voorrecht.
1: Als je toerende mensen moet praktiekamende bij
2: te staan. Moet praktisch sterven.
1: Pago de picata morto.
2: Het loon van de zonde is de dood.
1: Algunos de tomorio, eh?
2: Sommigen van ons sterven vandaag niet. Maar we sterven morgen. Of volgende week. Maar we moeten sterven.
1: Pago de pica.
2: En de loon van de zonde
1: morto.
2: Is de dood.
1: Impossible que de
2: het is onmogelijk dat je niet sterft. Wat de dokteren mogen doen, ze kunnen de dood niet tegenhouden. God kan jouw leven teruggeven. Maar hier aan deze kant sterven is leven zonder reden. Want je leeft tegen de wil van God. Je hebt de eer en het voorrecht niet geaccepteerd.
1: Wat
2: je hebt vastgehouden aan tijdelijke dingen. Je hebt je best gedaan. Je bent moreel gestegen. Iemand die respect heeft. Je respecteert de regels. Je gaat niet door
1: rood.
2: Geen van die dingen doe je. Maar je bent hier gebleven. En hier is alles tijdelijk. Alles wat een begintijd heeft aan deze kant, heeft een tijd van eindigen. Maar als je nu aan deze kant komt, je bent niet zo slim.
1: Je
2: bent niet zo wauw als ze zeggen.
1: Je
2: bent niet zo belangrijk als sommigen denken. Je hebt geen geld. Je hebt
1: niet.
2: Soms keer je dubbeltje 2 tot 3 keer om. Want het is niet voldoende. Je hebt geen kennis zoals zij dat hebben. Je hebt geen kleding zoals zij dat hebben. Maar als je Jezus hebt.
1: Halleluja.
2: Halleluja.
1: Costa diferente, hermano.
2: Dan is alles anders.
1: Pas ora na muri,
2: want wanneer zij zijn gestorven, dan gaan ze zeker verloren.
1: 100%, hermano.
2: 100%. Jij kan hier ook sterven.
1: Per diferencia ta.
2: Maar het verschil is
1: ora Jesus vin,
2: dat wanneer Jezus komt,
1: ora Jesus vin,
2: wanneer Jezus komt,
1: edi bienaventurado ta,
2: zegt hij dat u gezegend
1: bent.
2: Want de tweede dood
1: no poder,
2: heeft geen macht over u. Je moet deel hebben aan de eerste opstanding. En dat is leven met Christus. Ik ben niet bang om te sterven. Maar ik wil ook niet sterven. Laten we eerlijk zijn. Ik heb het verzekerd. Ik spreek nog een beetje langer. Want als de dood komt, wat kan ik doen? Het goede is dat ik niet weet dat ik ben gestorven. Maar ik weet wel dat ik Jezus heb
1: aangenomen.
2: Ik weet niet dat ik ben gestorven. Jij weet het ook niet. Ben je God niet dankbaar daarvoor? Weet je wat droevig is als wij zouden weten dat we dood zijn? Ik ben gestorven. Waarom? Ik moest niet sterven. Ik ben gestorven. Maar je weet niets. Zie je het verschil? Misschien ben je bang voor de dood.
1: Pero tu tiempo te tengo cuando morí. Tu tiempo te tengo cuando morí.
2: Elke dag train je om te sterven.
1: Roman tura noche te tengo cuando morí.
2: Elke avond.
1: Anto tiene gusto tu niño, man. Siente tu trora. Vení traducir, no?
2: Elke dag oefen je om te sterven.
1: Tiene gusto largo, Roman. Sorry.
2: Sorry, Eva.
1: Okay.
2: Je hebt mensen die heel lang.
1: Want als dat doen we.
2: Wij allemaal slapen. En wanneer je slaapt, oefen je hoe je moet sterven. Je weet niet hoeveel uren van mij zijn. Je weet niet wat er gebeurt. Je weet helemaal niet. Wanneer je bent opgestaan. Weet je, zijn ding. Je kan niet zeggen, ik zal opstaan. Je kan niet zeggen, ik heb geslapen. Dat kan niet, want je weet het niet.
1: Het is impossible,
2: Het is daarom onmogelijk dat ik contact kan hebben met een dode. Want als iemand zelf slaapt, kan ik geen contact maken. Ik moet diegene wakker maken. De duivel heeft dat ook weer vervalst. Mensen geloven dat wanneer ze sterven, dat ze contact kunnen hebben. Dat kan niet. Dat gaat gewoon. De levenden kunnen met de levenden communiceren. De doden kunnen niet communiceren met de levenden. De doden kunnen niet met de doden communiceren.
0: Amen.
2: Amen.
0: We
2: hebben net de 7 zegeningen doorgenomen. Samen bij de 9 dat God aan het begin gegeven heeft. En de eerste preek van Jezus. In zijn laatste boek Openbaring sluit hij af met 7 zegeningen. 9 en 7 zegeningen. Kijk hoeveel zegeningen God nu voor u heeft. Wanneer je naar de hemel gaat, krijg je de overige. God wil u zegenen. God zijn zegen is voor eeuwig. Ik ga u voor de laatste keer een oproep geven. 13 dagen hebben wij samen doorgebracht.
0: Onze canta.
2: We hebben gezongen.
0: Onze alaba.
2: We hebben God geloofd.
0: Reza.
2: We hebben gebeden.
0: Y nos escucha Jesús.
2: En we hebben geluisterd naar Jezus. Alles dat je moet weten. Om opnieuw geboren te worden. Heeft Jezus u verteld. Alles wat je wil weten. Om geboren te worden. Heeft Jezus je gezegd. Het overige is voor je groei.
0: Amen.
2: Amen. Wanneer je opnieuw geboren wordt. Je bent hier geboren. Dan leert Jezus je dingen die je buiten van buitenaf niet kan leren. Je moet binnenkomen om het te leren. Ik ga u nogmaals oproepen.
0: Oké.
2: We gaan op dit moment luisteren naar een speciaal nummer.
0: Durante de número especial que si boque.
2: Gedurende dit lied als u wil.
0: Forma parte de bendición aquí.
2: Om deel te hebben aan de gezegenden.
0: Entrega vida.
2: Geef je leven over.
0: Nace de nuevo mañana.
2: Morgen opnieuw geboren te worden. Morgenochtend.
0: Ik wil
2: je uitnodigen om naar voren te komen als je je naam nog niet
0: hebt.
2: Als je naam hebt opgeschreven, kom naar voren voor de zekerheid. Kom om degene aan te moedigen die misschien een strijd heeft. Zodat zij ook gesteund worden.
0: Pasini. Dat
2: God kan zien dat u daadwerkelijk. Het eeuwig leven wil. Wie gaat voor die 16
0: zegeningen?
2: En de overigen die zijn in het eeuwig leven. Als je die persoon bent, kom naar voren. Niemand kan voor je komen. Kom zoals je bent. Zodat Jezus jou kan maken zoals hij wil dat je bent. Hallo.

0: gloria a Dios.
1: Geprezen zij de Heer.
0: Que Dios nos levante para.
1: Ik vraag de overigen om op te staan.
0: Zeg het momento.
1: Dit is het moment.
0: Si vas que vivo nombre bien delante.
1: Als je naam.
0: Sí.
1: Als je naam. Als je naam al hebt opgegeven, kom naar voren.
0: Quizás botó apoyo, sostén para una persona que está luchando.
1: En misschien ben je een steun en bemoediging voor degene die nog niet hebben gekozen.
0: Zeg het oportunidad.
1: Dit is uw gelegenheid.
0: Nace de nuevo.
1: Opnieuw geboren worden.
0: Un pasaporte para cielo.
1: Is een paspoort naar de hemel.
0: Y si vos no tiene pasaport aquí.
1: Als je dit paspoort niet hebt.
0: Vos no puedes salir de este mundo aquí.
1: Ga je niet van deze wereld
0: uit. Ni por potente tierra nuevo.
1: En je kan niet de nieuwe aarde binnengaan.
0: Dios te da un pasaporte.
1: God geeft jou een paspoort.
0: Sin paspoort vos no podéis.
1: Zonder paspoort kan je niet gaan.
0: Jesús dice así.
1: Jezus heeft dit gezegd.
0: Venga Jesús.
1: Kom bij Jezus.
0: Mañana Dios que.
1: Morgen.
0: Jesús está ofreciendo ser de humano.
1: Bid God menselijke wezen.
0: Pecadores arrepentidos.
1: Zondaars die tot bekering zijn.
0: Un pasaporte nuevo.
1: Een nieuw paspoort.
0: Busca un pasaporte cielo.
1: Wil je geen paspoort naar de hemel?
0: ¿Quién va a estar estorbando?
1: Wie staat in jouw weg om jou te hinderen?
0: Hemos estorbado no puede ayudarlo.
1: Degene die jou hindert kan jou niet helpen.
0: Quizás
1: misschien
0: está morir,
1: sterft hij
0: después digo,
1: na jou.
0: Pero como si acepta a Cristo,
1: maar je moet Jezus accepteren, begrijpt u dat?
0: No, si a acepter.
1: Maar hij heeft Jezus wel geaccepteerd.
0: Je conoce mama.
1: Je kent moeders
0: estropa su hijo.
1: Die hun kinderen hebben gehinderd
0: Jesús.
1: Om Jezus te accepteren. Wanneer het kind plotseling sterft, vanwege het geweten, accepteert diegene Jezus zelf.

0: não tem.
1: Wanneer je nood hebt, zijn ze er niet.
0: Deus te tem por hora.
1: God is er wel altijd.
0: Mas pode estar bom amigo.
1: Het kan je beste vriend zijn.
0: Maar salvação,
1: maar redding.
0: Cerca Jesus.
1: Cerca Jesus. Hij, Jezus.
0: Wat een melhor amigo.
1: Daar vind je de beste vriend.
0: Um amigo está quieto na bolada todo momento.
1: Um vriend die altijd naast jou blijft staan.
0: 24/7.
1: 24/7.
0: Ik wil confiar.
1: Je kan hem vertrouwen.
0: Hoe maakt hij kieper kubo?
1: Dat ook al breekt hij de
0: vrouw.
1: Hij gooit niets in jouw gezicht.
0: Dus is die mago de coração.
1: Want hij houdt van jou vanuit je hart. Vanuit zijn hart.
0: Se teu homem te avisava, não vai.
1: Als de man zegt tegen jou, ga niet.
0: Zeg,
1: schatje, als ik blijf, ga je me niet redden.
0: Se me tinha tanto valor, papo,
1: als ik zoveel waarde heb voor jou.
0: Dan zeg ik Jesus.
1: Laten we samen bij Jezus gaan.
0: Tu não pode saber de verdade te cubo.
1: En dan weet je of degene daadwerkelijk met je is.
0: Você pode contra Deus que põe seu coração da bate. E não pode contra Deus que está com seu coração bate.
1: Want hij gaat tegen de God die zijn hart doet kloppen.
0: Als hij dat zegt, oké, wat moet je zeggen, Deus?
1: Dus als hij niet wil dat je bij God komt,
0: kom te dienen.
1: Tel de dagen.
0: Zet op bij legaal.
1: Want hij gaat je verlaten.
0: Deus te amava mais do que pode imaginar, João.
1: God houdt meer van u dan u zich kunt voorstellen.
0: Hoeveel mag je nou bekwamen, Deus te amava?
1: U kunt u niet voorstellen hoeveel God van u houdt.
0: Maar Deus pode salvar-nos forçar. Maar Deus pode salvar-nos forçar.
1: Kon het maar zo zijn dat God ons gedwongen kon redden.
0: Obligar.
1: Ons verplichten tot redden.
0: Pero não está assim.
1: Maar dat doet hij niet.
0: Não está sua natureza.
1: Het is niet zijn natuur.
0: Aunque você viva por ele.
1: Ook al leef je door hem.
0: É só a minha oportunidade para o seja.
1: Want hij alleen geeft jou de gelegenheid om te
0: aarde. Porque tu mão door DJ.
1: Je hebt de longen vanwege
0: hem. Porque o coração da bate door DJ.
1: Je hart klopt door hem. Maar hij gaat nooit tegen jou in.
0: Het is geen vital.
1: Hij blijft u uitnodigen.
0: Wordt het tempo de salvação.
1: Nu is de tijd voor redding.
0: Wordt het dia.
1: Nu is de dag.
0: Kiko inimigo recebo.
1: Wat biedt de vijand jou aan?
0: Daar te gaan jabo.
1: Hij misleidt jou.
0: En die nada.
1: Hij heeft niets.
0: En mensen worden zich van cielo.
1: Hij is zelf uit de hemel
0: geworpen.
1: En nooit meer kan hij binnenkomen. Daarom wil hij niet dat u binnenkomt. Maar Jezus is gekomen. Hij heeft uw prijs betaald. Hij is gestorven.
0: Voor de nabije opportuniteit.

0: gelegenheid te geven.
1: Vai ter festa de
0: Er zal feest zijn in de hemel morgen.
1: Want
0: mensen hebben Jezus erkenning gegeven.
1: Ze hebben
0: het besluit genomen nu ze leven. En ze hebben overgegeven wat ze hebben. Misschien is het niet het grootste. Misschien is het niet het perfecte leven. Of een leven dat veel mooier is. Maar ze hebben geluisterd naar Jezus. En Jezus heeft gezegd, kom zoals je bent. De tijd verandert ons. De tijd zal ons transformeren.
1: En
0: Hij kan ons transformeren. En Hij kan ons eeuwig leven geven. Zou je niet naar voren willen komen? Wij gaan ons laatste gebed
1: uitspreken.
0: Na dit gaat God u niet meer lastigvallen. Maar weet wel dat u engelen het hebt gezien. De Heilige Geest heeft gezien. Jezus heeft gezien. God de Vader heeft gezien. Als je deze oproep kan weerstaan. En je zegt tegen God nee. Moet je een betere redder hebben dan Jezus. Want je kan Jezus niet in de steek laten. En je hebt geen grotere redder dan Hem. Als je weigert en tegenwerkt. Dan weet God wat er gaat gebeuren.

0: Okay? Que me apreciaar door man.
1: Geliefde.
0: We zullen vormen een kring.
1: Wij gaan een kring vormen.
0: Wat in de man die otro.
1: Laten wij elkaar de hand vasthouden.
0: Laten we snel bij hem beginnen. We snel
1: bij hem beginnen.
0: Degene die daar zit. Kom.
1: Kom.
0: Binnen. We zullen vormen een kring.
1: Sluit aan hier voor het koor.

0: Oké, los dos tienen mal, los dos tienen mal.
1: Laten we de handen vasthouden.
0: Ik vertrouw. Oké, zet de kring aan de bami.
1: Laten we de kring daar sluiten.
0: Prometo nos cantica antica tema.
1: Voordat we de
0: kring cantica antica tema. Bosaka minda bota.
1: Je weet waar je bent.
0: Om eens te volgen op je kring.
1: Je moet onderdeel zijn van deze kring.
0: Ainda vou tocar na bim.
1: Je kan nog steeds aansluiten.
0: Não worry com ele, vou aqui. Não worry com ele.
1: Maak je geen zorgen om de mens.
0: Escute a voz de Deus.
1: Luister naar de stem van God.
0: Quando ele sabe vai delante.
1: Hij zegt ga naar voren.
0: Você manda meu.
1: Want ik heb mijn kind gestuurd.
0: Ele vem na terra.
1: Hij is gekomen naar de aarde.
0: Ele
1: de
0: terra.
1: Hij is gestorven zodat je eeuwig leven kan krijgen.
0: Banda.
1: Zet de schaamte opzij. Zet de angst opzij.
0: Você ninguém de nam para salvar.
1: Want geen van die allen kan jou redden.
0: Jesus suprou.
1: Jezus alleen kan.
0: Quem persona mais?
1: Is er nog iemand?
0: Oké, okay, we hebben ons geweest.
1: Laten we ons hoofd buigen. We gaan bidden.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Heer.
0: Dank u, Senhor.
1: Dank u wel, Heer.
0: Grata de amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nosso não logra em Deus maneira boa.
1: Wij hebben geen God gevonden zoals u.
0: Mira quanto vos estima nós, Senhor.
1: Kijk hoeveel u van ons houdt.
0: Mira como vos clama a nós.
1: Kijk hoe u roept naar ons.
0: Mira como te roga a nós, Senhor.
1: Kijk hoe u ons smeekt.
0: Suplica-nos.
1: U smeekt ons. Net alsof u degene bent die gaat verliezen.
0: Maar
1: Heer, wij zijn degene die verloren zijn.
0: Dank voor de paciëntie.
1: Bedankt voor het geduld.
0: Dank Senhor.
1: Dank dat u van ons houdt, Heer. Zoveel. Dat u slagen hebt genomen voor ons. Dat u klappen hebt gekregen om ons. Gespuug.
0: Dat
1: u gekruisigd. U hebt het voor ons genomen. Want u houdt van ons, Heer. Hoe kan ons hart zo hard zijn? Heer, wanneer u één keer roept, moeten we allemaal komen. Want wat u de mensen geeft, kunnen niet geven. Wat we vragen, Heer. Alsjeblieft. Hou ons handen vast. Zo'n manier. Maakt niet uit wat de duivel doet.
0: Jamás.
1: Nooit. Nooit meer, Heer.
0: Zal
1: hij ons kunnen halen uit uw
0: handen.
1: U houdt ons hand, o Heer. Want wij willen u van aangezicht tot aangezicht zien. Wij willen met u samenleven. En u hebt ons gezegd. Dat als wij willen genieten van wat
0: u heeft,
1: wij het eeuwig leven
0: Senhor.
1: Alleen u, bied het eeuwig leven.
0: Liberanos de noche, Senhor.
1: Vrijd ons deze avond.
0: Durem engaño, man.
1: Van alle leugen.
0: Mentira, man, Senhor.
1: De leugen.
0: Die diabel.
1: Van de duivel.
0: De kosten que la tuvo no, Senhor.
1: Alles wat hij ons gegeven heeft.
0: Tropenos de mirabel amor.
1: Is om ons te hinderen uw liefde.
0: Om
1: ons te hinderen uw genade te zien.
0: Abot in ons bibel, Senhor.
1: U houdt ons levend, Heer.
0: Mas que tu leu nos está voor die boel.
1: Ver wij ook van u zijn.
0: Abot in ons coração te bate, Senhor.
1: Zorg dat ons hart klopt.
0: Eterno Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Por favor.
1: Alsjeblieft.
0: Salva nos, Senhor.
1: Red ons, Heer.
0: Nós não te minionam.
1: We hebben geen betere. We zijn niet perfect. Maar wij zijn degene die uw stem hebben gehoord. En u hebt gezegd, kom tot ons. En wij zijn gekomen.
0: En
1: met onze problemen.
0: Met
1: onze lasten.
0: Met
1: onze moeilijkheden.
0: Met
1: onze
0: karakter.
1: Maar Jezus, wij weten
0: dat
1: u kunt ons veranderen. U kunt ons
0: transformeren.
1: U kunt ons maken tot
0: duurzaam.
1: Wanneer mensen dat ze erkennen dat wij een ander mens zijn.
0: Dank
1: u,
0: Jezus.
1: Dank u wel, Jezus. Alleen u kan. Neem het kwaad.
0: Je kandidaat op cielo, Senhor.
1: En maak ons kandidaten voor de hemel.
0: O Jesus.
1: O Jezus.
0: Dank.
1: Dank u wel.
0: Dat is onze oração.
1: Is ons gebed.
0: Tenha nome e botou nome.
1: In de naam van alle namen.
0: Nome de Jesus.
1: De naam van Jezus.
0: Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.

0: tiempo.
1: Aleluya.

0: negocio pasa cantando. Digan a ti Jesús, oh Salvador. Oh Salvador divino.
1: Será conosco simplesmente o que está feita.
2: Laten we gewoon kennis maken met hoe het simpel
1: zal zijn. Promessa
2: wanneer we de eerste stappen meemaken in de hemel. Met allen die gered zijn.
1: Amisa, como
3: rest in mij.
1: Y a mi dembos.
3: En ik in jullie. Het is het beste woord wat Jezus achter heeft gelaten. Toen hij afstand moest nemen, afscheid moest nemen van zijn
1: discipelen.
3: In het Hof van Eden heeft hij het volgende gezegd. Bij het Hof van
1: Gethsemane.
3: Heeft hij tegen de discipelen gezegd, blijf voor mij en ik zal in jullie blijven. Broers en zusters, het komt niet van één kant.
1: Het is een relatie.
3: Het is een relatie.
1: Jesus,
3: om in Jezus te blijven.
1: Jesus,
3: of Jezus in jou blijft. Het betekent eenmaal dat we de relatie hebben. Moeten wij niets laten gebeuren.
1: Hende,
3: en ook niemand. Deze relatie verbreken. U weet de platform die we gebruikt hebben tijdens de campagne.
1: Er
3: zijn een aantal woorden die ik gebruikt heb in de tijd en die wil ik nog een keer gebruiken voor het laatst. We wisten allemaal om te geloven.
1: Escucha.
3: Moet je luisteren.
1: Si no clapa, escucha,
3: als je niet klaar bent om te luisteren, wordt het onmogelijk om te geloven.
1: Also, palabra, fe también no entiende,
3: geloof komt van horen.
1: Entonces, Romana entiende, es palabra de Dios.
3: En luisteren naar het woord van God.
1: Así, dat, para Dios escucha, es sumamente importante.
3: Dat God naar u luistert.
1: No.
3: Voor God is luisteren van zeer belang.
1: Sigur, die komt zo Dios por trapa de bonus libertad escoge.
3: Omdat God niet op onze vrijheid voor een keuze te maken kan vertrappen of
1: trappen op opstaan.
3: Niet iedereen die hoort of luistert,
1: lo quiere.
3: Zal geloven.
1: Ese también Dios.
3: En dat weet God ook.
1: Pero Dios te da un espacio.
3: Maar God geeft de ruimte. Dat de mens zelf de keuze maakt of hij wel of niet wil geloven. Zoals er ook mensen zijn die nog niet klaar zijn om te geloven. Zijn er wel mensen die klaar zijn om te geloven. En daarom blijft God voortdurend praten tegen ons. Broers en zussen, als die hoort
1: quiere,
3: en gelooft,
1: confia.
3: Kan je vertrouwen.
1: No todo lo confia.
3: Niet iedereen zal vertrouwen.
1: Si lo confia.
3: Er zullen wel mensen zijn die gaan geloven.
1: Si confia, Dios,
3: als je bereikt om God te vertrouwen,
1: con Dios.
3: Kan je relatie opbouwen met God. Je kan geen relatie met iemand opbouwen als je de persoon niet vertrouwt. Hetzelfde gaat ook met God. Als je God niet vertrouwt, kan je geen relatie met hem opbouwen. Als je zo ver komt dat je relatie kan hebben met God, dan zal je God lief hebben. Liefde Bidden is niet iets dat je in je gedachten komt en het gebeurt.
1: Het heeft
3: een proces om te groeien. En daarom wil God dat we het begrijpen. Dat we moeten horen.
1: Para nos quiere,
3: om te geloven.
1: Para nos confia,
3: om te vertrouwen.
1: Para nos
3: om een relatie op te bouwen. En dan komen we aan de ruimte dat we hem kunnen liefhebben.
1: Entre nos, como viene, también es un gozo también.
3: Tussen wij als mensen gaat hetzelfde. Het is niet dat je iemand vandaag leert kennen en je leert die persoon al liefhebben. Het maakt niet uit dat je die persoon al 50 keer gezien hebt. Oh, het is de eerste liefde. Liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat niet. Bij God functioneert dit niet. Daarom vraagt, is het bij God, gaat het om een proces. Als ik bereik om God lief te hebben, dan ga ik God gehoorzamen zonder problemen hiermee te hebben. Weet u waarom zoveel mensen problemen hebben om God te gehoorzamen? Omdat ze God niet lief hebben. Omdat ze God... En omdat ze God niet lief hebben, hebben ze ook geen relatie met God. En dan kom je tot het deel dat je gaat luisteren. En het begint met luisteren. Als je God gaat gehoorzamen, dan kan de geest van God je leiden tot het eeuwig leven. Want wij allen weten de weg niet. Wij weten ook niet hoe. Daarom moeten wij klaarstaan en bereidwillig zijn om te luisteren. Ik weet niet of u stil bent gaan staan. Weet u waarom we allen kunnen praten? Omdat we kunnen luisteren. Als je doof bent, kan je nooit spreken. Een doof persoon kan niet praten. Hoe kan die persoon praten? Het praten is imiteren naar wat je hoort. Als je spreekt. Omdat je niet doof bent.
1: Amen.
3: Amen. Broers en zusters, op het geestelijk gebied zijn er heel veel mensen die doof zijn. Daarom kunnen ze ook niet spreken. En jij die klaar bent om naar het geestelijk woord te luisteren. Op een dag zal je ook het geestelijk woord kunnen uitspreken. Hetzelfde mensen die blind zijn.
1: Ja,
3: blind zijn. Hebt u wel eens iemand zien die blind is in rennen? Het is onmogelijk. Zelfs het lopen is, wordt bemoeilijk. Want met het lopen gaan ze proberen met een stok. En dan als je iemand zo voorbij ziet rennen die blind is, bestaat niet.
1: Een
3: blind persoon kan niet rennen. Rennen waarheen? In het geestelijk leven zijn er heel veel blinde mensen. En ze willen ook rennen. U moet lopen. En u hebt begeleiding nodig om u te leiden in het lopen. Ja, zelfs dat. Wil Jezus u leiden als u geestelijk blind bent. Maar u moet bereidwillig zijn om achter hem te lopen. Je kan niet blind zijn en je wil voor God
1: lopen.
3: Eigenlijk als je blind bent, moet je achter de persoon lopen en ondersteunen. En als je voor de persoon loopt, zal het niet lukken. Jezus wil ons uitleggen. Het enige wat hij kan zeggen is jou de informatie geven. De informatie zorgt Jezus voor dat het duidelijk naar je toe komt.
1: Comprendibel.
3: Begrijpelijk.
1: Pero libre para
3: maar hij laat het helemaal vrij zodat jij zelf de keuze daarin maakt. Hij kan je daar niet in dwingen.
1: Jesus
3: Jezus kan tot aan de rand komen. Dat wil zeggen dat het volhardend is.
1: Pero en el momento, en el rand, que más está obligado, está preferido,
3: op het moment dat het verder naar de rand gaat, dat het dwingend is, Neem Jezus een stap terug.
1: Jij pas en nu kan dat doen en dat is obligaat.
3: En zal je nooit dwingen.
1: Dus dat is iets wat we moeten.
3: En dat moet je begrijpen.
1: Pas die mensen die pensen dat door hun zoon te zien of iedereen rand, de labira back.
3: Meestal denken mensen wanneer Jezus bij het rand komt en terugkeert.
1: En toen mijn intrega mijn nabo, die zijn mijn naast die nabo.
3: En ik heb mezelf niet gegeven en niet gedoopt en niet opnieuw geboren te worden.
1: Wat wil pensen dat papa gaan de victoria?
3: Kan je denken ik heb de overwinning behaald?
1: Maar dat pas wat perdi.
3: Maar dat betekent dat je het hebt verloren. En als Jezus was doorgegaan, dan had hij jou moeten dwingen. En dat kan Jezus niet, dat is niet zijn natuur.
1: Correct, non tasso naturalezza.
3: Dat is niet zijn natuur. Broers en zusters, wat ik wil uitleggen.
1: Informatie.
3: Brengt, leidt toe naar gedachten.
1: Pensamento.
3: Gedachten.
1: Produce ideeën.
3: Leidt toe naar ideeën.
1: Ideeën.
3: Ideeën.
1: Produce abitonen.
3: Leidt toe naar gewoontes.
1: Abitonen.
3: Gewoontes.
1: Produce actionen.
3: Leidt toe naar acties.
1: Action.
3: Acties.
1: Produce karakter.
3: Die produceren karakter.
1: Dat karakter te produceren destino.
3: En karakter leidt toe naar de toekomst.
1: Ahora para Jesús camino es destino.
3: Als Jezus of nee, geen toekomst. Dit is een ander woord. Ons lot. Jezus okay. Lot wil veranderen. Om dat te veranderen.
1: Jesús mister cambio de información.
3: Moet Jezus ook je informatie veranderen.
1: Europeanen no quepa Jesús cambio la información.
3: En vele mensen laten niet toe dat Jezus hun informatie verandert.
1: Dat is dopo obligado.
3: En Jezus kan je niet dwingen.
1: Pero ahora si no cambio de información, destino todo.
3: Als je
1: información, pero de información.
3: Als je informatie niet kan veranderen.
1: No logra cambio de destino.
3: Heeft het niet ertoe geleid dat hij je lot kan veranderen. En omdat wij zondaar zijn. En wij zondigen. En uiteindelijk verdienen we de dood. En God kan dit niet wegnemen. Omdat hij een rechtvaardige God is. Als u de dood van Jezus heeft geaccepteerd in zijn plaats, dan verdien je eeuwig leven. Als je het leven van Jezus geweigerd hebt, is er geen andere manier dat God je kan redden. Soms denkt u van de campagne is aan zijn einde gekomen. Ik ben klaar. Alle druk is weg. Ze hebben mij niet gevangen. Ze hebben me niet gevangen.
1: Maar
3: mij konden ze niet betrappen.
1: Maar waarom ben je bang dat je?
3: Broers en zusters, u zit nog waar u bent. U bent er niet uitgekomen. Jezus is gekomen om je te bevrijden. En dat moet je begrijpen. De tijd dat je redding voorbij is. Sorry. Er is geen ruimte meer voor God om je te redden. We hebben allemaal een datum dat we geboren zijn gekregen. En we moeten in gedachten houden dat de eindtijd van leven zal ook bereikt worden.
1: Dat de iglesia.
3: In de kerk zijn.
1: Pertenecen a un grupo espiritual.
3: Behoren tot een geestelijke groep.
1: Sa di Bijbel.
3: Weten van de Bijbel.
1: Sa canta cantica nandi religioso.
3: Religieuze liederen te zingen.
1: Niet aan het suficiente, man.
3: Geen een van die dingen is genoeg.
1: Pa bonje bideterra.
3: Om het eeuwig leven te beërven.
1: Non è sufficiente.
3: Het is niet genoeg.
1: E questo comincia ora quando nasce di nuovo.
3: Het begint wanneer je opnieuw geboren wordt.
1: E lo che diavolo che papà si.
3: En wat de duivel wil dat je doet.
1: Vai in cruzada.
3: Gaat naar alle campagnes.
1: Participa.
3: Deel te nemen.
1: Canta.
3: Zingen.
1: Samana laira.
3: Je hand omhoog.
1: Re-adoration.
3: Bidden.
1: Pero nunca nasce di nuovo.
3: Maar nooit opnieuw geboren worden.
1: Pero wat bond in Bijbel.
3: Maar kijk goed in de Bijbel.
1: Er
3: is één weg dat Jezus heeft. De enige weg dat Jezus
1: heeft.
3: Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je niet binnen. Zodat hij hier aanduidt Hoe belangrijk is het opnieuw geboren worden?
1: Broers en
3: zusters, wij die allemaal hier zitten zijn op een keer geboren. We hoeven dat niet te discussiëren. Iedereen die hier zit, die is geboren. Ik weet niet wanneer u geboren bent. Ik weet zeker dat u geboren bent. Misschien ben ik verkeerd. Zijn er mensen die nog niet geboren zijn? Anders zou u hier niet aanwezig zijn. Bent u nu stil gaan staan? Omdat u geboren bent? Kunt u groeien? Kunt u ontwikkelen? Bent u de persoon die u nu vandaag bent? Bij Jezus is hetzelfde. U moet opnieuw geboren zijn. Om te ontwikkelen. Om volwassen te worden. Om de persoon te worden die God wil dat je wordt om naar de hemel te gaan. Er is geen andere manier om dat te doen. Alhoewel de Bijbel zegt. Dat God de wereld zo lief heeft. Johannes 3:16. Alhoewel de Bijbel dat zegt.
1: Is het tot daar.
3: Het geheim is allen die geloven. Het is niet de hele wereld die gered wordt. In deze grote wereld, degenen die gered willen worden, moeten ze minstens beginnen te geloven. Als u gelooft, dan gaat u vertrouwen.
1: En
3: het hele proces gaat verder. Broers en zusters, om te begrijpen. Het feit dat je in de kerk bent. Is niet genoeg.
1: Amen.
3: Amen. Hier is niet de hemel, broeder. Hier is de deur naar de hemel.
1: Op
3: de eerste plaats moet je begrijpen. Als je voorbereid gaat worden voor de hemel. Moet je in de kerk blijven.
1: De dokter zal je nooit
3: De dokter zal je nooit thuis
1: opereren. Supermarkt nee.
3: Of op de parkeerplaats hier voor de supermarkt.
1: Je moet naar
3: het ziekenhuis
1: komen.
3: Als je geopereerd
1: wordt,
3: moet je wel het ziekenhuis verblijven. Hetzelfde zegt God ook tegen ons. Als je in het ziekenhuis komt, maakt niet uit wie je bent. Je kan een directeur zijn. Je kunt een administrateur zijn. Je kan een stewardess zijn. Je kan de eigenaar zijn van een bank. Wanneer je in het ziekenhuis bent, als je op het bed gaat liggen, de arts die heeft het voor het zeggen.
1: Je moet
3: de
1: gouverneur komen. Whatever.
3: Je kan de titel hebben die je wil. De arts die heeft het te zeggen. Wat er moet gebeuren.
1: Dokter,
3: ik ben een president.
1: En zo wat?
3: En nu wat?
1: Omdraaien.
3: Omdraaien op het bed. Oké, omdraaien op het
1: bed.
3: Soms, en dan heb je een operatiejasje aan, wat van boven naar onder open is, maar je moet toch omdraaien. De pastor is een keer gaan opereren. Hij moest geopereerd worden en hij kreeg een operatiejasje aan.
1: Maar we zitten niet aan tegen hem.
3: Hij heeft het omgekeerd aangetrokken.
1: Ik heb niet wat raas. Ja, we zitten hier aan het doen.
3: Hij heeft een andersom aangetrokken.
1: Ik weet niet wat er is die baatje.
3: Omdat hij niet wou dat het aan de achterkant open ging.
1: Maar zeg je doe je niet?
3: Weet u wat mijn pijn deed?
1: Waarom heb je een beetje operation in je dibooi toe?
3: Toen hij bijkwam van de operatie, zag hij dat ze het weer andersom hadden aangetrokken.
1: Wie zag je wat?
3: Hij weet niet wie het hem zo andersom deed. Ja, heeft aangetrokken. Hij denkt van ja, wat is dit nou?
1: Er
3: is
1: een andere man, dat is vital niet daar.
3: Maar hun hebben de leiding, want je bent in het ziekenhuis.
1: Iemand, wat is het zeker, Jezus?
3: Wanneer je bij Jezus bent. Jezus is degene die alles onder controle heeft. Wij zijn in zijn huis. Wanneer wij zijn aanwezigheid uitnodigen. Is het feit dat wij geloven dat hij komt. Dan weten wij dat deze plek heilig wordt. Doordat God hier aanwezig is. En ons gedrag. En de manier hoe we met anderen omgaan. Moet een getuigenis zijn. Dat wij geloven. Dat wij in de aanwezigheid van God zijn. Blijf in mij. En ik blijf in jou.
1: Een invitation aquí.
3: Broers en zussen, deze uitnodiging om in Jezus te blijven. Om bij hem te blijven. Het is een speciale uitnodiging. Maar het is omgekeerd. Om terug te gaan. Jezus nodig je niet uit om te blijven. Om terug te gaan. Dat is niet zo. Hij nodigt een ieder die vermoeid. Eerst nodig hij jou als degene die om te komen, die vermoeid zijn. En nu nodig hij je uit om te blijven.
1: Hebt
3: u het begrepen? Alleen maar hem te komen is niet genoeg. Hij vindt het geweldig als je komt. Maar ik wil dat je blijft.
1: Het contrario voor die bij.
3: Het is tegenovergestelde om weg te gaan. Hij is tegen om het verbreken van de relatie. Verblijven bij hem. Het tegenovergestelde om weg te gaan bij Jezus. En
1: de...
3: Ja? Nog een keer?
1: Mata en reconciliation.
3: Om hetgene wat je hebt goed de... De bezoening te verbreken. Yes. Sorry, dankjewel. Het feit dat je blijft. Het blijft in mijn hele lichaam. Oh, ik blijf met heel mijn ziel.
1: Mijn fysico.
3: In het fysiek.
1: Mijn intellectueel.
3: In het geestelijk. In het sociale leven.
1: In
3: het geestelijk leven. Dat betekent blijven. Ik kan niet alleen fysiek blijven. En het geestelijk is er niet. En ik blijf in het geestelijk. En fysiek ben ik er niet. Het is een totale uitnodiging.
1: Completo.
3: Compleet. Iemand moet dat inzien. In het fysiek dat ik ben gebleven. In het fysieke dat ik ben gebleven. En het moet ook zichtbaar zijn dat sociaal. Ik gebleven ben. En ik gedraag me als broeders onder elkaar. Het kan niet zijn dat ik goed geestelijk ben. En op sociaal gebied ontbreekt dat.
1: Je bent een minister die dat compleet doet.
3: Broers en zussen, dat betekent dat ik compleet moet zijn.
1: Wanneer je pensa,
3: het manier hoe ik denk.
1: Wanneer die anda,
3: de manier hoe ik
1: wanneer die
3: doe.
1: Adora,
3: de manier hoe ik aanbid. Alles moet wijzen dat ik gebleven ben. En daarna begint de opnieuw geboren worden. Ik kan komen zoals ik ben. Maar Jezus zal me veranderen zoals Hij wil dat ik ben. Wanneer je het ziekenhuis binnengaat, beslist de arts. Als je een operatie gaat doen. Een voorbeeld. Aan uw hoofd.
1: Ik heb bijna goed te stemmen, no?
3: De haren waar je heel veel van houdt.
1: Dokter, no! Mika bijna!
3: Die worden allemaal kaal geschoren.
1: Mika bijna, dokter, wat
3: is je zegt, arts, mijn haren niet.
1: Simpel, hoor.
3: Heel simpel.
1: Operation.
3: En dan is er geen operatie.
1: Wat ik om je?
3: Kunt u mij begrijpen? Met God is precies hetzelfde. Er zijn bepaalde dingen waar je misschien mee worstelt om te verlaten. Buiten kan God het allemaal tolereren. In zijn bedehuis is het niet mogelijk.
1: Amen.
3: Amen. Het leven is afkomstig van God. Je kan boos worden en je spullen meenemen. Je kan gaan zonder God. Maar waar je ook gaat wonen of leven, heb je God nodig. Want de adem komt alleen van God. En je hart die klopt vanwege God. En door God.
1: Completo.
3: Jezus wil en God wil dat we compleet blijven.
1: Exact. Precies. En
3: daarom het blijven. Het onderhoudt een relatie van binnenin.
1: Dios se relaciona con los de iglesia.
3: Nog een keer.
1: Si Dios se relaciona con los de iglesia.
3: Oh, God heeft een relatie met ze omgebouwd in de kerk. Om ons weer binnen te brengen.
1: Oh, Dios que mantiene el relación.
3: En God wil de relatie onderhouden. Om ons te gaan brengen voor de troon van zijn vader. De geest van God die werkt in ons hart.
1: Aha,
3: om binnen te komen.
1: El mismo espíritu que ador,
3: dezelfde geest.
1: Lo preparamos,
3: die zal ons voorbereiden.
1: Delante de Dios,
3: om voor God te komen.
1: Romanen,
3: een detail om in het aangezicht van God te kunnen komen. En het is de klededrag van heiliging. Wat Adam en Eva zijn kwijtgeraakt. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God komen. Maakt niet uit wie je bent. Zonder deze klededrag kunnen wij niet voor God verschijnen. Want zijn glorie zal ons kapot maken. Dat is de voorbereiding die Jezus wil doen op dit moment. Het feit dat je binnen bent. Om ons voor de troon van genade van de Vader te
1: brengen.
3: Jezus als de voornaamste dokter. Weet de dingen die wij moeten laten, afstand van moeten nemen. Zodat hij ons degene kan geven die we nodig hebben. Zodat wij voor zijn aangezicht kunnen komen. Aangezicht van de Vader kunnen komen.
1: Sí, precies. Oké, okay, mijn hermano, como so, ma comenzarnos nuestro un corazón nuevo, hermano.
3: Om te beginnen hebben wij een nieuw hart nodig.
1: Door de band in de Bijbel komen.
3: Laten wij samen gaan in de Bijbel.
1: Juan capítulo 5.
3: Johannes hoofdstuk 15.
1: Nuestro lees el versículo 1 tot 5 y damos letra un rato.
3: En we zullen vers 1 tot en met 5 lezen. U kunt u volgen in de Bijbel trouwens.
1: Yes. Oké. Okay. Esta pisa, primer versículo 1, a mí, estoy sopeando, a mí está el verdadero mata de Windrave y mi tata es cunuquero. Ahí está la foto. Ok. Que mi hermana, ¿tiene cuál es usted presente aquí?
3: Hoort hoe Jezus het hier aangeeft.
1: Het is aan het bergen door een mate die wijn drinkt.
3: Ik ben de wijnrank.
1: En mijn tata is cunuquero.
3: En mijn vader de wij gaan er neer.
1: Een mate die wijn drinkt.
3: Broers en zusters, een wijnrank.
1: Dat dependiente die algo.
3: Is afhankelijk van iets.
1: Bij programma.
3: Om te groeien, om verder te groeien.
1: Een raai, een palo, algo.
3: Een muur, een boom, maakt niks uit.
1: Qualche otra persona.
3: Ieder andere persoon.
1: La visa.
3: Zou zeggen.
1: Amit de palo de coco.
3: Ik ben de kokosboom.
1: Amit de palo bamboe.
3: Ik ben de bamboeboom. Omdat ze zelfstandig zijn. En ze zullen heel hoog groeien.
1: Jesús siendo Dios.
3: Jezus die God is.
1: Gente,
3: die mens is geworden.
1: Su divinidad cuele,
3: ja, als mens.
1: Roman Abisa.
3: Heeft gezegd.
1: Mate die
3: ik ben de wijnrank. Nee, de wijnstok.
1: Okay.
3: Ja, de waarom
1: broer ze total de su tata.
3: Omdat hij geheel afhankelijk is van de vader.
1: Ik niet
3: een groot voorbeeld. Degene zal zeggen, ik ben een kokosboom.
1: Jesús die no.
3: Maar Jezus zegt nee.
1: Siendo Dios.
3: Zijn de God.
1: Creador.
3: Schepper.
1: Die aan het palo die wind drijft.
3: Heeft hij gezegd, ik ben de
1: wijnstok.
3: Het is een heel dun boompje.
1: Zijn
3: ranken zijn heel dun. Maar het geeft ontzettend veel druiven op één moment. Het is een ideale boom.
1: om
3: te begrijpen de eenheid van Jezus. De nederigheid van Jezus.
1: Su mansedumbre.
3: Zijn majesteit.
1: Oké. Su seguridad. Absoluto.
3: Zijn absolute zekerheid.
1: Que tiene su tata.
3: Dat hij in zijn vader
1: is. Con.
3: Waarom?
1: E tata te conquero.
3: Omdat de vader de wijngaard neer is.
1: E subito cuida.
3: Degene die verzorgt.
1: E subito dreccia.
3: Degene die herstelt.
1: E subito pone terra.
3: Degene die aardigt. Die water geeft.
1: Total dependiente di sua tata.
3: Totaal afhankelijk van zijn vader.
1: Ho mostra per romana. Versículo 3. 2.
3: Vers 2.
1: Tu ama, Abraham, mi fate un pito qui. Se mi chiesa mi fa palco, Abraham, razzo romano, insomma. Tenho que dar, mi fate un pito qui. E 5, ok?
3: We missen nog, ontbreek nog een stukje, dus hij is aan het zoeken.
1: Mate bo. Tu ama, veni con molta carga fruta e ta quita. E tu ama, con ta carga fruta e ta snui, panang, pa esaki, dona mas fruta.
3: Lezen, ja? Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht
1: dragen.
3: Broers en zussen, Jezus begint ons al te vertellen. Hij is de wijnstok. Zijn vader is de
1: wijngaardenier.
3: En wij zijn de ranken.
1: Dat is ook niet doof te missen.
3: Vers 2 zegt het volgende.
1: Tu rama de mi.
3: Elke rank in mij die geen vrucht draagt. Zouden ze weggehaald worden.
1: Tikum.
3: Waarom?
1: Broers
3: en zussen, u en ik zijn geroepen.
1: Pata un rama.
3: Om een rank te zijn.
1: Pegana estam.
3: En vastgeketen aan de stam.
1: Per padona fruta.
3: Om vruchten te dragen.
1: Urbana den Jesus.
3: En Jezus.
1: Nu te rama shimarum.
3: Is er geen rang die geen vruchten geeft?
1: Bon.
3: Die geen vruchten geeft.
1: Oké, bestaat.
3: Die bestaat niet.
1: Rama je palen.
3: Elke rang aan de boom.
1: Of vriendelijke paluta.
3: Hoe doen het ook?
1: Moet voor de fruta.
3: Zal vruchten dragen.
1: Dat is de missa.
3: Omdat Jezus het zegt.
1: Maar wat je maar per proposito één.
3: Je wordt geroepen om dat te kunnen doen.
1: Maar bo fruta.
3: Niet uw vrucht.
1: De fruta die palen,
3: maar de vrucht van de boom.
1: Kunnen we nog terug te pegaan naar Jezus?
3: Dus wij allen die vastgeketen zijn aan Jezus.
1: Een kanaal, Romana.
3: Is een weg.
1: Een medio.
3: Is een manier. Die God gebruikt.
1: De fruta.
3: Om vruchten te dragen.
1: Amen. Romana, wat is fruta dan taal onder de boter?
3: Hebt u gezien hoe die vruchten op elkaar groeien?
1: Nou, dat ik allemaal.
3: Ze klagen niet.
1: Alleen maar een beetje opzij.
3: Ga eens een beetje opzij.
1: Alleen een tabai, man.
3: Het ligt op mij, dat gaat niet.
1: Hoe is dat?
3: Het moet nederig zijn.
1: Dat bedoel, man.
3: Het is mijn broeder.
1: Dat maakt mijn familie, man.
3: Het is meer dan mijn familie.
1: Dan weet ik wat je komt, ja.
3: Het is iemand die ik heb leren vertrouwen.
1: Kom.
3: Hoe dan?
1: Reconociendo como es cosa que Dios está confiando en mí.
3: Om te herkennen zoals God mij ook vertrouwt.
1: Die komen op een confiante man.
3: Waarom moet ik mijn broeder vertrouwen?
1: Si Dios te confía a mí.
3: Als God mij vertrouwt.
1: Dios te confía a él.
3: Vertrouw God ook de persoon.
1: Mas que me no guste.
3: Ook al vind ik hem niet.
1: Ik
3: vind hem niet aardig.
1: Het is mijn broeder.
3: Het is mijn broeder.
1: Jullie zijn mijn taken.
3: Het zijn van dezelfde vader.
1: Ik ook al.
3: Word niet meer gek.
1: Jullie zijn mijn taken.
3: We zijn kinderen van dezelfde vader.
1: Donde se Jesús quiere mostrar la visión, ramo que no está dando fruto, que no está productivo.
3: En daarom zei Jezus, de ram die geen vruchten draagt.
1: Het tata is de koninkere dat kiet.
3: De wijngaardenier die de vader representeert, zal het weghalen.
1: Pero solo está carga fruta.
3: Maar degene die vruchten draagt, halleluja, zal hij het snoeien.
1: Het zorgt dat hij bon wordt bon cuidad.
3: Zorgt dat hij goed verzorgd wordt.
1: Hij vitamine.
3: Vitamine krijgt.
1: Om
3: meer vruchten te dragen.
1: Alle fruten dan?
3: Nu de vruchten. In gelaten worden ze benoemd de vruchten van de geest. Het zijn niet de vruchten van u en ik.
1: De fruta de Jesus.
3: Het zijn de vruchten van Jezus.
1: De
3: vruchten van de geest. Zolang de geest in mij is. Kan ik die vruchten dragen.
1: Oké. Mijn preocupatie is.
3: Mijn zorg is.
1: No me hace pa de una fruta.
3: Het is niet om vruchten te dragen.
1: No, a producir fruta.
3: Om ja vruchten te dragen.
1: Mijn preocupatie.
3: Mijn zorg is.
1: Me estaba mi queda en el plan.
3: Om bij de boom te blijven. Maar zolang je bij de boom blijft,
1: fruta,
3: zal je vruchten dragen. Het zal even duren, maar het zal zekerheid zijn dat je vruchten draagt. Zolang je bij de boom blijft. Als je jezelf verplaatst
1: naar de boom, fruta,
3: ook al heb je vrucht gegeven,
1: abo,
3: zolang jij
1: kom je vruchten aan,
3: en de vruchten
1: tot
3: de
1: kabalanaat.
3: Zullen ze dat vernietigen komen? Zullen niet meer bestaan?
1: Want
3: je hebt vruchten gedragen omdat je bij de boom bent gebleven. Soms als je bepaalde vruchten geeft, dan begin je hoofd een beetje op hol te raken. En dan vergeet je dat je een middel bent. Het zijn niet je vruchten. Wanneer je verwijderd bent, zal je merken op een bepaalde tijd dat je niks meer hebt.
1: Ik conocí personas.
3: Ik ken mensen die naar Jezus zijn gekomen. Ze konden niet praten. Om goedemiddag te zeggen. Je gaat terug naar de wc terug en het is nog niet.
1: Hallo, gago gago.
3: Ik zou niet nadenken.
1: Sorry. En dan voor een papia.
3: Ja, de persoon die stottert, zoals de pastor met voorbeeld. De persoon kon niet praten en met de tijd heeft hij leren zingen. En Jezus heeft dit laten gebeuren door middel van hem. De persoon dacht dat hij het zelf was. Is hij weggegaan bij Jezus.
1: Amen.
3: Want hij wou niet zingen voor amen. Ik zing, want ik wil geapplaudisseerd worden. Ik wil dat mensen voor me opstaan. Die persoon is weggegaan. Enige tijd later was hij weer aan het stotteren. Toen hij teruggekomen was bij Jezus, kon hij weer zingen. Het was niet voor jou. Het was een middel. Zolang de Heilige Geest in je blijft, blijft het ontwikkelen. Omdat de Heilige Geest in je
1: blijft.
3: Het is niet jij of ik, maar het is Jezus.
1: Vers 3.
3: U bent al
1: rein.
3: Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb.
1: Broers en
3: zusters, Jezus wil ons
1: zeggen.
3: Als je succes hebt, als je goed ontwikkelt, herinner dat jij het niet bent. Is het woord van God die in je woont. En het woord is Jezus die vanaf het begin was. Jezus is het woord in ons. Om te begrijpen wat Jezus tegen ons zegt. In vers 4 herhaalt Jezus het nog een keer. Blijf in mij en ik in u.
1: Miscosco e rama.
3: Zoals de ram.
1: No por carga fruta de su mes.
3: Geen vrucht kan dragen uit zichzelf.
1: Si no queda, den mata de wijndrijf.
3: Als hij niet in de wijnstok blijft.
1: Así no vos tampoco si vos no queda de mí.
3: Zo ook u niet als u niet in mij blijft.
1: Hermano, si nos no queda de Jesús.
3: Broers en zusters, als u in Jezus blijft.
1: Por parse con nuestro éxito.
3: Het lijkt alsof we succes hebben.
1: Pero más lamentablemente lo vamos a notar al final.
3: En pijnlijk zou u aan het eind merken. Het was jij niet, maar het geest van God. Heel veel mensen verlaten God. Zo, wanneer ze tot een niveau komen, volgens hun.
1: De conocimiento,
3: van kennis.
1: Intelligentie.
3: Zelfs menselijke kennis. En beweren dat ze zonder God kunnen. Ik doe het zonder God.
1: Maar wat is het door de Dios?
3: Je doet het door God. Via God.
1: Hetzelfde
3: als leven.
1: Maar we zijn tanto aan.
3: Je hebt zoveel jaren geleefd. Je hebt in je hoofd gezet, je kan leven zonder God. Neem de beslissing vanochtend om niet meer te ademen. Geef ons
1: moed.
3: Pastor, ik laat Jezus, God, met hun levensadem en alles. Ik ga geen adem meer halen. En kijk hoe lang hij het volhoudt. Je hebt 40, 65 jaar adem kunnen halen. 20 jaar. Door Jezus. Als je de beslissing neemt dat je Gods adem niet weer meer wil inademen, zou je niet meer bestaan. Hetzelfde in het geest
1: van de Jezus.
3: Als je de beslissing neemt om weg te gaan
1: bij
3: Jezus, je kan een christen zijn, maar je kan niet de christen zijn dat Jezus wil dat je bent. Als je de christen wil zijn die Jezus wil dat je bent, dan zou je voor vandaag en voor eeuwig moeten kiezen om geconnecteerd te zijn, verbonden te zijn met Jezus, met de boom. Broers en zusters, u hoort het weer, wij kunnen het niet op onszelf, maar het is Jezus. Want nu, het is niet een lappen.
1: Juist.
3: Een lappenstof.
1: Het
3: is de schepsel die hersteld is. Het is een schepsel die nog niet bestond. En God heeft van jou gemaakt een persoon die eerder niet was geweest. Je kan jezelf niet vergelijken met de oude persoon met de nieuwe. Want de oude persoon heeft zijn karaktertrekken.
1: Maar
3: de nieuwe persoon is totaal veranderd. God heeft je niet hersteld. Maar God heeft een nieuw mens begonnen in jouw leven.
1: Wat ik wil niet?
3: Bent u met
1: mij?
3: God is een nieuw persoon begonnen in jouw leven. Weet u wanneer u baby was? God heeft je gevormd. In de buik van je moeder. Zonder dat je moeder hem
1: gehoord heeft.
3: Zonder dat je moeder geen beslissing
1: heeft genomen.
3: Soms hebben ouders de wens om een zoon te krijgen. Ik heb 4 dochters.
1: Ben je premier?
3: Vanaf de eerste.
1: Maar ik heb een semi-desapunta.
3: Beetje teleurgesteld. Want in mijn hoofd dacht ik dat ik krijg een zoon. En ik heb gebeden voor een zoon. En toen heb ik heeft mijn vrouw een dochter gekregen.
1: Ja, ja.
3: En ik dacht, ja, oké, ja. Daar zit zij.
1: Maar die dus.
3: De tweede kind.
1: Maar is ook een commissa.
3: Begon ik te bidden voordat ik tot achter
1: ben
3: gekomen. In de kerk zei de broer
1: steeds.
3: Ik moet naar de maan kijken.
1: Ik
3: moet water drinken. Ik moet voor alles doen. Ik heb die hele lijst heb ik bewandeld. En we wisten zeker dat het tweede kind het zal een jongen worden.
1: Na
3: de 9 maanden toen hij geboren
1: is.
3: Voordat hij geboren
1: is.
3: Ze zeggen dat als je een meisje krijgt dat het 8
1: maanden
3: is. Ik was de gelukkigste man van de
1: wereld.
3: En ik was ook op een sabbat geboren.
1: Yes.
3: En ik dacht yes. En En toen ik daar kwam,
1: ze hebben me voor mijn casa.
3: Ze hebben me vrouw voorbereid.
1: Maar am te meer voor mij, no? Am te meer voor mij.
3: Hij ziet het kind al voordat het geboren is.
1: Nancy.
3: Toen het kind geboren is. Hij dacht, nee, niet weer.
1: Jongen, je troepen.
3: Weer een meisje.
1: Dat ik niet aan me dacht, nee.
3: En mevrouw vroeg me, wat is het? Een meisje.
1: Maar in deze punt, man.
3: Teleurgesteld.
1: Niet naar mijn vijf, maar waar je nog naar mijn bebé.
3: Wat heb ik niet goed gedaan? Ik heb naar de maan gekeken, water gedronken.
1: Kampen, man. Maar ja.
3: Maar ja.
1: Dan had ik haar man aan. Johanna is niet hier, man.
3: En het kind was al geboren.
1: Ai, ai, ai. Zo'n man aan. Ik heb mijn petali. Dus ik had het niet hier, man.
3: En het kind was geboren met de handen.
1: Maar ik moet zeggen, ik heb voor een schoen.
3: Ik zei tegen mevrouw, deze deed gebed.
1: Ja, hoor, man, maar wij kaas.
3: Toen ik naar huis ging.
1: Bek, man,
3: en ik teruggekomen was.
1: Is het erin, Johanna is geboren. Is het erin, zie?
3: Ik heb iedereen verteld dat het kind goed geboren is. Ze zijn dankbaar.
1: Maar ze hebben niet. Ik heb net een monitor, Johanna.
3: En ik ben gaan lopen waar ze al die kinderen.
1: En dan weer zuster Jansen.
3: Ik zag zuster Jansen.
1: Maar in dat die
3: en hij lag niet in het ja waar ze het kind in leggen.
1: Nou, rapport de meisje niet kassa.
3: En ik ging naar mevrouw toe. En mevrouw begon te
1: huilen.
3: Wat is er met het kind gebeurd?
1: Ik weet niet hoe die.
3: Ze hebben het kind meegenomen.
1: Ik heb
3: wat is er met het kind gebeurd?
1: Ik weet het niet, maar ze
3: hebben het meegenomen.
1: Maar toen ik naar het kantoor, naar de officine.
3: Ik ging gaan vragen.
1: Ook misschien in het hospitaal, ze hadden een complicatie.
3: Ze hebben meegenomen naar het ziekenhuis, maar nog zo'n kleine complicatie.
1: Maar
3: voor
1: mij ding auto met die sport doen.
3: Zodra ik in de auto was gekomen, heb ik God gevraagd om
1: vergiffenis.
3: Ik heb het stuur zo keihard geslagen met mijn vuist. En ik zei, Heer, geef me het kind zoals het geboren
1: is.
3: Het verhaal is een beetje lang, maar het kind is 3 weken
1: geleden.
3: We hebben heel Curaçao gevraagd om te bidden.
1: Sorry.
3: Ik heb God om vergiffenis gevraagd. Want het kind was gezond geboren.
1: Romana, mij heb ik een proef hoor.
3: Ik ben voor een proef gesteld.
1: Tracy, maar laat elkaar dood. Ze pone telefoon op een losje, maar elkaar 2 uur van je fressa.
3: Om de 2 uur, ik werd beproefd, dus ik werd ieder 2 uur ging ik
1: bidden.
3: We waren vermagerd door te bidden alleen. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zag mijn kind liggen met zoveel knopjes aan de lichaam. En de arts zei... Normaal, de kind heeft geelzucht gekregen en ze moesten het bloed moesten ze zuiveren.
1: En dus ziek. Cosa vai bom? 90% mano. 90% que tá bem mal, 10% que tá bem bom. Well.
3: 90% kan het goed gaan, kan het fout gaan en 10% goed.
1: Zeker dat bom is?
3: Als het kind hier heel goed
1: uitkomt,
3: blijft hij toch met beperkingen.
1: Gaan, Romano, nos arisa.
3: Onze zusters, we hebben
1: gebeden.
3: Ik heb God gevraagd om mij te vergeven. Ik heb gevast. God heeft mij op de proef gesteld.

0: dat het kind geestelijk beperkt blijft. Ik heb een broer die hetzelfde heeft meegemaakt, maar die heeft wel met een geestelijke beperking
1: gebleven.
0: Broers en zusters, ik heb gebeden.
1: Romana dat ormiosali.
0: Toen mijn kind ontslagen
1: werd,
0: gaandeweg dat hij
1: groeide.
0: Denk je terug aan die tijd. Ik wil je op de hart drukken om God niet, niet opzij te zetten. Door de genade van God. Heeft God het tweede kind voor ons.
1: Het is fotogenica, Romana.
0: Fotografisch
1: geworden. Ja, fotografisch.
0: Wat ziet hij?
1: 10 getallen, man. Oh, 10.
0: 10 getallen en het kan ze zo opnoemen.
1: Het moet je de wak uitmissen, het accordé.
0: Er zit iets en we zal het gelijk herinneren. Dat heeft mijn dochter ook. Dat heeft mijn dochter ook.
1: Zie je?
0: Ja, mijn dochter ook.
1: Ik heb een man die met de want dat hij een pikkel. Wat had die Roma dan Roma? Dimissie, Roma? Kon de dokter zijn nog beter met die is, hè?
0: Hij heeft hem voor moeten smeken, maar de arts heeft gezegd 90-10%.
1: Maar nu moet hem je vrouw in school.
0: En vandaag is zij een docente. Zij is degene die mij het meeste kleinkinderen heeft gegeven.
1: Voor natuurlijk zijn we zelf bedanken aan Dios.
0: En met dit allemaal geef ik alle eer en glorie
1: aan God. Wat wil ik nu
0: met duidelijk
1: maken?
0: Heel vaak heeft God iets voorbereid voor ons. En wij denken dat het beter weten. En wij zetten God aan de kant. Soms denken we dat we beter weten dan God. Ik weet niet of je het verhaal kent van een man die beweert beter te weten dan God. Ik weet niet hoe jullie je hoofd moe maken met zo'n God. Het is een vreemde God. Voor die persoon was het geen wijze God. Bijvoorbeeld. God neemt een grote meloen. Zet op een hele dunne rank. En God pakt een kleine
1: tamarinde.
0: En zet het op een hele grote boom. Ik begrijp niet hoe dit een wijze God is zoals jullie zeggen. Want als ik de wereld zou moeten
1: zetten.
0: Zou die grote meloen. Zal ik het op de grote boom zetten. En de kleine tamarinde. Op het kleine boom. Een keer liep die persoon onder die tamarindeboom. En viel een tamarijn op zijn hoofd. Prijs de Heer dat het geen watermeloen was, want het zou het heel hard op mijn hoofd terechtkomen.
1: Broers
0: en zusters, we denken dat we beter weten dan God. Als God je roept, en God zegt tegen jou om te blijven, omdat hij het beter weet. Jij moet het proberen. Maar God niet. God weet al jaren van tevoren. Weet u nu dat het waarde is om God te vertrouwen?
1: Dokteren.
0: Artsen. Met al hun kennis. Moeten ze het proberen. Maar God niet.
1: Maar
0: hij vertrouwt liever in de arts die ik zie en niet in de God die me geschapen
1: heeft
0: die ik niet zie. Maar er is bewijs.
1: Amen.
0: Amen. Maar wanneer Jezus ons zegt om te
1: blijven,
0: omdat je schepsel bent die opnieuw geboren bent. Wat heb je gekozen om te doen? Laat staat toe. Om al je programma's te parkeren. Je plannen die je had.
1: Ideeën
0: die je had.
1: Je hebt
0: Jezus gevraagd om ze te parkeren. Omdat je een nieuw leven wil leven. Een ander leven. Met

0: dice.
1: Gonzalo, ¿cómo te va yendo?
0: You made me my anchor.
1: Que me ande un saco de cielo, no hunda, una misa, okay. Hecho está.
0: But faith is.
1: Con Jesús tenemos compasión, hermano.
0: That Jesus also compasses.
1: Amén.
0: Amén.
1: No, pero mira, avión anda por el parido,
0: zitten hier de vliegtuigen die heen en weer vliegen?
1: Moeten we de barco naar de Paribas per maand?
0: Zitten hier de schepen die werelden van de ene naar de andere gaan?
1: De kapitein, de piloot, Roma.
0: Het is niet de kapitein of de piloot.
1: De kompas, Roma.
0: Het is de kompas.
1: Als de kompas vernamde de zak.
0: Als de kompas weghaalt, dan zal je zien dat ze weer kwijt zijn. Vraag om naar Curaçao te komen.
1: Maar dan je bent niet loon, maar ik doe zo. En op oor.
0: Raakt hij de weg kwijt?
1: De kompas is het erboven, Roma.
0: Het is de kompas die het weer doet. Amen. Soms gaan ze slapen. Maar ze moeten het schip of het vliegtuig op de kompas zetten. De computer is niet wijs. Maar de computer wordt geschakeld op het kompas. Het kompas is hetgene die niet beweegt. Die niet verandert. Waarom?
1: Dus het Polo Noord ontdekt mij niet, Roma.
0: Want de Noordpool verandert niet.
1: Want Jezus moet op de kompas, amen.
0: Jezus zegt, Jezus moet je kompas
1: zijn. Maar
0: hoe deze wereld ook verandert, je moet gefocust blijven op Jezus.
1: Maakt
0: niet uit wat de duivel
1: beweegt.
0: Maar als je je zicht richt op Jezus, daar blijf je gefocust.
1: Entonces, lo que Jesús te dice, ¿qué quiere de mí?
0: Daarom zegt Jezus, blijf in mij.
1: Bueno, nosotros solamente nos nace de nuevo.
0: Niet worden we opnieuw geboren.
1: Pero dice, nos ha recibido un corazón nuevo.
0: Hij zegt, wij ontvangen een nieuw hart.
1: Un ander nuevo.
0: Een nieuwe naam.
1: Un camino nuevo.
0: Een nieuwe weg.
1: Pero un destino nuevo.
0: Een nieuwe vooruitzicht.
1: Y el derecho para tener de un tierra nuevo. Aleluya.
0: Nog een keer.
1: Un derecho para tener de un tierra nuevo.
0: And het recht om in een nieuwe wereld te komen. Om in de nieuwe wereld te komen.
1: Dat betekent dat Jezus maakt.
0: Daarom zegt Jezus blijf. Als je nu weggaat, dat betekent dat je nooit gekomen bent. Je zal het beste kwijtraken. Broers en zussen, Jezus komt spoedig. Sneller dan dat u denkt. Hetgene wat Jezus je vraagt om nog even bij hem te blijven. Blijf in verbinding met de
1: Heer.
0: Blijf bij hem. Ieder vrucht die de geest in jou ontwikkelt. Brengt het vreugde in jou. Een vreugde die niemand kan begrijpen. Jij alleen begrijpt het. Maar je moet wel verbonden blijven. Wat de wereld geeft is van tijdelijke aard. En wat God geeft is voor eeuwig. En je moet het verschil kunnen zien. Als je het niet ziet, blijf je achter tijdelijke dingen gaan. En dat zal de duivel gebruiken als bedriegelijk. De duivel is heel goed in het bedriegen en dingen vervalsen. Iedereen die de duivel heeft voorgelogen tot nu is door vervalsingen. De duivel zal je geen duisternis verkopen. Weet u wat hij zal verkopen? Een vervalsing van het licht. Nog een keer. En weet u wat dat bedrieg, dat is dat.
1: Dikom.
0: Waarom?
1: Met de luz.
0: Ik heb licht.
1: Ah, met de luz,
0: ik ga niet in het duisternis.
1: Claro, bonta. Met de luz,
0: je bent niet in het duisternis.
1: Dus luz falsifica.
0: Maar je hebt wel een vervalste licht.
1: Que me a falso, seguro, bonta,
0: je hoofd is zeker vervals.
1: Dus je bent in de luz.
0: Want als je in het
1: licht bent. Dus je bent
0: en je bent in het als je in de duisternis bent, roept hij jou naar het licht. Maar weet je wat een God zegt? Maar ik hoef niet te komen. Ik heb zelf een licht. Weet u wat triest is? Uiteindelijk kom je erachter dat het licht vervalst is. Je beste tijd is voorbij
1: gegaan.
0: God die het weet, roep je. God God roept je en het is niet voor niks dat hij je roept.
1: Pero cuando ven,
0: maar je komt niet.
1: Pues son metiendo luz.
0: Want ik heb het licht.
1: Pero para que decimos de verdadero o falsificado.
0: Maar ben je daarbij stilgestaan om te kijken of het licht echt is of vervals?
1: Si me dan un papel y 100 euro falso, ¿no?
0: Als ik je een biljet geef van 100, vervalste 100 euro.
1: Esto tiene como verdadero.
0: Neem het aan omdat je denkt dat het echt
1: si
0: is.
1: Abuelas,
0: als ik je nog één
1: geef.
0: Neem het weer aan.
1: Y te boleto no hago más.
0: Ik geef je nog één.
1: Y abuelas,
0: en ik geef je nog één. En nog
1: één.
0: En je hebt een
1: turno falso.
0: Alle vijf
1: zijn verdadero.
0: En je ziet het als waar, als
1: echt.
0: Weet je wanneer je erachter
1: komt?
0: Als ik je de echte brief
1: geef. Wow.
0: Als je ze gaat vergelijken, dan denk je van nou.
1: Is dit wat de Bijbel dat voor ons
0: doet? Dat is wat het woord van God voor ons doet. Heel veel mensen heeft de vijand voorgelogen en het blijft ze voorliegen. Omdat de persoon niet klaar is om bij Jezus te komen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Daarom nodig hij je uit. Wij moeten begrijpen, broers en zusters, dat de weg met God,
1: de enige caminata,
0: de wandel met God is de enige wandel.
1: Dat
0: brengt naar het eeuwig leven.
1: Claro, bom,
0: je kan niet verwachten.
1: De cabeza,
0: niet in je hoofd.
1: Jesus,
0: dat je God, Jezus verlaat. En toch de hemel zal bereiken. Soms blijft de duivel zelf verbaasd. Hoe kan ik deze persoon zo snel voorliggen? De duivel zelf gelooft in degene die hij jou heeft voorgelogen. Hij blijft zelfs verbaasd hoe je dat kan geloven. Zo makkelijk kan zij geloven. Het is makkelijk. Om iemand van daar voor te liggen. Om die persoon te overtuigen. Dat iemand jou bedriegt. Nee. Heeft leugen geloofd. Het
1: kost
0: het God moeite om iemand te overtuigen.
1: Iemand kent Jezus.
0: Broers en zusters, blijf in Jezus. Geloof in Jezus.
1: Wat kost dat?
0: Het is namelijk.
1: Si nos no queda, hermano,
0: als wij niet in Jezus verblijven.
1: Nos no te participar en glorificación.
0: Zullen we ook geen deel hebben aan.
1: Glorificación.
0: Aan heiligheid.
1: Maar nos worden santificar.
0: We worden geheiligd.
1: Nos worden justificar.
0: En we worden gerechtvaardigd.
1: Justificar te porto dan.
0: Nog een keer.
1: Justificación de perdón.
0: Rechtvaardiging is vergeving. Je bent vergeven. Nu ben je in de kerk. Om je schoon te maken. Om je te veranderen. Om je klaar te maken. Om je aan te kleden. Zodat je klaar kan zijn voor de heiligheid. Als je niet in de eerste deur van de heiligheid binnenkomt. Als je niet in de eerste deur van de heiligdom binnenkomt. Kan je niet in de tweede deur komen. Als je niet in de tweede deur
1: komt.
0: En daar verblijft. Totdat het proces klaar is. Dat Jezus komt. Zal je geen deel hebben aan de heiligheid. Als we eeuwig leven willen bereiken, moeten we drie deuren voorbij gaan. Als je opnieuw geboren bent, ben je al twee deuren, door twee deuren heen gegaan. God zet je in de kerk. Om je te reinigen en je leven te veranderen. Om al je slechte gewoontes te veranderen. Om jou te helpen met goede gewoontes. Zoals God het van jou verlangt. Zodat je voor God kan komen in alle eeuwigheid. Het is een wandel met God. Het is niet iets wat je bereikt in één dag.
1: Het
0: proces van heiliging kan duren tot aan je dood. of totdat wanneer Jezus komt.
1: Pero tengo que quedar.
0: Maar je moet blijven.
1: Yo tengo que quedar.
0: Je moet blijven.
1: Want waarom zo zo'n platforma ayana, zo zo'n platforma preto?
0: Weet u dat wij tijdens de campagne een platform hadden gebruikt, een zwarte en een blauwe, yes. Volgens mij.
1: No, een zwarte en een rode.
0: Een zwarte en een rode.
1: El rojo de iglesia, que de iglesia.
0: De rode is in de kerk blijven.
1: El verde romano, después de santificación que comienza.
0: De groene is de proces van heiliging die is begonnen.
1: El blauwe romano tiene que ver con cielo, entonces que mandamiento de Dios.
0: En de blauwe heeft te maken met de hemel en de wetten van God.
1: Dus dat is speciaal de mannen aan de Dios.
0: Weet u wat speciaal is in de geboden van God?
1: Ze worden geschreven op blauw.
0: Ze worden geschreven blauwe stenen.
1: Sí.
0: Oké.
1: Okay. Unix de blauw.
0: Op onyx stenen.
1: Dan moet je toch niet imiteren zoals nu dat je toch blauw. Nu kan dat Você está representando direct. Então, se tu não tem cor aberta, tu lila, tu muda o saque.
0: Daarom gebruiken mensen geen blauw.
1: Você está com a sua correta, sim?
0: Ok, gebruiken ze geen blauw, omdat blauw representeert de hemel.
1: Welke mandamento dan?
0: En ook de geboden
1: in de hemel. Daarom heb je een onyx.
0: Ze zijn geschreven onyxstenen.
1: Zeg, en dan de blauw.
0: Onyxstenen.
1: Onyx.
0: Onyxstenen. Ja.
1: Oké? Então, se nos queda fiel, que é por isso que produz o caráter de Jesus, dê-nos.
0: Als we trouw blijven aan Jezus en de karakter wordt ontwikkeld in ons.
1: Você é que não quer na igreja?
0: Daarom wil Jezus blijven in
1: de kerk.
0: Daar gaan we God zien.
1: Alles is goud. Stralen
0: van goud, bomen van goud, alles is van goud.
1: Daarom moet je wel hier blijven.
0: Daarom moet je wel hier blijven.
1: Het sangue de Cristo, maar paga Pablo.
0: Het bloed van Jezus heeft voor jou betaald voor je zonde. En het proces van heiliging is begonnen. Die verandering moet plaatsvinden in je leven. Dat betekent. We zijn nu in het proces. Zijn er mensen.
1: Maar bij een telling.
0: Broer, dat jij die hier bent, hier in de kerk, en je bent gekomen overtuigd door de Heilige Geest, de duivel, geef het niet op. Waarom? Omdat je nog steeds op deze wereld
1: bent,
0: en je bent niet gestorven. Nog steeds heeft hij de kans om je weg te halen bij Jezus. En wat zou hij nu doen? Hij gaat nu op dingen werken die hij weet dat jij fijn vindt. Hij weet dat dingen die klein ze ook zijn, dat hij ze vasthoudt. Denk aan de spijker. Met die foto.
1: Nou, ik klaar hoor. Want ik word klaar hoor. Ik klaar hoor. Juist, juist. Camille Diablo colocar seu portrait.
0: Ja.
1: Romans, Tima.
0: Broers en zusters.
1: Geliefde.
0: Geliefde broers en zusters.
1: Romans, Tima.
0: Geliefde broers en zusters.
1: Satanás wil kunnen tranquille.
0: De duivel kan rustig blijven.
1: Ze dan moet je dat niet onklaar.
0: Als in je leven één spijker is.
1: Onklaar.
0: Eén spijker.
1: En dan moet een klaar insignificant.
0: En het kan een spijker zijn die geen waarde heeft. Dan blijft hij gelukkig. Omdat God jou dat niet heeft
1: gegeven.
0: God roept je om opnieuw te beginnen. Al de dingen die je vroeger had, maakt niet uit wat, is oud geworden.
1: Amen.
0: Amen. Een klein oorbelletje.
1: Dat is officieel dat de duivel dat tranquille
0: is genoeg voor de duivel om rustig te blijven. Omdat je terugkomt.
1: Tot de walkie.
0: Het kan nu zijn. 10 jaar. Als je het nu weggeeft.
1: Ik heb het tranquille.
0: Het is een getuigenis voor hem om rustig te blijven.
1: Motente.
0: Plagen niet.
1: Molose.
0: Van een
1: belasting.
0: Hij heeft al.
1: Ik klaar moet op ik een man.
0: Hij heeft al het bewijs, maar die spijker die is nog aan de muur.
1: Want Jozef mag ook komen zeggen: Nu, wat moet er iets aan? Wat moet er iets aan? Wat moet er iets aan? Wat moet er iets aan?
0: God wil dat je opnieuw begint. Je bent niet hersteld. De dingen die je vroeger deed.
1: Tanang, Roman.
0: Sorry?
1: Tanang.
0: Die zijn.
1: Los que vamos a stop, yes.
0: Wil God dat je stopt om ze te doen.
1: ¿Qué sentido tiene?
0: Het heeft geen nut.
1: Nace de nuevo.
0: Om opnieuw geboren te zijn.
1: Que te practique con un Dios.
0: Om dezelfde dingen te blijven praktiseren.
1: Despídeme de agua, Roman. Despídeme de agua.
0: Het is verspilling van water. Dat kleine dingetje is voor de duivel een informatie. Hij kan niet in je hart kijken. Je geestelijkheid kan wel.
1: Je intelligentie wordt entregada. Intellectual wordt entregada.
0: Ja, het.
1: Intellectual?
0: Ja, je intelligentie kan hij wel.
1: Je wordt een bon social.
0: Je kan op sociaal gebied goed zijn.
1: Pero esta mira erenchi.
0: Maar hij ziet die oorbel.
1: ¿Cómo sabe que te interpreté?
0: En weet hoe hij het interpreteert?
1: Es puta bon todo camina.
0: Het kan goed zijn overal.
1: Pero si te dime.
0: Maar die is voor mij.
1: Si te dime. ¿Cómo es duro?
0: Het is hard.
1: Permítame saber que te dime.
0: Maar ik moest die voor mij ook wegnemen. Ik moest ook mijn ketting
1: wegnemen.
0: Ik kan mijn tatoeages niet weghalen. Als ze kunnen wegstrijken, had ik het doen. Ik heb mijn gouden tante weggehaald. Om vertegenwoordiger te zijn van Jezus. Je hoeft dat niet te doen.
1: Maar
0: hoe meer je relatie opbouwen, ga je al deze kleine dingetjes zien. Ik kon met niemand over goud praten. Want ik had zelf een gouden tand in mijn mond. Maar ik wilde prediken voor de Heer. Dan moet je vrij zijn. Het is hard, het is wat je fijn vindt. Ik had 10 kettingen. Ik heb ze weggehaald en naar de brug gelopen en het water
1: ging.
0: Als het niet goed voor mij is, wil ik geen struikelblok zijn voor een ander. Ze hebben mij gevraagd om ze te verkopen, ik heb gezegd nee. Ik wil niet dat er struikelblok is voor een ander. Gooi ze weg. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben kwijtgeraakt, misschien heb ik meer gewonnen.
1: Wat is alcohol?
0: Misschien is het alcohol. Misschien is het een sigaret. Broer of zuster, je weet waar u bent.
1: Ik hoor dat de duivel zich separeert van Jezus.
0: Hetgene wat God jou vraagt.
1: Ik hoor dat de duivel zich separeert van Jezus.
0: Hetgene wat de duivel deed, doet om jou van God weg te nemen. Als je begrijpt het opnieuw geboren worden, geeft de duivel alles wat van hem is terug. Krijg je nieuwe dingen bij Jezus. Laat
1: hem
0: niet blij blijven dat je hier komt, je zingt en rustig
1: bent.
0: In de Bijbel geeft God aan om de dingen weg te halen.
1: Genesis 35:6.
0: Als je naar Genesis gaat, 1 tot en met 35.
1: Jacob llamó a Dios tan falso, hermano.
0: En Jacob heeft ze genoemd afgoden.
1: Hermano, a veces tiene que tener esta costa para nada que colbae.
0: Soms is het, kost het mensen, hebben ze moeite mee om die dingen los te
1: laten. Pero Dios falso.
0: Maar het zijn allemaal afgoden.
1: Que me por la que le.
0: Daarom kan je die afstand vernemen. Maar Jezus geeft je de kracht om het te laten.
1: Exodus 33, vers 1 tot en met 6.
0: Exodus 33, vers 1 tot en met 6. Daar heeft God gevraagd om ze weg te nemen. Als je wil dat ik je God ben. Je bent niet met dit stad zo
1: binnengekomen.
0: Je hebt ze onderweg.
1: Heb
0: je als je opnieuw geboren
1: wordt.
0: Als je wil staan voor God. Moeten we de dingen laten. Ik moest het ook doen. Vandaag heb ik geen spijt. Ik heb een geestelijke strijd. Dat is genoeg, hallo. Ik kan geen geestelijke strijd
1: hebben.
0: En lichamelijk. En geestelijk. En ook sociaal.
1: De machine niet aan
0: het. Dat is te veel, ik ben geen machine.
1: Nee hoor. Helemaal niet. Ik ben niet normaal.
0: Nee, broeders en zusters.
1: Toen heb ik het als je
0: waarom maak je het jezelf moeilijk?
1: Want die nos trainen voor ons dingen bij Juda.
0: Er zijn mensen daar buiten die we moeten gaan helpen.
1: Prepara con tapai. Prepara con tapai.
0: Maar merk dat je niet gaat.
1: Ken wat je dat ken.
0: Wie gaat je helpen?
1: Si no nos tienes que ayudar.
0: Als je zelf hulp nodig hebt.
1: Tiene mi hijo tiene nos dice iglesia pero no está aquí pero manan bonita cinta.
0: We zijn hier in de kerk, we zitten heel netjes.
1: Decora.
0: En versierd.
1: Pero nos podemos lo.
0: Maar we kunnen de hemel niet bereiken.
1: Er
0: zijn mensen buiten die doodgaan. Dat iemand je volgt, moet er een verschil zijn tussen die persoon en jij. Dat soort mensen zoekt God. Volgend jaar,
1: 2017,
0: dan is het 6000 jaar geleden dat Jezus gedoopt
1: werd. 2027.
0: Als je dit jaar hebt kunnen bereiken, is al een wonder. We gaan afsluiten.
1: We gaan afsluiten.
0: Eerste 2000 jaar van de wereld had God een overstroming in moeten brengen.
1: Een
0: zonvloed, sorry.
1: Op een
0: wereldse niveau.
1: 2000
0: jaar later moest hij zelf komen. Om mensen uit te leggen, om mensen te laten zien de weg naar eeuwig leven. Volgend jaar, 2000 jaar later, als God deze ritme behoudt, na ieder 2000 jaar, iets zal gebeuren op wereldniveau.
1: Wat
0: moeten wij gaan nadenken? Waarom? Want Gods formule is: 6 dagen werken. 1 dag rusten.
1: Planten 6 jaar.
0: 6 jaar planten.
1: Zo zit dat 1 jaar.
0: 1 jaar rusten.
1: Celebra jubileo 600 jaar.
0: Jubileum 600 jaar.
1: Zo zit dat 1 jaar.
0: En 1 jaar rusten. Er is 1000 jaar ergens neergezet in de
1: Bijbel
0: dat er een dag zal zijn voor rust. Als Jezus deze ritme aanhoudt, als het nu volgend jaar is, dan is het een jaar daarop. Iets gaat gebeuren. Broers en zusters, God wil een voorbereiding brengen. God heeft gezegd, ik zal niets doen zonder iets aan jullie te vertellen. Amos 3:8. Ik zal niets doen zonder mijn kinderen te vertellen. Ik zal ze niet verrassen. Ik ben niet zo'n type vader. Ik zal mijn kinderen zeggen wat ik ga doen. Zodat ze kunnen begrijpen. Zodat ze ook deel kunnen nemen. Broers en zusters, we weten niet of als er een andere campagne
1: zou
0: zijn. Maar God heeft deze genoemd de tijd van redding. Broers en zusters, als je voor eeuwig wil leven, heb je de kans gekregen. Na deze campagne, Engelen, wereld die nog niet zijn gevallen, die gaan kijken wat wij 2 weken lang hebben geluisterd, wat het betekent voor God. Ik zal afsluiten met een roeping. Laat ik zo beginnen. Zijn er mensen tussen ons die nog geen paspoort hebben? Je bent nog niet gedoopt. En je bent nog niet klaar voor de hemel. De tijd dat je gedoopt bent toen je baby was, dat telt nu niet.
1: Het paspoort gaat ook aan boze.
0: Het paspoort is al verlopen, die kan je niet gebruiken.
1: Ik heb een nieuwe intelligentie.
0: Of eentje waar je zelf bij gaat zitten, ze hebben een foto van je gemaakt.
1: Twee personen introduceren me deze pauw voor mij.
0: Is er een persoon die bereidwillig is dat er voor een
1: paar gebeden wordt?
0: hoeft niet te schamen dat je geen paspoort hebt. Kom naar voren en zal met je gebeden worden.
1: De
0: predikant wil graag voor je bidden. Als geen, niemand het heeft, eer en glorie aan God.
1: Si no tiene,
0: als je dat niet hebt, die paspoort nog, mag je naar voren komen. Maak je niet druk dat mensen naar je kijken.
1: Pues somos Dios tabac,
0: want God kijkt naar jou.
1: Si una persona,
0: is er een persoon?
1: Si una persona viene delante, si me, no, no,
0: kom maar gerust naar voren, maak je niet druk. Als je goed doet, praten ze.
1: Si no mal, ando, papia.
0: Als je slecht doet, praten ze
1: toch. Si no ando, papia.
0: Als je niets doet, praten ze
1: toch.
0: Kom naar Jezus.
1: Sí.
0: Kom naar Jezus.
1: Oké. Okay.
0: Niemand. Ieder die een paspoort heeft. Geen paspoort die al vervallen is, die verlopen is. Een up-to-date paspoort.
1: Het
0: is zo belangrijk dat iedere week 52 keer in het jaar gaat God het voor je
1: opdaten.
0: Want dit heeft te maken met het eeuwig leven. Of eeuwig dood.
1: Ieder
0: die een paspoort heeft, nodig je uit om op te staan.
1: Ben je
0: gedoopt, ben je opnieuw geboren, je weet dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Houd de hand van de persoon die naast je staat. Dat is je broer, die gaat
1: naar
0: we gaan naar dezelfde plek. Er is geen verschil tussen ons.
1: Oké. Oh. Hier, man, wat heb je nu? Stel eens op wat aan me. Oké, dan is man John C.
0: Amen,
1: amen. Oké, hier, man, ik moest er eens op een bij ons paspoort.
0: We zullen voor deze zuster gaan bidden zodat zij ook haar paspoort
1: heeft.
0: Dank u wel, zuster, dat u naar de stem van God hebt geluisterd.
1: Alif? Amen? Tell me, man.
0: Amen. Amen. God is goed.
1: No worries, man. Dios es su trabajo.
0: God doet zijn werk.
1: Hermanos, no ponen que la papa con
0: ons. We kunnen niet weigeren dat God tot ons gesproken heeft.
1: Want Dios es tu papa por nada.
0: God praat niet zomaar. Als God tot ons spreekt en
1: hij
0: luistert naar zijn stem, want onze tijd van redding is nu. Morgen is te laat.
1: Amen.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: God zegen.
0: En ook de jongeren. En u ziet in de leeftijd die ze hebben dat ze nog jong zijn. Dat ze ook deel willen nemen aan het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen. Vergeet u niet dat er geen iemand die jong was in de ark is binnengegaan. Vier echtparen zijn in de ark gegaan. Noach en zijn vrouw. Zijn drie kinderen. En de vrouwen van zijn kinderen. Geen enkele jonge persoon is die ark binnengegaan. Waarom zijn ze buiten gebleven?
1: Was er een persoon?
0: Het is hoe vreemd het ook klinkt.
1: Niemand hoeft een oorzaal te zijn om te
0: geen jongen is uit Sodom en Gomorra gegaan. Alleen Lot. Zijn vrouw. Zijn twee kinderen. En toen ze hun geliefde zijn gaan roepen. Hebben ze gezegd, je vader is gek.
1: Daar
0: gaat niets gebeuren in Sodom en Gomorra. En maar groot is was hun verrassing. Degene die gehoor hebben gegeven aan God wel gered zijn. Ook al was de mandaat. Wat je ook hoort. Kijk niet naar achteren. Deze zuster, het is niet het moment om naar achteren te kijken. Jezus is dichtbij. Laten we omhoog kijken. Jezus is nabij. Doe niet zoals de vrouw van Lot. Hetgene waar hij heel veel van hield. zoveel in Sodom en Gomorra.
2: A pesar que Dios es aquel.
0: Alhoewel dat God hem heeft eruit gehaald. Van een plek die voorbestemd was om te eindigen met vuur. Kon ze niet toelaten om terug te kijken. En ze heeft gezegd, ik kijk voor de laatste keer. En waarlijk heeft ze voor de laatste keer kunnen zien. Maar ze heeft God ook nooit meer gezien. De vijand zal niet opgeven. Die zal meer druk leggen. Die zal spelen met je geweten. Als je de dingen weghaalt, blijf je lelijk. Je zal uitzien als een geit. Maar denk je dat God een geit zal zijn? Dat als hij een oorbel of een ring draagt, God is groter dan
2: hem.
0: Almachtig. God heeft je geschapen. Zoals hij jou geschapen heeft.
2: Unico.
0: U bent uniek. Je hoeft op niemand te lijken. Zoals je bent. Zo houdt hij van je. We gaan bidden.
2: Eterno Señor.
0: Trouwe God.
2: Dank u.
0: Dank u wel.
2: Señor, we zeggen de último sermón.
0: Vader, we zijn gekomen op de laatste overdenking.
2: Pero nosotros dice, dank u,
0: Señor. En we behoren te zeggen, dank u Heer.
2: Señor, papi, con nos.
0: Heer, u hebt tot ons gesproken.
2: Señor, tata, papi, con sonen.
0: Zoals een vader tot zijn kinderen spreekt.
2: Dank u, Señor.
0: Dank u wel Heer.
2: Para mostrarnos.
0: Om ons te laten zien.
2: Cuánto, Señor, te estimamos.
0: Hoeveel u van ons houdt.
2: Señor, cielo, no te mezcos.
0: Vader, de hemel is niet hetzelfde. Wanneer één van ons, die vanochtend heeft geluisterd, daar zal aankomen. We weten dat de Heer ons wil missen. Want de Heer heeft ons één keer geschapen. En God zal ons niet weer kunnen herscheppen. Laten wij begrijpen, Heer. Laten wij realiseren. Dat nu de tijd is. Dat wij Jezus vragen. Laat ons naam geschreven blijven in het boek des levens. Of Jezus. Of verwijderd
2: het.
0: Want ik heb een andere redder gevonden. God, wees genadig met ons. Help ons begrijpen. Dat alleen Jezus. Niemand anders. Zal ons kunnen leiden. Naar het eeuwig leven. Vader, als wij verkeerde dingen doen. Dingen die schaamte brengen tot u,
2: Vader.
0: Op deze moment zijn we bereid om dat allemaal weg te nemen. Om te stoppen die dingen te doen, Vader.
2: Stop de bijkomingen in taal, Señor.
0: Om niet te gaan waar deze dingen zijn.
2: Pues, Señor, considerando.
0: Om, Vader, om te kunnen zien.
2: Lo que Jesús hace por nos.
0: Wat Jezus voor ons heeft gedaan.
2: Nunca, pero nunca, Señor.
0: Maar nooit, Vader.
2: En es que nos vive eternidad.
0: Ook al zullen we eeuwig leven.
2: No solo lo paga Jesús back, Señor.
0: Zullen we Jezus niet terugbetalen.
2: Pues, Señor, no entra, Señor.
0: Daarom vanochtend beloven wij en we vragen laat ons naam in het boek des levens geschreven blijven. En het maakt niet uit hoeveel tijd we hebben met de dingen die u niet wil, maar we zullen ze wel wegnemen. Want dit is de laatste roeping. Daarom dank u wel, Jezus. Dat u tot ons gesproken
2: hebt.
0: Dat u ons de weg tot eeuwig leven heeft laten zien. En dat u zoveel van ons houdt. Trouwvader, jongeren die naar voren zijn gekomen. Die nog geen paspoort hebben. Vader, wilt u een foto maken?
2: Scrivi de nombre, Signor.
0: Schrijf uw namen hier.
2: E permetti come pronto possibile.
0: En sta toe zo snel mogelijk.
2: Montando che un passaporto cielo, sì.
0: Dat ze ook een paspoort, een hemelse paspoort zullen beërven.
2: Con nostra oración.
0: Met het ons gebed.
2: En
0: ons
2: agradecimento.
0: En ons dankbaarheid.
2: En nombre de tutto nombre.
0: De naam boven alle namen.
2: In nome di Cristo Jesus.
0: De naam van Jezus Christus.
2: Amen.
0: Amen. Amen.

ieder die aanwezig hier zijn. Ik heb gezegd welkom iedereen. Goed zo, oké. Vanavond zijn we de 11e dag van onze campagne. En de titel luidt: de meest urgente vraag voor redding. Voordat ik naar mijn gebed zal doen, wil ik iedereen vragen om hun telefoon eerst op silent te zetten, dus op stilte. En dan gaan we naar het gebed. Voordat ik het gebed doe, dan ga ik eerst een Bijbeltekst lezen uit Romeinen 10. En het vers is ook 10. Ik zal het in papiaments lezen en dan kunt u het ook op de scherm in het Nederlands zien. Romeinen 10, vers 10. En het luidt zo. Pasobra kukurasong hendetakere pahanya justicia. Ikuboka etakonfesa pahanya salvation. Amen. Laten we bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Heer, ik dank u voor deze dag. Ik dank u ook voor ieder die aanwezig zijt. En ik dank u ook voor zij die onderweg zijn. Laat hun gezond en wel hier aankomen. En zij die het woord moeten horen, begeleid hen ook hier naartoe. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan, Heer. En dat u ook zal doen. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we verder. Vanavond gaan we weer luisteren naar onze zus Janine Meriana met het gezondheidsmoment.

Een hele goede dag, broers en zusters en bezoekers. Blij om jullie mooie gezichten weer te zien. Vandaag gaan wij verder met, we zijn met onze thema herstel. En dan onderwerp is stress. Maar vandaag ga ik eerst eventjes een paar dingen herhalen. Deze thema's dat wij deze dagen behandelen, het gaat echt over onze brein. En ik wil uitleggen waarom over onze brein. Maar dat is omdat Jezus is gekomen om onze brein te herstellen. Want door zonde kunnen wij niks goed doen. Maar de vijand die wil dat ook. Dus en daarom, alles wat wij hiervoor al hebben gekregen, hebben gehoord, het gaat puur om onze brein te herstellen, zodat wij ook duidelijker kunnen communiceren met de Heer. En de 8 wetten van de gezondheid, dat is onze gids naar een gezondere levensstijl. En in Psalm 119, 73, je ziet dat God ons instructies heeft gegeven. God houdt van ons en die heeft ons instructies gegeven hoe wij zo gezond mogelijk kunnen leven en dat wij ook een goede relatie met hem kunnen opbouwen. En in Psalm 119, 73, die zegt, uw handen hebben mij gemaakt. U heeft me gevormd. Dus geef mij het begrip, het verstand, leer mij hoe ik uw geboden kan onderhouden. Dus God is zelf degene die dat aan ons leert. En de 8 wetten van de gezondheid, waarom neem ik ze vandaag nog een keer onder de loep? Omdat dit is onze gids. Dus om tot herstel te komen, dan moeten wij naar deze 8 wetten kijken. En het zegt als eerste, vertrouw in God. Tweede, open lucht. De derde, elke dag bewegen. De vierde, zonlicht. Heel belangrijk voor ons. Nu hebben wij genoeg van deze dagen. Kunnen we echt van genieten, hè, mensen? Rust, genoeg rust. Genoeg water. En altijd matig. Dus met alles moeten wij met matigheid in ontwikkelen. En dan onze voeding. Onze voeding is ook heel belangrijk. Want met een goed bloed kunnen onze verstand ook goed nadenken. En vooral in onze aanbidding met God. Maar ik wil er nog 3 van de 7 mentale wetten. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik hoor stilte. Weten jullie nog wat de eerste wet was? Ik dacht, we zijn onze brein aan het oefenen deze dagen. Niemand? Oké. Wat was onze eerste thema toen wij waren begonnen met de 7 mentale wetten die onze brein sturen? Oké. Die was ondersteund door spreuken. Spreuken 26:2. En dat ging over dat er is nooit, dus de oorzaak en de vloek
die komt nooit zonder een reden. De vloek komt nooit zonder een reden. Dus als ik rook en ik krijg longkanker, dan kan ik niet zeggen dat ik niks heb gedaan. Want ik heb zelf gezorgd dat ik longkanker heb gekregen. Maar dat is dan de gevolg daarvan, van het roken. En zo kunnen wij dat met zoveel dingen zeggen. En de tweede. The law of choice. We hebben dit heel vaak gehoord deze dagen. Dat wij keuze moeten maken. Wij maken een keuze. Het is of om te leven. Om of dood te gaan. Want in Deuteronomium 30:19 zegt God tegen ons. Ik heb leven en dood voor jullie gezet. Maar ik wil graag dat jullie voor leven kiezen. En dan hebben wij ook geleerd dat onze brein, we kunnen het ook omleiden. En dan hebben wij de Bijbeltekst in Jesaja 55:8. Die zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luidt het woord des Heren. Dus met God, wat wij nu negatief in zijn, kan met de Heren omdraaien naar iets positiefs. Dus en dan ga ik beginnen met de stress, de herstelplan van stress. Dus de herstelplan. Lichaam en geest kunnen tot rust komen wanneer de juiste omstandigheden hersteld zijn. Stress wordt niet alleen weggenomen, maar vervangen door een vredig evenwicht. Nummer 1. Herstel de rust in je geest. Creëer elke dag momenten van stilte. Begin de dag met gebed, dankbaarheid, meditatie of het bijhouden van een dagboek. En daar hebben wij dus daar hierin Gods vertrouwen. Verminder constante ruis en mentale overbelasting. Nummer 2. Zorg voor voldoende rust. Geef prioriteit aan slaap en regelmatige rustperiodes. En het is heel belangrijk, want ik weet niet of jullie dat kennen, maar de fase van slapen, vooral de remslaap. Want de remslaap, daar in die tijd van remslaap, daar gaat je hersenen herstellen. Dus het is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat wij geen licht aan hebben wanneer we gaan slapen. Dus telefoon ligt niet, televisie hoort niet in onze kamers. Dus alles moet donker zijn. Het lichaam herstelt zich wanneer het in rust is. Ga vroeg naar bed, bij voorkeur voor 9:00. Nummer 3. Vereenvoudig je leven. Verminder onnodige druk en verplichtingen. En soms zullen we nee moeten zeggen. Focus op wat essentieel is. Doe wat je kunt en laat de rest aan God over. 4. Creëer gezonde ritmes. Dus regelmatige routines helpen de geest en het lichaam te stabiliseren. Consistentie brengt rust. 5. Herstel de verbinding met de natuur. Dus frisse lucht, zonlicht, beweging en rustige omgevingen helpen je innerlijke balans te herstellen. Herstel is geen kwestie van één klap. Het wordt opgebouwd door dagelijkse gewoonten van rust.
Dus vandaag, we horen dit vandaag. Sommigen van ons weten het wel, maar soms weten we niet hoe wij daar dat moeten doen. Maar het gaat stap voor stap. En met de Heere Jezus kunnen we alles. Want Hij geeft ons de kracht. Maar wij moeten wel de eerste stap zetten. Want dat doet Hij niet voor ons. Want wij hebben een vrije keuze. Dus eigenlijk in alles wat je doet, je bent bezig iedere keer met keuze te maken. Maak keuze voor het leven of voor het dood. Morgen gaan we verder met levensstijl, dus herstel en levensstijl. Ik verwacht jullie morgen weer en ik ga morgen weer vragen om te kijken wat jullie hebben onthouden. Want wij horen deze week onze brein te oefenen.

Dankjewel, zuster Janine. En dan gaan we nu luisteren naar een speciaal gebracht door Juwelle Niyobikromo.

0: zou zeggen, neem die. Want deze is een beetje nat. Okay.
1: Goedenavond. Als wij terugkijken op ons leven, dan mogen we Gods trouw iedere dag weer opnieuw ontdekken. Hij houdt altijd van ons. Hij zal nooit van ons stoppen met houden. Hij kijkt iedere dag weer naar ons uit. Hij staat altijd voor ons klaar. En mijn gebed is dat wij iedere dag weer opnieuw voor hem kiezen. Zodat wij altijd in zijn aanwezigheid mogen vertoeven als we in de hemel zijn. Dat nummer dat ik zal zingen is getiteld For Always.